0: PostNL. Eerst foutje van Riedel. Peppi kijkt en ziet Til in de 16.
1: Komen er nu meer bij.
0: Nou, Peppi maakt gewoon geen van die mogelijkheden om die bal te geven, te gebruiken. Dan zijn balverlies. Riedel de kans voor PSV.

Meijzer dus vandaag rechtsback. Daar kwam hij vorige week ook terecht. Dat Wiedel in de ploeg kwam. Natuurlijk niet zijn geëigende positie. Maar... Jansen, wel een echte back. Vlug. En Van Gassel. Hartjes, dat is het folder, is het druk. Ook maar twee PSV'ers. Dest. Flamingo. Perisic. Obispo. Gaat Jagoya naartoe. Vierman, is dit geen buitenspel? Dan gaat dit een reuze kans opleveren voor Paul Vanger. Of voor Van Bommel. Die schuift hem binnen. En als het geen buitenspel was... Die steekbal, en er gaat geen enkele vlag omhoog. Dan schrijven we deze voorlopig op als een treffer voor PSV. Het gaat om deze bal. Het is geen buitenspel omdat Jansen hier nog achter verkeert. Dus deze gaat gewoon geteld worden. Eerst dus de grote kans voor Wanner. Dan is daar een prima sliding nog. Dan komt die bal uit bij Van Bommel. Is een lastige hoek, maar niet lastig genoeg. Voor de linksbuiten van PSV. En zo staan de Eindhovenaren. Met 1-0 voor.

deze steekpaas van Vierman op Wonder. Top, dat is een tijd geleden. Ja, hij is natuurlijk een hele lange tijd geblesseerd geweest. Langer van me zeker komt hij terug. Seizoen steeds meer minuten maken. En nu dus. Zijn treffer. Voor de plug. Hartjes. Plug. Til loopt een slag in de ronde daar tussen plug en Van Gassen. Uiteindelijk lange bal richting Garden. Diego Jan.

Diego Jan. Diego is voor Excelsior. Meijsen gooit.

best ver doorkoppen. Burg, dat was in ieder geval de bedoeling. Dus wegkoppen Flamingo. Volgende ingooi voor Excelsior. Nu wel door op een plug, hoewel ook deze niet helemaal perfect wordt uitgevoerd. Vandaar Van Bommel. Richting Dest en Peppi hier met z'n tweeën. Goed werk hier, Goyan. Van Vianen. Goeie bal. Garden en dit is Jack Goyan. Bal loopt te ver weg. De vandaag aanvallende middenvelder.

Koffiaan in de bal. Terug Wiedel.

City. Garden

Bastiaan. Wander achter hem aan. Maar Hartjes en Veerman vulden aan elkaar zijn gekoppeld. Dus moet Veerman daar doorstappen richting Hartjes. Maar veel meters. Het is een matige kaatsplug. Fidel, nou ja, dat gaat op het nippertje. Uiteindelijk dus niet, want het balbezit is voor PSV. Jegoyan. Steun van Dest.

zag graag een vrije trap. Maar krijgt hij die? Mauro. Langs het lijntje. Meijsen neemt over. De Goyal. Plug.

Perisic. Het beeld wat je verwacht eigenlijk van een wedstrijd tussen Excelsior en PSV. Dest. Perisic. Richting Van Bommel. Je had dat fraai zich gedacht. Nijssen voorkwam dat. Als de laatste lijn wat verder naar voren komt. Dan moeten ze wel even naar achter natuurlijk. Peppi, Til. Goed werk van Nijssen. Jagoyan en Obispo beide elkaar vasthoudend. Zonder jasje, temperaturen zijn er ook na 23 graden, maar hartstikke prima. Van Vianen. Silva Timas terug naar Van Vianen. Moet daar dan Til zien uit te kappen, dat lukt niet. Veerman. Kovar. Mauro. Een verzoek van Sliti. Aan de overtreding van Perisic. Silva Timas, geen buitenspel. Net niet binnendoor bij Dest, wat wel zijn bedoeling was. Dest. Til. Vlucht kwam ingevlogen. Dus even achterin weg. Dest. Vlucht in achtervolging. Til. Deze steekbal komt er niet uit dankzij de oplettendheid van Jansen. Veerman. Dest. En voor PSV. Dest.
Goed gelopen, daardoor Peppi. Maar ook goed meegelopen door Hartjes en Wiedel. Flamingo, maar deze is makkelijk te verdedigen door Meijsen. Obispo. Richting Van Wol. Weggekopt door Meijsen. En dus de ingooi voor PSV. Veerman.

Simon richting Peres, iets weggekopt daar door Plug. Van Vianen. Maakt daar wonder. Die moet dan aangeven aan de scheidsrechter die behandeld wil worden. Dus met deze actie. Ja. Wordt geraakt door de speler van Excelsior. Onbedoeld, die geeft hem nu een soort bemoedigend tikje nog van Vianen. Blijf staan. Geen behandeling nodig. Je weet het met de nieuwe regels dan. Kost hier dat zeker een minuutje. Vanaf de zijlijn toe kijken. Dit is een oud speler van Excelsior, Swipe Driouche. En hij leek toch eigenlijk ook een oud speler van PSV te worden. Had al afscheid genomen van de club in Eindhoven. Zou naar Rangers gaan. Maar kwam het aan het licht bij de medische keuring. Waarbij ze bij Rangers zeiden, ja, die is ongeveer de komende 6 weken geblesseerd. Dus dat gaan we niet doen. Dus nu... weer, toch weer terugspeler van PSV. Maar het was al de 4e uitgaande transfer die afketst bij PSV dit seizoen. Pepi zou naar Fulham. Daar ging niet door. Obispo zou naar Lens. Daar ging niet door. En Nagalo zou naar Chorum. Maar daar ging ook niet door. Bijna Silva Timas bereikt. Dat was niet die.

dissed. Ja, hij ging op een ongewisse avontuur, maar daarvoor had hij al een tikje gekregen van Silver Timas. Nachtegaal besloot voordeel af te wachten. Dat bleek er niet te zijn.

van Til. Dest. Hoop. Heeft ruzie met de bal. Kan. Garden. Direct door naar Jagoyan. Beweging aan de rechterkant. Sliti en met Meijsen. Sliti, Meijsen. Nog niet lekker voor.

En Goor Meijsen. Door Koppenplug. Het is het beproefde zet wat er nog niet echt is uitgekomen. De drie pogingen die Excelsior tot nu toe ondernam. Sliet. Meijsen. Makkelijk weggekopt door Obispo. Mauro. Had de beweging gezien bij Van Bommel. Maar de paas was niet zuiver genoeg.

balverlies. Silva Timas, maar jaagt dan verder goed door. Garden doet ook mee. Silva Timas. En dan is het dichtgelopen door Perisic.

Jansen. Van Vianen. Met Wanner. Laatstgenoemde wint. Er is ook al buitenspel geconstateerd. Ja, de koploper is altijd favoriet. Normaal gesproken, dat is Excelsior natuurlijk nooit geweest in de wedstrijd tegen PSV. Sidnis onderschrijft dat ook de laatste keer dat Excelsior nog eens thuis is te winnen van PSV. Dat was op 27 mei 1985. Na 15 keer op Woudestein tegenover elkaar gestaan. 1 keer gelijk, 14 keer verloren. En nu ook weer op achterstand door die goal van Van Bommel in de 5e minuut. Meissen? Nee. Zo'n nachtegaal. Van Bommel, je stelt je aan. Van Bommel nu een achtervolging op Jegorjan. Prima slading op de bal. Nou, hier kwam het één. Aardig goed vast. Sportieve wraak dan van Bommel.

Silva Timas. Ja, de paas van Plug was goed naar Silva Timas, maar de controle bij de aanvaller was er niet.

Dest. Mislukt een tweetje door de overtreding die Silva Tiemans maakt op Dest. Veerman. Net te hard voor Wanne. Jansen. Lastig. Want daar is ook Veerman. Een gooi is voor PSV. Kovar. Obispo. Hij is krijgt hem bij Wiedel. Plug. Al komt uiteindelijk dan toch nog bij Yegoyan terecht. Garden van Vianen. En Hartjes. Hier waren gespeeld vorig seizoen bij Dordrecht spelend. Daar heeft Excelsior sowieso fijn lopen shoppen. Plug van Vianen. Silva Tiemans vorig seizoen nog actief in de keukenkampioen-divisie. Garden zelfs in de tweede divisie. De spits. Die graag die bal zou willen hebben. Gaat over hem heen. Ik hoor Jan ook niet meer uit.

opgepikt door Van Bommel. Wanner. Til. Goed terugverdedigd door Silva Timas. Yegoyan. Yegoyan. Nog steeds. Maar Silva Timas krijgt hem net niet lekker mee. Maar wel een corner voor Excelsior. Ja, bij hem gaat het tempo nooit naar beneden als hij boven zit, hè, Yegoyan. Stavens op de positie van Naujoks. Gisteren geblesseerd raakte op de training. Hoekschop, Simon Jansen. Die weet ze over het algemeen wel aardig weg te leggen. Helemaal achter de richting hier, Gojan. En komt de vallen. Jansen. Een aardige loopactie vanaf die rechterkant. Sliet die hartjes die dat doorzag. Yegoyan. Pluf. Ze heeft de bal kwijt, probeert te herstellen, maar dat mislukt. Linkerkant van Bommel is weg. En Wanner heeft daar geen oog voor. Veerman weer naar Van Bommel. Lekker gestoken. Peppi voor de goal. En daar komt de bal net niet. En excuses van Bommel voor de matige voortzetting. Maar hij zelf weer fijn weggestoken door Joey Veerman. Jansen. Timas, Jansen, al opgevist in de keukenkampioendivisie door Excelsior. De Rotterdammers deze week twee aanvallers begroeten. Beide op de bank. Mario Dominguez, gehuurd van Valencia. En nou bekende Alireza Jahanbakhsh. Opgepikt. Transfervrij, clubloos ook. Verlopen seizoen speelde hij in België bij FC Dender. De wedstrijd 1 goal en 1 assist. Nu weer terug in Rotterdam, waar hij dus jarenlang bij Feyenoord speelt. Nu onder contract bij Excelsior. Jansen. Weggestoken, geweldig weggestoken door Veerman. Van Bommel in volle sprint. Dan is daar Peppi ook mee. Dan is de bal van Van Bommel richting Peppi niet goed genoeg. En sorry. Plug. Wanner goed, daar de ruimte bij Perisic. Laag voor en de herkansing voor Perisic. Nu wat hoger gezocht. Weggekopt door Hartjes. Hoekschop, PSV. Vergassel moet komen met beide vuisten. Mauro. Wanner. Yegoyan.
terug naar Veerman. Achterin Lekker en dan terugkoppen. Ja. De mogelijkheid was ineens voor Guus Deel. Dan achterin krijgt hem niet bij medespeler. Obispo was in de buurt. Corner gekopt. Gasol staat dan toch te stompen. Het idee dat hij des te vaar was geweest. Banner. Best. Een tikkie. Simon Jansen moet zich even melden bij de scheids. Ja. In het voorbijgaan. Even voet op voet. Wanner gaat hem nemen met zijn linker. Daar, Perisic. En de redding van Van Gassel. Veerman richting Obispo. En gekopt door Van Vianen. Maar daar was Perisic dicht bij de 2-0. Maar was Van Gassel op zijn post. Kreeg nog net zijn linkerarm achter. Veerman met de hoekschop. Weer achterin, Perisic. En komt door Silva Tima. Veerman. En komt door Meijsen. Komen die ballen van af de zijkant. Toch al een paar keer flink gevaarlijk de 16 in. Goed werk van Van Bommel. Applaus ook voor Peter Bos. Obispo. Van Bommel. Peppi. Net niet Til. Op zoek naar een tweede treffer. Marge maken. Vorige week kwam PSV erachter dat een marge van 1 er ook helemaal mis kan lopen. Dus nou op het allerlaatste. Silva Tima ligt ineens op de grond. Van Bommel staat daarbij. De aanvaller grijpt zich naar het gezicht. Opgevangen door Van Bommel, maar ja, die hoeft natuurlijk niet uit de weg te springen. Als er een speler van Excelsior langskomt lopen.

0: stil. Test. Met hartjes.
1: Ik heb een koude bijder.
0: En dan hartjes. Om een speler om erbij te hebben. Niet alleen als bal afpakken en koude bijten, maar als hij de bal heeft, weet hij er ook nog wat mee te doen. Zeer dynamisch. Tot het middenveld van Excelsior dat sowieso is. Perisic met Jansen. Diego Jan. Moeilijke bal, te moeilijke bal. Met Xliti.

0: Tippy leek buitenspel.
1: Dat zullen we nooit weten.
0: Til.

Dest. Goed werk, Silver Timas. Veerman naar Flamingo. Daar is Hartjes alweer. Lucht. Deze is voor Kovaar die goed oplet, want die zag dat Jegorjan ook snode plannen had. Ja, de cijfers allemaal in het voordeel van PSV, de scoren ook. De grootste kans was er natuurlijk nog voor Perisic. Een redding van Gassel, de speler van Excelsior op de grond. En wat Hartjes. Botsing met Mauro. Ja. En dan via Kovaar. Garden probeert nog wel druk te zitten op de doelman van PSV. Maakte vorige week zijn eerste goal in de Eredivisie. Had al gescoord voor Eindhoven. Die David Garden. Vorig seizoen dus in de tweede divisie in 27 wedstrijden. 10 goals voor Quick Boys.

Dest. Naar Perisic. Goyan. Het houdt op bij Obispo. Van Bommel. Peppi wel mee in het midden. En Til aan de rechterkant. Peppi. Veerman. Til. Kort voor rust. Weggekoppen van Meijsen. Garden bij het wegglijden van Flamingo. Maar ook Garden neemt hij dan in zijn val mee. Veel van Tiemans, dan is er niet veel van Excelsior mee voorin. Wel Jagoyan hier nog. Van Vianen doet ook mee. Dan is hij voor Pep.

puntje erbij. Van Bommel vrij naar Vanner. Hij voor Peppi. Sliet hij. Kan laten lopen voor een doeltrap. Maar dat PSV toch heilig ervan overtuigd zijn. Dat dat een corner had moeten zijn. Van Bommel. Veerman. Ze weten ook dat die extra speelminuut er zo goed als op zit. Misschien nog één keer als ze heel veel haast maken. Nee, dat zit er niet in. Einde van de eerste helft. Begon met een vroege treffer voor PSV. Gemaakt door deze Ruben van Bommel. Terug PSV heeft het overwicht. Het kreeg wel een kansje bijvoorbeeld met Perisic. En hoewel Excelsior echt in de 16 nog Kovaart niet heeft kunnen testen. Dat weten ze in Eindhoven ook. Dat 1-0 eigenlijk geen marge is. Dus in de tweede helft moeten ze op zoek naar een grotere marge. Of dat lukt, dat gaan we natuurlijk bekijken, hè, met z'n allen. Excelsior tegen PSV op Woudestein kent een ruststand van 0-1.

0: op Woudestein. Natuurlijk een valse start van het seizoen. En dat wil het vandaag gaan goedmaken. Op bezoek bij Excelsior. Dat is zo makkelijk nog niet. Blijkt dat ook, Danny? Als je kijkt naar de wedstrijd.
1: Gezondheid, Hugo.
0: Hey, santé, ja.
2: Dankjewel. Nou ja, makkelijk. Excelsior begon de eerste 3-4 minuten overtuigend. Maar daarna speelt PSV eigenlijk, vind ik, alsof het een soort zomeravondpotje is. Maar ja, we hebben wel weer gezien dat Joey Veerman meedoet. Dat hij zich wel heel nadrukkelijk met het spel bemoeit. En dat alles wel bij hem begint. Even in de eigen 16 een balletje aannemen en rustig doorspelen. En het is ook weer prettig dat Dest meedoet. Want daar kun je toch mee doorspelen. En dit is wel een mooie aanval waar ze uiteindelijk tot een goede aanval komen, wat geen kans wordt. Maar het feit dat Veerman daar weer staat, die overigens niet extreem goed speelt. Want hij levert ook wel een stuk of 4 ballen in. Wat hij normaal niet doet. Maar het gemak waarmee hij speelt. Even onder de voetje meenemen. En dan naar de zijkant spelen. En dit geeft wel aan de kwaliteit die hij heeft. Gewoon deze bal die nu komt. Aanname en dan precies op de juiste snelheid. Of Van Bommel die hem in één keer moet geven overigens aan Peppi. We hebben Tadić van de week de bal aan Linzen zien geven. Ja, die gaat hij net te lang door Van Bommel. Dat had een goal van Peppi geweest. Ja, en dan hebben we de goal nog niet gehad. Die komt dan nu. Ja, dit is Joey Veerman in optima forma. Ja, dit is zo'n ontzettende lekkere bal om die zo te geven. En het is ook erg prettig dat je als spitszijnde denkt als Van Bommel. Want je kan ook stoppen met meelopen. En die tikt hem dan binnen. Wanne die baalt dat hij die bal zelf niet maakt. Want die had volgens mij niet in de gaten dat er nog eentje in zijn rug zat. Maar het was fijn voor PSV dat Van Bommel meeliep. Maar Veerman die laat toch wel in bepaalde momenten weer zijn klasse zien.
3: Deze bal. Dat was toch zo'n moment dat iedereen weer even ging staan van zijn stoel.
4: Absoluut.
3: Ik zag jou ook, Marciano. Die bal, zei jij. Die bal.
5: Ja, maar gewoon die camera, het camerastandpunt van achteren. Dan zie je eigenlijk hoe mooi. En dat hij er net niet bij kan. Maar
3: maakt het extra mooi.
5: Ja, juist de snelheid. Wanneer die hier gewoon meer tempo moet maken. En wordt gewoon goed afgemaakt door de Van Bommel. Maar die bal daarvoor, hè, dus die steekpaas van Veerman op Van Bommel. Dat is natuurlijk iets wat bijna elke wedstrijd, als die twee op het veld staan, terugkomt. En ik denk dat Van Bommel dat vorige week echt wel gemist heeft.
0: Maar dit is ook wat je hebt gemist toen Van Bommel er niet was.
5: Ja, maar ja, als je Mauro Junior op de positie dit of deze bal.
3: Ja, kijk,
5: net niet, Fidel. En ja, hij moet eigenlijk rechtdoor lopen en dan Van Gassel, eigenlijk wat Van Nistelrooy junior deed.
3: Ja.
5: Rechtdoor, wachten tot Van Gassel en dan een chipje. Maar goed, de Wanner is denk ik wat dat betreft iets minder een goalgetter dan die Van Nistelrooy.
0: Dit soort momenten, Hugo, weegt dat voor jou op tegen wat Danny ook zegt? Een paar keer balverlies dat wel, maar zo'n paas maakt alles weer goed.
1: Nou ja, ik denk dat gaan we dus allemaal missen. Hè? Als die transfer doorgaat, dan zijn we dat ook weer kwijt.
3: Zo zit je te kijken van, oh, nog even genieten.
1: Ja. Ja, nee, zeker. Van Veerman heb ik altijd genoten. Ik neem altijd een beetje voor lief dat hij in internationale wedstrijden dan te weinig zou meeverdedigen, et cetera. Ik kijk naar wat iemand wel kan liever dan wat hij niet kan.
5: Hugo, dat is eigenlijk ook een beetje achterhaald. Hè? De afgelopen Champions League-campagne was hij echt gewoon zo steengoed. Ja. Weet je, de wedstrijden tegen Napoli en al die wedstrijden die ze echt gedomineerd hebben.
1: Daarom zat het mij ook dwars dat Koeman...
5: Ja, mij ook. Mij ook zat dat ook... Weet je, dat is een vooringenomen mening en die hou je vast. Terwijl iemand kan ook veranderen en hij heeft het laten zien.
1: Nou ja, als Dortmund hem neemt, dan zien ze daar...
5: Ja, daar heeft PSV wel echt een probleem. Want Sano is wel een ontzettend goede verbindingsspeler en een prachtige techniek. Bijna alle Japanse spelers hebben een mooie techniek, goed verzorgd techniek. Maar het is geen Veerman. Veerman kan met één paas kan hij echt de voorste aan het werk zetten. En dat zie je vandaag eigenlijk ook weer. En die ga je missen.
6: Ja, Sano wil hem wel hebben. Sano wil de bal wel hebben.
5: Ja, maar dat is niet een speler die iemand wegsteekt van achteruit het spel verplaatst.
6: Maar hij kan wel een verbinding zijn, denk ik.
0: Ja, maar ze zeiden afgelopen dinsdag bij NEC, zeiden heel veel mensen, nou, ze hebben bij PSV de verkeerde gehaald.
6: Met Nejasmi.
0: Ja,
6: Nejasmi is een ander type. Nejasmi is meer een afbreker. Ik vind Sano een betere voetballer als Nejasmi. Maar dat soort spelers heb je natuurlijk wel nodig.
5: Mario, ga je mond spoelen. Echt.
6: Nee, ik vind
3: maar het wordt voetballer.
6: Sano een betere voetballer.
5: Ja, oké. Okay, maar
6: dus ik moet zeggen
5: dat kleine Rigo en het kleine...
6: Nee, ik vind hem een betere voetballer.
3: Je zit tegenover een hele grote Nejasmi.
6: Nee, maakt niet uit. Ik ook.
5: Mega.
6: Een ander type als Sano.
3: Het is een ander type. En dat is het zeker.
2: Een mooie discussie waard.
3: Nee, maar daar hebben we geen tijd voor.
0: Net
3: deze discussie.
0: Commercial break weer. Ja, straks wel. Toch na de wedstrijd kunnen we nog even door.
3: Ah ja, dat is ook
0: toch?
3: Zo. Hebben we de tijd. Eerst maar even naar die commercial. Dan zijn we terug met de tweede helft van Excelsior PSV. Tot zo.

0: redding van Gassel.
1: Ja, die kop van Perisic. Ja, dat was geweldig. Ik vond ook nog, we hebben het niet over gehad, bij die eerste goal. Ja, dit is geweldig. Dit is waarom hij bij Excelsior van zoveel waarde is. Dat hij A, heel goed ballen tegenhoudt. En dat voetballen, dat hebben we er straks laten zien. Maar ik was eigenlijk verbaasd met de eerste goal, wat hij dacht. Ja. Hij was al onderweg, of hij nog, omdat het een terugspeelbal was, dacht hij misschien dat hij hem niet zijn handen kon pakken. Of dat hij al dusdanig op zijn zij lag, dat hij hem ook niet meer kon pakken. Maar dat vond ik...
2: Hij las wat Wanne wilde schieten naar Djoekes. Volgens mij ging hij al daardoor liggen. En dan was hij een soort uit positie, omdat hij uiteindelijk geraakt werd. Had hem wel gehad van Wanne in ieder geval.
3: Ja, die wel, maar die van Bommel dus niet. En daardoor leidt PSV met 1-0. Gaan terug naar Leo Oldenburger. Want ze komen daar het veld weer op. Veel plezier met de tweede helft.
4: Ja, die van PSV komen nu het veld op. Die van Excelsior waren er al, inclusief twee nieuwe spelers. Donald Martens en Osman Touray zijn in de ploeg gekomen. Sliti en Silva Timas, dat zijn de beide buitenspelers, die zijn eraf. Martens speelde vorige week nog als rechtsback. Nou, daar staat nu Meijsen. Kijken wat ze allemaal hebben verzonnen. Het lijkt er in ieder geval op dat Yegoyan weer terug verhuist naar de rechtsbuitenpositie. En dat Touray vanaf de linkerkant gaat komen. PSV, dezelfde namen, dezelfde gezichten. Wat hebben zij verzonnen? Wat hebben zij verzonnen om het in de tweede helft nog recht te breien? Van Vianen met de aftrap. Ja, want als PSV met rust voorstaat tegen Excelsior. Dat is tot nu toe 27 keer gebeurd hiervoor. Alle 27 keer wist PSV ook te winnen van Excelsior. Dus Excelsior moet iets flikken wat ze nog nooit hebben geflikt. Wiedel

Fidel Meissen mee naar voren voor de vrije trap. Jegorjan heeft wat metertjes gesmokkeld. Dus gezien. In de zijkant inderdaad. Jegorjan. Vrije trap Excelsior. Deze is voor Kovarov. Nou ja, die kunnen we ze laten lopen zelfs. Ja, zou je ook tijd rekken door die bal een beetje naar elkaar toe te rollen. Achterhaal had dat door, floot en ging meteen aftellen. Dit is Jegorjan. Martens.

Nijssen. Al zorg over de zijlijn. Door Martens niet te behappen.

Dest. Garden. Yegoyan. Hartjes. Ja, de passing gaat nog altijd wat verkeerd. Want je ziet op zich wel de bedoelingen die Excelsior toch aan de dag weet te leggen. Ook in deze tweede helft. Simon Jansen wat hoger staat aan die linkerkant. Je ziet ook wel de loopacties. De bedoelingen zijn er ook wel. De passing laat nog wat erin zo. Wiedel. Snel, maar des te sneller. Dit is iets. Des moet een corner zien te voorkomen. Dat krijgt hij voor elkaar. Kovar. De tribunes in die bal. Hartjes. Yegoyan. Jansen. Touray. Plug. Excelsior heeft PSV vast op de eigen helft.

prachtige bal van Flamengo. Nou, onze 1-0 voorsprong overtuigd. PSV nog zeker niet. Jaan Baks.

0: Mauro.
1: Domingo. Van Wommel, altijd aan speelbaar hier aan die linkerkant. Over Meijsen. Goed balletje zegt Van Dest. En dan breed leggen of zelf afmaken. Ja, geen van twee dus. Dit is al een grote kans. Met Dest in de hoofdrol. Terug naar zijn rechtsbackpositie. Maar kwam ineens hier via de linkerkant de 16 meter binnen. Kijk naar Van der Peppi. Hij probeert hetzelfde te doen. Garden. Martens terug naar Yegoyan. Ja, en wat is er dan in de 16? Niet heel veel. De werk is van Flamingo.

Thijssen ingooien, pleur doorkoppen. Dat hebben we in de eerste helft een paar keer gezien. Nu lukt het ook echt. Niet dat hij dan vervolgens direct bij een speler van Excelsior terecht komt. Maar... plan werkt in ieder geval. Voor een deel. Diego. Ja, Wiedel. Die kan nog koppen en die kan scoren ook. Kasper Wiedel. En die bal voorgeslingerd door Jekoyan. En dan staat het gelijk.

kant van de wereld voor Yegoyan om die bal ervoor te slingeren. En de lange mannen waren er nog. En dan is het dit keer Wiedel aan het einde van de voorzet van Yegoyan. Geen schijn van kans voor Kovar. En Wiedel, de captain, met een gelijkmaker.

het spel dit zo dadelijk over de verhoudingen op het veld. Hoe gaat PSV hiermee om? Hoe gaat Excelsior hiermee om? Overtreding daar gemaakt. Vrij trap in het voordeel van PSV.

0: 思う。
1: ナメイカ、Perisic goed doorgelopen. Dest, dat kun je hem wel overlaten. Nu goed voor Pepi. En daar is weer de voorsprong voor PSV. Eerder in de wedstrijd mislukte die combinatie nog tussen Dest en Pepi. Maar nu is het wel prima voor elkaar. En dat, twee minuutjes na de gelijkmaker staat PSV weer voor. En dat is toch ook wel het verschil met of zonder Sergiño Dest. Is er ook wel erg veel ruimte voor Pepi. Goed werk, Dest. Meer kan van Gasol niks aandoen. Dan is het weer de treffer dus voor PSV 2-1. Twee goals kort na elkaar. Eerst hij, Vidal. Maar daar heeft Excelsior slechts kort van genoten. Nortis. Mauro. Veerman. En Perisic. Bij Til.

door Lozano. Zo lijkt het. Zijn debuut als PSV'er gaat maken. Even een ploegje langs eigen dan. Maar niet veel later. Dus weer die achterstand.

0: actie van Til.
1: Weer is iets mee aan de rechterkant. Verdedigd door Hartjes. Dan heb je een kwaai aan. Bewijst Hartjes eens te meer. Toen rijdt terug, maar geen echt fijne bal richting Van Gassel.

0: stil.
1: Peppi, draaien schieten. Nog wel op de hakken van Wiedel. Jegoyan.
2: Wanner vrijgespeeld.

naast Sano ook Boham die er zo bij komt.

Goeie bal. Klopt niet voor het vervolg. Goeie bal was van Veerman. Dest kreeg hem niet bij Peppi. Dest.

Dest weer in voorwaartse richting. Richting de 16 van de tegenstander. Het idee dat Van Bommel er helemaal doorheen zit. Dat is ook niet zo raar natuurlijk. Waarom is het voor hem? Toch nog een diepteloopactie van Van Bommel aan die linkerkant. Dit is Wander. Optreding Yegoyan. Het is ook niet vreemd dat Van Bommel naar de kant gaat. Zijn vervanger is Amir Bouhandi. Een debuut dus voor Kodai Sano. En Van der gaat voor hem naar de kant. PSV of Sano. Bouhandi zijn eerste bal. Til. Perisic net niet helemaal lekker. Bouhandi glijdt daarin. En daar Perisic. Maar voornamelijk aan het einde van Gassen. Terug aan het buitenspel leek het in ieder geval, maar het loop mag allemaal verder. Met Perisic, met Pepi en deze bal is voor Van Gassel. Yegoyan. Mauro eerder bij de bal van Martens. Bouhandi. Mooi hakje zeg. Sano. Wat zou het zijn? Via Wiedel. Hoekschop voor PSV. Schitterend hakje van Bouhandi. Nou, de andere invaller Sano. Een beetje naar de buitenkant gedrongen. Wiedel die nog in kon grijpen. Maar dit was een prachtige. Door de benen ook nog om het helemaal af te maken. Die zich zeer nadrukkelijk liet zien in de voorbereiding. Cornel Veerman bij de tweede paal. Vlug kopt hem weg voor een ingooi PSV.

Vos heeft dus deze Sano gebracht. Waar die Nijlands voorlopig even laat zitten. Overkwam van AZ. Vol plannen en ideeën. Die overkwam van NEC. Toch aardig wat last voor Gordon.

bijna zeldzaam beeld. Zittende Ruben de Nel. Zo, wankel op de benen. Enigszins groggy. Keert Garden dan terug in de wedstrijd. Als je hem zo weg ziet lopen met de nodige moeite. Die gaat niet meer terugkeren. En, dezelfde wissel als vorige week. Garden eruit, Groen erin. Dat is nog niet het geval. Dus Excelsior even met z'n tienen.

Til. Mannetje over dus, PSV. Luhandi. Mauro. Schot is daar en gaat naast. Goed dat terug erop blijft. Kan nu de wissel plaats hebben. Nesto Groen. Voor David Garden. Een ondersteuning nodig heeft. Van Yegoyan moet je nooit onderschatten. Voor de volledigheid. Groen voor Garden was een witte wissel.

Hazel. Terug naar Plug. Jager, druk zetten van PSV. Sliding naar de bal. Van Sano. Volgende sliding is van Obispo. Mes tussen het andere werk even van PSV.

krijgt hem niet lekker mee van Mohamedi. Overname van Vianen. Rechts is Martens. Ja, die had hem graag gehad. Gaat via links, via Jansen. Het is matig. Zeker voor zijn doen, want hij kan veel beter. Dennis Man. Buitenspeler. En Perisic weet dan wel hoe laat het is. Twee op de Nederlandse velden is aanstaande. Ali Reza, Jahan Baks. Hij is er klaar om in te vallen. Maar bij welke stand doet hij dat? Want dit is Yegoyan en dit is Kovar die hem uiteindelijk nog beter klemmen.

Nijssen. Naar Jake Goyan. Ja, dat stond Groen even vast.

Fidel. Martens. De rondtikken is allemaal goed en aardig, maar ze staan wel achter, de rondtikkende partij. Ja, Meissen. Paas misschien van Jagoyan ook niet geweldig, maar Meissen doet daar helemaal niets mee. De leeggestreden hartjes naar de kant voor Jan Baks, die nog een laatste knuffel krijgt van Ruben Den Uyl. Terug dus op de Nederlandse velden. Dat is niet zo lang weg geweest natuurlijk. Vorig seizoen dus bij Dender 1 goal en 1 assist. Dat is niet echt denderend. Kijken wat hij in de Eredivisie kan. Dit is Peppy. Net over.

Jagoyan blijft natuurlijk maar pendelen. Begon op het middenveld, toen rechtsbuiten. Staat nu weer terug op het middenveld, nu Jahan Baks rechtsbuiten is. Kova. Dat betekent ook dat Mauro drie verschillende tegenstanders heeft gehad. Begon met Sliti, toen Jagoyan, dus nu Jahan Baks. Jagoyan. Jahan Baks. Nu al een publiekslieveling. Die Peppi is onnauwkeurig. Jahan Baks. Mauro. Sano. Mauro. Sano meteen doorgelopen. En omdat Jagoyan niet meeloopt, is dit Sano voor de 3-1. Nee, want daar is weer Van Gassel. Zo heeft PSV toch een aantal keren de mogelijkheid gehad om echt een marge te noteren. Hier Sano, die door was gelopen, Jagoyan niet mee. Is er dus de kans voor de Japaner en de redding van Van Gassel. Veerman, Til, goed werk, want Vianen was er bijna bij. Man, Til,

Cusano. Goed werk. Box to box. Cusano. Net in de 16 van de tegenstander. Vlug. Flamingo.

Nijssen. Fidel. Martens. Overschat zichzelf daar enigszins. Bouhamdi neemt over namens PSV. Pepi mee. Bouhamdi doet het zelf. En regeert dus, zeg maar, de afspeelmogelijkheden die er wel degelijk waren. Mantil en Pepi waren mee. Dus voorlopig weigert PSV die derde te maken.

Jansen goed. Oeh. En dat was Groen. Dat is toch wel even schrikken voor PSV. Nou, omdat ze die derde niet maken, deden ze dus tegen Fortuna ook niet. En werd het nog 2-2. En hier was Groen heel erg dichtbij. En een dubbele wissel aan Excelsior kant. Waar Mario Dominguez in de ploeg komt voor Simon Jansen. Dat is een spits voor een linksback. En een speler van 2 meter en 6 centimeter komt ook in de ploeg. Jacob Fini. Die komt voor Van Vianen.

aanvallende wissels dus bij Excelsior logischerwijs. Royan er even tussen. Sano. Veerman. Goed gespeeld. En nu afmaken. Ja toch? Nee toch? En weer valt die derde niet binnen. Kans voor Man. Dit is weer zo'n lekkere bal van Veerman. En Man moet het dan afmaken. Van Gassel komt goed naar voren, maar ja. Het wordt echt tijd dat PSV het verschil gaat maken. De frustratie ook bij Man. En bij heel PSV. De bal achter de laatste linie leggen. Koppen Mauro. Ingooi is voor Excelsior. Martens. Goed werk. Ramdi. Peppi. Ramdi. Sano. Even wat rust betrachten PSV. Als ook mijn hand er zo bij komt voor PSV. Dit is Veerman. Man. Peppi. Deze is voor Van Gassel. Van Flamingo, Sano. Geen hens. Hij gaat trouwens nog een kort op. Moet het gezien hebben.

Wijnands komt dan voor Ricardo Pepi. Het is natuurlijk alles behalve een aanvallende wissel. Maar ja, zoveel middenvelders en aanvallers aan de Excelsior kant. Voor PSV. Nou, voldoende lengte bij Excelsior nu. Komt de corner van Veerman. Helemaal achterin weer. Obispo, kop terug. Dat is Mijnans. Dest. Hoppakee, de langs. Ja, Bart, die maakt de overtreding.

Zijn overtreding, Jan Boks. En gedist. PSV vrij trap. Mijnans stond erachter. Vierman komt erbij. Het wordt Vierman. Het wordt het schot van Mijnans. Het wordt nog even van richting veranderd. Het levert PSV weer een corner op. En dat betekent ook dat het al minutenlang diep op de helft van Excelsior speelt. Dat is natuurlijk gunstig. Met die twee in voorsprong en nog zo weinig tijd op de blok. Wederom Joey Veerman. Wederom achterin Flamingo. En dan kan Excelsior draaien. Maar is deze bal voor Kova. Mauro. Weer terug naar Kova. Diegoyan. Buitenspel was het van Tiel. De 87e minuut. Excelsior 1, PSV 2. Wiedel. Richting Jan Baks. Heeft daar de controle. Krijgt ervoor. Nee, krijgt hem niet echt voor, want deze is voor Kovar. Oh, dan probeert hij dat te herstellen met Man en Mijnans en een sluiting van Martens. Maar komen ze uit die penibele situatie die ontstond na het mistasten van Plug. Goed voetbal PSV, Til, Plug. Oh. Geel voor Plug, vrije trap, PSV. Eerste kaart van deze wedstrijd. En die kan je geven. En daar vlak voor dat het mispieren van Plug. Dat levert dan bijna een kans op ook. Martens en vervolgens Plug, die dat dan repareren. Mijnans. Het schot van Dest gaat over.

Martens. Daar is ruimte. En Touray. Aangegeven door Finney. Plug. Pompen. Jagoyan. Finney. Heeft wel de lengte. Cedilia komt nog in de ploeg voor PSV. Die komt voor Dest. En belangrijk dat hij weer terug is voor PSV. Zeker in een aanvallende zin. Heeft hij een aantal dingen laten zien. Zijn specifieke kwaliteiten. Beter leert. In het topduel. Helemaal richting Tilburg. Groen raakt Obispo, vrije trap PSV. 90ste minuut loopt.

0: extra tijd bedraagt 5 minuten.
1: Natuurlijk aardig wat.

Llegó Bion. Martens. Dan komt Bouhamdi. En die heeft de bal ook. Mijnans is mee. Bouhamdi. Nog een kap. Bouhamdi. En dan is het via Vidal dat het een corner wordt. Weer zo'n moment dat PSV de 16 in komt. Een kans kan creëren, maar voor het doel net niet tot de juiste oplossing komt. Korte variant met Mijnans. Hij nu voor. Echt kop plug. Bouhamdi. Deze. Weer een redding van Gassel op het schot van Mann.

Reynolds. Voor Hamdi. Touray. Plug. Speert die bal naar voren. Richting Mario Dominguez. De huurling. Kovar. Twee van de vijf extra speelminuten zijn verstreken. Maar volgende week gaat de wedstrijd van Excelsior niet door. We zouden tegen NEC spelen. Ja, die hebben die wedstrijd tegen Boerenglimt. Dus is die wedstrijd eruit gehaald. PSV ontvangt Groningen. Volgende kans op de derde. Maar deze gaat er niet. Swipe Drius. Gooi Excelsior. Richting de 16. Plug. Uiteindelijk Til. Veerman. Til ging diep. Ah, Veerman wil tijd winnen. Flamingo. Wiedel. Jan Baks. Ah, net hard voor Jekoyan. Het beste er ook wel een beetje af is. Niet zo raar, veel energie gebruikt in deze wedstrijd. Plug. Touray. Heel mooi voor Excelsior. Laatste mogelijkheid zo ongeveer. Spanning op de tribunes, natuurlijk. Pakt Excelsior in extremis een puntje zoals Fortuna Sittard dat vorige week deed in extremis. Hens of geen hens, dat wordt natuurlijk geschreeuwd. Leek me niet. Mauro. Veerman. Ingooi voor PSV. Geen hens van Mauro. Mauro. Ingooi PSV. Dan zitten die vijf minuten erop. Zit ook de wedstrijd erop. En wint PSV. Met 2-1 van Excelsior. Ja, en dat betekent voor hem de 103e zege in 150 duels. Er zijn er maar een paar die daar sneller toe kwamen. Rinus Michels en Erik ten Hag, Louis van Gaal en Ernst Happel. Dat was voor deze week de laatste buitenlandse bondscoach.

die we hadden. En na de nederlaag in de Johan Cruijffschaal, het gelijke spel in de openingsronde. Nu dan wel de overwinning voor PSV. Die groter uit had moeten vallen, want er waren kansen te over. Nee, PSV weigerde maar die derde te maken. Dus bleef het lang spannend. Maar is de overwinning van PSV natuurlijk volkomen verdiend. Want heb je weer een basisplaats. Niet dat hij daar nou heel gelukkig mee oogt op dit moment. En Veerman laten zien dat hij een geweldige steekbal in huis heeft. En dat weten ze inmiddels in het Roergebied ook. Was de terugkeer van Dest ook een prima moment om te zien wat hij aanvallend zeker extra kan brengen. En was er het buurt van Sano als speler van PSV. Maar Van Bommel de 1-0 maakte. In de vijfde minuut en in de negende minuut na rust werd het ineens zomaar 1-1 door Wiedel. Het stadion leefde op, het stadion veerde op. Maar twee minuten later was het alweer raak voor PSV. Was het raak voor Ricardo Pepi. En zo gaan zij naar het uitvak. Uitvak dat de hele wedstrijd te horen was. En was PSV misschien niet altijd even imponerend. Het uitvak zeker wel.

0: En Yagoyan weer alles gegeven. Een assist. En ook deze behoorlijk lange Jakub Fini speelde op het einde zijn eerste minuten voor Excelsior. Dat dus koploper af is. De vrolijkheid hier daar in de hoek. Na de overwinning van PSV op Excelsior. Het enige waar ze nu nog voor moeten zorgen is dat ze eerder uit de zorgen komen. Om eerder echt daadwerkelijk afstand te nemen van de tegenstander. En zo gaan zij richting de kleedkamer met 3 punten op zak. En is dit dan de laatste van Joey Veerman? Ja, je weet het allemaal maar nooit met de belangstelling dus van Borussia Dortmund. Maar PSV wint dus met 2-1 van Excelsior.
1: Een 2-1 overwinning dus voor PSV. Ja, Excelsior kon even genieten van die prachtige seizoensopener. En PSV nu, eindelijk de overwinning. Dat klinkt altijd een beetje gek als je naar speelronde 2 gaat. Maar zo zal het wel voelen, of niet, Danny? Na die Johan Cruijffschaal ook?
2: Ja, nee, zeker. Nou, we keken net ook naar het uitvak, hè. Dat je een soort van opluchting ziet. Het is uiteindelijk maar 1-2 geworden. Het had natuurlijk 1-3, 1-4 moeten zijn met de gemiste kansen. Want PSV heeft echt wel een paar kansen laten liggen om het eerder te beslissen. En dan weet je, die voetbalwet, dat die een keer verkeerd kan vallen. Dus ik denk echt dat de opluchting wel inderdaad groot is. Toen die 95 minuten voorbij waren. En dat de punten mee naar Eindhoven gaan. Dat is echt wel een heel, heel prettig gevoel, ja.
1: Maar wel een overtuigend PSV gezien. Want de eerste helft zei Hugo nog, volgens mij, toch? Een beetje zomeravondvoetbal.
3: Dat heb ik niet gezegd, maar dat was het
2: nee, dat
3: wel.
2: Zei ik ook.
1: Maar dat was jij ook?
2: Dat zei ik ook. Ja, dat was ik ook in de
1: rest.
2: Nou,
1: neem het verder.
2: Maar ja, na de 1-1... gaan we ze ineens even weer meer gas en lag die bal er gelijk in. En daarna heeft PSV natuurlijk wel de overhand gehad en hebben ze het beter gedaan. Maar ik blijf nog steeds na het zien, na deze wedstrijd vind ik nog steeds niet helemaal het zo op avondvoetbal. Maar als ik dan bijvoorbeeld vergelijk met wat een intensiteit NEC erin ligt of zo, dan vind ik dat PSV daar wel ver van verwijderd blijft.
4: Want het is nog niet echt swingen, Mario, wat je hebt gezien.
5: Nee, het is nog niet swingen. Ze zijn echt zoekende, dat merk je ook natuurlijk. Een x-aantal spelers die weer terugkomen. Nou, Veerman hebben we het over gehad. Desti natuurlijk daarin heel bepalend is ook. Een jongen die natuurlijk het verschil kan maken, zeker in aanvallend opzicht ook. Die hele rechterkant kan hij bestrijken als geen ander. Hij kwam zelfs een paar keer over de linkerkant. Nee, die zijn zoekende. En nogmaals, ik denk dat wat Danny zegt, dat de 3 punten enorm welkom zijn op dit moment. Zeker na de gemiste kans van vorige week.

0: Opnieuw welkom vanuit het Dudenpark. Park Duden. Afgelopen seizoen was het Fort Duden. Beste thuisploeg van vorig seizoen. In 20 thuiswedstrijden geen enkele keer verloren dit Union. En daar willen deze mensen wel wat aan doen. 400 SCV-fans meegereisd. Zultewaregem probeert hier vandaag het leven zuur te maken van de vice-kampioen. Maar de laatste nederlaag in de competitie voor Union dateert nog van 16 februari 2025 tegen KV Mechelen. Sindsdien dus 27 thuiswedstrijden op een rij al ongeslagen. 546 dagen. Om maar te zeggen, het wordt geen eenvoudige opdracht op deze tweede speeldag voor SCV. Dat wel best leuk voetbal toonde in de tweede helft tegen Genk. Maar in de eerste toch een beetje slordig stond te voetballen. Union natuurlijk 120 minuten in de benen en een dubbele vliegreis naar het hoge noorden. Vierde wedstrijd ook in 11 dagen. Is er dan zoiets als een goed moment, Frank, om dit Union te treffen, denk je?
1: Je zei het zelf ook al, hè. Een coach gaat dat proberen te gebruiken om direct terug in de winning mood te geraken. Hè. Zo'n ontgoocheling. Maar goed, inderdaad, vermoeidheid. Omdat ze weinig wissels hadden in Bodø/Glimt, zijn er waarschijnlijk wel spelers die in het rood zijn gegaan. Die meer recuperatie hebben nodig gehad dan anders. Omdat een coach dat wel kan monitoren als je de wissels hebt. Maar zoals een Silla bijvoorbeeld, die had kramp in de minuut 70, heeft de wedstrijd uitgespeeld. Dat je die dan vandaag wisselt, ja, dat lijkt mij logisch. Enfin, de lijst was Europees niet speelgerechtig, dus die krijgt vandaag dan zijn kans. Maar ze zullen er nog jongens zijn. Zorgan die uit de blessure kwam, die daar speelde, zit vandaag ook op de bank. Dat zijn allemaal dingen die dat toch wel aangeven dat je die brede kern nodig hebt. Die hij zelf zegt, die fantastisch is.
0: Ja, ze moesten het rooien met maar 16 veldspelers, als ik het goed heb, in Noorwegen tegen Bodø/Glimt. Allemaal in actie gekomen ook. Maar uiteindelijk heeft het net niet mogen zijn. En toonden ze toch ook een lelijk kantje van Union na de afloop.
1: Ja, de kapitein is dit jaar in Argentijn. En als je het WK gezien hebt, dan zie je dat McAllister toch echt wel... Maar goed, het was inderdaad die frustratie. En als je...
0: Even uitleggen, er was een onterechte rode kaart van Van der Perre. Een mogelijke penaltyfase.
1: En na
0: afluiten
1: het was geen
0: ging
1: onterecht.
0: Iedereen naar de scheidsrechter.
1: Ja. Iedereen voelde zich geflikt. De scheidsrechter heeft in mijn inziens geen foute beslissingen gemaakt. Maar goed, op het veld voelt dat soms anders. En de frustratie nadien, ook bij de voorzitter die op het veld stond, was zeer duidelijk merkbaar richting de scheidsrechter. Maar soms moet je eerst naar jezelf kijken. Wat hebben wij misgedaan? En dan pas aan de scheidsrechter. En als je 5 tegendoelpunten krijgt, dan heb je wel wat dingen misgedaan zelf ook.
0: Absoluut. Dat is iets waar het schoentje knelt in het begin van dit seizoen bij Union. En dat is niet des Union. Frank, nog eens bij de ploegen.
1: Ja, 5 wissels bij Union. Koffie komt in de ploeg. Leijsen, ook Schoofs, Fusaini en Floric. En aan de andere kant 1 wissel. Daar komt Uyka in de ploeg. En gaat Ake erom een rijtje hoger voetballen. Verder geen wissels. 2 ploegen die in de competitie 3 punten gepakt hebben. En vandaag spelen voor de leidersplaats.
0: Zo is dat. Scheidsrechter is Lothar Dont. Die misschien niet de beste herinneringen heeft aan deze confrontatie. Vorig seizoen, weet u nog, in de heenronde aan de Gaverbeek. Speelde hij een hoofdrol, ongewild, bij een goal van Union. Liep hij een beetje in de weg bij een bal van Zultewaregem. Kwam daar een doelpunt uit en heel wat heisa. Maar dat is verleden tijd. Hij start aan zijn 9e seizoen in het Belgische voetbal. Laurent Lemoine is de nieuwe aanvoerder van Zultewaregem, aangeduid door Michael Biel. En zoals Frank al zei, een portie Argentijnse grinta van de man met de kapiteinsband in de plaats van Burgess. En dat is McAllister. Wim Smet is de VAR. Hij zit in het Tubeke. En hier een gesprekje tussen Sykes en Muzio. Zelfs de aanvoerder of zelfs de voorzitter van Union die zich even liet gelden tegen de scheidsrechter na die uitschakeling. Europa League, het is dus voor een 4e keer Union. Maar in 2023 schoot ze te hoog tot de kwartfinale. Eens luisteren.
2: Midweek, let's say. But now it's time to come back. Now it's time to come back. We don't live from the past. And we need to move forward and give everything today. I know maybe sometimes it's there, but it's here.
3: First home game,
0: Ja, we leven niet in het verleden, dus het is tijd om terug te vechten. Zoiets. Nog een belangrijk moment, een mooi eresaluut ter nagedachtenis van sergeant-major Francot-Olivier, die gisteren om het leven kwam. Een brandweerman na een gasexplosie in Brussel. We staan ook stil bij de gewonden die daarbij zijn gevallen. En deze 5 brandweerlieden geven hen een gepast eerbetoon in het Dudenpark. staat een moment stil bij iets wat het spelletje natuurlijk ver overstijgt. Een mooi moment zo vlak voor aftrappen. En maar afwachten wat voor wedstrijdbegin we geserveerd zullen krijgen in deze temperaturen die toch flirten met 30 graden. Heb jij de hoop niet te hoog gelegd?
1: Nee, het gaat een kwestie zijn van goed te blijven hydrateren door die wedstrijd. Maar het moet natuurlijk wel snel gaan, wil je een tegenstander uit verband spelen. Dus de momenten dat het snel moet gaan, snel. Maar als je eventjes kan gaan drinken aan de zijlijn, zou ik dat ook doen als ik speler was.
0: Ja, er zijn ook twee officiële drankpauzes vandaag. Omdat het dus zo warm is. En dan is dat de maatregelen die we alleen maar kunnen toejuichen bij dit soort extreme temperaturen. We zijn eraan begonnen. Eerste balcontact van Tobias Hedl. Maar de doublure van Berend Gabriel, die dus nog altijd in de lappenmand ligt, Louis Bostin. En meteen een eerste lange bal richting een man die ongetwijfeld een belangrijke rol zal gaan spelen. Zal moeten spelen als het goed loopt voor Zultewaregem in Menta. Kwestie van de aansluiting wat te gaan verzorgen. En op te tornen tegen een andere reus die hem gaat dekken. Havenaar is 2 meter op de kop en Menta 2 meter en 2.
1: Ja, hij deed het wel al slim om aan de kant van McAllister gaan te staan. Die is een pak kleiner. Maar inderdaad gaan geen evidente duels winnen om te winnen voor Menta tegen Havenaar.
0: Fousseini in de achtervolging op Lemoine. De aanvoerder van Zultewaregem wordt buiten gedrumd. En de thuisaanhang laat voor de eerste keer van zich horen. Leijsen dus op links in de driemansdefensie. Havenaar centraal. Een beetje rust voor Silla. Maar niet voor deze aanvoerder van Union. Die al elke minuut tot nog toe heeft gespeeld. Ook in elke van de vorige 4 wedstrijden een gele kaart heeft gepakt. Dat is niet meteen iets nieuws. Maar het is natuurlijk wel wat opvalt bij dit competitiebegin van Union. Geen enkele clean sheet in 4 wedstrijden tegen Bodo. Zelfs 6 tegengoals in 2 matchen. En 4 keer ook als eerste op achterstand.
1: Ik zei de hele tijd 5, maar het zijn 6. Ja, het was 2-2-3.
0: 2 keer 3 is 6, Frank.
1: Ja.
0: Voor zijn die diep gestuurd. Onhaalbare bal. Capelle geeft hij nog een corner weg. Nee. Doeltrappen voor Bostin. Maar is dat toch de impact Burgess, denk je? Of is dat niet 1-op-1 met elkaar te verbinden?
1: Ik denk niet dat 1-op-1 te verbinden is. Als je ziet, zeker Roussilla, die heeft eigenlijk nog meer kwaliteiten dan Burgess, omdat hij veel mobieler is.
0: Dus voetballend ook.
1: Voetballend, pas op, Burgess kan ook voetballen, maar hij is helemaal niet mobiel en niet snel. Dat is Silla veel meer, dus je kan niet zeggen dat Union verzwakt is, omdat Burgess uit die ploeg is. Natuurlijk, het is wel een leider achterin. En Dat is nu aan Koffie, aan Chambare, aan McAllister, om dat te gaan op te vangen.
0: Ja, balverlies. Tot bij Rob Schoofs. Guilherme is ook een van de mannen die de meeste wedstrijden aan het spelen is. Schoofs start net als vorige week tegen Westerlo. Geeft mee met Smit, eerste keer voor de pot. En Laurent Lemoine die op het juiste moment opduikt om het gevaar te verijdelen.
1: Ja, hier, dit is een dramatische bal, lateraal. En dan weet hij tegen Union dat het snel gaat. Schoofs wacht op het juiste moment, Smit inspelen. En dan één spits die loopt, één die afhaakt. Alleen de verkeerde keuze van Guilherme Smit.
0: Die ook wel een paar goede keuzes heeft gemaakt de afgelopen dagen. Prachtige goal tegen Bodo en tegen Westerlo.
1: Absoluut. Het is iemand die helemaal niet in de wedstrijd hoeft te zitten om een doelpunt te maken.
0: Precies. Zinnele, eerste corner een beetje te kort getrapt. Leijsen probeert nog te verlengen en Havenaar smijt zijn dubbele meter in de strijd. Foutief.
1: Ja, het is langs achteraan lopen waardoor Menta uit balans is. En het gaat niet de laatste keer zijn dat we die twee tegen elkaar zien opspringen.
0: Nee, dat beloven interessante duels te worden. We herinneren ons van de vorige bezoekjes van Zulte Waregem hier met Sven van den Broek. Dat hij zijn beklag deed over wat er allemaal mocht bij Ementa. Omdat hij zo groot is, dat de scheidsrechters ook veel meer toelaten van wat er tegen hem gebeurt. Toen meer Burgess, nu misschien wel met Havenaar. Zinelli heeft wat ruimte, krijgt hem ook aangespeeld. Goede inspeelpas van Leijsen. Mignon wil voetballen, maar moeilijk met het bijtertje Thomas Klaas. Haalt Patrice die bal van Van de Perre nog? Nee.
1: Ja, hier was het eerst trekken en duwen. Uiteindelijk de tackle wel de bal geraakt. Klaas kijkt, ja, wordt er aan mijn schouder getrokken, maar hij speelt de bal met de voet, dus mocht door. Kwam ook eerst, was niet in beeld nu, zelf dichterbij door te trekken bij Zinelli. Dus goed gefloten van de scheids, goed laten doorspelen.
0: En tussen Floruts in de 16 en plots wel veel ruimte op links bij Guillerme, maar daar geraakten ze niet. Goeie counterpressing. Varop Schoofs, kijk eens, mes tussen de tanden. Een open doekje van de kop daar aan de langzijde van het veld.
1: Ja, dit is al na de interceptie, maar het was twee keer goed van Rob Schoofs. En zo kom je natuurlijk, of zo laat je een tegenstander niet in zijn spel komen. Dat is door die snelle counterpress en zo kan je ze versmachten. Dus goed van Rob Schoofs om dat middenveld op hem te nemen. Ook Van de Perren is er natuurlijk heel sterk in.
0: En met dat toch wel aan de trui getrokken, hoor. Is eentje die ook vaak zijn beklag gaat doen bij de scheidsrechter. Hij hield het nu beperkt, maar had wel een punt.

beetje ruimte Zinelli. Opgevangen door Oetka. Voordeel gegeven door Dont. Van de Perre en Schoft.

0: keer met een kattenpootje naar Klaas. In de strijd om het middenveld, die belangrijk zal worden. En daardoor dus ook Sergio Uyka erbij. Wat meer gestalte. Vorig seizoen maar 6 keer in de ploeg gestaan in de competitie. Eentje daarvan was wel hier op Union en ook in de beker. Mocht hij starten hier van Sven van den Broek. Dus Biel een beetje met hetzelfde gedacht om het fysiek toch wat te kunnen gaan matchen misschien.
1: Ja, die positie, als je met die drie middenvelders naast elkaar speelt, heb je ook wel wat loopvermogen nodig. Als je er aanvallend wilt uitkomen, moeten die linkse en de rechtse. Klaas kan dat zeker. Maar dan moet het ook wel gelopen worden, want je moet van verder komen.
0: Ja, klein foutje. Zeneli.
1: Ja, nu is het Zeneli die in de rug van de Molo aanloopt. En dan kan iedereen weer opstellen. Maar dat vindt Zoldoire hem absoluut niet erg.
0: En hij is samen met Florus de enige die voor lange mouwen heeft gekozen, Zeneli.
1: Dat moet bijgeloofd zijn. Dat kan op deze temperatuur niet anders uit te leggen.
0: 30 graden.
1: Koffie heeft ook lange mouwen, maar dat is dan een ander shirt.
0: Ja.
1: Zo deed ik het ook als doelman.
0: Ook bij dit soort temperatuur?
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Waarom?
1: Omdat ik was licht allergisch aan het gras.
0: Een voetballer die allergisch is?
1: Ja, nee, als ik er veel moest over schuren en als ik moest duiken, ja, dan kreeg ik allergische reacties soms.
0: Fousseini ontglipt aan de buitenspelval. Bostin komt wel, maar ja, doet uiteindelijk meer dan voldoende. Loopt in de weg en toch buitenspel.
1: Ja, maar het was wel een beetje twijfel bij Bostin.
0: Ja.
1: Komen gaan, uiteindelijk komt hij toch. Had hij wel de bal, maar liet wel de mogelijkheid aan Fousseini. En als je het hier gaat zien, en het staat stil. Als die bal binnen gaat, ging het toch moeten bekeken worden.
0: Ja.
1: Hier komt hij redelijk laat, Bostin. Maar, goed genoeg.
0: Het uitstappen was er van Kielerich. Net op tijd of net te laat, we gaan het nooit weten. Maar het doet er niet toe. Ementa weer gezocht. Kapel. Tegen een klein zetje. En ook een overtreding mee.

0: voor zijn positie en voor de linksback. Zoekt Zultewaardigem nog een beetje versterking, dat die toch dubbel bezet zouden zijn. Wilgens Poguin, de Haïtiaanse international, met een voorzet. Even afgeweken op het lichaam van Leijsen. Deze was niet te moeilijk voor de debutant bij Union, Hervé Koffie. Een tijdje geleden dat we hem nog zagen in ons land natuurlijk. Laatste wedstrijd in de Jupiler Pro League was 11 mei 2024. Met Charleroi, van Rick de Mil. En toen ook nog Zorgan, die hij nu dus terugvindt. 96 wedstrijden voor de Zebras. 34 daarvoor voor Moes Groen. En hij wordt dus gehuurd van Angers.
1: Ik ging het zeggen, en waarschijnlijk niet te veel bij Lens als ze daar alweer vertrekt.
0: Kielerich in 2 keer tijd. Geholpen door Lofolomo. Hedel gaat iets te gemakkelijk liggen. Leijsen deed niets verkeerd. Hij wint dan wel.
1: Ja, duidelijker wordt het hier fout. Als je langs achteraan gelopen komt en dan je hand zo in de rug duwt.
0: Guilherme Smit, goede dribbel. En dan bijna zijn collega wingback gevonden. Patrice kwam naar binnen gesneden. Misschien iets te laat gereageerd. Oeika, aanspeelpunt. Ementa, dan gaan ze met z'n tweeën naar de grond. Daar is het beklag van Ementa.
1: Ja, en het was met tweeën trekken en sleuren. Maar natuurlijk, als je dan eerst staat of in de rug staat, dan moet je eraf blijven. Want dit is gewoon goed gedaan om je ploeg te laten opschuiven. Maar er lag nu wel ruimte om in de rug van die verdediging te gaan. En dat gaat Ementa niet snel doen natuurlijk.
0: Maar Havenaar bij zijn eerste echte thuisdebuut, bij zijn kennismaking met het Dudepark, wel meteen een van de moeilijkere spitsen in onze competitie tegen zich. Het verbaast me een beetje dat hij nog niet is opgepikt in Menta. Zou ook gewoon gaan blijven nog een seizoen.
1: Het is natuurlijk een spits met weinig statistiek.
0: Ja, dat vooral. Hedel, nadat Leijsen er niet helemaal goed bij zat. Bal achter in Menta. Dan Oeika. Hij zit helemaal opgesloten door McAllister. Het is ingooien voor Union en een glimlach bij de Albanese.
1: Hier inderdaad nog eens de diepgang. Dan moet deze bal net iets beter. Want McAllister laat Ementa helemaal los. En dan weet hij dat hij die grote jongen moet zoeken. In de tweede zone moet hij dan perfect op het hoofd komen. Want anders komt die spits nooit aan zijn statistiek.
0: Nee, voilà. Daar heeft het ook mee te maken natuurlijk. En het is opvallend bij hem. Dubbel zoveel assists als goals vorig seizoen. 4 goals, 8 assists in Menta.
1: Ook dit seizoen al 1 assist.
0: Zoals inderdaad vorige week tegen Genk. Waren ze even vergeten dat hij een van de beste aanspeelpunten is in onze competitie bij Genk. Kiest de lange, maar geraakt niet tot bij Tobias Hedel, waardoor Schoofs gemakkelijk kan recupereren. Een eenvoudig balverlies bij Zultewaardigem. Lemoine zit er gretig op. 2 unionisten tegen de grasmat. Perfecte tackle van de Perre.
1: Ja, heel goed die paslijn naar die spits dicht gedaan. Dan weet je als middenvelder dat daar, als je de paslijn gaat dichtzetten op die grote spits, dat het halve werk al gedaan is. En dan moet je niet zo ver terug als je die bal kan intercepteren. Dat scheelt een pak meters op een wedstrijd als je dat consequent goed doet.
0: En wie beter daarvoor dan Van de Perre? Poguin levert dit bij Klaas. Die een beetje wil werken aan zijn offensieve impulsen, aan zijn statistieken. Tweede seizoen als betrouwbare middenvelder toch wel bij Zultewaardigem. Lemoine, Zultewaardigem even met rust gelaten door Union. Even monsteren waar de opties liggen. Corner weggegeven door Leijsen. Zultewaardigem vorig seizoen een van de ploegen met de minste kopgoals verrassend genoeg, zou je denken, met die Ementa. Maar je bent niet per se een goede kopper als je een dubbele meter bent.
1: Nee, absoluut niet. Ik denk dat Promise David ook niet de beste kopper is, bijvoorbeeld. Ook een hele grote jongen die ook... Dat is bijvoorbeeld McAllister, die veel kleiner is, ja, dan weer wel.
0: Absoluut. Indraaiende bal is het. Inswinger van Campbell. Vrij snel afgefloten, nog voor de bal aankomt. Ementa deze keer.
1: Ja, heel raar dat de grootste van het pak de blok gaat doen bij de doelman. Het is ook niet echt blok. Hij loopt achteruit, hij houdt hem. Hij staat in de weg, maar hij doet eigenlijk heel, heel weinig, hoor. Je mag daar staan, hè. Hij wordt weggeduwd door Koffie en gaat mee in die richting. Maar het is toch bizar dat de grootste bij de doelman gaat staan,
0: absoluut,
1: en niet komt inlopen.
0: Jeremy Smith probeerde met zijn buitenkantje Zeneli te bereiken. Union eist wat meer de bal op. Noblesse oblige, zou je denken, in eigen huis. Dat is zeker niet altijd het geval geweest, ook niet vorig seizoen. Iets zuiverder ook in de passing. Momenten van Zulte Waregem een beetje schaarser en meer op de uitbraak. Op deze manier bijvoorbeeld met Ake en Hedel. Eén man in de 16, dat is Ementa. Nu wel wat aansluiting. Hedel gaat vlot voorbij. Leijsen schot ook op Havenaar. Die vertrok gevaarlijk richting de tweede paal. En Leijsen, die het toch niet helemaal onder de markt heeft met die Tobias Hedel.
1: Dat was een goede actie.
0: We hebben een exclusief interview gehad met Toumani Camara, onze Belg in de NBA. Er is een summercamp in ons land. Je kan het bekijken in onze app. Vauquin wil hier een overtreding voor, maar krijgt hem niet. Guillerme steekt Fouzaini diep. Deze keer geen buitenspel. Floruts is mee en Kielerich moet gaan kiezen. Fouzaini naar zijn rechter afleggen. Floruts niet. Want Capelle stond er kort bij. Ook nu. Goed verdedigd en Capel die zich even kwaad maakt. Maar dit is natuurlijk spek naar zijn bek. Dat soort ballen in de rug van de defensie. Mo Fouzaini samen met Floruts aan de aftrap. Derde keer dit seizoen. Was al zo in de Supercup en in de heenwedstrijd tegen Bodo. Schoofs ziet een volledig vrijstaande Smith. Gauguin moet gaan komen, maar blijft wijken. Hoekschop Union.
1: We komen toch de eerste kansen in de wedstrijd. Hier het balverlies, goed opzitten van Jeremy Smith. En dan Fouzaini van op eigen helft, lijkt mij. Dus sowieso geen buitenspel. Perfect in de loop. En dan kan hij misschien hier rond Capelle Floric bedienen. Maar gaat eerst nog de dribbel. En dan speelt hij hem wel goed aan op de juiste voet. Alleen is dan de verdediger terug om op Floris te verdedigen. Dus toch een goede countermogelijkheid, 2 tegen 1. Dus goed verdedigd van Capelle om het doelpunt te voorkomen.
0: Zeneli, sterk op dit soort fases natuurlijk. Indraaiende corner, scherp richting die tweede paal.
1: Was iets ingestudeerd, want Schoofs wou die bal in de eerste zone.
0: Zeneli, herkansing vanuit open spel, meegeven met Schoofs. Van de halve maan, Guilherme. Ja, die zal wel vol vertrouwen zitten.
1: Hier nogmaals het schot. Ja, die twijfelt niet. Die heeft een goed schot, maar er was nog een drietal Zulte Waregem spelers die in de baan van het schot stonden.
0: Meer aanvaller dan verdediger op die wingback. Het tegenovergestelde van Louis Patrice aan de overkant. En misschien daarom ook wel een goed evenwicht. Ementa, dan is het via Leijsen dat Hedel 1 op 1 met Hervé Koffie mag. Hedel, goede parade van Hervé Koffie. Eerste keer brood nodig en dan geen strafschop, zegt Lothar Dott. Integendeel, Hervé Koffie wil meteen Fouzaini lanceren. Kielerich tot bij Lofolomo en dan even alle gevaar geweken. Intussen aan de overzijde Ementa.
1: Ik had het gevoel dat Ementa die bal voor hem uittikte. En als er dan contact is, dan moet die VAR nu aan het werk gaan.
0: Er leek me wel contact te zijn. Vraag is dat foutief geweest? Maar Leijsen heeft een moeilijke wedstrijd begin. Dit is ongelukkig natuurlijk.
1: Ja, dit is miscommunicatie. En dan is dit al een goede kans voor Hedel. En dan doet Leijsen heel weinig. Is moment dat hij de bal weliswaar raakt. Maar dat wil niet zeggen dat je dan een fout maakt als verdediger. Raakt misschien zelfs ook wel de bal, Leijsen. Langs achter gaan we het misschien het beste zien. Hedel die wil stiften. Koffie blijft goed kijken. Kan je geen penalty. Nee. Dit zijn de low-cost penalties die we eruit willen.
0: Absoluut. Misschien even de onderkant van deze man zijn schoen aangetikt. Maar ook niet meer dan dat. En zo gemakkelijk gaat zo'n beer normaal gezien echt niet naar de grond. Dus te zeer gezocht. En hij wint dan. Ik kan het niet geloven. Is er nog over bezig tegen Leijsen. Is wel de eerste echt grote kans. Van een van de revelaties toch wel bij SCV in de voorbereiding die Tobias Hedel oefenwedstrijden 6 keer gescoord. Bijna de helft van de totale doelpuntenproductie. Terwijl hij vorig seizoen maar 4 keer in de ploeg stond. Moet hij nu de schoenen mee proberen te vullen van Eremjerg. Oké, mag door. Hedel wacht. Maar Havenaar maakt een overtreding op een gevaarlijke plek. Aan de hoek van de 16.
1: Ja, het is iemand echt met een dribbel. Ziet Havenaar komen. Havenaar had wat mij betreft gewoon moeten meelopen. Want Leijsen vangt hem op. Zeker weten dat deze jongeman ook een goede trap heeft richting doel. Zijn dat niet de posities dat je fouten wilt weggeven?
0: Tegen Genk was het misschien een beetje centraler die bal, maar erg veel scheelt het niet van waar Ake nu wil gaan trappen. Dat zal Hervé Koffie wel weten. Een driemansmuurtje.
1: Ja, veel ruimte in die eerste zone ook. Hè. Naast de muur, tussen de muur en de McAllister. Dus McAllister moet eigenlijk voor die man komen op het moment dat er getrapt wordt.
0: Ja, kijken of ze rechtstreeks gaan, of ze inderdaad profiteren van die ruimte, of ze hem rechtstreeks richting de koppers gooien. Het wordt Ake die het opnieuw gaat proberen op die manier. Maar deze keer vol in het aangezicht van Westford Zeneli. En dan ben je wel een paar tellen knock-out, denk ik.
1: En we zitten hier in de lijn van het schot. En ik moet zeggen, hij vertrok wel heel goed.
0: Hij vertrok opnieuw goed, absoluut. En Dont maakt er meteen gebruik van om de drankpauze in te lasten. Goed zo, Frank.
1: Doe mee.
0: Ook wij moeten hydrateren. Vol op het gezicht van Zeneli. Goed dat hij zijn hoofd dus niet intrekt, zoals je ook soms ziet. Uit schrik, uit een eerste reflex. Maar de bal vertrok inderdaad goed. Dus was het maar beter voor Union dat Zeneli daartussen zat. Meteen een paar opwarmers met Olaru en Mofokeng. Koppen kijken in de eretribune met Promise David naast de voorzitter. Ah, voilà. Net geen 30 graden.
1: Dat is in de schaduw, denk ik nog.
0: Ja.
1: Dat stond er ook allemaal bij, hoor.
0: Ja, humidité, vochtigheid. Dat lijkt me ook best vochtig. Maar ik kon de percentages niet lezen. Intussen is deze man weer bij zijn positieve. Best voor Zeneli met de lange mouwen. Die zal wel verder kunnen, veronderstellen we. Dat is je kopper voorleg. En het belang van een goed opgestelde muur. En een muurtje dat zijn taken ook uitvoert.
1: Ja, het was een driemansmuur. En als de buitenste man dan die bal tegenhoudt, dan is het teken dat hij goed opgesteld staat.
0: Voilà. En de beide ploegen een beetje bijgetankt. Onder rondje met Thomas Klaas en Lothar Dont. Klaas, die een van zijn beste vrienden, zal tegenkomen op het veld met Camille van der Per. Allebei lang samen in de jeugd van Racing Genk. Twee seizoenen ook nog bij Jong Genk. We voetballen weer Zeneli, die er nog niet bij loopt. Hubert begrijpt het niet, maar daar is Ementa. Een havenaar tot in de voeten van Ake. Als een duiveltje uit een doosje daar bij de bal. Chippen tot bij de tweede paal, maar Ementa die net te laat komt. Ja, die echte honger om van dat soort ballen iets te maken, dat ontbrak hem vorig seizoen nog iets te vaak.
1: Ja, dit is wel een goede actie. En nu kan je wel zeggen dat die bal goed gechipt wordt in de zone. En dan staat hij eigenlijk gewoon een beetje stil. Als hij daar op rekent dat die bal voor hem komt en over McAllister, ja, dan komt hij hem zo binnen.
0: Dat echte killersinstinct heeft hij niet.
1: Nee, je mag als spits in de 16 meter eigenlijk gewoon nooit stilstaan. Nee. Dan ben je te makkelijk te verdedigen en dan moet je reageren. Terwijl ja, eigenlijk een beetje moet lezen waar die bal moet komen.
0: Maar hij heeft, zoals gezegd, wel heel veel andere kwaliteit. Als aanspeelpunt en ook technisch echt best goed. Vaak onderschat. Oeika moet alle zeilen bijzetten, want daar is Louis Patrice. En Kevin McAllister met Schoofs. Door het hart van SCV proberen ze het in elkaar te knutselen.
1: Het zijn de passes voor Union, maar de grote kansen voorlopig zijn toch eerder voor Zuldewagen.
0: Ja, het is niet wat het is wat je ermee doet. Floroets achter het steunbeen, Patrice bedrijvig. We zijn niet diep gestoken, maar die komt net te laat. Goed gereageerd door Louis Bostin.
1: Geen buitenspel deze keer, denk ik, van Florent, van Fusaini. En dan een hele goede bal tussen de linies. Alleen leest Bostin goed het spel.
0: Ik schrok toen ik de vissen van deze man aan het voorbereiden was, Louis Bostin. Sinds 2014 al bij Zultewaardigen.
1: Nooit ergens anders gespeeld, denk ik.
0: Ervoor bij Roeselaar, maar niet, als niet in de eerste klasse. Ja. Doorkoppen, Ementa. Havenaar net op tijd. Zijn voet er tegen. Ementa rug naar de goal. Raak je er echt niet aan. Ook, hè? Zeni of Smit liever zit er kort op.
1: Ja, Union moet toch een beetje tempo gaan maken in die passing. Het staat te veel stil. Nu ook Leijsen die zomaar die bal vooruit trapt omdat er niemand zich komt aandienen.
0: Nee, het is ook wachten op de kansen. Ja, Ementa wil zich afzetten. Als je armen hebt met zo'n rijkwijde, dan raak je al eens sneller een gezicht. Deze keer was het dat van Van der Perre.
1: Ja, hij wil zich zetten, maar natuurlijk als je zo groot bent, dan raak je die jongens die iets kleiner zijn, los in het gezicht. Het is helemaal geen kwade bedoeling bij. Het is geen elleboogstoot.
0: Van der Perk kan het wel hebben, denk ik. Een ploeg samenstellen op Fantasy Pro League kan ook nog steeds. Probeert het over rechts met een goede combinatie met als eindstation deze Floroets. Die moet nu nog het laatste vinden in de 16. Goed verdedigend werk van Lofolomo. Die niet altijd even zuiver is aan de bal. Maar wel een stel longen heeft om dit soort acties in de kiem te smoren.
1: Ja, echt een recuperator. Echt iemand die heel veel gaten dichtloopt. Als je dan ook nog eens goede voeten hebt, dan ben je een perfecte zes.
0: Dan vertrek je naar Marseille, zoals zijn voorganger Nadi. Hij is dus de opvolger en dat is niet van hetzelfde kaliber vooralsnog. Toshukwu Nadi was dat, in de winter naar Olympique Marseille vertrokken. De lange bal van Koffi op het hoofd van Laurent Lemoine. En Rob Schoofs, even een klein blokje van Oeika, maar die deed niet al te veel verkeerd. En dus mag het verder. Voordeel voor Zulte Waregem nu, en zelfs een gele kaart. Is dat voor McAllister, dan is dat de vijfde in vijf wedstrijden in alle competities. Nog voor het half uur.
1: Ja, Schoofs die iets te veel rekende op het fluitsignaal van de scheids. Hier is heel weinig aan. En dan ziet McAllister het gevaar van die jonge Ake die dan kan gaan indribbelen. En hij moet een fout maken en dat is dan wel bestraft met geel. Dat is een aanval afbreken.
0: Over de Fantasy Pro League gesproken. Moeilijk om McAllister te nemen of te laten. Levert je veel punten op, maar al die gele kaarten kosten je ook wat natuurlijk.
1: En nog geen clean sheets, daar krijg je ook punten voor. Dus dat gaat vooral moeten aangepakt worden bij Unihof.
0: Ook belangrijk natuurlijk. Capel en Ake achter de bal. En voor de rest alle grote jongens mee naar voren. Maar dat is wel heel erg hard van Ake. Toch nog soms een beetje roest op de rechter.
1: Ja, trapt dus beter op doel dan ervoor. Ja. Dat hebben we al genoteerd.
0: Die Marley Ake. Ook hij verleden trouwens bij Olympique Marseille. 26 wedstrijden, ook in de Champions League al gespeeld. En Menta ontdoet zich fantastisch van Havenaar. Kan terugleggen en dan is daar niet de openingsgoal. Dan laten ze het liggen. Is het weer Tobias Hedel. En Koffi, andermaal, die perfect in de weg ligt. Tweede grote mogelijkheid voor Zulte Waregem. En Union dat nu wil reageren met Fousseini. Lemoine gaat over Killerich. Lemoine is natuurlijk de snellere van de twee. Doet weinig verkeerd. Toch een overtreding, zegt Komt.
1: Ja, hier de Fousseini sneller is en dan komt de tweede verdediger bij. Hier springt hij een klein duwtje en dan kan hij niet bij de bal, gaat hij liggen. Voor mij was dit ook geen fout. En dan dit is heel goed afleggen van Ementa. En dan raakt hij misschien in Hedel nog eventjes McAllister. Maar in ieder geval een goede parade om een goede redding van Koffi. Die toch onderweg is, ondanks de kansen voor Hedel om de nul te houden vandaag.
0: Al twee keer was het bijna zover voor Zulte Waregem met Tobias Hedel. Toont lef, dat viel ook al op tegen Racing Genk. In een voor hem wat nieuwe positie achter de spitsen, maar is de gevaarlijkste tot nog toe. Daar komt Union met een scherp aangesneden bal van Zeneli en een vuist van Bostin. Ook maar eens voor de goal geworpen liever. Ja, Ementa op Zeneli. En moeten we dit dan gaan catalogeren als een echte kans?
1: Oh, dit is goed kipperswerk, goed naar de buitenkant verlengd. En dan hier. Ja, dit is geen grote kans uiteraard.
0: Hier begon het weer bij minder inspelen van Federlijs.
1: Ja, Ementa in duel met Havenaar. En Havenaar probeert het dan voor te komen. Die bal komt in de rug en daardoor Ementa toch in de diepte weg. En dan het overzicht goed afgelegd op Hedel. Alleen goede redding van Koffi.
0: Het was alweer een mogelijke assist voor Ementa. Klaas. Beetje hoog houden daar rond de middencirkel. Dan de houtgreep toch van Havenaar bij Ementa. Die het steeds moeilijker krijgt, deze Japanner. Om Ementa onder de knoe te houden.
1: Ja, en Ementa heeft ook wel een punt. Hè, dat hij klaagt nu. Is de derde, vierde fout dat zo gemaakt wordt op hem. Dan moet hij het misschien ook wel eens gaan bestraffen. Dan stopt dat automatisch.
0: Hij heeft ook al flink gezweet tegen Bodø/Glimt. Die Havenaar tegen de dynamische aanvallers daar. Tegen Ementa is het voorlopig niet veel beter. Nieuwe hoekschop Zulte Waregem. Zij eigenlijk beter in de wedstrijd.
1: als er één ploeg op voorsprong verdient te staan, is dat op dit moment Zulte Waregem. Dat is heel raar om te zeggen als Union thuis speelt.
0: Ja. Ze hebben natuurlijk veel thuiswedstrijden vorig seizoen door het oog van de naald nog over de streep getrokken. Met vaak heel pover voetbal en met het kleinste verschil. Het was heel vaak niet zo sprankelend. Oké, dat is er eentje. De tweede hoeft niet. Legt hem af voor Oika. Goed keeperswerk van Koffie. Daar moet hij bij zitten.
1: Ja, de hoekschop voorafgaand kwam hij ook uit, maar was hij er niet bij. Maar deze zo dicht bij hem is heel mobiel en heeft enorm veel sprongvermogen. Dus kan echt wel op hoge ballen zijn mannetje staan.
0: Ja, fysiek een beest lijkt me. Top reflexen ook, lijndoelman. Soms ook nog even het licht uit is, wat we ons toch herinneren van zijn vorige passages in België.
1: Hij heeft alle kwaliteiten, alleen moet hij, of moest hij, ik spreek inderdaad over de periode België, moest hij leren om niet altijd op zoek te gaan naar werk.
0: Ja.
1: En dat is moeilijk, hè? Als doelman bij een topploeg, als junior, het kan zijn dat je, nu heeft je vandaag al veel bal gepakt, maar je heel weinig had moeten doen. En die ene redding, die gaat belangrijk zijn. En als doelman moet je dat ook accepteren, dat je niet op zoek moet gaan om in de wedstrijd te groeien, te komen.
0: Ja, dat nog is moeilijker om de concentratie te behouden.
1: Absoluut.
0: Als je soms minutenlang geen werk hebt. Hedel in de achtervolging, maar die komt te laat. Fouzeini, dat was niet eens de bedoeling, maar komt toch tot bij Floruts. Trappen met zijn linker in de draai. En er was buitenspel dan van Fouzeini of Floruts. De vlag omhoog.
1: Ik denk ook dat hij hem kon meegeven met Fouzeini. Ik heb ondertussen hier geen scherm dat werkt om de herhaling te bekijken. Dus vergeef mij dat ik het niet kan zien of niet kan uitleggen voor jullie. Maar ik had wel het gevoel dat hij hem kon meegeven op Fouzeini die de overlap deed. En was het buitenspel dan al gebeurd of niet? Daar waarschijnlijk wel.
0: We zijn dus effectief even zonder herhalingen gevallen. Op ons scherm althans. Zeneli valt over het been van Oika.
1: En vooral tegen die boarding ging hij ook stevig. Heeft al watjes in zijn neus, nu nog een beetje spray op de rug.
0: Welkom in de Jubilee Pro League. Voor velen, zo horen we toch altijd, fysiek en qua intensiteit een grote aanpassing. Klaas, paarman bij Union voor de bal. Oké, aangespeeld op links. Die komt dus hoger, nog beter uit de verf. McAllister zette zich wel stevig. En ik weet niet wat er juist tegen het gezicht van Oké kwam.
1: Ja, ik denk dat hij met de schouder indraait. Maar ja, je kan ook niet weg natuurlijk. Ja, het is toch wel schouder, zelfs een beetje elleboog zetten. Maar dat is hetzelfde als het moment dat je zet die arm om hem op te vangen. Dit is niet
0: Bloedneus bij Oké. Het is toch kielen.
1: Ja, zeker met geel achter je naam.
0: Absoluut.
1: Moet je toch iets voorzichtiger zijn. Als je dan nog de bal speelt met je voet, is er helemaal niks aan de hand. Maar je mist die bal. Dus begrijp ik dat Ake zegt, mag dit allemaal?
0: Ja, het is meer dan tot stilstand komen. Het is zich eventjes zetten. En daar komt McAllister eigenlijk wel goed weg. In Noorwegen was het Van de Perre die zijn ploeg toch een beetje in de steek liet met die twee gele kaarten. Waar je niet echt veel tegen kon inbrengen. Leek ons, maar leek
1: de eerste,
0: niet Union.
1: De eerste misschien wel, maar goed, die was 60 minuten voor die tweede gevallen. Dus dat kan je dan niet meer herroepen natuurlijk. Dan kan je alleen maar voorzichtiger zijn, wetende dat je geel hebt gehad.
0: En de Europa League hoeft niet per se een verlies te zijn. Qua financiële winst natuurlijk wel. Toch een kleine 14 miljoen euro minder bij de start in Europa League dan bij de Champions League. Maar sportief kan het misschien
1: een
0: wel
1: een club en een speler die van Champions League geproefd heeft, die wil niet in Europa League spelen. Dat is gewoon de realiteit voor Union. En dat is nu de ambitie. En die ambitie moet eigenlijk altijd een beetje hoger en hoger. Maar die ambities moeten nu bijgeschaafd worden. En dan moet je eigenlijk gewoon zeggen, we moeten de volgende ronde halen in die Europa League. Wat in de Champions League niet gelukt is, moet nu in de Europa League wel lukken.
0: Ja, het zal niet helpen bij sommige twijfelaars om te blijven dan wel te vertrekken. Ik denk aan een Zorgan bijvoorbeeld. Of aan een Promise David. Jongens die geproefd hebben van het Champions League niveau. En bewezen hebben dat ze daar thuis horen. Van de Perre. Van bijna Floruts. Pogge trekt naar het centrum. De deviatie van Ementa deze keer minder goed. Smith. Jagende heel en dan Fousseini weer gezocht. Maar Bostin reageert op het gepaste moment.
1: Ja, moest nog even opletten, Bostin. Die bal draaide gevaarlijk weg na die bots van hem. Maar was tijdig.
0: Oké, hij probeerde rechtstreeks naar de infiltrerende Hedel. En Union heeft nog 5 minuten om toch eens een bal tussen de palen te krijgen in deze eerste helft.
1: Als je nu kijkt naar het verschil waar Smit staat en Patrice, dan zie je wat het verschil is in aanvallende kwaliteit en een aanvallende impuls. Ik schoof, draaide net uit op het middenveld en was aan het kijken, kan ik die bal diep steken achter de rug van de defensie? En Patrice stond nog naast McAllister als een rechtsback. En dat is toch een beetje, als je mij vraagt, de vorige wedstrijd, het verschil tussen Kalaili en Patrice is dat Kalaili zou al in de diepte aan het tanken zijn, aanvallend aan het tanken zijn. En Patrice gaat eerst altijd zijn verdedigende taken doen en dan pas aanval.
0: En met Niang op de bank hebben ze in principe nog een meer offensieve wingback, maar die voldoet ook niet helemaal op verschillende vlakken, heb ik het gevoel, om de plek van Patrice te gaan innemen.
1: Nee, maar dat is wel iemand, als je het overwicht hebt, die, kijk, nu gaat hij wel lopen, Patrice, dat is wat hij daar straks moest doen. Maar goed, dat is een kwaliteit die je hebt, maar je moet ook natuurlijk je verdedigende taken hebben. Dan gaat Guillermo Smit waarschijnlijk weer dingen doen die Patrice niet gaan overkomen.
0: Vandaar misschien wel het best mogelijke evenwicht. Uitstekend gelopen of laten lopen door Bestvoort Zeneli. En dan is dit gevaarlijk hoor, wat Thomas Klaas daar gaat doen. Een zetje is het toch in de 16 bij de Zweedse middenvelder. Verongelijkte blik.
1: Dit is een goede actie. Hier gaat Klaas wel in de fout. Gaat Zeneli niet liggen. En hier is het... te makkelijk gaan liggen, de low-cost penalties, denk ik. Dat dan, als je daar straks op Menta geen penalty fluit, moet je het hier ook niet doen.
0: Nee, op basis van die herhaling is het de juiste beslissing om te laten verder voetballen.
1: Nu wel elkaar begrepen, Schoofs en Zeneli. Gevonden in de eerste zone en dan het hakje. Alleen vindt de hakje niemand.
0: Bestvoort Zeneli voorlopig nog niet echt zijn wedstrijd. Jermis Smit nog eens op bal richting de tweede paal. Daar moeten ze dan op reageren. Bijna Floruts. En Van de Per. Minuut 43 is rond. Nice. Dat is kwaliteit aan de bal. Maar toch ook al een paar keer mindere bal gegeven vandaag. Zeneli plots wat ruimte. En dan sluit

0: Schoofs probeert Union beter te laten voetballen. De balcirculatie een beetje de hoogte in te stuwen. En is wat stationnetjes over te schakelen. Maar Frank...
1: Ja, dit was de pas dat ik straks wou zeggen. Dit is nogmaals Guillermo Schmid met een goede voorzet. En dan Floric die net niet bij die bal komt. Maar de pas van Schoofs op Patrice was degene die hij straks, daar straks ook aan het zoeken was. Toen stond hij nog niet hoog genoeg. Nu is de pas niet goed genoeg. Zo komt Union. Ondanks dat ze de laatste vijf minuten wel de betere ploeg zijn. En eindelijk een beetje beginnen druk te genereren. Daar is waarom, dat is waarom Union niet echt in zijn spel komt vandaag, heb ik het gevoel.
0: Nee. Een foutje op Zinelli. Klaas die hem dan nog even gaat aanraken.
1: Nu elkaar wel gevonden.
0: En de expected goals die verrassend dicht bij elkaar liggen. Minstens twee minuten extra tijd. Misschien nu dan het moment voor Union. Het wordt een hoekschop. Michael Biel. Sven van den Broek, zijn voorganger, kwam hier vorig seizoen in een vijfmansdefensie spelen. Paste zich nog meer aan. Beetje Alunion voorgekomen toen op een stilstaande fase. En nadien alles dichtgesmeed. Zo bijna Union uit de beker gekegeld. Maar uiteindelijk gingen de Unionisten door en wonnen ze de cup. Eerste minuut extra tijd in de eerste helft. En meteen afgefloten deze corner. Zag je daar wat McAllister deed?
1: Ja, McAllister had nog zijn omhaal van in Brugge in gedachten. Hij zegt, dit kan ik. Maar McAllister had hier wel eerst de fout gemaakt, denk ik. Nee, het is Havenaar. Of Floric, sorry.
0: Gebeurde ook niet gek veel. Maar ook voor Floric op deze manier een moeilijke eerste helft. Een man die vertrouwen en liefde nodig heeft voor hij echt kan gaan bloeien. Je moet hem soigneren. En even leek het er terug uit te komen in die heenwedstrijd tegen Bodø/Glimt. Twee goals, ook tegen Westerlo.
1: En dan een terugwedstrijd op de bank gezet. En dat gaat hij, net hij, heel erg vinden. Omdat hij dan net twee doelpunten gemaakt had.
0: Dan kort ingevallen en na de wedstrijd nog rood gepakt. Kort lontje. Daar is Zultewaargem nog eens met Jannie Capelle. Moeilijke bal, die moet hij nemen, vol risico. Maar hij raakte hem zodanig slecht dat de uitfans...
1: Gedel die zich doorzet. En dat is deze keer wel met gevoel en de juiste man uitgekozen. Alleen te moeilijk voor Capelle.
0: En zo hoeft het ook niet meer voor Lothar Dompt. Een matig Union gaat rusten. Wel nog steeds 0-0 tegen Zultewaargem dat de twee beste kansen, bijna de twee enige kansen van de eerste helft heeft gehad. Met twee keer die Oostenrijker uit Wenen, 23, Tobias Hedel. Maar Koffie bij zijn debuut voorlopig op geen foutje te betrappen. Is het de warmte bij Union?
1: Dat zou een factor kunnen zijn. En de vermoeidheid...
0: Maar dat geldt ook voor Zultewaargem.
1: Inderdaad, ik zou net zeggen. Ik denk eerder dat het de midweekwedstrijd is. En op involging van wedstrijden. Misschien ook het vertrek. En sommige spelers die meer moesten spelen dan de trainer wou. Maar ik denk vooral dat het de intensiteit is die niet hoog genoeg ligt. En dan bedoel ik niet de intensiteit in de duels, maar in de loopmeters.
0: Zonder bal ook.
1: Ja, inderdaad.
0: Laurent Lemoine, de aanvoerder van Zultewaargem, kan terugblikken op een keurige eerste helft en staat bij Jeroen beneden.
2: Laurent Lemoine, ça se passe plutôt bien pour Zultewaargem cette première mi-temps. Comment vous l'avez vécu?
3: On savait que ça allait être un début de match avec beaucoup d'intensité. On a bien amorti le premier quart d'heure. Après, on a réussi un peu à s'installer avec la balle, à se créer, je pense, deux grosses occasions de but. Malheureusement, on ne les met pas au fond. Mais bon, on est toujours dans le match 0-0. Du coup, c'est plutôt bien.
2: Qu'est-ce qui a manqué pour faire justement ce petit but?
3: L'efficacité devant le but. On sait qu'on allait peut-être avoir une ou deux occasions en première mi-temps. Ça s'est passé. On ne les a pas mis au fond. Après, défensivement, on a bien défendu.

0: pense pas qu'ils ont eu de grosses occasions de but, du coup, voilà.
1: Merci, bonne continuation. We nemen er Nicky Havenaar bij. Moeilijke eerste helft, moeilijk om aan kansen te komen. Hoe verklaar je dat?
2: Ja, ik denk we hebben een paar keer wel de bal goed gepakt. Maar dan de pas voor moesten met een beste kwaliteit dan spelen. Dan hebben we onze kansen, geloof ik. Ja.
1: De omstandigheden zijn natuurlijk ook niet makkelijk. Het is heel erg warm. Hoe ervaar je dat op het veld?
2: Ja, natuurlijk moeten we de bal meer lopen, want de bal wordt niet moe. We moeten meer de bal laten lopen en dan wij minder. En dan hopelijk dan die anderen dan meer.
1: Meer de bal moeten laten lopen. Wat moet nog beter in de tweede helft?
2: Ja, ik denk allemaal moet een beetje meer zijn kwaliteit op de plaats brengen. Meer niet zoveel fouten maken, meer easy spelen. En dan komen onze ritme en dan onze kansen ook voor.
1: Dankjewel.
3: Ja, te veel foutjes, te lage balcirculatie. Het doet in heel veel denken aan die eerste helft die ze in Westerlo speelden vorige week.
4: Ja, dan wonnen ze wel 1-5. Dus laten we hopen dat het dan weer zo'n wedstrijd wordt voor Union. Maar ik denk wel dat er ook tactisch, hè, als ik zeg dat Patrice hoger kan spelen, dan zal Hubert dat de tijdens de rust ook wel zeggen. Of als hij vindt dat hij genoeg overwicht heeft, misschien zelfs Niang brengen om op die, in die ruimtes en daar de acties te kunnen maken hoger op het veld. Want voorlopig is het alleen maar Fusain nu diep steken en hier en daar een voorzetje trappen. Maar dat is voorlopig niet echt gelukt.
3: Nee, en Lemoine die zei dat ze het begin van de wedstrijd met veel intensiteit hadden verwacht, maar dat ze dat goed zijn doorgekomen. Dat er twee grote kansen waren voor hen, maar dat ze niet scoorden. Dat het nog efficiënter moet, maar verdedigend best oké staat bij SCV. Kort reclame en dan de hoogtepunten.

0: rusten in de volle zon in het Dudenpark. Nog 0-0 bij rust tegen Zulte Waregem. Kalaili wordt gemist. Koffie doet waarvoor ze hem gehaald hebben. Maar Union zal toch weer een veel betere tweede helft moeten gaan spelen. Net als vorige week tegen Westerlo. Dat zijn zowat de conclusies, denk ik, Frank.
1: Ja, het begon wel nog goed met een diepe bal van Smit op Fusseini. En hier had hij misschien een rond verdediger kunnen spelen. Gaat dan naar binnen proberen komen om alsnog Floric aan te spelen. Die dan op zijn weg Capelle vindt. Maar het was voorlopig in deze wedstrijd toch de kansen eerder aan de andere kant. Deze bal is goed van Smit. Het lopen van Fusseini weet hij in de rug dat er gaat gebeuren. Dan vindt hij ook Floric. Alleen kan die niet rond de verdediger besluiten. En dan hier het terugspelen van Leijsen. En dan de grootste kans misschien wel, Hedel. En dan Ementa die nog een penalty claimt. Wat mij betreft te weinig. Maar dit was wel een goede kans en een goede redding. Hedel de gevaarlijkste man voorlopig op het veld. En dan Leijsen die wel nog terugkomt na het minder inspelen. Hier nogmaals Ake die de bal oppikt. En dan de actie maakt. En dan Ementa zoekt in de tweede zone. Alleen staat hij stil. Anticipeert hij niet. Stond hij niet op scherp. Dit is een goede actie. Naar binnen komen. En dan moet hij hier. Kijk, is hij aan terugkomen. En als hij daar met zijn hoofd. Of als hij daar anticipeert dat die bal er gaat komen. Dan hier het instappen van Havenaar. Waardoor Ementa weg is. Heel goed afleggen op Hedel. En nogmaals Koffie. En nogmaals Hedel ook. Te makkelijk balverlies. Dan Havenaar die probeert voor Ementa te komen, maar dan in de rug gepakt wordt. Het goede afleggen en dan de goede redding van Koffie, al de tweede op het inzetten van Hedel. En deze man denkt, zeker bij zichzelf, hier moeten we scoren als je 3 punten wilt pakken.
0: Ja.
1: Ja, dat is altijd zo, maar hier moet je voorkomen als je 3 punten wilt pakken.
0: Over Ementa, als hij de helft van het instinct van Jelle Vossen heeft, dan zit hij niet meer bij Zulte Waregem, denk ik.
1: Nee, het is gewoon met de rug naar doel niet af te stoppen. Je ziet dat Havenaar, een hele grote jongen, er zelfs moeite mee heeft. Maar goed, je moet in de 16, zoals ik zeg, niet stilstaan. Je moet een beetje anticiperen dat een bal ergens gaat vallen. Je mag niet. Dat is ook zo als je groot bent, denk ik. Als je zo groot bent, denk je ook van, ik ben toch groter dan de anderen. Dus ik moet eigenlijk niet bewegen. Ik speel die bal op mijn hoofd en ik kop hem wel binnen. Maar zo werkt voetbal niet.
0: Eerste helft die weinig om het lijf had. Je zag het ook aan de expected goals. Het is warm, maar het mag toch iets meer om het lijf hebben in de tweede helft. Tot zo. Opnieuw welkom voor deel 2 in het Dudenpark. Voorlopig is Union meer een vermoeid dan een gewond dier na de uitschakeling in de Champions League. Maar Zulte Waregem heeft er nog niet van geprofiteerd. Dus luister naar de woorden van T2 bij Union, Bart Meert.
2: Steve Koolpaert, het zit goed in elkaar bij Zulte Waregem. Je hebt de meeste en de beste kansen. En toch heb je die voorsprong niet bij de rust. Hoe vervelend is dat?
3: Maar niet zo vervelend. We zijn al heel blij dat we hier 0-0 staat na 45 minuten. Ik denk dat we ook, ja, inderdaad, zoals je zelf zegt, de beste kansen gehad hebben. Maar we moeten gewoon doordoen in die tweede helft en dan binnentrappen.
2: Wat zei Michael Beale aan de spelers?
3: Gewoon zoals ik net zeg, gewoon blijven doordoen dat we bezig zijn. En dan valt dat doelpuntje wel.
2: Komen er wissels?
3: Nee, momenteel niet. Nee.
2: Dankjewel.
0: Bart Meert, die er plots opvallend hard uitzag, zoals Steve Koolpaert van Zulte Waregem.
1: Ik zal zeggen waarom dat je nu mist. Je werd aangevallen door een wesp. Mensen mogen dat weten. Je was denk ik aan het zoeken van een wesp.
0: Ja. Ik weet het. En ik denk dat ik momenteel veilig zit hier in de hoogste nok van de hoofdtribune van het Jozef Mariënstadion. Maar het was toch even spannend. Het gevecht met de wesp. Wim Smet is nog niet moeten tussenkomen, maar heeft toch al 2 keer een fase van naderbij moeten bekijken. In de beide boksen. Ementa aan de ene kant, Zeneli aan de andere, die neergingen. Maar voorlopig ook niet meer dan dat. Voilà.
1: En McAllister die bijna een tweede geel pakt.
0: Ja, absoluut.
1: Dat was ook een fase die match bepaald had kunnen zijn.
0: Hij mag niet ingrijpen om een tweede geel wel te geven. Wel om een tweede geel in te trekken. Geen wissels dus. Niet bij Union, niet bij Zulte Waregem. dus nog niet. Een Hussein Ouniang bijvoorbeeld. Union een eerste keer kort in de 16. De stevige armen van Mohamed Fouzaini. Kijk eens hoe ver McAllister kan inwerpen. Van de Perre. Die het drukbevolkte centrum opzoekt. En ook deze bal van McAllister is geen goede. Teleurgesteld in zichzelf. Maar het kan zeker ook een offensieve kracht betekenen voor Union. Dat weten we vooral sinds vorig seizoen. Zijn avontuurtjes, zijn infiltraties. Waar ze bij de tegenstander vaak niet op rekenen. Goed werk van Ementa. Zowel McAllister als Havenaar eronder door. Marley Ake. Ja, perfecte positie van deze Hervik Koppen.
1: Ja, had het heel goed gelezen. Ging al heel vroeg daar gaan staan waar hij die bal pakt. Als hij dan verrast als speler, dan komt hij ook nooit meer aan die eerste paal. Maar Ake was aan het kijken waar zijn medemaats waren en niet wat de doelman aan het doen was.
0: Nee, het was uitstekend beoordeeld door Koffie. Die bal leek me helemaal over de zijlijn. Michael Biel is met een plan gekomen. Dat werkt voorlopig best goed. U weet het, 10 jaar in de jeugd van Chelsea. Gewerkt 6 jaar in de jeugd van Liverpool. Samengewerkt met een paar van de grote toch wel. Ancelotti, Klopp, Tuchel. T2 geweest van Steven Gerrard bij onder meer Rangers. Als ik het me goed herinner.

0: te wijzen. Waar Zeneli moet komen opvragen. Patrice weer niet zuiver genoeg. Een stap te ver voor Schoofs. Die nu moet harken om bij te geraken. Ook Zeneli moet terugsprinten. Daar is Klaas. Uiteindelijk toch goed de steun gevonden van Tobias Hedl. Union recupereert en kan eruit komen met Zeneli. Bal van Fouzijn, die was iets te kort. Moest meer in zijn loop komen. En nu balverlies van de Zweed. En daar is Boguin. Achter Aké. Weer bij een unionist met Louis Patrice. Ja, en zo is het een soort foutenfestival aan het worden langs de twee kanten. In deze eerste minuten van de tweede helft.
1: Ja, als die bal diep steekt kan je beter op Fusaini. Die is pijlsnel. Floris moest van te ver komen. Heeft ook niet die pure snelheid.
0: Als we kijken naar de pure spitsen op de bank, dan komen we niet al te ver bij Union, want Promise David is geblesseerd. Kevin Rodriguez, omwille van persoonlijke redenen, nog altijd niet in de selectie. Dus heb je eigenlijk alleen Bjondic.
1: Bjondic, inderdaad.
0: Patrice, in steun van Raul Flores. Moet hem meekrijgen, kan hem meekrijgen. Tot tegen de achterlijn, goed teruggetrokken deze bal. Alleen dan net niet bij Fouzijni, die naar de eerste paal was gedoken.
1: Hier nogmaals. Jeremy Smit die het wel aangaat. En dan gaat het verhaal halen van wat doe je hier? Deze Pogge.
0: McAllister weer zo'n erg verre bal. En dan Floris in de 16 aannemen, maar trapt op Louis Patrice. Dus buitenspel.
1: Ja, goed. Buitenspel inderdaad. Maar als hij daar niet ligt, dan gaat die bal gewoon in het hoekje binnen, denk ik. Heel ver geworpen van McAllister. En hier gaan we het zien. Ja, ligt hij in de baan? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij gewoon naast de paal binnen gaat. Maar goed, daar kan Patrice dus helemaal niks aan doen.
0: Toch,
1: hij
0: zeker?
1: Gaat hier het duel aan, valt en dan...
0: In de buurt van de paal.
1: Dit is echt gewoon pech voor Patrice. En ook voor Floris natuurlijk. Want hij probeert zich nog weg te trekken. Maar ligt daar dan. Krijgt die bal op zijn achterwerk.
0: En dat is dus buitenspel. Goed werk van Patrice. Leek me toch de bal te hebben. Hij klaagt niet te zeer dus.
1: Is dat dan hier de fout van Havenaar? Nee, het was een... Het is een tackle langs achter, maar raakt inderdaad de bal.
0: Ja.
1: Dus iets te vlug gefloten.
0: Marley Aké nu aan de andere kant van het veld en ook op de andere flank. Van op links kan hij hem natuurlijk gevaarlijk in de tweede zone gaan droppen met zijn rechter. Ook Yannick Capel, de linksback bij de bal. Hij gaat het worden. Gemeten voorzet, kopbal ook in de tweede zone. Was het Laurent Lemoine die kon koppen. Union dat snel hervat met Fouzijni. Geen buitenspel deze bal. Fouzijni is goed vertrokken, maar Bostin reageert opnieuw gepast. Timed zijn uitkomst perfect. En zo weg gevaar. Maar een gevaarlijke tegenaanval van Union. Dat wel. Hedel. Door het centrum. McAllister geveld. En die is stevig aan het bloeien. Die is heel stevig aan het bloeien. Aan de linkerkant van zijn gezicht. Dat heb je wel eens als je met Ementa in duel gaat natuurlijk. Ja.
1: En Ementa moet ook naar de kant volgens de scheidsrechter. Of die... Ah nee, hij is niet aan het bloeden.
0: En die schelen 27 centimeter. Dus misschien is het weer zo'n gevalletje zoals ze zei in de eerste helft. Laat ons eens kijken.
1: Ja, hier is het al gebeurd, maar inderdaad, het is McAllister die op het achterhoofd lijkt te koppen van Ementa.
0: Veel bloed hoor, bij de Argentijnse verdediger.
1: Hier nogmaals de kopkans. En Het is inderdaad de kapitein Lemoine die hem voorlangs koopt. En dan gaat het heel snel van Koffie naar Schoofs. En dan perfect in de ruimte of in de rug van de verdediging. Alleen niet de eerste keer vandaag dat Postin goed staat op te letten om die ruimte te bespelen.
0: Dat doen ze allebei goed vandaag, Koffie en Postin. Ze reageren op de ballen in de rug van hun defensie. Een blik op de opwarmers bij Zulte Waregem. Vrij onbekende bank eigenlijk. Daar mag zeker nog wat versterking bij.
1: Want ja, ik sprak even met
0: kan je kennen, maar ja.
1: Ik sprak even voor de wedstrijd met Kolpaard en dan zei hij ook van onze start.
0: Op de ballen in de rug van hun defensie. Een blik op de opwarmers bij Zulte Waregem. Vrij onbekende bank eigenlijk. Daar mag zeker nog wat versterking bij.
1: Want ja, ik sprak even met
0: kan je kennen, maar ja.
1: Ik sprak even voor de wedstrijd met Kolpaard en dan zei hij ook van onze start.

0: crux, leuke voetballer. Korte draaicirkel, snelle voetjes. Hubert wilde het nog een kwartiertje aanzien. Maar heeft nu toch genoeg gezien om die eerste twee nieuwkomers erin te brengen. Schofs. Chipt hem naar Fouzeni, randje buitenspel. Kielerich komt te laat, maar Lemoine is er ook nog bij. En toch de vlag omhoog. Tijd voor de dubbele wissel. Raul Floruts, bleke wedstrijd.
1: Overkomt hem net te veel dit soort fases. Fouzeni met zijn snelheid. Ja. Mag je niet voorbij die laatste verdediger zijn op het moment dat de pas vertrekt. Je moet je jezelf kunnen inhouden, weten dat je snel genoeg bent.
0: En bij Union zijn ze duidelijk op de hoogte van de nieuwe regels voor de mannen die worden gewisseld. Allebei weer een gestrekte draf naar de kant. Zinelli en Floruts dus. De kinderen van de rekening. En allebei niet echt hun stempel kunnen drukken. Ik vraag me af welke unionisten wel voorlopen.
1: Ja, dat is inderdaad de vraag.
0: Deze man misschien. Jermé Smith.
1: De tweede helft alvast beter dan in de eerste.
0: Ementa. Havenaar wil contact houden, maar toch kan Ementa meegeven met Hedel. Kijk eens, poortje voorbij Leijsen. De grote brug. Dan krijgen ze hem niet goed weg. En Menta loopt er nog tegenaan.
1: Ja, dat was echt een slecht idee om die bal daar nog weg te werken. Met die grote Menta opkomst.
0: Bjondic komt heel diep vragen in de middencirkel. Nu dan weer de diepte. McAllister wordt op de huid gezeten door Marley Ake. Van der Per ziet en vindt de ruimte ook perfect bij Guilherme Smit. Twee man bij zich. Verder lijst. Daar is die Relais Mofokeng. Tot bij Rob Schoofs. Klaarleggen voor zijn rechter. Toch nog via Louis Patrice. Die kan chippen richting tweede paal. En Bjondic. McAllister zuiver op de bal. En Union dringt nu even aan. Is scherp in de duels in de tweede ballen. Kan het dit momentum verzilveren. McAllister heeft de steun van Patrice. 2 tegen 1 met Capel. Gaat hem in de handen van Bostin droppen.
1: Er zat iets te weinig snelheid op die voorzet waardoor het makkelijk werd. Hier nogmaals het hakje van Ementa die meegeeft op Hedel die dan de grote brug maakt. En dan Van der Perre die hier goed tussen zit, maar dit een beetje onhandig doet. Want Ementa die kan daar het duel nog winnen van McAllister. Alleen niet genoeg kracht en richting geven aan die kopbal.
0: Union scoorde vorig seizoen in 19 van zijn 20 thuiswedstrijden in de reguliere competitie. En hield hier 13 clean sheets. Zijn bedoeling was duidelijk zijn uitvoering richting Ementa een pak minder.
1: Ja, hier het foutje op Havenaar. Die nog probeert snelheid in het spel te houden. Maar te veel uit evenwicht was om nog een goede pas te versturen.
0: Maar Union met een wat hoger baltempo is wel de druk aan het opvoeren. Goed van McAllister tot bij Patrice. Mooie voorzet en bijna een mooie goal. Is die bal over de lijn geweest? Nee, zeggen de scheidsrechters. Vlag blijft beneden. Lothar Dont laat verder voetballen. Daar is Fouzeni op de pas van Leijsen. Alweer afgeblokt.
1: Goeie redding van Leijsen hoor, want hij raakt die bal nog. En een goede aanval van Union.
0: Maar was die bal over de achterlijn, over de doellijn?
1: Patrice met de voorzet, Fusseini voor de verdediger en dan is het niet over de lijn geweest. En de reactie van Bostin zegt inderdaad dat het een goede redding is van hem. Maar McAllister die is iets hoger opduikt en daardoor Patrice vrij speelt. Dat hebben we ook nog niet gezien in deze wedstrijd. Dus je wilt ook zeggen dat er wat meer druk vooruit begint te komen en iets balvaster in Johan na die wissels misschien wel.
0: Ja.
1: Ook Floric die heel vaak aan die rechterkant zwerft en uitwijkt, maakt voor Patrice natuurlijk moeilijker. Dan moet hij aan de binnenkant. Biondic is meer iemand die centraal komt te spelen naast Fusseini, waardoor dat Patrice op zijn geliefkoosde flank mag en kan postvatten. En bijna zijn tweede assist. En als we dan spreken van statistieken. Ja, dit zijn perfecte afgeleverde voorzetten om doelpunten uit te puren.
0: Daar viel helemaal niets op aan te merken. In zijn 43e wedstrijd Louis Patrice nog niet gescoord. En donderdag nog maar zijn tweede assist. Want dit had zijn derde kunnen zijn. Misschien wel moeten. Voor Fusseini. Geweldig grote mogelijkheid. Maar ook Bostin deed weer zijn werk. Foutje Leijsen. En geel. Tweede van deze namiddag. Tweede voor een verdediger van Union.
1: Ja, dat wil toch zeggen dat die jongens rond Ementa het goed doen. Want het is Hedel, wat voor mij betreft een ontdekking is. Echt waar, een goede wedstrijd aan het spelen.
0: En dan vraag je je toch af hoe hij vorig seizoen maar aan 4 basisplaatsen is gekomen.
1: Ja, maar natuurlijk Ehrenberg in je ploeg had staan. En ongeveer hetzelfde type speler, dezelfde positie. En Ehrenberg, die deed het goed. Als je dan denkt 1-1 gaan te wisselen, dan moet je lang wachten.
0: Ja. Zorgan en Niang kondigen zich aan als wissel nummer 3 en 4. Maar we kijken eerst naar de vrije trap van Zultewaardigem. Minuut 69. Marley Yaké weer met die verdomde rechter tot bij Anosike Menta. Die niet de beste kopper is. Opgelegde kopkans. Maar ja, over.
1: Dit is wel een hele goede voorzet. In de eerste helft trapt hij nog eens helemaal verloren. En dit is een hoekschop,
0: ja,
1: wat mij betreft. Maar op het WK, dat is niet waar. Ook daar ging het niet omgedraaid worden.
0: In deze richting komen ze niet tussen. Maar dit ook geen beklag. Deze Ementa, daarop dacht ik dat hij zelf overkopte. Intussen wordt McAllister nog een beetje verder opgelapt. En gaan we nog eens drinken. Zo rond de helft van deze tweede helft. En ook voor de heren scheidsrechters is het best warm. Voor Lothar Dom. De laatste keer dat hij een wedstrijd van Union floot, verloor de unionisten met 5-0 op Club Brugge. En wat heeft Michael Biel nog in petto? Zijn bank, zoals we dus al zeiden, is best dun bezaaid.
1: Ook nog geen wissels gedaan?
0: Nee. Twee belangrijke vertrekkers bij SCV natuurlijk met Ehrenberg en Opoku. 23 competitiegoals die zo zijn vertrokken. Opoku voor 6,5 miljoen euro naar de championship, naar Swansea. En Ehrenberg voor 5,5 miljoen naar Racing Genk. Een paar jongens ook einde contract. Lucas Willen, Nissen, Gabriel en natuurlijk Jelle Vossen. Soglo ook weer naar zijn moederclub. In de plaats eigenlijk enkel die jonge Adrok, flankspeler die vorige week startte. En Akpa Chukwu.
1: Hier zijn de wissels nu toch.
0: Voilà. De wissels zijn daar en het zijn er meteen 3. Mitulikic, Adrok en Tangala en Hedel, Uyka en Poguin gaan eruit. Jammer voor die Hedel dat hij zijn wedstrijd niet heeft kunnen bekronen met een doelpunt. Dat had hij wel verdiend. En we moeten de boekhouding goed in de gaten houden, want ook 2 wissels bij Union intussen. Patrice en schoof ze eraf, Zorgan en Niang. Positie voor positie dus. Dus bij Zulte Waregem die Atrok, Mitulikic en Frans Tangala.
1: Ik ging zeggen, dan is die drinkpauze een ideaal moment. Want we zagen heel veel overleg bij de coach. Om, als de tactisch iets wil veranderen, of drie wissels doet om iets mee te geven.
0: Dus dan moet je op een bepaalde manier ook hopen op warm weer dat je dat goed
1: doet. We hebben dat tijdens het WK gezien, dat de trainers daar gebruik van maken. Alleen is het nu... niet ingevoerd voor de rest van het seizoen. Hè. Het is gewoon omdat het warm is dat er een drankpauze is. En dan is het misschien wel verstandig om te wachten tot die drankpauze om die wissel te doen.
0: Jondic met het goede kaatswerk tot bij invaller Hoesseinou Niang. Naar mede-invaller Zorgan, die kan dit soort ballen versturen natuurlijk. Controle van Fousseini is goed. Meteen twee man voor zich en meer dan een corner wordt het niet. Maar het Dudepark leeft op hoop.
1: Ja, wel een hele goede crossbal van Zorgan. Als je net komt invallen en dat is de eerste bal die je moet trappen, dan geeft ook vertrouwen.
0: En deze tweede helft die toch lekkerder over en weer gaat. Allebei maken ze eigenlijk aanspraak op die goal die er bijna komt. Scherpe corner van Adem Zorgan en dan was het... Een kop van Zulte Waregem die ertussen zat.
1: Maar wel een fout gefloten, denk ik. McAllister die... Of waar is er dan de fout? Er wordt een fout gefloten. Of de bal is in ieder geval voor Union. Voor Zulte Waregem.
0: Dat was mij ook niet geheel duidelijk.
1: Nee, ik heb het ook niet gezien waar de fout gebeurde.
0: Bostin, Ementa en Havenaar aan het pikkelen. Aan het worstelen. Dit is goed voor de invaller, voor Atrok. Zalan Atrok startte vorige week de Hongaarse belofte international.
1: McAllister die...
0: Het kleine duwtje van Fousseini bij
1: Bostin inderdaad. Ja. Ik was aan het kijken naar McAllister omdat die zo tegen de scheidsrechter bezig was. Maar het was inderdaad het duwtje van Fousseini. Ondertussen is McAllister aan de andere kant Havenaar echt wel aan het scherp zetten dat hij al die duels verliest van Ementa. Maar goed, dat is niet evident.
0: Corner, goed getrapt, maar afgefloten voor de bal binnenvloog. Wie kopte binnen? Het doet er niet toe, want Lothar Dont heeft stilgelegd. Heeft hij dan weer een offensieve overtreding gezien? Heeft er wel al wat afgefloten deze namiddag?
1: Daar straks heeft Ementa, we zeggen waarom staat hij bij koffie. Hij doet helemaal niks, handen in de lucht. Hij mag daar staan.
0: Koffie gaat ernaast.
1: Dit moet bekeken worden, want als er geen fout is... Hij floot natuurlijk wel voordat de bal binnen is. Dus dan kan je ook niet...
0: Dan
1: kan hij het niet bekijken.
0: Ai, ai.
1: Maar Ement heeft zijn arm in de lucht. Doet niks, mag er staan. Doet helemaal niks. En daardoor gaat Koffie naast de bal. En komt killerig aan binnen.
0: En als jij het als doelman zegt, dit is gewoon een fout van Lothar Dont.
1: Ement mag daar staan. Hè. Dus het is helemaal niet omdat hij daar staat en hij houdt zijn handen in de lucht dat er iets gebeurt. Koffie is inderdaad, door dat contact dat hij zelf zoekt, uit balans. De VAR is wel aan het kijken. Dus was die bal nog niet binnen, of wel binnen, dat weet ik niet.
0: We hoorden toch duidelijk het fluitsignaal voor de bal binnenvloog.
1: Ja, dat durf ik nu niet meer zeggen. 20 seconden na de
0: fase. Ik dacht dat het duidelijk zat in mijn hoofd. Misschien hebben we het toch allebei verkeerd gehoord. Maar dat moet hij in principe, daar moet hij toch rekening mee houden. Want dan kan je het nu eenmaal niet checken.
1: Ja, als de VAR aan het checken is, moet het zijn dat het niet is wat wij gehoord hebben.
0: Misschien moest het moment van fluiten ook wel controleren dan.
1: Kunnen ze dat? Hebben ze daar audio in?
0: Dat weet ik niet. Ons zullen ze niet horen. Dat is misschien goed ook in Tubeke. Ik weet het niet.
1: Ik vond dit een terecht doelpunt.
0: Absoluut. En wie kopte uiteindelijk binnen?
1: Killerig, denk ik.
0: Jacob Killerig. Hem wordt eigenlijk een geldig doelpunt ontzegd. Wim Smet heeft zijn werk in Tubeke. Maar kan hij ingrijpen? Mag hij ingrijpen?
1: Durft hij ingrijpen? Ja, het is dan toch...
0: Ik denk dat hij niet mag. Zulte Waregem een goal door de neus geboord. En Union komt wel heel goed weg.
1: Ja, je kan niet minder doen als aanvaller als je in die positie de doelman wilt blokken. Mag je daar staan. Je kan niet minder doen dan Ement dat nu gedaan heeft. Gewoon niet bewegen. Arm in de lucht.
0: Nu, ja, hij is in zekere zin Lothar Dont wel consequent op dat vlak. Deze namiddag heeft veel van dit soort heel lichte overtredingen. Dit was er zelfs geen, maar afgefloten toch? Ook aan de overkant, daar gebeurde niet zoveel vlak ervoor.
1: Ja, absoluut. Het was, maar goed, dit is wel een doelpunt dat je... Het is een fout van Koffie om naast de bal te gaan. Je kan altijd fluiten bij elke corner en elke vrije trap natuurlijk. Hè. Dus altijd is er contact en altijd is er wel ergens iemand die een duwtje. Hier gaan we nog eens zien.
0: Consequent fout is natuurlijk niet goed.
1: Nee, er is helemaal niks aan. Er is helemaal niks aan. Hier ga je het nog beter zien. Hier, Ementa.
0: Koffie tegen Ementa.
1: Ementa doet helemaal niets.
0: Nee.
1: Ja, dit is echt... heel zuur voor Zulte Waregem. Want dan sta je op een kwartier van 6 op 6 tegen Racing Genk en Union. Kwestie van je start te pakken in het nieuwe seizoen.
0: Ja, en dan vrees ik dat Zulte Waregem zich hier bekocht mag gaan voelen.
1: Dat denk ik wel, ja. En het zou ook niet eens... gestolen zijn. Hè. Ze hebben de kans gehad in de eerste helft. Oké, Bostin heeft een paar goede reddingen, maar het is niet dat ze helemaal onderliggen of ze niet meedoen. Integendeel, ik vind dat ze redelijk goed met hun ploeg voetballen en het Union moeilijk maken. En dan heb je die beloning door je neus geboord gezien.
0: Ja, heel opvallend moment. Twijfelachtige interventie van Lothar Dont.
1: En van Koffie natuurlijk. Die als hij de clean sheet behaalt, toch opgelucht adem zal halen.
0: Zeer zeker. Zo blijft het 0-0. Minuut 78. We zijn het slotkwartier ingegaan.
1: Dit zegt wat ik net ook vertel. Dat niet gestolen ze zijn. 8 tegen 10 attempts.
0: Fokeng met een klein gelukje komt Union er goed uit. Jan kiest voor Havenaar. De duim nog voor de controle. En best veel volk hier in het Dunepark. Kleine 7500, maar ook een beetje in slaap gevallen. Lam geslagen door de hitte. En nu we toch eens achter het doel kijken, ook best veel lege plekken toch nog. Want het is nog zomer, het is nog vroeg. Daar komt Zulte Waregem met de rest invallers. En natuurlijk altijd met Amosike Ementa, het schot vanuit de draai. En dan Koffie en McAllister. Dat is Frans en Spaans. Dat zou toch moeten lukken, maar ze begrepen elkaar even niet. Nia. Het Dunepark veert weer even op. Herliefde hoop voor deze bal van Fousseini. Alweer een tikkeltje te hard en alweer goed gereageerd door Bostin.
1: En hier nogmaals Ementa die goed zijn lichaam gebruikt en dan het overzicht. En dan vindt hij, wie was het, Tangala. Alleen trapt hij op zijn medemaat.
0: Ja, Frans Tangala, jonge Belg, rechtsachter, rechtsvoor. Een beetje van de twee rechterflankspeler, we zullen het daarop houden. Vorige week ingevallen, vorig seizoen zijn debuut gemaakt in bekerwedstrijd. Ementa. Laat hem op de borstkast stuiten. Niang. Union nu echt geen excuses meer. Volgend weekend vrij, want STVV midden in een Europees tweeluik. En dus hun wedstrijd uitgesteld. 2 weken geen voetbal hierna voor Union. Guilherme. Van hem lijkt het toch te moeten gaan komen. Heeft een paar corners geforceerd. Nu de volgende.
1: Ik kijk hier ondertussen nog een bevestiging dat het fluitsignaal wel degelijk er was voor de bal tegen de netten was. Dus dan had de VAR, ook al had hij het kunnen omdraaien, dat niet mogen doen.
0: Ik vrees dat Wim Smet daar aan handen en voeten gebonden was. En misschien wel wilde, maar niet kon ingrijpen. hoekschop van Zorgan. Kijken naar de mogelijke offensieve fouten. En wat een vreemde bal was dat voor Havenaar. De bedoeling was misschien wel om in die allerverste zone te droppen.
1: Ja, dat hebben ze straks in de eerste helft ook eens gedaan. De zone zoeken met die omhaal van McAllister. Maar goed, deze bal was niet bereikbaar bij Havenaar. En hij gaat denk ik nog eentje mogen koppen, want Ementa gaat gezocht worden. En dan weet hij dat Havenaar er gaat tegenplakken.
0: En Havenaar komt er nog eens als winnaar uit. Jermesmit. Voor zich Fouzaini. En een paar wijkende SCV-spelers. Maar ook een dichtgetimmerd centrum. Nu 82. Voor puntenverlies in eigen huis is het wel heel erg vroeg dit seizoen. Voor Union. Laatste seizoen altijd zijn eerste thuiswedstrijd gewonnen. Vorig seizoen 5-0 tegen OH Leuven. Ervoor 3-1 van Beerschot, 2-0 van Anderlecht, 1-0 van Charleroi. Ik kan in het eerste seizoen terug op het hoogste niveau verloren van Club Brugge. Geschept ballet van Zorgan op het hoofd van McAllister. Tweede keer, bal krijgen ze niet helemaal weg. Uiteindelijk de linker van Kielerich. En Tristan Panduro ziet u onder in beeld. Nog een invaller van Biel. Berenwerk van Anosike Ement dat die nu moet meegeven. En hier zit dan misschien wel de beslissing in voor Zulte Waregem. Maar Mitulikic moet te ver uitwijken. Geraakt er wel voorbij. Krijgt hij hem voor de goal? Niet op een goede manier.
1: Ja, als ze denkt dat hij niet kan voetballen in Menta, dan heeft hij hier het tegendeel bewezen.
0: Absoluut. Mofokeng, krijgen we hier nog een winnaar? Allebei willen ze wel. Allebei maken ze er aanspraak op. Voor geen van beiden zou het gestolen zijn.
1: Hier nogmaals de aanname. Tweede man afhouden, dan meeslepen. Hier goed meepakken, dan buitenkantje rechts. En die bal is net te hard. Deze bal, als die op maat is, dan staat, wie was het, alleen voor het doel.
0: Mitulikic.
1: Oei, oei. Goed dat jij het zegt.
0: Ja. Marley Akeraf, verdienstelijke wedstrijd en in zijn plek. Even kijken, Tristan Panduro, 18 jaar nog maar. En dit is dan zijn profdebuut. En zijn debuut bij Zulte Waregem. Sterke voorbereiding achter de rug. Oh, déjà vu, Lothar Dont even in de weg.
1: Ja, dan is die bal inderdaad verloren. Maar de regel is, degene die het laatste die bal krijgt... Nee, ze gaan hem niet terugkrijgen. Lothar Dont zegt, die bal is weg. Dus hij gaat hem geven aan...
0: Ja, dat is interpretatie natuurlijk.
1: Ja. Zo maakt Lothar Dont geen vrienden bij Zulte Waregem.
0: Nee.
1: En dat was vorig jaar ook al niet het geval.
0: Nee, dat klopt helemaal. McAllister, bal van Mofokeng. Zonder enige overtuiging, kracht. Dus moest McAllister zich reppen, Zorgan. En dat zijn de mannen die je daar aan de bal wil natuurlijk. Zulte Waregem nog een kleine 10 minuten stand houden. Maar het doet ook meer dan dat. Maar is wel op weg naar een mooi punt. En een goede competitiestart. Zorgan. Uitstekend. Tot bij McAllister. Terugkoppen. En dan is daar. Wie is daar? Mofokeng komt net te laat. In allerijl, in allerlaatste instantie nog weggewerkt. En dan een kopbal van Biondic. Maar dat was niet eens richting doel. Er leek me ook geen reukje aan. Geen fout gebeurd van Yannick Capel. Ik denk dat ze een beetje tegen elkaar botsen.
1: Ja, ik wil het nog zien. Deze bal is heel goed voor McAllister. Die er toch meer en meer begint op te duiken dan... Hier goed verdedigend werk van Capelle. En ik denk dat het daar al geraakt wordt. En hier komt die bal nog eens in zijn rug. En wordt hij dan aangelopen door Biondic. Ja, na de fase. Dus het is gewoon goed gefloten. Goede beslissing. Dit is een slechte kopbal van Biondic. Hè, want deze bal ging ver naast. Terwijl hij ook weg was van zijn tegenstander.
0: Er hangt een doelpunt in de lucht. Vraag is, langs welke kant valt hij? Union deze keer kort. Mofokeng, randje 16, schept hem richting tweede paal. Maar Louis Bostin is bedrijfszeker in de lucht. en wil meteen Panduro lanceren. Dat is een klein beetje overmoed misschien. Emoties onder controle houden in dit absolute slot. Daar zal het ook op aankomen. Wie zit nog niet door zijn krachten? Wel veel invallers natuurlijk langs de beide kanten. U man van de match, u kan nu al kiezen of u kan nog een paar minuten wachten tot we nog een echte matchwinnaar krijgen. Maar stemmen kan in elk geval in de app van de Pro League.
1: Foutje van Biondic ondertussen, maar ik ben ook aan het nadenken. Ik vond Hedel een hele goede wedstrijd spelen. Alleen, had hij hem al gescoord, was hij al de man van de match?
0: Koffi en Bostin doen ook keurig hun werk.
1: Ja.
0: En Menta is niet slecht.
1: Koffie komt goed weg, verder.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus als je dan een doelman van de twee moet kiezen, heeft Bostin minder fouten gemaakt dan Koffie.
0: Spannend wie de man van de match gaat worden, maar vooral wie en of er nog een winnaar komt.
1: En Menta heeft ook heel goed en stevig gewerkt voor zijn ploeg, ook verdienstelijk. Maar ik ben blij dat ik de keuze niet moet maken, Quinn.
0: Het is aan u thuis, aan de fans. Van der Perre ziet de ruimte op rechts. En speelt in bij Niang. Minuut 88 intussen. Deze manier al een gelegenheid voor Club Brugge om vanavond alleen op kop te komen. Dat is nog heel prematuur na twee speeldagen. Maar het kan wel. Zij vanavond op het veld van OH Leuven. Hetzelfde moment Genk tegen Westerlo. De slotminuten in Union Zultewaregem. Ze hebben het er toch weer lastig mee. Net als vorig seizoen met Sven van den Broek. Laat ook Michael Biel hier een goede ploeg zien. Nu wel even weinig druk op de mannen in balbezit. Zult Waregem dat even een beetje inzakt. Alle veldspelers op de helft van SCV. Twee korte opflakkeringen van deze man deden het beste vermoeden voor die tweede helft. Maar dat is ook alweer 20 minuten geleden. Biel wil dat ze er sneller weer uitkomen. Dat Zorkan hier niet te veel tijd krijgt. Lofolomo moet erbij blijven. Zorkan kappen, zoeken naar het gaatje. Aarzelen, dan meegeven met Mofoké. Heerlijke ingeving natuurlijk van l'artiste Adem Zorkan. Geweldig ingegeven met Mofokeng.
1: Hier dacht ik al van hier moet hij trappen, want het is over. Maar dan geeft hij hem fantastisch mee. Alleen is de controle van Mofokeng niet goed. Moeilijk om in één tijd te trappen ook. Dus moest hem wel pan klaarleggen, rechts controleren, links trappen. Maar dat lukte hem dus niet.
0: Intussen won Havenaar achterin zijn luchten wel en is Union weer aan het voetballen. Komt het slotoffensief van de vice-kampioen. Een nieuwkomer van Michael Biel die klaar staat. Dat is voor zo dadelijk. Die Kewan Vemba. Ah, nog eventjes aangeraakt door de tackelende
1: Klaas.
0: Klaas.
1: Ook een verdienstelijke wedstrijd gespeeld.
0: En we worden al heel speeldag 1 en ook gisteravond, eerste wedstrijd van speeldag 2, met de goals om de oren geslagen. Maar we zijn wel op weg naar een eerste 0-0. Tenzij Adem Zorgan weer in die verste zone, maar weer Louis Bostin.
1: Ja, en ook nu fout gefloten uiteraard op Bostin. Het was niet op Bostin, maar het was achter Bostin hier op lijsten dat er iets gebeurde, maar de fout wordt toch nog gefloten. Terwijl Bostin die al de bal in de handen had, maar zo kan die wissel wel doorgaan.
0: Ja, 6 minuten extra tijd en Amosike Menta, die heeft voldoende hard gewerkt vandaag. De lijf-aan-lijf duels met Havenaar. De Japanner keek hem ook nog even na met een zucht van opluchting. In zijn plek Kewan Vemba. Jonge Belg uit Kortrijk, 21. Sterke zomervoorbereiding ook achter de rug. Daar is Fousseini. Mostyn zit er alweer goed bij.
1: Ja, was niet makkelijk voor Mostyn. Hij had net zelf die lange bal getrapt. Dus staat sowieso iets lager. Moest dan die bal laten botsen en inschatten om weg te koppen. Dus heeft hij toch op één keer na in deze wedstrijd alle fases goed beoordeeld. Eén keer, maar dan werd hij geholpen dat Fousseini buiten spel stond. Had hij de bal alsnog, maar toen was hij niet eerst op de bal.
0: Daar is Fousseini in de 16. Meegelopen met Kielerig, die dan ook een pijnscheut voelt.
1: Een buitenspel aangegeven. Weer Fousseini. Al de keren te veel hier weer net voorbij. En dan is dit wel goed werk van Kielerig. Nu 92, Fousseini nog bijhalen. Ook voor die verdedigers is het warm.
0: En ook voor hen. Zij mogen daar staan zonder shirt. En als wij dat doen, Frank?
1: Wij mogen dat ook, maar de spelers niet, want ik kreeg geel.
0: Voilà. ...92 minuten onderweg in het Jozef Mariënstadion. Nog altijd geen goals. Een eerste clean sheet voor Union van het nieuwe seizoen. Ja, die wel. Maar daar zijn ze niet voor naar het Dure Park gekomen.

0: Jondic is ontsnapt, is in de 16, moet geven aan Fouzijn, nu weer Bostin. Belangrijke ingreep en de terechte gebalde vuist bij de goalie van STV, die een sterke wedstrijd speelt. En zijn ploeg hier nog altijd in de match houdt in minuut 93. Intussen geel voor, ja, wie zal het zijn? Heeft de gele kaart vast, heeft hij nog niet uitgedeeld door Michael Biel.
1: En direct een
0: meteen rood ook, oké. Okay. Geen lieve woordjes richting Lothar Dont. En even vragen aan Steve Koolpaart om over te nemen, denk ik dan.
1: Ja, maar dat is duidelijk, omdat hij ook de beelden gezien heeft van dat doelpunt dat hij nu zijn beklag maakt. Niet alleen over deze fout gaat dat. Dat is de frustratie van bijna hier te verliezen, terwijl je eigenlijk had kunnen winnen.
0: Ja, ik vrees dat we weer een gedegoteerde trainer voor de camera gaan krijgen na stil van La Louvière vorige week, maar dat geheel onterecht.
1: Mag hij nog voor de camera komen als hij rood krijgt? Dat is een goede vraag.
0: Dat is een zeer goede vraag zelfs, Frank. Het antwoord binnen enkele minuten. Eerst nog, hopelijk, het antwoord op het veld. Maar ook deze weer, zelfs Adem Zorgan, niet goed. De vloek naar zichzelf toe van de Algerijnse maestro. Eén geweldige ingeving, maar deze wat minder. En hier dan Biondic steekt hem net niet goed genoeg.
1: Ja, en ook weer goed gelezen van Bostin. Handje ertussen was nodig, want anders heeft Fouzijn niet de bal om naar binnen te lopen.
0: En intussen Michael Biel in de tribune gaan postvatten op de eerste rij. Nog altijd druk gesticulerend, helemaal alleen. Kijkend naar hoe Guilherme Smit zich een weg baant of probeert te banen. Door de defensie van SCV, maar dat was moeilijk vandaag. Smit, daar waar hij het gevaarlijkst is. Van de Perre twijfelde om rechtstreeks naar Niang te gaan. Nu krijgt Zulte Waregem de kans om te kantelen. McAllister, heel veel moet dan toch ook nog altijd van hem komen offensief. Kijk naar de frustratie bij de aanvoerder. Niang niet de beste invalbeurt. Biondic. Havenaar blijft nog achterin, maar Leijsen toch mee in de box. Kraakt Biondic voorbij Panduro. Wil er een corner uitpuren, lukt niet. Wel een afvallende bal in de voeten van Van der Per. McAllister, een veel geel volk in de 16. Maar je moet hem er krijgen natuurlijk. Seconden tikken weg. Union is op weg naar zijn eerste puntenverlies. Nota bene in eigen huis. Dit wel weer veelbelovend van McAllister. Maar een slechte voorzet van Niang. Een van de laatste kansen, een van de laatste opties om hier nog te gaan winnen. Dan zal je wat zien van Michael Biel in de tribune als Union nu nog scoort. Kijk hem zitten. Nog een laatste keer stuwen de unionisten in de tribunes langs de kant van het Dudenpark hun ploeg naar voren. Slotseconde. Guilherme Smit opdrijvend. Altijd maar weer naar die rechter, maar vaak een dubbele dekking. En moeilijk om erdoor te komen voor hem. Die laatste kans komt er zelfs niet. Geen doelpunten deze warme namiddag in het Dudenpark. 0-0 tussen Union en Zulte Waregem. Maar vooral SCV mag zich bekocht voelen na die goal van Kielerich, die te vroeg werd afgefloten.
1: En de coach wordt tegengehouden door een steward. Die mag natuurlijk niet terug via die ingang. Hij gaat dan gewoon de andere kant weg.
0: Dus wordt het een interview met Steve Koolpaart, denk ik. Maar toch tevreden blikken, tevreden reacties ook bij de bestuurders van Zulte Waregem. Want een mooie competitiestart voor hen natuurlijk. Je pakt 3 punten in eigen huis tegen Racing Genk en eentje op het veld van de vice-kampioen, zij die hier vorig seizoen weinig tot helemaal niets lieten liggen. Chapeau voor Zulte Waregem.
1: Absoluut, en het had zomaar wat mij betreft 6 op 6 kunnen zijn. Want ze gaan zich bestolen voelen, ze gaan zich bekocht voelen. Je houdt hier de 0 door een goede Bostin en je laat jezelf zien. Hedel mist een paar kansen, maar uiteindelijk het afgekeurde doelpunt was wat mij betreft een foute beslissing van de scheids. En dat gaan die spelers en die coach duidelijk ook zo aanvoelen. En dan heb je eigenlijk, als Zulte Waregem zijnde, een hele moeilijke start met Genk en Union uit. Als je dan 6 op 6 had kunnen pakken, dan ben je toch goed op weg om jezelf al te redden in de eerste 2 weken.
0: Zeker en vast, Michael Biel zei ook dat hij geen schrik had van die competitieopeners die eerste weken als een van de weinigen. Dit is de voorlopige stand. Of eerst nog het programma van de speeldag natuurlijk. Zoveel goals er gisteren in Brugge vielen, zo weinig vandaag in Vorst. 0-0 dus. Een clean sheet voor Union, maar daarvoor tekenden ze niet op voorhand. Eén puntje, maar één puntje. En met z'n tweeën naar de kop. Maar de gelegenheid voor heel wat ploegen om er nog over te springen. Later vandaag en morgen.

0: Welkom terug, dames en heren, bij de Zone. Welkom terug ook in de CGK Arena. We maken ons op voor de aftrap tussen Racing Genk en KVC Westerlo. Een wedstrijd in principe waarvan je op voorhand zou zeggen, daar verwachten we veel doelpunten van.
1: Ja, in principe twee aantrekkelijke ploegen. Hè. Westerlo, afgelopen seizoenen, zowel veel gescoord als veel doelpunten binnengekregen. Genk. Vorig jaar moeite om de nul te houden. Dus dan zou je denken, Westerlo zal hier ook wel misschien een doelpunt maken. Maar vooral van Genk, als thuisploeg, na de nederlaag van vorige week. Ja, die moeten toch vooral reageren. Daar verwacht ik wel van dat ze van in begin toch proberen die wedstrijd in handen gaan nemen. Wat druk gaan zetten op Westerlo. Dus echt agressief gaan beginnen. En dan moeten zij maar hopen dat ze in de kwartier 20 minuten dat je dat meestal doet, kan doen, dat je daar ook al een keer kan in scoren.
0: Ja, en ook dat je hetzelfde daar tegenover kan zitten als Westerlo zijn, want dat doen ze ook wel vaker agressief beginnen aan de wedstrijd tegen Union bijvoorbeeld. Ja, dat was ook heel goed aan de partij.
1: Nee, was best goed. Ze kwamen ook op voorsprong en dat was niet onterecht. Maar ze waren kwetsbaar, hè. Centraal achterin lag het geregeld open. En daar heeft Union eigenlijk gretig gebruik van gemaakt. Ondanks het feit dat ze met drie centrale verdedigers speelden. En Demby, de man die er nu vandaag niet bij is, ging vaak doordekken. En dan was er toch nog te veel ruimte tussen vaak Lapage en Kimura. Waar onder andere Promis David, Floric maakte er ook een paar, dacht ik, dus echt wel gebruik van maakte. En dat was eigenlijk allemaal net wat te gemakkelijk.
0: En dat gaan ze vandaag dus niet mogen herhalen. Daarom ook de nieuwe mannen bij Sharai in de opstelling. En deze man die was ook zeer goed tegen jongen Sakamoto. Ja. En bracht offensief toch wel. Wat was de gevaarlijkste man eigenlijk bij Westerlo?
1: Ja, dat is de man van de actie, hè, op dat middenveld. Die in de diepte een actie kan maken. Bal aan de voet. Ja, heeft dat vorig jaar al getoond. Is misschien wel iemand. We zijn er, als je het vergelijkt met vorig seizoen, heel veel weggegaan. Bij Westerlo. Het zou wel eens kunnen dat we hem volgend seizoen ook misschien niet meer in geel en blauw zien in de camp.
0: Ja, ondertussen al heel wat volk vertrokken bij Westerlo. Dat heeft hij ongetwijfeld al meegekregen. Er zijn er 11 toegekomen, maar ook 14 vertrokken. En niet de eerste, de beste, hebben we ook net ook even opgesomd.
1: Ja, allemaal echte basisspelers, goede spelers eigenlijk. En daar dan nog inderdaad Haspelat, die nu geblesseerd is. En er eigenlijk een stuk of 7 echte basisspelers van vorig jaar die er nu niet meer zijn. Dus aan dat vraagt... Ja, echt wel tijd.
0: Ja, ondertussen gaan we nog eens kijken naar beide ploegen. Die van Racing Genk en die van Westerlo.
1: Ja, Smets neemt zijn plaats terug in de plaats van Sattelberger komt hij dan. En Yokoyama, hij mag het van op links proberen. Ehrenberg schuift naar het centrum. Waardoor Heijmans op de bank terecht komt. En bij Westerlo 3 wissels. Muns achterin in de plaats van Lapage. Op de rechtsachter Mamba. Hij in de plaats van Fleu en Congreve. Hij mag beginnen in de plaats van Ndembi. Dus 1 verdediger minder in de plaats in vergelijking met vorige week. Dus nu een 4-3.
0: Ja, en dus ook 2 debutanten bij Westerlo. Met dus Cameron Congreve op de rechter of de linkerflank af te wachten. Een 22-jarige Welshman. Hij komt over van Swansea.

0: boodschap achterlaten voor Michiel. Er werd ook gevraagd om zeer kleurrijk naar de wedstrijd te komen om hem te eren. Het was naar het schijnt een zeer positief persoon.
1: Vandaag hier was de afscheid van een bijzonder lid van onze familie. Onze gasten hebben de eerste wedstrijd met zijn zus André, mannen Olive en papa Wim, die hier vandaag ook aanwezig zijn. Laten we Michiel herinneren zoals hij was met zijn

0: eerbetoon aan Michiel van de Weert. Heel het stadion, ook de supporters van Westerlo hadden een spandoek voorzien. Dat is heel erg knap gebaar, ook Brian Heijnen. Mr. Racing Gek natuurlijk, recordhouder. Een aantal matchen voor de A-ploeg. En natuurlijk aanvoerder. De aftrap gegeven door familie. Ja, het is een emotionele dag hier in de CGK Arena. En nu moeten die hoofdjes naar de realiteit van de avond voor Racing Genk. En dat is 3 punten. Ook wat Brian Heijnen aangaf in de huddle. Nog even kort motiveren. Deze man van weinig woorden natuurlijk, Brian Heijnen.
1: Maar goed, meer hoef je eigenlijk niet te zeggen. Hè. Fight for each other. En de 3 punten, ja, die moeten hier blijven. Een beetje het belangrijkste. Samen moet het gebeuren. En liefst van de eerste minuut.
0: Brugmans groet zijn supporters. En neemt zijn plek in doel in. En Jungdal ook een opvallend beeld. Toch nog even bij Ehrenberg. Bij de Denen natuurlijk. Geen idee wat er daar verteld is. Het zullen wel vriendelijke woorden geweest zijn.
1: Ja, Congreef zien we hier toch op de rechterkant staan. Dus hij zal van rechts beginnen. Saito vanaf de linkerkant. Of is dat toch Sakamoto? Ik ga toch wisselen.
0: Het wordt Sakamoto die de aftrap zal nemen.

0: Sainz toch wel op links, ja, inderdaad.
1: Even een misverstand.
0: We zijn er helemaal klaar voor deze partij. Ze mogen van Jetje geven. Met de eerste bal richting Kimura. En Muts. Linksvoetig dus, 20-jarige Duitser, overgenomen van Kräuterfürth. Hij maakt zijn debuut in de Jupiler Pro League. Hier eerste bal richting Erbjerg, opgeruimd door Kimura.
2: Nou, buitenspel. Eerst een loopactie in de diepte van Erbjerg. Heeft dus goed geluisterd naar de coach.
0: Nou, zij met balbezit ben ik niks. Ik wil directer voetbal zien.
2: Ja, dat is, okay, dat is een filosofie. Hè. Je hebt veel mensen die, of veel trainers die zeggen ik wil de bal hebben. Ik wil vooral ook balbezit en op die manier aan kansen proberen te komen. En dan kan je inderdaad ook kiezen voor directer spel.
0: Het was een eerste keer een recuperatie in actie van Congreve. Opnieuw bij de bal. Hij krijgt de overtreding mee.
2: Is de fel Kayembe.
0: Bamba met Heijnen. Probeert eruit te draaien. En er wordt gevochten voor de bal. Hier Sakamoto. Die gaat op snelheid makkelijk langs Erbjerg in de 16. Sakamoto, korte hoek. Eerste redding van Brugmans. Eerste kans ook voor Westerlo.
2: Ja, goed balvoordeel gelaten door Visser. Dat was een overtreding op Heijnen. Niet goed doorgaan, maar hier gaan we dat zien. Of een overtreding gemaakt door Heijnen was het eigenlijk in het begin van de actie. Goed voordeel gegeven. En dan Sakamoto, zoals gezegd, iemand die wel bal aan de voet een actie kan maken in de diepte richting de goal.
0: Dus voor de korte hoek, daar lag Luca Brugmans. Hier komt de Westerlo opnieuw met Fofana. Bal in de 16, El Wadi. Daar is de tweede bal voor Orega. Buitenom. Voorzet, Basset. Ja, ze mogen toch iets te vlotjes langs hun mannetje gaan. Ja, Westerlo.
2: Ja, goed begin van Westerlo. Hier Orega. Makkelijk langs Ito en dan de ruimte om voor te zetten. Net wat te hoog voor Basset. Ook nog wat klein beetje opgehouden door Congolo. Maar twee keer Westerlo binnen de 2,5 minuut.
0: Het was even Durosimi. Hier Yokoyama. Buitenom bij Mbamba. Lage voorzet. Uitgehaald door Sandra. Congreve. Fofana. Blijf rustig. Wel van Basset. We hadden het daar van Bakura.

0: Muns.
1: Ja, twee achterin. De rest backs hoog opgeschoven.
0: Moreca.
1: Ja, teruggezakt om op te bouwen met z'n drieën.
0: Sandra die daar even een blok zet, maar niemand van Westerlo die de bal kan oppikken. Wel Brian Heijnen. Ito. Magura. En Kayembe. Yokoyama met een Bamba. Vinnige bewegingen van Yokoyama.
1: Ja, toch moeite om zich te ontdoen van Bamba. Of goed aandringen.
0: En Smets openen op Ito. Die wil ertussen. Ito is er langs, maar een foutje. Even de handoplegging. Bal gaat wat in doen. Visser gefloten.
1: Ja, ik denk wel terecht gefloten door Visser. Even veinzen. De voorzet dan naar binnen. Dan toch even net wat te veel met de armen gewerkt bij Saito.
0: Saito ja. Heeft dat gevoeld.
1: Ja, ook nog wat aangelopen op de hiel. Dat was eerder ongelukkig.
0: Ook even de schoen uit. Jungdam. Tot bij Kimura. Kan je mee onderschept die bal? En Kongolo.
1: Kongolo links, centraal, Smets aan de rechterkant.
0: Wat ben ik daar van Congreve?
1: Nou ja, Westerlo zeker niet zich komt ingraven. Ook hoog opschuiven. Moeilijk maken, zo snel mogelijk aan Genk.
0: Heeft dat goed ingespeeld op Saito, die explosief is en zich makkelijk ontdoet van Bangura. Saito, Congreve moet meegelopen, moet hem meegeven aan Orega en die moet scoren. Doet dat ook en zo staat het 0-1 voor Westerlo. En weer ging het bijzonder vlot allemaal voor de Kemphanen.
1: Ja, vooral Saito makkelijk langs Bangura en dan goed uitgespeeld. Goed het overzicht behouden, goed de vrije man gevonden, Orega. Ja, het is toch al de derde keer dat ze kwamen dreigen. Dus dit is, kan je niet onverdiend noemen.
0: En van die agressiviteiten in de defensie toch weinig te bespeuren in deze openingsfase.
1: Ja, Congreve ook al makkelijk tussen drie mensen Saito mogen bereiken. Hij loopt door. Helemaal vrij op de 16. Dan Orega. Omdat El Wadi mee naar binnen moet komen daar.
0: Ja,
1: bij
0: moet
1: Basset. Ja, moet kiezen. Dan moet hij Congreve opvangen. Zit hij een beetje gevangen tussen twee mensen. En goed afgewerkt. Met links korte hoek van Orega. Dus perfect uitgespeeld. Door Westerlo. Ja, druk zetten en willen zetten is goed natuurlijk. Maar dan moet het. Ja. Dan mag je niet zo makkelijk laten uitschakelen natuurlijk. Maar al hier. Congreve. Die makkelijk drie mensen mocht opzij zetten.
0: Rosinmi tot bij Erbjerg probeerde Heijnen te bereiken. Onderschepping als er van Fofana. Orega haalt het van El Wadi. Op links is Saito. In het centrum is er ruimte bij Sakamoto. Orega loopt iets te lang met de bal, want ze waren met veel mee. Het wordt wel geel voor Bangura, maar het had beter uitgespeeld kunnen worden.
1: En dat is al snel. In minuut 8, maar opnieuw ja. Een man die bal aan de voet meters mag maken. Veel ruimte had opnieuw. Want Ito daar weg. El Wadi die zijn interceptie mist. En dan ook nog eens weer eigenlijk makkelijk voorbij Bangura. Uiteindelijk de overtreding en de gele kaart.
0: Het is Durosim die geel heeft gepakt.
1: Inderdaad, die zijn verdedigende taak op zich nam. Maar oké, minder erg dan dat het Bangura zou geweest zijn.
0: Ja, op zijn positie.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Durosim moet natuurlijk wel opletten.
0: Kombrief. Toch linksvoetig, zo blijkt.
1: Ja.
0: Nou, moeten ze iets aanpassen in de spelersfiche. Orega met zijn rechter. En Brugmans kan die bal begeleiden. Omdat hij ook inderdaad heel even over de achterlijn is geweest. KMB. Voor Heijnen, onder druk gezet door Sandra. Rusumi probeerde nog te deviëren tot bij Yokoyama. Maar Westerlo in balbezit.
1: Ja, de bal gaat goed, hè, Stijn. Ondanks het feit dat Genk inderdaad wel druk wil zetten, zijn ze balvaardig.
0: Dat is echt van de mooiste kans. Dit is wel goed van Yokoyama. Probeerde de Rusumi te bereiken, maar Muns had het gelezen. Sakamoto, Sandra. Dat is niet helemaal zuiver geraakt. Heijnen krijgt de fout mee.
1: Ja. Gebruikt dan ook wel zijn arm, vond ik, in het duel met Sandra. Dat mocht doorgaan van Visser. Overtreding van Fofana. En dat liet de scheids niet passeren.
0: Matte Smets kan even indrippelen. En dan een misverstand met El Ouadi. Dus kan Orega die bal rustig laten lopen.
1: Nou ja, Saito liep even mee met El Ouadi, waardoor hij zijn loopactie staakte. Op dat moment kwam de pas.
0: Jungdal. Nou, dat was lang en ver, maar niemand van Westerlo daar in de buurt.
1: Ja, Shalai niet tevreden. Armen open richting zijn kapitein.
0: Smets. Niet de lange bal voor Yokoyama. Bamba had hem heel even vast.
1: Ja, en was hem ook heel even kwijt.
0: Genk dat kan recupereren op de helft van Westerlo. Hier zit misschien wat in met Ito. Maar de linker. Durosimni zoeken. Die wint dat duel. En daar in Bjerge wordt die binnengeduwd. Jawel. Die wordt binnengeduwd. Nou, wat doet de man met de vlag?
1: Ja.
0: Nou, die leek nog over de lijn.
1: Ja.
0: Vreemde situatie.
1: Nou ja, werk voor Brent Stasis.
0: Nog eens kijken.
1: De voorzet gaat komen. Metling zindraaiend. Is er een overtreding? Nee. Is er buitenspel? Ja, misschien dat, maar dat betwijfel ik. Want dat zou kunnen. Dat daarvoor gevlacht werd. Even kijken op het moment dat er gekopt wordt. Ja, dat kan je van hier niet zien. En hij hier.
0: Nou, ook over de doellijn gelopen.
1: Niet.
0: Dus dan moeten ze even gaan kijken. Nou, de beslissing is geen doelpunt. Dat zien we op het scherm. Dan zijn ze daar redelijk snel uit.
1: Oh,
0: we gaan daar straks nog wel wat dieper op kunnen ingaan. Eerst kijken naar de hoekschop. Met Erin Bjerg. Mangura werd gezocht. De man die de bal dan dus richting doel duwde daarnet. Orega, Smets, dat is een fout.
1: Ja, in tweede instantie. Eerste tackle. Die leek mij nog oké. Hier nog even kijken. Dit is geen buitenspel. Hè? Maar
0: Bamba staat hier nog.
1: Ja. En gaat die bal eruit? Die gaat er.
0: Maar misschien niet helemaal over. Je zou denken van wel toch?
1: Ja. Ja, buitenspel kan het niet zijn. Onze Franstalige collega. Nee, want ze geven een hoekschop.
0: Ja.
1: Maar die bal was toch binnenstijl?
0: Daar leek het toch op? Daar leek het op.
1: Allee. Of.
0: Vreemd.
1: Ja.
0: Hier gebeuren van alle rare dingen vanavond in de CGK Arena. Oké, blijkbaar was het niet duidelijk dat de bal helemaal over de lijn was.
1: Ja, dat zal het wel zijn, maar goed, we gaan er niet over discussiëren.
0: We kijken naar een aanval van Westerlo die binnenwaait. Een voorzet van Saito. En dan voelt dit natuurlijk extra zuur aan voor Racing Genk. Ja. Nu staan ze hier plotsklaps 0-2 voor in plaats van 1-1.
1: Inderdaad, dat binnenkomen voorzetten. Het leek mij dat er iemand van Genk
0: heel even deviantie.
1: Ja, kleine, maar goed, ook vooral ja, de bal niet ontzetten. Eigenlijk half naast de bal trapt, even kijken. Te veel ruimte, opnieuw daar op de rechterkant, voorzet. Het is Smets, Matte Smets, die die bal raakt. En op deze manier is het misschien wel een angle en niet het doelpunt van Saito. Maar goed, heel erg zullen we dat allemaal niet vinden bij nee. Westerlo.
0: Dat denk ik ook niet. Nou, dit komt bijzonder hard aan voor Racing Genk. Dat hoef ik u niet te vertellen. Wat een vreemd wedstrijdbegin.
1: Maar vooral al te veel ruimte daar op de rechterkant bij Genk. Oreka, zijn doelpunt en begin van de match ook al is gevaarlijk geweest. En nu komt het weer van die flank bij Westerlo.
0: Ito moest echt zich volledig strekken. Kon hem niet controleren. Nieuwe bal van Saito. Die denkt, ik probeer dat nog eens. Deze was minder goed getrapt. Kayembe voor Heijnen. Met Congreve in zijn nek. Ah, goed van Sandra. Slim geanticipeerd op die aanname van Burosimni. Congolo ernaast. Daar is Sakamoto. Saito is mee. Bassett wijst. Sakamoto zocht Saito. Maar vond de dij van Congolo.
1: Ja, foutjes. Een beetje zoals we dat vorig seizoen vaak gezien hebben. Achterin. Hier Congolo ernaast. Sakamoto. Hij ook vaak met diepgang. En, uiteindelijk geen maat vinden in de 16. Maar wel een hoekschop eraan overhouden. Ja, Westerlo.
0: Doet het gewoon goed.
1: Doet het gewoon goed, ja.
0: Niks op aan te merken.
1: Maar Genk van zijn kant kwetsbaar. Zeer kwetsbaar zelfs.
0: Corner met Congreve. Geen Haspelat. Dus dan gaat deze Welshman de stilstaande fases voor zijn rekening nemen. Een gestudeerd nummertje. Daar staat Sisse Sandra. De combinatie was de bedoeling, maar de aanval van Kimura was niet optimaal. En nu opletten voor de counter van Racing Genk met Ito en Yokoyama die naar voren speurt. Maar goed werk, uitstekend werk van Orega. Hij haalt de angel uit die counter.
1: Ja, ze waren ook snel terug bij Westerlo. Al met een stuk of 4-5. Ja, daarnet controle van Sandra was ook niet goed. Want ik denk dat het echt wel de bedoeling was van controleren, trappen. Maar door het feit dat hij een beetje die controle miste, moest hij een ploegmaat zoeken.
0: Een interview met Toumani Camara kan u bekijken in de app. Maxime Doom, onze NBA-specialist, is hem gaan opzoeken. Het was kort. En we zien ook heel even misschien. Maar de backs bij Racing Genk die van flank zijn gewisseld. MB staat op rechts, Selwadi op links nu.
1: Ja.
0: Koyama, ja, werd gehinderd door Visser.
1: Ja, goed, ik kan je Visser niet echt verwijten.
0: Nee.
1: Stond eigenlijk wel goed, maar de actie ging eigenlijk helemaal terug. Weer al gewoon hier
0: op
1: de linkerkant. Ja, het was nog na de hoekschop, denk ik, dat ze zo terecht gekomen waren.
0: Congolo. Maar is het gek dat die bal toch heel even in de ploeg probeert te houden. Om even, denk ik, op adem te komen.
1: Ja.
0: Te verwerken wat er allemaal is gebeurd al.
1: En de Westerlo maakt het klein hoor. De ruimtes tussen de lijnen.
0: Het is wel goed gevoetbald. Kayembe. En daar is een beetje ruimte voor Ehrenberg. Maar dan zitten ze er als vliegen op.
1: Ja.
0: Heel erg snel.
1: De bal had misschien al eerder gekund richting Ehrenberg. En over de grond. Dit was dan toch wat te moeilijk. Deze paas van Kayembe.
0: Dat was Hens. Leek me van Congreve. Hand achter de rug geeft hij al. We voetballen verder met Heijnen. Die trekt hem terug. En Durosimni. Hij duikt wel op de juiste plek daar.
1: Ja. Maar Moens was goed gevolgd. Kijk, richting de eerste paal.
0: Doeltrap richting Jungdal. Van achteruit proberen te voetballen bij de Kemphaan. En Bamba verslikt zich.
1: Hij krijgt toch nog het voordeel.
0: Ja.
1: Zal hij content mee zijn. Hij zat wat opgesloten.
0: Ik die bal ook als laatste te raken. Maar we gaan verder met Kongolo en Smits. Elouadi.
1: Ja, te veel slordigheidjes toch ook in die opbouw.
0: Kom wel op. Is geen slecht idee, maar de uitvoering komt beter.
1: Maar ja, het wordt ruimte daar, hè. Doris ja. Simbi.
0: En Jongdal gaat even jennen. Ja. Hoort erbij. Muns.
1: Opletten. Zijn ploeg zit in een goede flow. Zit goed tempo in dat elftal. Dus dat toch proberen te houden ook.
0: Correga. Was gretig, te gretig. Goede tussenkomst van Bangura was dat. Elouadi. En Heijn. Die andere bek, Kayembe. Okoyama, scherpe bal. Even verlengd door Kimura. Jungdal dook er naartoe. Maar kon een hoekschop niet meer vermijden.
1: Ja, infiltrerende Heine. Bijna gevonden door Yokoyama. Kimura zat ertussen.
0: Een beetje gelijkaardige fase als met Saito daarnet. Ook gedivieerd door een verdediger. En dat is altijd Link. Op zo'n ballen. En Visser moet uitleggen aan Bamba en Dorosini.
1: Ja,
0: dat ze van elkaar moeten afblijven.
1: Iedereen in de tweede zone bij Genk. Dus ze komen dan vanuit terug.
0: Oh ja, maar dat is voor Ito. Een zuiver en het publiek. Ja, het begint te morren.
1: Ja, maar te veel van dit soort zaken. Zeker vervelend als dat bij een hoekschop gebeurt. Dus ze mogen het nog eens proberen.
0: Onenigheid op het veld even. Nee, met al zijn ervaring. Junya Ito.
1: Ze gaan hem wel onmiddellijk brengen nu.
0: Richting die tweede zone, maar het is centraal. Kimura die kan wegkoppen. Met een Bjerg. Weggehaald door Concrete. Wadi haalt het van Basset, die niet wist waar de bal was. Koyama. Saito kwijt, maar dan in het rechtergoed Ehrenberg aangespeeld. Ja. Schiet hem tegen de bibs van Sandra aan.
1: Dit toch helemaal vrij naast hem. Meer centraal voor de goal.
0: En Wadi, lage voorzet voor Van Aar tussen en een nieuwe corner voor Genk. Ze zetten wel druk rond die 16 van Westerlo.
1: De druk wordt verhoogd. Ze hebben een doelpuntje nodig. Niet zo snel mogelijk. Nu vanaf min of meer penaltypunten treintje. Dus variaties genoeg bij Genk op de hoekschoppen.
0: Nou, daar is de bal van Ehrenberg. Heijn die probeert hem terug te koppen. Maar het was moeilijk. Moest wel ver komen.
1: Inderdaad, wou ik net ook zeggen. Kan goed koppen, dat weten we. Meestal is hij de man die richting de eerste zone gaat. Om zelf te scoren of te verlengen.
0: Dat hebben ze vorig seizoen in Europa een paar keer getoond. Heijn.
1: Nou ja. Goeie kopper.
0: Tweede keer lange bal van Jungdal die niet aankomt. Ja, Sarai schudt het hoofd.
1: Ja, discussie met de vierde man was ook al iemand van de bank die ook bij de vierde man hier op de kant ging wat praten. Misschien hebben zij iets gezien op die hoekschoppen.
0: Muns. Een zuiver daarbij Saito. Bangura voor Heine. Kayembe komt in het centrum, dus ruimte op links bij Yokoyama. Daar is Kayembe. Dat is goed uitgespeeld, maar hij komt net tekort. Het idee was zeker niet slecht.
1: Ja. ritme. Hè. Hij aan de binnenkant. Yokoyama openen. Hier komt hij. Kayembe, hij naar binnen. Yokoyama naar buiten. Dan de diepgang. Maar de bal iets te veel snelheid meegegeven. Wel goed geprobeerd.
0: Ja, dit is veel beter van Nundal, maar de controle niet zuiver bij Urrega.
1: Ja, de man die we horen roepen is Sharai. Dat dit net mislukt.
0: We zouden wel blij zijn dat Jungdal al geluisterd heeft. Ja. En verandering in zijn doeltrappen en lange ballen heeft gebracht. Smets. Weer Muns voor Van Aan. Sandra. Ook interessant om te zien hoe hij zich gaat ontwikkelen op die positie.
1: Ja, weer zoals vorige week vanuit die lagere positie. Hij heeft natuurlijk voetballend vermogen genoeg om het van daaruit toch mee te bepalen.
0: Dit was knap van Fofana. Daar is een Bamba. En veel volk mee van Westerlo. Een Bamba voor Congreve. Goed gedekt door Congolo.
1: Ja, Fofana veel beter in de wedstrijd dan vorige week, vind ik persoonlijk. Echt wel moeilijk, vond ik.
0: Nou, dit is knap gevoetbald van Westerlo. En Bamba voor Sandra.
1: Ja, maar deze bal moest op Basset en dan laten vallen op Sandra.
0: Zodat hij kon uithalen. Ja. En nu countermogelijkheid. Racing Genk met Ito. En Yokoyama is helemaal vrij aan de linkerkant. Ito gaat door. Daar is die voorzet. Rossimni strekken. En dan Yokoyama. En ook Elwadi niet. Ito houdt hem nog wel in het spel. En Ehrenberg via Kimura krijgen we een hoekschop. Maar er is ook gevlakt.
1: Nee, het is daarom dat Ito zomaar half meer verder speelde, omdat hij besefte dat hij buitenspel stond. Maar hier niet natuurlijk, hè, bij deze aanval. Mag voorzetten door Simni, raakt de bal, Ehrenberg mist een schot. En daar zien we Yoko. Ito in buitenspel.
0: De trap van Yokoyama was echt wel gemist.
1: Ja. Natuurlijk, als in de rebound de bal erin gaat, dan is het wel geen buitenspel natuurlijk. Maar ook een beetje pech voor Genk. Twee keer al met dat afgekeurd doelpunt. En nu had het ook zomaar een aansluitingstreffer kunnen zijn.
0: Balbezit is voor de thuisploeg. Dat is ook logisch. Westerlo moet niet komen bij deze stand.
1: Nee, zij moeten. Ja, er gaan nog momenten komen. Zij moeten proberen gewoon die derde te maken. 2-0, dan is nog iets gezegd natuurlijk.
0: Ito. Goeie bal is dat, maar Muns haalt het. En Jungdal moet wel met Heijnen. Een klein duwtje gaf aan de doelman.
1: Ja, ze waren er met vier. Heijnen, Ehrenberg, Yokoyama. En uiteraard ook de grote spits. Want er worden echt wel veel voorzetten gegooid. In de 16 richting Durosimi.
0: Jungdal staat weer. Een lange bal. Magura Schampen. Dan Smits. Die raakt maar in de voeten van Sandra. Sakamoto. Saito. Goed vrij man gevonden bij Urrega. Moet hem teruggeven aan Saito. Hij kiest dan voor de voorzet. Dan was er Congolo nog.
1: Dat was goed verdedigd. Er was weinig ruimte tussen, nog in de rug van de verdediging.
0: Knap deed van een Bamba.
1: Ja, met dit uitvoetballen. Stijn daar mankeert het af en toe wel aan.
0: Goeie tackle nog van Kayembe. Ja, inderdaad. Ze creëren die ruimtes voor zichzelf, maar het echt afmaken.
1: Te veel foutjes bij Genk op het moment dat ze achter in de bal hebben. Ze verliezen hem te vaak op een slordige manier. Hier wel een goede tackle van Kayembe.
0: Corner met Congreve. Sakamoto in de buurt. Ook Saito staat in het verlengde van Sakamoto.
1: Ja, zo had iedereen de kleine baklijn. Aanvallend dan van Westerlo.
0: Het was Fofana. Het wordt het doeltrap.
1: Probeerde nog te verlengen. Dat was te moeilijk. Geen goede hoekschop van Congreve.
2: die wel meteen mee kan met dit Westerlo.
1: Speelt zeker zijn wedstrijd. Lag mee aan de basis van het doelpunt. Maar er staat ook wel iemand. Hè. Dat is echt wel een serieuze vent, vind ik. 22 jaar, maar al goed. Lichaam al goed ontwikkeld.
0: Rossinmi, dat is prima gedaan. Ito even naar binnen gekomen. Herenbjerg op de rechterkant. Herenbjerg naar die linker zoeken en trappen. Maar dat had Urega geroken.
1: Ja, dat was niet moeilijk om dat te voorspellen.
0: Junya Ito tegenover Saito.
1: Er beginnen Genk zijn. Snelheid mag ook de hoogte in.
0: Magura. Dat is onzuiver. Sandra van hetzelfde. Maakt hem verkeerd. Heijnen. Goed weer van Muns. De Rossimi.
1: Ja, nu ook
0: het balvoordeel gegeven. Sakamoto kan versnellen en die gaat hard. En op de rechterkant was er Congreve. Dat was zijn bedoeling. Maar had de bal te veel onder zich.
1: Ja, inderdaad. Ik ga niet zeggen dat hij struikelde. Maar inderdaad, op een bepaald moment de bal onder zich. Wilde hij nog wel naar Congreve spelen. Maar die was nog niet ver genoeg. Daardoor ook alleen de bal ook onzuiver. Maar daar zag hem nog eens zijn kwaliteit. Hè. Versnellen, bal aan de voet.
0: Hier het passingspercentage van beide ploegen. 87 voor Racing Genk, 79 voor Westerlo. Er wordt bij Westerlo wel iets meer risico ingestoken, heb ik de indruk. Maar we kijken naar de voorzet van Elwadi Durosinmi. Schampen. Dat is al een paar keer het codewoord geweest vandaag. Ballen niet helemaal zuiver raken.
1: Nee, dat is ook geen makkelijke bal, sorry. Voor het eerst echt dat Elwadi zich zo aanvallend inschakelt. Met wat ruimte op de flank komen, voorzetten.
0: Herenbjerg. Zuiver. Saito Fofana, maar ook daar niet helemaal juist ingespeeld. Uitstappen was er van Smets. Dan gaat hij met de loopactie. Ito. In beweging, de voorzet wordt eruit gehaald door Muns. Pangura. En weer slim gedaan van Sisse Sandra.
1: Hij moet lopen, meters maken.
0: Ja. Het is open, maar hij gaat naar de andere kant. Dat is goed gevoetbald. Daar ligt heel veel ruimte bij Saito en er is veel volk mee. Daar is de lage voorzet Sandra achter het steunbeen. Maar hij raakte niet helemaal vol.
1: Nou ja, goede counter opnieuw van Westerlo. En opnieuw uiteindelijk vanaf die linkerflank, rechterflank bij Genk.
0: En die spelintelligentie die Sandra heeft, die komt daar al een paar keer zeer goed van pas. Anticipeert op mindere aannames van de tegenstander.
1: Ja, inderdaad. Leest goed wat de tegenstander gaat doen in de aanname. Of het minste dat hij de aanname mist, dan zit hij erbij.
0: Kayembe die voor zijn man kwam, maar de bal in de voeten van Ureka. Die denkt maar één ding en dat schieten. En uiteindelijk wordt het een corner voor Westerlo. Er waren ook andere opties.
1: Ja, had hem nog kunnen spelen daar naar buiten, naar Saito. Hier nog eens de tegenaanval. Recuperatie Sandra, het is even kijken. Ik denk misschien wel te lang, maar kies dan toch uiteindelijk voor de ruimte bij Saito. De voorzet met links. Moet hij scoren, Stijn. Deze is een gemiste kans.
0: Iets te diep al gelopen. Of moet hij die bal ook sowieso raken achter het steunbeen? Is niet makkelijk.
1: Ja, oké. Okay. Hij was er al een beetje voorbij. Maar toch, zijn toch momenten waar je misschien na de match zult van denken.
0: Hoekschop Congreve. Weggehaald door Smets. De tweede bal is voor Sakamoto. Saito, weer zo'n scherpe bal.
1: Ja, voorzetten mogen makkelijk komen. Ook bij Genk. Zij hebben er ook al veel in de 16 kunnen droppen. Westerlo van zijn kant min of meer hetzelfde.
0: Jungdal. Basset aan het werk zetten. Die keek niet naar de bal als een overtreding. Absoluut. Veel duidelijker kan het niet.

0: Eccomelo.
1: Stilstand bij Genk.
0: En ze proberen geduldig te zoeken naar de opening.
1: Maar als het zo lang duurt, dan staat Westerlo wel goed gegroepeerd, moet ik zeggen. En wel met opnieuw Ermbjerg die daar even diep ging. Daarnet hier aan de linkerkant deed hij het ook al. Nu van rechts.
0: Ja, de rechterkant is ook de favoriete kant van Racing Genk om aan te vallen in deze partij. Bijna 60% gebeurt via Elwadi Ito Ermbjerg. Dat is een foutje. Inderdaad, Elwadi was erop aan het wachten. Koos voor die spelhervatting.
1: Een fout van Urega. Op Ermbjerg. Erg was het niet, want hij staat al klaar om die vrije trap te nemen.
0: Hij krijgt wel een tikje.
1: Ja, even op de voet gestaan. Ja, voorzitter
0: Peter Kroonen
1: zal het blazen.
0: Je zou verminderen natuurlijk bij 0-2 achter thuis. Vrije trap. Met één arm in de lucht. Van Jeppe Ermbjerg. Daar is de bal van Ito Durosinmi, maar Jungdal nog niet afgelopen. Congolo was met een goede nekslag, maar een Bamba kan ontzetten. En Basset, opportunistisch.
1: Als hij kijkt, doet hij niet. Dat is jammer, want centraal waren ze daar vrij.
0: Congreve. Iedereen terug bij Genk en die was er wel langs. Een klein tikje. Nou moet er een overtreding gefloten worden en ook een gele kaart worden getrokken, want nou, er was wel iets op til.
1: Ja, tegenaanval afgebroken. Het was een beetje horde lopen voor Congreve. Maar Basset, keek niet. Saito helemaal vrij, centraal. Hier Congreve al aan de bal. En we staan hier, ja. Tikje van Ermbjerg. Of hij er recht aankomt, dat weet ik niet. Maar hier, kijk, Saito. Maar niet gekeken. Basset.
0: Oogklep op daar.
1: Ja. Dan de bal achteruit ook niet op maat. Er zat wel meer in voor Westerlo opnieuw.
0: Een vrije trap met Congreve. Kan je een beetje die ontzet. Het was Heine die geel heeft gekregen, by the way. Congreve. Verdeelt daar goed terugkoppen. Is goed gekeken ook van Muts. Maar nu, Racing Genk met Yokoyama staat er helemaal alleen voor. Dus moet iets gaan forceren. Ze zijn wel op komst met Ito en Ermbjerg. Yokoyama. Durosinmi. Dat is achter hem ingespeeld. Snelheid eruit.
1: Ja. Veel mensen terug bij Westerlo.
0: Bagura. Goed driehoekje, Ermbjerg versnelling en dan moet hij het afmaken. Ermbjerg nog eens achteruit leggen. En dan denk je, waarom trap je niet met je rechter?
1: Inderdaad, trappen of anders sneller spelen. Niet achteruit leggen, breed leggen. Want Durosinmi, ja, die was er wel.
0: Ito. Voorzet met links. Weggehaald achterin bij Westerlo. Voor alweer Muns. Kayembe. Genk. Probeert de 16 van Westerlo wel te bestoken.
1: Ja, dat is te moeilijk. Bagura.
0: Congreve. Misschien een kwaaie bal voor Basset die snel is.
1: Even bijhouden en kijken. Sakamoto op komst.
0: Ja. Nou, goed uitstappen. Van Smits was er ook wel.
1: Ja, zeker wel. Aan Basset toch al twee keer te makkelijk. Balverlies. Moet hij beter doen.
0: En dus even een kleine correctie. Het is Ermbjerg die geel heeft gehad en niet Heine. Dat werd ons meegedeeld. Elwadi. Hier is Brian Heine. Al die lang onderweg is. Bamba die het haalt. Deen nog en dan appel voor Hens.
1: Oh mijn god.
0: Die bal.
1: Ja.
0: Op de stip. Gaat hij op de stip? Is het Sandra die die met de arm heeft geraakt?
1: Ja, zeker wel, maar zeer ongelukkig. Gaan we zien. Komt aangelopen. Ja. Ja. Zijn rechterarm houdt hij tegen zijn lichaam. Zijn linker is er van weg. Maar ja, Stijn. Hè? Volgens de regels klopt het wel, maar het voelt toch ook wel een beetje langs de andere kant.
0: Omdat het een natuurlijke beweging is. Dus even wachten.
1: Ja, maar wel goed voor Genk natuurlijk. Want het doelpunt voor de rust, ja, is wel, wel gekomen.
0: Op de vorige speeldag was er een gelijkaardige fase in Anderlecht de Louvière. Met die trap van Bianconi op de arm van Oku van La Louvière. Ook een wedstrijd gefloten door Laurens Visser. Dus met dat in het achterhoofd zou het wel best kunnen dat ze deze niet gaan geven.
1: Ja. Maar ik denk, hij zegt tegen Jungdal, we gaan staan. Dus volgens mij is het beslist.
0: Beslissing inderdaad op het scherm. Strafschop. Rafiu Durosinmi mag scoren voor een tweede keer in twee wedstrijden. Maar hij zit er nog niet in. Jungdal die nog wat extra intimideert. En als het tijd neemt. De Visser heeft natuurlijk ook nog niet gefloten. Daar zien we de laatste strafschoppen van Durosinmi. Het zijn er twee gemist. Eentje binnen. Wat doet hij nu? Even de hoek maken. En dan kiezen, rechtdoor. Het is 1-2. Racing Genk kan vertrouwen putten uit dat doelpunt. Maar vooral ook uit de manier waarop ze de digestie van Westerlo hebben proberen te bestoken.
1: Okay, dus ze prepareren uiteraard wel Westerlo onder druk te zetten. En uiteindelijk resulteert dat dan in deze penalty. Rustig omgezet door Durosinmi. Gekeken denk ik ook heel lang naar Jungdal. Hij kiest voor de rechterhoek. Hij trapt rechtdoor. Klein beetje gelift de bal. Niet al te veel. Dat is altijd nog wel een beetje link. Als de keeper wat zijn benen laat hangen.
0: Aftrap te snel genomen. Vooral de spelers te snel over de helft. En dus moet dat opnieuw gebeuren. 1-2. Dan heeft Racing Genk, als we die goal die is afgekeurd er even bij halen, toch ook eigenlijk waar het recht op heeft.
1: Nou ja, goed.
0: Mogen we niet compenseren.
1: Ik zeg niet dat Genk geen doelpunt verdient. Zeker niet. Maar echt grote kansen. Buiten dat ene momentje hebben ze toch ook niet gehad.
0: Nee, dat is waar. Thijs Vloeberg eerst gaan spreken met Michael Frey. Maar dat is voor later. We kijken naar een aanval van Racing Genk met Ito. Dropt hem in de 16. Yokoyama afleggen. Dat is goed bekeken. Brian Heijn. Oh, schitterende goal. Schitterende goal. 2-2. En zeer snel na die 1-2 hangen de bordjes weer gelijk. Captain Brian Heijn doet het op een hele mooie manier. Ineens.
1: Ja, prachtig in de bots met links. Zeer moeilijk. Hij degene die bijsluit of sloot liever. En wat je wel ziet met de lange spits, Durosinmi. Ja, er komen heel veel voorzetten, ook nu weer. Even kijken, Ito gooien. Richting Yokoyama. Zijn landgenoot, ja, die het knap doet met afwerking. Amai.
0: Fantastisch.
1: Mooi is dit, kijk, in de bots met links. Gecontroleerd, beheerst. Want bij velen is dat gewoon een los erover. Ergens op de tweede ring, maar dit is gewoon een geweldig gedaan.
0: Klasse goal.
1: Ja, mooie, mooie houding. Houding verzorgd. Trap verzorgd. Mooi weggelegd. Geen kans voor Jungdal. En op deze manier wel heel snel rechtgezet. De scheve situatie.
0: Nou, Westerlo moet dus weer vanaf nul beginnen. Net als tegen Union, ook op voorsprong gekomen. De voorsprong was wel kleiner toen, maar ook toen hebben ze hele mooie goals tegengekregen.
1: Ja. proberen het voetbal en de balvastheid van het eerste kwartier zien terug te vinden. Westerlo.
0: Sakamoto is daar zeker een exponent van.
1: Ja, gewonnen duels iets meer bij Westerlo dan bij de thuisploeg.
0: En Bamba met Yokoyama. Goed opengedraaid van Congreve, maar dan niet zuiver bij Saito. Had weinig tijd. Fofana, rustig gebleven. Sandra. Sakamoto. Kort draaien. En dan iets te veel hooi op de vork. Voetje laten hangen bij Ito. We spelen, zegt Visser.
1: Ja. Uiteindelijk een beetje een ongelukkige botsing. Misschien ook een klein beetje geraakt zelf door Bangura. Waardoor hij in contact kwam met Ito.
0: Yokoyama. Hier achteruit trekken. Deze keer Ito, de ontvanger. Daar is de voorzet.
1: Ja. Net te ver voor zowel Durosimi als Eladi.
0: Sakamoto is blijven zitten. Grijpt naar de knie. Dat zou een grote ademlating zijn voor Westerlo. Moest hij het veld moeten verlaten.
1: Boven op de knie. Toont hij aan Kongolo.
0: Hij staat weer overeind. Je kent het systeem nu. Blessurebehandeling wordt minder vaak toegepast. Ja. Dat heeft alles met de nieuwe regel te maken natuurlijk.
1: Gewoon een kleine wond. Ik denk dat hij een stuts tegen zijn knie heeft gekregen. Kleine snijwonden.
0: Lange bal van Jungdan. Die Ito ten kraan shirt van Orega. Die scherpt de bal goed af. Muns blijft rustig. Kimura voor Bamba. Kijk, de poging Frankie 12 voor ja. Genk en 5 voor Westerlo.
1: Een verschil. Zeker wel, maar...
0: Echte reddingen van Jungdan minder dan weer. Moeten verrichten. 2 tegen 2 is de stand. En dat lijkt voorlopig de ruststand te worden. We zitten in de extra tijd. Handig dit van Kayembe. Kongolo. Orega. Saito tegenover El Wadi. Roika is mee. En kapt ook goed zich vrij. De voorzet. Een voorzet schot. Uiteindelijk weggehaald door Kongolo.
1: Moeilijk te zeggen wat het precies was. Ik ook wel wat op een schot. Miste dat dan. Maar kwam nog eens mee. Orega. Dat is een tijdje geleden.
0: Bamba. Voor Sandra. Laatste halve minuut. Gaan we er nu in. Congreve. Onderschept de paas van Kayembe. Dan een overtraining van Kayembe. Te gretig.
1: Ja. Ze kunnen hem nog eens voor het doel brengen. Als ze dat nog willen. Als ze dat nog durven. In de laatste seconde. Doen ze niet, dus dan denk ik dat het min of meer over is.
0: Congreve mag hem toch nog eens in de 16 gooien, weggehaald door Smets. En dan Ito, die dacht aan een counter. Maar dan heeft Visser genoeg gezien. We gaan rusten bij een 2 tegen 2. Na het bizarre, maar zeker vermakelijke eerste helft.
1: Zeker wel, gebeurde van in het begin van de match... van alles, hè, met beginkansen voor Westerlo en ook de vroege voorsprong. De dubbele zelfs. En moest Genk toch even van bekomen. Er was wat tijd voor nodig. Ja, dubieuze fase moet ik ook wel zeggen tussen de 0-1 en de 0-2. Misschien wel de gelijkmaker, oké, uiteindelijk niet gegeven. En dan net op het juiste moment, op het einde van de eerste helft, de aansluitingstreffer via de penalty. En veel aandringen ook wel van Genk, maar ze bleven toch kwetsbaar, vond ik ook, in de omschakeling. Waar Westerlo dan niet van profiteerde. Ik herinner nog het moment van Sandra. Maar uiteindelijk de 2-2 en op basis van gans de eerste helft is dat misschien wel een logisch resultaat.
0: Nou, laat ons hopen dat ze die lijn straks ook doortrekken naar de tweede helft. Maar eerst gaan we eens luisteren naar de man, de maker van een hele mooie goal. Brian Heijnen bij Mathieu.
2: Brian Heijnen, hoe voelt het om een keer aan de andere kant van een comeback te staan?
3: Ah, goed, pittig. Het is een wedstrijd waarin we alles moesten geven, om een paar risico's moesten pakken omdat we vroeg 0-2 achterkwamen. Maar we hebben wel weerbaarheid getoond.
2: Ze hebben jullie wel pijn gedaan met die snelle omschakelingen, hè?
3: Ja, klopt. De ene was een goede omschakeling, de andere was gewoon een voorzet die binnen dwarrelt en daar hadden we wat pech. Maar ja, goed, we moeten veel scherper zijn wanneer we de bal verliezen. We moeten korter erop zitten, een foutje maken of zo, zodat ze niet vooruit kunnen. En dat is iets wat we tweede helft beter moeten doen.
2: Veel succes ermee. En we gaan verder. On continue, on enchaîne. Avec Cameron Congreve. We're still waiting. Cameron, how is it possible that you don't enter the dressing room with a 2-0 or 1-0 upside?
4: I think we started the game brilliantly, really on the front foot, put them under a lot of pressure, and I think we were brilliant for most parts of the half. But like I said, football is a game of two halves. We're going into the half time even now, and we're ready for the second half and ready to take the game to them.
2: There was a lot of space to exploit for you guys. Do you have to be more efficient in the last third?
4: Yeah, obviously football, you gotta punish teams when you can. They've probably had the penalty and then the one half chance and they took their chances, and that's football. We've got to just be more ruthless now and make sure that we take our chances in the second half and go and win the game.
2: Good luck with that.
0: Nou, het komt erop neer dat ze efficiënter moeten zijn. Want dat is nu eenmaal waar voetbal om draait, om die kansen af te maken. Dat gaan ze moeten doen in die tweede helft. Maar ze zijn wel briljant gestart, vond die Cameron Congreve. En ze moeten gewoon proberen om dat voetbal in de tweede helft door te trekken. We gaan er even uit voor wat reclame. Daar ben ik nu echt wel zeker van. En dan zien we elkaar straks terug. Tot zo. Welkom terug, dames en heren, in de CGK Arena, waar we een heel entertainende eerste helft hebben gezien tussen Racing Genk en Westerlo. 4 goals al en ook nog een paar fases waar we toch het een en ander over te vertellen hebben, Frank.
1: Ja, inderdaad. Het begon met Westerlo als de ploeg die het best begon. Gebruik maakte van de ruimte met een aantal vaardige spelers, onder andere Saito, Congreve. Overgestoten van de rechterkant naar links. Kon Urega bedienen. Hij met veel ruimte, goed afgewerkt met links. Naar omhoog getrapt. Op die manier Brugmans geen kans gegeven. Dan de reactie van Genk. Met Ito de voorzet richting Durosinmi. En dan zou je denken, dit is toch een doelpunt. We gaan er nog eens in alle rust naar kijken. Bangura, geen buitenspel. Ja, sorry, Stijn, sorry. Dit is toch een goal?
0: Ik denk het ook. Allee, ik denk het ook.
1: Come on. Dit is ook een goal. Saito met de voorzet, sorry. Maar. Allee, Smets die zijn interceptie mist en daardoor de bal devieert. Raakt hem echt wel aan, denk ik. En de bal gaat dan in de verste hoek binnen. 0-2 na 13 minuten. Dan ruimte voor Ito. Gebeurde ook wel geregeld. Want Urega zeer offensief. Daar op de linkerkant de voorzet, de trap. En uiteindelijk is het El Wadi die de bal niet binnenloopt. Uiteindelijk ook buitenspel van Ito. En dan nog eens Sandra met veel ruimte. Dat gebeurde ook heel veel. Centraal op het middenveld veel ruimte om de counter op gang te brengen.
5: voor Westerlo. Saito met de voorzet. En Sandra net wat te ver voor de bal. Daardoor probeerde hij het nog met een hakje. Mislukte. En dan minuut 40. Ja, de penalty. Dat volgens de regels wel klopt, denk ik. Maar altijd een beetje zuur is als je hem tegenkrijgt. Daar trok Duro Sinmi zich niet zo heel veel van aan. Kijken naar Jungdal en dan rechtdoor plaatsen. 1-2. En het werd nog beter voor Genk voor de rust. Heijnen, zie hem komen. Niemand daar centraal bij Westerlo. Houdt even in. Komt dan helemaal ingelopen en een prachtig afgemaakt. Ja, echt super.
0: Perfect gedaan.
5: Ja, ja.
0: Geweldige timing ook. Voelt die bal komen.
5: In de botsen. Die bal pakken. Plaatsen. Echt wel plaatsen. Beheerst. Want als je daar een beetje controle op verliest of te hard wil trappen. Ja, dan is die bal gewoon erover of ernaast. Ja, perfect gedaan van Mr. Kaarsen Genk.
0: De statistieken dan. Balbezit is lichtjes voor Racing Genk.

0: Welkom terug, dames en heren. Onder de tonen van de Marina maken we ons op voor de tweede helft tussen Genk en Westerlo. 2-2 dus is de ruststand. En laten we hopen dat ze die lijn gewoon doortrekken naar het vervolg van deze partij.
1: Ja, maar goed, dat mag je wel verwachten. Genk zijnde kan daar met een gelijkspel niet tevreden mee zijn. Dus zij zullen wel volle gas verder doen. Proberen. En Westerlo, ja, zo kan een goede wedstrijd bezig. Dus als zij op dezelfde manier in de omschakeling gevaarlijk kunnen zijn, ja, dan moeten er in principe nog wel wat doelpunten vallen.
0: Ja, als we er nog vier zouden krijgen, dan zou het bijzonder leuk zijn. Het kan wel eens gebeuren in de wedstrijden tussen Genk
1: dat stil,
0: en Westerlo.
1: Ja, maar het kan ook stilvallen. Dat gebeurt ook wel eens. Maar nee. Maar dat zie je ook wel eens in de wedstrijden. Eerste helft geweldig en dan tweede helft valt het stil. Laten we hopen van niet.
0: Overtreding van Basset op Kongolo.
1: Ja, niet de eerste keer dat hij alleen maar oog heeft voor Kongolo. Nou, ook nu weer. Ja, kijk. Hij gaat hem gewoon een beetje hinderen.
0: Ja, even de rug erin. Actie Yokoyama op de linkerkant. Afgeweken bal, dus een corner voor Racing Genk. Een week af op het lichaam van een Bamba. En zijn broer die voetbalt tegenwoordig bij Lorient in Frankrijk.
1: En dat vind jij, Jan, heb ik gehoord voor de wedstrijd.
0: Over mijn mening over waar we gaan er niet verder op ingaan. We gaan kijken naar de corner van Racing Genk. Dat is richting tweede zone. Kongolo even en dan Heine die hem niet helemaal vol raakt. Nog eens Ito trappen en dan de redding. Die is goed hoor van Jungdal in die korte hoek. Oké, hij moet daar liggen, maar
1: ja,
0: moet
1: hij wel hebben. Had zijn tweede met links kunnen maken. Moest wel achteruit. Ineens stoppen. Was achteruit aan het lopen. Ineens stoppen. Dus dat was dan net wat te moeilijk om die bal dan ook nog in de vlucht te pakken. Uiteindelijk nog wel de doelpoging in de korte hoek. Maar onmiddellijk Genk met het gevaar.
0: Opnieuw Ito. En even aangeraakt door Muns. En dan snelheid van Sakamoto. Ook sterker daar dan Erenbjerg. Ja. Bamba. Al toch over de lijn geweest.
1: Ja, de ingooi dan voor Genk. Visser twijfelde even om te fluiten. Voor een overtreding was het niet.
0: Het is goeie voor Westerlo zelfs met Urega. Basset met Smets. Ja, Magura terug tot bij Brugmans. Nou, iets dat we nog niet al te vaak hebben moeten vernoemen vandaag, Brugmans.
1: Nou, eigenlijk geen bal moeten pakken.
0: Nee.
1: Of kunnen pakken, ik zou het zo zeggen.
0: Ik expect goals van Racing Genk waren ook opvallend trouwens, 2.89. Maar daar zat die goal die geen goal was, uiteindelijk of wel een goal was, ook over een groot stuk tussen.
1: Nou ja, vandaar moet je hem eigenlijk ook gewoon tegen de touwen trappen, Magura zijnde. Maar goed, dat hij over de lijn was, dat denk ik toch wel. Ja. Maar niet tegen het net.
0: Dat is waar.
1: Ah, ja.
0: Dat is waar. Mbamba via Kayembe. En Yokoyama wordt het een nieuwe ingooi voor Westerlo.

0: altijd in principe meer speelminuten krijgen dit seizoen. Want Reynolds natuurlijk vertrokken is, ook als een papa. Maar ze hebben dus met de Deen Fleu, die speelde tegen Jong, ook een concurrent pijn gehaald.
1: Ja, we vinden weer makkelijk de andere kant bij Westerlo. Vanuit dat centrum.
0: Nou, sterk werk van Ito bij Saito. En dan de lange van Smets. Controle de Rossini. Maar buitenspel.
1: Ja, de lange bal van Smets.

0: duidelijk op dit beeld. Ja, Nip zal het zeker wel geweest zijn.
1: Ja, onmogelijk uit te maken. Congreve. Fofana. Dat was een aparte manier om door te draaien, maar dat was uiteindelijk wel zijn doel. Munt.
0: Orega naar binnen tussen de lijnen. Sandra naar buiten.
1: Kimura, dat is een misverstand.
0: Ja, dat is jammer, want de man mag helemaal vrij op de rechterkant. Een beetje onnodig balverlies op deze manier.
1: Kan je mee. Probeert hem je diep te sturen. Die wordt goed bewaakt door Muts, die dan wel in een gevaarlijke tackle gaat en ook de bal nog eens kwijt is aan Yokoyama. Voorzet en Kimura.
0: Nou, hoeft er helemaal niet te tackelen, Muts.
1: Gewoon voorblijven.
0: Ja, recht blijven. Sowieso denk ik eerst op de bal.
1: Einde. Daar de ruimte gevonden. Voorzet van Erebjerg en dan bijna Durosimbi. Het is Saito die kan opruimen. Smets komt goed voor Basset. En dan Kongolo met de foutje. En er ligt ruimte bij Sakamoto. Maar Basset kan zich niet ontdoen van Kongolo, die uitstekend terugkeert. Geen overtreding ook, zegt Laurens Visser. Voetballen verder met El Wadi tegenover Orega. Naar binnen komen.
0: Nou, niemand dan speelbaar. Kayembe. Sneller komen. En op snelheid. Een beetje op ralenti.
1: Is goed van Kayembe voor Ito. Voorzet richting El Wadi. Yokoyama. Het is pingpong even van de ene naar de andere kant.
0: Van rechts naar links. En om te hoogst was het even. Geen goede voorzet van Ito en Yokoyama. Maar ze blijven wel in balbezit.
1: Hier is hij opnieuw. Yokoyama, twee mensen bij hem. Het is uiteindelijk via Congreve dat die bal over de achterlijn gaat.
0: Ja, komen goed weg hier. Foutje Kongolo. Waarmee bedoel ik technische fout. Een overtreding was het niet.
1: Dat vond ik te niet makkelijk voor Basset.
0: Althans gaat nu wel even nog discussiëren met Visser Basset. Maar en er zat wel iets in. Want centraal, wie was het? Sakamoto, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Helemaal vrij. Helemaal mee in de aanval.
1: Hoekschop snel genomen, Erebjerg. Schoenen gewisseld trouwens. Daar is zijn voorzet. Sandra ontzet. Kongolo. Kan je goed opletten met Saito. Goed snel gespeeld. Erebjerg. Dat is een zeer moeilijke bal. En de ruimte lag inderdaad. Je was aan het wijzen, Frankie. Ja. Bij Yokoyama.
0: Ik denk dat zijn eerste gedachte was aannemen trappen. Maar omdat er onmiddellijk druk was, moest hij switchen in zijn hoofd. Dat deed hij niet op een goede manier. Ito was de aangewezen man.
1: Fofana, opletten. Wel, ze blijven rustig achterin.
0: Ja, een beetje risico. Loopt goed af. Maar dan duurt het dan toch te lang. Je hebt vier mensen uitgespeeld. En dan moet je dan toch terug. Dat is jammer. Wat Westerlo betreft.
1: Genk zet de bezoekers goed vast. We slagen er voorlopig niet om over de middenlijn te geraken. Sandra.
0: Ja, toch maar opletten nu met die brede ballen in de 16. Kijk
1: voilà,
0: maar.
1: Dan heb je het al. Kayembe brengt hem voor. Dat is te ver voor Durosimbi. Wel een hand van Jungdal. Erebjerg voor Ito. Prima bal. Richting Yokoyama dacht ik te zeggen. Maar uiteindelijk was de voorzet toch van mindere kwaliteit.
0: Ja, straks was het ook Yokoyama. Hè. Die vrij stond. Ik zei Ito. Maar ze lijken zo goed op elkaar.
1: Ja, allebei blonde haren. Maar één cijfer verschil in het rugnummer ook. 10 en 30. En nog een keer de witte schoenen ook. Hier had het Edje Sterberg.
0: Ja.
1: Die zich aan het opwarmen is.
0: Sattelberger ook erbij. En ook Mirisola, denk ik.
1: Goeie actie is dit van Saito. Ontdoet zich van Bangura. Saito wegglijden. Wel nog in balbezit gebleven, wonder boven wonder. Dan duurt het allemaal wat te lang en is het schot. Ja, krijgt hem opnieuw Saito dan te wild.
0: Nu was hij helemaal het noorden kwijt, bij manier van spreken. Als ze nu rustig was gebleven, want hij had veel ruimte, had hij iets heel anders kunnen doen. Meenemen en dan nog eventueel mensen bedienen. Maar was het helemaal kwijt.
1: Vreemde actie. Een vreemde fase daar met Saito. Rusimi. Uyama niet, wel tussenkomst van Kimura. Yunga. En de handen van Congreve van Kimura. Westerlo kan de bal niet meer in de ploeg houden.
0: Ja, ze moeten echt achteruit worden op de eigen 16 gedrukt. Eigenlijk al een hele tweede helft.
1: Voorzet Yokoyama. Buns kopt weg. Bamba dan maar.
0: Nou, op dit soort momenten moeten ze scherp zijn. Westerlo, want die voorzetten, die blijven maar komen. En dan maar hopen om, om toch eens te kunnen prikken.
1: Nu misschien Bassett die de grote brug probeert bij Smets. Maar dat was te
0: moeilijk. Ja, maar dat is ook te moeilijk, Stijn.
1: Ruimte was te klein.
0: Ik denk dat we het gaan niet lang meer duren of we gaan...
1: Aminia Glo krijgen.
0: Ja, dat denk ik wel. Zoals tegen Union.
1: Hier komt Racing Genk weer. Met Yokoyama. Die gaat op een bamba af. En dan naar zijn linker Yokoyama. Redding Jungdaal. Elwa, die komt tekort. Ik kon er niet genoeg kracht op zetten om die bal echt tegen de touwen te kloppen. Jungdaal heeft die touwen wel gevoeld. Maar een goede opschakeling van Genk.
0: Ja, ook te makkelijk daar. Ermbjerg makkelijk langs Fofana. En dan veel ruimte bij Yokoyama. Wijkende Mbamba, overstap trappen. En dan komt die bal net niet ideaal voor Elwadi. Anders kan hij er alleszins al beter op koppen. Ik zeg niet dat hij zou binnen geweest zijn. Maar goed, toch een kans voor Genk.
1: Komt er een antwoord van Westerlo? Aanval afgestopt door Zakaria Elwadi. Waar gaat hij naartoe? Er wordt nu toch al een seizoen of twee gezegd dat hij gaat vertrekken.
0: Vorig jaar nog gebleven. Om de gezondheidsredenen, dacht ik, van zijn vader.
1: Klopt.
0: Alles sinds een nieuwe rechtsbak op komst.
1: Ja.
0: Dus...
1: Dat is nog niet officieel. We kijken naar KJMB. Daar even Congreve. Tegen de vlakte werkt.
0: Ja, de wedstrijd verdwenen. Congreve.
1: Nou, misschien krijgen we wel het debuut straks van Yang. Zuid-Koreaan. En winger die ze hebben gehaald bij Westerlo. Gehuurd van Tottenham. Elwadi. Goed werk van Orega. En komt er een opschakelmoment. Er zit wel
0: bal.
1: Wat in. Orega moet hem geven aan Sakamoto. Maar uitstekende tackle van Kongolo.
0: Ja, zeker wel. Goede bal van Congreve was het.
1: Niet afgelopen. Sakamoto. Overstapje. Sakamoto. Komt hij tot een schot afgeweken. En dan wordt het een hoekschop voor Westerlo. Het moment leek gepasseerd. Maar hij maakte er toch nog wat van. Deze Issa Sakamoto.
0: Dit was een goede bal. Rechtdoor van Congreve. En deze... net niet goed genoeg om Sakamoto alleen voor Bruggemans te zetten. Dan een paar overstapjes naar binnen komen. Dan toch uiteindelijk naar buiten om te trappen met rechts. Afgeweken bal, hoekschop. Bassett een beetje boos. Had hem graag gehad in de tweede zone.
1: Hoekschop ondertussen kort genomen. Daar is de voorzetbal die makkelijk bereik ligt van Bruggemans en die kan ver gooien. Vindt Ito. Yokoyama is bij hem.
0: We zijn met z'n tweeën tegen een stuk of vier.
1: Ito zoeken naar die rechter. Afgeblokt door Fofana. Naar de bal blijven kijken. Dat is goed verdedigd. Saito. Tikje was handig. Bassett. Dat was een overtreding van Smits.
0: Ja, was een overtreding. Kaatsen. Stijn kaatsen. En dan weg. Bassett zijn de kaatsen op Saito. Kijk, we zien hem daar in beeld. Gewoon kaatsen en dan weg. Dan kan je Smets uitschakelen. Maar probeert vaak dingen die net niet kloppen, vind ik, Bassett.
1: het zal wel verbeteren doorheen de wedstrijd. Maar zoals hij daarnet al aangaf, Franky, misschien zit zijn wedstrijd er wel sneller op dan gedacht. We zijn nog naar de opwarmers aan het kijken. We gaan het straks zien. Aanval Westerlo bij het Congrie. Doorzet die overwaait tot bij Saito. Brega wijst. Al lijkt te hard voor ineens te trappen, dus dan doet hij dit goed. Moet wel nog met Ito afrekenen. Brega, dat is over de achterlijn.
0: Ja. Bal was iets te diep ook van Saito op Urega. Nou, die blijft aanvallen.
1: Ja, voorlopig nog geen Aminaglo te bespeuren. Wel een Dembi. Dat is een centrale verdediger.
0: Ja, oké. Sharai zal tevreden zijn dan over zijn spits.
1: Wel de nieuweling. Ja, zagen we daar even. Nu kijken we naar... Geen nieuweling meer. Brian Heijnen. Herb Bjerg voor Bangura. Ito. El Wadi. Het was goed gevoetbald van Kenk. Netjes. Herb Bjerg. Toch nog er langs. Afleggen voor Heijnen. En die trapt dan met links. En het schot sterft ergens onderweg. Maakte hem ook niet helemaal vol.
0: Nee. Legt hem van rechts naar links, maar net wat te ver. Had ik de indruk. En dit zou ook heel kunnen zijn en wordt het ook.
1: Voor Cameron Congrie.
0: Eerste fout, zegt hij, maar wettigt wel een gele kaart.
1: Ja.
0: Wat mij betreft.
1: Geen enkele intentie om de bal te spelen daar.
0: Congolo doorstomen. En dan tikje. Genoeg om hem onderuit te brengen.
1: KMB. Altijd Durosimbi zoeken, maar die wordt vooralsnog weinig gevonden. Ito. Nu dan toch is Durosimbi. Oh, nee, kan er niet bij.
0: Ja, het scheelde niet veel. Kimura wil een vlagsignaal voor het buitenspel. Was het niet.
1: Nou, voelt dat ze echt onder druk staan al een hele tweede helft.
0: Nou ja, ze moeten vooral, ik ga niet zeggen vooral en alleen Durosimbi in doog houden, dan niet natuurlijk. Maar
1: de plan is wel duidelijk op deze manier. Bedoel je?
0: Inderdaad.
1: KJMB, het is knokken met de Bamba. Wie haalt het? En ze kleden elkaar daar even uit. Het mag van Visser.
0: Ja, oordeelt denk ik dat ze beide zich wel zetten in dit duel. En daar kan ik Visser wel in volgen. Beide strijden voor de bal. Even kijken van dichterbij, want we zitten er ver van. Ja, hij heeft hem wel vast natuurlijk. Dus ja. En hier ook nog. Maar ja, dan ook kan je... Ja, kijk.
1: Het is, langs
0: het is een beetje
1: kanten.
0: Van beide kanten, inderdaad. Misschien net wat meer van...
1: Mbamba.
0: Mbamba.
1: Die nu...
0: Ja,
1: met een probleem zit. En Congrief die... Ja, die wil eraf. Hij heeft heel veel gegeven in die eerste helft. En zoals je daarnet ook al zei, Frankie, tweede helft veel minder aanwezig.
0: Ja, een goed balletje gaat nu halverlinks zitten. Helemaal zitten is dat nu ook niet. Vraagt aan de ref om het spel stil te leggen. Dat gaat hij natuurlijk niet doen, Visser.
1: Staan boog. Ja. Niemand echt klaar. Sarai maakt misbaar dat het allemaal wat sneller mag gebeuren richting zijn invallers. Want hij wil natuurlijk niet met een man minder komen te staan tegen Genk dat al de hele tijd aan het drukken is. Kimura. Bamba opletten met Yokoyama. Die wil een overtreding nodig.
0: Ja. Bamba iets te passief richting die bal. Waardoor hij een beetje in de problemen kwam.
1: Even ademen, denken ze bij Westerlo. De bal wat rondspelen achterin. Met Muts en Kimura.
0: Ja, Sandra, dat zie je ook al af en toe. Hij mee komt opbouwen.
1: Maar ze vinden hem niet meer de laatste minuten.
0: Allee,
1: de volledige
0: rotatie,
1: tweede helft.
0: Rotatie dan, Saito naar binnen. Urega hoog en Sandra die zakt. Ja, daar is hij toch hoor.
1: Ja, hij is er toe.
0: Ja.
1: Aminaglo.
0: Ja, als hij meer een buitenspeler is, dan kan hij perfect daar de positie van Congreve innemen.
1: We gaan het zien straks. Eerst nog kijken naar Ito. Goed werk van Urega, moet wel een hoekschop toestaan. Ik ga toch eens moeten kapitaliseren op die druk, want met 2-2 komen ze voorlopig niet ver.
0: Nee.
1: Erbjerg. Ja, eerste zone, daar was Heijnen. Bal blijft even hangen. Smits en uiteindelijk Jungdal.
0: Nou, dat is wat hij vaker doet. Heijnen, waar hij sterk in is, in de eerste zone. Inlopen, eventueel zelf naar doelkoppen of verlengen. Hier was het verlengen. Net niet goed genoeg. Tegen het aangezicht denk ik van Kimura.
1: Dan het foutje van Pagura bij Jungdal.
0: Het geschept balletje van Erenbjerg met gevoel daar neergelegd bij Heijnen. En dan de overtreding.
1: Aminyaglo komt erin. En voor Congreve. Of eigenlijk voor Bassett. En ook Lalaoui komt erin. Dat is een centrale middenvelder in principe. Het is Sakamoto die de diepste man gaat worden.
0: De diepste man. Daar Lalaoui achter. En Aminyaglo vanaf de rechterkant.
1: Krachtig, snel.
0: Ja.
1: Hebben we genoteerd vorige week.
0: Doelgericht.
1: Ook. Maar nog niet kunnen scoren dus. Heeft natuurlijk nog zeeën van tijd. We kijken naar Bamba. Daar is de voorzet richting Lalaoui. De hak van Bangura, Sakamoto. Nou, goed werk van Smets.
0: Ja, nu
1: Racing Genk.
0: Als het snel gaat, misschien wat ruimte. Maar dat gaat het niet. Dus de tijd voor Westerlo om terug te komen.
1: We krijgen ook te horen dat Bibu zich aan het klaarmaken is voor een invalbeurt bij Racing Genk. En dat is dan voor de Rossini. Spits voor de spits. Eerst nog even voetballen, denkt hij, voor je mag gaan rusten. Hij kan niet bij de bal duren zien. Lalaoui. Daar zie je met Saito tikkel op de bal van Elwadi. Niks aan de hand.
0: Nee, was nodig. Goed gedaan. Goede interceptie.
1: Hier is communicatieprobleem.
0: Inderdaad, Bamba moet het zeggen. Tegen Fofana.
1: Dat was ook meteen een van de laatste acties voor Lucas Mbamba. Want zijn concurrent Fleu staat klaar ook om in te vallen voor Westerlo.
0: Dat even de bal mag hebben van Genk nu.
1: Mbamba, Aminyaglo. Gaat op Kayembe. Aminyaglo, oogdreigend. Dan de voorzet, maar Lalaoui niet. Wel Kongolo.
0: Ja, via Kayembe denk ik de voorzet.
1: Westerlo dat nu toch even de bal kan houden op de helft van Racing Genk.
0: Ja, laat even begaan, Genk.
1: Mbamba. Dat is goed ingespeeld, Sakamoto.
0: Ja, mag
1: maar goed terug.
0: Ja. Mag toch makkelijk aannemen daar.
1: Orega. Tijd en ruimte voor de voorzet. Daar is die bal. Aminyaglo kan koppen. Maar het was van heel erg ver.
0: Ja. Het was ook niet echt terugleggen.
1: Het was iets tussenin.
0: Ja. Vandaar scoren. Dat is sowieso moeilijk.
1: Het is goed gecombineerd van Westerlo. Aminyaglo. De voorzet Lalaoui deviëren. Maar hij duwt hem niet in de goal. Maakt hem niet helemaal zuiver. Maar het was wel een goede combinatie van de Kemphaan.
0: Zeker wel. Naar binnenkomen van Mbamba. Dan de snelle combinatie. En de voorzet. Lalaoui. Bij het begin van die actie ook op het eind.
1: Nieuwe kracht voor Racing Genk met Bibou in de plaats van Durosini. Wat verse longen.
0: Ja, bij Westerlo staat er al iemand klaar. Fleu, zoals al gezegd. Maar Sharai gaat nog even wachten.
1: Brugmans. En zo gaan we toch de laatste 20 minuten. Kijkt u naar de pogingen. 20 voor Racing Genk, 9 voor Westerlo. Lalami en diepgang. Hakje is slim voor Sakamoto. Saito wijst. Sakamoto durft die paas niet aan. Gaat liever zelf op pad. Niemand in de 16.
0: Nee, dat wou ik net zeggen. Niemand voor de goal. 3 mensen te dicht bij Sakamoto. Nu zijn die er wel. Maar Saito, die zijn pijp is ook al een beetje uit Stijn.
1: Hij heeft ook veel gegeven.
0: Ja, dat wel.
1: Dit is knap. Heel knap gedaan van Yokoyama.
0: Ah, dit is dan wel goed werk van Saito. Ongelukkig tot bij Bibou. Hij zat er even tussen.
1: Elouadi, Ito op rechts. Goeie voorzet, de vuisten van Jungdal. En Aminja Kloop, geen goede aanname. Nee. En zo balverlies.
0: Hij is beter centraal, Stijn. Ja, echt waar.
1: We moeten een directe lijn inleggen. Naar Rizam Sharai. Een baba eraf, Fleur in. Dat is ook een vers paar longen. Langs Westelkant. Bangura. Dat is wel zeven. Nou, prima werk was dat van Ehrenberg. Maar even druk zitten. Koyama, opgeruimd door Fofana.
0: Bangura, ja. Te veel foutjes bij Bangura.
1: Goed verdedigd van Smets, want er was wel echt gevaar op komst. Nou, een paar keer Bangura.
0: Ja.
1: Dat gaat hij toch niet al te vaak meer mogen doen. Heine voor Yokoyama. Bangura, kan hij strappen? Bangura! Ja, moet proberen vanuit die positie.
0: Ja, moet proberen. Met de ruimte en de tijd. Uiteindelijk kwam er nog iemand uitgelopen, maar die was rijkelijk laat. En dit is redelijk verder naast ook Stijn.
1: Ja, mag tussen de paal.
0: Ja, of toch. Ja, ik zeg niet dat je hem in de winkel uit moet trappen, maar toch iets dichter, iets beter.
1: Goed. Vreemde bal. Bangura ertussen met een gelukje tot bij Ehrenberg. Een tackle van Muts.
0: Ja, voeten vooruit, maar wel op de bal.
1: Slim van Saito. Even Heine te slim af.
0: Nou ja, zag hem niet komen. Wist niet dat hij in zijn rug zat. Hij zegt nu tegen Elwadi praten. Ja. Hier zien we dat. Kijkt rond. Trapt dan ongelukkig op de rechterhiel van Saito.
1: Die moet zijn schoen even opnieuw aanspannen en aantrekken voorop. Bijna het laatste kwartier van de wedstrijd. Ze kijken nog altijd tegen die 2-2 aan. Genk, het gros van de tweede helft, het initiatief genomen. Westerlo heeft daar de laatste minuten toch al iets meer tegenover kunnen zitten dan in het begin van die tweede helft. Maar het is voorlopig niet geweldig dreigend. Kayembe. Bibou. Handspel dan van Fofana.
0: Ja. Kimura die zich hier mispakte op Bibou. Die dan nu de gele kaart. Lalaoui.
1: Wel even wegduwen.

0: Hij gaat wat proberen, Jesse Torp. Hij gaat nog wat offensieve krachten erin brengen met Daan Heijmans en de 17-jarige Dudu Ndiaye. Dat is een man uit, of een jongen uit de jeugd. Heeft bij de U18 10 doelpunten gemaakt in 18 wedstrijden. Bangura eruit. Ah, sorry, het is Kenan Haroo die erin komt.
1: Ja,
0: man, excuus.
1: Hij had de 86.
0: Ja, 85 is Dudu. En die jaar. Dus een debuut voor Kenan Haroon, het neefje van Faris Haroon. Ex-speler van Racing Henk en huidig T2 bij Antwerp.
1: Ja, met Bjerg Heijmans zijn plaats.
0: Fofana, dat is de opzichter. Even het been wegnemen van Heijn.
1: Ja, deze keer had Heijnen tegenstander wel zien komen. Draait dan goed weg. Overtreding van Fofana. Hier ziet hem nog net komen.
0: Vrij trap. Tropt in de 16. Niemand hier echt op kon inlopen.
1: Nee, Heijmans werd goed gevolgd door Almenaglo.
0: Hij is beter in de spits. Dit doet hij goed. Maar de voet te hoog, dan toch. Ik denk ook wel dat Kayembe zich een beetje bukte. Gaat het geel krijgen, Mignaglo. Kayembe blijft liggen. Hier nog eens kijken.
1: Ja. Het is ongelukkig.
0: Ongelukkig. Het is niet dat die voet overdreven hoog is.
1: Nee, nee. En ook niet met veel intensiteit ook niet.
0: Nee.
1: Goed, raakt hem wel even in het aangezicht. Te laag koppen was het ook niet van Kayembe. Dus,
0: voorzet van Kayembe. Valt er nog iets uit de kast in deze partij. Nu kan bij ons ook naar de Wanda Diamond League meetings kijken op de app. Als u fan bent van de atletiek. Heijmans voor Ito. Afgeweken bal. En daar is de kans en ook de goal voor Racing Genk. Het is Bibou die scoort 3-2. Ineens is die goal daar met een beetje geluk.
1: Ja, toen de bal onderweg was, deed het me denken aan het moment van Cercle Brugge gisteren op het einde met dat doelpunt. Alleen viel deze bal niet rechtstreeks zijn doel wel daar in de tweede zone bij Bibout. En er was net een verdediger van Westerlo die zich even omdraaide. Hier gaan we dat zien. Bal van Heijmans naar buiten, naar Ito hier aan het wijzen, Kimura. Neem jij die, neem jij die. En dan draait hij zich even, geen zicht op de bal. En dat is het moment waarop Bibou kan inlopen en scoren. Afgeweken bal, neemt hoogte en valt daar dan bij Bibou en die scoort. En Kimura, dit mag je niet doen. Dat draai je even met je rug naar de bal. Ja.
0: Je moet hem blijven bekijken.
1: Oké, dat is moeilijk. Ja, pas op, je moet de bal, de tegenstander. Ja. Maar goed, helemaal je even omdraaien. Kijk, de fractie van een seconde is het genoeg om... Ja, Bibou die ziet wel waar dat de bal is. Hij niet. En 3-2 als gevolg.
0: En K kan Racing Genk deze keer die voorsprong vasthouden. Tot het laatste fluitsignaal. Het is goed van Heijmans.
1: Maar dat zal wel wat gebeten zijn, Heijmans.
0: Het balbezit nu lichtjes in het voordeel van Westerlo. De duels, excuseer. En de lichtjes in het voordeel van Westerlo. Prima gevoetbald. Heijmans kan er niet bij.
1: Ja, goed gedaan. Van Ito was het goed aangenomen. Onmiddellijk gespeeld. Infiltratie van Heijmans. Sorry. Ze laten er nog net tussen.
0: Yokoyama voor KMB. Hij krijgt hem terug. Haroun. Ja, goed balletje van Kayembe. Bibou legt hem af. Maar niet zuiver voor Haroun. Die wel meteen die bal wil heroveren. Maar te enthousiast daar.
1: Ja, overtreding maakt. Zoals Heijnen het vroeg tijdens de rust.
0: Niet sneller dat foutje maakt. Negen minuten nog.
1: Heijnen is gaan zitten. Tastaande kuit.
0: En dan moeten de verzorgers het veld op. En gaat Heijnen assistentie krijgen.

0: Sattelberg is al klaar om hem te vervangen. Dat denken we toch.
1: Exit Brian Heijnen. Het is niet van harte dat hij het veld verlaat. We moeten dus hopen dat dat meevalt.
0: Ja, een krampje, denk ik. Het is ook zeer warm. Nog altijd. Je moet ook beter geen risico nemen. Iets meer dan 10 minuten met de blessuretijd erbij. Dat moet wel lukken. En opnieuw belangrijk geweest met een prachtige goal.
1: Zeker vast. Geweldig doelpunt. Hier in aan het shirt getrokken. Fleu. Door Heijmans.
0: Ja, is fel. Heijmans staat op scherp.
1: Ja, nu ook meteen druk zetten bij Sandra. Slordig van Sandra. Ito onderschept en is er langs. Maar hij krijgt steun van Muntz. Sandra. Bij Westerlo nog twee nieuwe krachten klaar. Lapage.
0: De nieuwe man.
1: Ja. Hij komt vol van Averbach. Hij moet iets gaan proberen natuurlijk. Sharai. Hoerenga. Aardig geprobeerd, maar we hebben de bal wel kwijt.
0: Nou, toch opletten daar. Maar de bal niet te makkelijk verliezen. En hier het duel. Kongolo. Die een beetje gaat leunen ook. Maar geen overtreding.
1: De wissels aangekondigd dus. Jan. Erin. Punt zijn voor Van Aan eruit. En zo nog Lapage erbij. Jok heet hij. Saito, hij mag dus blijven staan. Kimura. Daar is Lalawi. Fleu. Miniaglo. En daar de kans voor Saito. Ja. Maar afgeblokt. Goed snel op die bal van Haroun.
0: Ja, zeker wel.
1: Morega ontdoet zich van Haroun en die gaat dan in de fout. Wordt een vrije trap voor Westerlo en geel voor Kenan Haroun.
0: Hij heeft zich pijn gedaan.
1: Ja.
0: Ik denk dat...
1: Dat is bijzonder jammer voor hem. Bij zijn debuut.
0: Morega. Een beetje het gewicht van Morega op zich gekregen, denk ik.
1: En dan die knie blijven steken.
0: Sleepbeweging van Urega. Dan uiteindelijk naar buiten willen gaan. Ja, dat is een knie, hè. Zijn knie plooit daar. Been plooit.
1: Het ziet er niet goed uit voor Haroun. Ja. Dat heeft ook Peter Kroonen gezien. Maar hij ziet af.
0: Nou ja, dat is een pijnlijk geval. Hij zet zijn been, zijn voet vooruit. En op dat moment maakt hij het contact met het rechterbeen van Urega. Dan krijgt hij toch dat gewicht van Urega een beetje te verwerken.
1: Nog geel natuurlijk voor die overtreding, maar het zal een worst wezen. Mark van Bommel en Simon Mignolet. Saito. De vrije trap voor Westerlo. Weggehaald door Bibu. 3 minuten nog. En dan de extra tijd. Kan Westerlo nog iets terug doen? En slaagt Racing Genk erin om de voorsprong vast te houden. En zo ook de eerste 3 punten binnen te halen. Kimura gooit ver. Het is weer Nibu die het duel wint. In 2 keer.
0: Oh, dat is ook gevaarlijk. Krijgt Westerlo de overtreding tegen.
1: Nou, had Kimura daar het intens kwam invliegen, denk ik.
0: Even kijken toch.
1: Tja.
0: Bibu kijkt toch ook niet naar de bal.
1: Nee.
0: Dus discutabele beslissing. Wat mij betreft.
1: Hij staat weer. Seiji Kimura. En hij loopt weer. Dat is goed nieuws.
0: Ja.
1: En zoals we weten inderdaad, in 1 minuut sowieso aan de kant moeten blijven. U kan stemmen voor die man van de wedstrijd vandaag. U kan dat elke wedstrijd doen natuurlijk. Het is niet zo'n gemakkelijke, denk ik.
0: Nee, het is inderdaad een echte uitblinker. Dat kunnen we moeilijk noemen. Heine voor zijn doelpunt. Dat zou ik wel durven nomineren.
1: Ja, of de matchwinnaar, Tibu.
0: Ja, ook natuurlijk. Ja. Dit waarvoor hij ingebracht werd, scoren. En op die manier misschien wel de 3 punten schenken aan de thuisploeg.
1: Brugmans met een lange bal. Kimura. Het was heel even, ja. Sakamoto. Zijn lichaam tegen Kayembe proberen te gebruiken.
0: Buitenspel, Bibu.
1: Toch terug uit het spel, maar hij geeft balvoordeel omdat Westerlo kan recupereren. En dan Haroun. Snoept de bal af van Saito. Ito. Met lapage. Heel even raken. Heijmans kan er niet bij. Orega. Weer Haroun.
0: Ja, zit er goed tussen Haroun. Lijkt mij een mobiele speler daar op dat middenveld.
1: Krijgt zijn kans, grijpt ze ook. Minstens 4 minuten bij. Nou ja, zoals we net ook al even aangeven, Bagura regelmatig balverlies. Dus het is misschien wel een moment voor Haroun om zijn plaats te grijpen.
0: Nee, ze durven wel jonge jongens brengen hier. Dus wat dat betreft geen probleem.
1: Bibu. Heijmans voor Ito.
0: Nou, wat die komt ook nog eens mee. Gaat in de spits lopen.
1: Dit was getelefoneerd. Lapage zat ertussen, maar Bibu herstelt snel. Haroun. Dat was handig.
0: Sakamoto nog met de overtreding. Het was handig, maar een beetje gevaarlijk wel. Op die manier de bal terug spelen.
1: Zeer open stond ook.
0: Het centrum lag open.
1: Met een beetje vertraging de vrije trap voor Racing Genk met Zakaria El Wadi.
0: Een beetje tijd winnen, wat ze daar deden.
1: De lange bal. Kijk naar die expected goals vraag.
0: Ja, dat is een duidelijke.
1: 4,24 tegenover 0,85.
0: Haroun gaat opnieuw neer. toch niet helemaal oké, die knie. Nee. Of is het een ander probleem? Hij leek wat uit glijden. Dan grijpt nu toch naar die knie. Nee. En heeft echt wel pijn. Ja, het is gedaan. Het is over. Jammer.
1: Dit is een bijzonder triestig beeld.
0: Inderdaad. Jongen. Hier. Ja. Verstapt zich. Ja. Richting verandering op dat moment. Ja.
1: Pech voor Kenan Haroun. Geen contact natuurlijk.
0: Een discussie. Ook met de twee coaches.
1: Troost worden.
0: Wel, zo gezien.
1: Ja.
0: Zeker. En voelt hoogstwaarschijnlijk ook wel de ernst.
1: Ja.
0: Van de blessure.
1: Nou, wacht je op je kans, dan krijg je die. Dan heb je dit voor.

0: trekt het shirt over zijn hoofd.
1: Nou ja, we hebben denk ik 3 wisselmomenten gehad, Stijn. Ja. Nog maar 4 vervangingen gedaan, maar wel al 3 wisselmomenten opgebruikt. Dus even met 10 eindigen.
0: Extra tijd zit erop, maar we gaan natuurlijk nog wel even door. Fleu. Daar zal de discussie ook over gegaan zijn, waarschijnlijk daarnet tussen Sarai en de vierde man. Goed werk van Yokoyama. Genk moet nu met man en macht verdedigen.
1: Ja. Trieste aftocht van Haroun.
0: Ja, goed van Jan. Paasje te hard. Doordraaien was zeker niet slecht, maar dan was het onzuiver. En hoe lang gaat Visser nog laten doorspelen, dat weten we niet. Dus we gaan het ontdekken samen met u.
1: Nou, toch maar een minuut of 2 zal er toch wel bij komen. Zolang heeft het denk ik toch wel geduurd met Haroun.
0: Kimura, Sandra. Goeie opening voor Orega.
1: Saito, goed teruggekomen. Stapte even verkeerd in, maar maakt het goed. En Saito, zijn tweede helft, Stijn.
0: Helemaal op.
1: Ja, al een hele tijd moet ik zeggen. Maar mocht blijven staan van Sarai.
0: Oh, Wadi. Biebu met de borst. Maar is Ito. Die trapt hem zo ver mogelijk. Anderhalve minuut boven de extra tijd. Als jouw theorie klopt, dan zijn er nog een dertigtal seconden.
1: Maar een ruwe schatting.
0: Dat zou best kunnen. Sandra. Hij klopt erin. Dus
1: oh, ja, toch
0: al. Saito bijna.
1: Bijna, inderdaad. En wat die was er gerust in. Hier vertrekt hij. Oh, het scheelt nog meer dan we dachten van hierboven.
0: Ik geloof er ook niet helemaal meer in, denk ik, Saito.
1: Scherpte is er al een hele tijd af. En dit is voor Genk.
0: Ja. Dit is inderdaad een goeie voor Genk.
1: Ja, Orega raakt die bal nog. Maar als hij misschien al over de zijlijn zou kunnen.
0: Smet trapte vooruit en Visser maakt een einde aan de partij. Kijk naar de vreugde bij Racing Genk. Die eerste 3 punten is binnen en vooral de eerste thuiswedstrijd is een overwinning. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, zeker belangrijk. En ik begrijp de vreugde ook natuurlijk. Vorige week verloren, 0-2 achterkomen. Ja, dan kan je zeggen dat je de bui al ziet hangen, maar... De tanden rechtzet, ja, dat is natuurlijk een opsteker. Hè, dat je van 0-2 achter dit 3-2 een overwinning omzet. Ja, dat is wel fijn. Dat zijn de mooie.
0: Weerbaarheid getoond. Morgen is er trouwens SK Beveren tegen Anderlecht. Vanaf 2:30 aftrappen daar. Wij gaan hier nog even door met reacties en vreugde. In Genk tegen Westerlo. Of na Genk tegen Westerlo.
1: Gaat dit nu bij Torup en Visser toch even over dat moment? Ik denk het wel, eerlijk gezegd, als ik een beetje kan gebaren lezen.
0: Ja. Oké, Sarai.
1: En hij is mistevreden. Hij gaat dat even kenbaar maken.
0: Ja, emoties die een beetje oplaaien natuurlijk op een
1: normale
0: manier.
1: Ja,
0: absoluut. Zo kennen we Sarai.
1: Maar het heeft toch geen zin om veel misbaar te maken. Maar gewoon even je punt maken. En dan is het een beetje afdruipen. Jammer voor hen, want best wel een heel goede of een goede eerste helft gespeeld. Tweede helft was moeilijker. Ik heb ook nog nauwelijks iets genoteerd van Westerlo. Ja, Sakamoto daar met een afgeblokt schot. Maar meer was het eigenlijk ook niet. Dus het was vooral ondergaan. Niet dat ze veel kansen weggaven, dat moeten we ook wel zeggen. Verwerkte de vele voorzetten eigenlijk wel goed, eentje niet. En dat is aan het uiteindelijk duur te staan gekomen. Voorzet van Ito, En Kimura, ja. Wist wel wie hij moest in doog houden. Was breed aan het gesticuleren, maar even...
2: Even kwijt.
1: Ja, even hem kwijt sekundje. Door met zijn rug naar de bal te zijn. Maar een fractie van een seconde was genoeg om Bibou de kans te geven om 3-2 te maken.
0: Die ook is zeer alert.
3: Reageerde Bibou. Ja. Is dat een goede wissel geweest? Frisser op dat moment dan Durosinmi zou zijn geweest. Durende die wedstrijd. De supporters van Westerlo bedanken hun ploeg voor wat ze hebben gezien. Want inderdaad, die start was zeer goed van Westerlo. En dan is het kwestie van dat ook nog wat langer vol te houden. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap.
1: Dat is natuurlijk ook zo, Stijn. Vorige week 5, vandaag 3. Dat zijn alle goals. Dat is te veel. Hè.
3: Ja.
1: Dat is ook misschien een makkelijke conclusie om te trekken. Maar ook al is het tegen Union hier vandaag of Genk. Moeilijke wedstrijden, ja, uiteraard. Dat weet iedereen. Maar dat is te veel. Ze hebben één kans nog een kans gehad bij de 0-2, Sandra. Dat had de 0-3 kunnen zijn. Oké, je kan niet elke kans binnen trappen, maar goed.
0: We kunnen naar beneden.
4: Aaron Bibou, entrée et marqué. C'est un truc de rêve, ça?
5: Ouais, vraiment. C'était un match dur. Et il nous fallait cette victoire. Donc, le coach m'a tout dit avant d'entrer. Et vraiment, j'avais besoin de marquer aussi pour qu'on gagne ce match. Afin que pour montrer aux supporters que ouais, on peut, malgré la défaite du dernier match, mais on s'est réveillé et on a montré qu'on peut gagner ce match.
4: Être dans le bon lieu au bon moment, c'est une qualité de toi?
5: Ouais, c'est vraiment une qualité. Toujours deuxième ballon, et c'est toujours là.
4: Le Racing Genk a acheté un nouveau attaquant dans l'été. C'était comment pour toi mentalement?
5: Ouais, mentalement c'était un peu. C'était pas trop. Mais dans une équipe, il faut une concurrence. Donc, ça ne me dérange pas trop. Ça me donne le moment de travailler et montrer tout.
4: Et maintenant, faire la fête?
5: Ouais, maintenant, il faut faire la fête. Après cette victoire, il faut faire la fête maintenant.
4: Profitez-en.
5: Ouais, profitez-en.
3: Merci. Vrolijke jongen, Arol Bibou, hij wil wel een feestje van maken na deze overwinning van Racing Genk. Ja, vond het mentaal niet zo leuk dat ze nieuwe spits hebben gehaald. Maar hij snapt het wel natuurlijk. Ja. Je hebt concurrentie nodig om ook beter te worden. En ja, hij heeft het wel in zich om op de juiste plek, op het juiste moment te staan. De spits van Racing Genk. De coach had gezegd dat hij een doelpunt moest maken. Dat heeft hij gedaan. De overwinning is binnen, dus hij is blij.
1: Het is gemakkelijk. De coach vraagt en hij voert uit. Nee, maar goed, als spits is uiteraard een jonge spits. Ja. Zijn dit mooie momenten inkomen. En uiteindelijk de 3 punten geven aan je ploeg. Het was niet moeilijk wat hij moest doen. Maar goed, hij deed het. Hij deed het wel. Dus job done.
3: Ja, hij viel ook goed in. We kunnen terug naar beneden bij Mathieu, want hij heeft de Jungdahl voor zijn microfoon.
4: Andreas Jungdahl, I can see the disappointment on your face. It was a frustrating night for you guys tonight.
6: Yeah, I mean, we start the game fantastic once again. And yeah, then of course when you play against a team like this in a stadium like this, you will get put under pressure at some point. And yeah, I think we didn't manage that well. It's something where we have to grow a little bit. Yeah, if we can bring this intensity, this quality that we have the first 15-20 minutes, then it'll be a very good season. So that's what we have to keep working on. And then, of course, limit our defensive mistakes and our organization, especially when we come ahead.
4: Can you explain the difference between the first and the second half? Is it like a mental issue or a physical issue?
6: I mean, we come out to the second half with a 2-2 result, so the game is open. I think we lose the momentum a little bit, didn't keep the ball as we wanted to, so we gave them too much initiative. It's not a mental issue, it's not a physical issue, it's a new team, but we're growing and we have to keep growing.
4: Last question about the disallowed goal of Racing Genk. Was it over the line, the ball, or not in the first half?
6: Of course not.
4: Okay, that's clear. Thank you.
3: Dat was hij zeer duidelijk over Jungdal, maar je gelooft hem niet.
1: Nee, maar dat zag het ook al zijn gezicht.
3: Dus hij was niet over de lijn volgens Jungdal. Verder zei hij nog, ja, mentaal of fysiek, ik weet het niet goed, het verschil tussen 1 en 2 qua helften dan. Maar we waren het momentum een beetje kwijt. En ja, de bal niet genoeg in de ploeg gehouden, dat was ons probleem. We moeten eigenlijk zien dat we daar nog wat in groeien de rest van het seizoen. En ja, het was fantastisch hoe we opnieuw gestart zijn. Maar net als vorige week, ja, hebben we het uit handen gegeven tegen een ploeg als Racing Genk. Dan weet je dat die druk gaat komen. Daar zijn we niet goed mee omgegaan. Daarin moeten we nog groeien.

0: denk dat we getoond hebben dat we echt wel kwaliteit hebben in onze ploeg. Als je ziet hoe we aan die match beginnen. Maar dan, ik denk in 5 minuten dat we 2 goals tegenkrijgen. Dus dat is jammer. Dan hebben we nog de tweede helft. Ik vind het eigenlijk gelijk opgaand is. Dat we wel een goal slikken. Maar ik denk nogmaals dat we getoond hebben dat we echt een goede ploeg hebben. Dat we veel kwaliteit hebben. Dat we veel intensiteit brengen. En dat we het geen enkele ploeg makkelijk gaan maken.
1: Ja, want Genk had wel de bal in de tweede helft. Had ook de controle over de wedstrijd. En drukte jullie wel tegen jullie eigen goal. Maar echt grote kansen waren er nog niet echt. Hè, tot het moment dat dan die 3-2 viel.
0: Dat denk ik ook niet. Ik denk dat ze hadden inderdaad de bal. Maar ik denk dat bij ons gewoon goed stond. Dus dan is het jammer dat die goal valt. Ik denk dat we zelf ook wel nog, als we in het laatste derde iets preciezer zijn, dat we zelf ook grote kansen kunnen krijgen. Dus ik denk dat we dat gewoon moeten meenemen naar volgende week. En daar heb ik alle vertrouwen in dat dat goed komt.
1: Jullie hebben wel, zeker dan in die eerste helft, vooral pijn gedaan op die omschakelingen. Dat begon ook vaak met jou. En je was ook één keer bijna het eindpunt. Heb je al spijt van het balletje achter het steunbeen?
0: Ja, ik heb het toch al een paar keer eraf gespeeld. Maar ik denk dat ik beter gewoon binnenkant voet en binnentik. Dat ging snel, dus dat was mijn eerste reactie. Het is jammer dat het net niet is. Maar volgende week zit hij erin.
1: Het is top om terug te spelen, hè, Sandra. Elke assist, elke week na elkaar.
0: Dat is waar, ja. Ik ben blij dat ik het vertrouwen kreeg van de coach. Elke week op training ga ik me proberen tonen. Hopelijk resulteert dat dan in een basisplaats. Maar ik ben inderdaad wel heel blij dat ik terug minuten kan maken.
1: Jutje van harte. Veel succes.
0: Dank je wel.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw

0: Begin van een heerlijke voetbalzondag met vandaag Sjoerd Mansou, Bas Kuipers, René Haken en Hans Kraaij junior. Hans, wat moet er sowieso besproken worden aan deze tafel?
1: Nou, de man naast me heb ik zometeen een veranderende vraag. Hoe vaak heb jij tegen Robin van Persie gezegd, niet doen Robin?
0: Nee, nou René, daar kan je je vast op voorbereiden. En de mensen thuis ook, want dit komt er nog meer allemaal voorbij.
2: Het lange wachten is beloond. Eredivisievoetbal is terug in Den Haag. ADO speelt voor het eerst sinds ruim 5 jaar weer een thuiswedstrijd op het hoogste niveau. FC Groningen is de tegenstander. En ook in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie gaat de bal vanaf vandaag weer rollen. Bij Utrecht waren er aan het einde van vorig seizoen veel protesten wegens bezuinigingen. Nu komt Ajax op bezoek. Daarna Feyenoord dat Go Ahead Eagles ontvangt in de Kuip. De puzzel lijkt voor Van Bronckhorst op zijn plek te vallen, met Givai Segiel en Luciano Valente als stralende lichtpunten op het middenveld. En dus zal Gio de reservespelers tevreden moeten houden.
3: De rest is dan niet blij, maar ik wil niet zeggen ontevreden, maar die willen natuurlijk ook spelen. Dus dat is ook iets wat je moet managen.
2: FC Twente is het seizoen teleurstellend begonnen met een nederlaag tegen Heerenveen. En ook de spitse discussie leidt steeds verder op. Een overwinning tegen PEC Zwolle is noodzakelijk om een vroege crisis te bezweren.
4: Dan geef je aan wat ik net eigenlijk bij jou aangeef, dat daar voor mij weinig van te begrijpen is.
2: En om 16:45 gaan we zien of Ajax het ook vanaf de eerste minuut kan laten zien. Heerenveen komt op bezoek in de Johan Cruijff Arena. De Vriezen reizen met een positief gevoel af naar Amsterdam. En ook bij Ajax zit het met de sfeer wel goed. Daar geniet Tolu Arokodare van de samenwerking met trainer Michel.
5: Sometimes when he speaks, we laugh, you know, because he says some funny things, you know, even in the meetings, you know.
0: Ja, een hoop te bespreken en een goed gevulde tafel. Welkom allemaal, Bas. Fijn dat je er bent. Je hebt een heerlijk assistje meteen achter je naam staan. Van Kruijs hoeft hem alleen maar in te tikken eigenlijk.
6: Ja, geweldige bal en ja, hij kan hem zo binnenschieten. Nee, dat is een gratis assistje. Maar nee, die jongen maakt alleen maar mooie goals. Dus die kan je de bal wel geven, ja.
0: Ja, dat was een beetje een rommelige slotfase, zullen we maar zeggen. Heerlijk.
6: Ja.
0: En dan weet je, de keeper staat niet op zijn goal.
6: Ja, Koeman wilde druk zetten bij mij en... Robin die ging diep en ja, wat ik zeg, de jongen maakt alleen maar mooie goals. Dus deze vind ik ook wel, schiet hij aardig binnen.
0: En hoe zijn je eerste weken bij Sparta? Hoe bevalt het?
6: Heel goed, heel goed. Ik voel me echt op mijn plek, op mijn gemak. Ik voel me snel, heel snel thuis gevoeld. En het is een leuke en fijne club om te werken.
0: Ja, fijn en goed om te horen, want het begon een beetje stroef.
7: Ze staan weer te wachten op je.
8: Ja.
7: Zouden ze wel weten wie je bent?
8: Ah, ik gok van wel.
7: Zullen we het even proberen? Eentje?
8: Ja, eentje.
7: Okay, komt-ie. Nee? Is spannend? Dit kan heel pijnlijk worden, hè?
8: Ik kies er één, snap je? Ja, ik vind hem wel eruit zien dat hij me
7: Dit kan heel pijnlijk worden.
8: Ja, klopt. Maar we gaan het zien.
7: Weet je wie hij is?
9: Nee.
0: Ja, dit is top natuurlijk.
10: Maar jongetje is 3.
6: Hij
10: een jongetje van 3.
6: Ja, klopt. De verkeerde uitgekozen man. Nee. Maar het is aan mij de taak om te zorgen dat ze me dan wel gaan kennen, die jongens. Toch?
0: Ja. Ja, dit is genieten, toch, Sjoerd?
11: Ja, nee, prachtig. En die onbevangenheid ook van die kinderen in de voorbereiding. Die zien die jongen in een Sparta-shirt. Die denken, daar moeten we op af.
0: Ja. Even mee op de foto. Geen idee wie het is, maar hartstikke mooi. Maar goed dat je naar je zin hebt en dat je je thuis voelt. René, welkom.
10: Voel jij je een beetje thuis?
12: Nou, dan moet je iemand anders vragen, denk ik.
10: Je vrouw is erbij.
12: Ja, nee, op zich is het een prima periode. Maar het liefst sta je gewoon met een voetbalschoen aan op het veld. Dus dat is even anders dan de laatste 30 jaar. Dus.
0: Ja, maar het kan ook zorgen voor een beetje bezinning. En even weer de blik richten op hoe je misschien dingen anders wil doen.
12: Klopt.
0: Hoe zien je dagen er nu uit?
12: Ja, heel anders natuurlijk. Maar uiteindelijk is natuurlijk onderdeel voetbal nog steeds wel daar. Met wedstrijden kijken en mensen spreken. Maar dat is vooral van de laatste weken. Maar ja, ik heb wel een hele drukke zomer gehad met heel veel gesprekken. Maar misschien komt dat zometeen nog wel.
0: Dat gaan we uitgebreid bespreken inderdaad.
12: Aan bod. En daarna ook extra vakantie genomen. En inderdaad wat je zegt, dan ga je over dingen nadenken. Dan ga je kijken van hoe wil je de tijd, zeg maar, de komende tijd gaan invullen. Hoe kijk je naar de toekomst. ja, daar heb je anders bijna ook geen tijd voor. Dus het is wel ook wel goed om daar wel even bij stil te staan en daar ook op een goede manier naar te kijken. En dat helpt je ook altijd weer om zelf weer, ja, als mens, maar ook weer als trainer, denk ik, weer te ontwikkelen. Ja.
11: Was Hart dichtstbij? Was dat de meest serieuze optie deze zomer voor jou?
9: Of Leicester City?
12: Nog wel meerdere, denk ik. Maar Haas was er eigenlijk op plaats, was wel meer serieus, ja. Zowel bij Leicester als bij Haas was ik bij de laatste twee kandidaten. En ja, dan is het wel zuur dat het dat niet doorgaat.
11: Dat is echt 50-50 dus, de een of de ander.
12: Zoals mij verteld, maar dat weet je ook maar nooit.
0: Ja. Okay. Dat was wel echt mooi geweest, hè, Stuart Hart?
11: Geweldige club natuurlijk.
0: Ja.
9: Bijna kampioen, hè?
11: Dat was Hibs. Hibs was bijna kampioen.
9: Nee, Hart.
12: Haas.
11: Oh, sorry, ja. Nee, die laatste wedstrijd was de penalty.
0: Ja, dat was dat gekke moment. En daardoor was het uiteindelijk Hart die een beetje benadeeld werd. Ja. Sjoerd, jouw clubie NAC is gedegradeerd. Dus het is nu weer keukenkampioen-divisie voetbal op vrijdag. Geen straf, natuurlijk. Nou zijn de avondjes NAC altijd bijzonder. Maar afgelopen vrijdag was echt heel bijzonder, hè?
11: Ja, dit heb ik ook nooit op deze manier ooit eerder gezien of meegemaakt. Gelukkig ook, want het is natuurlijk een dramatisch verhaal voor de familie Seuntjes. Maar ook de manier waarop dat, zal maar zeggen, hoe de aandacht aan werd besteed. Hoe het publiek dat oppakte.
0: Pasgeboren dochtertje, voor de duidelijkheid, overleden.
11: Ja, 19.000 mensen die na een verschrikkelijk slechte wedstrijd allemaal op hun plek bleven zitten. En met sterretjes op deze manier, de beelden spreken voor zich, denk ik.
9: Is de vrouw van Mats Seuntjes, Elma. Die was ook wel heel sterk, zeg.
11: Ja, heel bijzonder dat zij er ook bij was, natuurlijk.
9: Die hield zich heel, heel sterk.
11: Ja, het was om in het stadion te zijn. Het was je hebt voetbalstadions op allerlei manieren meegemaakt in de afgelopen jaren. Hier ken ik geen vergelijkbaar voorbeeld van. Je hebt al meerdere natuurlijk eerbetonen gehad. Ook heel veel tragische dingen, droevige dingen, minuten stilte en zo. Maar door die zee van sterretjes het was heel verdrietig vooral. Maar daardoor kreeg het ook iets magisch. Ja, maar
12: hoe was het contrast dan? Want volgens mij na de wedstrijd fluiten van een slecht resultaat. En dan komt in één keer dit. Volgens mij is dat verschil. Tenminste, ik zat thuis en ik zag dat. En ik dacht, dat vond ik al heel bijzonder.
11: Ja, en dat was inderdaad precies zoals het ging. En daar zaten een paar minuten tussen.
12: Ja.
11: Maar er was ook wel heel snel het besef bij het publiek. Er zijn belangrijkere dingen dan een voetbalwedstrijd.
9: Ja, maar bijzonder. Ja, wij hebben dit vrijdagavond in plaats van hoogtepunten van andere wedstrijden laten zien, gewoon 4-5 minuten laten lopen. Omdat het zo indrukwekkend was. En ja, de NAC-supporters kunnen dit wel heel, heel erg goed, hoor. En die kunnen het ook heel goed scheiden van een krokettenwedstrijd die ze gespeeld hebben. Deed me een klein beetje denken aan ook het respect wat de Willem II-supporters hadden bij Mounir Elalouchi een aantal maanden geleden. Wat dat betreft hebben we in Nederland ook nog heel veel chic in het voetbal.
11: Ja, maar je ziet dat voetbal op dit soort momenten eigenlijk op zijn mooiste is.
0: Absoluut.
11: En je hebt meer voorbeelden gehad. Je hebt ook die knuffelactie gehad bij ADO Den Haag en zo. Op de een of andere manier is voetbal ook heel erg geschikt.
9: Schiet me in één keer Alfred Schreuder.
11: Ja, dat is al langer geleden. Ja.
9: Met zijn kindje toen hij nog bij Feyenoord speelde. Dat was ook ongelooflijk indrukwekkend.
11: Ja. Voetbal is ook heel erg geschikt om een soort van
0: samenhorigheid
11: te rouwen dan in dit geval.
0: Ja. Ja. Er was gisteren ook bij Fortuna Sittard een spandoek voor de familie Seuntjes. Dus dat was ook mooi om te zien. Bas, je hebt ook meegemaakt na het overlijden van je vader dat er steunbetuigingen waren van de Go Ahead Eagles supporters. Hoeveel kracht haal je daaruit?
6: Ja, veel. Ik vond het wel heel fijn om het, zeg maar, mijn verdriet te delen. En dat doe je natuurlijk met je familie en vrienden. Maar je hebt ook een team waar je enorm close mee bent. En een staf, waaronder natuurlijk René. En de supporters ook, ja, die gingen daarin mee. En ja, ik vond het wel heel fijn om dat te voelen, zeg maar. Dat zij mij heel erg steunden en de jongens dat verdriet ook deelden.
0: Enerzijds heel prettig is natuurlijk, maar wel echt pittig.
6: Nee, klopt. Dat is heel erg afhankelijk van de persoon en de voetballer zelf en de trainer. En ja, daar hadden wij gewoon heel erg close contact over. En René liet het toen heel erg bij mij, zeg maar, hoe jij je voelt. En ik denk dat dat de juiste manier is. En ik wilde wel heel snel weer gewoon lekker onder de jongens zijn. Kijk, alles stort even in. Alleen om dan weer even die gym in te lopen en je hoort de verhalen over Love Island, is wel zeg maar goed om weer heel even te denken, oh ja, weet je wel, ja, weet je, het leven gaat weer door. En ja, soms kan dat ook te vroeg zijn dat je denkt, jongens, waar zitten jullie nou over te kletsen? Maar soms is het ook wel weer heel fijn om even die kleedkamerhumor dan te hebben. En dat het juist even over andere dingen gaat en niet te zwaar is.
0: Ja. Ja,
12: ik weet ook dat hij het mezelf heel nadrukkelijk aangaf van, ik wil heel graag weer trainen. Ja. Maar na een paar dagen trainen zei hij ook wel van, ik voel het ook wel in mijn lichaam. Ja. Zo van, is het dan wel verstandig om wel of niet te voetballen? En dat was ook wel heel mooi, dat toch wel bij hem van, ja, ik wil graag weer in die groep zijn, in die kleedkamer zijn. Maar daarnaast toen de wedstrijd dichterbij kwam, zei van, oh, ik voel toch wel na een keer trainen van, ja, dat slaat ook wel op mijn lichaam. Ja. En toen heeft hij zelf ook gezegd van, nou,
0: heel eventjes.
12: Doe maar even niet. En dat vond ik ook wel heel sterk. Ja. Want uiteindelijk is het misschien heel makkelijk om te zeggen van, ja, ik ga gewoon wel weer spelen. En
0: wordt
12: door
0: een
12: naar de orde van de dag.
0: Eigenlijk.
12: Ja, ja, precies. En je wordt echt geleefd. Want wij zijn er als groep, denk ik, heel dichtbij geweest. Ja. Bij hoe het allemaal is gegaan. Maar dat vond ik wel van heel sterk van Bas zelf. Dat hij zei van, ja, wacht even. Het is even nog even een deur te ver.
0: Ja. Dus ja. Was, ja. De lelijke dingen uit de voetballerij, die lichten we vaak genoeg uit. Maar ja, zoals je zei, Sjoerd, dit kan de voetballerij zeker ook op een mooie manier. Vanmiddag, jullie Go Ahead Eagles, mag ik wel een beetje zeggen, tegen Feyenoord. Hans, jij gaat die kant op.
9: Ja.
0: Wat is je meest prangende vraag aan Giovanni van Bronckhorst vandaag? Of is het allemaal positief misschien ook?
9: Nee, het is niet allemaal positief. Want ik kan me best voorstellen dat Giovanni van Bronckhorst een paar keer naar de kerk geweest is om onze lieve heer te bedanken dat het geen 1-1 geworden is. Want er zullen ook scheidsrechters geweest zijn die de goal van Sonneveld zouden hebben goedgekeurd. Ja, dus, jij had hem ook wel goed gekeurd, denk ik. Was.
6: Ik had hem absoluut goed gekeurd, ja. Nee, ja, dat was natuurlijk jammer. Soms ben je benieuwd, weet je, was het omgedraaid en speelde je die wedstrijd in de Kuip en maakt Feyenoord die late 1-1 en ontploft de Kuip. Zou hij hem dan ook affluiten?
11: Gisteren
6: dat is dan de vraag.
11: Willem 2 NEC.
6: Ja.
11: Was bijna dezelfde situatie.
0: Ja. Twee handjes.
6: Maar goed, kijk, als je de spelregels kijkt, is het in principe een overtreding. Alleen, ja, inderdaad, is het andersom of Milan wordt geduwd, ja, dan mag het allemaal, want een verdediger gaat wel doen.

0: Dus ja, het was voor ons gewoon heel jammer, maar goed. Ja.
1: Maar Feyenoord was de laatste half uur best kwetsbaar.
0: Ze speelden de eerste 60 minuten, of tenminste, een deel erg goed. En verdienden ze ook natuurlijk om te winnen. Alleen op het einde werden wij beter, zij wat minder. En toen kregen we wel wat kansjes, ja.
2: Ja, twee goals van Milan Sonneveld afgekeurd. Daardoor heeft Feyenoord gewonnen bij Sparta. Eerste drie punten binnen. Vanmiddag spelen ze dus tegen Go Ahead Eagles in de Kuip. Dat is één van de wedstrijden die we live uitzenden. Om 11:15 trappen FC Utrecht en de Ajax-vrouwen af voor een nieuw seizoen in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Dat is te zien op ESPN 1. ESPN 2 is het de eerste thuiswedstrijd voor ADO Den Haag tegen FC Groningen. De Ottercup-finale is te zien. PSV tegen Palmeiras, dat is op ESPN 4 om 2 uur. Dan twee wedstrijden om 14:30. Feyenoord dus tegen Go Ahead Eagles. FC Twente ontvangt PEC Zwolle. En Ajax sluit speelronde 2 af om 16:45 met een thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Dan gaan we dus ook nog schakelen in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. En helemaal aan het einde van de dag komt alles nog voorbij in Dit Was Het Weekend. Ik zei het al even, ADO Den Haag, de eerste thuiswedstrijd. Ja, dat is even geleden in de Vriendenloterij Eredivisie. Moeten wij natuurlijk even mooi deze zondag meeleven voor die ADO-fans. Wie kunnen we dan beter opzoeken dan Oerhagenees Joop Buit?
3: Goedemorgen Joop.
4: Goedemorgen.
3: Ja, we zitten hier in de studio waarin jij wekelijks de in jouw ogen mooiste competitie van de wereld doorneemt. De keukenkampioendivisie.
4: Zeker.
3: Daar zit ADO niet meer in.
4: Nee.
3: Daar bouw jij van.
4: Ja, pijnlijk, pijnlijk. Nee, natuurlijk niet. Kijk, de keukenkampioendivisie is inderdaad de mooiste competitie van allemaal. Kijk, altijd actie, altijd sensatie, altijd gekkigheid. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon een supporter van ADO Den Haag. En dan wil je het beste voor de club. En dat is voetballen in de eredivisie. Dus, en dat zijn we ook weer gelukkig aan het doen dit jaar.
3: Ja, dat heeft wel even geduurd.
4: Ja.
3: Heb je hem een beetje geknepen?
4: Ja, nou ja, het heeft 5 jaar geduurd. Hè. Ik weet niet of jij nog het eerste seizoen wist in de keukenkampioendivisie. Konden we eigenlijk gelijk promoveren toen die kraker tegen Excelsior. Ging het net niet door allemaal. Dus het waren 5 lange, maar ook mooie jaren. Dus, en nu eindelijk terug in die eredivisie, waar ook gewoon ADO Den Haag gewoon hoort natuurlijk.
3: Ja, die laatste eredivisiewedstrijd was geloof ik in 2021. Ja. Sindsdien is er nogal wat veranderd bij ADO.
4: Ja.
3: Hoe is die stemming nu rondom die club?
4: Ja, volgens mij is de stemming nog nooit zo positief geweest. Want vorig jaar hebben we natuurlijk gewoon echt een heel goed seizoen gedraaid. En met mooi voetbal, attractief. Nou, bijna alle wedstrijden hebben wij natuurlijk ook gewonnen. En dat merk je ook nu echt in die stad. Kijk, vroeger toen ik op de Grote Markt kwam bijvoorbeeld, zag je nooit ADO-shirts, nooit ADO-sjaals. Nu heb je dan wel met de vrijdagavondwedstrijden, zaterdagavondwedstrijden. Als je nu de stad ingaat voor een wedstrijd van ADO, ja, dan zie je dat wel gebeuren. Dat is gewoon echt tof om te zien.
3: Ja, jij hebt het over sjaals, je hebt het over shirts, je bent supporter. Waar is het? Was jouw shirt? Was jouw sjaal?
4: In de winter heb ik wel een groen gele sjaal op.
3: Oh, dan wel. Hey, we gaan heel de dag met jou meelopen met die wedstrijd. Heb jij nog bepaalde rituelen?
4: Nou, eigenlijk niet. Maar ik ga dadelijk wel voor de wedstrijd even naar de Grote Markt toe. Ga ik even rustig een bakje koffie drinken. Het is wel zondagochtend, hè, Rick?
3: Ja, zwaar. Jij wou zeggen, ik was er 6 uur geleden nog.
4: Nee.
3: Hey, we lopen met je mee.
4: Gezellig,
3: ben benieuwd. Jo.
2: Ja, mooi. Straks dus nog meer Joop
5: podcast,
2: uit.
5: Podcast Eerste de Beste.
2: Eerste de Beste.
5: Prachtige podcast. En ik meld me weer aan binnenkort.
2: Ja, zeker. Ja, want hij moet nu en ADO en dus de hele keukenkampioendivisie gaan volgen. Maar goed, hij is niet de enige die alle competities volgt. We gaan de dilemma's erbij pakken. We willen nu een duidelijk antwoord. En straks gaan we daar verder op in. Bas, ik begin met jou. De Portugese competitie is sterker dan de Vriendenloterij Eredivisie. Eens of oneens?
0: Eens.
2: Eens. Sjoerd, Nigel de Jong levert een topprestatie met de aanstelling van Xavi. Eens of oneens?
6: Oneens.
2: Oneens. Nou, ik had je antwoord wel verwacht. Gaan we straks op in. René, mijn volgende job is hoofdtrainer of assistent?
7: Hoofdtrainer.
2: Hoofdtrainer is ook duidelijk. En Hans, Feyenoord heeft het beste middenveld in de Vriendenloterij Eredivisie. Eens of oneens?
5: Poeh. Ik zeg voorlopig eventjes eens.
2: Eens. Heel goed. Dat gaan we allemaal bespreken. We gaan eerst eens even kijken naar een van de wedstrijden die gisteren is gespeeld. De ploeg die deze speelronde begon als koploper tegen de regerend landskampioen.
8: PSV kende vorige week een valse start van het seizoen. Nu wacht koploper Excelsior op Woudestein. De Eindhovenaren beginnen scherp aan de wedstrijd.
9: Vierman, is dit geen buitenspel? Dan gaat dit een reuze kans opleveren voor Paul Vallen. Of voor Van Bommel.
6: die schuift er binnen.
8: Bij PSV lijkt er geen veldje aan de lucht. Maar Ruben Den El heeft dit seizoen Yegoyan op de flanken geposteerd. En hij heeft een fijne trap.
6: Yegoyan. Ja, Wiedel. Die kan nog koppen en die kan scoren ook.
8: Kasper Wiedel. De koploper laat zich zien tegen de landskampioen. De Rotterdamse feestvreugde is alleen van korte duur.
6: Nu goed voor Peppi. En daar is weer de voorsprong voor PSV.
8: Bij PSV maakt Kordai Sano nog zijn debuut. Maar de Eindhovenaren vergeten daarna de wedstrijd in het slot te gooien. Ze winnen wel bij Excelsior. En daarmee zijn de eerste 3 punten van het seizoen binnen.
7: Als ik dan ergens niet tevreden over moet zijn, is het de doelpunten die we niet gemaakt hebben.
10: Nee, want 1-5-1-6 was ook niet gek geweest.
7: Was zeker niet gek geweest, nee.
2: Nee, en Joey Veerman die mocht meedoen, want die was geschorst door zijn rode kaart in de wedstrijd van de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Hoe noemen we die balletjes van Veerman die hij heerlijk gaf?
1: Nou, dit was wel een heel ondeugend steekballetje. En die gaan ze heel erg missen. Ik moest net zeggen, beste middenveld, dat als Joey Veerman weg is, als hij echt naar Dortmund zou gaan, dan denk ik dat Feyenoord het beste middenveld heeft. Maar met Joey Veerman, ik vind hem zo verschrikkelijk goed. En er zal allemaal wel iets aan mankeren. Anders had hij al lang bij Real Madrid of Barcelona gespeeld. Maar ook in de dingen waarin hij niet zo goed was, is hij veel beter geworden. Ballen veroveren, zonder te hoeven tackelen. Hij onderschept ze. Je had vroeger Willy van der Kerkhof, die nooit een vuile broek had bij PSV. Maar altijd de paaslijn, noemen ze dat, eruit haalde. En tactisch gewoon ballen onderschepte. Dat doet hij nu ook heel veel. Deed hij ook. Ik vind het een geweldige speler. En we terpen tijnzeiken met z'n allen wel eens op hem. Het interesseert me geen reet. Hij ook niet meer. En als je niet naar Dortmund gaat en je gaat niet naar Real Madrid of je gaat niet naar Juventus en je speelt je hele leven bij PSV, dan heb je ook een geweldige carrière.
11: Ja, maar het is voor hem natuurlijk nu wel te hopen dat het een keer doorgaat.
1: Ja.
11: Hij zit er nu al zo lang tegenaan te hikken tegen die stap. Brentford natuurlijk vorig jaar heel dichtbij. Dan wil je als voetballer denk ik wel echt een keer weg.
2: Ja, laten we eens even luisteren wat hij er zelf over te vertellen had. Want Jan Joos die was gisteren bij die wedstrijd. Ja, die ging er natuurlijk even naar vragen.
7: Hoe is het met jouw gevoel? Dortmund komt om de hoek kijken nu. Geïnteresseerd in Joey Veerman. Uitgebreid gescout door Nico Kovac. Lars Rikke moet nu een beslissing nemen daar bij Dortmund. Ze hebben je helemaal doorgepluist, doorgelicht. Jij bent exact de speler die alles heeft wat zij nu op dit moment niet hebben. En je moet voor de 20e moet jouw optie gelicht worden. Want dan kost je nog maar 20 miljoen. Gaat het gebeuren?
12: Hij moet zijn tempo maken als ze me zo graag willen.
7: Ja, maar ja, dat wil jij wel.
12: Tja, kijk, het is natuurlijk een supermooie club. En ik wacht het allemaal af.
7: Ja, maar hebben ze zich gemeld of niet? Bij jou als zaakwaarnemer? Of bij jouzelf?
12: Nou ja, je hoort natuurlijk wel wat geluiden. Maar het is in ieder geval nog niet zo dat ik daar voetbal mee.
7: Nee, maar je hebt gezegd, vorig jaar met Brentford en zo ook, Engeland wil ik liever niet. Spanje, Italië is misschien toch moeilijk, ook qua de budgetten die daar zijn. Dan is dit wel eigenlijk misschien wel de mooiste mogelijkheid.
12: Nou, als het er zover komt, dan zou dit natuurlijk een geweldige optie zijn voor mij. En daar heb ik ook wel jaren op gewacht eigenlijk, ja.
2: Nou, mocht het zover komen, ik ga de interviews van Joey Veerman dan wel missen, jij?
11: Ja, maar Dortmund is vlakbij, hè?
2: Je kunt
11: Volendam, Dordrecht, of Dortmund is ook gewoon woon-werkverkeer, kan dat gewoon. Ik kan gewoon in Volendam blijven. Maar
2: we moeten elke week daarheen voor een
11: interview.
2: Ja.
1: Maar met de trainer aan de tafel, gaat hij daar een bepalende rol spelen bij Dortmund?
13: Ach, bepalende, dat weet ik niet. Echt hoog niveau op Bundesliga. En ik denk dat Joey met zijn kwaliteiten daar echt iets kan toevoegen wel. Daar ben ik wel van overtuigd.
2: Ja.
13: Dat spel in zicht en zijn passing. En daar mensen in de ruimtes aanspelen. Ik denk dat hij dat prima kan.
1: Het zou geweldig zijn voor hem.
2: Ja. Echt, op die manier waarop hij speelt, met nou ja, die paasjes, dan lijkt het alsof een verdediger misschien niet helemaal goed staat. Maar hoe lastig is het om te verdedigen als je weet dat iemand hem eigenlijk overal neer kan leggen?
0: Heel lastig. Als verdediger is het nooit fijn als je een middenvelder, of dat je tegen een middenvelder speelt waarvan je weet van oeh, die kan hem nog wel eens daarachter leggen. Het is heel fijn als spelers alleen maar in de bal willen en je geen middenvelders hebt als tegenstanders dan die ballen spelen. Maar dan moet je constant klaarstaan en ja, Die bal die hij gisteren gaf, is ook een geweldige bal natuurlijk.
2: Ja, dan zijn dit de weken dat er nog van alles kan gebeuren. Dit zijn toch de verschrikkelijkste weken voor een trainer. Dat je maar gewoon een beetje moet afwachten. En ja, je gaat er in zekere zin niet echt over natuurlijk.
13: Klopt.
2: Benijd je Peter Bos niet wat dat betreft?
13: Nee, maar weet je, het is ook wel onderdeel natuurlijk de laatste jaren hoe het werkt. En er zijn natuurlijk heel veel wisselingen in het seizoen bij elke club. Dus ja, en er zijn maar weinig clubs die een voorbereiding beginnen met een selectie die ook zo is na 1 september. Of 2 september in dit geval. Dus dat gebeurt niet heel veel meer. Dan heb je echt wel geluk, zeg maar, als je dat voor elkaar krijgt. Dus ja, je moet er ook mee omgaan. En dat is gewoon ook hoe het is. Ja. En dat het niet leuk is, ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, ja, je weet het ook.
2: Ja.
1: Ik vind het wel, Jan de Jong zat vorige week naast me. En alle landen zijn voor... Alle bonden zijn voor op 1A. Volgens mij Spanje. Het lijkt toch helemaal nergens naar. Ik bedoel, het is gewoon complete competitievervalsing. Dat gewoon de clubs met veel geld, die dus mismanagement gedaan hebben in de zomer. De verkeerde spelers de goede weg gedaan en de verkeerde aangetrokken. Die kunnen gewoon de laatste 2 dagen kunnen ze gewoon nog al hun mismanagement goed maken met geld. Laten we dan met z'n allen 1 september beginnen.
2: Ja, nee, helemaal eens. Ja, die mutaties horen natuurlijk ook een beetje bij het voetbal. Mutaties ook bij Feyenoord natuurlijk. Jij had nog een doorlopend contract. Er is afscheid van jou genomen. Had je eigenlijk, ondanks het vertrek van Van Persie, willen blijven?
13: Ja, als je doorlopend contract hebt en je zit bij een mooie club als Feyenoord, dan wil je daar wel blijven. Maar ik heb het ook wel deels zien aankomen in de zin van... Als er een nieuwe directie komt en ze zouden die keus maken... daar hebben we het ook wel met de staf over gehad... dan kan het ook zo zijn dat ze hun eigen mensen willen aanstellen. Dus ik heb daar wel rekening mee gehouden dat het voor mij ook einde zou zijn.
1: Maar je had er wel de kleren over in, volgens mij.
13: Natuurlijk heb je er de kleren over in, want je wilt niet weggaan. En uiteindelijk is het ook gewoon een mooie club om te werken.
11: Maar jij was toch wel, toen je werd aangesteld, was jij toch wel heel specifiek... gekoppeld aan Van Persie ook, in feite?
13: Ja, deels wel. Het is natuurlijk van 2 kanten gegaan. En de club en Robin hebben me destijds benaderd om naar Feyenoord te komen. En dus in dat opzicht klopt dat. En dus is dat ook wel begrijpelijk als Robin weggaat, dat ik dan ook wegga.
11: Ja, maar jij was wel echt... Jij moest de mentor van Robin van Persie worden, toch?
13: Nou ja, ik ben gewoon zijn assistent-trainer.
11: Ja, op papier wel. Ja. Maar je werd er heel specifiek bij gezet vanwege je ervaring.
13: Ja, zeker. Maar goed, dat moet je op een goede manier ook gebruiken. Tenminste, dat is waar je daarvoor bent.
11: En is dat goed gelukt, die rol?
13: Ja, ik denk het wel. In de zin van, ik heb alles kunnen zeggen en kunnen doen wat ik wil. En uiteindelijk weet ik ook hoe het is om hoofdtrainer te zijn. En je weet ook, als je assistenttrainer bent, dat je mening moet geven. En uiteindelijk dat het aan de hoofdtrainer is uiteindelijk die de beslissingen maakt. Dat weet je ook.
1: Dan toch mijn prangende vraag. Ja. Volgens mij heeft Dennis de Kloeze, toen hij jou aanstelde, gezegd van... René, jij bent een ervaren trainer. Robin is toch een beginnend trainer. Weliswaar met een grote naam, maar een beginnend trainer. We willen jou erbij dat je hem ook af en toe behoedt voor dingen... wat fout kan aflopen. Heb jij hem, en dat je een keer nee zou zeggen... heb jij wel eens nee gezegd tegen Robin van bijvoorbeeld over het aanvoerderschap... laat die band nou maar gewoon maar Quint en Timber en geen gedoe?
13: Nou, los van specifieke voorbeelden... ik denk dat ik misschien ook wel net zo vaak ja heb gezegd als nee heb gezegd.
1: Hoe bedoel je dat?
13: Nou ja, je zegt van, als je met dingen met elkaar bespreekt... dan heb je daar een gesprek over en dan kies je voor een bepaalde oplossing... voor een training of voor een opstelling, voor een speler, voor wat dan ook. Natuurlijk hebben we daar gesprek over. En natuurlijk is daar ook goede discussie over. En dat moet ook. Want anders, weet je, als dat op een of andere manier ook niet schuurt... Ja. Dan komt er ook niets goeds uit.
1: Maar hij staat volledig open voor...
13: Ja, nee, maar ik vond hem juist daar mega voor openstaan. Ik heb wel eens gezegd dat hij dat misschien wel eens te veel deed.
1: Voor jullie openstaan?
13: Ja.
1: Ja?
13: Ja, ik zeg van... Want uiteindelijk vond hij het belangrijk om van de mensen om me heen veel dingen te horen. Maar ik denk ook als hoofdtrainer... ook wel eens goed om juist te zeggen van... ja, maar ik heb dit in mijn hoofd, ik ga het gewoon zo doen.
2: Maar waar
13: en dat heeft hij ook wel, en dat heeft hij ook wel gedaan, 100%. Maar ik heb ook wel eens dingen gezegd van... misschien moet je zo minder meningen horen van mensen om je heen. Misschien is dat ook wel eens goed.
11: Maakte hij het te democratisch dan?
13: Op sommige momenten Maar goed, dat zijn momenten waar je het daarover hebt. Dat is niet continu. Maar het is nooit continu hetzelfde. Dat verschilt natuurlijk kan per dag verschillen. Dat kan per week anders zijn. Dus,
11: maar bedoel je dan ook dat het... Kijk, wat jij schetst, hij overlegt veel.
13: Ja.
11: Maar als hij vervolgens overlegt en dan zeggen de vijf... we moeten naar rechts en hij gaat naar links... dan is overleg natuurlijk niet zoveel waard.
13: Nee, maar dat is maar net hoe je naar kijkt. Want uiteindelijk, op het moment dat je meningen vraagt... betekent niet dat je het altijd moet volgen. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ik heb ook nooit altijd gevolgd wat mensen om me heen zeiden. Maar ik vond het wel belangrijk om te horen wat mensen zeggen. En vervolgens ga je dan een keuze maken op basis van wat je hoort... en wat je eigen gevoel ergens bij is. En daar ben je eindverantwoordelijk voor. En daar moet je ook voor staan. En dat doet hij wel, want ik vind hem daarin heel uitgesproken... en ook heel sterk in de zin van, ja, weet je, ik kies een koers... en daar sta ik volledig achter.
2: Maar er is toch een beetje een beeld rondom Van Persie... alsof hij dusdanig koppig is dat hij zich soms niet echt iets aantrekt... van de adviezen die er zijn. Maar dat klopt dus niet als hij jou
13: zegt. Jawel, hij is ook wel koppig, maar dat ben ik ook.
2: Oké, dus gewoon op een gezonde manier...
13: Tenminste, ik heb dat op die manier ervaren. En natuurlijk heb je daar goede gesprekken over. En daar heb je er ook wel eens goede discussies over. Maar ik vind dat moet. Want anders kom je ook niet verder. En je kunt het nooit altijd met elkaar eens zijn. Dat kan niet. Dat is onmogelijk.
1: Maar René, wat betreft dat... en dan houden we erover op, hoor. Maar dat
13: aanvoer... Je gaat dan nog even door.
1: Dat aanvoerderschap... heb jij niet tegen hem gezegd van... zolang Quinten Timber hier is... Laten we de rust bewaren, Robin. En geen jonge jongens aanvoerder maken. En later zien we wel of die wel of niet vertrekt. Heb jij gezegd van...
13: Ja, zeker hebben we daarover gehad. Alleen toen
1: wat
13: was
1: heb
13: ook,
1: jij gezegd?
13: Toen was ook het punt, ik heb gezegd dat ik het niet verstandig vond. Maar ik was daar niet de enige in. Alleen uiteindelijk heeft hij, en heeft Robin volgens mij ook... havijn uitgelegd op beeld en op camera... waarom hij daar wel voor gekozen heeft. En dat bedoel ik ook met van hij heeft wel een heel sterk... iets waar hij in gelooft. Hij heeft het uiteindelijk zelf in zijn hoofd gehad van waarom hij dat wil. Waarom hij zeg maar, op die manier het aanvoederschap wil invullen. Dat is ook wel een kracht van hem. Of het altijd verstandig is, dat is een ander verhaal. Dat is een andere discussie en daar vindt iedereen wat van. Alleen, dat is ook heel makkelijk. Alleen hij heeft het op die manier in zijn hoofd gehad waarom hij die keuze heeft gemaakt. En dat heeft hij nogmaals heeft hij ook uitgelegd op beeld, op camera. En ja, weet je, dan is het ook klaar en dan moet je erachter staan en dan moet je door. Maar uiteindelijk is hij ook weer zo sterk geweest om het in de winterstop weer te veranderen.
11: Dus... Hebben jullie dit soort momenten veel gehad in het seizoen? Dit soort voorbeelden, bijvoorbeeld Braga, die met die B-ploeg, die eerste uitschrijd.
13: Nou ja, daar heeft hij denk ik ook zelf genoeg over gezegd op voorhand.
2: Nee, maar op voorhand had jij zoiets van, ja, goed idee, dat gaan we doen met een
13: Nee, maar als jij zijn interview terugkijkt, dan weet je ook wat ik gezegd heb toen.
2: Dus dat je het er niet mee eens was? Toch?
13: Ja,
2: want ik vroeg je van, is je volgende klus hoofdtrainer of assistenttrainer? Zei je wel hoofdtrainer. Want wat me ook wel een beetje lastig lijkt, als je assistent bent... dan wordt er over gesproken, maar jij kan niet echt uitleggen hoe je erin stond. Bijvoorbeeld dit soort kwesties. Dan kan ik me voorstellen dat je ergens ook de behoefte voelt om te zeggen... van ja, dat was niet waar ik achter stond. Nee, dat ken je ook als hoofdtrainer.
13: Ik denk dat je daar, als je er op een goede manier met elkaar mee omgaat... zoals ik het nu kan aangeven, ik denk dat het ook prima is. Want je bent nooit namelijk altijd over alles eens. Dat is onmogelijk. Ik heb natuurlijk zelf met zoveel assistenttrainers gewerkt... die waren het ook nooit altijd met mij eens. Ja, weet je, dat is gewoon zo. Alleen als je daar maar op een goede manier met elkaar over kunt hebben... dat is denk ik het allerbelangrijkste. Hoe je als staf op voorhand zeg maar, samenwerkt. Wat wordt er van je verwacht? Dat hebben we het van tevoren over gehad. Wil je graag dat we heel veel dat soort gesprekken hebben... over dingen die wel of niet waar je anders naar kijkt? Dat vond hij juist heel prettig en heel goed.
2: Ja.
13: En dat wilde hij ook. Dus ik heb me ook wel eens de vraag gesteld van... is het niet te veel dat ik aan je vraag of een mening geef over iets? Hij zei, gewoon mee doorgaan. En dat vond hij prima. En ik vind dat ook goed, want uiteindelijk is hij zelf mans genoeg... om uiteindelijk zelf de beslissing te nemen. En dat deed hij ook. Ja. En daar stond hij wel voor.
1: Waarom gaat Robin van Persie alsnog een toptrainer worden? Of wordt hij geen toptrainer?
13: Ik weet niet of hij toptrainer wordt, dat is denk ik dat is niet te voorspellen. Maar ik denk wel dat hij een aantal eigenschappen heeft om als trainer enorm nog te groeien. En uiteindelijk ook een heel hoog niveau te halen. Want hij weet wel echt wat hij wil en hoe hij het wil.
1: En waarin moet hij nog groeien om echt...
13: Ik denk dat hij, dat geldt zelden voor mij. Ik kan ook groeien nog in alle facetten, dus dat geldt ook voor hem.
1: Noem eens wat waarin hij...
13: Nee, maar weet je, dat ga je dingen noemen, dat hoort niet, vind ik. Kijk, je hebt altijd facetten waar je in kunt groeien. In de trainingen, in de besprekingen. Alle facetten die daarbij horen bij het hoofdtrainerschap, daar kun je altijd in ontwikkelen. En dus ook hij. Maar ik ook. Dus dat geldt denk ik voor iedereen. En dat doet hij, vind ik, juist heel goed. Hij houdt zich wel continu die spiegel voor. Hij kijkt ook heel kritisch naar zichzelf. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Dat iedere keer kijkt van, misschien had ik het toch anders moeten doen. Of misschien had ik dit of dat anders kunnen aanpakken. En ik denk als je dat blijft doen, dat je enorm kunt groeien als trainer. Met zijn achtergrond en met zijn persoonlijkheid. En dan kan hij daarin misschien nog wel heel ver komen.
11: Zo'n naam kan altijd nog weer nieuwe kansen krijgen. Hè. Kijk naar Compagnie, die ging met pek en veren bij Anderlecht naar buiten.
2: Die is nu
11: trainer van Bayern München. Mark van Bommel, moeilijk gehad bij PSV. Nu bondscoach van België, dus je weet niet hoe het loopt wat dat betreft.
2: We hebben zojuist nieuws binnengekregen van een speler die voor jou bekend is. Trauner, die heeft aangekondigd te stoppen. Dus per direct met pensioen te gaan. Toch wel jammer, echt wel een publiekslieveling kunnen we eigenlijk zeggen. Ik kan door de klok die in beeld is bij mij niet deze volledige tekst lezen, heren. Maar na 16 jaar kiest hij ervoor om ermee te stoppen. Heeft ook te maken gehad met een hoop blessures. René, kun je een beetje schetsen wat zijn persoonlijkheid is en wat hij betekent in een groep?
13: Ja, ik heb hem natuurlijk heel weinig als onderdeel van een groep meegemaakt als speler. Want hij was natuurlijk veel meer buiten de groep als in de groep aan de trainer. Alleen de laatste fase van de competitie heeft hij natuurlijk gespeeld. Alleen dan merkte hij ook wel dat hij heel erg bezig was met zijn eigen fit blijven, zijn eigen spel. En ik heb natuurlijk ook een aantal keren tegen hem gevoetbald. Maar hoe ik hem meegemaakt heb, ook op trainingscomplex. Het is wel echt een persoonlijkheid. Hij is heel rustig, hij is heel gefocust op hoe die dingen doet, binnen en buiten. Ik vind dat heel knap, hoe hij heel stoïcijns zijn weg daarin volgt om uiteindelijk ook het maximale uit zichzelf te halen. En ik denk dat onderdeel, als andere spelers dat ook zien, kunnen ze daar een enorm voorbeeld aan nemen. En is qua persoonlijkheid heel rustig, stond altijd open voor gesprekken. En dat vond hij ook heel prettig om ook toch wel die aandacht te krijgen. En ik denk dat het is gewoon echt een hele goede speler, vind ik. Ook vanuit zijn persoonlijkheid.
1: Ja. Op welke manier kunnen jonge spelers bij jou terecht, Bas?
0: Voor alles, Hans, ja.
1: Maar komen wel eens jonge spelers, zoals nu bij Sparta, met dilemma's of wat zou jij doen?
0: Als je nieuw bent bij een club, ga je natuurlijk niet gelijk alles en iedereen vertellen hoe het moet, jonge jongens, wat dan ook. Maar ik vind het wel heel leuk om met jonge jongens te sparren over situaties, wedstrijdsituaties. Maar ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk wel, het is wel belangrijk dat je eerst die band opbouwt met jongens. En vanuit daar kan je het hebben over wedstrijdsituaties. En
1: pak je ook wel eens jonge jongens aan, van nou is het verdomme afgelopen?
0: Dat heb ik wel eens gedaan in het verleden, ja.
1: Of kan dat tegenwoordig niet meer?
0: Nee, dat kan wel.
13: Hij doet zichzelf heel veel tekort, Hans.
1: Ja, want hij is hard.
13: Nou, hij kan wel heel duidelijk zijn, maar Bas is een verbinder. En als je kijkt, tenminste de periode dat ik hem meegemaakt heb als aanvoerder bij Go Ahead, hij was de verbinder in de groep, hij bracht heel veel jongens samen. In de zin van, die jongens zaten zo vaak met heel veel jongens bij elkaar thuis. En dat werd ook heel vaak geïnitieerd door onze grote vriend daar. Dat ze bij elkaar aan het eten waren. En om jongens die van buiten kwamen, nieuw kwamen uit het buitenland, dat die op die manier integreerden in de groep. Maar in de kleedkamer ben ik ook wel eens uitgestapt. En daar heeft hij ook wel eens het woord gehad. En dan was hij ook gewoon wel heel duidelijk dat hij gewoon niet tevreden was met hoe het ging.
1: Maar ik heb ook gehoord.
2: Ik ging bijna een beetje te blozen, Bas.
0: Ja, dat is heel mooi. Maar dat is heel mooi om te horen. En dat is natuurlijk wel, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Weet je wel, ik denk dat het belangrijk is dat je vanuit die band die je met elkaar hebt en die vriendschap. Vriendschap een soort van natuurlijk. En met sommige jongen echt. Dat je dan kan je ook een keer iemand op zijn flikken geven, weet je wel.
2: Ja, ja.
0: Want als je het doet en je hebt die band niet, dan zullen heel veel jongens denken, ja. Waarom zeg je dat tegen mij? Weet je wel, het boeit me niet. Maar als je wel die connectie hebt, ja, dan kan je ook een keer boos worden op iemand. Ja, en dan daarna sla je weer een arm om de schouder.
2: En dan pikken ze het.
0: Ja, dan pikken ze het. En dat is voor mij belangrijk. Sowieso omdat ik dat leuk vind om te doen. En daarbij kan je dus dan ook de waarheid aan elkaar vertellen. En dat heb ik dus ook wel eens gedaan.
11: Hij had eigenlijk de aanvoerder van NAC moeten worden. Of voor Van Boy Kempen. Maar ja, er kwam een degradatie tussen.
0: Ja, toch? Ja, we hebben gesproken. Ik heb gesproken ook met
1: NAC. Dat wist jij dus?
11: Ja, tuurlijk.
0: Hij weet alles, hè?
2: Nee, was ook een mooie club geweest?
0: Nee, zeker. NAC is een hele mooie club. En
2: Sparta is dat ook.
0: En Sparta is
1: maar
0: dat
1: er
0: ook.
1: Zijn maar er zijn heel weinig trainers nog maar die in de kleedkamer iemand hebben. En dat heb ik begrepen dat jij dat bent. Die gewoon bij een stelletje zeurende spelers gewoon dat je zegt van, weet je, daar zit hij om de hoek. Daar moet je zijn. En hier niet zeiken. Ben je zo?
0: Ook dat heb ik wel eens gedaan. En ook dat is aanvoelen. Wanneer kan het wel, wanneer kan het niet. Maar uiteindelijk, als je aanvoerder bent en je hebt die connectie met een trainer, ja, dan kan je ook wel eens zeggen van, jongens, weet je wel, als je het niet mee eens bent. Maar
2: we willen je straks nog even horen over...
13: Nog beter.
2: Complimenten?
13: Nee, maar dat is belangrijk. Wat Bas zegt over verbinding en om vertrouwen met spelers en staf. Hij is ook wel eens bij mij geweest.
2: Ja.
13: En zei van, trainer, misschien is het wel even beter dat je ook even met hem even onder vier ogen gaat praten.
2: Ja.
13: Dat is ook zijn rol in de kleedkamer en als aanvoerder. Dat voelde hij ook heel goed aan. Dus voor mij was dat ook belangrijk.
2: Ja.
13: En dat kan alleen maar als je goede...
1: Waarmee als die muziek loopt,
13: dan moet je stoppen.
2: Zitten ze lekker hier?
13: Daar was je vorige week ook niet zo goed in.
1: Ben ik helemaal niet zo goed in.
2: Ja, heel goed.
13: We gaan stoppen.
2: We zijn zo meteen terug. We willen je horen over een van die jonge spelers bij Sparta. Ioni Santos, echt genieten geblazen. In ieder geval de twee wedstrijden die nu gespeeld zijn. Hier wordt alvast even geoefend. Niks aan het toeval overgelaten. Want ja, ADO terug in de Eredivisie. Eerste thuiswedstrijd, 11:15 daar de aftrap. We zijn zo terug na de break. Tot zo.
13: En dat is spelen.
14: Dit kan zomaar de beslissing zijn. Dat is de aanloop. Nee! Hoe is het toch mogelijk? En wat ook een drama voor Peter van HR. Want die stond namelijk bovenaan in de Fantasy Voetbal Subleague op zijn werk. Maar die voorsprong is nu helemaal weg. Hoe kan hij zich morgen nog vertonen op kantoor?
15: Oh, oh, oh, Petertje. Had mij nou opgesteld? Ik heb het gezegd. Penalties. Ik stop ze en als het moet, dan neem ik ze ook.
16: IJsbeer Fantasy Voetbal is terug. Speel het nu tegen collega's, familie of vrienden. Gratis. In de ESPN Goal App.
15: Maar stel wel spelers op die punten
17: Precies,
15: pakken.
17: Ja.
15: Want anders eindig je net als Peter.
18: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
19: Voor iedereen.
18: Oh, hi. Voor de superfans. De experts.
20: Ja, maar weet je wat het is? Ze creëren gewoon geen overtande as.
18: De meekijkers.
21: Guys, the vibe is here insane.
18: Voor wie zijn we ook alweer? En de meezingers. En zelfs als je iets van voetbal houdt.
22: Ja, is meer voor mijn partner.
18: Dus echt voor iedereen. Zo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Bij Lees zijn we trots dat we Nederlandse kwaliteitsaardappelen telen. En proeven we elke batch om de 4 uur.
24: Willem, om de 4 uur, niet om de 4 seconden.
25: Wat kan ik zeggen? Ik neem kwaliteitscontrole heel serieus.
23: Lees. Lekker doen.
26: Kijk, een goed pensioen moet je toch echt zelf regelen. Of je nou ZZP'er bent of in loondienst. En dat kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren.
27: Kijk op brandnewday.nl.
28: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
29: Iedereen een extra pensioenpotje.
27: Kijk op brandnewday.nl.
30: Wanneer je de wereld wil ontdekken, zou niets je moeten tegenhouden. Betaal veilig wereldwijd met Debit Mastercard. Alles uit je passie halen. Priceless. Debit Mastercard. Jouw vernieuwde pinpas.

0: kracht is van de zon, hoe moet die dan wel iets maken? Appelsientje, gemaakt van sinaasappels, gerijpt onder de zon. Vol vitamine C en D.
1: Betaal veilig, online en offline, overal ter wereld. Debit Mastercard, gewoon je pinpas.
2: Hey, Gineo van Carglass.
3: Barst, daar moet je nieuwe ruit in.
2: Bij Carglass zorgen dat je weer snel en veilig op weg bent.
3: Verzekerd?
2: Dan is het meestal gratis. Maak nu je afspraak op carglass.nl.
4: Carglass repareert. Carglass vervangt.
5: Bij Butternut Box geloven we dat honden het beste verdienen. Verse, gezonde maaltijden met natuurlijke ingrediënten. Want vers eten is een blije hond.

0: wasparfums van Robijn. Ontdek nu ook de nieuwe Robijn wasparfum, puur en zacht.
1: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
2: Ik ben nogal actief. Ik vind het heel leuk om voor andere mensen te zorgen. En dan moet je ook goed voor jezelf blijven zorgen. Gezond eten. Ja, ik zie Vitipro als een goede aanvulling. Ik heb echt het gevoel dat het me helpt om mijn spieren en gewrichten lekker soepel te houden. Ik ben hartstikke tevreden over Vitipro.
3: Vitipro. Goed voor gewrichten en kraakbeen. Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze HP-laptop met AMD Ryzen 7-processor met Radeon Graphics voor €519. Mediamarkt.
3: Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
4: Meer is mogelijk met My Mediamarkt, zoals extra korting met gespaarde punten.
5: Zorg. We krijgen het om beter te worden. Ons beter te voelen. Dat vinden we heel normaal. Maar wat als je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
6: Welkom, vrienden.
7: De transferperiode is weer in volle gang. En dus schuiven de experts weer aan tafel.
6: Ja, Anko, jij ziet alles. Je hebt overal een mening over.
8: Nou ja, dat vind ik best wel knap.
9: Oh, even rustig aan.
7: Van het laatste nieuws tot verhalen uit de wandelgangen.
10: Er gingen wat geruchten, hè?
11: Dat vind ik eigenlijk echt niet kunnen.
6: Ga toch even bij jou aankloppen.
11: Ja, en terecht.
6: Ja.
11: Ja.
6: Tekengeld. Het transferprogramma van ESPN.
7: Kijk of luister elke werkdag naar een nieuwe aflevering.
6: En tot de volgende.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Goal Alert.
13: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. Groningen is gearriveerd in Den Haag. Tom van Bergen, HM Fase en Bini Willemson. Ze zijn er allemaal klaar voor. Anderhalf uur, dan wordt er afgetrapt daar in Den Haag. Maar eerst spelers in de etalage, pareltjes, ergernissen. Het komt allemaal voorbij en Hans draait door. Oh, daar gaan we papieren. Hans, take it away.
14: Ja, op nummer 3. Gerard Meijer, sinds jaar en dag de allersnelste verzorger. Vroeger heette dat nog masseur. Hij heeft alle grote spelers bij Feyenoord onder zijn hoede gehad. 91 is hij volgens mij geworden. En de Feyenoord-supporters zijn hem niet vergeten. Dat is echt geweldig. Ik denk niet dat dit in Lombardije is. Maar toen mijn vader bij Feyenoord speelde, was Gerard Meijer ook al verzorger. En wij waren de buurman van hem op Lombardije. En beneden, daar speelden wij altijd op het pleintje. Er stonden twee kleine goaltjes. Gerard Meijer, dat was wel een Feyenoord-icoon. En naast Gerard Meijer, aan de andere kant, woonde Zwiebertje. Niemand ken jij Zwiebertje nog?
15: Nou ja, het is voor mijn tijd, maar ik ken het liedje wel van dat tv-programma.
14: Daarom Zwiebertje. Ja, Joop Doderen, die woonde. Ja. Dus het was een heel gemalleerd gezelschap. Met heel veel beschaving bij ons thuis.
13: Allemaal iconen.
14: Maar Gerard Meijer, echt. Dat is een Feyenoord-icoon. En dit is wel mooi, hè. Als wij ooit 91 zouden mogen worden, ik denk dat jij de enige daarvoor in aanmerking komt.
13: Want, dat ik voor jullie kom zingen met vuurwerk, bedoel je?
14: Maar dat je dan gewoon als Feyenoord-supporter daar met 100 man staat.
15: Hij was op een gegeven moment ook echt populairder dan de spelers.
13: Ja.
15: Dat was echt zo. In die mindere periode van Feyenoord, zo rond 2008, zeg maar, was hij ongeveer de enige die werd toegezongen in het stadion.
14: Mooi, bloedje snel.
13: Ja, ik weet ook, vorig seizoen toen hij, vorig jaar toen hij 90 werd, heeft Feyenoord het ook groots aangepakt met een verrassingsbijeenkomst, geloof ik. Dus,
14: ja, we hebben ook in Nederland af en toe nog wel eens chic in het voetbal.
13: Maar, heel goed, ja. Mogen we laten zien. Nummer 2, Hans.
14: We gaan naar nummer 2. We hebben dit weekend een paar hotseknots keepers gehad.
13: Jouw favorieten?
14: Ja, bij Telstar Sparta. Jouw wedstrijd stond het 0-2. En toen heeft jullie keeper Bednarek, ja, die kwam als een kamikaze-piloot kwam uit. En dat is 20 minuten voor tijd. En dan mag hij echt wel op de stip.
16: Nee, dat is niet waar.
14: Die mag echt op de stip.

0: Hij raakt toch vol de bal?
1: Hij raakt de bal, maar hij raakt ook vol de speler.
0: Wat dus, moet hij doen dan?
1: Te doen? Maar een beetje rustiger uitkomen.
2: Nou, ik gaf hem hier complimenten. Ik gaf hem hier complimenten, Hans, dat hij juist best wel gecontroleerd dit doet. Dat vind ik, hoor.
3: Maar, vind ik eerlijk gezegd ook.
2: Ja.
3: Of vind je dit, vind je dit,
0: nee, wat vind jij?
1: Ik vind het penalty.
4: Ik vind het helemaal prima.
0: Ja, toch?
1: Oké, okay, dus het is 3-1. Ja. Doe jij een beetje met
0: vier.
1: Mij?
0: Sorry, Hans.
1: 4-1.
0: Sorry, ja. Ja, sorry.
1: Kunnen we dit knippen?
0: Ben je een nieuwe presentator?
1: Ja, dan...
2: Het is ook goed als mensen af en toe niet met je eens zijn. Toch hebben we
1: heerlijk.
2: Het gehoord.
1: Ja. Maar ja, ik ben thuis niet anders gewend, Bas. Dus, dan hoop ik dat jullie het bij deze rotsenknotskeeper wel met me eens zijn. Het is gisteren Fortuna Cambuur. Het staat 2-1. En Brandhorst, die komt uit... En als dit geen penalty is, als jullie... Dan
3: Hans,
1: neem ik...
3: Hans, deze keer zijn we het... laat ik voor mezelf spreken.
0: Nee, je mag voor ons allemaal spreken.
3: Ja, toch? Ja, ja. Dit is inderdaad...
1: Wat denk je hiervan?
3: Onbegrijpelijk.
0: Nog een elleboog na ook gewoon.
2: Was het een penalty?
0: Nee.
1: Nee. En dan is het... Volgens mij was het 88ste minuut. Dan gaat, als er een penalty komt, dan gaat Cambuur met een punt naar huis. Dan... Dan ga je heel wat anders naar Cambuur Feyenoord toe.
0: Kijk, elleboogje.
3: Ik ben een heel groot voorstander van een VAR die zoveel mogelijk wegblijft. Maar dit lijkt me zo overduidelijk. Want hoe kan je nou in deze situatie beoordelen dat het geen overtreding is?
1: Nou, de VAR is degene die bij jullie de scheidsrechter was. Ingmar Oosterholm.
4: Hij kopte daarnaast.
1: Dus die is niet zo voor penalties geven met keepers die hotsknotsig uitkomen.
0: Nou, maar... vrijdag heeft hij dat goed gedaan. En gisteren had hij als VAR even aan de bel moeten trekken. Daar zijn we het over eens, toch?
3: Duidelijk.
4: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Nummer 1. Hartstikke leuk, joh. 4-1.
0: Dat kan jij hebben, Hans. Dat kan jij hebben.
1: Deze jongen kent niemand. Ik hou wel van mooie Marokkaanse voetballers... die heel vaak een mooie techniek hebben. Ayoub Ouargi.
0: Ken ik wel.
1: Bij Jong Feyenoord.
0: Ken ik wel.
1: En die speelt nu bij Dordrecht. Vorige week scoorde hij al tegen Jong Ajax. Kijk, deze aanname. Dit is niet normaal. Alsof hij lijm aan zijn schoenen heeft. Maar dit is voor hem een hele normale aanname. Ik kan nog één keer kijken. Ja, dit doet hij ook de hele wedstrijd. Oog voor diepte, heel fijn gevoelig binnenkant rechtsvoetje. Hij had 2 assists en vorige week scoorde hij tegen Jong Ajax. Ik vind het zo'n pareltje. Alleen, ik heb net van jou al begrepen dat hij best nog aan een aantal dingen moet werken.
4: Gelukkig.
1: Of ben je het met mij eens dat het een pareltje is? Want jij kent hem, van Jong Feyenoord.
4: Ja, nou, zeker een interessante speler. Want vorig jaar is hij regelmatig bij ons geweest op training aangesloten. Hij heeft ook voor mij zijn debuut gemaakt ook nog in Feyenoord 1. Zeker een jongen met potentie, maar hij beseft er zelf ook wel... en voor mij heeft hij dat vorige week ook gezegd... dat er nog een aantal dingen moesten gebeuren om zeg maar...
1: Omschakelen.
4: Bijvoorbeeld, de achteruit. Maar goed, dat is natuurlijk vaak met spelers uit de jeugd van Feyenoord, Ajax, van topclubs... die zitten natuurlijk vaak in de vooruit. En de achteruit, dat leren ze pas op met dat ze in de senioren komen. En ja, dat beseft hij wel. En dat is denk ik wel een heel belangrijk vertrekpunt om te ontwikkelen. En ik zie ook gewoon dat hij al fitter oogt als dat hij was. En dat zal hij ook moeten leren qua afstanden overbruggen. Maar
1: hij is echt goed.
4: Jongen met veel gevoel.
1: Ja. Hij is echt goed. Ja. Hij heeft een gevoel in zijn rechterbeen. Ja,
0: en jij zegt, niemand kent hem. Maar hij is juist heel bekend en populair via social media. Dat weet je.
1: Nee.
0: Ja, want hij
1: zit niet op social media.
0: Nee, precies. Nee, ik stuur nogal wat dingen toe. Maar hij was onderdeel van Toussani, van FC Straat. Dus hij heeft juist superveel volgers.
1: Dat heb ik
0: wel
1: begrepen,
0: ja. En dat moet nog heel eventjes vertaald worden naar het betaald voetbal en het volwassen voetbal. Maar,
1: Marokkaans pareltje gaat het redden.
0: Marokkaanse pareltjes, scheidsrechters, ergernissen. Het is allemaal voorbij
1: totaal
0: gekomen.
1: Oneens,
0: keepers.
1: Totaal oneens zijn met mij. Wat een heerlijke dag.
0: Ja, want dat er een penalty moment was tijdens die wedstrijd.
3: Voor jullie.
0: Ja, groetjes aan Sofie inderdaad die daar zit te kijken. Ja, we hebben dat penalty moment gezien van de wedstrijd Telstar-Sparta. Sommige mensen vinden dat een 100% penalty. Er zijn ook een hoop mensen die dat geen penalty vonden. Dat hebben we gezien, maar er gebeurde nog veel meer. Kijk mee.
5: Waar Telstar al 3 punten op zak heeft, zal Sparta een zure nasmaak hebben overgehouden aan de Rotterdamse derby tegen Feyenoord. Maar in Velzen-Zuid keert er heel snel de lach terug bij de Spartaan.
6: Baas, die echt lekker weggewerkt. En dan in een melee van spelers wordt hij erin gefrommeld. En is het Marvin Young. Telstar heeft niks in te brengen tegen Sparta. De uitploeg domineert en na een schot op de paal en op de lat is de derde doelpoging wel raak. Hier is Thorisson en die punt het hem binnen. Een opvallend moment is er dan na een botsing in het 16 meter gebied van Sparta. Aning weggelopen. Bednarek is vrij onorthodox. Aning echt zwaar gehavend aan zijn reactie te zien. En die komt wel even aan, maar de bal gaat uiteindelijk niet op de stip. Sparta laat zich in de slotfase een beetje in slaap sussen. En daar is dan Telstar opeens. Aning. Voorzet aangeraakt en dan is daar Sulia en die krijgt hem erin. Het is 1-2. En het is dan alles of niets bij Telstar. En net nog een minuut te gaan krijgt de thuisploeg een vrije trap. En ook doelman Ronald Koeman junior mee naar voren. Kuipers, doel leeg. Van Kruijsen doet het zelf. En dat doet hij buitengewoon knap, zeg. 1-3, Robin van Kruijsen. Ja, het wordt dus niets voor Telstar. Blijdschap bij Sparta dat de eerste drie punten van het seizoen te pakken heeft.
7: Of je 2-1 of 3-1 verliest, dat maakt me dan ook niet uit. Alleen, ja, je probeert gewoon nog een beetje chaos te maken voorin en iets te creëren. Maar helaas viel die niet goed en domper vandaag.
0: Zondag beter gast bij Goedemorgen Eredivisie. Het zit iets lekkerder, hè, met drie punten op zak.
2: Ja, ik moest er nog aan denken die laatste vijf minuten. Ik denk, ja, het zit toch wel lekkerder met drie punten dan een gelijkspel in extreem is. Dus nee.
0: Ja, daar moest je toch niet echt aan denken,
2: nee,
0: die laatste vijf
2: minuten. Ja, soms dan schieten wij de gekke gedachten tijdens de wedstrijd. En ik moest ineens aan denken, zondag is toch wel lekkerder zitten met drie punten, ja.
0: Ja, zit wat beter, hè?
1: Ronald Koeman junior stuurt zojuist, ik ben het wel met jou eens, Hans.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja. Die is niet objectief.
2: Dat snap ik, hè.
0: Over Koeman junior gesproken. Ja, die ging, ik was heel blij met die slotfase, want het was een beetje ingedut. En toen gebeurde er echt weer wat. Van die keepers die mee naar voren gaan, Sjoerd.
3: Heerlijk.
0: Ja, is toch genieten, dit?
3: Het zorgt wel. Kijk, bij die laatste vrije bal was het natuurlijk heel raar dat Koeman hem niet zelf nam.
0: Ja.
3: He, die in de 16 had kunnen trappen. Het enige wat je ervan kan zeggen is, een keeper creëert wel bijna altijd een soort gevoel van chaos. Als er opeens een roze shirt in je 16 staat, zie je bij de tegenstander toch vaak een beetje twijfel. Dat zal er waarschijnlijk achter gezeten hebben, toch? Pakken we jullie goed uit.
2: Nee, klopt. Ja, dat is wel altijd zo. En creëert wel iets bij een team. Dus wat dat betreft misschien dat...
0: Ja, want wat denk jij altijd als bij de tegenstander een keeper meegaat? Denk je, dan gaan we het krijgen? Of Koeman, weet je, als hij voor zijn voet komt, dan is
2: het een gekke slotfase. En dan valt zo'n goal en dan denk je in je hoofd van, nee toch, weet je wel. Maar ja, dat probeer je een beetje te onderdrukken. Je denkt, oké, focus op je taak, weet je wel. Gewoon de normale dingen doen. En dat probeer je een beetje over te brengen bij je team. Maar inderdaad, ja, dan gaat zo'n keeper naar voren. En je voelt aan iedereen in je team van, oh shit, het zal toch niet. Maar ja, dat moet je juist natuurlijk niet denken, want dan gebeurt het vaak. Ja.
1: Ronald Koeman junior, die heeft een heel goed seizoen gehad, hè, vorig seizoen. Is ongelooflijk afgetraind. Ongelooflijk afgetraind.
0: Ja, fitter dan ooit.
1: Fitter dan ooit. Vind jij het raar dat er niemand voor hem gekomen is? Of is dit zijn niveau?
3: Nou ja, voetballend is het de beste keeper van de Eredivisie, denk ik. Kunnen we zo snel een betere bedenken?
0: Nee.
3: Volgens mij niet.
0: Nee.
3: Dan heb je sowieso een trainer nodig die dat heel belangrijk vindt. Want hij is natuurlijk nog steeds... Kijk, puur als keeper is het geen Nederlandse top, denk ik. Maar voetballend wel. Dus dan heb je een club nodig die heel duidelijk een visie hebben en die zo'n type keeper willen. En blijkbaar is hij niet gekomen.
1: Is hij door dat hij ongelooflijk gedisciplineerd is afgevallen ook niet qua reflexen veel beter geworden?
3: Jawel, maar er zijn wel meer goede keepers van zeg maar dat niveau in reflexen en op de lijn en zo, toch? Daar vind ik hem niet extreem uitzonderlijk in. Hij is goed voor de Eredivisie, maar...
0: Maar zo blind toch wel echt gewoon goed?
3: Ja, gewoon goed, ja. Maar de keeper van Excelsior is ook heel goed op de lijn, bijvoorbeeld.
4: Dus, en zijn range is natuurlijk misschien door zijn lengte ook wat beperkt. Ja. Waardoor hij misschien net die ballen die echt heel scherp zijn misschien net niet kan pakken. Ja. Dus ja, dat is
3: Ja. Kijk, hij staat
1: maar goed, als jullie het gewoon de hele ochtend oneens met me zijn, ja, dan ga ik gewoon zeggen, dan ga ik op tijd bij Giovanni. Wat een tafel is dit hier.
0: Ik heb iets waar we het met z'n allen helemaal over eens zijn. Ioni Santos. Wat een heerlijke speler. Hij staat nu dan steeds aan jouw kant. Ja. Samenwerking tot nu toe, prima. Heerlijke speler om bij in te kunnen leveren.
2: Ja, hij wil sowieso elke bal hebben, dus dat is al, fijn. En ja, het is een ruwe diamant, denk ik. Het is echt een hele explosieve jongen die heel doelgericht is. Kijk, hij schiet hier ook weer op doel. Doet hij vaker. En ik denk dat we echt van hem gaan genieten.
0: Ja, want Rogier Meijer die gaf afgelopen vrijdag aan, toen we de ene na de andere loftuiting zijn kant op gooiden, dat hij verdedigend gezien nog wel wat moet leren. Ach, in hoeverre merk jij dat?
1: Dat maakt allemaal niet uit.
0: Dat moet er toch ook bij?
1: Lekker genieten van zijn acties, man. Omschakelen, verdedigen.
0: Toch weer oneens. Ja, ik probeer het toch echt.
1: Ja, die trainerstaal omschakelen. Kom op, joh.
8: Okay, denk dat gaat er wel komen, denk ik.
2: Nee.
8: Dus vorig jaar speelde die natuurlijk ook op middenveld. Meer in de as van het veld. Toen viel hij al op.
2: Nee, maar het zit er zeker in, hoor. Ik bedoel, de wedstrijd tegen Feyenoord heeft hij ook heel vaak dat we meer een beetje in een vijf kwamen, zeg maar. Omdat hij gewoon moest volgen. En dan komt hij ook tegen Hachimusa of tegen Reed. Omdat dat niet meer kon in een overname, weet je wel. Dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Dus... natuurlijk zijn er dingen die een speler moet leren. Hij is nog heel jong, maar
8: het
2: is een hele, hele interessante speler. En ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Ja.
0: Ja. Even over Sparta gesproken, want jullie zijn nog niet klaar op de transfermarkt. Gerard Nijkamp gaat erover, jij niet. Maar er moet wel echt nog wat bij, toch?
2: Ja, wat je zegt, Nijkamp gaat daarover. Dus ik heb daar niet weet van wat ze nog willen halen, wie ze nog willen halen, of ze nog mensen willen halen, heel eerlijk. En ik hou me daar niet zo van bezig. Ik ben gewoon lekker bezig met de jongens en dan zie ik het wel.
3: Een spits. Ja. Moet er een spits bij.
1: Ja, Laurensen, dat is wel... Dat was wel een ongelooflijk wapen natuurlijk, hè, voor Sparta. Ik weet dat
2: ik heb niet met hem gewerkt. Dus ik weet niet, ik heb niet met hem gespeeld. Dus ik weet niet hoe hij was. Ik weet alleen de jongens die er nu zijn. En ja, soms vind ik ook wel een beetje dat mensen tekort worden gedaan, zeg maar. Spelers. En dat het al heel snel over andere spelers gaat of halen. En natuurlijk willen we met z'n allen een sterk team. Alleen, we hebben ook gewoon goede spelers.
0: Ja. We hebben Excelsior tegen PSV gezien. Dat was één van de wedstrijden van gisteren. Er waren er nog drie. Een overzicht. En dan beginnen we in Tilburg bij Willem II.
5: Willem II is terug op het hoogste niveau. En dat willen ze in Tilburg weten ook. Voor tegenstander NEC is de opdracht duidelijk. Er moet gewonnen worden. Na de thuisnederlaag tegen Telstar. De aanvalsmachine van Dick Schreuder pruttelt een beetje, maar gaat vlak voor rust toch lekker draaien. Voorzet richting Taui en dan is het toch raak voor NEC via de debutant Adam Taui. In de tweede helft komt NEC sterk uit de kleedkamer en dat niet alleen, de ploeg heeft ook wat geluk. En dan is daar ineens Charles Cherry en blijft de vlag naar beneden en is het 2-0 voor NEC. Het Tilburgs verzet is dan eigenlijk wel gebroken en dan gaat het hard. Goed in één keer doorgespeeld door Bischof Tadic. Geeft hem mee aan Bischof Taui. Bijna Linse helemaal. En 3-0. Gas terugnemen. Ja, dat doen ze niet bij NEC. Sterker nog, ze gaan op zoek naar nog meer. Cherry, daar is Sierhuis. En de vlag blijft weer naar beneden. En dus is het al heel snel weer raak voor Kai Sierhuis. Zo is de terugkeer van Willem II in de Eredivisie nog niet wat men ervan had verwacht. De Tilburgers redden nog wel de eer. Aan Verheid, ja. Kan hij ook gewoon in de Eredivisie doelpunten maken. Maar NEC pakt de eerste drie punten van het seizoen en leeft met vertrouwen toe naar het Champions League treffen met Bodø/Glimt in de play-offs.
9: Het was een beetje stil in het stadion, dus ik keek even om me heen of er iets aan de hand was of iets. En toen merkte ik dat het gewoon een goal was en toen ging ik erg.
8: Ja. Je gebruikt je handen slim.
9: Ja, klopt. Ja. Hij gebruikte hem ook en ik gebruikte hem op het juiste moment. En kreeg een beetje ruimte daardoor en dan kon ik hem binnenknik.
7: Ja, in de tweede helft moet je gewoon wel concluderen dat NEC een maatje te groot was. Toen ging het te snel voor ons, kregen ze heel veel kansen en lopen ze terecht weg. Ja.
5: Fortuna krijgt bezoek van Cambuur, dat vorige week hard onderuit ging tegen Excelsior. En ook nu in Sittard gaat het snel fout bij de Leeuwardenaren.
10: Hoekschop, Prettijn, vrije kopkans. En dan is het alsnog 1-0 voor Fortuna. Door de rake kopbal van Philip Prettijn.
5: De promovendus heeft het lastig op het hoogste niveau, maar heel veel tijd om te leren is er niet. En bijkomen van de snelle tegentreffer al helemaal niet.
10: Goeie actie van Zeefuik. Zeefuik zelf. Zeefuik 2-0.
5: Fortuna Sittard al heel vroeg op rozen. Maar dan is daar opeens een teken van leven van Cambuur.
10: Goeie bal van Soeren. El Arguibi met de kap. El Arguibi, nog eentje voorbij. El Arguibi. Wat een heerlijke goal zeg. En zomaar 2-1.
5: In de tweede helft heeft Fortuna het lastig. Van goed voetbal is nauwelijks meer sprake. Maar het slotakkoord is er wel voor de thuisploeg via een huurling van Feyenoord.
10: Pinto, Shiloh, het zand. En daar is het slotakkoord. Het is 3-1 voor Fortuna en ze slepen de 3 punten uit het vuur. Maar wat heeft het de moeite gekost?
5: En dus doet de ploeg van Danny Buijs weer uitstekende zaken met 4 punten uit de eerste 2 wedstrijden. Al ging het vandaag moeizaam.
11: Je wilt zo snel mogelijk naar de 34, maar wat is het eerste wat vanavond in je opkomt naar deze wedstrijd? Want er is een hoop te bespreken.
12: Het eerste wat in mij opkomt is dat het in voetbal draait om resultaat te halen. En dat hebben we gedaan, dus daar ben ik super blij mee. Ja. Simpel.
5: FC Utrecht AZ begint met een eerbetoon aan Leo van Veen. De topscorer aller tijden en Mr. FC Utrecht. Hij overleed vorige maand op 80-jarige leeftijd. Beide ploegen houden elkaar lang in evenwicht. Maar het is uiteindelijk AZ dat als eerste toeslaat.
13: Koopmeiners, gevaarlijk en in één keer lijkt hij binnen te draaien. Voor de man die verlengde.
5: FC Utrecht moet in de rust terug naar de tekentafel. Maar krijgt in de tweede helft opnieuw het deksel op de neus.
13: Patachi is er vandoor. Meerdink wil hem wel, maar hij doet het zelf. En hoe? Wesley Patachi, een beauty.
5: Een uppercut van je welste voor FC Utrecht. De thuisploeg wankelt en AZ combineert door.
13: Chavez. Tweede paal en Meerdink pikt er ook eentje mee. Dan gaat het wel heel hard.
5: Kan FC Utrecht dan nog iets uit een standaard situatie misschien?
13: Daar is hij voor Stepanov. Utrecht doet wat terug.
5: FC Utrecht geeft achterin meer ruimte weg. Anthony Correa wil dat zijn ploeg meer risico's gaat nemen. Maar ja, daar weet AZ wel raad mee.
13: Stenks komt eraan. Hoefkier. Dat is zuiver.
5: Zo verliest FC Utrecht ook de tweede wedstrijd van het seizoen. AZ blijft foutloos na een probleemloze avond in de Galgenwaard.
14: En misschien dat de goal tegen een soort van mentale domper is geweest. Maar hoe we de tweede helft uit de kleedkamer kwamen, ja, dat is gewoon echt alles behalve oké. AZ troeft ons meteen af in de duels en 2 goals kort achter elkaar. Ja, dat was wel ondermaats en net ook aangegeven. Ik zeg, dit is niet de manier waarop we ooit wedstrijden gaan winnen. Je moet wel furieus kunnen starten, op welke helft het ook is.
0: Ja, voor Utrecht, Groningen uit, AZ thuis. Geen schande natuurlijk om met lege handen te staan, maar moeten ze zich al een beetje zorgen gaan maken, denk je, Sjoerd?
3: Nou ja, het is wel heel snel, maar het is een nieuwe trainer en een nieuw systeem.
0: Een beetje zorg, klein beetje zorg.
3: Nee, tuurlijk, je moet altijd zorgen maken als je 2 keer verliest, maar je ziet echt een nieuwe koers. Daar hebben ze heel bewust voor gekozen. Ander type trainer, andere manier van voetballen. En dan het wordt straks spannend als het over 3 maanden nog steeds bij wijze van spreken op deze manier gaat. Heb je dan de daadkracht en de kalmte om daarop te blijven vertrouwen? Dat moeten we gaan zien.
0: Komend weekend hebben ze een makkie, hè Bas?
2: Nee, absoluut niet natuurlijk. Ja, dan mogen ze naar het kasteel, ja.
0: Ja, René, we zagen gisteren een mooie variant van de corner. Setpiece coaches, dat is iets nieuws. Een nieuw vak lijkt het bijna. Hoe belangrijk is het geworden?
8: Nou ja, het is altijd al belangrijk geweest. Alleen worden nu ook specialisten voor binnen de staf genomen. En dat is wel een ontwikkeling die gaande is, ja. Dat is wel duidelijk. Alleen, het werd natuurlijk een aantal jaren geleden nog onderverdeeld onder de trainers zelf die er waren, onder assistenttrainers. Alleen nu zijn het echt specialisten die toegevoegd worden aan de staf.
3: Waarom is het niet meer standaard om in ieder geval een man bij de eerste paal te hebben? Kijk, er wordt twee man bij de paal, snap ik ook wel. En dan kom je er uiteindelijk waarschijnlijk één tekort. Maar als hier een mannetje bij de eerste paal staat, dan kopt hij hem gewoon weg.
8: Ja, maar Dani de Wit moet hem ook gewoon wegkoppen. Die voert zijn taak gewoon niet goed uit. Die bal komt aan de binnenkant van hem, maar die moet altijd voor hem zijn.
3: Nee, dat snap ik. Maar die staat al wel 10 meter van de paal. Nee,
0: nou, hij stapt nu een stapje naar links.
3: Hier wel, ja, 5 meter dan vooruit.
8: Die moet hem gewoon hebben en dan is er niks aan de hand.
0: Nee. Bas, jij hebt dit ook altijd met bovengemiddelde interesse gevolgd. Corners, setpieces, de varianten. Vertel, hoe ben jij daarmee bezig geweest?
2: Een aantal jaar geleden toen hoorde ik ineens een statistiek dat ja, ik weet niet hoeveel, maar een derde of iets minder van de goals gevallen uit setpieces. En toen viel bij mij wat kwartje dat ik dacht, ja, misschien moeten we dan maar iets meer tijd daarin gaan steken. En dat vond ik leuk om natuurlijk ook op me te nemen. En dat was toen ook in die periode bij Go Ahead met René, dat we daar met z'n allen wat meer aandacht aan gingen besteden. En toen op een gegeven moment vormden we een groepje met wat jongens. En met Tristan Berghuis erbij. En natuurlijk onder toezicht van de trainer. Want als hij er niet mee eens was, dan vertelde hij dat ook wel. Of juist wel mee eens. Maar dan werd het wel onderdeel van de groep, weet je wel. En,
0: hoe moet ik dat voor me zien? Dan zie je een goal ergens op het derde niveau in Frankrijk. En dan denk je, dat is een goede...
2: Nee, er zijn ook wel eens momenten geweest dat we dan een TikTok aan elkaar doorsturen. Waarin een setpiece werd genomen of een corner of een vrije trap. En dat je dan denkt, die is wel interessant. Dus het is niet alleen maar slecht, social media. Maar het heeft ook zijn voordelen soms.
0: TikTok, Hans?
1: TikTok, ja, ken het.
3: Zit je op TikTok, Hans?
1: Nee, ik zit ook niet op TikTok. Nee, ik zit niet op TikTok. Maar ik heb wel iets met... Je moet mee met je tijd en modern. En jullie noemen het set pieces. En toch geloof,
0: standaard situaties, jullie dat ook noemen.
1: Standaard situaties. Toch geloof ik heel erg in het feit dat niet tegen de eerste paal, maar bij de eerste paal, dat je gewoon je langste speler daar neerzet. Dat deed ik als trainer altijd. Je allerlangste speler. Je hebt allemaal wel in je ploeg een speler van 1,90 meter. En of het nou een goede kopper is of niet, die zet je daar neer. Een stukje vanaf de eerste paal. Als die daar overheen gaat, dan is het bijna een vallende bal. Want als die er hard overheen gaat, dan gaat niemand hem erin koppen. Als die over je lange eerste paalman heen gaat en hij valt in de buurt van de keeper, dan moet de keeper hem hebben. En dat was mijn filosofie. Wij kregen ook bij FC Lienden, en dan kunnen jullie zeggen van niet mee eens, maar dat kunnen jullie niet controleren, want er zijn geen beelden van. Wij kregen ook nooit doelpunten tegen uit corners. Want of die lange kopte hem weg, Danny van der Meijrakker. En als die gevaarlijk viel, dan was die onderweg. En dan pakte Jan Schimmeltje, onze keeper, pakte het balletje.
0: Keurig. Ik zet de redactie even aan het werk om de beelden op te zoeken van FC Lienden. Want misschien zijn er misschien wel beelden van Hans. Zeven of niet?
1: Nou, meestal van doelpunten voor in plaats van... Doelpunten.
0: Ja, precies. Nou, daar kom je goed mee weg. We zagen aan het begin van de uitzending al Joop Buit, oer-Hagenees, met onze eigen Hagenees Rick de Kok. We hoorden hem al over een koffietje op de Grote Markt. Nou, 3 keer raden waar ze zijn. En in goed gezelschap.
15: Joop.
16: Rick.
15: Bakkie koffie inmiddels erbij.
16: Lekker man.
15: Ach, hier doen ze het beter, of niet?
16: Ja, dat zijn jongens die drinken nu al op zondagochtend gewoon een halve liter. Ik moet je zeggen, ik vind dat niet laf. Dat is niet laf.
15: Voetbalcultuur, de ja de nee.
16: Ja, 100% voetbalcultuur, ja. Maar zelf drink ik een lekker bakkie. Ja, als man.
15: Ja, tuurlijk. Hey, hoe zit het met de wedstrijdspanning? Want het begint wat dichterbij te komen.
16: Ja, ik ben nou nog wel lekker rustig, hoor. Dat gaat dadelijk wel een beetje komen. Maar ik heb er wel echt heel veel zin in, weet je. Dus toch, we spelen weer in de Eredivisie. De eerste thuiswedstrijd. Een volle bak dadelijk in het stadion. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik heb al meerdere mensen in de clubkleuren gezien. Dat wat ik net al zei, 2 jaar geleden was dat echt niet zo. En nu, ja, het leeft gewoon. Dat vind ik echt mooi om te zien.
15: Ja, maar die wedstrijdspanning komt straks bij jou pas echt. Is dat dan een kriebel in de buik of is dat gewoon een grote grijns? Hoe zit dat bij jou?
16: Klein kriebeltje. En dan ga ik ook wel wat harder praten. Hè. Ik word een beetje scheverig.
15: Oh, verwacht ik helemaal niet bij jou. Vorige week was de eerste wedstrijd tegen AZ.
16: Ja.
15: Die werd verloren. 2-0.
16: Klopt.
15: Is dat dan een schande? Ben je dan in paniek?
16: Helemaal niet. Nee hoor, helemaal niet. Ik moet wel zeggen, AZ heeft echt een hele goede ploeg. Maar ik vond ook wel dat ADO zich wel kranig wist te verweren, hoor, tegen AZ. Wel weinig kansen weten te krijgen, maar nee hoor, ik vond het een prima wedstrijd.
15: Ja, want ADO is natuurlijk gepromoveerd. En vaak is het dan zo, als je gepromoveerd bent, dan zet iedereen je bij de directe degradanten. Want die moeten oppassen dat ze er niet direct uitvliegen. Maar ik heb het idee dat de trainer geroemd wordt. Dat er wordt gezegd ook van, nou, ADO zou wel eens kunnen gaan verrassen. Hoe zie jij dat?
16: Nou, daar hoop ik op. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ga gewoon voor handhaving. Maar we hebben natuurlijk wel gewoon die vaste basis van verleden jaar. Wij hebben vaste spelpatronen. Want ik moet je zeggen, ik vind Rommel trainer ook geen voetbaltrainer, hè? Ik vind het een tovenaar. Ik moet je echt zeggen, als je binnen 3 weken zoveel vaste patronen daarin weet te krijgen, dan ben je gewoon een hele goede trainer. Dus ik heb heel veel vertrouwen in hem. We hebben nu ook Raterink erbij, rechtsback, opkomende back, past bij ADO. Als we nou ook nog eens een goede middenvelder weten te halen, dan begin ik er wel echt vertrouwen in te krijgen. Zeker.
15: Terwijl jij eigenlijk al helemaal idolaat bent van 1 middenvelder, toch,
16: ja,
15: bij ADO?
16: Ja, Kilo. Kilo, dat vind ik zo'n heerlijke speler. Die is altijd rustig aan de bal. Altijd de juiste keuzes maken. En wat hij altijd heel goed doet, dat is wachten. Wachten op precies het juiste moment om gewoon echt zo'n lekkere paas te geven. Door de linies heen, moet je dan zeggen. Zeg ik het goed, Hans?
15: Ja, en anders weet Sjoerd het wel.
16: Ja,
15: maar is die onderschat?
16: Nou ja, denk het wel. Ik denk ook dat hij nog maar 1 jaar gaat spelen voor ADO. Hoor. Dat is echt een hele goede middenvelder. Ik moet je wel zeggen, ik had Sjoerd vrijdag gezien. Zag er goed uit. Nakpetje op, Ton Lokhoff t-shirt aan. Zag er goed uit, Sjoerd.
8: Klopt, ja.
0: Kijk, die kan je in je zak steken, Sjoerd.
3: Ja, dankjewel, Joop.
0: Ja, ja. Ja. En Joop die kan het weten natuurlijk ook. Een stijl-icoon.
3: Absoluut.
0: We zijn zometeen terug. We zagen al allemaal mensen in de middencirkel. Hans vroeg zich af, zijn het spelers? Nee, waren geen spelers, Hans. Het zijn cheerleaders. Oh. Ja, dit is een beetje lastig in machine. Natuurlijk voor Tom van Bergen, als dit nog allemaal gebeurt. Maar het belooft een goede show te worden. Ja, Tom van Bergen is bezig met imagineren, jongens.
3: Dit noemen ze de veldinspectie.
8: Ja. Goede warming-up.
0: Goede warming-up en goede veldinspectie.
8: En zometeen nog even René en Ronaldo in de kleedkamer, hè?
0: Oh, superleuk. Gaan we doen. Tot zo.
4: Ja, daar komt hij, hoor.
17: Kenneth, mag ik misschien nog een handtekeningetje? Nee. Ik had er al een, maar...
18: Hey, grote vriend.
19: Hallo weer.
18: En hier krijgt Hansie zijn glansie.
17: Hebben en door.
4: Ja, we hebben een geweldig programma vandaag. Kijk maar even mee wat we allemaal gaan doen.
0: Sorry, man. Jouw voetbalseizoen beleef je bij ESPN.
20: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
21: Voor iedereen.
20: Oh, voor de superfans. De experts.
22: Maar weet je wat het is? Ze creëren gewoon geen overtanden as.
20: De meekijkers.
23: Guys, the vibe is here insane.
20: Voor wie zijn we ook alweer? En de meezingers. En zelfs als je iets van voetbal houdt.
24: Ja, is meer voor mijn partner.
20: Dus echt voor iedereen. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: C3
26: Aircross, monsieur.
25: Et c'est quoi la différence?
26: Le C3 Aircross, lui, c'est un SUV offrant jusqu'à 7 places et un tarage de suspension spécifique.
25: Et on peut pas faire plus simple. T'as la C3 des villes et ça, c'est la C3 des champs. On est tous d'accord.
27: Ouais. Citroën C3 Aircross, vanaf €24.550 of €439 met private lease.
20: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34.95 per maand.
28: I am Usain Bolt and I like to do things fast. And now fast just got better.
29: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.

0: kracht is van de zon. Hoe moet hij dan wel niet smaken? Appelsientje. Gemaakt van sinaasappels, gerijpt onder de zon. Vol vitamine C en D.
1: Bij Butternut Box geloven we dat honden het beste verdienen. Verse, gezonde maaltijden met natuurlijke ingrediënten. Want vers eten is een blije hond. Kijk op butternutbox.nl.
2: Nou, vertel eens iets over jezelf.
3: Ik ben klant bij Lebara.
4: Beste netwerk, blije klanten, belachelijk lage prijs. Lebara, keihard scoren.
5: Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer. Zonder kosten, op Vinted. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
4: Nu bij Lebara. 40 gig voor maar €3,30. Keihard scoren.
6: Tijd voor een nieuw matras? Bestel hem met een klik. Tijdens de zomersale profiteer je van kortingen tot wel 50% op matrassen, kussens, toppers en bedden. Bestel ook een goede nachtrust met een klik. Ga naar emmasleep.nl.
7: Social Deal heeft spectaculaire deals voor dagjes uit.
8: Dan verdient een spectaculaire commercial.
9: Toch wel?
8: Tof!
9: Jongens?
10: Jongens!
8: Leuk dat je zo enthousiast bent, Bo, maar we waren nog niet klaar. Oké, gaan we nog een keer.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Anita van CarGlas. Stelletje, wacht niet tot die barst. Bel of maak je afspraak op carglas.nl. Kies je CarGlas, je dag en je tijd. Kom morgen al. We injecteren onze hars. En je ruit is weer sterk. Verzekerd, meestal gratis. Maak nu je afspraak.
13: CarGlas repareert.
14: Ga voor de beste dagjes uitdeals naar socialdeal.nl.
15: Als je geld opzij zet in een extra pensioenpotje, kan je dat een mooi belastingvoordeel opleveren. En deze wordt dan ook een stuk leuker.
16: Kijk op brandnewday.nl.
17: Ja, heel goed gepoetst. Ja, hele mooie tanden. Ja, blijf maar daar. Ik kom wel naar boven.
18: Red Bull geeft je vleugels.
15: Jouw extra pensioenpotje is echt zo geregeld.
16: Kijk op brandnewday.nl.
19: Fantasyvoetbal blijft een flinke puzzel, dus...
20: Je moet natuurlijk gewoon naar de ESPN Fantasyvoetbalshow kijken.
19: Gevuld met de echte fantasy-experts.
21: Iedereen ziet mij als de kenner.
22: Hopelijk vandaag weer wat wijzer wordt.
23: Als je nu de app open en mijn team bekijkt, word ik nog niet heel blij.
24: Ik kan niet iedereen voorzien van alle kennis zoals Sam dat kan.
25: Grote vraag natuurlijk, dan kies je jezelf.
26: Uiteraard. Je moet wel een beetje vertrouwen in jezelf hebben.
27: Ja, dat is niet zo... Zo makkelijk hoor.
28: Zou jij lekker mee profiteren van de kennis van Sampland?
27: Ja, Sam zegt zoveel zinnige dingen dat ik soms in de war raak.
19: Kijk of luister naar de Fantasy Voetbalshow op ESPN. Welkom terug. Zij zijn er bijna klaar voor. Mei 2021 was de laatste thuiswedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie voor ADO. Zometeen nemen ze het op tegen FC Groningen, die de eerste 3 punten op zak heeft. Dat moet ADO nog voor elkaar zien te knokken. Hans zet een prachtige teaser naar de reclame. René, Ronaldo?
29: Ja, ik hoopte dat hij net nog met Ronaldo in de kleedkamer zou hebben gezeten. Maar dat is alleen Erik ten Hag geweest, die jij hebt geassisteerd bij Manchester. Zit jij stiekem een beetje te hopen op nog een keer onder Erik ten Hag hoofdtrainer bij Twente te worden?
30: Wel een hele grote hoop aan.
31: Assistent bondscoach, dat lijkt me beter.
29: Oh?
31: Eenmaal als Erik ten Hag een keer bondscoach wordt, dan kan hij mooi Erik meenemen, toch? Of ja.
29: Ja.
31: René meenemen.
29: Ik spreek helemaal niemand meer tegen vandaag.
19: Nee, hartstikke verstandig.
32: We hadden jou complimenten moeten geven, CNR. Over die corners?
29: Ja.
32: Over die formatie en...
29: Ja,
32: dat was goed.
29: Ja.
19: Als we het allemaal met elkaar eens zijn en die hele... Als Hans druk aan het uitbeelden is en wij kunnen alleen maar ja knikken... Dan zijn we het er allemaal mee eens.
29: Ik kan het prima hebben.
19: Hans, bij de dilemma's ging het over het middenveld van Feyenoord. Jij gaf aan, zeker als Joey Veerman vertrekt... dan hebben zij het beste middenveld van de Eredivisie. Waarom?
29: Nou, ze hebben wel een soort Henderson van Houten. Charles van Houten. Ik kan me niet voorstellen... laten we eerst maar eventjes naar het middenveld kijken. Ze spelen dus nu met een controleur van Houten en twee aanvallende middenvelders. Waarvan Valente, dat mocht ook wel, die maakte bijna geen goals. En die is ermee begonnen sinds die dat ding om zijn arm heeft. Sinds die aanvoerder is, dan gaat het een stuk beter. En Segiel, dat is bij Sparta wel een hele andere speler geworden dan dat hij bij Feyenoord wegging. Daar haalde hij een balletje op en dan speelde hij een balletje 5 meter breed. En onder Ron Jans is hij een box-to-box speler geworden waar hij goals ook maakt. Hij is hier ook altijd. Valente is vaker in de 16. Dus dat kan geen toeval zijn dat die jongens dat zelf verzonnen hebben. Dat ligt echt wel aan de trainers die dat willen. En je moet ook wel, als je er één hebt op het middenveld die bijna geen goals maakt, Van Houten, die in 208 wedstrijden 4 goals heeft gemaakt, dan loop je 1 op 52, als ik het goed uitreken. Dan zullen die anderen zullen goals moeten maken, wil je meedoen om het kampioenschap. En nou ja, ik praatte dit een beetje vol, maar Segio en Valente, als je met dat middenveld speelt, Sam Stein, die zit op golen maken, maar deze twee, die zullen er echt veel moeten maken om Van Houten te compenseren.
19: Ja, nou is het zo dat
29: is de vraag.
32: Ik ben het daar wel mee eens. Ja. Als Van Houten weinig scoort, dan moet je het wel inderdaad anderen hebben die ze wel maken. Maar daar heb je ook nog de mensen voorin nodig.
19: Ueda, die is er nog. Riet is er nog. Hachimusa is er nog. Had je dat verwacht? Vooralsnog zijn ze er nog.
32: Vooralsnog, inderdaad, ja. Nou ja, goed, vorig jaar speelde natuurlijk al heel veel rondom de jongens. Rond Anis in de voorbereiding of in het begin van het seizoen al winterstop. En Riet is natuurlijk ook heel veel besproken. Dat er heel veel belangstelling voor hem is. Dus ja, het kan maar zo zijn dat dat de komende weken alsnog gaat gebeuren. Daar sta ik dan ook niet raar van te kijken.
19: Ja, jij kent Sipke Hulshoff nog uit je tijd van Cambuur.
32: Ja.
19: Zie je al een beetje dingen terug die typisch Sipke vindt qua spelopvatting?
32: Ja, nee, natuurlijk zie je een aantal patronen terug. Je zag net een mooi beeldje met die opbouw. Dat is denk ik wel heel, heel kenmerkend voor het voetbal wat ze nu willen spelen. En waar ook Sipke natuurlijk wel voor staat. Dus dat zijn wel dingen die je daarin terugziet, zeker.
19: Ja, nou is het zo dat veel mensen het dan hebben, hè, over het voetbal van Arne Slot. En ja, zie je nu dan weer een beetje dat ze daar eventueel naar terug gaan. In hoeverre hadden jullie daar misschien ook meer naar terug moeten grijpen?
32: Het is maar net waar je eronder verstaat.
19: Ja, leg uit.
32: Nou ja, jij stelt de vraag.
19: Ja, nou ja, ik bedoel, de patronen, wat succesvol is gebleken. Ja,
32: wij hadden ook patronen en die patronen die liepen ook wel. Alleen uiteindelijk in de veldbezetting is het nu iets anders. Wij kozen voor een andere veldbezetting. Kijk, nu, tenminste, dat is even heel kort door de bocht, omdat je net aan het seizoen begint. En je ziet ook nu dat middenvelders meer wegblijven. Kijk, wij hebben vorig jaar gedurende het seizoen gekozen om middenvelders meer terug te halen om van achteruit aan het voetballen te komen. Omdat we daar vanuit centraal achterin wat meer problemen mee hadden. Waardoor Luciano dus wat lager op het veld kwam. En die kan nu dus hoger op het veld staan, omdat in de achterhoede dus spelers zijn die makkelijker het veld naar voren kunnen, spel naar voren kunnen verplaatsen. Dus het zijn gewoon hele andere accenten. Alleen, ja, daar moet je op die manier ook wel naar kijken. Ja.
31: En je moest iedere week met een andere opstelling spelen onderhand.
32: Ja, ook dat. We waren ook mega vanaf, nou, wat is het, denk ik, eind oktober. We hebben zoveel wisselingen moeten doorvoeren. Daar komt natuurlijk niet de vastigheid en het spel ten goede. Laat dat ook heel duidelijk zijn.
31: Maar had je dat ooit eerder meegemaakt? Misschien als hoofdtrainer, dat je in een seizoen...
32: Zo extreem niet.
31: Zoveel blessures?
32: Nee.
31: Maar er was ook geen kant-en-klare verklaring voor, blijkbaar.
32: Nee, maar ik denk als je er heel veel hebt, uiteindelijk denk ik dat het nooit geen toeval is. Alleen om de vinger op één zere plek te leggen, zo van dat is het. Er zijn heel veel factoren. Sommige jongens die zijn er vorig jaar voor het eerst geweest bij Feyenoord en hebben dan een dubbel programma meegemaakt. Die komen nu in zo'n tweede jaar. Ik denk dat die er gewoon bij wijze van spreken fluitend doorheen lopen. Door zo'n tweede jaar. En het eerste jaar wennen aan een nieuwe omgeving. Een ander land, andere manier van spelen. En heel veel wedstrijden spelen. Die impact. En we moeten er ook niet te veel over zeuren, want ik hou er ook wel van om van ja, niet zeuren, maar je moet ook gewoon doen. Maar het is nooit één factor wat daarin een rol speelt. Daar ben ik ook echt van overtuigd.
19: Nee, vanmiddag speelt Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Ja, Bas, hoe kijk jij terug op je tijd bij Go Ahead Eagles en je tijd in Deventer?
0: Ja, heel mooi natuurlijk. Hele mooie jaren gehad, mooie dingen meegemaakt. En Ja, dat is heel goed eigenlijk.
19: Ja, promotie meegemaakt. Maar dan is het ook zo dat jij bent vertrokken in 2024. Je dacht, nou, dit gaat voorlopig wel even het hoogtepunt zijn. En dan zie je daarna je clubje eigenlijk gewoon nog doorfloreren eigenlijk. Hoe is dat?
0: Ja, aan de ene kant natuurlijk super mooi om te zien. Aan de andere kant, als ze de beker winnen, dan denk je, oh, laat ik ook wel bij willen zijn natuurlijk. Maar goed, ja, dat is het leven. Je kan niet alles, alles hebben en overal bij zijn. Dus, maar inderdaad, dit soort momenten die koester je, waar je op een knotsgekke avond promoveert. Dat we moesten wachten op Graafschap.
29: Ja, je moest nog een minuutje of 8, 9 wachten, hè?
19: Ja, noodweer bij de Graafschap.
0: Een uurtje of 2 was het, geloof ik. Dus ja, dat zijn leuke dingen. Dat zijn de mooie dingen waarvoor je het doet, zeg maar.
19: Ja, want René, ik weet nog dat ik jou toen zag bij die finale in de Kuip. En nou ja, wij gekscherend al wel zeiden, jij hebt de basis gelegd voor die winst in de beker. Daar was je het mee eens, hè, toen, toch? Niet?
31: Tuurlijk.
19: Ja. Maar hoe is het als je dan dus je club ziet, waar je eigenlijk bent begonnen dat seizoen en ze pakken een prijs. Gewoon zoiets historisch.
31: Ja, als je daar weg bent, dan is het ook wel weer vreemd. Maar aan de andere kant geeft het ook wel weer heel veel voldoening. Ja. Want uiteindelijk, heel veel, de meeste jongens heb je natuurlijk meegewerkt. En het grootste deel van de staf ook. Dus voor die mensen was het natuurlijk gewoon super speciaal. Dan is het ook wel mooi om die vreugde en om die blijheid te zien dat een club als Go Ahead een tastbare prijs kan pakken. Ik was daar inderdaad natuurlijk bij die wedstrijd bij, maar... Ja, dat is wel, voor zo'n club is dat ook geweldig.
19: Was jij eigenlijk ook in de Kuip, Bob?
0: Ja, ik was er ook,
19: Dus was je heel hard aan het juichen, maar ook van binnen deed het een heel klein beetje pijn dat je er niet bij was.
0: Ja, wat ik net zei, aan de ene kant natuurlijk super mooi voor de club en voor al die jongens. Dus dat is gewoon heel erg mooi en leuk om te zien. En aan de andere kant denk je, oh, ik had daar ook wel willen staan. Maar ja, dat is ook goed, dat is voetbal, dat is het leven. En ja, dat moet je ook weer motivatie geven om
19: successen
0: te behalen. Ja. Ja.
19: We vieren dit seizoen 70 jaar Eredivisie. En dat doen we met een top 1000 Eredivisie-spelers aller tijden. Nou zijn er genoeg namen die we met zekerheid kunnen opschrijven. Willy van der Kuilen, Johan Cruijff, Willem van Hanegem, kan nog wel even doorgaan. Maar er zijn ook genoeg spelers die een klein setje nodig hebben om richting die top 1000 te gaan. Elke week lichten wij een speler voor je uit met vandaag een speler met een prachtige voetbalbijna. De Rookmagier.
1: We moeten terug naar het Oosterpark voor de hoogtijdagen van het Groningse voetbal. Het zijn de tijden van Tony van Leeuwen, de Koemannen, 7 keer Johan Neeskens en Arjen Robben. En zeker ook Milko Djurowski. Het is zo'n type speler die wedstrijden beslist, maar net zo goed de woede van zijn ploeggenoot op zijn hals haalt. Noem hem ongrijpbaar.
2: Ja, s njima sam pesme, muziku, filmove itd. A to sam sve radio usput, kao neki hobby.
1: Tussen het roken, het gokken en het doldraaien van verdedigers door verovert Djurowski begin jaren 90 de harten van de Groningse voetbalfans.
2: Zato što je jednostavno, ne znam, ja sam zavolio taj grad, zavolio sam FC Groningen.
1: En de fans op hem. Samen met onder andere Jan van Dijk, Jos Rozien en aanvalspartner Renny Meijer doen Djurowski en Groningen in het seizoen 90-91 lang mee om de landstitel. Maar uiteindelijk blijft de FC steken op plaats 3. Na 3,5 seizoen in Groningen en een uitstapje bij Cambuur vertrekt Djurowski uit Nederland.
3: Djurowski, doet hij het? Hij doet het. 10e minuut 1-0.
1: Een cultheld en sterspeler laten zich niet vaak vangen in één en dezelfde persoon.
3: De wraak van Djurowski of niet? De wraak van Djurowski, 0-1.
1: Maar Milko Djurowski is het wel, allebei.
3: Djurowski krijgt een staande ovatie van de 20.000 in het Oosterpark. Perfecte wedstrijd gespeeld.
19: Ja, die top 1000, daar komen de grote namen komen erin. Maar ook de cultfiguren. Cor, op jouw molen, Sjoerd, neem ik aan. Wat moet een beetje het percentage zijn van de grote spelers die de allerbeste waren, tot de spelers die gewoon eindeloos veel wedstrijden hebben gespeeld of echte cultfiguren?
31: Ja, het moet een beetje 50-50 zijn. Maar dit zijn
19: 50-50
31: spelers...
19: zelfs?
31: Nou ja, kijk, mensen moeten toch zelf stemmen, of niet?
19: Ja, nee, dat klopt.
31: En je moet stemmen op spelers die in je hart zitten, zeg maar. En dat is voor iedereen anders, in mijn ogen. heeft ook met je leeftijd te maken. Djurovski kunnen wij ons allemaal herinneren, ik denk Bas niet. Maar dat is het mooie aan die, denk ik, aan die verkiezing. Sommige spelers die raken je niet alleen omdat ze heel goed zijn, maar omdat ze iets bijzonders hebben gedaan, omdat ze een hele aparte levensverhaal hebben, omdat ze er apart uitzagen. En Djurovski had dat bij Groningen bijna allemaal. Die had een hele bijzondere levensstijl. En hij was natuurlijk een schitterende speler. En wat je wel, denk ik, hebt, is dat spelers zoals hij rookte, hij gokte. Ik geloof dat hij in het centrum van Groningen parkeerde, hij had zijn oude Mercedes. Dan stapte hij gewoon uit en dan ging hij in het café zitten. En iedereen wist, moeten we deze man een parkeerboete geven? Nee, want dit is de Mercedes van Milko Djurovski. Weet je wel, zo'n status had hij.
19: Zou nu niet meer kunnen.
31: Dat zou nu niet meer kunnen. Nee, maar zo'n leven kan ook nu niet meer natuurlijk. Nee. En dat is soms wel eens jammer, want daardoor had je niet, daar had je natuurlijk meer van dit soort types.
19: Ja,
29: maar dus wat een prachtig mooie speler was dit. En ik weet nog dat middelbare schoolmeisjes met blosjes op de wangen stonden ze bij de trainingen van Groningen alleen maar voor Djurovski.
19: Ja.
29: Prachtig.
31: Maar hij zag er net op die nieuwe beelden, zag hij nog steeds fantastisch uit.
19: Ja, prachtige ogen, mooie kop met haar. Ja, dat snappen we wel. We gaan even terug naar vorige week, Hans. Kijk maar even mee.
29: Vorige week.
4: En Hans, hebben we voor volgende zondag, als we hier weer zitten, een nieuwe bondscoach?
29: Ik zet 100 euro op nee.
19: Ja, je had gewoon oneens kunnen zeggen, je hebt de 100 euro opgezet. Ja. Ik weet niet bij hoeveel restaurants we nog uit eten kunnen voor 100 euro, maar we kunnen samen uit eten.
29: Nou, dat lijkt me een heel goed plan.
19: Ja,
29: dat zou zomaar een ondeugend avondje kunnen worden.
19: Eigenlijk met Milan, want Milan zat hier aan tafel. Met Milan uit eten?
29: Gaan we met z'n drieën.
19: Gaan we met z'n drieën,
29: gaan
19: voor 100 euro.
29: Met z'n drieën, ik betaal. Nou, voor 100 euro kan je tegenwoordig niet meer eten. Dan moet je
19: dan leggen we wat bij. Maar je was ervan overtuigd dat het niet binnen een week zou gebeuren?
29: Ja, weet je, als er mij iets gevraagd wordt, dan zeg ik ja of nee. En geen halve antwoorden. Als ik de KNVB was, en dan daarna hou ik op met Theo Partijn, zei ik, was ik volle bak. Kijk, Arne Slot was ook mijn eerste keus. Die vindt zich nog te jong. Die wil elke dag op het veld staan. Die wacht op waarschijnlijk een buitenlandse topclub. Maar als je echt je best had gedaan voor Erik ten Hag en Peter Bos, dan had een van die twee de bondscoach kunnen zijn. En dan had je ook super aanvallend voetbal gespeeld. En dan had je Xavi niet hoeven halen. Maar nu het Xavi is, vind ik dat ik moet stoppen met Ter Partijn, zei ik erover. En dat we achter de bondscoach moeten gaan staan. Maar het leek me het makkelijker dat je of Ten Hag of Bos, dan hoef je niet alles uit te leggen, want hij zal niet alles weten van het Nederlandse voetbal.
31: En hij heeft
29: was mijn eerste keus en nu stoppen met zeiken.
19: Ja, maar Sjoerd, hoe moeten we nou...
29: Want, ben je het daar wel
31: mee? Nee, ik ben het met je eens.
19: Hoe moeten we het proces beoordelen? Want we weten achter de schermen niet wat er is gebeurd. We weten niet wat er allemaal aan voorbij is gekomen. Maar toch merk je dat heel veel mensen dat proces willen beoordelen. Kan dat?
31: Ja, maar we weten ook een aantal dingen natuurlijk wel, hè? We hebben natuurlijk ook rondgebeld en we weten natuurlijk een aantal dingen natuurlijk wel. Klopp is benaderd, Slot is benaderd, Guardiola is benaderd. Met Reiziger is lang gesproken. Met Ten Hag en Bos is niet gesproken, weten we ook. Dat komt natuurlijk omdat ze heel laat begonnen zijn. Ze hebben zich voorgenomen om pas na het WK eigenlijk niet te gaan nadenken, maar wel concreter worden richting eventuele nieuwe kandidaten. Daarmee hebben ze ook een aantal kandidaten eigenlijk verspeeld. Nou ja, Hans noemde ze al. Ten Hag en Bos, als je dat eerder had ingestoken, rond de winter, dan had je natuurlijk prima met allebei kunnen gaan zitten. Of met een van de twee. En dat hebben ze allemaal niet gedaan. En daardoor hebben ze onmiskenbaar achter de feiten aangelopen. Kijk, Xavi is een hartstikke leuke keuze. Leuke naam, mooie naam. Ik ben hartstikke benieuwd. Een buitenlandse trainer, helemaal niks mis mee. Ik denk dat je best wel een frisse blik kan gebruiken in het Nederlands voetbal. Maar als je het proces bekijkt, dan is het natuurlijk niet helemaal volgens een bepaalde duidelijke strategische koers gelopen. Want anders was hij er ook wel een maand eerder geweest.
19: Ja.
31: Hij is natuurlijk ook heel erg laat. Dat wilde ik toevoegen aan wat jij zei. Je haalt een buitenlandse trainer. Ze doen net alsof het een soort zoon van het Nederlands voetbal is. Dat is natuurlijk ook allemaal flauwekul.
19: Ja, maar die romantiek moet jij toch ook een klein beetje omarmen?
31: De romantiek omarm ik, maar verder is het onzin. Nee, het is gewoon een Spaanse trainer. Die eigenlijk die tijd van deze zomer supergoed had kunnen gebruiken. Door een keer bij AZ langs te gaan en een keer bij FC Utrecht en bij PSV Feyenoord en op de tribune had kunnen zitten. En die tijd hebben ze natuurlijk wel verspeeld.
19: Maar als hij flitsend begint, dan ga jij een column eraan wijten dat hij de zoon is van het Hollandse voetbal.
31: Ja, ja, ja. Ja,
32: nee, zeker. Maar het is een romantisch verhaal.
19: Ja, zeker.
29: Het is een last-minute keus.
31: Ja,
19: dat is het. Maar hoe hij nu moet beginnen. Kijk, Servië uit, Griekenland uit, Servië thuis. Maar hij begint met Duitsland tegen Jurgen Klopp. Wat voor klus gaat dit worden, joh? Binnen zo'n korte tijd, als je gewoon al die Nederlandse spelers... Nou ja, de grote namen wel kent, maar een Kees Smit, ja.
32: Hey, het wordt heel druk voor hem de komende tijd. En dat is natuurlijk wat Sjoerd terecht aangeeft. Het hele proces daarvoor. Ja, dat had je ook anders kunnen inrichten. Kijk, als je kijkt naar directeuren bij een club... Die, tenminste, zoals ik het vind, die kijken al verder dan de huidige trainer. Die zijn dan zich al aan het oriënteren op van... Hey, ik heb nu deze trainer, wie kan eventueel de volgende worden? Nou, als dat niet gebeurd is, dan heb je daar natuurlijk al een achterstand in. En als je inderdaad... hij was 4 weken geleden ook beschikbaar, want hij had geen club. Dus dan had hij al heel veel werk kunnen doen. En dat werk wat nu op hem afkomt met de staf, met het programma... met inderdaad de keuzes maken. En als je keuzes wilt maken die positief of negatief zijn... hoe je het maar wilt uitleggen... zul je toch ook met die spelers moeten gaan spreken... als je ze wel of niet meer wilt selecteren. Ja, dat helpt, denk ik, niet op een positieve manier.
31: Het is allemaal de schuld van Andries Jonker, hè?
19: Ja, ik zag
31: die column
19: voorbij komen.
31: Ja, dat is heel lullig voor Andries, maar dat is natuurlijk zo. Nee, maar dat heeft echt meegespeeld, hè. Kijk, Jonker ging in januari, hebben ze aangekondigd dat hij weg zou gaan. Jij weet het als geen ander natuurlijk, maar... En daarna is dat EK gespeeld met de vrouwen en dat ging natuurlijk helemaal mis. En toen hebben ze zich gewoon voorgenomen van... dit gaan we in ieder geval niet nog een keer op die manier doen. Dat is op zich prima.
19: Dat bleek ook niet de juiste manier.
31: Nee, maar ze zijn helemaal doorgeslagen de andere kant op.
32: Maar Sjoerd, weet jij dat misschien dan? Kan het ook zo zijn dat eventueel een afspraak met de vorige bondscoach, met Koeman, er ligt van... we gaan dat ook niet eerder naar buiten brengen en ook iets mee doen... totdat ik zelf heb besloten en naar buiten heb gebracht dat ik de mist op? Kan dat nog iets zijn?
19: Hier aan tafel heeft Koeman gezegd dat hij het niet erg zou vinden... als ze in gesprek zouden gaan met anderen.
32: Nou ja,
19: in die zin is daar wel een antwoord op gekomen.
31: Dat kwam inderdaad meer vanuit de KNVB dan vanuit Koeman zelf.
19: Ja, er is in ieder geval nu witte rook. Er is ook witte rook betreft Mika Gods... voor 55 miljoen naar Paris Saint-Germain. Een paar maanden geleden niet opgeroepen voor België om mee te gaan. En nu aangetrokken door de winnaar van de Champions League. Hans, dit is een prachtige foto, toch?
29: Ja, dat is een prachtige foto. Het is ook een hele mooie linksbuiten. Ik weet wel, het is maar de Eredivisie. Met heel veel matige verdedigers. Maar als je 17 goals maakt als linksbuiten en 13 assists... dan kan je wat. Dat zijn Paschal-cijfers. Ik vind het een prachtig mooie voetballer. Die een prachtig mooie transfer maakt. Het is ook nog een keer een leuke jongen. Dat niet heel bepalend is voor je voetbalkwaliteiten. Maar hij zal aan de bak moeten daar. Want daar lopen geen koekenbakkers voor in.
31: En dit is een geweldig bedrag. Hè? Voor Ajax is het een geweldig bedrag. Want het is een geweldig speler. Maar relatief weinig Champions League ervaring. Tot niet. Geen vaste plek in de WK-selectie van België. Als je daar tot maximaal 55 miljoen voor krijgt, dan is dat wel een goede deal.
19: Ja, op zich met Doku en Trossard was ook wel logisch dat hij...
31: Nee, dat is prima, maar dan nog is het een heel hoog bedrag.
19: Zeker, absoluut. Maar zal ook wel echt wel minuten krijgen, want in de Franse competitie laten ze andere spelen dan in de Champions League.
29: Ik mag hopen dat als je 55 miljoen voor iemand betaalt, dat hij minuten krijgt.
19: Is een koopje, hoor. Is een koopje in prijs. Ik ga daar niet over die prijs. Ik vind 55 miljoen ook heel erg veel. Nog even, want ze vieren vanmiddag 30 jaar Johan Cruijff Arena. Of tenminste, niet Johan Cruijff Arena, maar de Arena. Het veld is er wel wat beter op geworden, hè, door de jaren heen.
31: Nou, ja, er lag natuurlijk een parkeergarage onder. Dat was in de eerste jaren nogal een probleem. Ja. Want daardoor groeide dat gras niet.
19: Ja, dit ziet er toch niet uit?
31: Nee, maar dit heeft volgens mij... Ja, ik weet het, in mijn herinnering duurde dit een jaar of 6, 7 voordat dit op orde was.
29: Dit is echt een heel slecht veld geweest. Het is wel een veldje voor mij.
31: Kun je... Kun je uitglijden?
29: Ik kon een keer uitglijden. Ja.
31: Nee, maar aan dit stadion is wel echt serieus heel veel verbeterd ook. Hè? Niet alleen het veld, maar ook die gracht bijvoorbeeld. Die zie je hier ook goed.
32: Ja, de catacombe ook. Alles is wel heel erg veranderd. Ja.
31: Ze hebben toen een paar beginnersfouten gemaakt met dat stadion... door zo'n ongezellige gracht erin te leggen. Dat hebben ze gelukkig nu allemaal hersteld.
19: Bas, je hebt ook wel een mooie herinnering aan de Johan Cruijff Arena, hè?
0: Vertel.
19: Ja, een goaltje. Ah, moet je toch nog weten? Ja, moet ik jou hier aan herinneren? Ja,
0: dit is mooi, met rechts.
19: René, jij hebt hier ook mooie herinneringen aan, hè?
32: Ja, mooie blessuretijd. Ja. Mooi.
19: Wat je even vergeten, Bas?
0: Oh. Ja, nee, nu het zegt, nu zie ik het in leuk moment, toch?
19: Ah, ik zie nu aan René dat hij het de normaalste zaak van de wereld vond.
32: Nee, ik ben gewoon aan het kijken hoe het ontstaat.
0: Net boven de knie, niet lekker.
19: Keurig, maar we horen de muziek. Hans, dus?
29: Dan schijn je naar de reclame te gaan.
19: Wij gaan even naar de reclame. We zijn zo meteen
29: terug. En daarna? Nog eventjes over...
19: Aruka.
29: Aruka.
19: Nou, we zeggen het hartstikke goed. En daarna Adeo Den Haag. Dat zeg ik waarschijnlijk ook niet goed. Maar maakt helemaal niet uit. Ook een half uur wordt daar afgetrapt.
29: Aruka.
19: Ik ga nog even proeven. Dat is zo. Aruka.
29: Ja.
19: Doei.
3: Wedstrijddag 1. Alles en iedereen is er klaar voor.
5: Wij weten dat gewoon elke week een finale is.
3: De Hera United die zijn debuut gaat maken. Eens kijken of er ook wat oplevert. Nou, meteen die bal erin. Is dat niet te geloven? Oh, Biesbal, goede volley. Wat een goal zeg.

0: superfans. De experts.
1: Maar weet je wat het is? Ze creëren gewoon geen overtanden as.
0: De meekijkers.
2: Guys, the vibe is here insane.
0: Voor wie zijn we dan weer?
1: En de meezingers. En zelfs als je iets van voetbal houdt.
3: Ja, is meer voor mijn partner.
0: Dus echt voor iedereen. Zo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Meisje, kom maar.
5: In mijn vorige leven was ik balletdanseres. Dus met dat evenwicht moet het goed komen.
4: Vitepro helpt mij om me fit te blijven voelen. Ook tijdens de overgang. Want dan verandert er van alles. Ik voel me lekker fit en energiek. En ik wil blijven wie ik ben.
6: Vitepro. Goed voor gewrichten en kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
6: Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: veel voordeel op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland financier je met Suzuki Betaalplan nu al vanaf 148 euro per maand.
1: Hey, Gineo van CarGlas. Barst, daar moet je nieuwe ruit in. Bij CarGlas zorgen we dat je weer snel en veilig op weg bent. Verzekerd? Dan is het meestal gratis. Maak nu je afspraak op CarGlas.nl.
2: CarGlas repareert. CarGlas vervangt.
3: Bij Butternut Box geloven we dat honden het beste verdienen. Verse, gezonde maaltijden met natuurlijke ingrediënten. Want vers eten is een blije hond. Kijk op butternutbox.nl.
4: Je hebt maar een paar uur per nacht. Laat ze tellen. Emma Performance, ons meest comfortabele matras ooit. Houd je aangenaam koel en verlicht de druk op je lichaam. Het is de diepe rust die jouw beste prestaties losmaakt. Nu tot 30% korting op Emma Performance.
5: Kijk, een goed pensioen moet je toch echt zelf regelen. Of je nou ZZP'er bent of in loondienst. En het kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren.
6: Kijk op brandnewday.nl.
7: Wanneer je droomt van je passie volgen, zou niets je moeten tegenhouden. Betaal veilig online met Debit Mastercard. Alles uit je passie halen. Priceless. Debit Mastercard. Jouw vernieuwde pinpas.
8: Iedereen een extra pensioenpotje.
6: Kijk op brandnewday.nl.
7: Betaal veilig, online en offline, overal ter wereld. Debit Mastercard. Gewoon je pinpas.
9: Nou, vertel eens iets over jezelf.
10: Ik ben klant bij Lebara.
11: Beste netwerk, blije klanten, belachelijk lage prijs. Lebara, keihard scoren.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Nu bij Lebara. 40 gig voor maar €3,30. Keihard scoren.

0: Het is afgelopen.
1: Ja, dat is balen.
2: Gelukkig kunnen we gewoon blijven hangen, voor dit was het weekend.
3: Vliegersvlug komt dan alles even voorbij. Laten we beginnen bij op papier de leukste wedstrijd van het weekend.
2: Met scherpe analyses.
4: Constant had je driehoekjes. Ze maakte op mij wel echt wel een goede indruk.
5: Die opbouw, ja, dat is echt bij de keeper. Ja. Dat is echt bizar.
2: Maar ook een kritische blik.
5: Dat is toch wel
4: ja,
5: verschil.
4: Dat is het enige, maar ik wil niet zeggen.
5: Nou, van... nogal belangrijk.
2: Kijk vanavond weer na het voetbal naar Dit Was Het Weekend op ESPN. Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. De bal gaat zo rollen bij ADO tegen FC Groningen in de vriendenloterij Eredivisie. Maar ook de vrouwen gaan weer van start. Voor ons is Bennett van Vessem in Utrecht. Goedemorgen, Bennett. Een nieuwe opzet in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Vertel, wat gaat er allemaal veranderen?
6: Goedemorgen Freesia, goedemorgen heren aan tafel. Ja, er gaat wel wat anders zijn dit seizoen in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Wat hetzelfde is, is dat we vanmiddag sowieso weer een leuke schakelshow hebben met 4 wedstrijden. Nu een wedstrijd, dat betekent 5 wedstrijden vandaag. Oftewel, 1 wedstrijd minder, want vorig jaar waren er 12 teams in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Dit jaar zijn dat er maar 10. Hera United, NAC Breda en Excelsior zijn gedegradeerd. De Graafschap hebben we daarvoor teruggekregen. Maar dat is gebeurd omdat we meer wedstrijden gaan spelen dit jaar. Deze 10 teams gaan 3 keer tegen elkaar spelen. Dat betekent 27 wedstrijden in totaal in plaats van 22 vorig jaar. Dus meer wedstrijden, meer voetbal. Dan zou je zeggen dat is goed. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen, ja, Hera United is er niet meer bij. Excelsior is er niet meer bij. Daar speelt heel veel talent. En die gaan nu op het tweede niveau spelen. Dus ja, dat talent gaan we dit jaar niet terugzien op het hoogste niveau. Dus ja, een andere opzet dit jaar. En we gaan zien wat dat teweeg gaat brengen.
2: Ja, we zagen tijdens de laatste speelronde bij FC Utrecht dat de speelsters het veld opkwamen met een statement. Dat was duidelijke taal. Had alles te maken met de bezuinigingen bij de club. Moesten een heleboel speelsters vertrekken. Hoe anders is het daar? En wat mogen we verwachten van Utrecht dit seizoen?
6: Ja, bij Utrecht is er zeker wat anders. Inderdaad, dat statement werd vorig jaar gemaakt omdat er 9 contractspeelsters niet werden verlengd. Er zijn heel veel goede speelsters eigenlijk vertrokken bij FC Utrecht. En dat komt gewoon simpelweg omdat de geldkraan is dichtgedraaid. Nou, dat betekent dat bijvoorbeeld Nikita Tromp nu bij FC Twente speelt. Lob Cologne is weggegaan. Dus er zijn heel veel speelsters weggegaan. En als je het elftal zojuist zag, ja, ik moest echt goed zoeken naar de bekende koppen. Het is een heel ander elftal. Ook een nieuwe trainster. Smit is nu de trainster. Dat is een dame die vorig jaar jong FC Utrecht heeft getraind. Dus ja, is het nodige veranderd bij FC Utrecht. En eigenlijk zagen we FC Utrecht de afgelopen jaren in het linkerrijtje. En dat, ja, kunnen eigenlijk niet omheen dat ze dit jaar gaan vechten tegen degradatievoetbal. En dat we ze echt in het rechterrijtje gaan zien.
2: Ja, tegenstander is Ajax. Wat zijn de ambities daar dit jaar? Vorig seizoen natuurlijk tweede geëindigd.
6: Ja, ik denk als je bij Ajax zegt dat je niet kampioen wil worden, dat je contract verscheurd wordt. Dus het is wel duidelijk wat ze willen worden. Die willen kampioen worden. En daarnaast is Ajax al best wel eventjes bezig aan het seizoen. Die hebben al wedstrijden gespeeld in de Champions League tegen Brøndby en Rangers. En staan nu in de play-off tegen Real Madrid. Oftewel, ze zijn al even begonnen. En zojuist sprak ik met Sonny Chiloy. Die is assistenttrainer bij de Ajax-vrouwen. En ik zeg, ja, Sonny, Real Madrid in de play-offs. Wat denk je? Hij zegt, ja, wij hebben nog nooit verloren van Madrid. En ik denk dat Madrid bang is voor ons. Oftewel, met het vertrouwen zit het wel goed in Amsterdam. En zojuist sprak ik ook met de trainster, met Anouk Brel, over de ambities van Ajax. En ja, die willen er vol voor gaan dit jaar.
2: Je moet nog wel even oefenen op die...
7: pakken, dus dat is wel duidelijk. Ja,
6: en kampioen worden dus.
7: Zeker.
6: Ja. Als je kijkt naar het elftal op dit moment, zijn jullie erop vooruit gegaan?
7: Ik denk het wel. We hebben natuurlijk vorig jaar een hele jonge ploeg gehad. Heel veel talentvolle speelsters. Superknap prestatie neergezet om dan tweede te worden en de voorronde van de Champions League te behalen. Nu hebben we wat ervaring gehaald. Dat was ook een grote wens van mij. Met Sari Kees centraal achterin, Nadine Noordam op het middenveld, Katje Snoeis in de spits. Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat er een betere balans is.
6: Ja, Katja Snoeis dus in de spits. Zij is gekomen van Everton. De afgelopen 4 jaar daar in de WSL gespeeld. Dat is de vrouwen Premier League, om het zo te zeggen. Heeft daar haar doelpunten gemaakt. En toen ze in Nederland speelde bij Alkmaar en PSV, kwam ze altijd op dubbele cijfers uit. Dus wat Hans altijd zegt, het is belangrijk dat je golenmakers binnenhaalt. Nou, Ajax heeft dat gedaan met Katja Snoeis.
2: Ja, en nog wel even oefenen op je imitatie van Sonny Chiloy, denk ik. Of vond je het zelf wel voldoende?
6: Ja, ik moet zeggen, voor iemand uit de buurt van Rotterdam moet ik daar denk ik ook maar niet meer aan beginnen.
2: Nee, maar goed geprobeerd.
8: Heel goed,
2: effort.
8: Bennett. Scholenmakers hebben we nodig. Scholenmakers.
2: Ja, zeker. Dankjewel, Bennett. En succes daar. 11:15 wordt er afgetrapt. FC Utrecht-vrouwen tegen de Ajax-vrouwen. Wij gaan nog één keer naar Joop Buit. Want ja, het is bijna zover. Hoe zit hij er nu bij?
0: Joop, we staan voor het stadion. Die pot gaat bijna beginnen. Ja. Als jij dan aankomt, heb je dan nog speciale gevoelens? Want ja, je komt hier al jaren.
9: Tuurlijk. Weet je, zeker zo'n wedstrijd. Het is lekker druk, het is gezellig. Dus daar krijg je er echt wel zin in, Rick.
0: Rij je voor de deur hier?
9: Ja, het is lekker druk, toch?
0: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Hey, de opstelling is bekend.
9: Dat is goed, jongen.
0: Ja, de opstelling is bekend. Ja. Ik ken ze allemaal. Ja. Hey, die opstelling is bekend. Vertrouwen in?
9: Ja, ik heb er vertrouwen in, natuurlijk, man. Maar dat moet je ook wel hebben. Ik ben in die end een supporter. Dus als die wedstrijd dan gaat beginnen, dan denk ik altijd 2-0. Makkie.
0: Altijd 2-0.
9: Drie punten.
0: Ja.
9: Drie
0: punten. En kijk je dan naar het nieuws van deze week. Dan heeft de keeper, Nikiema, die heeft verlengd. Ja, ja. Nieuwe back erbij, Raterink. Is het dan helemaal op orde nu? Of zeg jij van...
9: Volgens mij zei ik net ook al. We hebben nog wel een goede scorende middenvelder nodig. Hopelijk ook nog even een mooie buitenspeler. Want Hans zegt altijd, je moet doelpunten tellen. Ja, dat mag er nog wel een beetje bij, hoor. Hier, een beetje hier in Den Haag. Maar het vertrouwen is groot. Verleden jaar hebben we heel goed gevoetbald. En dan dat gaan we gewoon lekker doortrekken.
0: Ja, maar doelpunten tellen in de keukenkampioendivisie is wel wat anders dan doelpunten tellen in de eredivisie.
9: Daarom. Dus daar mag nog wel wat bij, Rick.
0: Ja. Ja, eigenlijk
9: gaan we nou niet down praten?
0: Nee, tuurlijk niet, Joe. Wij sorry. Je hebt me wel vertrouwen, of niet?
9: Ja, tuurlijk.
0: Goed zo. Nou, zeg het. Uitslag.
9: 2-0. Ja, voor ADO. Drie punten. Blijven hier in het Werktalentstadion.
0: Ja, en aan het einde van de rit, na 34 wedstrijden.
9: 14e plek. Handhaving. En dan gaan wij rustig in Den Haag, rustig verder bouwen aan gewoon een hele stabiele eredivisieclub.
0: Veel plezier vandaag, Joe.
9: Hey, dankjewel, man. Hey, en allemaal luisteren naar de eerste de beste.
10: Keurig. Nog een beetje reclame. Maar Hans, jij luistert natuurlijk al. En ja, we hebben nog 5 minuten. We willen alles weten van Arouca.
11: Arouca.
12: Ja, zo zeg je het. Portugees.
11: Jij bent gekomen in de winterstop in Portugal. En ze stonden slecht. Je hebt het ploegje erin gehouden, hè?
12: Ik heb natuurlijk wel mijn bijdrage gehad. Maar ze stonden niet goed voor toen ik kwam. Een degradatie. En uiteindelijk zijn we 8e geworden. Dus ja, het is wel redelijk gegaan.
11: Speelden jullie ook in zo'n... want we Porto kennen, Sporting Lisbon, Benfica, grote mooie stadions. Maar speelden jullie ook in een stadionnetje waar aan twee kanten alleen maar reclameborden hingen en geen tribunes?
12: We hadden twee kanten een tribune, inderdaad. En het had wel zijn charme, maar je wilt natuurlijk wel dat het vaker vol zou zitten, zeg maar. Ja, zeker.
10: Het is uiteindelijk bij Twente niet geworden wat je ervan had gehoopt, denk ik. Wanneer neem je dan voor jezelf een besluit dat je denkt, ja, het is beter om me heel ergens anders te
12: spelen. Ja, in het eerste jaar heb ik nog wel veel gespeeld. Ook een dubbel programma, Europese wedstrijden. En het tweede seizoen zelf ging Enes Salah die natuurlijk weg. Dus toen heb ik bijna alles gespeeld. Dus dat was natuurlijk wel goed en mooi. Alleen uiteindelijk, ja, in het tweede jaar, toen viel ik ook niet meer in. En dan speel je eigenlijk bijna niks. En ja, dan op een gegeven moment, als dan een belletje komt vanuit Portugal, dan ga je er wel over nadenken.
11: Jij hebt gezegd van de Eredivisie kan wel een vleugje Portugal gebruiken. Wat bedoel je daarmee?
12: De passie, emotie, het echte wil hebben om te winnen, dat zag je daar wel iets meer. Kijk, het heeft natuurlijk ook, Nederland is nuchter, weet je, en dat heeft ook wel zijn goede, mooie kanten. Maar soms kunnen we wel een beetje dat gebruiken, zeg maar.
10: Jij kent de jongens van FC Twente allemaal goed. Werd wel eens gezegd dat het een soort veredeld vriendenelftal bijna is.
12: Ja.
10: Denk je dat dat ook te kan zijn om ook een bepaald topsportklimaat te hebben? Of kan dat hand in hand?
12: Nee, ik denk wel dat het ook te kan zijn. Alleen waar we het ook in het begin van deze uitzending over hadden, ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je die band hebt, zeg maar. En uiteindelijk gaat het om resultaat. Dus als het goed gaat, ja, zoals we vorig jaar geëindigd zijn. Ja, dat was ook met heel veel dingen met elkaar doen en leuke dingen buiten het veld. En uiteindelijk gewoon een heel goed resultaat. Dus ja, dat kan wel samengaan.
10: Het is tijd voor de laatste ronde. Sjoerd, wat gaat jouw eerste vraag worden bij de presentatie van Xavi 25 augustus?
13: Nou, de tv mag altijd als eerst. En ik ben dan formeel een krantenverslaggever. Maar mijn eerste vraag zou zijn, waarom 4 jaar? Dat hadden we er niet eens over gehad. Dat hij voor 4 jaar getekend heeft, dat snap ik vanuit hem wel, want dat is lekker.
10: Tot en met het WK?
13: Ja, ik vind het heel apart dat je een trainer die je nog niet zo goed kunt kennen, die ook niet zoveel ervaring al heeft, dus die je ook nog niet helemaal kunt beoordelen hoe die als bondscoach is, waarom je die gelijk 4 jaar geeft en waarom niet gewoon 2 jaar plus 2?
10: Zal wel een tussentijdse evaluatie ook plaatsvinden.
13: Ongetwijfeld, maar waarom je nu al zegt, we gaan voor 4 jaar... waarmee je ook Bos en Ten Hag eigenlijk voor de komende 4 jaar min of meer passeert. Dat vind ik apart.
10: René, Tijani Reijnders naar Saoedi-Arabië. Logisch of zonde? Ja. Of allebei?
14: Logisch.
10: Ja?
14: Ja.
13: Allebei toch?
14: 100 miljoen? Ja, ook allebei. Maar als je natuurlijk zo'n aanbod krijgt en je kunt... Ja,
11: 100 miljoen in 5 jaar?
14: Dan twijfel je niet, denk ik.
10: Ja, ik verdien die, Hans. Jij?
14: Daarom.
11: Ik zit er wel dicht tegenaan, maar... Ja.
12: Met die reclame, hè?
10: Ja, pak een vakantie en je bent er.
12: Pak een percentage van die babybot.
10: Bas, wanneer is het seizoen voor Sparta geslaagd?
12: Dat mensen naar het stadion komen en denken... ja, we gaan zitten voor een leuk Sparta. En dat we...
8: Kijk, ik hoor Hugo Borst. Ja.
12: Ja, toch?
10: Nou, en play-offs, Europees voetbal.
11: En ik zit toch nog even naar de klok te kijken. René, waar ga jij ja tegen zeggen? Net niet naar Hearts, net niet naar Leicester City?
14: Ja, dat is een goede vraag. Ik ken de naam van de club nog niet, dus dat wordt lastig.
11: Maar buitenland, Nederland?
14: De eerste insteek was wel buitenland. Vandaar ook met Hearts en Leicester. Dus, maar goed, uiteindelijk moet je, vind ik, overal met open vizier naar kijken. Als je een goed verhaal hebt samen en een goed klimaat hebt waar je kunt werken, dan vind ik dat je heel veel dingen in overweging moet
11: nemen. Alle trainers zijn nog safe. Ja, niemand gaat degraderen. Iedereen gaat Europees voetbal halen. Maar over 5, 6 weken dan staan er gewoon weer een stuk of 5 onderaan. En dan gaan ze bellen.
14: Ja, helaas wel. Zelf natuurlijk ook in dat schuitje gezeten.
10: Maar dan neem je telefoon sowieso op.
14: Ja, dat zal inderdaad in dit geval nu wel gebeuren, ja.
10: Ja, dankjewel dat je er was vandaag.
14: Graag gedaan.
10: Dat ook voor jullie, heren. Dankjewel, Bas. Succes bij Sparta. Jullie thuis, bedankt voor het kijken. Ik wens jullie heel veel plezier met een rampvolle voetbalzondag op ESPN 1. FC Utrecht tegen Ajax Vrouwen. En op ESPN 2, ze hebben er lang op moeten wachten. Maar ADO is terug met een thuiswedstrijd. De eerste in de Eredivisie. Zij zijn er klaar voor. Prachtig hoor, mooi weer. Wat wil je nog meer? Fijne zondag.
13: Mooi vol.
10: Ja, dat moet ook goed zitten.
15: Je luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden... na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
15: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: wordt door heel veel mensen getipt als een outsider, als een ploeg die het opvallend goed gaat doen. Toevallig spraken we daar vorige week nog met Daryl van Michum over. Die wilde daar niet al te veel van weten. Het is op zich ook wel logisch, want de speelstijl van Robin Peter, zeker wat we vorig jaar gezien hebben, is lastig voor heel veel teams. Vroeg druk zetten, veel afjagen, veel energie, veel jagen wil hij zien bij zijn spelers. Hij spreekt ook zijn spelers voordat ze komen daarop aan. Van oké, wil je dit, kan je dit, ben je hiertoe bereid? Dan is er ruimte voor jou. En zo niet, dan kijken we verder. Een van die spelers die hij daarover sprak was Otaniel Ratering. Dat is de man die aan de rechterkant kan gaan spelen. Hij is de rechtsback die gehuurd wordt uit Italië. Speelde daar 6 minuten in de Serie A. Komt oorspronkelijk bij de Graafschap vandaan. Afgelopen winter voor 1 miljoen naar Italië gegaan. En nu is hij de rechtsback op huurbasis. Crisisberaad is terug. Dat is wat we zien op het grote spandoek wat nu omhoog komt. En dan gaat dat denk ik over alle clubs waar ADO tegen gaat spelen. We zien een hoop bestuursleden in een bestuurskamer die hun hoofd breken over de terugkeer van ADO Den Haag in de Eredivisie. Een prachtig, mooi spandoek van de supporters op Middelnoord. En ook achter de goal bij fansupport door heel het land gevreesd. En daar twee mooie spandoeken achter. Het ziet er fraai uit.
1: Zeker. Twee supporters die met een megafoon in hun handen staan. Spelers nu, zoals je misschien ook wel kan horen, het veld gekomen. Bij ADO natuurlijk in het geel-groen. Bij Groningen, witshirt, paarse broek.

0: klinkt lekker hoor, een volle bak.
1: Absoluut. Het zijn de spelers die nog even wat sprongetjes maken. Een paar minuten gaan we beginnen. Iedereen staat er wel zo'n beetje klaar voor. Moet heel veel stil zijn, denk ik.

0: geleden dat we dit hebben gehoord in de Eredivisie natuurlijk. De laatste thuiswedstrijd van ADO in de Eredivisie was 13 mei 2021 alweer. Dik 5 jaar geleden. En nu gaat het weer gebeuren. Als Eduardo klaar staat voor de aftrap. ADO staat al op de posities. De Groningen spreken ze elkaar nog even toe. En daar hebben ze dat nu gedaan. Scheidsrechter kijk nog even op zijn klokje. Het is Jeroen Manschot vandaag, de leidsman. Hier zijn ze er klaar voor in het Werktalentstadion. Dan blijft het nog even wachten. Vase doet nog even een check tussen de lijnen. Tikt nog even de lat aan. En de supporters van ADO laten zich meteen horen. Zijn de keepers er klaar voor? Dikjema. Ook Vase. Manschot checkt het allemaal. En dan kunnen we gaan beginnen hier bij ADO Groningen. Speelronde 2 van de Eredivisie. Seizoen 26-27. ADO heeft afgetrapt. Gaat meteen aan voor zoeken. Kilo verplaatst de bal naar de linkerkant. Silla. Kilo krijgt de bal weer terug. Meteen een blik naar voren toe. Lange bal richting Eduardo. Kan die bal niet controleren. Bal stuit er door. Het is daar Schreuders die wegwerkt. Bal loopt over de zijlijn. Dus ik kan ADO meteen gaan gooien in de eerste minuut van dit duel.
1: Een duel wat ook in het teken staat van de VAR. Dat is op zich niet nieuw in de Eredivisie. Maar voor ADO na 5 jaar afwezigheid wel een dingetje. En ik sprak kort voor de wedstrijd een skyboxhouder achter ons. En hadden ze de camera van de VAR echt pontificaal voor zijn skybox gehangen. Er is wat heen en weer contact geweest met de uitvoerende producent van de VAR. Inmiddels hangt hij daar achter ons aan een iets ander statiefje. Maar hij doet het. En dus ook voor de spelers is dat een thema geweest de afgelopen weken. Dat de VAR weer terugkeert voor het elftal van Robin Peter. Nou moet ik zeggen dat Robin Peter in dit elftal niet heel veel spelers heeft waarvan ik kan zeggen, nou, die zijn VAR gevoelig. Dat is in de afgelopen jaren wel eens anders geweest. En dus is dat voor ons ook nieuw. Hebben we een schermpje bij ons om dat ook te kunnen zien indien het nodig is. En vooralsnog is het voor ADO niet aan de orde geweest als de bal er aan de rechterkant is. Voor de rechtsback van Groningen. Die speelt hem terug naar Vase. Vase dan lang. Die zoekt naar de spits. Dat is Willemsen. Die gaat het kopduel aan. Krijgt hem aan de rechterkant bij Clement. Die kan hem binnenhouden, maar verspeelt dan wel de bal aan Nikema. De man die tot 2030 dus vast ligt hier in Den Haag. Hij raapt hem op en zal hem lang gaan spelen. Nu kan je het goed zien hoe ADO speelt. 4 man voorop. Linksbuiten is de Ruiter. Rechtsbuiten is Van Miechem. En dan 2 man in de punt tegenover de 4 laatste van Groningen. Dus dan krijg je eigenlijk een soort 4-2-4 met heel veel ruimte tussen Kilo en Zamburek en de 4 voorwaartse. En dat zal dan denk ik de ruimte zijn waar Robin Peter het ook over had in zijn interview voorafgaand. Als bal weg is, krijgt hij dan de overtreding tegen? Ja, in verband met duwen. En dat zal dan uiteindelijk op appel gegeven zijn, omdat Manschot best ver van plaats delict stond. Maar aan de rechterkant de grensrechter eigenlijk meeliep en dat zo beoordeelde. En dus een fluitsignaal van Manschot voor Groningen en tegen bal. En dus de vrije trap voor Vase.
0: Ja, jij kan meteen het op je schermpje zien natuurlijk of het een terechte vrije trap was. Als Groningen meteen de bal lang naar voren zoekt in de richting van Pelle Clement. Hij kan die bal niet aannemen en Nikema vangt op. En verplaatst het spel vervolgens weer naar de rechterkant waar Milan Hokken staat. Speelde er ook tegen AZ. ADO is nu de bal kwijt aan Van Bergen die tegen de grond wordt gewerkt door Zamburek. En zo krijgt FC Groningen een vrije trap op de helft van ADO. Van Bergen ligt nog even op de grond. Scoorde ook afgelopen wedstrijd tegen Utrecht. Voelt wat aan het hoofd. Werd achter op zijn been geraakt, zo lijkt het. Als hij de bal aanneemt, komt Zamburek in. Even goed kijken, raakt hij op zijn enkel, Jim? Wat zeg jij?
1: Ja, hij schaaft zijn enkel volgens mij.
0: Oké. Nou, het levert FC Groningen in ieder geval een vrije trap op een aardige plek. Metertje op 25, 30 voor Nikema aan de rechterkant. Eens kijken wat FC Groningen daar zo meteen mee gaat doen als Van Bergen nu opstaat. Het is Van der Werf die de bal heeft opgeëist. Hij gaat die vrije trap vermoedelijk nemen. En, Van Bergen is zelfs de schoen kwijt. Hij heeft hem nu toch alweer aangetrokken. Het duurt allemaal eventjes. Bij ADO in Eemansmuur. Met de Ruiter die daar staat. En de rest van ADO staat op het 16 meter gebied. Om buitenspelval, misschien een buitenspelval neer te zetten. Goed, die vrije trap gaat er nu komen als Manschot. Gaat fluiten nog even de laatste instructies. En is dat Van der Werf klaar? Nou, daar staat niet iedereen goed. Wordt er nog wat vastgepakt. Nou, door Silla onder andere. Silla, daar komt de vrije trap. Makkelijke bal voor Nkema, die toch even laat stuiteren. Vangt hem dan eens op en gaat nu snel de bal naar voren zoeken. Als de ruiter diep is, is hij snel. Nou ja, niet op deze harde bal. Daar kan hij niet bij komen. Vaassen wordt onder druk gezet. En keeper van Groningen peert hem maar weer eens naar voren. Silla vangt op voor ADO. Controleert daar de bal rond de middenlijn. Nou, het is even een onrustige openingsfase. Nu als Groningen weer de bal diep stuurt. Maar dat is makkelijk te verdedigen door Matteo Wamers. Ook een ADO weer gaan opbouwen. Doen ze dat aan de rechterkant met Milan Hokken.
1: Hokken, de gelegenheidsrechtsback, vindt Van Michem. Van Michem gaat er proberen voorbij te komen. Steekt hem goed mee aan Hokken. Dit is aardig gedaan. Hokken aan de rechterkant. Nu terugleggen of zelf schieten. Hij kiest voor terugleggen naar Van Michem. Van Michem, schuivertje, gaat net naast. En daar is het applaus voor de aanvoerder van ADO Den Haag. Als Vaassen blijft zitten, grijpt naar zijn heup. Ja, dan viel die ding toch lelijk op zijn heup bij het uitvallen richting de bal van Darryl van Michem. We gaan het hier in de herhaling zien. Hokken, en die moet dan even terug naar zijn linkerbeen. En daar zien we de val. Ja, hij valt lelijk op zijn heup. Gelijk verzorging erbij. En ook de reservekeeper Rijk Jansen, die gaat starten aan de warming-up.
0: Meteen wat aanwijzingen van beide coaches. Hokken staat daar, Mulder staat daar bij Robin Peter. De andere spelers komen zich even melden. Het is een moment dat zich daarvoor leent natuurlijk. Als Vaassen nu overeind wordt geholpen, zo lijkt het. Het leek mij op het eerste gezicht toch niet zo'n hele gekke val.
1: Nee, hij viel heel lelijk op zijn heupbot, denk ik. Okay. Maar ik wil te zeggen dat Rijk Jansen kwam, maar het is Lovro Stoepjar die gaat komen. En hij heeft de handschoenen ook al aan. Die maakt op mij een indruk dat hij er ook in moet gaan komen. Terwijl doelman Vaassen nu nog een bidonnetje bij de verzorger pakt. Maakt die Lovro Stoepjar zich klaar. En is Rijk Jansen ook begonnen aan de warming-up.
0: Terwijl Vaassen gewoon weer staat. Het was natuurlijk een doeltrap voor FC Groningen, omdat de schot van Van Michem net naast ging. Groningen heeft die doeltrap genomen. ADO zet meteen hoog druk. Aan de linkerkant wordt Van der Laan daar onder druk gezet. En dan levert ADO dat een ingooi op aan de zijkant. Als Zamburek daar die bal verovert. Ligt daar nog steeds op de grond. Dat zien we meteen nog. Een geblesseerde speler, zo lijkt het. Wordt daar ook op zijn enkel geraakt. Als Van der Laan die bal wegtikt. Nou ja, Zamburek, de middenvelder, staat weer. ADO heeft gegooid. Mulder heeft de bal. Heeft alle tijd. Bij Groningen wachten ze om te gaan jagen. Speelt Mulder hem naar baan. Krijgt hem ook weer terug. Mulder, Hokken zoekt de bal naar voren. Naar die twee spitsen die daar staan. Jesse Bal komt er niet bij. Ook Eduardo komt er niet bij. Maar uiteindelijk kan ADO dan alsnog weer door. Nu met Zamburek. Gaat de bal naar Jesse Bal. Als hij erbij komt, was dat een goede mogelijkheid geweest. Voor de spits van ADO. De bal gaat over de achterlijn. Het levert een hoekschop op voor ADO Den Haag. Van Michem gaat hem nemen. En zo begint ADO goed aan dit duel. Zijn we iets meer dan 7 minuten onderweg. En zou dit zomaar eens een grote kans kunnen worden.
1: Van Michem legt aan voor die corner vanaf de rechterkant. Het is de eerste hoekschop in de eerste 10 minuten van het duel. Lengte heeft ADO zeker met Eduardo en bal. Daar komt dan de bal bij de tweede paal. Daar staat Hokken. Die legt hem terug. Maar raakt hem met links niet lekker. Hij schuift hem eigenlijk in het zijnet van de goal van Vaassen. Die de bal gaat halen van het hoedje achter zijn goal. Geen ballenjongens meer. Ja, ballenjongens om de ballen op de hoedjes te leggen. Maar niet meer dan dat. En dus wordt er ook verwacht van de spelers om snel een bal te halen, zodat ze het spel kunnen hervatten. Dat heeft Vaassen gedaan. Nog altijd zijn de reservekeepers van Groningen aan de zijkant bezig om zich klaar te maken. Maar Vaassen geeft geen signaal dat hij eraf moet. Als ADO met bal probeert de bal te veroveren van Groningen, dat lukt niet. Op het middenveld neemt dan Tika de Jonge over. Die speelt hem terug naar Van der Laan. Elvis van der Laan. En die geeft hem dan weer aan Etienne Vaassen. Dit is goed gedaan van ADO. Alleen het levert geen balbezit op. Het is hoog druk van Zamburek. Die ook nu weer hoog druk zet op een van de centralen. Raakt daarbij zijn tegenstander. Zorgt ervoor dat hij net niet lekker open kan draaien. En dan kan ADO, ik wilde zeggen overnemen. Maar dit doet Groningen aardig hoor. Aan de linkerkant ligt wat ruimte bij Van Bergen. Van Bergen steekt hem dan naar de rechterkant. Goed gespeeld van Groningen. Lepelen, dat lukt niet. Daar wel de vrije schotkans. En een buitenspelsituatie voor de spits, voor Willemsson. Alleen rijkelijk laat pas toegekend door de grensrechter. Die eigenlijk pas na het schot de vlag omhoog deed. Anders had de VAR zeker ingegrepen. Maar ja, wel een gevaarlijk moment.
2: Absoluut, dat was ook wel overduidelijk buitenspel van Willemsson. Maar toch, als je de kans krijgt, altijd schieten. ADO wordt trouwens nu ook onder druk gezet in de opbouw. Maar voetbalt daar goed onderuit. Ook aan de rechterkant. Twee ploegen zien we die hoogdruk willen zetten bij de tegenstander. Nu heeft Nkema, nou, hij wordt gedwongen tot de lange bal. Het is tot nu toe vaker een goed recept gebleken. Nu met Silla die de bal in de diepte stuurt richting Eduardo. Spits van ADO ziet dat iets te laat. Reageert niet snel genoeg op de bal. Dus kan Vaassen de bal opvangen. En het spel weer verplaatsen naar de aanval van FC Groningen. Is dat met Prins, de linksachter, die even als linksbuiten speelt voor de bezoekers. Hij verliest dat kopduel van Milan Hokke. We mogen de Hagenaren gaan gooien. Gaat Hokke dat zelf doen? Smokkelt toch een paar meter. Daar zal de scheidsrechter scherp op zijn. Hokke heeft gegooid en krijgt hem terug. Bij Groningen staan ze dan alweer klaar om af te jagen als Nkema de bal krijgt. Nu met Mulder aan de rechterkant. Hij probeert daar Zamburek te vinden. Maar dat hebben ze bij Groningen goed doorzien. Bal gaat over de zijlijn. Adam mag gaan gooien. En net als zojuist zal Milan Hokke dat gaan doen. Even kijken waar zijn de afspelmogelijkheden. Daar bij Kilo. Hokke krijgt hem terug. Vindt aan Kilo. En dan is het alweer snel zoeken naar voren met Jessebal. Die dit goed doet. Uiteindelijk krijgt Van Michem het net niet mee. En kan Groningen dan misschien door? Nee, er is gefloten voor een overtreding van ADO Den Haag. En zo even wat rust voor de bezoekers. Dus Groningen vrij trap mag gaan nemen op eigen helft.
1: Ik moet zeggen dat Groningen ook wel hoog druk zet. En dat is ook een beetje wat de trainer van ADO Den Haag in aanloop naar het duel ook bij de collega's van ESPN vertelde. Dat hij een elftal verwacht wat min of meer gelijk speelt aan hoe ADO wil voetballen. En dat het misschien ook wel het meest interessante is van deze middag. Als de vrije trap genomen wordt door Groningen. Door Tycho Land, gehuurd van PSV. En spelend op het middenveld bij de ploeg van Dick Lukien. Is hier de materiaalman van ADO Den Haag. Die afgelopen week viral ging met een filmpje over de autoruiten van de selectie. Het was ook een serieuze vraag vandaag van de ESPN-commentator aan de trainer van ADO Den Haag. Zitten je voorruiten er nog in?
2: Waar staat jouw auto eigenlijk?
1: Nou ja, die stond tijdens die training niet heel praktisch. Nu staat hij gewoon bij Omroep West en daar is het verboden om binnen te voetballen. Dus daar ben ik niet bang voor. Maar ja, het was een dingetje deze week. De spelers van ADO tijdens het afronden ging de bal wel eens over de ballenvanger heen. Ja, achter stonden dan de auto's geparkeerd. En de auto van Sekou Silla werd geraakt en die kon daar niet verder mee. En nu moet zeker Sekou Silla in de achtervolging. Over zijn kant komt de aanval en hij weet het uiteindelijk niet zelf, maar wel met de hulp van de ruiter onschadelijk te maken. Als David van der Werf de inworp mag nemen en die kiest terug voor de bal naar achter.
2: Ik wil nog even inhaken op wat jij net zei, Jim. Het was inderdaad die viermans aanval die we eigenlijk zien van ADO. Dus met Van Wiegem aan de rechterkant, de ruiter op links en dan Eduardo een bal in de punt. En eigenlijk zien we al een paar keer dat Nkema direct de lange bal zoekt om onder die druk van FC Groningen uit te voetballen. Het is tot nu toe een succesvol recept geweest als Groningen de bal heeft aan de linkerkant. Daar met Prins zoekt de voorzet, vindt het ook. Er staat Willemsson vrij, kan die koppen. Nkema met een katachtige reflex wordt weliswaar recht op de keeper afgekopt. Maar een hele goede redding van Kilian Nkema als Willemsson zomaar vrij in kan koppen wordt daardoor niks en niemand verdedigd. Maar zoals ik zei, Nkema doet het heel erg goed en voorkomt hier de 0-1 van Groningen. Daar was het publiek natuurlijk blij mee. Nkema kreeg de handen op elkaar. Deed in twee keer die bal vangen, maar het was genoeg. Van Bergen stond klaar om die bal binnen te tikken. Maar Nkema was adequaat genoeg. Als Van Bergen nu de bal onderschept voor Groningen. Gaat hij daar langs Baan. Baan maakt erbij een overtreding. En zo krijgt FC Groningen weer een vrije trap. Wordt Baan ook nog even bij Manschot geroepen. Krijgt hij daar een waarschuwing. Van Bergen gaat nog even wat klagen. Doe misschien wel een kaart, want Tom van Bergen, de aanvaller van Groningen, had behoorlijk wat ruimte voor zich liggen. Maar kon daar nu geen gebruik van maken, omdat er dus op hem een overtreding werd gemaakt. Als we 13 minuten onderweg zijn, de grootste kans tot nu toe Dus voor Willemsoen een kleine minuut geleden, toen hij kopte. Had eigenlijk een hoek moeten kiezen, maar ja, dat is makkelijk lullen achteraf. Deed dat niet, Nick Jema kon het tegenhouden. Nu misschien weer een nieuwe kans voor Groningen als iedereen weer op de rand van het 16 meter gebied staat. Wachtend op een voorzet. Die dan moet gaan komen. Ja, Manschot legt het ook uit, jongens. Let een beetje op. Als die vrije trap nu genomen is, gaat richting de tweede paal. Daar zit weer zoeken naar Willemsson. Hij krijgt een slim duwtje van Eduardo. En zo gaat deze bal over de achterlijn. Kan ADO weer gaan opbouwen.
1: Ja, moment van Nick Jema. Krijgt nog even terecht wat aandacht hier op het scherm naast mij. Prima redding van hem. En daarmee voorkwam hij toch echt een bijna zeker doelpunt. Als er nu een lange bal naar Eduardo gaat. Daar verliest Eduardo het duel van der Laan. Kan Groningen overnemen van korte duur. Omdat het de bal slordig inlevert bij Hokke. Die op zijn beurt dan ook weer de bal slordig inlevert bij Etienne Vaassen. En over hem gesproken, hij lijkt gewoon door te kunnen gaan. Want de twee wisselkeepers van Groningen zijn weer gaan zitten. Zijn blessure aan zijn heup valt dan voor hem gelukkig mee. En hij wordt nu opgejaagd door Jessebal. De bal van Vaas is overigens niet heel zuiver. Levert hem in bij Hokker. Hokker dan gelijk naar Zamburek. Alleen Zamburek kan de bal daar niet goed aannemen. Dus neemt Vaas weer over. Die nu opent aan de rechterkant. Buitenspel of niet? Dat is de vraag. Hier is Groningen eruit met twee man. Onder andere Van Bergen. Het schot en die zit erin. En dan is het 1-0 voor Groningen. En is het Van Bergen die hem in de verre hoek legt. En ziet Nick Jema die bal volgens mij wat laat komen. En is het 1-0 voor de ploeg van Lukien.
2: Ja, maar ik wil deze aanval nog wel eens in de herhaling terugzien. Want ik had het idee dat Pelle Clement, daar het moment ervoor zij die bal aanneemt, dat hij daar buiten spel staat. Goed, er zo ongetwijfeld dus naar gekeken worden met de VAR. Van Bergen doet dat verder uitstekend. Houdt die bal dicht bij zich. Controleert hem dan nog eerst. En dan schiet hij hem heel hard in de linker benedenhoek. Nick Jema zit er dichtbij, maar kan de bal niet keren. Wordt er dus nu nog even gecheckt. Zit Manschot aan zijn oortje. Die zal ongetwijfeld wat binnenkrijgen. Er worden wat lijnen getrokken.
1: Die camera hier achter ons wordt nu bekeken. Heb ik het idee.
2: Manschot
1: geeft inderdaad aan dat hij nog steeds luistert naar wat er op de beelden bekeken wordt door de VAR. Dat is vandaag Martijn Vos en Kevin Bodden. En hij keurt hem goed.
2: Okay, ja, zo gaat Groningen dus aan de leiding. Hier in het Werkverlengd Stadion. Na 15 minuten gespeeld hebben, leidt Groningen met 1-0 door het doelpunt van Tom van Bergen. En ADO, ja, op jacht naar de gelijkmaker. Bij Groningen gaan ze gewoon door met het druk zetten. Nu met Van Bergen. Net nog trefzeker. Nu weer aan het jagen. Bal gaat naar de linkerkant. Silla verliest het kopduel. En dus kan Groningen de bal daar oppikken op het middenveld. Met Tika de Jonge. Wordt daar een klein beetje geduwd door Kilo. Het mag allemaal door. ADO heeft de bal weer in bezit. Nu met Zamburek. Gebeurt op een meter of 20 van het eigen doel. Nu zelfs in het eigen 16 meter gebied. Met Pascal Mulder speelt de bal naar rechts. Waar Hoeke staat. Nou, dan let Van Miegen nu op. En dan kan FC Groningen ineens heel snel uit. Nu aan de linkerkant een balletje naar binnen geschoten. Een voorzet is dat. Maar gaan ze daar bij Groningen niet zorgvuldig mee om? Schrokken misschien wel een beetje van dit moment. Bal nog altijd in bezoek of in bezit van de Groningers. Dus het weer gaan proberen aan de linkerkant. Nu met Prins, de linksachter, speelt terug. Ik zie dat hij geen andere kant op kan. Daar staat Land. Zo heeft Groningen heel even de bal in de ploeg. Spelen ze rustig rond. En gaat de bal nu weer naar achter toe.
1: Naar achter richting de centrale man. Dat is in dit geval Elvis van der Laan. Die samen met de andere centrale verdediger tot dusver de boel dicht hebben weten te houden. Knap ook hoe ze van zowel bal als van Eduardo steeds het duel winnen. Is het niet laag dan wel hoog. Wat betreft zijn bal en Eduardo geen kleine spitsen. Maar die twee centrale verdedigers doen dat aardig. Hier het afstandsschot wordt weggebokst door Nick Jema. Afvallende bal is dan voor Prins. Prins probeert hem klaar te leggen voor Van der Werf, daar komt hij dan niet aan. Dan kan ADO eruit met bal. Nu snel omschakelen. Geeft hem aan de Ruiter. De Ruiter op links. Daar vertrekt Zamburek. Die vindt hij ook. Goeie bal. Zamburek met de aanname en gelijk doorlopen. Steekt hem dan naar bal. Bal terug naar Kilo. Het moet wel wat sneller. Tempo mag wat omhoog. Dat geeft namelijk Groningen nu de tijd om terug in positie te komen. Als de Ruiter de bal heeft. De Ruiter. Aardige bal. Daar werd Eduardo vastgehouden. Bal doet een beroep op de VAR. Manschot geeft een doeltrap aan Etienne Vaassen. Maar dit zag er gevaarlijk uit. De Ruiter vanaf links zoekt naar Eduardo. die een soort halve volley in gedachten had. Maar ook aangeraakt werd tijdens het raken van die bal. Daar doelt Jesse Bal dan op. Maar zowel de VAR als de scheidsrechter kijken er niet eens naar.
2: Ja, dat was te licht om er inderdaad naar te kijken of er een strafschop voor te geven. ADO nog geen schot op doel gehad in deze wedstrijd. En ook niet tegen AZ, vorige wedstrijd. Dat is dus nog wachten. Het eerste schot op doel. Wel een paar gevaarlijke momenten tot nu toe met dat schotje van Van Michem. En deze kans voor Eduardo. Maar dus nog wachten op het schot op doel. ADO nu achterin in balbezit weer met Mulder. Hokken die weer de tegenstanders een beetje laat komen. En als ze wachten bij ADO en dan ineens die bal naar voren steken. Dan ligt er best wel vaak tot nu toe ruimte. Moet het wel wat sneller. Dus in die eindfase net met bal. Nu met Van Michem aan de rechterkant. Van Michem draait daar knap tussen twee man weg. Wordt daar vastgepakt. Dus krijgt ADO een vrije trap op eigen helft. Wordt er wat geklaagd. Prins lijkt het daar niet helemaal mee eens te zijn. Vond het wat te licht, de linksback van Groningen. Afijn, ADO heeft de vrije trap genomen op eigen helft. Nu weer met Hokken aan de rechterkant. Wil die bal meteen diep sturen. Er staat iemand van Groningen tussen. En als Van Bergen snel is, kan hij daar wat mee doen. Dat lukt niet, want Mulder staat goed op te letten. Groningen mag een ingooi gaan nemen aan de linkerkant. Op de helft van ADO doen ze dat met Prins. Prins, ja, die gaat heel ver gooien naar Van Bergen. Die daar nog achter de laatste lijn van ADO staat. Mulder let op. Dus krijgt Groningen een nieuwe ingooi. Alleen nu een stuk dichter bij het doel van ADO.
1: Zag je hoe ver die buitenspel stond? Dat kan natuurlijk niet met een inworp. Maar hij stond echt heel ver achter de laatste lijn. Samen met die spits, Willemsson. Van Michem attendeerde daar Mulder op. Die uiteindelijk het gat dichtliep. En nu de inworp moet toekennen. Een meter of 10 naast de cornervlag. Prins gaat dat doen. Gooit hem het 5 meter gebied in. Nikiema controleert hem eerst met één hand en dan klemt hij hem voordat er gevaar kan ontstaan met David van der Werf in zijn bijzijn. Geeft hem nu mee aan Waam. Waam gelijk onder druk. ADO ook in de opbouw onder druk gezet. Eigenlijk een beetje het spel wat ADO dus zelf vorig jaar graag deed in de KKD wordt nu op hen toegepast. En dan hanteert het de lange bal richting Eduardo. Dat is niet een type spits waarvan je tot dusver kan zeggen die houdt dus even een bal vast en mensen sluiten op hem aan. Is hem nu al een paar keer snel kwijt. Waardoor Groningen makkelijk de bal eigenlijk kan overnemen met Etienne Vaassen. Die geeft dan de lange bal richting Mulder. Mulder kopt hem voorwaarts. Maar via Van Michem gaat de bal dan terug naar Nikiema. Die op zijn beurt op links de Ruiter vindt. De Ruiter kopt hem door naar Eduardo. Eduardo is hem weer kwijt. In dit geval aan Blokzijl. En zijn recept is bekend. Even terug naar Vaassen. En Vaassen dan met de opening naar Van Bergen. Goeie bal. Een harde, strakke, lage bal van hem. Komt bij Van Bergen terecht. Van Bergen naar Van der Werf. Van der Werf terug naar de rechterkant. Naar de rechtsback. En dan is de opening weer van Vaassen. Zijn ballen komen allemaal aan. Maar iedere keer heb ik wel het idee, het is kiele-kiele.
2: En het ging al een keertje fout natuurlijk. Dus dat is wel iets voor ADO om te blijven doen. Dat druk zetten op de keeper van FC Groningen. Maar we zitten een beetje naar een wedstrijd te kijken waar het heel de tijd op dezelfde manier gaat. Is het niet aan de kant van ADO, dan maar aan de kant van Groningen. De keeper wordt onder druk gezet en geforceerd de lange bal te spelen. Bij ADO kiezen ze daar ook zelf al voor met vier man voorin dat te doen. Maar dat levert wel een vermakelijk duel op. Het middenveld wordt veel overgeslagen. Nu ook weer zo'n bal van Vaassen die door de as van het veld gaat. Rechtstreeks in de voeten van Kilo. Zo kan ADO weer aan voetballen gaan denken. Doen ze dat met Samburek en met Kilo. Speelt de bal nu naar de linkerkant waar Silla staat. Maar ja, bij Groningen staan er dan alweer drie man voorin te wachten. Dus speelt Silla terug naar Nikiema. Die ook weinig afspeelmogelijkheden heeft. Nou, nu dan Waam, links van hem. Maar ja, ook Waam ziet vooral een paarse muur voor zich. Speelt hem dan nu terug. Even een lastig balletje is hij voor Nikiema of Mulder. Mulder neemt de bal aan, speelt de bal nu naar voren toe. Maar ja, Hokken kan die bal niet aannemen. Het levert uiteindelijk een ingooi voor ADO op. Als ze dus snel naar voren gaan, zit er misschien wat in. Hokken gooit snel, bereikt bal dan niet. Dus is de bal weer voor FC Groningen. Het gebeurt allemaal tegen de zijlijn aan. De bal gaat er nu ook overheen. Dus kan Groningen weer gaan gooien. Doen ze dat met Prins. Zoek meteen de diepe spitsen van Groningen. Willemsson en Van Bergen. Willemsson kopt door. Maar doet dat naar iemand in het geel-groen. En dus kan ADO weer gaan voetballen. Achterin met Nikiema speelt hem weer naar Mulder. Eigenlijk net zoals we net zagen. En dan wordt het middenveld overgeslagen. Is het zoeken naar Jesse Bal. Hij neemt de bal aan. Is het even duelleren daar op het middenveld. Speelt bal naar Van Michem. Is niet helemaal zuiver. Kan Groningen weer opbouwen aan de linkerkant. Nu met Van Bergen die op randje van buitenspel zat. Dat mag allemaal door. Van Bergen met de voorzet achterin bij de tweede paal. Komt daar iemand van Groningen inlopen. Het lijkt Jorg Schreuders. Komt daar net niet bij. Bal gaat over de achterlijn. Maar wel weer een gevaarlijk moment voor de bezoekers.
1: Heel gevaarlijk moment. En die bal van Van Bergen is ook echt wel een hele gevaarlijke bal. Hij draait hem eigenlijk naar de tweede paal. En het is gewoon wachten wie hem aanraakt. En als een ADO-speler hem aanraakt, kan het een eigen goal worden. Maar twee inkomende Groningen-spelers, die waren ook heel dichtbij. Gelukkig voor ADO gaat de bal voorlangs. En wordt het nu een doeltrap die Nikema genomen heeft. Probeert Hokker te vinden. Die wordt in eerste instantie niet gevonden. In tweede instantie wel. Kilo heeft nu de bal. En die moet dan terug naar Nikema. En dat heeft alles te maken met het feit dat er bijna 7 man van Groningen op de helft van ADO staan. Om ADO gelijk onder druk te zetten. Eduardo wordt gezocht, niet gevonden. Kilo dan wel. Moet een overtreding maken. Scheidsrechter laat het doorgaan. Dan is Zamburek degene die ingrijpt. Gaat er iemand over de schouder van Zamburek heen. Heeft last, heeft pijn. Maar scheidsrechter fluit niet. En dus kan ADO gewoon doorgaan. En daar heeft Manschot ook wel gelijk in. Want de speler in kwestie, volgens mij is dat Land, die duikt zelf op Zamburek en valt dan hard op de grond. En heeft daar last van. Inmiddels staat hij weer, kan hij door. ADO heeft de bal op links, een meter of 10 over de middenlijn. Met Land richting de Ruiter. De Ruiter kan terug naar Kilo en Zamburek. Dat zijn de blonde middenvelders van ADO Den Haag die veelvuldig de bal krijgen. Maar hem in voorwaartse richting bijna niet kwijt kunnen. Nu probeert Van Michem het. Het is een ambitieuze bal. Hij komt niet aan. Dat heeft niks met de bal van Van Michem te maken. Maar meer met de aanname van de Ruiter op links. Wil hem eigenlijk gelijk in de aanname klaarleggen. Maar mist de bal. En dus is de inworp voor FC Groningen. Op deze zondagmiddag, 16 augustus, waar de zon is gaan schijnen in het Werktalentstadion. En laten we hopen dat het ook snel voor ADO gaat gebeuren. De ploeg staat met 1-0 achter door een goal van Van Bergen. Maar probeert wel zich terug te knokken met Hokken nu aan de rechterkant. Hokken naar, wilde zeggen Kilo, het wordt Mulder. Alle spelers van ADO op de helft van Groningen. Balletje breed naar Bal, staat daar alleen. Moet dan vasthouden en terugleggen, denk ik, naar Van Michem. Dat lukt ook. Van Michem met de inswinger. Naar niemand. Dat is jammer. Want daar had ADO mogelijk een kans uit kunnen halen. Alleen Eduardo kiest meer voor de looplijn naar de eerste paal. En de bal komt bij de tweede paal.
2: Er is te weinig beweging in de voorhoede van ADO. Ook die actie daarvoor, toen Jesse Bal aan de rechterkant de bal kon aannemen. Heb je alleen Eduardo die daar staat en geen spelers die nog naar die 16 toekomen? Wie die hem af kan leggen. Het is wat statisch voorin bij ADO. Als ze net even dus wat langer de bal hadden voorin. Verder is het tot nu toe veel counteren geweest voor beide ploegen. Dat levert een vermakelijk begin op. We zijn inmiddels 26 minuten bezig hier in Den Haag. Als ADO kan gaan voetballen. Nu naar voren toe met Van Michem. Dan ligt er wat ruimte. Eduardo aan de linkerkant. Krijgt die bal niet helemaal lekker afgespeeld. Bal kan dan de trekker overgenomen. Speelt naar Van Michem. Er wordt heel lang doorgespeeld. En uiteindelijk is ADO de bal kwijt. Jim, dit was zo'n moment dat er meer in had gezeten.
1: Nou, ik had op een gegeven moment het gevoel dat ze die bal voetballend over de lijn wilden brengen. Daar mag iemand wel de trekker overhalen inderdaad. De bal van Van Michem. Nou, Eduardo was net niet helemaal zuiver. Daarom moest Eduardo terug naar bal. Die had kunnen schieten. Maar legde hem dan af aan Van Michem. In de hoop dat hij er net misschien wel beter voor staat. Alleen hij stond onder druk van twee paarse verdedigers. Oftewel verdedigers van Groningen. Maar het zag er wel goed uit. En daar had zomaar wat uit kunnen komen. ADO begint wat langzaam op die deur te kloppen om te kijken of het misschien in de eerste helft die gelijkmaker kan maken. Tot dusver komt het 5-meter gebied van Fase niet in, maar het komt wel meer en meer op de helft van Groningen.
2: Van Michem dacht aan schieten, neemt de bal aan en speelt hem naar de linkerkant. Zo blijft ADO in balbezit rondom de 16 van FC Groningen, wilde ik zeggen, maar de bal wordt teruggespeeld. Wel 21 spelers nu op de helft van Groningen, alleen Nikema op eigen helft als ADO de balbezit heeft. De bal heeft aan de linkerkant. Nu met Kilo. Die kijkt even rond. Wil misschien een crosspaas geven naar de rechterkant. Vindt daar Mulder. Zo zien we ADO steeds vaker. Wat langer de bal hebben dus op de helft van Groningen. Nu een goede actie van Waam. Speelt daar Van Berg uit. Waam gaat schieten van afstand. Ja, en een makkelijke bal voor Vaas. Maar wel het eerste schot van ADO op doel in deze wedstrijd. Het heeft 27,5 minuut geduurd. Maar het is een bewijs dat ADO langzaam wat sterker gaat worden. Nu moet het weer verdedigen als Silla aan het duelleren is daar op het middenveld. Met iemand van FC Groningen. Dan komen de Groningers daar als winnaar uit de strijd. Dan gaat de bal over de zijlijn. Is dat een goede actie van de Ruiter die zich defensief ook laat zien in deze wedstrijd. Het wordt een ingooi van Groningen. Maar het kan het publiek wel bekoren dat de Ruiter zich daar in dat defensieve duel mengt. Groningen wilde weer gaan opnemen.

0: in de ploeg houden. Dus kan Groningen weer gaan opbouwen op het middenveld.
1: Ik zit even te kijken naar Darryl van Michum. Die best wel ver terug speelt op de helft van ADO zelf. Moet nu helemaal terug als er een overtreding wordt gemaakt van Prins op van Michum. Wordt daar dan niet voor gefloten? Daar komt de 2-1. Nee, de 2-1. Dat is de 0-2. Maar dan had ik het nog wel eens willen zien. Want er werd toch echt wel een beuk uitgedeeld aan van Michum. Die uiteindelijk weer terug is om mee te verdedigen. Als de aanval nog altijd niet is afgeslagen, nu dan wel. Kilo terug naar Hokker en dan schiet Hokker met 16 meter gebied uit.
0: Ik vraag me af of die afgekeurd zou worden. Want van Michum kruiste voorlangs en wist als ik me nu laat vallen, zou het zomaar zijn overtreding kunnen zijn. Ik vraag het me af, als hij had gezeten, of de scheidsrechter hem daarvoor afkeurt. Ik weet niet of jij hem nog te zien krijgt.
1: Nee, ik zie alleen de bal van Clement op Van Bergen. Is dit geen buitenspel aan de kant van Groningen? Daar is de 2-0. Buitenspel, vraagt Waam. En Willemson maakt hem. En dan zal er nu door de VAR gekeken gaan worden.
0: Nou, hij weet dat zelf ook niet, Willemson, of hij buitenspel zit of niet. Maar bij Groningen op de bank zeggen ze, het was geen buitenspel. Ik ben benieuwd, maar ADO staat na een half uur op een 0-2 achterstand. Omdat Willemson goed gebruik lijkt te maken van die hoge lijn van ADO. Ontsnapt hij dan?
1: Nou, ik denk het wel hoor.
0: Is het buitenspel?
1: Ik denk het wel, ja. Op de beelden van ESPN zie je het niet, dus ze moeten weer een beroep gaan doen op die camera hier. Het is een bal van Etienne Vaas, maar op het moment dat die speler Willemson van Groningen in beeld komt, staat hij echt 5, 6 meter achter de laatste lijn van ADO. De scheidsrechter heeft nu contact. En die beelden die ze in Zeist hebben, die de VAR dus kan zien, krijgen wij hier niet te zien. Dus het is heel lastig om dan nu daar iets over te zeggen.
0: Nou, rond hem wel koeltjes af. De IJslandse spits. Maar telt hij? Dat is de vraag. Ja. Hij telt. Willemson schiet dus een 0-2 op de borden. Neemt die bal aan. Stopt dus geen buitenspel en schuift de bal rustig onder Nick Jema door. Zo zijn het de spitsen van Groningen die tegen Utrecht wisten te scoren. Die dat vandaag ook doen. En Groningen komt nu ook weer meteen aan de linkerkant. Met Prins krijgt hem bij Van Bergen. Daar staat Waam op het juiste moment. Om daar een mogelijke 0-3 te voorkomen. En gaat ADO nu meteen naar voren toe met bal. Het Van der Laan tegenover zich. Bal laten vallen. Eduardo is langs Van der Laan. En dan is er wat ruimte voor Eduardo. Nu met Blokzijl tegenover zich. Gaat naar zijn rechter Eduardo. En dan tikt hij net die bal wat te ver voor zich uit. Zorgt ervoor dat Fase de bal kan vangen. Het was een goed moment voor ADO. Maar ze komen niet tot de schotkans. En Vaassen zit weer op de grond. Heeft hij weer last van zijn heup?
1: Nee. Voor mij was er een botsing tussen Eduardo en Vaassen. Je zou kunnen zeggen dat Eduardo die laatste actie, waarbij hij de bal over zijn benen over de bal gooit om zijn directe tegenstander bijna in het 5 meter gebied te passeren, niet had moeten doen en gewoon had moeten schieten vanaf dat punt. En zo zijn de aanvallers van ADO Den Haag ongelukkig in de afronding. En is Groningen een mes scherp wat dat betreft. Eerst Van Bergen, toen Willemson. En ook nog een prima redding van Nick Jema. Twee zelfs. Eén klem vast, één met de teen voorkwam. Nog erger voor ADO Den Haag. En je ziet gewoon dat Groningen vrij kan spelen. Het middenveld bij ADO staat niet. En hier komt weer een mogelijkheid. Sterker nog, daar is bijna de 3-0. Bij de tweede paal wordt de bal teruggelegd naar Willemson. Maar Mulder loopt goed mee. Houdt eigenlijk de lijn dicht. En dus komt er een doeltrap. Maar op het middenveld heb ik wel mijn bedenkingen bij hoe het staat. Nu zie ik dat ADO weer met 4 man voorop gaat spelen. Dan gaan Kilo en Zamburek helemaal terug. En dan is er zo'n groot gat in het midden waar Groningen eigenlijk, als het de bal heeft, heel makkelijk kan voetballen.
0: Het kan natuurlijk werken, maar dan moet je je spitsen goed kunnen bereiken.
1: Ja, en je moet de kansen die je krijgt ook wel gelijk afmaken. Want je ziet dat het bij Groningen wel gebeurt. ADO heeft echt al kansen gehad om een doelpunt te maken. Onder andere met deze man, Eduardo. Bal van Michum.
0: Ja, het is het nog niet. Stel het gaat nou 3 keer goed bij ADO, dan zullen ze bij Groningen ook wel gaan twijfelen aan deze aanpak. Maar ja, ze hebben tot nu toe weinig te vrezen, de Groningers in het paars. Als Hokker maar weer eens gooit, zit daar dan bal. Laat hij vallen. Daar komt er misschien nu een kans voor ADO. Is die paas op zo'n Boerek net niet helemaal lekker. Het gevaar is nog niet geweken. Is het wel een ingang?

0: voor Ado als de bal over de zijlijn gaat. Het lijkt erop dat Schreuders die bal over de zijlijn tikt. Dus komt Silla naar de rechterkant. Zet hij een paar grote stappen naar achter. Komt er misschien wel weer een kans aan voor Ado als deze ingooi vlak naast de cornervlag genomen gaat worden. Wordt nu het 16 meter gebied ingegooid. Wordt doorgekopt zelfs. Wie staat er dan? Het is iemand van Groningen. Bal is nog steeds niet weg. Ja, nu dan als Tom van Bergen de bal heeft. En dan kan Groningen misschien weer gaan counteren. Aan de rechterkant ligt ruimte van Bergen nog altijd. Speelt er nu naar Clement. Is het 2 tegen 1. Groningen in het voordeel. Nu met Lantaar centraal. Heeft links dan Willemsson bij zich. Is die paas niet goed. Staat van Michem daar heel goed te verdedigen. Speelt die bal meteen naar voren toe. Nu met Pascal Mulder aan de rechterkant. Als daar wat spelers van FC Groningen weg zijn, heeft Mulder wat ruimte. Gaat hij dan naar de hoekvlag toe om dan de voorzet te geven. Maar die is echt veel te slap. Een rollertje over de grond. Daar hebben ze bij FC Groningen geen moeite mee. Het spel gaat in ieder geval wel alle kanten op. En laten we hopen voor ADO dat hij wel een keer goed gaat vallen daarvoor in. Want er zijn wel momenten natuurlijk.
1: Absoluut. ADO heeft zeker de momentjes gehad. En het siert ook wel de ploeg van Peter dat het wil en blijft voetballen. Alleen, er komt een moment dat je natuurlijk ook bij jezelf denkt van laten we het achterin eerst dicht houden. En vanuit daar gaan kijken hoe we voetballen. Want je ziet wel dat Groningen echt wel een aantal goede voetballers heeft. Met onder andere dus Van Bergen die al op het scoreformulier staat. En ook dicht bij zijn tweede was deze middag. Wetende dat ze dan ook Racing nog hebben. Weliswaar geblesseerd. Die gaat verkocht worden aan AZ. Zo lijkt het nu. Heeft het gewoon een prima ploeg. Dick Lukien heeft het goed voor elkaar daar in het Hoge Noorden. Als Vaassen de bal van de linksback krijgt van Prins. En hem dan lang opent naar Mulder. Mulder met Willemsson bij zich. Krijgt de backup van Hokke, de rechtsback. Die kiest voor de weg terug naar Nikema. Nikema naar Waam. Waam naar Silla. Silla op links wordt gelijk opgejaagd. Kilo. Ook hij krijgt weinig ruimte om te voetballen. Moet dan terug via Waam naar Nikema. En dan staan Waam en Mulder eigenlijk helemaal naast Nikema. Komt Zamburek de bal halen. En vindt hij Eduardo. Eduardo mag wel iets meer beleving in zijn aanname leggen. Wordt bijna van de bal gelopen. Krijgt hem dan met een gelukje bij Van Michem. Van Michem steekt door. En dan zit Groningen ertussen. En kan Groningen eruit met 3 tegen 3. Moet Kilo blijven lopen. Mulder en Waam zijn de andere twee. Daar komt Groningen heel makkelijk met Van Bergen. Die maakt, het is dat Nikema goed staat. Anders maakt hij hier echt 3-0. Maar het lijkt wel alsof de laatste lijn van ADO het net niet kan belopen.
0: Nee. Nou ja, en als het hier 0-3 wordt, is de wedstrijd gewoon zo goed als voorbij. Het is dat Nikema daar staat. Van Bergen heeft alle tijd en ruimte, maar schiet hem recht op de keeper van ADO af. Maar het was weer zo'n moment voor Groningen. Als ze die bal hebben, vinden ze snel de aanval naar voren toe. Nu dan met Van Bergen dus. Ja, die weet ook wel hoe die ruimtes moet bespelen die daar liggen. Ik heb wat twijfels bij de aanpak van Peter als je dit FC Groningen ziet. Zowel Willemsson als Van Bergen die steeds precies aan de goede kant van de streep staan. Net geen buitenspel. Het zorgt ervoor dat Groningen al op 0-2 staat. En de eerste helft is nog niet eens voorbij. 37 minuten gespeeld. Nu ADO weer. Ik ben benieuwd wat er nu op de bank wordt besproken van ADO Den Haag. Wat er anders gaat moeten, zal moeten in de tweede helft. Nu zijn het de Hagenaren weer in balbezit. Silla, die een goede actie in huis heeft. Silla nog altijd probeert het dan maar. Het is een beetje een wanhoopschot. Maar ADO nog steeds in balbezit met de Ruiter die de bal met rechts voor legt. Kan daar niet gekopt worden door iemand van ADO. Het is nog altijd de thuisploeg nu in balbezit. Met Hokke aan de rechterkant. Probeert het dan ook maar weer met de voorzet. Maar ja, het is ook weer zo'n wanhoopspoging. Recht in de handen van Etienne Vaassen. Ik denk dat ze bij ADO blij zijn als het rust is zometeen, Jim.
1: Dat denk ik ook. En op het moment dat Groningen de middenlijn overkomt, heb ik het idee dat als je beelden wat versneld afspeelt, dat Groningen dan de versnelde modus heeft en dat ADO de wat vertraagde modus heeft. Snap je dan wat ik bedoel?
0: Ja, alsof je net een paar biertjes op hebt.
1: Nou ja, dat kan. Je kan ook gewoon op je telefoon de modus iets terugzetten. Maar de snelheid waarbij Groningen richting de 16 gaat lijkt zoveel makkelijker te gaan en zoveel sneller te gaan dan hoe ADO het probeert te verdedigen. En Nikema die houdt ADO wat dat betreft op de been. Het zou fijn zijn als ADO voor rust misschien nog ook om het geloof een beetje terug te krijgen nog wat terug doet. Maar hier verliest Bal eenvoudig de bal. En heeft volgens mij Robin Peter de instructies gegeven richting de eerste wisselspelers om te gaan beginnen met warmlopen. Raterink heeft een hesje gekregen. Hij gaat starten. En dat...
0: Tot nu toe lijkt hij de enige.
1: Ja, er komt er nog een volgens mij. Er staat iemand met 2-3 hersjes in zijn hand.
0: Ik ben benieuwd. Als nu Groningen weer de lange bal zoekt naar voren in de richting van Clement. Het is dat Silla daarop staat te letten. Dit keer wordt er wel gevlacht en gefloten voor buitenspel. Voordat Willemsson dus weer vertrokken is. Op weg naar Nikiema. Dit keer stonden ze aan de verkeerde kant van de lijn. ADO heeft het spel weer hervat op eigen helft. De wisselspelers van ADO die gaan warmlopen worden onder gejuich ontvangen daar in de hoek van het stadion. Ja, er zal toch wat anders moeten. Nu Kilo op het middenveld de bal speelt naar Zamburek. Ja, ADO kan alleen maar terug. Terwijl het juist snel die aanval moet zoeken met die twee spitsen daarvoor in. Nu met Silla. Ja, dan duurt het allemaal net wat te lang voor naar de mening van het publiek. Dan wordt er weer wat gefloten daar. ADO nog altijd in balbezit. Met Zamburek, die opent naar de rechterkant. Waar Van Michem staat, kan hij dat belopen? Nee. Ja, Van Michem steekt nog wel het handje de lucht in. Het duimpje omhoog.
1: Rijsjo ook, denk ik. Rijsjo, Rotier en Raterink.
0: Nou, meteen vier gasten die klaarstaan om mogelijk in de tweede helft erin te komen.
1: Nou, Rob en Peter kennen op basis van vorig seizoen. Doet hij dat ook gewoon gelijk in de rust? Drie man.
0: Ik ben benieuwd wat het uit gaat maken. Op zich niet gek dat er mogelijk wat wissels bij gaan of erin gaan komen. Dus ADO nu vlakbij de cornervlag aan het vechten is om die bal. Eduardo gaat naar de grond. Wordt niet gefloten. Groningen opent aan de rechterkant en weer ligt er wat ruimte. Als er heel veel spelers van ADO mee naar voren waren. Bij Groningen zijn ze snel. Nu op rechts met Van der Werf. Die wat ruimte heeft. Heeft dan daar Clement dicht bij zich. Die krijgt hem ook. Vindt dan Van Bergen weer in de as van het veld. Van Bergen heeft tijd en ruimte om de bal naar links te spelen. Inmiddels is Eduardo weer aangesloten. Als Groningen nog altijd de bal heeft aan de linkerkant. Daar met Prins. Wat gaat hij doen? Als hij ook Van der Werf dicht bij zich heeft, speelt hem naar Van der Laan. Centrale verdediger van FC Groningen. Die speelt hem op zijn beurt weer terug naar Vase.
1: Kijkend naar de drie warmlopers krijg ik het gevoel dat Eduardo, Bal en Silla of Hokke, daar ben ik nog niet helemaal uit, eruit gaan. Dat lijkt me ook logisch, dat is het positie voor positie. Maar Bal en Eduardo hebben het vandaag niet. Hetgeen wat je graag zou willen zien. Als nu Eduardo gezocht wordt en eigenlijk heel eenvoudig van de bal wordt gezet door zijn directe tegenstander. Leunt naar achter en laat zich eigenlijk op het moment dat de bal aankomt, ja, heel makkelijk opzij zetten. Waardoor zijn directe tegenstander Elvis van der Laan op een eenvoudige manier de bal kan overnemen. Nu heeft er een overtreding plaatsgevonden. Een meter of 10 over de middenlijn op de helft van ADO. En dan kan Van der Werf de bal gaan neerleggen voor een vrije trap. Veel mensen van Groningen sluiten aan in het 16 meter gebied. Bal is genomen, korte variant. Terug, Van der Werf heeft hem dan weer op links. Clement trekt weg, bal wordt voorgegeven. Mulder kopt weg. Hokke heeft hem dan. Hokke naar Van Michem. Wanhoopspuntertje richting Eduardo komt niet aan. Via de voeten van Elvis van der Laan gaat de bal dan over de zijlijn.
0: Zag je wat Etienne Vaze net deed?
1: Nee.
0: Die kreeg de bal naar zich toegespeeld. Wipte hem even op, rondje om de wereld.
1: Oh, nee.
0: Ja, bij Groningen voelen ze zich ook op hun gemak. Er lijkt weinig druk meer te staan op dit duel. Terwijl het nog, de eerste helft is nog niet eens voorbij. Wie weet wat er nog mogelijk is straks met de wijzigingen bij ADO. En misschien nu al wel, als Silla de bal weer heeft. Gaat richting de middenlijn, speelt hem naar links. Is die paas te kort op de ruiter. En dus kan Groningen weer oppakken. Met Schreuder op rechts. Komt dan Van der Werf zich daarbij melden. Schreuder kiest voor de optie in het midden met Van Bergen. Dit was nog Van der Werf die hem naar Van Bergen mikt. Van Bergen kan koppen. Toch ook weer veel te makkelijk eigenlijk. Ja. Kopt hem dan wel naast. Maar de kansen volgen elkaar op voor de Groningers. Wel te verstaan. Ik denk als het 0-2 blijft dan lopen ze bij ADO tevreden de kleedkamer in. En dat zegt veel.
1: Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Hoe vervelend het ook is om te concluderen. En dat zal ongetwijfeld ook de conclusie zijn die zometeen in de kleedkamer getrokken wordt. Als ADO de bal heeft nu met de ruiter. De ruiter naast Zamburek. Kilo van Michem die gebaart nu naar de ruiter. Jij moet dieper staan, je moet hoger staan. Op dit moment is van Michem wat meer spelend in de as van het veld. Bal trekt wat meer naar de rechterkant. Als er nog een speler aan de warming-up mannen is toegevoegd. Dat is Finn de Bruin. Middenvelder van beroep. Dat begrijp ik wel, want daar staat het in mijn optiek niet goed bij Ado Den Haag. En daardoor kan Groningen eenvoudig omschakelen en gelijk heel veel meters maken richting het vijandelijk doelgebied. Als Hokke dit goed doet, geeft hem aan Van Michem. Van Michem, kan hij hem afleggen? Kan hij hem steken? Ja, hij steekt hem richting Kilo. Maar er zit een speler van Groningen tussen. Baam neemt dan over. Kilo naar Eduardo. Eduardo naar Kilo. Kilo verspeelt dan de bal aan de linkerkant. Eduardo zorgt ervoor dat Ado weer een balbezit komt. Silla, Baam. Aan de rechterkant is het Mulder die wil. Van Michem trekt breed weg. En ook Hokke staat heel erg breed. Daar gaat de bal nu naartoe. Nog 30 seconden officieel. Ado probeert het met een balletje naar bal. Kilo, kan hij hem voortkrijgen? Nee. Wordt het een corner? Ja. Dat dan nog wel. Nu kan Ado nog één keer wat proberen. Als men bij Groningen boos is omdat ze vinden dat Kilo daar obstructie pleegde op Prins in dit geval.
0: Ja, steekt er wel even zijn been uit, hè?
1: Ja. Het was niet Prins, maar de jongen. Maar de scheidsrechter laat dat voor wat het is. En dus kan Ado deze corner nog nemen. In de extra tijd die 2 minuten bedraagt.
0: Ja, we hadden natuurlijk wat blessurebehandelingen daar van Vaas. Als die hoekschop genomen is bij de tweede paal staat Hokke. Zo lijkt het. Kopt hij. Ja, het wordt weer een nieuwe hoekschop. Er zat nog iemand van Groningen aan. En dus nog een kans voor Ado. Zo aan het einde van de eerste helft. Als deze er net niet ingaat. Kijken nog even de herhaling. Hokke duikt achterin op. Vaas zit er dan nog bij. Met zijn voet, zo lijkt het. Nu kan Hokke het opnieuw gaan proberen als Kilo de hoekschop gaat nemen. Het wordt een indraaien met rechts. Gaat naar de eerste paal. Vase werkt weg met 2 vuisten. De bal belandt bij de ruiter. Kan Ado het dan nog een keer proberen? Nee is volgens nog het antwoord. Maar de bal is nog in Haags bezit. Met Silla die de bal weer het 16 meter gebied inwerkt. Vase zit daar niet lekker bij. Krijgt er nog zijn hand tegenaan. Dan gaan we weer een hoekschop krijgen.
1: En die komt in de laatste 60 seconden van de eerste helft. Minuut 47 is dus al even onderweg. Als Van Michem weer mag aanleggen, kan hem kort nemen met de ruiter bij zich. Dan zal denk ik op zoek gaan naar bijvoorbeeld Waam. Die geregeld laat zien te kunnen scoren uit een corner. Maar deze bal is eenvoudig voor Vaassen. En dan is daar de tegenstoot. En ligt het helemaal open. 3-2. Als Groningen dit slim uitspeelt. De ruiter en Silla namens ADO. Groningen met een hele eenvoudige 3-0. En wat geeft ADO dit dan heel makkelijk weg?
0: Het is goed uitgespeeld door Groningen als Vaassen die bal vangt uit de corner. Rolt hem snel naar voren toe. Dan zijn ze er bij Groningen met een mannetje op 4 uit.
1: Open huizenroute.
0: Ja, dit is weer heel makkelijk. Maar het staat 0-3 voor Groningen. Dat ze dit goed uitspelen. Balletje gaat van rechts naar links. En uiteindelijk gaat de bal weer naar links als Land hem teruglegt. Is dit denk ik de jongen die hem scoort? Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar het is in ieder geval een goed uitgespeelde goal. Nee, het is Van der Werf die hem maakt. Hij schiet raak in de rechterbovenhoek. En zo lijken we te gaan rusten hier bij ADO Groningen met 0-3. En dan ben ik benieuwd wat Robin Peter in de rust gaat zeggen tegen zijn ploeg. De eerste fans gaan dan er binnen toe. Eduardo zal deze aftrap vermoedelijk nog gaan nemen. Ja, en dan wordt er meteen afgefloten voor het einde van de eerste helft door Jeroen Manschot. Een aantal supporters waren al naar binnen. De anderen gaan nu naar binnen bij ADO. Het hoofd naar beneden richting de kleedkamer.
1: Wij gaan naar het nieuws van 1 uur en de reclame. En zijn straks bij u terug met de tweede helft van ADO Den Haag Groningen. Ruststand 0-3.
2: Je luistert naar Radio West Sport. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Hey Raymond! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon kozijnen.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner?
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: In Wateringen is het 23 graden en in Wassenaar 22. Het is droog, soms zon en er staat een zwakke noordelijke wind.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemiddag, het is 7:07. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij een tankstation aan de burgemeester van Renensingel in Gouda is vanochtend een overleden persoon gevonden. De politie heeft onderzoek gedaan. Het gaat om een natuurlijke dood. Een jaar na de moord op Lisa uit Apkoude is het geweld tegen vrouwen volgens actievoerders niet afgenomen. Volgens de Haagse initiatiefnemer van Wij eisen de nacht op is de aandacht voor het probleem weer weggezakt. Een boom die de stoep aan de Hoflaan in Schravenzande flink versmalt, blijft gewoon staan. De smalle doorgang kan vooral voor mensen met een rolstoel of kinderwagen lastig zijn, maar volgens de gemeente is de boom gezond en wordt daarom niet gekapt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
22: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
25: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
29: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
30: Radio West Sport.

0: Goedemiddag en welkom terug in het Werktalentstadion voor de tweede helft. Robin Peter heeft ingegrepen. Twee man zijn binnen de lijnen gekomen. Eén daarvan is Finn de Bruin. Voor hem gaat Jan Zamburek naar de kant. En de ander is een verdediger, Raterink. Hij gaat aan de rechterkant spelen. Dat betekent dat Hokke naar de linkerkant in de as gaat. En dat Waam naar de kant gaat. Dat is wat nu zichtbaar is voor ons. De andere twee wissels, dat zijn Rottier en Rijssel, gaan door met wat ze voor de rust ook al deden. En dat is de warming-up. En dat zijn dus de wijzigingen aan de kant van ADO Den Haag. Dat met name in die start van de eerste helft wel heel erg makkelijk de goals tegenkreeg. De 0-3 was zeer naïef te noemen. Een corner voor ADO en in de tegenstoot eigenlijk geen restverdediging. En dus kon vier man van Groningen vrij doorlopen. En was het uiteindelijk Van der Werf die de 0-3 wist te maken. We zijn weer begonnen, de tweede helft. Laten we hopen dat het in ieder geval iets beter gaat dan in de eerste helft.
1: Ja, je kan ze natuurlijk niet alle elf wisselen. Die Kema was ik wel goed, maar toch even die twee voorin. Eduardo en Bal. Toch opvallend dat zij er nog in staan, Jim. En wat voor signaal geef je af naar die jongens die op de bank zitten?
0: Ja, je geeft in zoverre een signaal af dat het niet aan de voorhoede heeft gelegen in de eerste helft. En dat je dus vond dat het op het middenveld en achterin niet goed stond. Nou, middenveld kan ik inkomen, verdediging kan ik ook inkomen. Aan de andere kant vind ik dat je met de aanvallers die je in de eerste helft hebt laten spelen zeker wel één of twee keer had kunnen, misschien wel moeten scoren. Wat dat betreft sprak ik iemand in de perskamer die zei, ja, het had hier ook zomaar 3-6 kunnen staan. Nou, dat zou inderdaad ook kunnen, want Nikema heeft een aantal aardige ballen eruit gehaald. En ADO had zeker ook de mogelijkheid gehad om te kunnen scoren. Dus nou ja, misschien dat hij nog een kwartier de aanvallers een kans wil geven. Maar het probleem ligt volgens de trainer meer achterin dan voorin.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook vaak gezien dat Robin Peter vroeg wisselt in de tweede helft. Als Groningen nu in balbezit is. Van Bergen speelde een goede eerste helft. We plaatsen de bal nu naar rechts. Daar staat een teamgroot natuurlijk. Wordt daardoor Van der Werf zo te zien geschoten. En Nikema vangt de bal maar weer eens. Hij schiet de bal vervolgens ook snel naar voren. Die lijkt in de richting van Eduardo te gaan. Kan de bal wel aannemen. En via zijn lichaam gaat die bal naar Jesse Bal. Alleen de andere spits van ADO kan daar weinig mee. Groningen zoekt de aanval weer naar voren. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. ADO heeft gegooid met Silla. Die misschien toch een van de kleine lichtpuntjes was in de eerste helft. Hij speelt terug. Bal nu bij Nick Kerman die de bal onder de voet heeft. Wordt wat gelokt. Is het een hele slechte bal en een grote kans voor FC Groningen. Kan het daar 0-4 worden. Maar het is Nick Kerman die ADO behoedt voor nog erger. Als daar slecht werd rondgespeeld. Jij hebt de herhaling denk ik bijna op het schermpje voor je. Wat gebeurt daar precies? Jim, het is Nikema die de bal aan de voet heeft. Hij speelt daar denk ik... Ja, is het Kilo die de bal krijgt?
2: Mulder
1: die de bal krijgt. Die verliest de bal. Van Bergen legt af. Maar Groningen gaat niet om met deze reuze kansen. Blijft nog even 0-3. Als we in de 48e minuut van de wedstrijd zitten. En ADO de bal maar weer eens over de zijlijn heeft geschoten. Tot nu toe is het begin van de tweede helft weinig hoopgevend voor ADO. Als Raterink nu de bal aan de rechterkant heeft, gebruikt daar zijn lichaam goed. Zo blijft ADO in balbezit. Nu is het Nikema met een balletje over Willemson van FC Groningen heen. Kan Hokke de bal aannemen, speelt nu links centraal. Waar hij in de eerste helft rechtsback speelde. Zijn paas is niet goed. Dus kan Groningen weer gaan aanvallen. Doen ze dat met Schreuders die als rechtsback speelt. Wordt naar de grond gewerkt. Krijgt een vrije trap in zijn voordeel. Dan ligt de bal even stil. Rolt hij niet. Is het kijken wat er nu weer gaat gebeuren.
0: Nikema laat in ieder geval zien waarom hij tot 2030 is bijgetekend door ADO Den Haag. Hij heeft echt al 3 of 4 goals weten te voorkomen.
1: Die uitschuifbenen die we ook vorig seizoen veel hebben gezien.
0: Ja.
1: Dat hij er in de eerste helft een goede kans mee uitgehaald. Ja, hij wordt flink aan het werk gezet. Dit zijn natuurlijk wel wedstrijden waarin je als keeper wel kan laten zien.
0: Nou ja, ik heb het er met hem over gehad van de week. Na het interview wat ik met hem had over dat hij graag met ADO in de Eredivisie wil spelen. En nou ja, dat hij dat echt als een droom ziet. Een jongen die hier als jong jongetje binnenkwam. Eerste keeper wilde worden en vanuit daar in de Eredivisie met ADO en al die doelen heeft hij gehaald. Hij wil bijtekenen, heeft bijgetekend, wil die stap maken. En gaf bijvoorbeeld ook aan dat zo'n Van Oefelen bij Volendam een best lastig seizoen heeft gehad, maar wel een hele mooie deal transfer heeft gemaakt. Dus dat zou een pad kunnen zijn wat hij zelf ook wel ziet zitten.
1: Zeker, ja. Als keeper van een club in het rechter rijtje krijg je meer te doen.
0: Ja, zeker.
1: Natuurlijk dan een keeper in het linker rijtje.
0: En dat heeft hij vandaag laten zien. Hij heeft zich al meermaals weten te onderscheiden met de reddingen die hij ten tonele bracht. Als Raterink nu weg is aan de rechterkant. Raterink, we zien hem voor het eerst in actie. Hij claimt een handsbal of een corner. Het wordt in ieder geval een corner. Is rechtsback van beroep. Maar wel een omgeturnde rechtsback. In Duitsland is hij dat geworden bij Bayer Leverkusen. Waar hij op huurbasis heeft gespeeld in de onder 19. Kwam van de 6 positie, de defensieve middenvelderspositie. Kan ook wat hoger op 8, maar is daar rechtsback geworden. En laat nu ook zien dat hij meegaat met de corner. Staat op de penaltystip in duel met Prins. Is de corner kort genomen van Michem. Hij kan zelf gaan. Van Michem, dat scheelt heel weinig. Hij gaat voor eigen succes, maar wel met de kanttekening dat een van de spitsen hem er ook gewoon in kan lopen. Als hier Groningen er weer uitkomt, Silla loopt het gat dicht. De snelle voortzetting van Fase levert nu niks op. Ik zag zojuist een staartje dat hij al 4 assists in zijn carrière heeft gegeven.
1: Ja, hij was in de eerste helft ook weer belangrijk. Als nu Van Bergen er weer uit is. Van Bergen kan niet zelf schieten. Groningen nog altijd. Schot wordt geblokt. Groningen gaan ze wel door. Nu is het Ado met bal die hier goed wegdraait bij Van der Laan. Bal heeft wat ruimte. Aan de linkerkant is Eduardo. Die krijgt de bal. Eduardo nu in de 16. Heeft er voor zijn linker. Gaat voor de paas. Maar ja, is te slap. Blokzel zit daartussen. Eduardo heeft de bal nog altijd. Nu een beetje bij de cornervlag. Komt Schreuders daar zich bij melden. Ado nog altijd een balbezit. Nu met Silla aan de linkerkant. Met Kilo ook. Ja, dan is de paas van Kilo niet goed. Er ligt er nu weer ruimte voor Van Bergen van Groningen. Gaat de bal naar links met Willemson. Nou, die kan zo op weg naar Nikiema. Willemson aan de linkerkant wil hem terugleggen op Van Bergen. Maar ja, die paas is niet goed. Nikiema kan de bal vangen en zoekt ook weer snel de aanval naar voren.
0: Raterink wordt gevonden met rechts aannemen en dan achter zijn standbeen klaarleggen. Moet de linie terug, vindt dan uiteindelijk de vrijstaande De Bruin. Vindt De Bruin, kan wat meters maken richting de middenlijn. De Bruin... Ja, draait dan om zijn as heen. Haalt eigenlijk een beetje tempo uit de aanval. Als de Ruiter hem nu krijgt. De Ruiter met op links Silla. Kiest voor Hokke. Die weer op zijn vertrouwde plekje links achterin staat. En mag spelen als Mulder de bal heeft. Mulder naar Hokke. Hokke durft de kromme bal richting Silla te geven. Is het buitenspel? Nee, Silla die strijdt daar met zijn directe tegenstander. Is sterker, heeft de bal nu bij zich en geeft hem dan terug aan De Bruin. De Bruin naar bal, bal naar Silla, Silla naar De Bruin. Daar loopt het spaak en dan kan Groningen eruit. Met onder andere Van Bergen en met Schreuders. Die de bal eventjes door de as gaat brengen naar de linkerkant. En dan kan Groningen op links de aanval richting Willemson gaan doen. Maar gaat de bal toch terug naar Fase. Fase, aardig balletje wilde ik zeggen. Alleen is hij te hard voor zijn eigen medespelers. En komt hij bij Silla, die dezelfde bal retourneert naar Fase. Wordt door bal niet begrepen. En zo is het van beide kanten slordig in deze fase.
1: Ja, Vin de Bruin stond ook behoorlijk vrij. Had die bal graag eerder willen hebben. Nu Groningen weer met een hoogballetje naar de linkerkant. Daar is linksback Prins die voorin opduikt. Staat ook buitenspel. Wordt wel gevlagd, niet gefloten, want Nikema kan de bal vangen. Mocht de bal natuurlijk niet te lang vasthouden. De scheidsrechters zijn er in dit nieuwe seizoen extra alert op. Nikema legt de bal op de grond. En vervolgt het spel voor ADO als Baam de bal... Mulders, moet ik zeggen. Ziet de bal achterin, heeft Mulder. Speelt de bal naar voren toe richting Eduardo. Spits controleert de bal deze keer goed. Speelt hem dan wel tegen Kilo aan. En zo kan Groningen weer naar voren. Is het een lange hengst richting de verdediging van ADO. Ja, nog altijd Groningen nu met Van Bergen die de bal wegwipt over Hokken heen. Kan die bal niet kort bij zich houden. Het is weer een goede actie van de spits van Groningen, Tom van Bergen. Nu komt er niks uit. En kan ADO misschien weer gaan aanvallen met de Ruiter aan de linkerkant. Die Schreuders even doldraait. Wordt dan naar de grond gewerkt, de Ruiter. Zo krijgt ADO een vrije trap. Snel genomen met Kilo. De Ruiter weer naar de grond. Het publiek vindt daar wat van. Manschot laat doorspelen, want Ratering heeft de bal aan de rechterkant. Vindt De Bruin bij zich, ook Van Michem. Hij speelt Van Michem aan. Zijn rug naar de goal kan hij daar weinig. Dus Van Michem speelt terug naar Vin de Bruin. Van Michem heeft de bal weer teruggekregen. Zo is ADO weer een balbezit. Zit dan zoeken naar Raterink die even als aanvallende middenvelder is gaan spelen. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn. En ADO mag gaan gooien. Publiek laat zich weer horen. We hebben bijna 54 minuten hier gespeeld in het Werktalentstadion. En ADO is in balbezit.
0: Met Mulder. Mulder, meter of 5 over de middenlijn. Steekt hem naar Raterink. Die vergeet de bal aan te nemen. Eduardo zit erachter. Dan De Bruin. Eduardo is erdoor. Eduardo. Ja, 3-1. Goeie goal van de aanvaller. Goed werk van Raterink. En ook goed van De Bruin. En dan wil Eduardo de bal graag hebben. Krijgt hij hem niet van zijn directe tegenstander. En gaat uiteindelijk Manschot daar naartoe om de bal uit de handen te halen van Lokzijl. Maar Eduardo start de aanval zelf. Hij begint vroeg te storen. Dan stoort De Bruin ook mee. En kan Eduardo doorlopen. En maakt hij zijn eerste in dienst van ADO Den Haag. De eerste goal van ADO in de Eredivisie. Sinds het dus is teruggekeerd na 5 jaar. En hij geeft de burger weer wat moed.
1: Doet dat goed, hè? In dat duel heeft Van der Laan nog in zijn rug lopen. Eduardo blijft rustig en schiet die bal binnen. En dan is er ineens nog heel lang te spelen. Staat het 1-3. Nog dus zo'n 35 minuten op de klok. En dan begint het publiek er natuurlijk ook weer in te geloven. Je zou het niet verwachten, maar misschien dat ADO, als ze zoveel blijven zoals Eduardo in dit duel, is er weer wat mogelijk. Daar ben ik wel heel positief, dat weet ik. Maar goed, wie weet. Het is in ieder geval nu Groningen in balbezit met Vaas, die bal niet helemaal lekker aanneemt. Gaat De Bruin storen daarvoor in. Vaas besluit de bal maar weg te schieten. Nou, zijn conculega, Nikiema, neemt het wel aan en kan het spel voor ADO weer vervolgen. Als ADO meteen Jesse Bal zoekt in de punt. Bal controleert de bal goed, speelt naar Raterink. Met Van Miegen nu aan de rechterkant. Kan ADO misschien wat gaan doen rond de middenlijn. Van Miegen wordt lastig gevallen daar. Ja, en dan wordt er gefloten voor een overtreding. Van Miegen kon er niet wegdraaien. Tot Mulder nog een deeltje uit. Het mag allemaal. De scheidsrechter Manschot gaat zich wel over.
0: Doet hij slim. Eventjes voor Meer de Noord het publiek op hitsen. Prins gaat er een verhaal halen bij Mulder. Mulder wilde niks van weten. En Manschot houdt de kaart op zak. Het zorgt ervoor dat ook Meer de Noord weer eventjes erachter gaat staan. En dat is nou precies wat de ploeg van Robin Peter goed kan gebruiken. Als Bal wordt gevonden voorin. Bal in duel met Van der Laan. Houdt de bal lang bij zich. Vindt dan De Bruin onder zich. De Bruin naar Van Miegem. Van Miegem naar Bal. Een bal verspeelt daar de bal. Als de tegenstoot er komt. Maar Hokke loopt Willemsson eruit. Dus geeft hij hem terug aan Nikiema. Ik zit even te kijken naar de spits. Jesse Bal heeft qua lengte natuurlijk alles wat je graag zou willen in een spits. Maar heeft niet dat wat zijn voorgangers, Verheid, Boelikin, Havenaar, wel allemaal hadden. Dat fysiek wat meer. Fysiek is hij niet extreem sterk.
1: Het is een hele lange gast, maar het is ook een beetje een slungel natuurlijk. Wat me wel opvalt, is dat hij waar hij in de eerste helft de bal vaak kwijtraakte, dat hij hem in de tweede helft wat beter bij zich kan houden. Nu ADO met Raterink aan de rechterkant. Kan hij de voorzet gegeven op bal? Oh, die maait over de bal heen. Had hem binnen kunnen schieten. Raakt hem wel met zijn rechter. Maar de bal stuit het verder. Wel weer een momentje voor ADO, wat nog steeds in balbezit is. Nu wat verder op de helft van Groningen. Rond de middenlijn. Het was een goede voorzet van Raterink. Die bal zag lopen. Alleen de spits van ADO, waar we het net over hadden, dat hij wat feller is in de tweede helft, staat niet op scherp bij dit moment. Wel weer mogelijkheid voor ADO dus, als Nikiema nu de bal heeft. En Raterink ziet vertrekken. Lange bal naar voren. Richting Raterink kan die bal niet aannemen. Bal is nog altijd binnen. Maar het is Prins die hem over de zijlijn laat lopen. En zo mag Groningen gaan gooien. Terwijl we ook een wissel gaan zien bij FC Groningen. Het is Elvis van der Laan die eruit gaat. En Mark Singer die erin gaat komen. Een verdedigende wissel. Verdediger voor een verdediger bij FC Groningen. Waar Van der Laan dus uitgaat. Zag er ook niet altijd best uit bij die goal van Eduardo. Liet zich daar toen aan de kant zetten. Hij gaat eruit. En ook bij ADO gaat er gewisseld worden. Het is Luca Reijssel die erin gaat komen. En doelpuntenmaker Yannick Eduardo gaat eruit. Heeft zijn waarde bewezen in de tweede helft. Eerste doelpunt voor ADO. En Reijssel dus erin. En we hadden het er in de rust nog over, Jim. Waarom begint hij niet gewoon, die Reijssel?
0: Goeie vraag. En ik heb daar eerlijk gezegd het antwoord ook nog niet op. Was vorig jaar natuurlijk in het tweede deel van het jaar minder succesvol statistisch gezien. Scoorde er maar 1. Stond in de winst op in de belangstelling van een club uit het buitenland. Werd toen tegengehouden. En nu mag hij zich weer eens laten zien. Ja, Eduardo is natuurlijk een bekende van trainer Robin Peter. Dus daar zal ongetwijfeld misschien ook wel een streepje voor in zitten. Ik zie ook niet alle trainingen, dus ik weet niet precies of dat ook altijd maar... of iedereen altijd goed traint. Feit blijft dat Rijssel wel eens te horen heeft gekregen dat hij bijvoorbeeld in het mee terugverdedigende gedeelte een steekje liet vallen. En we weten inmiddels dat Robin Peter dat wel heel belangrijk vindt. Maar hij heeft ook laten zien dat hij een mega neus voor de goal heeft. En dat hij echt makkelijk kan scoren. En ja, wie weet laat hij dat nu ook zien in zijn invalbeurt.
1: Daarom.
0: Als er in ieder geval een aantal dingen veranderd zijn in die tweede helft. Als De Bruin weg is. De Bruin, tweede paal. Daar moet die bal naartoe. Ja, dat ziet Vaassen wel heel erg makkelijk aankomen. En Vaassen is zo'n keeper die dan ook durft uit te vallen voordat de bal gegeven wordt. Maar hier was de 2-3 aanstaande. Wat je in ieder geval ziet, is dat het op het middenveld wat anders staat. De Bruin doet het anders dan Zamburek. Staat ook wat hoger. Waardoor het gat op het middenveld veel kleiner is geworden. En daardoor kan uiteindelijk Groningen minder tot voetballen komen. En ook achterin vind ik Mulder beter hoger dan in de eerste helft. En misschien komt dat wel doordat Hokken naast hem staat. En er gewoon een rechtsback op rechtsback staat. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, dat zou best kunnen natuurlijk. Ik dacht nog even, ik zat te denken aan die kans hier net voor aan de linkerkant. Met Rijssel was dat volgens mij. Had hij hem ook niet gewoon kunnen schieten? Nu kiest hij voor de voorzet. Als hij een schijntrap doet.
0: Als je Vaassen een beetje analyseert. En hij heeft ooit in een interview aangegeven. Die durft uit te vallen voordat de assist komt. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon ook durven schieten. Maar ja, goed.
1: Het is makkelijk, hè, ja, van de Wier.
0: Makkelijk voor ons.
1: En 2 minuten later. Ja. Het is nu een vrije trap voor Groningen aan de linkerkant. Een eenmansmuur voor Nick Jema. Het is van Michem die daar staat. Groningen werd al in de eerste helft een paar keer gevaarlijk met zo'n vrije trap. Dat ze hem bij de tweede paal neerlegden. Iedereen weer op de rand van het 16 meter gebied als Manschot de laatste aanwijzingen geeft. Is gefloten, daar komt een vrije trap. Waar gaat hij naartoe? Achterin bij Blokcel. Maar het is Silla, zo lijkt het, die de bal wegwerkt. De Ruiter doet dan op zijn beurt hetzelfde. Bal gaat over de zijlijn van Michem. Was de man van ADO die daar voorin stond om een eventuele diepe bal op te kunnen vangen. Alleen ja, niet in zijn bereik. Dus kan Groningen het weer gaan proberen. Doen ze dat nu rond de middenlijn als Midden-Noord de handen nog maar eens op elkaar zet. En Groningen de aanval zoekt met een goede lange bal. Daar naar voren toe. Groningen nog altijd in balbezit met Clement. Komt Schreuders met de voorzet. Kilo werkt weg. Is dat een beetje een gevaarlijke bal? Want als je hem niet goed raakt, kunnen ze bij Groningen er weer wat mee doen. Groningen nog altijd in balbezit. Nu met Clement vanaf rechts. Gaat voor de voorzet. Wordt er goed verdedigd door Vinden Bruin. Maro krijgt de bal ook niet helemaal weggewerkt. Tempo uit deze aanval is er ook wel uit. Als Groningen nu aan de rechterkant van het veld met Schreuders de bal heeft. Schreuders ziet dan in het midden daar de jongen staan. Speelt dan op zijn beurt ook weer naar links. Zo combineert Groningen rondom de 16 van ADO. Nu met Van Bergen die een leeballetje tussendoor wil geven. Mulder kopt uiteindelijk terug op Nikema.
0: Al hard ook.
1: Ja, kopt hem bijna over de achterlijn.
0: Ja, ja, prima wat Nikema doet. Wil eigenlijk het spel snel hervatten. Kijkt of hij hem bij de Ruiter kwijt kan op links. Maar daar ligt op dit moment wel de ruimte. Maar hij staat wel in de dekking. Dus durft Nikema dat niet aan. Hij gaat nu naar bal. Bal naar De Bruin. De Bruin kan hem wel meegeven aan de Ruiter. Die kan dan misschien met een individuele actie of zijn snelheid wat bewerkstelligen. Hij gaat nu voor een corner. Maar Schreuders is eerder bij de bal dan dat de bal over de achterlijn is. Hoog druk nu van Silla. Zorgt wel dat Groningen eventjes teruggeduwd wordt. In de vorm van Pelle Clement. Die via de voeten van Silla een inworper aan overhoudt. Die is voor Groningen aan de rechterkant. Warmlopers aan de kant van ADO Den Haag zijn er nog altijd. Rottier, ik zag Dani van Loenen ook al eventjes lopen. En ook Milian Jiménez is begonnen aan de warming-up. Net zoals Nigel Thomas, die vorige week goed inviel tegen AZ. En waarvan gedacht werd dat hij misschien wel eens zou kunnen starten vandaag. Desalniettemin was het niet Thomas, maar de Ruiter die aan de linkerkant mocht starten.
1: Laat nog geen onuitwisbare indruk achter vandaag.
0: Nee.
1: Ook net, die actie. Net niet helemaal lekker. Ik zou Nigel Thomas nog wel willen zien.
0: Hij heeft wel die energie.
1: Juist.
0: En ook een beetje dat bravoure wat je af en toe wel zou willen hebben. Dat zagen we onder andere in de oefenwedstrijd tegen Mechelen.
1: Waar ik nog wel benieuwd naar ben van FC Groningen is hoe ze nu dat komende half uur gaan spelen. We hebben bijna 64 minuten gespeeld. En in dat duel tegen AZ vorige week begonnen ze rond dit moment steeds verder terug te lopen. Ja, gaan ze dat ook doen? En wat kan ADO er dan mee als die ruimtes ontstaan? Of als ADO in ieder geval meer ruimte krijgt om te voetballen? Ja, kijk, verder op de helft van Groningen.
0: Het is eigenlijk best wel simpel voor Groningen. Als zij in deze fase van de wedstrijd die 4-1 maken, is het klaar. Maar als in deze fase van de wedstrijd ADO de 2-3 maakt, met het publiek wat erachter gaat staan,
1: dan
0: gaat het spoken hier in de laatste 10 minuten. En dan kunnen we de hele eerste helft blijven analyseren over hoeveel kansen wie waar gehad heeft. Maar dan kan het zomaar 3-3 eindigen hier. Dus wat dat betreft is het voor Groningen misschien ook wel of erop.
1: Ja, dat is ook lastig nu voor Dick Lukien. Want ga je nu doorpushen dus voor die 4-1 zodat het klaar is? Of ben je bang dat je, net als ADO in de eerste helft deed, de achterdeur openzet? En dat ze zo doorlopen. Ik ben benieuwd. Misschien ook nog wat wissels zo. Meteen bij ADO lopen er nog altijd een aantal warm. Onder rotier. Ja, Robin Peters ook nog wel wat moeten gaan doorvoeren natuurlijk. Want het staat gewoon nog altijd 1-3. Groningen leidt. Heeft nu achterin de bal met Fase. Die rustig aan doet. Wacht wel eventjes zodat ze bij ADO gaan lopen erop. Vinde Bruin kijkt ook naar Jesper. Ja, moet ik dan? Ja, Vinde Bruin loopt door. Inderdaad, een van de middenvelders die vroeg gaat storen.
0: Nou, ook Mulder, hè? Die staat op de helft van Groningen. Staat hij te storen.
1: Ja, moet je wel uitkijken dat hij Van Bergen niet uit het oog kwijtraakt. Van Bergen kletst daar hard in het duel met Hokken. Maakt erbij een overtreding. Maar dat is een goede speler. Werd ook in verband gebracht met AZ. Maar dat gaan ze bij AZ niet kunnen ophoesten, dat bedrag.
0: Als Paris weggaat.
1: Ja, maar ik denk dat Groningen dit zomaar aan AZ zou verkopen. Dat, die jongen die gaat wel wat miljoenen opleveren. Van Bergen. Dat gaan ze bij AZ vast niet betalen. Ja, Vaassen.
0: Wachtmeweer is ook gewoon een goede voetballer, toch?
1: Zeker.
0: Hij heeft zichzelf tekort gedaan door maar één keer te scoren in deze wedstrijd.
1: Ja.
0: Is bedrijvig. Goede loopactie.
1: Niet zelfzuchtig ook voor de goal.
0: Is misschien wel wat klein als je zo kijkt. Maar goed. Je merkt het in zijn spel niet. Terwijl Willemson de bal doorkopt. Maar dat richting Nikema doet. En ADO eruit kan aan de rechterkant met Reischel. Reischel van Michem. Die speelt nu als rechtsback. En Raterink is de aanvaller nu. De punt van de aanval. De rug nummer 2 staat hij naast bal. Hij begrijpt denk nu ook wel dat hij weer moet ruilen met Van Michem. Als rotier gaat komen. Dat zal dan voor Van Michem zijn. Dat is altijd de gebruikelijke wissel rond de 60ste minuut. We zitten nu in de 67ste minuut. En ik vermoed dat Van Michem naar de kant gaat. Dat het pijpje leeg is bij de aanvoerder van ADO Den Haag. Als ADO de bal achterin rondspeelt, dan de lange bal naar de ruiter. Die kopt door. Reischel vertrekt. Komt hij er als winnaar uit? Nee, krijgt wel een elleboog tegen zijn hoofd. En of is het hoofd tegen hoofd? Dat zou ook nog eens kunnen. Dat gaan we nu in de herhaling zien. Beide spelers hebben last. Zowel Singer als Reischel. En ik denk dat de wisselkaart even tegen de borst gehouden wordt.
1: Het is natuurlijk ook maar de vraag hoe beide spelers hieruit komen.
0: Ja, je kan de witte kaart spelen met een hoofdblessure. Maar ze hebben allebei last. Ze hebben allebei verzorging.
1: Dus ligt het even stil hier. Het is een goed moment, denk ik, ook voor Robin Peter om weer wat wijzigingen, misschien ook tactisch, door te voeren. Het leek al een beetje gaande te zijn met de ruiter die erg aan de binnenkant speelde. Ratering die erop dook. Een beetje fluïde hoe het spel van ADO eruit ziet. De positiewisselingen daar. Maar ik had het idee dat de wedstrijd net weer een beetje aan het inkakken was. Terwijl het na die goal van Eduardo, zo'n 10 minuten geleden, de energie er goed in zat. Zowel op de tribunes als bij ADO in het veld. En dat leek op dit moment net weer een beetje weg te ebben. Misschien dat Rom en Peter weer iets kan roepen of een aanwijzing kan geven dat daar wat verandering in gekomen. Als er bij ADO dus gewijzigd gaat worden, het is Rotier die erin gaat komen voor Jesse Bal. Die een prima indruk maakte in de tweede helft. En Rotier dus in de ploeg. We gaan zien wat hij kan bewerkstelligen in de minuten die hij nog gaat krijgen vanmiddag. Als zowel Reischel en Singer allebei zijn opgelapt, staan er weer klaar aan de rand van het veld om erin te komen zometeen. Zij kunnen dus allebei door na die botsing. Manschot heeft de bal aan Vaassen gegeven. Vaassen wacht tot Rotier komt en vangt de bal dan op. spelers aan de zijkant wachten nog altijd. Want dat moet ook eventjes duren voordat ze er weer in mogen komen als Vaassen een lange trap ervoor heeft gegeven.
0: Minuut, hè?
1: Een minuut, inderdaad. Ik heb niet meegetimed eigenlijk, maar ik neem aan dat...
0: Ik vind het eigenlijk in deze wel heel raar. Zo. Eruit. Daar verslikt de Bruin zich en kan Groningen profiteren. Maar ADO is snel terug met voldoende manschappen om dit onschadelijk te maken.
1: Jij vindt het heel raar?
0: Ja, ik vind het heel raar. Ik snap dat je die regel doet, omdat er best wel eens mensen zijn die een blessure faken. Er moeten verzorgingen binnen de lijnen komen. Maar je ziet nu heel duidelijk dat beide mannen met de hoofd tegen elkaar aanbotsen. Daar is niks gefaked aan. Waarom moet je dan een minuut wachten?

0: gretig, pakt hem op en gooit hem gelijk nog voordat de stok van de grensrechter omhoog is gegaan. Manschot laat dat toe. Mulder in een pittig duel met Willemsson wordt daar naar de grond getrokken en krijgt dan, althans, naar achter getrokken. Hij blijft op zijn benen staan. Krijgt de vrije trap dan mee van de scheidsrechter. Ja, de fase dat ADO die 2-3 moet maken, die is volop gaande. Met nog 20 minuten op de klok. Het zou fijn zijn als het snel gebeurt. Dan kan het nog een heet middagje worden hier in Den Haag.
1: Klopt, maar het moet inderdaad ook niet te lang gaan duren als we in de 71ste minuut van de wedstrijd zitten. Hokke heeft de bal, speelt naar voren toe in de richting van Rijssel, die weer helemaal fit is. Nu naar de grond wordt gewerkt door Blokzijl. ADO kan door, maar als de thuisploeg de bal kwijtraakt, komt er alsnog een vrije trap voor ADO. Rijssel voelt even aan de borst, heeft daar wat last, maar kan wel gewoon door. Zo wordt hij twee keer achter elkaar geraakt. Is er ook nog iets met zijn shirt? Zou het kaartje er nog in zitten? Nou, dat lijkt me sterk. Maar Hokke voelt toch even aan het shirt van Rijssel. Die nu weer naar de punt gaat. Want Kilo gaat deze vrije trap nemen voor ADO. Heeft Silla dichtbij zich. Kies voor Van Michem, die ook in de as staat. Moet er toch een keer een voorzet gaan komen. Gaat Silla die dan geven? Ja, hij heeft alle tijd en ruimte. Doet dat dan ook richting randje 16. Ja, dat is een slechte voorzet. Kan makkelijk weggewerkt worden daar door Tsinger. Die centrale verdediger houdt de bal nog altijd aan zijn voet. Zet het lichaam er dan tussen. Is fysiek sterker dan de Ruiter. Als Kilo zich ermee kon bemoeien, kan ADO wat gaan doen. Als nu Rijssel de bal heeft, speelt hij hem net even te ver voor zich uit. Zit ze er bij Groningen kort op. En zo is Rijssel de bal alweer kwijt. Kan Groningen weer naar voren toe.
0: Met de lange bal richting Van Bergen. Die heeft Silla bij zich en Hokker. Komt daar tot dusver als winnaar uit. Speelt hem dan niet lekker naar Willemsson. Wordt afgenomen door Mulder. En dan is Van Michem niet alert. En komt daar weer een kans voor Groningen. Van Michem levert hem kindereenvoudig in. Bij middenvelder De Jonge. Die stuit vervolgens op doelman Nikema. Die echt een sta in de weg is voor Groningen. En Groningen combineert er dan op los. Ja, een moment waar je blij mag zijn dat Nikema je op de wedstrijd of in de wedstrijd houdt. Want als dit die 1-4 was geworden, dan had alles geknakt geweest, denk ik.
1: Kijk, ik weet dat Nikema zijn contract heeft verlengd. Maar stel, er kijken een paar clubs mee. Die zien, hé, de keeper van ADO, een hele goede keeper, die leggen nog een heel goed bod neer. Is het dan totaal ondenkbaar dat hij nog vertrekt? Het zou vanuit het oogpunt van de club natuurlijk sportief gezien geen goede keuze zijn. Maar...
0: ja, ik leef in de veronderstelling dat alles te koop is. En ADO kan met een contract van 2030 in het hand best wel wat vragen, denk ik. En hij laat zien dat hij een goede keeper is. Dus mag dan ook wel wat opleveren, denk ik. Maar ja, op een goed moment moet je als club ook wel eens ja zeggen. Omdat het gewoon... hey, dat er een bot op tafel komt waar je geen nee tegen kan zeggen. Ja. Kijk, en bij ADO is het record 2,7 miljoen. Björn Johnson naar AZ. Ja, zeg het maar. Wat is Nikema dan waard? Een club die in nood zit zal meer betalen dan een club die denkt, oh, we halen hem als derde keeper.
1: Juist. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar deze ingooi van Raterink. Aan de rechterkant van het veld gooit hem richting de 6. En daar staat Rottier. Die is niet de grootste, maar wel sterk genoeg om hier wat uit te halen. Schotje van Kilo van een meter of 20. Recht in de handen van Vaas. Die nog wel een klein beetje naar de hoek moet. Vaas en zoekt meteen weer de bal naar voren. Er staat Van Bergen. Die wordt gehinderd. Daardoor Silla. Dat mag allemaal. Nikema kan de bal opvangen. Plaatst de bal weer naar links waar Hokke staat. Ik ben toch wel benieuwd wie er van ADO nog in gaat komen. Ik heb het idee dat Van Michem rijp is voor een wissel. Net heel slordig inderdaad bij die kans voor De Jonge. Waar Nikema redding bracht. Dat hij daar gewoon niet aan het opletten was. Nu moet ze bij Groningen opletten. Met een hele fraaie actie van De Ruiter. Komt daar langs bij Schreuders. Nog altijd met de bal wil dan nog een keer over Schreuders heen wippen. Dat lukt niet. De speler van Groningen komt hier als winnaar.
0: Zocht misschien ook wel een beetje naar de handsbal die laatste keer. Met zijn hak wilde hij zo eroverheen.
1: Op goed geluk. Ja, als je hem tegen zijn hand aanspeelt.
0: Precies. Twee probleemgevallen nu bij ADO. De enkel van De Ruiter en kramp bij Mulder.
1: Ja. Is het de enkel bij De Ruiter? Hij lijkt van meer dingen last te hebben. Maar inderdaad, onder andere zijn enkel. Ja, er lijkt nog niemand klaar te staan. Ik zag Dani Voldoende net warm lopen.
0: Ja, Nacho Thomas loopt warm. En ook Lasse Wilhelm loopt warm. Nou, zal wij niet door kunnen zijn dat de twee vervangers die gebracht kunnen worden. Terwijl het Haagse kwartiertje is begonnen in het Werktalentstadion.

0: Moet er nu verzorging komen voor Mulder?
1: Ja, die heeft echt flinke kramp inderdaad. Het duurt allemaal te lang voordat de verzorger er is. Wordt dan wat geholpen, overeind geholpen. Door Vin de Bruin. Mulder staat dus weer. Als ik hem zo zag zitten op de grond, vraag ik me af of die doorgaat.
0: Hij neemt in ieder geval een jelletje nu. Moet een minuut naar de kant, weten we inmiddels. En kan in die minuut met Robin Peter praten of hij het wel of niet kan afmaken. Ik denk dat het antwoord nee is, want ik zie dat het hesje bij Laster Wilhelm uitgaat. Hij gaat direct komen en de vraag is of ADO dan ook Nigel Thomas nog brengt. Ze hebben nu nog een wisselbeurt over. Dat heeft te maken met die dubbele wissel in de rust. Die telt als in aantallen wel, maar als beurt niet. En dus praten we nu over de tweede invalbeurt, als ik het goed zeg.
1: Zeker.
0: Hij staat klaar. Mulder moet nog even wachten. Hij zal dan denk ik aan de zijkant zijn collega een hand geven. En dan kan Wilhelm erin. Terwijl Groningen nu eruit probeert te komen met Willemsson. Willemsson terug naar Schreuders. Schreuders wil de bal terug, krijgt hem ook terug. Bij ADO kijken ze naar de kant. Is het al zover dat hij erin mag? En de vraag is of ADO dan nog Mulder erin brengt. Of dat ze wachten tot de bal over de zijlijn of achterlijn is gegaan voor die wissel. Nu is de bal over de zijlijn. Nu kan die wissel dan ook plaatsvinden. En ik heb niet het idee dat Mulder inderdaad nog terugkeert. Die gaat zitten op de reservebank. En zijn vervanger heet Lasse Wilhelm.
2: Space is er aan die pas voor Mulder heeft het veld verlaten. En van de plaats van 22 Lasse Wilhelm.
1: Hij krijgt nog 13 minuten en nog de blessuretijd om een indruk achter te laten hier. Terwijl FC Groningen een hoekschop gaat nemen. Hij kan meteen in actie komen. De verdediger. Hoekschop van Groningen gaat genomen worden. Eén hand de lucht in. Daar is aanloop. Het is een lage bal. Wordt weggekopt. Nog altijd in Gronings bezit. Nu met Schreuders aan de rechterkant. Gaat misschien wel weer op zoek naar een voorzet. Nee, speelt hem terug naar Prins. Die even centraal staat. De jongeling achter. Hij speelt hem naar de linkerkant. Waar de actie door Van der Werf gemaakt gaat worden. Komt dan naar binnen met rechts. Schotje. Ja, nu Kema kan blijven zitten en die bal opvangen. Dan gaat daar meteen Raterink naar voren toe. Die had de bal wel graag willen hebben. Maar Nikema houdt even rust. Gooit hem dan nu alsnog naar voren. Want daar staat de Ruiter. Is dit een, ja, staat de Ruiter daar niet goed op te letten? Of is het een slechte worp van Nikema? De bal komt in ieder geval niet aan. Dus kan Groningen weer gaan aanvallen. Is deze aanname niet goed, wilde ik zeggen. Maar het lijkt meer op een paas. Willemsson legt hem nu voor. Bal gaat er niet in. Hele gekke actie daar zo. Het lijkt in een verdedigende actie een sliding. Gaat de bal de lucht in. Uiteindelijk gaat hij niet over de achterlijn, maar over de zijlijn. Dus kan Groningen weer gaan gooien als wij naar die herhaling gaan kijken. Eerst als Willemsson hier de bal heeft, die legt hem voor. Nou, dan is het gewoon een goede verdedigende actie van Kilo, toch?
0: Dat is het ook. En op het laatste moment besluit Nikema om zijn hand er niet achter te zetten. En kan de bal weggewerkt worden. Inmiddels zijn we een actie verder en heeft de ploeg uit het Hoge Noorden een corner. En terugkomend op wat jij zei over die inworp van, of die uitgooi van Nikema richting de Ruiter. Ik heb toch het idee dat de Ruiter niet meer zo fit is en oogt. En daardoor dat niet kon belopen daar waar de bal kwam. Want daar lag wel degelijk de ruimte als er een afstandsschot kan komen van Schreuders. En die is dan voor Nikema. Die het spel snel wil hervatten. Waar liggen de mogelijkheden? De Bruin vertrekt, krijgt hem niet. Het wordt Wilhelm die hem aan Kilo geeft. Nikema naar Kilo. Kilo naar de Bruin. Op links ligt de ruimte. Daar gaat de Bruin nu ook naartoe. En dan kan Wilhelm instappen. Met Van Michem voor zich. Met Ratering voor zich. Die vraagt, die krijgt niet. Maar die moet wachten op de buitenspelval. Het wordt Van Michem. Van Michem, tweede paal. Daar staat helemaal niemand.
1: Ja, dit was een optie. Maar wel een bijzondere keuze op die bal daar neer te leggen. Als ze bij Groningen weer gaan wisselen. Het is Willemsson die eruit gaat. En Niels Eggens komt in de ploeg. Willemsson die scoorde in de eerste helft. Door de bal koeltjes onder Nikema door te schuiven. Tweede goal van de spits van Groningen in dit seizoen. worden nog 10 minuten gespeeld. We zitten in de 81ste minuut. Fase schiet de bal naar voren toe. Daar staat Raterink die bal kan aannemen. Naar Nikema speelt en hem weer terugkrijgt. Heeft dan even wat ruzie met de bal. Nou, dan is Nikema een optie. Die staat vrij. Speelt daar goed onder de druk uit van de eerste aanvallers van FC Groningen. Ja, dan is dit weer geen beste bal van Hokken. Levert slordig in. Daarbij Tsinger. Tsinger krijgt hem bij een ploeggenoot. Groningen nog altijd. Raterink krijgt die bal ook niet weg. En dan kan Groningen misschien nu wat gaan doen aan de rechterkant. Als de aanvallers van Groningen daar die bal hebben. ADO heeft het even moeilijk. Wordt teruggedrongen naar de eigen 16. Wordt de bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4. Dan is het Niels Eggens die koud in het veld staat. Die deze bal binnenkopt. Hij maakt er 1-4 van. Het is stil in het Werktalentstadion. Eggens knikt die bal toch vanuit een lastige hoek binnen. Als ADO daarvoor al boeit had om die bal weg te werken, wordt dat uiteindelijk afgestraft. Ja, en is de laatste hoop wel vervlogen. Nikema aan de grond genageld. Bij deze rake kopbal. Beetje naar achteren gekopt.
0: Een hele knappe bal. Bal bij de eerste paal. Waar Hokken alleen meeloopt. Maar niet hindert. En daardoor kan Eggens zijn doelpunt maken. Zijn eerste balcontact en gelijk raak.
1: Gouden wissel.
0: Ja, bij een 1-4.
1: Wel bij 1-3.
0: Maar, oh. Ja, precies. Het is de 1-4, dus zo goud zal die niet helemaal zijn voor Groningen. Aan de andere kant is het denk ik voor Groningen wel een bevestiging dat deze wedstrijd sowieso gewonnen gaat worden. Waar we het eerder over hadden, 1-4 is nu de marge weer terug bij 3. Ja, en wanneer het hier 2-3 had geworden, had ik het nog wel eens willen zien. Alleen het momentum dat het daar naartoe ging, was het momentum eigenlijk dat Eduardo eruit ging. Gele kaart nu, omdat Rottier naar de grond gebracht wordt.
1: Een duw in de rug van Rottier door Van der Werf.
0: Ja, terecht de gele kaart. De eerste van de wedstrijd. Maar het moment dat je dacht dat die 2-3 zou kunnen vallen, was denk ik een beetje rondom.
1: Ja, het had natuurlijk meteen na die goal van Eduardo moeten gebeuren. Toen zat ADO er goed in.
0: Dat was de enige fase in de wedstrijd dat de energie erin zat dat er wat teruggedaan kon worden. Terwijl er een dubbele wissel komt aan de kant van Groningen, gaat Van Michem de vrije trap hier nemen. Met links bij de tweede paal. Makkelijk wegkoppen door Groningen. Raterink met de afvallende bal. Raterink terug naar Hokken. Hokken kapt hier makkelijk zijn man uit. Hokken met het schot. En het blok van volgens mij Van Bergen brengt de bal bij Kilo. Kilo naar Raterink aan de rechterkant. Raterink wil, krijgt hem nu, maar niet zoals hij hem wil. Want hij moet terug naar Silla. Silla naar Nikema. En Nikema dan met een lange bal. Daar gaat Van Michem lopen. Ja, die is niet buitenspel, of staat niet buitenspel. Alleen er zit nog net een verdediger van Groningen aan.
1: Ja, als hij goed valt, dan was ADO ineens met 3 man uit geweest. Gebeurt niet. De bal wordt weggekopt door Tsinger. Die ook de bal aan de voet heeft, moet ik zeggen. Speelt hem naar Blokzijl. Bij Groningen staan zelfs 3 spelers klaar om erin te komen. Toch nog wat wijzigingen daar. Mogen misschien nog wat minuten maken. Zo aan het einde van deze wedstrijd. Ja. De laatste hoop van ADO is dus vervlogen. Bij Groningen spelen ze even rustig rond achterin. Wordt nu de bal naar voren gezocht richting Van Bergen. Korte combinatie daarbij. Groningen loopt op niks uit. Het is Hokken die over kan nemen. Nu Kilo dan aan de bal voor ADO. Aan de rechterkant Raterink. Had net al wat moeite met de bal. Ook nu weer. Is de eerste aanname niet goed. Actie daarna prima. Speelt hem terug naar Nikema. ADO gelooft het wel. Ook bij Groningen lijkt het wel prima te vinden. Ze zetten nog wel druk. Niet zo intensief als aan het begin van de wedstrijd. Als ADO nu achterin de bal heeft, wordt er gespeeld naar De Bruin. Die draait om zijn as. Terug naar Nikema. Ja, dan maar eens de lange bal naar Silla. Die bal goed weet aan te nemen. Heeft dan de ruiter bij zich. Draait weg. Bij Van Bergen speelt hem dan terug naar Hokken. ADO heeft moeite om echt die eerste linies over te slaan. Wat in de eerste helft steeds geprobeerd werd met de bal en Eduardo. Maar nu met Rottier en met Rijssel is er iets minder lengte daarvoor in. Nu wordt er dan de diepte gezocht. Dat lukt niet. Groningen speelt hem ook meteen naar voren toe. Maar Hokken ja, controleert hij wel goed en kopt de bal terug naar Nikema. En dan kan ADO meteen weer naar voren. Nu ligt er wat ruimte erachterin met Silla. Het kan wat meters maken. Heeft Vinde Bruin naast zich. Paast hem niet.
0: Ja, het duurt te lang. En dat gebaart Rotier ook. Ga nou eens de bal zijn werk laten doen. Nu wordt Rotier weggestoken. Ja, die bal is toch ambitieus van de Ruiter. Hokker heeft wat fysieke ongemakken. Ik vind dat de Ruiter ook niet ook zo fris meer is. Daar ligt er een van Groningen. Dat is, als ik het goed zie, Tika de Jonge. En ook Raterink heeft last van de botsing zojuist met de Jonge. Kortom, vier pijngevallen. En dus ligt het wedstrijd even stil. Tika de Jonge gaat eraf. Jacob Odrijka komt erin. Aan de kant van ADO wordt gekeken naar wat Hokken heeft. Nou, die kan door, zo lijkt het.
1: Ook Wouter Prins en Tigo Land gaan er vanaf bij Groningen.
0: Je vraagt je af waarom bij ADO bijvoorbeeld niet Van Loenen even gebracht wordt. Of Nacho Thomas iets eerder. Want ja, het is toch al een paar minuten dat de Ruiter wat last lijkt te hebben.
1: Dat was natuurlijk al niet zo heel scherp meer. Ook bij die uitworp van die Nikema waar we het eerder over hadden. Waar hij niet helemaal mega scherp stond. Nou ja, het zou toch een mooi duel zijn voor Van Loenen om even wat minuten te maken. Of je er veel van leert, weet ik niet. Maar misschien gewoon om even lekker te stieren, zoals het dan heet. Daarvoor in, nog wat te doen. Nou ja, hij wordt niet gebracht. Het spel is inmiddels weer hervat. Bij Groningen zijn ze klaar om weer door te gaan. Als er wat wordt omgeroepen, ik kan niet verstaan wat. ADO speelt achterin rond. Nu met Van Michem aan de rechterkant. Vindt daar Ratering. Laat die bal lopen. ADO houdt er een ingooi aan over. Beetje zo rond de middenlijn. Van Michem gooit. Nou, wil die doen. Vindt dan nog niemand. Vindt de Bruin staat uiteindelijk bij hem. En dan is het zoeken naar Rotier. Rotier krijgt hem niet. Van Michem heeft hem. Dus is het dan weer zoeken. Dan vindt de Bruin die maar weer eens diep gaat. Het lukt allemaal nog niet bij ADO. Het is een beetje hoe het gaat deze wedstrijd. Rotier nu met wat ruimte voor zich. Is het een paas op Vin de Bruin? Ja, Rotier roept nog iets naar Vin de Bruin. Maar dat was toch vooral een hele slechte paas.
0: Misschien zag hij de gele vlag van de grensrechter als teamgenoot aan.
1: Ja, sluit het niet uit.
0: Nou ja, daar stond daar niemand.
1: Nee, en de Bruin kwam juist in de bal.
0: Ja, en normaal gesproken, ik snap wel, Raterink is al de hele wedstrijd, is hij aan die kant best, staat hij best hoog. Misschien had hij ook wel het idee dat Raterink die kant op zou gaan of staan.
1: Was ook niet echt in de buurt nu.
0: Nee, die stond aardig teruggetrokken. Als nu Groningen eruit komt, weer met Schreuders aan de rechterkant. Schreuders tegenover Silla. Schreuders vindt in de as van het veld Van Bergen. Van Bergen naar de grond. En dan is Wilhelm hem de baas.
1: Toch, als je even ziet hoe Van Bergen daar meeneemt, hè? Dat hij hem zo een klein beetje opwipt. Meteen om één verdediger van ADO heen. Ja, glijdt dan daarna weg. Wel een goede actie. Groningen nog altijd nu aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Zien we wat schade. Komt er dan ook een voorzet? Nee, want Ratering staat daar goed te verdedigen. En het wordt uiteindelijk zelfs een doeltrap voor ADO. Dat deed Ratering goed. Die een prima indruk maakt sinds hij erin is gekomen. Je hebt hem natuurlijk uitvoerig gesproken deze week. Wat voor indruk maakte hij op jou?
0: Ja, goede, leuke, relaxte jongen. Die eigenlijk in zijn eerste half jaar als betaald voetballer 3 goals, 4 assists bij de Graafschap het goed deed. Houdt van opkomen. Heeft een uitvoerig gesprek gehad met de trainer over wat er van hem verwacht wordt. Die rol ligt hem, zei hij. Heeft in Italië niet heel veel gespeeld. 6 minuten maar, geloof ik. En ook in de voorbereiding niet al te veel wedstrijden. En gaat nu voor zijn kans bij ADO in de Eredivisie. En dat is wat hij wil. Waar hij naar uitkijkt. ADO heeft een optie tot kopen. Dus als het van beide kanten bevalt, kan ADO die lichten. En dan worden ze de eigenaar van Raterink. Afgelopen winterstop werd ook al gekeken om hem toe te voegen aan de selectie. Alleen tegen het geweld uit Italië was ADO niet opgewassen. Meer dan 1 miljoen werd er betaald voor Raterink. En toen had ADO natuurlijk ook nog Van der Sloot. Van der Sloot is onder andere een speler geweest waar ze mee bezig zijn geweest. Ik weet ook dat er naar Owusu gekeken is aan de rechterkant. En uiteindelijk is men bij Raterink uitgekomen. Omdat hij ook al in de scouting en in de data bekend was. En zijn zaakwaarnemer is dezelfde als die van Eduardo. Ja, en als Eduardo dan bij ADO tekent, dan weet je hoe dat gaat bij de koffie. Dan wordt er gesproken over andere spelers die de zaakwaarnemer in zijn stal heeft. Die mogelijk interessant kunnen zijn, die beschikbaar zijn. Ja, en dan is een linkje naar Raterink, die toch al op de radar heeft gestaan, snel gelegd. En als dan de kenners aanwezig is dat hij verhuurd mag worden, is de deal uiteindelijk die week beklonken.
1: Kijk, nou, zo zijn we weer op de hoogte. Je hoort het allemaal. Inmiddels is het bord omhoog gegaan voor de blessuretijd. Er worden nog 4 minuten hier gespeeld, waarvan de eerste halve minuut er al bijna op zit. Groningen is in balbezit. Doen ze met Blokcel, centrale verdediger, achterin. Heeft daar dus de bal. Speelt hem naar voren toe richting Van Bergen. Die de bal nu op het middenveld is komen halen. Verplaatst de bal weer naar de linkerkant. Bij Groningen spelen ze deze wedstrijd rustig uit. Singer de bal heeft. Komt Clement hem halen. Een aantal keer goede rushes naar voren gezien van Clement. Nu dus in de bal komend. Met Van der Werf aan de rechterkant. Groningen maakt een goede indruk op mij. Ik ben best wel benieuwd hoe ze en waar ze gaan eindigen dit seizoen op de ranglijst. Want ADO was tegen AZ. Nou, echt wel prima. Scoorde natuurlijk niet. Maar 2-0 tegen AZ. Wat ook op een hoog wordt ingeschat. Dat is een goede uitslag. Vandaag tegen Groningen wel echt een stukje minder. Maar dat heeft misschien ook met de klasse van Groningen te maken. Die hebben een goede ploeg. Ik ben benieuwd wat ADO kan als ze de komende weken tegen Go Ahead en Feyenoord moeten. Wat ook geen makkelijke uitwedstrijden zijn. Zo is het begin in de Eredivisie niet gemakkelijk voor de ploeg van Robin Peter. Als Groningen nu nog maar eens de aanval zoekt. Met Van Bergen tussen de linies. Aan de rechterkant heeft hij daar Van der Werf staan. Van der Werf speelt hem terug op Schreuders. Ja, die wil nog wel eens een aanvalletje gaan opzetten. Doet dat dan nu ook met Van Bergen. Raakt daar de bal bijna kwijt aan Kilo. Maar Groningen nog altijd in balbezit. Als de bal nu weer terug gaat naar Blokcel. Weer wat geluid op de tribunes. Het duurt allemaal te lang dat Groningen in balbezit is. Als er nog iets meer dan 2 minuten worden gespeeld. Dan lijkt het erop dat ze het bij ADO ook prima zouden vinden als er nu al wordt afgefloten. Groningen nu aan de linkerkant van het veld. Ja, het blijft een beetje overtikken daar zo. Ik moet zeggen, bij ADO zetten ze ook niet druk meer. Geen druk meer. Dus kan Groningen doen wat het wil. Nu een paas naar voren van Blokcel. Daar staat Ratering goed op te letten. Vindt de Bruin met het blok. Kan ADO de bal dan opvangen? Ja, want de Bruin zit daar nog een keer goed tussen. Dus belandt de bal bij Nikiema. Hij heeft Dilwem naast zich.
0: En die vindt de Bruin. De Bruin in de as van het veld via Kilo naar Wilhelm. Ik zie dat Hokker nog altijd last heeft van zijn bovenbeen. Zo komt ADO niet geheel ongeschonden uit deze wedstrijd. Was dat natuurlijk vorige week ook al het geval. Hawkins viel onder andere uit. Peupion waren ze kwijt of zijn ze kwijtgeraakt in de training. In aanloop naar AZ. Als de Bruin de bal krijgt in de derde lijn vanaf de goal, dat is te ver om te schieten. Dus probeert hij te zoeken naar Rijssel. Die we eigenlijk niet of nauwelijks hebben gezien, hè, na zijn invalbeurt.
1: Nee, terwijl hij kwam er juist op een moment in dat het bij ADO wel aardig liep. Er waren een aantal kansen, maar Rijssel heeft een klap gemaakt met zijn hoofd.
0: Ja.
1: En daarna niet meer gezien. Geldt eigenlijk voor heel ADO wel. Nu dan wellicht nog, als de bal naar links gaat. Vaassen komt uit, schiet die bal in één keer weg. Zo is dit gevaar voor ADO verkeken. Zijn de Hagenaren nog altijd in balbezit, maar de wedstrijd bloedt wel echt dood. Het is stil in het stadion. Als Kilo de bal naar de rechterkant verplaatst waar Ratering staat. Die komt er niet aan, want Groningen heeft de bal weer opgepikt. Nu met Ondreka aan de linkerkant.
0: Inworpers voor ADO.
1: Je mag hem wat mij betreft doorpakken. Schot van afstand van de Bruin. Het zou best eens de laatste actie van deze wedstrijd kunnen zijn. De Bruin vanaf een meter of 25. Die het in één keer probeert. Het is inderdaad het laatste moment van de wedstrijd. Want Manschot fluit af. Groningen wint op bezoek bij ADO. Met 4-1. Goal van ADO werd gemaakt door Eduardo. Zo is het geen fijn rentree in de Eredivisie in Uithuis voor de Hagenaren.
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat ze dat ook wel zich anders hadden voorgesteld. Als je kijkt naar de tweede helft, eindigt het duel in 1-1. Ik denk dat ADO in de tweede helft wat realistischer heeft gespeeld, heeft gevoetbald. Met name die eerste helft, bij de tweede en de derde goal vond ik het wel erg naïef. Dat hebben ze er dan in de rust wel uit weten te halen. Met wat omzetting ook daar. Ik denk dat het een belangrijk gegeven is dat er een rechtsback als rechtsback moet spelen. Nou, dat hebben we in de tweede helft gezien met Ratering. We kennen natuurlijk ook de reden dat hij niet startte. Hij is nog niet helemaal startfit. Ik denk dat het fijn is dat Hokker terug is in het centrum. Zorgt toch wel gewoon voor rust. En dat zijn toch wel de dingen die de trainer uit deze wedstrijd zal halen. Vermoed ik zo. Ja, en voorin kwamen Bal en Eduardo tekort. Ondanks de lengte hebben ze niet het fysiek om het spel te spelen waar je op door kan voetballen. Dat is toch wel iets waar ADO naar moet kijken. Om nou te zeggen, om nog een spits te halen, is misschien wel erg overdreven. Ja, je hebt er al een aantal, Rotier kan in de spits. Je hebt natuurlijk Eduardo, je hebt Bal. Je hebt daar ook nog...
1: Ja, je hebt nog een jongen als Van Loenen die er natuurlijk achter zit.
0: Ja, dat is meer buitenkant. Je hebt ook nog Rijssel. Maar goed, wie weet. De transferwindow is nog even open. Wie weet dat Rijssel toch gebruik wil maken van een... Van de mogelijkheid als er een club hem wil om weg te gaan. Omdat hij niet gelukkig is in de rol die hij heeft. Ik zeg niet dat het zo is. Ik probeer het een beetje in te beelden hoe dat zou kunnen zijn. En dan denk ik dat ADO toch wel zou kijken naar een ander type spits dan wat ze nu hebben. De spelers van ADO staan in de middencirkel met elkaar te praten. En de spelers van Groningen die gaan bij het uitvak staan. En hebben daar iets wat ze gaan uitvouwen, ontrollen. Ik weet niet wat het is, we moeten even wachten, dan kunnen we dat ook zien. Dan gaan wij naar beneden voor de interviews.
1: Ja, Groningen dus voor het leeg uitpak. We rollen daar nog een spandoekje uit. Wij gaan inderdaad, zoals jij zegt Jim, naar beneden naar de interviews. Dus even kijken wie we gaan aanvragen. ADO bespreekt nog even de wedstrijd na, wat er beter moet. Nou, dan kan het best wel even een lang gesprekje worden. Van Groningen voor het lege uitvak staat. Dat heeft alles te maken met het vuurwerk wat eind vorig jaar werd afgestoken bij Go Ahead FC Groningen in het uitvak. Het spandoek is inmiddels duidelijker. Veel sterkte, Mats staat erop. Het zal te maken hebben met Mats Seuntjes. Die... vader zou worden. Zijn kindje was overleden bij de geboorte. Een steunbetuiging dus aan Mats en de familie. Mats Zeuntjes. Dat is mooi. De ADO gaan ze ook nog even op zoek naar het publiek wat er nog zit. Toch nog een bedankje.
0: En wij gaan naar beneden. Op naar de interviews, die zijn later deze middag te zien op onze website en op onze social media kanalen. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende, dat is Go Ahead Eagles uit aankomende zondag. Dan zijn wij er ook weer bij. Graag tot dan.

0: laat. Door die serie die iedereen wel heeft gezien. Friends, een beroemde comedy. En daarvoor hoorde je natuurlijk Shakira, de zomerse klanken met Zoo. Heb ik nog even een uitslag van je, voor je voor van de eerste Eredivisiewedstrijd die vandaag werd gespeeld. ADO Den Haag kwam voor het eerst sinds de promotie thuis in actie. Tegen FC Groningen bleek het al snel een kansloze zaak. Het werd 1-4. De goals van Van Bergen, Willemsson en Van der Werf stond het voorrust onder 0-3. Oud-Dordspits Eduardo deed wat terug. Maar 10 minuten voor tijd maakte Eggens de 1-4. En zo was die wedstrijd dik gespeeld. En we hadden het net al eventjes over met Dennis en Dennis. De transfers die nog om de oren kunnen vliegen deze weken. Andere concurrent, Joey Veerman, PSV, die heeft zijn transfers naar Borussia Dortmund bijna te pakken. Volgens VI tekent hij, als hij zijn medische keuring maandag doorstaat, een contract tot 2031. De 27-jarige middenvelder vertrekt, als de deal lukt, voor 22 miljoen naar de Duitse topclub. Wordt vervolgd en nou, dat zullen ze wel gaan missen in Eindhoven, denk ik. Wij gaan met het vizier op Feyenoord tegen Go Ahead Eagles naar Dennis en Dennis in de Kuip.
1: Spelers komen het veld op, die van Feyenoord en die van Go Ahead Eagles in de bomvolle Kuip. Waar in het midden van het veld het hele grote Feyenoord-logo te zien is. De hele middenstip is omgetoverd tot een Feyenoord-logo. Spelers die worden al eventjes op de foto gezet. Die van Feyenoord en die van Go Ahead Eagles. Scheidsrechter is vandaag Joey Coy. Die krijgen we ook weer vaker op bezoek. Nu Kelvin Stenks natuurlijk weg is bij Feyenoord. Dat zijn zwagers van elkaar. Stenks ging naar AZ. Om het veld heen aan de kanten bij de 16 meter gebieden.
2: Dus bij AZ Feyenoord en Feyenoord AZ hebben we geen Joey Coy.
1: Geen Joey Coy. Nee. Okay. Nee, dat is dan weer de...
2: Dus ik zoek overal het positieve in vandaag.
1: Rood-witte vlaggen bij de 16 meter gebieden. En dan is het wachten tot we zometeen gaan beginnen aan de 37e editie van Feyenoord Go Ahead Eagles. Bij Feyenoord Ernst op doel. Achterin Reed, Sint-Juste, Watanabe en Marmol. Een middenveld met Zegiel, Valente en Van Houten. En voorin uit Moussa, Ueda en Diarra. Dat zijn de 11 die door Giovanni van Bronckhorst het veld in worden gestuurd. En daar hoor je natuurlijk de naam van Tsuyoshi Watanabe in terug. Hij dus weer hersteld van die ribblessure die hij opliep in dat duel met Atalanta. Draaienveld daardoor vandaag startend vanaf de bank. Feyenoord in het rood-witte thuisshirt. Een mooie, wat donkerder rood dan dat we normaal zien bij Feyenoord. Ik vind het echt wel een mooi shirt. Go Ahead in het groene uitshirt. Een beetje een wit-beige kleurige broek met polsen.
2: Bij Go Ahead spelen Kjetil Houg, althans die speelt, want hij staat daar in zijn eentje onder de lat als doelman. Voor hem 4 verdedigers, Semstedt, Van Zwam, Kramer en James. Lindhorst en Rachmouni zijn de middenvelders die daarvoor staan. Weer ietsjes dieper Tengstedt, Edvardsen en Soerai. We kennen van zijn tijd bij FC Dordrecht. Die Flataker is de Noorse spits van Go Ahead Eagles. Hij maakte 1 van de doelpunten vorig weekend. Toen Go Ahead met 4-1 won van Willem II. Dat was hun thuiswedstrijd in Adelaarshorst. Feyenoord gaat nu voor het eerst dit seizoen officieel een thuiswedstrijd afwerken. We gaan er nog veel van volgen. En ook een paar Europese affiches. Komt ook allemaal dichterbij. Die loting voor de Champions League op de 27e, over 11 dagen van nu. Zorgen dat er voor die tijd een vlekkeloze competitie start heeft plaatsgevonden. En dat dus ook deze wedstrijd door Feyenoord gewonnen wordt. Joey Coy geeft aan dat we kunnen beginnen. En er is naar geluisterd door Flataker. En dus is er afgetrapt door Go Ahead. De bal gaat terug naar de keeper, naar Houg. En die schiet de bal ook omhoog. En die valt dan achterin. Kan Feyenoord hem wegwerken. Valente zit er meteen bovenop daar op dat middenveld. Lukt hem alleen niet om Feyenoord in balbezit te houden. Go Ahead speelt de bal weer terug naar Kjetil Houg. Uit de eigen 16 meter gebied heeft de keeper de bal aan de voet. Schuift hem opzij naar Giovanni van Zwam. Ook goed in de nabeschouwing. Van Zwam speelt de bal naar Semstedt. Langs de zijlijn trapt hij de bal naar voren. Kan Feyenoord hem laten lopen. Watanabe geeft hem toch maar een kort tikje terug richting Ernst. Die naar voren trapt. Dit is mooi. Het akoestische Mijn Feyenoord dat nog klinkt.
1: Goed getuimd, hè? Ja, precies.
2: Het is een vak, hè? Het is een vak.
1: Het gezang stopt op het moment dat jij het aankondigt. Ja, dit ook te luisteren. Maar nog een keer proberen. Applaus klinkt na het Mijn Feyenoord dat vanaf de tribunes wordt gezongen. Hier in het stadion lange bal naar voren wordt gekopt door Samsted. Daar probeert Valente tussen te komen. Dat lukt uiteindelijk ook. Krijgt ook een tik. Joey Coy, die zal het niet gezien hebben. Dat was een schwalbe van Luciano Valente. Ingooi dus voor Go Ahead Eagles. Samsted die kan er om lachen. Het is een coole kikker, die IJslander. Die laat zich niet gek maken. Naar voren. Daar probeert Sint-Juste in het duel te komen. Met zijn knie gaat hij naar voren. Daar komt Feyenoord uiteindelijk in de bal. Als Sint-Juste er net niet bij kan. Ook Marmol lukt dat niet. Als het Go Ahead ertussen. En nou, daar zij het bal bezit. Het is geen overtreding. Feyenoord neemt over. Goed doorgejaagd met meerdere spelers. Via Valente en Sint-Juste de bal terug naar Tjark Ernst.
2: Lekker sfeertje in die Kuip. Lekkere temperatuur ook vandaag. Ook op het veld. Vorige week was het heel erg warm. En nu zijn er iets meer wolken. Gewoon lekker voetbalweer, lijkt me. Go Ahead aan de linkerkant, bezig met een aanvalsopzet. Daar komt de voorzet en Ernst geeft aan in communicatie richting onder andere Sint-Juste. Laat die bal maar gaan, want ik heb hem wel. En Ernst duikt er bovenop. En hij pakt die bal die hij nu voor zijn eigen voeten weer heeft uitgerold. Na 2,5 minuut, nog niet gescoord. En wat in 2023... de kampioenswedstrijd van Feyenoord was. Feyenoord Go Ahead dus. En de bal gaat naar Reed. Die draait daar knap weg bij zijn tegenstander. Gaat dan de 1-2 opzetten. Krijgt de bal weer terug van Ueda. Het doorcombineren uiteindelijk richting Zegiel, die juist in de punt was gaan staan. Dat loopt niet goed af. Het loopt af met balverlies voor Feyenoord. Keeper van Go Ahead trapt de bal naar voren. Dan neemt Marmol hem over. En Diarra speelt hem terug naar Sint-Juste. Balletje vallen voor Van Houten. Die steekt de middenlijn over en geeft hem mee op Marmol.
1: Aan de linkerkant de bal aan zijn voeten. Een meter of 15 over de middenlijn. Gaat dan Van Houten, die daar aardig wel door kan lopen. Dan breed naar Watanabe. Feyenoord probeert de 16 van Go Ahead te bereiken en te omsingelen. Gaat de bal naar voren. Slechte paas dit van Van Houten. Die de bal in de voeten speelt van James. Uiteindelijk gaat Go Ahead ook over de zijlijn heen spelen. Er is de ingooi voor Feyenoord. Reed gaat die bal nemen vanaf de rechterkant. Beetje de hoogte van de middenlijn. Meerdere spelers in de buurt, waaronder Van Houten. Daar gaat hij ook naartoe. Alle tijd om aan te nemen en te draaien. Kan dan de bal naar links gaan verplaatsen. Naar Sint-Juste. En in de middencirkel op eigen helft Sint-Juste. Die de middenlijn oversteekt en gelijk naar links gaat. Naar Diarra. En Diarra, nu met een balletje tegenover zich, gaat naar binnen. Kijkt naar de rechterkant. Het is een aardige bal, denk ik, richting Hajs Moussa. Die kan hem ook nog aannemen en proberen binnen te houden. Maar die bal die, is net te scherp. En de aanname ook net die top van Hajs Moussa. Waardoor die bal over de achterlijn heen gaat. Hij levert het een doeltrap op. 4 minuten zijn we exact onderweg. 0-0 de tussenstand hier in de Kuip bij Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En het doeltrap gaat genomen worden door Giovanni van Zwan.
2: De grootste overwinning in deze wedstrijd was toen Van Bronckhorst trainer was. Hij ging richting het kampioenschap in 2017. Toen Feyenoord met maar liefst 8-0 in deze wedstrijd won. Nu is het nog 0-0. Maar zijn we ook pas 4 minuten bezig. En heeft Feyenoord de bal weer te pakken. Dankzij goed werk van Zegiel op de eigen helft. Die is de bal komen bezorgen bij Hajs Moussa. Die gaat dan lopen. Prachtige bal van Hajs Moussa richting Ueda in het 16 meter. Die draait weg vanaf de rechterkant. Geeft hem laag voor. Hij ging op zoek naar Diarra. Maar hij wordt weggetrapt door Samsted. En dan een duel op de achterlijn. Dat Ueda sterk uitvecht om te zorgen dat het dan wel een hoekschop wordt nog. Voor het team van Bronckhorst. De eerste corner van deze middag. Is er eentje voor de Rotterdammers. En gaat komen vanaf de rechterkant. Een indraaiende hoekschop. Getrapt door Anis Hajs Moussa. En wie gaat hij uitkiezen? Wie heeft hij op het oog om die bal binnen te knikken? Het is een hele lage bal. Die zoals zo vaak met die lage hoekschoppen richting de eerste paal heel makkelijk kan worden weggetrapt. Dat doet Go Ahead dan ook. En links voorin pikken ze de bal op. En daar wordt dan uiteindelijk een blok gezet. Een halt toegeroepen door Zegiel. Wel de inworp en de bal van Go Ahead gaat naar achteren.
1: Zij met het balbezit met uw Lindhorst aan de rechterkant op de eigen helft. Ook vooruitgespeeld. Komt de bal zo meteen weer terug achteruit als de paas van Tengstedt teruggegeven wordt. En komt hij aan bij Van Zwam. Hij kan breed naar Kramer, oud-speler van de FC Dordrecht. Gaat helemaal terug dan naar de keeper, naar Haug. Die vooruit speelt. Daar Van Zwam die met zijn rug naar voren wordt ingespeeld. Gelijk Valente er bovenop. Die zit er ook tussen. Maar Go Ahead houdt het balbezit. Dit is goed van Sint-Juste. Die zit er steeds kort op. En neemt de bal daarover. Speelt Valente. Krijgt Sint-Juste daar een poor. Feyenoord houdt het balbezit via Diarra. Die kan gaan schieten. Diarra! En de redding van Haug. Die de bal recht op zich af ziet komen. Wel daar rond gaat de keeper om hem te pakken. Een hardschot van Diarra. Naar goed voetballend werk van Sint-Juste. En uiteindelijk Valente is het Diarra met het schot op doel van Go Ahead Eagles. Maar te weinig om het de keeper moeilijk te maken. De bal gaat dwars door het midden. En dus Go Ahead met het balbezit. Samsted terug naar Haug. De IJslander naar de Noor. En dan is het Kramer aan de linkerkant. Die opgejaagd wordt door Hajj Moussa. Zit daartussen. Bal gaat over de zijlijn heen. Ingooi is voor Go Ahead.
2: Het was het eerste schot op doel van deze middag in de 7e minuut. 0-0 is nog de stand. Feyenoord met veel spelers nu diep op de helft van Go Ahead. Kijken of ze uit de inworp tot balverlies kunnen komen. Wordt hoog naar voren getrapt door Joris Kramer. Daar ligt Riet opeens op de grond. Is daar een duwtje geweest. Maar geeft Kooi aan dat het spel verder kan gaan. En de diepe bal, gespeeld door Tima Deventer, kan door Mika Marmol gekopt worden. Terug naar Tjark Ernst. En de keeper, vandaag in het geel gestoken, raapt de bal op als Edvardsen er aankomt. En gooit hem dan weer naar Marmol. Die is in de buurt van de middenlijn. Speelt de bal breed naar de inschrijvende Jeremiah Sint-Juste. En die heeft dat gezien. Wil een crossbal geven richting Hajj Moussa. Dat doet hij ook, maar de bal is niet goed. Zegio wel erbovenop. Die krijgt hem alsnog bij Hajj Moussa. Dikke pluim voor Givai Zegio. Hard gewerkt. En daardoor misschien een aanval met succes wellicht. Al glijdt Reed weg vlak voordat hij wil schieten. Geeft hij alsnog richting Valente. Trapt Go Ahead hem weg. Maar verdedigen ze uit in de voeten van Hout. Feyenoord is Den de duimschroef aan het aandraaien.
1: Ja, op zoek naar een doelpunt. En kijkend naar ruimte om misschien richting dat doel ook te gaan van Go Ahead Eagles. Met nu Van Houten weer aan de rechterkant. Reed die de diepte zoekt. Die zegt, kom op met die bal. Ik sta hier helemaal vrij. Die had hem moeten geven. Hij niet blij met de keuze van Houten. Maar Feyenoord kiest voor het balbezit. Met nu Sint-Juste aan de linkerkant. Staat de gebaren naar Marmol. Kom eens in de bal. Dat doet hij dan ook, de Spanjaard. Terug weer naar Sint-Juste. Wat beweging voorin bij Zegiel. Veel te moeilijk dit van Sint-Juste. Dit is een hele moeilijke bal op Zegiel. Toch niet de langste ook bij Feyenoord. En dus gaat deze mogelijkheid op een kans in rook op. Uitgegooid door de keeper naar James. Is het Go Ahead dat u de middenlijn al oversteekt. Bal meegenomen daar rond de middenlijn. Misschien wel zelfs ruimte komt voor een schot op het doel van Ernst. En die komt in zijn handen terecht. Dit harde schot op het doel van Feyenoord. Uiteindelijk afgevuurd van een meter of... Nou, zal het zijn? Een meter of 17, 18. Is het Edvardsen die daar op de schoot. Feyenoord dat de bal weer overneemt. Deze wordt ook weer ingeleverd. Moet de Diarra erachteraan. Die doet een beetje in de rug. Maar Feyenoord houdt er wel een ingooi aan over.
2: Slim gedaan hoor, door Gosu Diarra. Hij neemt de inworp. Bal komt bij Valente. Valente naar Ueda. Die draait weg bij zijn tegenstander. Is in het 16 meter gebied. Wil hem voorgeven. De bal is aangeraakt. En levert Feyenoord een hoekschop op. Daarvoor komen ook Tsuyoshi Watanabe en Jeremiah Sint-Juste naar voren. Wat opvalt, Dennis, is dat Watanabe de rechtercentrumverdediger is. Sint-Juste de linkercentrumverdediger. Dat sterkt mij nog meer in de gedachte dat Watanabe uiteindelijk de vaste rechtercentrumverdediger gaat zijn. En Marmol uiteindelijk de linkercentrumverdediger als er een nieuwe linksback is. Met Gavi Lopez, die onderweg is naar Feyenoord. Dat werd hem gevraagd vooraf door ESPN, waarop Van Bronckhorst antwoordde, ja, het is een speler die altijd onderweg is. De corner van Feyenoord, die gaat richting de tweede paal. Die wordt weggekopt. Feyenoord houdt hem in het bezit. Ik vind wel dat hij daarmee op een speelse wijze het wel degelijk bevestigt dat die komst eraan zit te komen. Ik vond het een hele leuke kwinkslag, want het is een speler die gewoon ook veel aanvallende intenties en veel loopvermogen heeft. De beoogde nieuwe linksback van Feyenoord en het nieuws daarover dus over Gavi Lopez.
1: Het is verder bij de bal. Het is een goede bal dit van Hajj Moussa. Naar Zegiel, naar Diarra. De zijkant van de 16. Bewegelijk. Diarra krijgt hem terug van een van de go-ahead-spelers. Gaat dan schieten. Die had hem denk ik tegen de lichtbals aangeschoten als die niet geblokt zou zijn.
2: Hij is af en toe iets te zelfzuchtig, hè? Vond ik vorige week ook.
1: Iets te zelfzuchtig en wat te wild dan ook. Maar deze keer houdt Feyenoord wel balbezit met de ingooi die door Marmol genomen is. Via Diarra naar Sint-Juste. Vooruit naar Van Houten. Halverwege de helft van de ploeg uit Deventer. En Feyenoord met het balbezit met Marmol. Terug maar weer naar Van Houten. Breed naar Sint-Juste. Allemaal op de helft van Go Ahead Eagles. Als Van Houten heel veel tijd en ruimte heeft ook om eens om zich heen te kijken. Waar dan wellicht de beste optie terug te vinden is. Hij wil vooruit. Daar gaat ook vooruit. Goed gevoetbald dit met Marmol en Valente. Breed naar Zegiel. Ruimte om uit te halen. Hij verplaatst hem verder naar rechts naar Hajj Moussa. Die gaat daar de actie maken. De schijnbeweging. Terug naar binnen. Terug naar buiten. Dan kappen naar zijn rechter. Bal geblokt door Go Ahead. Gaat de bal over de zijlijn heen. Het kan dan een tikje sneller bij Maïs Moussa, dat levert meer gevaar op. In plaats van toch nog een keer die extra kap erin te gooien. Zijn er dan wel een ingooi aan over met Reed die hem ingooit. Naar Ueda, kan daar niet bij. Weggewerkt dan weer door Go Ahead. Maar Feyenoord gaat hem snel weer terug in de ploeg krijgen. Want Feyenoord is op zoek naar een doelpunt in minuut 11 van deze wedstrijd.
2: Feyenoord duidelijk de dominante partij. Is nog niet gescoord. Het spel speelt zich vooral af op de helft van Go Ahead. Nu ook aan de rechterkant waar het dan uiteindelijk buiten spel is. Voor Reed. Segio liet de bal lopen. Daardoor kwam Reed aan de bal. Maar dat was dus beter niet het geval geweest. Vrijtrap links achterin. Die de Go Ahead Eagles gaan nemen. Met Joris Kramer. Althans, die gaat de bal nu klaarleggen. Voor zijn keeper Kjetil Haug. Alle mensen naar voren gestuurd nu door hem. De Scandinavische doelman neemt zijn aanloop. En pompt de bal in, nou bijna richting het 16 meter gebied van Feyenoord. Watanabe de lucht in. Die popt hem waar aan de zijlijn Harts Moussa aan de bal komt. Via Ueda gaat hij naar Zegiel, net te lastig. Daardoor heeft Go Ahead Eagles de bal weer overgenomen. Dan is die rechts achterin bij Alfons Samstedt. Die krijgt hem net zo snel weer teruggespeeld. Als Feyenoord met Diarra dan gaat doorjagen, gaat hij maar naar doelman Haug. Feyenoord jaagt door tot in het 16 meter gebied hoor, met Diarra en Ueda. En Diarra raakt de bal ook aan en die gaat daarna over de zijlijn.
1: Zie je twee spandoeken, Den op de noordzijde. Eentje met de I en WA, You Never Walk Alone. En daarna achter het doel van Chark Ernst een foto van Bradley, zo lezen we. Met de tekst The Good Die Young. Geboren in 2001 en dit jaar overleden. Veel te jong natuurlijk. Daar een spandoek voor te zien nu op de noordzijde. Tijdens Feyenoord Go Ahead Eagles. Minuut 13 van deze wedstrijd. 0-0 de tussenstand. Go Ahead met het balbezit nu. De middenlijn overgestoken. Als die breed gegeven wordt aan Rahmoudi. Die dan richting de rechterkant wil spelen. Via Van Zwam. Gaat Go Ahead naar Samstedt aan de rechterkant. Hij weer terug naar Van Zwam. Probeert Valente daar wat druk op te krijgen samen met Harts Moussa en Ueda. Als Kramer ingespeeld wordt, hij vooruit naar Edvardsen. Terug weer naar Van Zwam. Houden ze voorlopig Feyenoord van zich af. De bal dus in de ploeg bij Go Ahead. Rahmoudi die ingespeeld wordt, gaat dan draaien. Op het naar de linkerkant naar Kramer. Daar ligt ook wat ruimte voor de aanvoerder van Go Ahead om vooruit te spelen. Maar ja, als je dan lang wacht, dan kom je vanzelf iemand met een rood-wit shirt tegen. Maak je jezelf lastig. Daarom maar via de andere kant proberen te voetballen. De rechterkant van Go Ahead. Dat verloopt volgens nog aardig. Aardige opening, zegt dit, van Tengstedt van Go Ahead. Die hem dan richting de linkerkant geeft. Als die dan de vorige zet moet geven. Vanaf links zit Feyenoord daar weer tussen. Uiteindelijk weggewerkt, maar geen enkele speler van de Rotterdammers in de buurt om daar over te nemen. En dus kan Go Ahead weer gaan opbouwen met Kramer die hem meegeeft vooruit aan Edvardsen. En zo is het Go Ahead weer op de helft van Feyenoord. Proberen zij in ieder geval een beetje het moment terug te krijgen.
2: In het eerste kwartier zitten we nog van die wedstrijd en hier is een slechte paas. Meteen zit Segiel ertussen en via Van Houten gaat de bal naar links. Diarra nog wel op de eigen helft. Nu is hij de middenlijn voorbij. Gaat hij de bal denk ik teruggeven aan Sharon van Houten. En de Belg speelt hem in de middencirkel naar Sint-Juste. Sint-Juste naar Watanabe. Watanabe gaat hem geven aan Valente, die op de middenlijn staat. De aanvoerder van Feyenoord maakt wat meters. Wordt daar vrijgelaten. Is nu halverwege de helft van Go Ahead Eagles. Opzij naar Van Houten. Van Houten naar Ueda. De kaats terug naar Sint-Juste. Feyenoord is zoekende. Opeens die inspeelpaas van Valente richting Zegio. En die dolt daar met tegenstander 1. Legt hem dan klaar voor Marmol. Snel de voorzet geven. Dat gebeurt ook. Op zoek naar Ueda. Maar weggekopt daardoor Van Zwam. Pikt Zegio de bal op. Nee, hij wordt weggeroeid door Go Ahead. Komt dan wel bij Sint-Juste. Nog steeds allemaal op de helft van Go Ahead. Er zijn niet veel aanvallen nog gezien, maar wel constant Feyenoord. Dat wel tracht tot die aanvallen te komen. Nu opeens met een balletje van achteruit van Valente. Maar hij is net te scherp, net te hard. Nou, dan kan Ueda niet in stelling worden gebracht. Hij komt hier bij Haug, de keeper van Go Ahead. Hij speelt de bal naar links. Zo. Feyenoord neemt hem heel erg snel over. En Zegio legt hem meteen klaar. Maar Van Houten glijdt wat weg. En zo komt er geen aanval van Feyenoord. Wel non-stop balbezit voor Feyenoord. Go Ahead houdt hem geen 5 seconden in de ploeg. Hè? Ook nu zijn ze weer heel snel kwijt.
1: Ja, het is maar één keer eigenlijk gebeurd dat ze wat langer in de ploeg hielden. Dat was een minuut of twee geleden. En verder is Feyenoord echt by far de beste partij in deze wedstrijd. Dat mag je natuurlijk ook verwachten in eigen huis. Koekoek door de benen van een tegenstander, gespeeld door Hajj Moussa. Goed gedaan, die daar James eventjes het bos instuurt. Dan Hajj Moussa richting de 16. Ja, dan tikt hij hem op de hakken van Kramer. Dat is dan zonde, hier zat meer in. Dat er een overtreding ook wordt gemaakt door diezelfde Hajj Moussa. Is daar niet mee eens.
2: Ik denk dat hij voor een dubbele poort wilde, dat hij het nog een keer wilde.
1: Uiteindelijk dat denk ik.

0: houdt voorlopig het balbezit. Hier Rahmoeni, als die aan de rechterkant van Zwammen speelt, gaat dan naar Tengstedt, de neef van Kasper Tengstedt, die bij Feyenoord natuurlijk nog altijd onder contract staat. Zijn neven van elkaar en ook goede vrienden. Diezelfde Tengstedt van Go Ahead wordt nu de diepte ingestuurd, maar Sint-Juste is daar als de kippen bij om Tengstedt van de bal af te houden. Voorkomt dat hij daar gevaarlijk kan worden. Dus een doeltrap voor Feyenoord. En is het Tjark Ernst die de bal heeft opgehaald. En die Duitse keeper van Feyenoord zal zo meteen de doeltrap gaan nemen. Stuurt inmiddels iedereen wel naar voren, omdat hij ook ziet dat daar best wel wat spelers van Go Ahead in de buurt blijven. En als ze wat verder weg gaan staan, dan zakken die van Go Ahead vanzelf wat mee. Levert dat weer ruimte op om te spelen. Lange bal van Marmol naar Ueda, die kan daar niet bij. Het is het Go Ahead ertussen met Rahmoeni op de helft van Feyenoord.
1: Nog een herhaling net gezien van die actie van Harts Moussa, die eerst James dus poorte. Je kreeg hem wat onhandig tegen zijn eigen hak aan, maar mag nu in de herkans zien. Want hier is hij weer, Harts Moussa. Nu legt hij de bal klaar voor Zegio. Zegio Ueda gaat naast die bal.
0: Wat een kans, hè.
1: Dit is echt een grote kans. De grootste van de wedstrijd tot nu toe. In de 18e minuut. Harts Moussa gaat niet voor eigen succes. Geeft hem af op Zegio. Die houdt ook het overzicht. En Ueda, net als tegen Sparta, krijgt hier een hele grote kans.
0: Hij had al op 6 assists kunnen staan volgens mij, hè? Zegio.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Weer zou hij de aangever dan zijn geweest. Kapt daar echt goed zijn tegenstander uit, hoor, Zegio. En Ueda moet die bal met zijn kwaliteiten gewoon binnenschieten. Dan staat Feyenoord voor, maar dat gebeurt helaas niet.
0: Dit is wel waar we het op voorhand over hadden. Hè. Die kansen, die hoeveelheid kansen die je krijgt. Ook vorige week tegen Sparta. En vandaag dus ook deze kans. Ja, die moeten er wel gewoon in, hoor, Den. Ik vind dat je hier best wel kritisch op Ueda mag zijn. Dat als je zo'n kans krijgt met de kwaliteiten van Ueda, ja, dan moet hij gewoon binnengeschoten worden. Keeper ligt al in de hoek. En dan moet je hem gewoon binnenknallen. En Feyenoord op voorsprong zetten, dat doet hij niet. Wel weer Zegiel die daar betrokken was bij die aanval. Die uiteindelijk ook weer een assist op zijn naam had kunnen en ook moeten hebben. Maar gaat er dus niet in. Marmol, die loopt de middenlijn over aan de linkerkant. Valente die ingespeeld wordt. Valente ziet Diarra staan. Uiteindelijk gaat hij naar Ueda. En Ueda gaat draaien. Je krijgt daar ook een tik overtreding gemaakt op de Japanner. Er is trouwens van de week een mailtje, Den, over Ueda. Wij zeggen dus Ueda. Maar er was iemand die had gezegd, je moet eigenlijk zeggen Ueda. Dus met allemaal korte klinkers. Dat is toch een beetje lastig om dat eruit te krijgen tijdens zo'n wedstrijd. Als Zegiel de vrije trap gaat nemen, is het de vrije trap die halverwege de helft van Go Ahead genomen gaat worden. Harts Moussa en Zegiel achter de bal. Keeper zet een muurtje neer van 3 man. En bijna alle spelers die staan daar schuin achter op de rand van het 16 meter gebied klaar. Om te kijken wat er gaat gebeuren met die vrije trap. Het zou me verbazen als die in één keer geschoten gaat worden. De keeper is er behoorlijk druk mee, Haug. En voorlopig is de vrije trap die, denk ik, door Zegiel misschien wel aan Harts Moussa overgelaten wordt. Hij gaat toch in één keer schieten. Maar hij schiet hem ook ruim naast het doel.
1: Een hele slechte vrije trap, hoor.
0: Ook een hele rare keuze toch om zo te schieten. Hij gaat er echt, ik denk, 2 meter naast. Dus geen gevaar. Doeltrap voor Go Ahead. Ja.
1: Hij ligt ideaal voor een rechtsbenige speler. Om het eventueel in 1 keer te doen. En de linksbenige Harts Moussa. Die schiet hem langs de muur. Maar echt een paar meter naast in de korte hoek. Een hele slechte vrije trap van Harts Moussa. Feyenoord gaat vanzelf weer nieuwe kansen krijgen. Want wat ik er net ook al zei, dat is nog steeds gaande. Go Ahead kan de bal geen moment in de ploeg houden. Dat doet Feyenoord echt hartstikke goed. Het zou alleen tot iets meer kansen eruit nog wel mogen komen dan tot nu toe is gebeurd. Feyenoord links achterin met Marmol. Die wordt wel wat vastgezet, hoor, door meerdere spelers. En leidt dan ook het balverlies. Tengstedt, die namens Go Ahead ermee vandoor gaat. Feyenoord nu wel met voldoende spelers terug. Daardoor gaat ook Go Ahead Eagles de bal weer naar achteren spelen. Is het eerste gevaar dat er leek te zijn. Snel geweken. Kramer slingert de bal naar de rechterkant. Dan kan die door Sempstedt aangenomen worden. Die mag ook de voorzet geven. Die vliegt over de achterlijn heen. Slechte bal van de rechtsback. 0-0 is het bij Feyenoord Go Ahead. We gaan de 22e minuut van de wedstrijd in. Met een doeltrap voor Ernst. Het lijkt erop dat hij die kort gaat nemen. Ook al staat Go Ahead daar. Met nog bijna 6 spelers daar ook op de helft van Feyenoord. Een lange haal naar voren dan van Watanabe. En Ueda verliest zijn duel van Giovanni van Zwam.
0: Uiteindelijk gaat hij over de zijlijn. Via Go Ahead. Dus een ingooi.

0: voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Valente. Gooit hem naar Van Houten. Zo zit de Feyenoord op de eigen helft dat rondspeelt met nu Sint-Juste. Geeft hem mee aan Watanabe. Dat zei eerder al, Watanabe aan de rechterkant, Sint-Juste op links. En dat zou dus kunnen betekenen als Lopez er is dat hij op links gaat spelen, Lopez. Marmol naar de linkerkant centraal in het centrum gaat verhuizen samen met de Watanabe. Een van de reserveaanvoerders bij Feyenoord, de Japanner. Terwijl Marmol de bal heeft, gaat naar Diarra aan de linkerkant. Tegen de zijlijn aangeplakt, twee man tegenover zich. Toch maar weer tussendoor naar Van Houten. Feyenoord op zoek naar ruimte op die hele druk bezette helft van Go Ahead. Goeie bal dit naar Marmol. Legt hem daar terug. Kaats ook door Valente. Daar een kans voor Diarra. En die schiet hem eigenlijk meer voor het doel langs. Wordt dan tegengehouden. Nog een keer ingebracht door Feyenoord. Weggewerkt door Go Ahead. Van Houten pikt hem op. Weer via die linkerkant naar Diarra. Die hem op doel wilde schieten, maar uiteindelijk niet goed raakte. Waardoor die voor het doel eigenlijk lag. Nu een schotkans voor Zegiel, maar met links schiet hij hem hard hoog over het doel heen van Haug. Toch weer een kans voor Feyenoord. Maar nog altijd niet omgezet in klinkende munt. Want deze bal die gaat dus hoog over het doel heen van Go Ahead. Hij levert de doeltrap op voor die ploeg.
1: Goeie rol voor Marmol ook bij deze aanvallen.
0: Zeker.
1: Die heeft een goede voorzet in huis ook. En opnieuw de mogelijkheid voor Feyenoord om op voorsprong te komen in deze wedstrijd. Maar dat is nog steeds niet gelukt. En dus moet Feyenoord maar door blijven gaan met wat het op zich best prima aan het doen is. Marmol met een hele verre inworp vanaf de eigen helft. Diarra heeft wat ruzie met de bal.
0: Dat is ook iets slecht gegooid, hè?
1: Het was
0: tegen de lijn aan.
1: Een inworp die ook zomaar volgens mij teruggedraaid had kunnen worden. Dat gebeurt niet. Go Ahead heeft toch de bal. Links achterin nu. James aangespeeld. Schuift hem langs de drukzettende Harts Moussa. De buurt van de middencirkel wordt hier gekopt door Victor Edvardsen. Die kopt hem in de voeten van Watanabe. Zo heeft Feyenoord hem alweer snel die bal. Hij gaat hij naar Van Houten. Van Houten naar Zegiel. Aan de rechterkant, vlak voorbij de middenlijn allebei, de middenvelders. Uwede laat zich inzakken, raakt de bal, raakt hem niet goed. Daarna trapt Van Houten hem naar voren in de poging om nog in de ploeg te houden. Maar komt terecht bij Haug. De keeper dan naar Van Zwam. Die wijst naar Sempstedt dat hij wat dieper moet gaan staan. Speelt de bal terug naar Haug. Ueda gaat naar de keeper toe. Van Houten jaagt door. Oeh, daar laat de keeper hem ver van zijn voet afspringen. Loopt Van Houten door. En hoopte die hem in het lege goal uiteindelijk te kunnen tikken. Maar Houten trapt hem nog net weg. Zo de dugout van Feyenoord in. Waardoor de Rotterdammers dus mogen gooien met Jivaro Reed.
0: Had het doen aan de rechterkant halverwege de helft van Go Ahead vooruit. Weggekopt door Kramer van Go Ahead. De richting Reed die hem weer opvangt. Dus kan hij terug naar Watanabe. Wel gelijk druk van Go Ahead. Watanabe raakt daar niet van in de war. Geeft hem breed aan Sint-Juste. Vooruit naar Van Houten. En Van Houten die houdt het over zich. Gaat terug naar Ernst. Ook een van die nieuwe spelers natuurlijk. Tjark Ernst met Van Houten en Marmol. Tot nu toe drie van de vier die een prima indruk maken in die beginfase van dit seizoen bij Feyenoord. Drie van die vier nieuwelingen. En één van die nieuwelingen is Van Houten. Die wordt daar ondersteboven gelopen. En krijgt dus een vrije trap van Joey Coy. Die gaat genomen worden door Sint-Juste. Hij kan richting de rechterkant naar Watanabe. Terug maar weer naar Sint-Juste. Marmol zou ingespeeld kunnen worden. Die heeft daar al de ruimte gezien. Buitenkantje rechts gegeven door Sint-Juste. En komt dan bij Diarra. Die wordt opgejaagd door Sempstedt. Moet dan naar binnen toe. Dat had ik meegegeven aan Watanabe. Allemaal rond de middenlijn. Aan de linkerkant Sint-Juste die daar net overheen staat. Gaat vooruit naar Valente. En dan zie je dat het bij Go Ahead achterin heel erg dicht komt te staan. Met die linies die ook heel dicht op elkaar staan. Middenvelders, dat zijn er dan ineens vier verdedigers daar ook vlak achter. Om het Feyenoord bijna onmogelijk te maken om daar doorheen te komen. Leverde wel een hele grote kans op net voor Ueda. Die hem binnenhand moet schieten, maar naast schoot. En daarom nog altijd nog 0-0 na 26 minuten voetballen. Als Ernst de bal heeft aan zijn voet, gaat met links vooruit trappen. Die bal die kan gekopt worden, wilde ik zeggen, door Souray. Maar het leek wel alsof hij zijn nek ineens introk. Een soort inschuifnek, dat de bal daar over hem heen gaat. En iedereen denkt, wat doet hij nou? Maar het levert een ingooi op voor Go Ahead. Maar het is voor korte duur, Feyenoord zit er daar goed bovenop. Bal komt terecht aan de rechterkant bij Zegiel.
1: Die heeft hem binnengehouden ook, langs de zijlijn. Harts Moussa legt hem in één keer klaar voor Valente. Hier kan een kans voor Feyenoord komen. Valente legt hem weer af. Riet schiet, bal geblokt. Diarra ook geblokt. En dan gesmoord, doordat hij tegen een voet aangaat, komt hij nog bij Haug. Want ja, als hij vol uit kan halen, Diarra, dan is er van die afstand van dichtbij misschien geen houden meer aan. En nu wordt het uiteindelijk daardoor een heel zacht balletje. Mooi het voorwerk hoor, aan die rechterkant van Zegio en Harts Moussa, die meteen klaarlegde voor Valente. Dan een beter lot verdient. Dat een doelpunt op mogen leveren. De opzet. Hier gaat Feyenoord dat alsnog weer proberen te doen. Omdat Sint-Just er goed is doorgelopen. De helft van de tegenstander op. Onderschept hij wel met de borst. Van Valente gaat hij naar Zegio. Van Zegio naar rechts naar Harts Moussa. En die gaat zijn actie maken op de punt van 16 meter gebied. Nee, hij legt hem af op Van Houten. Van Houten dan weer naar Harts Moussa. Nu gaat hij wel zijn actie maken. Dolt daar met tegenstander 1. Geeft hem dan weer aan Van Houten. Die ziet de bal van zijn voor zijn voeten weg getrapt worden. Komt hij bij Mika Marmol terecht. Net op die helft van Go Ahead nog. Uiteraard aan de linkerkant als de Spanjaard aan de bal is. Sint-Justen speelt hem weer wat meer naar rechts. Naar Watanabe. Watanabe naar Zegiel. Terug naar de Japanner. Reed vraagt om de bal. Watanabe houdt hem in de as met Van Houten. Krijgt hem dan weer net zo snel terug. Nu gaat hij wel naar die rechterkant naar Reed. Die er net al om vroeg. Reed en de combinatie met Harts Moussa.
0: Harts Moussa gaat daar tussen twee man proberen door te gaan. Gaat naar de grond. Niks aan de hand. En dus werkt Go Ahead de bal weg. Gaat over de zijlijn heen. Ingooi voor Feyenoord. Ver op de helft van Go Ahead. Met die actie. De ingooi gaat genomen worden. Ja, wat zal het zijn? Met of 2-23 van de achterlijn. Door Reed, die dan achteruit gooit naar Watanabe. Die kan breed naar Sint-Justen. Die kan prima indruk vindt maken, Sint-Justen. In die eerste 27 minuten en 55 seconden van deze wedstrijd. Als Ernst wordt ingespeeld. Lange trap naar voren gaat geven in de richting van Zegiel. Ja, die probeert de kop, maar kan er niet bij. Hij krijgt het tegen zijn rug aan en werkt hem dan alsnog vooruit. Handig gedaan door G5 Zegiel. Die nu de bal alsnog onder controle weet te brengen. Goed gevoetbald weer. Dit door die middenvelder van Feyenoord. Zoekt Van Houten, vindt Van Houten. En hij gaat achteruit naar Watanabe. Feyenoord met het balbezit op de eigen helft. Als Watanabe op gaat lopen. Die gaat spelen naar Sint-Justen. Die kan draaien. Meegeven aan de rechterkant. Lijkt mij het advies. Als Valente zich daaruit laat zakken. Die krijgt hem dan ook. En Valente die gelijk naar voren gaat. En dan is het bij Go Ahead de taak om de boel dichter te lijmen. Dat gebeurt dan ook. Zeker als Feyenoord al slordig is in deze aanval. Met de bal van Valente naar Ueda. Dan is de kaas niet goed. Kan Valente er niet meer bij. Met een soort slijding raakt hij hem dan nog. En dan rolt die bal over de achterlijn heen. Dan gaat Go Ahead het doeltrap nemen. Kramer heeft daar geen haast bij. Met alle tijd. Als Feyenoord wel klaar staat om gelijk druk te gaan zetten. Harts Moussa doet dat. Is er eentje vooralsnog. Wordt de bal ingespeeld vooruit naar Lindhorst. Laat hem vallen voor Kramer aan de zijkant van de 16. En dan wordt de bal naar voren gewerkt. Daar stevig duelleren om de bal door Reed. En een van de aanvallers van Go Ahead. Ik neem aan dat dat de flatakker was. Alleen is het fijner dat als winnaar uit die strijd wordt. Slechte bal van Ernst is dit. Daardoor misschien wel kans voor Rahmoudi voor Go Ahead. Kan gaan uithalen. Rahmoudi op de lat.
1: Zo.
0: Zo. Wat een peer zeg van die middenvelder van Go Ahead. Na die slechte uittrap van Ernst. Dan ligt er ineens een zee aan ruimte voor Rahmoudi. Die door kan lopen. Haalt dan uit. En Ernst ging wel gestrekt naar die bovenhoek. Maar op de bovenkant van de lat ploft hij dan uit elkaar. En gaat hij over het doel heen. Komt fijn dat hij hier toch al goed weg.
1: Ja, Feyenoord heeft niets te duchten van Go Ahead. Maar geeft hier met de keeper opeens een kans weg om van afstand te schieten. En die bal vliegt er bijna in. Waar Feyenoord al voor had moeten staan, is het bijna Go Ahead dat hier met de bal op de lat op voorsprong komt. Het blijft 0-0 na een half uur spelen. Het kabbelt bij Vlagen ook een beetje voort. Want Feyenoord heeft non-stop de bal, maar creëert met dat vele balbezit nog wel te weinig. Al doet het daar wel absoluut de best voor. Balverlies nu van Diarra. Net op de helft van Go Ahead. Marmol die het meteen wil herstellen. De ingooi die hij eruit haalt voor Feyenoord. Die moet dan op de juiste plek genomen worden. Dat is in de buurt van de middenlijn. In het spel bij Van Houten. Van Houten naar Marmol. Ruimte aan die linkerkant voor hem. Die speelt er naar Ueda met de hak naar Valente. Dat is aardig gedaan. Valente dan. Ja, die krijgt dubbele dekking. Even het vasthouden ook. Laat net op tijd los. Daardoor wordt er niet gefloten. En als Feyenoord dan weer in balbezit komt dankzij Diarra, is Valente meteen weer aanspeelbaar. Gaat weer terug naar Diarra. Marmol komt er overheen. Diarra speelt hem naar Van Houten. Feyenoord haalt de bal er even uit, want Go Ahead staat er echt met al die veldspelers rondom het 16 meter gebied en zie er maar doorheen te komen als Feyenoord zijnde. Dat is ook niet makkelijk. Harts Moussa dichter bij de middenlijn dan bij de goal van de tegenstander. Moet ook de bal komen halen. Zegio krijgt hem vervolgens van hem. Zegio naar Watanabe. Watanabe terug naar Zegio. CGL weer terug naar Watanabe. Iets te weinig beweging ook. Zeker bij de voorwaartse spelers van Feyenoord. Een paas dan van achteruit. Die is goed. Naar Marmol legt hem klaar. Nou. CGL, oh, die might miss. De herkansing. Ja, en de goal! 1-0! CGL schiet eerst nog mis. Maar krijgt de herkansing als hij opnieuw voor zijn voeten valt. En dan is het wel raak. Zivai, CGL.

0: Feyenoord het voorbij liet gaan nadat hij mistrapte op die voorzet. Maar hij herstelt het in tweede instantie. En zie bij Zegiel zit op zijn knieën op het veld. Armen de lucht in. Dankbaar voor zijn doelpunt in deze wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Waar Feyenoord dus op een 1-0 voorsprong is gekomen naar de goal van Givai Zegiel. Die ook al een assist op zijn naam had moeten hebben. Maar hij is dus weer belangrijk voor Feyenoord, Givai Zegiel. Die zich in een rap tempo onmisbaar maakt op het middenveld bij Feyenoord. Terechte voorsprong, goede goal. Nadat hij hem in twee instanties dus binnenschiet achter Haug. En zou Go Ahead toch ook wat meer uit de schulp moeten gaan kruipen. En hopelijk levert dat voor Feyenoord weer wat meer ruimte op om verder uit te lopen tegen deze tegenstander. Van naar voren gewerkt door Go Ahead. Zit Ritar tussen, krijgt hem op zijn hak. Ook een duw in zijn rug, zegt Feyenoord. Maar een corner dan voor Go Ahead Eagles. Eerste corner van die ploeg. En die gaat genomen worden vanaf de rechterkant van Feyenoord. Surai, de oudspeler van FC Dordrecht, heeft de bal klaargelegd. Hij gaat de corner van het team uit Deventer innemen. Dat doet hij langs de achterlijn, laag. Dan krijgt hij hem zelf weer terug. En dan trapt hij hem hoog terug. Maar nog net niet naar de eigen helft. James die hem dan weer inpompt. Kramer die met de borst klaar ligt. Dit is een van de raarste varianten die ik heb gezien van een hoekschop. Dit kan toch niet de bedoeling zijn, lijkt me allemaal. Maar goed, Go Ahead is nog steeds aan de bal. Wel op de middenlijn bij Samsted. En die speelt hem opzij naar Van Zwam. En dan weer bij James. James naar Van Zwam. Het eerst wat langer de bal ook voor Go Ahead. Nadat Feyenoord net op voorsprong is gekomen dan. We hebben nog 10 minuten in de eerste helft te gaan. En Go Ahead pompt de bal weer in richting het 16 meter gebied. Wiet kopt hem weg en Zegiel houdt hem in de ploeg.
1: Gaat naar Hasbusa die daar vooruit loopt. Aan Van Houten meegeeft. En Van Houten dan breed naar Zegiel die opgejaagd wordt. Krijgt een tik tegen zijn enkel aan. Zou kunnen overwegen om een gele kaart te geven zelfs. Dit is gewoon iemand doelbewust tegen de enkels aan tikken. Een vrije trap voor Feyenoord. Die genomen wordt op de eigen helft. Terug naar Ernst wordt gespeeld. En de Duitse doelman die een paar minuten geleden toch ook eventjes met de schrik vrij kwam. Na dat afstandsschot van de Rachmoedi die op de lat terecht kwam. En vervolgens ook over het doel heen ging. Hij speelt vooruit. Zegiel naar Sint-Juste. Breed naar Marmol. Dan vooruit naar Diarra. Reageert te laat. Daardoor zit Samsted tussen. Vooruitgewerkt door Go Ahead. Terwijl wat daarna daar niemand in de buurt heeft. Kopt hij hem zomaar in de voeten van Edvardsen. Dat was onnodig. En is het nu Tankstedt die dan naar binnen toe gaat. Heeft daar wat gezien bij Van Zwam. Rond de middenlijn. Breed dan naar Kramer aan de linkerkant. Kramer dan naar Rachmoedi. En hij draait achteruit. Weer terug naar Van Zwam. Vooruit kan naar Edvardsen. Hij wordt zometeen opgejaagd door Diarra. Alhoewel, Diarra komt daar rustig aan in de buurt. En toch gaat hij dan achteruit naar Van Zwam. Breed weer naar Kramer. Allemaal rond de middenlijn gebeurt dat. Omdat Go Ahead ook ziet dat de vooruitspeler weinig zin heeft. Omdat Feyenoord daar goed achterin dicht heeft staan. Bal naar Samsted. Rachmoedi wordt daar bereikt. Feyenoord probeert steeds meer in te sluiten ook. Helemaal teruggespeeld naar de keeper van Go Ahead Eagles. Diarra die dan doorloopt. Hij vooruit. Daar zit Feyenoord weer bijna tussen. Go Ahead neemt best wel wat risico ook met deze opbouw. En dan is het Marmol die het zat is. Die komt ertussen. Tikt hem alleen tegen de tegenstander aan. En is het Van Houten die dan ingrijpt. Komt dan bij Ueda terecht. Ueda rond de middencirkel. Heeft daar wat ruzie met de bal. Ook een ongelukkig gebeurt weer hoor van Ueda dit. Speelt de bal naar de zijkant. Veel te hard. Gaat dan over de zijlijn heen. Ik vind de Japanner nog geen gelukkige... Nou, wat is het? 126 minuten in deze Eredivisie maken tot nu toe.
0: Heeft in de voorbereiding natuurlijk alleen de laatste wedstrijd meegedaan. Dit zou voor hem nog een beetje voelen misschien als de voorbereiding. Ja, het is wel voor het echi. En dan word je ook al ben je topscorer geworden vorig seizoen. Beoordeeld op wat er nu gebeurt. Dat merkt Ueda dan ook. En had qua kansen trouwens ook gewoon alweer op 3 of zo kunnen staan vorige week. En vandaag ook eentje waarbij hij had kunnen scoren. Hij kwam wel in die posities. Dat verliest hij dan ook niet helemaal. Hopelijk prikt hij er vandaag toch nog wel wat in. Maar dit was inderdaad een hele slechte paas van Ueda. Daardoor kwam Go Ahead in balbezit. En dat hebben ze nog steeds. Net voorbij de middenlijn. Dat gaat hij nu. Joris Kramer. Die speelt er wel naar Surai. Surai terug naar Kramer. Daar hebben FC Dordrecht gespeeld. Ze hebben toch een band. Blijven de bal naar elkaar spelen. En dan gaat hij naar voren. Komt hij terecht bij Marmol. Dus Go Ahead hem dus kwijtgeraakt. En Van Houten kijkt of hij hem verder naar voren bij iemand kwijt kan. Dat kan bij Zegiel, de doelpunt te maken. Dankzij hem staat het 1-0. Het speelt de bal naar Reed. Reed dan naar Hartsmoussa. Hier komt Feyenoord. Reed gaat er overheen. Hartsmoussa houdt de bal zelf bij zich. Gaat dan buitenom. Geeft hem voor met recht. Daar is Ueda. Yes! Yes! 2-0. Hij is het niet verleerd. Tuurlijk is hij het niet verleerd. De topscorer van vorig seizoen slaat toe met het koppie. Ayase Ueda. 2-0.
1: Wel prettig als je meerdere kansen al hebt gekregen. En uiteindelijk die heeft gemist dat dan eindelijk die eerste goal van het seizoen ook valt voor Ueda. En dat feit dat hier op een 2-0 voorsprong is gekomen. En Ueda opent zijn rekening voor dit seizoen. Met zijn eerste treffen vorig seizoen natuurlijk op 25 uitgekomen. Ja, hoeveel gaan dat er dit seizoen worden? Wat gaat er ook nog met hem gebeuren? Daar wordt toegezongen door het Feyenoord publiek. Weten we natuurlijk dat de interesse voor hem is vanuit Turkije. Fenerbahçe heeft zich gemeld. Hij wil zelf liever naar de Premier League. Ja, en er zal ongetwijfeld in die laatste fase van de transferperiode nog wel het nodige gaan gebeuren. Maar Ueda heeft voorlopig Feyenoord op 2-0 gezet. Lange bal naar voren. Die andere Japanen, Watanabe, krijgt daar eventjes een rondzwaaiende arm in zijn gezicht, zeg. Scheidsrechter, kom op man. Dit is gewoon een klap die uit wordt gedeeld aan Watanabe. En het spel wordt er ook stilgelegd. Om even te kijken hoe het met Watanabe gaat. Als we die beelden terug gaan zien wat daar nou precies gebeurt. Maar één ding is zeker, Watanabe wordt daar wel geraakt.

0: arm in het gezicht van Watanabe. Geen bewustzijn hoor ik hier achter mij van de collega's. Dus daar gaan we dan ook vanuit. Watanabe staat inmiddels wel weer klaar om in het veld te komen. En dan gaat de bal terug naar Go Ahead.
1: Je hoort het, dan zijn ze het in de Kuip niet mee eens.
0: Kijk, niet geheel objectief in deze. Oh, dat zijn wij ook niet. 5 minuten nog, 2-0 voor Feyenoord. Go Ahead is nog steeds aan de bal. Ja, hoe langer dat duurt, hoe meer je dit gaat krijgen. Feyenoord zakt even in. Voorzet van Go Ahead. Kopbal van Marmol. Die raakt hem helemaal verkeerd. Wordt hij bij de achterlijn nog wel door Diarra weggekopt. Waardoor het in ieder geval een inworp is. En geen hoekschop. Nog steeds Go Ahead aan de bal. Je hoort het. Kramer. Kramer speelt de bal naar Rachmouni. Sempstedt echt wat langer balbezit voor Go Ahead nu hoor. Sinds de scheidsrechtersbal. Lindhorst, die hem dan voorgeeft. Die bal is lang onderweg, wordt gekopt. En net overgekopt hoor. Bijna de aansluitingstreffer. Maar Ernst staat nog steeds op 0. Officiële tegentreffers. Vorige week tegen Sparta, vandaag ook. Met nog 3 minuten in de tweede helft. Heeft Feyenoord de bal weer. En kalmeert. Voor even in ieder geval het brullende legioen.
2: Dat er gaat genomen worden bij de 42 van deze wedstrijd. Met de 2-0 voorsprong voor Feyenoord. Zegia Ludueda, de makers van die twee treffers. Terwijl Ueda nu wordt gezocht, wordt daar ook vastgehouden en gehinderd.
0: Sterk hoor.
2: Geweldige bal naar voren naar Valente, die 3-0 misschien wel kan maken. Moeilijke hoek inmiddels voor Valente. Die de bal vooral in bezit moet zien te houden. Met de Samsted in zijn rug. Gaat dan naar Hajmoussa. Hajmoussa naar Reed. Feyenoord toch altijd bezig met een aanval. Als ze opschieten, dan kan het misschien wel eens tot wat gaan leiden. Dat gebeurt niet. Weggekopt door Go Ahead. Overgenomen door Sint-Juste. Dan naar Marmol. Die ik een prima indruk vind maken. Die Spaanse verdediger van Feyenoord. En via Van Houten het balbezit weer naar Watanabe. Breed naar Sint-Juste. Weer naar Marmol aan de linkerkant. Hij kan vooruit. Gaat ook vooruit. Ueda met een moeilijke kaats naar Van Houten. Die lost dat goed op. Valente die verlengt. Wat een rare aanval dit. En dan wordt hij door James in de voeten gekopt. Van de keeper die daardoor kan gaan opbouwen namens Go Ahead. Kramer met de bal. Feyenoord gaat wel druk proberen te zetten. Als nu Haug besluit tot een lange trap naar voren. Is het Marmol die dat kopduel gaat winnen. Kopt hem heel rustig en kalm naar voren. Via Valente is het Van Houten die bereikt wordt. Een Zegial die ingespeeld wordt op zoek naar een nieuwe aanval.
0: Die van Zegial, hij maakte de 1-0. En Ueda verdubbelde net de voorsprong voor Feyenoord. De bal gaat naar rechts, naar Hajmoussa. Die komt niet langs de tegenstander, maar houdt de bal wel bij zich. Krijgt dan hulp daar van Van Houten. Van Houten naar Reed. Voorzet vanaf de rechterkant. Wel eens aangeraakt. Hoekschop Feyenoord. Met nog 2 minuten in de eerste helft te gaan. Gaat Hajmoussa de bal klaarleggen. Blijven Reed, Van Houten en Zegial wat achterin. Een eventuele uitbraak van Go Ahead. Alle andere veldspelers nu in het 16-meter gebied van keeper Haug van Go Ahead. Hier is de corner van Hajmoussa. Die is laag. Weer zo'n lage corner. Je hoort het gemoorde ook over. Die blijven we maar zien in de Kuip. Tot nooit tot iets leidt. Zegio houdt de weggetrapte bal wel in de ploeg van Feyenoord. De bal door Reed alleen diep gespeeld. En die raakt hem niet lekker. Gaat hij over de achterlijn. Doeltrap daardoor voor Kjetil Haug. Die dus 2 keer gepasseerd is in deze eerste helft. Die inmiddels nog een ruime minuut duurt.
2: Gaat genomen worden weer door Kramer. Weer kort, zoals we dat tegenwoordig natuurlijk eigenlijk altijd wel zien. Dan is het Haug die opgejaagd wordt. Trapt hem naar voren, naar Samsted. Daar zit Marmol erbij. Maar Samsted kan hem schampen, waardoor hij vooruit gaat naar Tengstedt. En hij kan oplopen. Tengstedt naar rechts, naar Edvardsen. En Edvardsen, die houdt hem binnen. Krijgt daar 2 man tegenover zich. Waren van der Valente, die probeert in het duel te komen. Dat lukt niet. Edvardsen gaat achteruit. En zo zit het balbezit nu voor Samsted. Een rondje Scandinavië dat daar is afgelegd. Als Kramer de bal dan naar voren speelt, gaat naar de rechterkant naar Lindhorst. Is het de Diarra die botst met een van de spelers. Ik denk Samsted van Go Ahead. De voorzet komt daar ook. Wordt niet gekopt. Bal blijft dan hangen bij James. James met de aanname gaat even achteruit. Samsted die krabbelt voorzichtig weer overeind. Als het balbezit daar nog altijd in het bezit is van Go Ahead Eagles. Kramer dan breed gaat richting de rechterkant. Uiteindelijk via Lindhorst de bal ingepompt gaat worden. Dan komt Ernst eruit. Hoppa, knie naar voren. En dan denkt Edwardsen, nou ja, ik ga niet doorlopen. Want als ik zo'n knie op mijn hoofd krijg, dan ben ik wel eventjes zoek mee. Een minuutje gaan we nog door in die eerste helft. Aan de blessuretijd ook gelijk ingegaan. De Feyenoord met het balbezit via Ernst naar voren.
0: Schieten met links richting de middencirkel inderdaad. Maar de bal komt niet bij Ueda. Hier is het Hens gemaakt, maar voordeel gegeven. Kans misschien voor Tengstedt van Go Ahead. Søren Tengstedt, die ook langs Marmol komt. Dan de bal schiet, die is geblokt. Goed gedaan door de Spanjaard. In twee instanties is dan toch de baas in dat duel. En Valente in de buurt van het eigen 16 meter gebied heeft de bal opgepikt. Kan hem naar voren misschien kwijt bij Diarra. Die zag hij wel.
2: Twee man om zich heen. Ja, maakt mij niet uit, joh. Wat
0: Valente.
2: Ja, joh.
0: Ja, als je die techniek hebt,
2: ja,
0: dan
2: heerlijk.
0: Word je de pis niet zo snel lauw gemaakt. En die blijft ijzig kalm onder die druk. Uiteindelijk is de bal nu bij Harts Moussa terechtgekomen, die op de middenlijn staat. Naar Sint-Juste. Wil Feyenoord nog in de eerste helft. Dan moet het heel snel zijn, want die duurt nu nog maar 10 seconden. En er is veel stilstand nu bij Feyenoord. Dat lijkt te wachten op dat rustsignaal. Maar Marmol naar Diarra. Valente, heeft hij er nog een keer zin in? Nee. En dat is fluit Joey Coy voor het rustsignaal. Feyenoord moest even op stoom komen. Maar daarna was het binnen een paar minuten ook twee keer raak. Eerst Zegio en daarna Ueda die zijn eerste van dit seizoen maakte. En zo gaat Feyenoord halverwege met een prima 2-0 ruststand de kleedkamer in. Straks de tweede helft van Feyenoord Go Ahead.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op Frans Met de Bedderij.
8: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. ExtraServices.nl. Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
9: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
10: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
14: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Het is 3:50. Je luistert naar Rijnmond Sport. Feyenoord doet goede zaken. Thuis tegen Go Ahead Eagles staat het halverwege met 2-0 voor door goals van Givay Zegiel en Ayase Oueda. Zometeen de tweede helft. Eerst snel naar het uitgestelde Rijnmond Nieuws van 3:00. Cornel van der Heijden.
17: Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook geen verdachte aangehouden. Wel lagen er meerdere hulzen op straat en ook een vuurwapen. De politie doet daar nog onderzoek. De politie in Enschede heeft gisteravond een skinnybike van de weg gehaald die 120 km per uur kan halen. Dat meldde de politie op Instagram. Skinnybike is een soort fatbike, maar dan met dunnere bandjes en een verstelbaar zadel. De jongen met de skinnybike was onderdeel van een groepje dat op de vlucht was voor de politie. Hij kon snel staande worden gehouden. Het is een detail overigens, de fiets had helemaal geen ketting. Dus je kon niet eens trappen. Aan de Sofoklesstraat in Rotterdam hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flat moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder hebben geslagen en daarna het dak opgevlucht zijn. De politie wil dat niet bevestigen en zegt alleen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. En bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. En het vuur is nog altijd niet onder controle. Door de wind breidt de brand zich ook verder uit naar het Duitse stadje Monschau, dat vlakbij de Belgische grens ligt. Inwoners moeten daar elders onderdak zoeken. En het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is 23 of 24 graden. Vanavond laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur daalt dan naar 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: ANWB verkeersinformatie. Er is één file te melden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Er staat daar 7 kilometer file. De vertraging is 17 minuten.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: De prijs.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag. Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Dit is Radio Rijnmond met Leon Mastic.
10: Het is een zonnige middag voor Feyenoord in de Kuip tot nu toe. Na 45 minuten staat de thuisploeg met 2-0 voor. In minuut 32 opent ZGL in twee instanties de score. 6 minuten later de specialiteit van het huis bij Ueda. Hij kopt de bal tegen de touwen. Comfortabele voorsprong dus. Al had dat best een grotere score mogen zijn, want er zijn ook nog een hoop kansen gemist. En zo zag je eenmaal aan de andere kant toen Rachmouni tegen de lat boeide. Een tegengoal kan zomaar vallen. De taak voor Feyenoord dus, de marge vergroten en de angel helemaal uit deze wedstrijd halen. Dit is Fleetwood Mac bij Rijnmond Sport en Go Your

0: De man die groot werd met covers op TikTok, dat deed hij rond 2020 allemaal, brak wereldwijd door met de hit Stargazing in 2024. En ineens zong hij Nice to Meet You. Nou, we hadden al kennis gemaakt met hem. Je hoorde hem bij Rijnmond. De vorige plaat natuurlijk, die ben ik even ontschoten. Maar goed, dat maakt helemaal niks uit, want we gaan ons richten op Feyenoord tegen Go Ahead Eagles in de Kuip. Staat het daar bij rust met 2-0. Het is als het goed is nog rust, Dennis en Dennis. Even een opvallend moment wat mij betreft. Dat was die hoofdblessure van Watanabe. Met die slingerende arm die hij om zijn oren kreeg. Het was toch recht raar hoe die regels dan nu werken. Want hij moest van het veld en dat was eigenlijk ook het enige moment dat Feyenoord het ineens moeilijk had in deze wedstrijd.
1: Ja, omdat Feyenoord ook even met een mannetje minder stond, hè. Want als je behandeld wordt voor een hoofdblessure, maar dat blijkt uiteindelijk dat daar dan niets aan de hand is.
0: Ook geen overtreding.
1: Dat het geen overtreding was, hè, dus dat het niet door de tegenstander komt. Dan moet die behandelde speler minstens een minuut langs de zijlijn blijven, of maximaal een minuut langs de zijlijn blijven staan. Daarin handelde Kooi wel volgens de regels. Alleen het opmerkelijke was wel dat Kooi zelf direct vroeg dat die verzorger binnen de lijnen moest komen. Dus dat gaat denk ik nog wel een staartje krijgen. Want ik denk dat het daarin wel misging. Dat de scheidsrechter daarin dan niet ook die beslissende rol zou moeten hebben. Maar dit was het meest besproken moment halverwege. Ondanks de 2-0 voorsprong van Feyenoord. En we zijn begonnen aan de tweede helft, Leon. Ik stel voor dat we ook over dit onderwerp in onze podcast, na afloop Feyenoord de verlenging, dat we daarover verder gaan praten met jou welnemen.
0: Zeker. Dan is het woord weer aan Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. En dan laten die podcast horen in je favoriete podcast-app, zeg ik dan. Nu snel terug naar die Kuip, waar de tweede helft is begonnen.
2: Maar fijn dat Korda gaat krijgen aan het begin van deze tweede helft. Met die 2-0 voorsprong natuurlijk ook, hè. Die goals van Ueda en Zegiel. Er zit een hoekschop die genomen gaat worden vanaf de linkerkant. Zegiel, die echt indruk maakt op mij in de voorbereiding van dit seizoen. En ook de eerste twee wedstrijden tot nu toe van dit seizoen. Gaat hij die hoekschop nemen vanaf de linkerkant? En dan gaan we hem indraaien nemen richting het doel van Go Ahead Eagles. De fijne spelers klaarstaan om in te lopen. Lage Korden, zo, die wordt daar door een hoop spelers gemist. In de kluts valt hij dan voor de voeten van Surai, die hem naar voren trapt. Feyenoord zit daar gelijk weer tussen. Opzij gekopt door Van Houten naar Reed, die dan voor de veilige route kiest. Dat doet hij verstandig naar Ernst. Ernst weer naar Van Houten, die alle tijd heeft om te draaien en vooruit te kijken. Gaat aan de linkerkant naar Watanabe. Watanabe naar Zegiel. Hij nog eventjes als een soort linksback nu op het veld, omdat Marmol nog aan het achteruitlopen is. Marmol met het hakje. Terug naar Zegiel. Goed gedaan door Zegiel. Ook weer naar Marmol. Goed voetballend opgelost door Feyenoord. Ondanks dat Zegiel aan zijn arm werd getrokken, is het Valente die vooruit kan lopen en breed gaat spelen naar Van Houten. Aan de rechterkant zegt Hans Moussa, kom maar op met die bal. Maar gaat eerst naar Sint-Juste en dan naar Hans Moussa. Hij kan oplopen, net op de helft van Go Ahead. Meerdere spelers van Feyenoord inmiddels ook mee naar voren. Als Hans Moussa naar binnen toe gaat, zoekt Zegiel met de combinatie terug naar Hans Moussa. Ruimte voor het schot van Hans Moussa. Bal geblokt. En gaat deze aanval van Feyenoord wel verder, omdat Diarra de bal ophaalt. Hij geeft hem mee aan Marmol. Dit zag er goed uit. Feyenoord daar door die defensie aan het snijden. Is het Diarra die gaat lopen. En hij geeft hem breed naar de linkerkant zometeen naar Valente.
1: Gaat Feyenoord hier meteen werk maken van het uitbreiden van de voorsprong richting een 3-0. Valente met een snel schot op de rand van het 16 meter gebied. Bal tegen een tegenstander aan. Weer in zijn voeten. Komt hij nog bij Marmol. Feyenoord echt meteen aan het zoeken naar een eventuele 3-0. Met een voetbeweging van Diarra. Die speelt de bal daarna af. Dan is het Valente met een trap richting de rechterkant van het veld helemaal. Waar aan de zijlijn Reed staat. Reed naar Hans Moussa. Weer gaat de bal terug naar de rechtsback. En dan naar Sint-Juste. Sint-Juste naar Watanabe. Watanabe naar Marmol. Fijn dat we even op de eigen helft. Marmol gaat lopen. Die loopt langs tegenstander 1 en langs tegenstander 2. Krijgt dan hulp van Valente naar Zegiel. Meteen doorspelen. Een overstapje van Wiet. Dan is dit lekker om naar te kijken, zeg. Hans Moussa dan, die er vandoor gaat. Bal stuit daar. Een schot van afstand van Valente gaat dan over. Ja, als het eventjes loopt bij Feyenoord, dan loopt het ook meteen heel erg naar behoren. Dat zagen we vorige week af en toe ook, vandaag ook. Het zijn glimpen van iets wat je langere fases in wedstrijden natuurlijk wil zien. Het is pas speelronde 2. En ik heb ook al clubs gezien waarbij het allemaal toch wel wat minder marcheert, zouden ze in België zeggen, dan bij Feyenoord tot nu toe. En dat bevalt me allemaal wel.
2: Het is Feyenoord dat de bal terugverovert rond de middenlijn. En dat gebeurt met Van Houten nu aan de bal. Die opent hem naar de rechterkant. Dit is een alleraardigste paas hoor van die Belg. Die komt terecht bij Hans Moussa. Neemt hem ook goed aan. Punt van de 16 aan de rechterkant. Reed mee eroverheen gekomen. Bal teruggelegd. Via de kluts komt hij dan voor. En heeft de corner op voor Feyenoord. De vijfde corner van deze wedstrijd voor de Rotterdammers. Die gaat nu genomen worden vanaf de rechterkant. Zo meteen door Hans Moussa indraaiend genomen richting het doel van Haug. Toch al een aantal van die lage corners gezien. Net was het eentje die best wel voor wat gevaar zorgde. Die van Zegiel. Nu Hans Moussa achter de bal. Eén hand de lucht in om in te brengen richting de tweede paal. Die is lang onderweg. De keeper komt eruit. Vliegend. Bokst hem ook weg. En is het fijner dat er wel achteraan gaat. Diarra probeert hem onder controle te krijgen. Maar Ragoudi, dat is degene die er uiteindelijk vandoor gaat. Speelt de bal naar voren. Ernst heeft dat allemaal goed gezien. Laat de bal dan doorrollen tot in het 16 meter gebied. En pakt hem op voordat hij uiteindelijk daar... bij een van de ploeggenoten van Ragmouni terecht komt. En is het Feyenoord dat weer kan gaan opbouwen van achteruit. We gaan naar voren, naar Van Houten, halverwege zijn eigen helft. Slechte bal dit naar Valente. Het lukt Go Ahead niet om hem af te snoepen. Dus houdt Feyenoord de bal in de ploeg. Met Marmol, die echt een prima wedstrijd speelt. Sowieso aan die linkerkant een vertrouwde indruk geeft. Feyenoord met het balbezit. Met nu Sint-Juste.
1: Jeremiah Sint-Juste in dat halve cirkeltje buiten het eigen 16 meter gebied. Daar loopt hij met de bal. Oh, Marmol schuift hem zo in de voeten van Tengsten, maar kan hem ook weer net zo snel afpakken. Dat ging even helemaal mis in de opbouw. Dan komt Diarra terug uit buitenspelpositie. Als die aangespeeld wordt, is de vrije trap voor Go Ahead. Die moet dan wel op de eigen helft genomen worden. Dat wordt aangegeven door de scheidsrechter. Ja, hij geeft iets anders aan. Iets met zijn grensrechter. Die wordt door een van de verzorgers van Feyenoord nu...
2: Ik deed het apparaatje wat op zijn arm zit niet goed werkt.
1: Ja. Ja, of het was losgeschoten, denk je. Er wordt even iets vastgezet op de arm van een van de grensrechters. Dat is dan Sjoerd Nanninga of Dion Fickert. Kijk ik even hier aan de andere kant. Dit is Sjoerd Nanninga, die daar even wat last had. En Feyenoord, dat daar, ik weet niet waarom je aan het lachen bent. En ik ben bloedserieus, dit gebeurde.
2: Jij als expert assistent schrijft.
1: En Feyenoord kan er nu misschien uitkomen, Den, met Valente.
2: Ja, Valente steekt de bal naar voren naar Ueda. Dit moet een doelpunt worden voor de Japaner. Oh, zijnet! Gaat goed voorbij Haug, maar schiet hem in het zijnet. Dit had nummer 3 van Ueda moeten zijn. Staat op 1 vanmiddag. Goeie bal van Valente. Dit had echt een doelpunt weer moeten zijn hoor, voor de Japanse spits. De keeper al op de grond heeft liggen, er voorbij gaat. En dan met de buitenkant rechts in het zijnet schiet. Ja, dit zijn toch gratis doelpunten voor een spits, wil ik niet zeggen. Maar dit moeten wel gewoon doelpunten zijn. Zeker iemand van het kaliber Ayas Ueda. Achterbal inmiddels genomen door Go Ahead. Feyenoord heeft hem weer terug. Op de hak van Van Houten. Marmol zit ertussen. Wil vooruit. Bal niet goed geraakt door Go Ahead. Daar Hans Moussa die ertussen komt. Alleen Kramer is net iets feller. Waardoor Go Ahead weer vooruit werkt. Marmol komt weer terug. Valente krijgt een zwieper in zijn rug. Houdt de bal niet in de ploeg. Dit was een overtreding als je het mij vraagt. Maar Go Ahead gaat er nu vandoor. Daar zit de tackle van Sint-Juste ertussen. Ook goed gedaan. En Feyenoord neemt weer over met de Valente die vooruit kijkt. Diarra staat in de starthouding, maar uiteindelijk krijgt hij hem niet. Dus moet Valente de bal bij zich houden. Gaat naar Marmol. Als hij naar de rechterkant gaat, dan ligt er misschien wel ruimte. Het is op dit moment walking football. De tempo gaat ineens even omlaag. Daardoor kan Go Ahead weer in positie komen. En Sint-Juste die ingespeeld wordt en om zich heen kijkt. En waarschijnlijk mee gaat geven aan Marmol.
1: De bal daarna tussendoor gestoken naar Van Houten. En Van Houten puntet hem richting Ueda. Hij wordt daar fel verdedigd, maar krijgt de bal toch nog bij Valente. Valente dan naar Diarra. Oeh, die glijdt daar wat uit langs de zijlijn. Kan nog net op tijd terugspelen naar Marmol. Marmol naar Valente. Is net als in de eerste helft. Non-stop balbezit voor Feyenoord. Het is wel moeilijk voor de Rotterdammers om tot veel kansen te komen. Want ondanks dat het al 2-0 staat, blijft Go Ahead eigenlijk met bijna alle veldspelers rondom het eigen 16 meter gebied staan. Hoogstens die enige aanvaller die ze dan hebben. Vlataker, dat die nog ietsjes verder weg is. En voor de rest is het één grote muur waar Feyenoord maar doorheen moet komen. Dan heeft het nog wel best wel wat kansen en mogelijkheden bij elkaar gespeeld. Ook twee keer gescoord dus. En nu is de bal daar op de eigen helft links achterin bij Marmol. In de 54ste minuut speelt hem uit Diarra. Begint zijn actie vanaf de middenlijn. Heeft een paar tegenstanders bij zich. Speelt hem weer naar Marmol. Die trapt hem dan hoog langs de zijlijn naar voren. Van Houten had hem niet binnen kunnen houden. Hij is al over de zijlijn geweest. Een deel van het publiek dat daar zit is het er niet mee eens. Maar dat zorgt er niet voor dat Kooi zijn besluit terugdraait. Nee, toch gek.
2: Diego is voor Go Ahead. Feyenoord gaat weer overnemen op de eigen helft deze keer na 54 minuten voetballen. 2-0 de voorsprong voor Feyenoord in de wedstrijd die in het tegenstaat van het Sophia Kinderziekenhuis. Veel kinderen die een link hebben met het Sophia Kinderziekenhuis hier ook aanwezig. En wat ik persoonlijk dan mooi vind, hier achter me ligt een heel jong ventje op een bed van de stichting Ambulancewens. En toen hij binnenkwam scoorde Feyenoord. Nu weer een kans voor Valente, die schiet. Redding is van Haug. De keeper die rolt hem gelijk uit. Ik wilde dus zeggen dat het mooi is dat op het moment dat hij binnen werd gereden, Feyenoord gelijk scoorde. En er werd gezegd, ja, dat komt omdat jij nu binnenkomt. Ze hebben speciaal op jou gewacht en er een grote grijns op zijn gezicht verscheen. Balbezit voor Go Ahead Eagles. Dat achterin rondspeelt. De bal kan naar de linkerkant eventueel, waar James hem vroeg. Voorlopig is het Kramer die zelf doorloopt naar de middenlijn toe. Breed speelt naar Van Zwam. Zo Go Ahead dat alsnog vooruit gaat. De lange bal naar James. Daar gaat Reed ook de lucht in. Beide raken de bal niet. Reed gaat er wel achteraan. Hij kan de bal er vooruit spelen. Heeft een brace-achtig systeem om zijn linkerknie. Ligt hij vorige week natuurlijk een tik tegen, Jivairo Reed. En net ook even een klein tikje op die linkerknie. Zagen we hem toch een beetje trekken benen. Maar ja, geen last ervan. Dus kan gewoon doorvoetballen zonder problemen. Eagles met het bal. We zitten nu in de middencirkel op de helft van Feyenoord. Kramer die de bal krijgt. Aan de linkerkant vooruit gespeeld. Daar zit Segio ertussen. Moet daar een felle tackle ontwijken. Dan Ueda die er vandoor kan. Steekpaas naar voren naar Rasmusa. Is net te hard. Go Ahead neemt over. Bal gaat naar Haug.
1: 10 minuten zijn we bezig in de tweede helft. Het staat nog steeds 2-0. Goals van Feyenoord voor rust van Segio en van Ueda. En de bezoekers zijn in de verdediging de bal aan het rondspelen. Kramer gaat weer naar Haug. De keeper dan naar Van Zwam. Speelt hem naar rechts. Samstedt terug weer naar de keeper, naar Haug. Daar gaat Valente op doorlopen. Hartsmoussa doet dat bij Kramer. Zegio is daar in de buurt ook. Toch komt Go Ahead, ook met de hulp van James, onder de druk uit. Met Rahmoudi, de middenvelder vooral, die zijn verdediging daar kwam ondersteunen. Weer terug naar Kramer. Dat is ook de aanvoerder van Go Ahead, Joris Kramer. Naar Van Zwam. Feyenoord staat het ook toe, hè? Dat Go Ahead nu eventjes de bal aan het rondspelen is. Want dat gebeurt allemaal op de eigen helft. Pas nu, dacht ik even, lijkt Go Ahead de helft van Feyenoord op te gaan zoeken. Maar als er even een schijnbeweging eerst. Van Tengstedt. Søren Tengstedt. De neef van Kesper van Feyenoord. Lindhorst in de middencirkel. Het is even wat gezapig, Den. Feyenoord staat maar af te wachten totdat Go Ahead een keertje hun helft opkomt.
2: Ja, dat geeft mij de tijd om ook Sint-Juste een beetje in de gaten te houden. Omdat ik ook vind dat Sint-Juste het ook prima doet. Aanvallend en verdedigend bij Feyenoord. En zit er nu ook kort op, terwijl Go Ahead een aanval op probeert te zetten. Is het Sint-Juste die op tijd ingrijpt en daar de bal naar voren kan spelen. Heeft natuurlijk ook met die fitheid te maken gehad. Hè. Kwam hierheen naar Rotterdam. Is niet helemaal fit, dan is hij nu wel. Ja, dan zie je toch ook. Ik ben ook wel benieuwd wat er gaat gebeuren dadelijk als inderdaad die nieuwe linksback komt. En wat er dan ook met hem gaat gebeuren. Want hij maakt tot nu toe ook gewoon een prima indruk, die Sint-Juste. Vrij trap voor Feyenoord na de overtreding op Ueda. Gaat naar Marmol, die ook een goede indruk maakt. Nu als linksback eigenlijk, dus centrum de verdediger is. Maar ook die linkerkant een prima indruk achterlaat tot nu toe. Reed aan de rechterkant, namens Feyenoord. Halverwege zijn eigen helft, wordt opgejaagd. Moet dus terug naar Watanabe. Watanabe breed naar Ernst. De keeper die opgejaagd wordt zometeen door Vlatakker. Maar naar de linkerkant is het Marmol die vooruit speelt naar Valente. Feyenoord probeert onder de druk van Go Ahead uit te spelen. Gaat uiteindelijk een ingooi krijgen ook.

0: ik heb daar wel vertrouwen in. Zeker als Feyenoord nu op weg naar de derde ook gaat. Met Uwele die er vandoor is. Nou, Harts Moussa, die krult de bal. Die heeft daar gezien dat de keeper iets te ver voor zijn goal staat. Maar hij krult hem ook over die goal heen. Ik denk dat hij eigenlijk op zoek wilde gaan naar die verre hoek. Omdat dat er niet helemaal uitkwam. Bovendien dus ook iets te hoog gemikt. Nou, Harts Moussa, die nog niet heeft gescoord in dit nog zeer prille seizoen. En dat dus graag zal willen doen. Hier komt Feyenoord wellicht alweer. Levert Valente de bal in. Een verkeerde paas. Dat komt bij James terecht. En Lindhorst dan. Die speelt de bal naar rechts. Naar Tengstedt. Lindhorst loopt zelf meteen door. Die rechterkant op. En is mogelijk weer aanspeelbaar. Maar Tengstedt heeft de bal nog bij zich. Legt hem dan terug op Van Zwam. Van Zwam weer naar Kramer. Die ook met de armen wijd staat van ja, niemand biedt zich aan. Ik kan die bal nergens kwijt. En dan blijft hij dus maar achterin.
1: De spelers bij Feyenoord zich aan het warm lopen. Borges is er een van. Van Persie zie ik er ook. Kraaienveld loopt er ook tussen bij die spelers die bezig zijn met een warming-up. Ik denk dat Feyenoord dadelijk dan toch wat wissels door zou gaan voeren. Terwijl Go Ahead opgejaagd wordt op de eigen helft. Is het Tengstedt die terug moet naar zijn eigen doelman. Die gaat dat trap naar voren geven. Omdat Uwele daar vlakbij in de buurt is. De bal die komt terecht op het hoofd van Marmol. Kopt hem naar voren wel aan de voeten van een tegenstander. Waardoor Go Ahead om kan schakelen. En er ineens een 3-3 situatie ontstaat. Met James aan de linkerkant. Die de 16 op gaat zoeken. De bal voor gaat geven. Bij de tweede paal ruimte daar voor Go Ahead Eagles. Maar wordt daar driftig over de bal heen gemaaid. Dan gaat die bal uiteindelijk over de zijlijn heen. De bal was richting Lindhorst onderweg. Die had in zijn hoofd al een heel mooi doelpunt in gedachten. Hij had alleen de bal te raken. Het wordt echt hard langs de bal. Vervolgens tegen het langzaam over die zijlijn heen hobbelt. Het is de ingooi van Feyenoord die Marmol gaat nemen. Aan de linkerkant, meter of van 15 vanaf de eigen achterlijn. Dan gooit hij naar voren, naar Uwele, die daar ondersteboven wordt getrokken. De scheidsrechter die zegt, nee. Niks aan de hand. Terwijl Uwele nou niet de speler is die zich zomaar laat vallen. Integendeel zelfs is het Edvardsen namens Go Ahead Eagles met het balbezit op de helft van Feyenoord. Met Samstedt, Edvardsen die hem weer terugkrijgt. Lindhorst daar ook in de buurt. Die krijgt hem dan ook nu. Lindhorst die dan naar voren gaat. Zegiel kan er niet bij. Is het Soerij? Daar zit Feyenoord dan uiteindelijk wel tussen. En is het Zegiel die breed gaat naar de linkerkant. Naar Marmol. Als Feyenoord opschiet kan er misschien wel wat ruimte liggen. Feyenoord is ook slordig hoor in deze fase. Ballen worden makkelijk ingeleverd. Want Go Ahead krijgt hem zomaar in de voeten van Zegiel.
0: Ja, het is geen goed eerste kwartier na rust. Dat kwartier zit er inmiddels op. In deze wedstrijd. Feyenoord wel nog steeds met 2-0 voor.
1: Stijn trekt zijn shirt.
0: En ik verwacht inderdaad wel dat er wat wissels gaan plaatsvinden. Gio van Bronckhorst hoopt dat die wisselspelers dat spelbeeld dan ook weer wat doen kantelen. Dat lukte vorige week niet. Sprak hij openhartig over afgelopen vrijdag. Nou, zeker Sam Stijn. Die zal zich natuurlijk willen laten zien. Nou, daar neem ik aan geld hetzelfde voor Borges. Kijken wat die invallers straks gaan brengen. Ze krijgen nog wat laatste aanwijzingen ook. Ondertussen speelt Feyenoord de bal rond. Wordt er balverlies geleden door Watanabe. Die een beetje links voorin is. Net voorbij de middenlijn. En dan is er achterin dus even een mannetje minder. En Go Ahead komt er opeens wel wat sneller uit dan we tot nu toe hebben gezien. Met Soerij en James aan die linkerkant. Fijn dat met veel spelers terug. Soerij in de kaats naar Lindhorst. Die laat de bal vallen. Grote kans en een doelpunt van Tengstedt. Søren Tengstedt met de aansluitingstreffer voor Go Ahead. Het voelt onnodig, maar Feyenoord stond organisatorisch gewoon niet helemaal goed nadat het balverlies werd geleden ter hoogte van de middenlijn. Dat Watanabe helemaal aan de linkerkant is. En daarna zijn er de herstelwerkzaamheden, maar kan Go Ahead toch over de linkerkant uiteindelijk dan vanuit hun bezien gevaarlijk worden. En scoort Tengstedt de 2-1. Reed gaat nu zitten, terwijl er niemand in de buurt is. Lijkt daar last te hebben. Watanabe gaat eruit. Bij Feyenoord. Kraaienveld is zijn vervanger.
2: En ook verlaat het veld met nummer 27. Gozo.
0: Diarra gaat eruit. En Borges komt hem vervangen. Dan loopt het toch even anders nu bij Feyenoord. Met Sam Stijn die daar niet bij

0: bij staat. En Reed, die nu door de verzorger geholpen wordt. Aan zijn rechterbeen wordt hij geholpen. En bij die linker heeft hij die brace om zijn knie. Het is juist het rechterbeen waar hij geholpen wordt. Ik zou er maar geen risico mee nemen. Dat zeiden we vorige week volgens mij op enig moment ook. Toen ging hij uiteindelijk verder.
1: Maar zegt hij wisselen?
0: Ja, volgens mij maakt hij het wisselgebaar. Lijkt dit op een bovenbeenblessure? Voor Reed. Ik denk dat Lotomba komt.
1: Voor Reed, die volgens mij ook al best wel veel met blessures te maken heeft gehad. Dat hij er nu uit moet. Vorige week dus die linkerknie, nu het rechter bovenbeen. Even gewist wat er dan precies met hem gebeurde. Maar hij is in ieder geval vervangen door Lotomba. Kraaienveld kwam voor Watanabe. En Diarra ging eruit en Borges voor hem in de ploeg. Die toch ook zal denken van, ik wil ook gewoon wel eens mijn kans gaan krijgen en mezelf laten zien. En me revancheren voor het feit dat ik niet gewoon in de basis sta bij Feyenoord. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje de gevoelens zijn in het hoofd van Gonçalo Borges ook. Lotomba nu vooruit naar Rasmus aan de rechterkant. Minuut 66, stand 2-1. Nu in het voordeel nog altijd van Feyenoord. Na die toch knappe goal van Go Ahead Eagles. Nu Valente misschien wel op zoek naar de derde van de Rotterdammers. Die komt niet aan, omdat hij wordt tegengehouden en de bal dan weggetrapt. Snel door Feyenoord weer overgenomen. Maar het voelt ook onnodig. Het is wel een fase waarin Feyenoord niet top voor de dag komt. Omdat het gewoon een gezapige periode ook is. Waar Go Ahead dus van profiteert. 2-1 dus, de tussenstand op dit moment. En Feyenoord met het balbezit nu bij Ernst. De supporters gaan er achter staan. Als de bal bij Ernst aan zijn voeten is. Dat hij alle tijd daarvoor. Is het toch ook met Reed ineens zo'n gedwongen wissel, waardoor Van Bronckhorst misschien zal denken met die anderen. Nou ja, laten we daar dan toch nog maar even mee wachten. Als de bal vooruit wordt gegeven door Lotomba over de zijlijn wordt gekopt, is de ingooi voor Go Ahead.
0: Zo zie je toch maar weer met 2-0 dat toch een riskante tussenstand blijkt. Ik had de woorden volgens mij nog niet uitgesproken. Dat je voelt, dat ik dacht te voelen aan alles van, hier ga je niet meer in de problemen komen. Al weet je dat met een 2-0 stand natuurlijk nooit zeker. Nou ja, dat blijkt maar weer. Het is nu 2-1. En nu zijn we natuurlijk allerminst zeker van dat het een overwinning daadwerkelijk voor Feyenoord wordt. Dat is absoluut niet nodig. Feyenoord is toch zeker de bovenliggende partij. Absoluut in de eerste helft geweest. Maar matig eerste kwartier na rust. Daarvoor betaalt Feyenoord nu dan toch het tol. Rahmouni gaat naar de kant. En zijn vervanger, jij hebt de rugnummer gezien, hè?
1: Thibaut Baten, rugnummer 23. Ja. Fijn dat de kans gaat krijgen, misschien wel met Borges.
0: Ja, die wordt van de bal gezet.
1: Wordt van de bal geduwd, met een schouderduw, niet heel veel aan de hand. Dus wil iedereen hier wel een penalty hebben. Maar zoveel gebeurde daar niet. Hij gaat over de zijlijn heen, ingooi voor Go Ahead Eagles. Dat gaan worden zo meteen door Samsted. Die even wat metertjes probeert te pikken. Sam staat daar wat staat te gebaren naar ploeggenoten. Dan moet hij gewoon de ingooi nemen. Mag voor mij wel een teller de lucht in van de scheidsrechter, want dat duurt best wel lang. En hij gooit hem tot nu pas het veld in, terwijl daar de bal naar voren wordt gespeeld. Er staat een overtreding, zegt Jozef Oosting. Maar volgens mij was Tankstedt degene die hem juist maakte op Marbol. Die stond echt driftig achteruit te leunen en te trekken. En de scheidsrechter fluit er niet voor, dus gaat het spel verder. Met een ingooi nu voor Feyenoord. Marbol gaat hem nemen. meter of 5, 6, 7 over de middenlijn. Hoe verder die loopt, hoe meer meters het worden. 8 meter, 9 meter, 10 meter, 11 meter. Ja, gooit hem dan vooruit naar Ueda, die hem goed aanneemt. Een mannetje in zijn rug heeft. Krijgt hem dan ook bij Van Houten. Goed gekaatst naar Valente. Rand 16, Valente moet hem afleggen. Zegiel met het schot, bal geblokt. En uiteindelijk neemt Feyenoord hem snel weer over met de Kraaienveld.
0: Die liet hem slim lopen. Dat de bal zo over Tengstedt heen stuitte en hij hem gewoon mee kon nemen. Nu gaat hij naar voren. Hoe speelt hij de bal tegen een tegenstander aan? Moet hij binnen sliding herstellen? Dan krijgt hij de vrije trap tegen. Niet voor die sliding, die is op de bal. Wel voor het vasthouden even daarvoor. Hij bracht zichzelf in de problemen hoor. Door te gaan indribbelen richting 3 tegenstanders. En na het balverlies moest hij het herstellen. Dat gebeurde dus met een overtreding. Vrije trap, go ahead. Op ruim 20 minuten, 2-1 is de tussenstand. Nadat Tengstedt de net voor Go Ahead scoorde. Vorig seizoen was Kasper Tengstedt de matchwinner. Zijn neef nu heeft er weer een wedstrijd van gemaakt. Søren Tengstedt met die aansluitingstreffer. De vrije trap van Go Ahead gaat naar achteren. Kramer speelt de bal naar Haug. Haug dan naar Van Zwam. Daar is Ueda bij in de buurt. Bal gaat weer naar de keeper, naar Haug. Ueda loopt op hem af. Zegio komt helpen met druk zetten. Dan is volgens Van Zwam vrijgelaten. Wilt Go Ahead zich makkelijk onder die druk uit. Hoge bal naar voren. Weggekopt door Sint-Juste. Verder weggekopt door Marmol. Wel bij Tengstedt van Go Ahead terechtgekomen. Marmol, hoe die tikt de bal per ongeluk in de voeten van een tegenstander. Er komt James eroverheen. James, lage voorzet. Sint-Juste werkt er weg in de voeten van een tegenstander. En dan wordt hij overgeschoten door Victor Edvardsen. Grote kans voor Go Ahead om de 2-0 achterstand weer helemaal recht te zetten en hier 2-2 te maken. Dit geeft te denken. Met nog 20 minuten gaat dit gewoon echt nog hartstikke spannend worden. En dat roept Feyenoord over zichzelf af momenteel.
1: Ja, zeker als je dan... Ik neem de bal af van Zegio.
0: Hij kreeg hem tegen zich aangespeeld.
1: Ja, dat vermoeden had ik al. Ja, dus zeker ook als je ziet hoe makkelijk Go Ahead er ineens doorheen komt ook bij Feyenoord. Dat dat ineens tot kansen gaat leiden. Zal dat bij die ploeg ook de gedachte sterken dat er misschien wel wat te halen is hier in Rotterdam. En dat moet je natuurlijk niet willen.
0: Feyenoord heel veel slordig balverlies ook, Tess. Ook. Sorry dat ik je onderbreek. Nu Marmol in de voeten van de tegenstander die tegen Go begon met Watanabe totaal uit positie die dan balverlies leed.
1: Ja dat is onnodig. En ook niet hoe Feyenoord het zeker moet laten zien. Terwijl er misschien nu wel een kans gaat komen met Hajj Moussa aan de rechterkant van het 16 meter. Gebied. Met twee man tegenover zich. Kappen, draaien en dan een voorzet geven. Daar komt hij dan voor de voeten van Ueda of Borges, wilde ik zeggen. Uiteindelijk missen ze allebei de bal. En gaat hij over de achterlijn heen. Sam Stijn gaat nu wel komen. Hij krijgt nog een laatste high five van Van Bronckhorst. Wissel aanstaande. Hij komt bij Feyenoord in de ploeg. En hij gaat in de ploeg komen voor Charles van Houten. Ben ik al benieuwd wat er dan bij Feyenoord gaat gebeuren. Dan zal Zegiel, neem ik aan, een stukje terugstaan. Valente en Stijn wat meer mannen die vooruit gaan. Praat ook gelijk met Valente. Die weten natuurlijk wat er dan wordt verwacht. Valente steekt een duim omhoog.
0: Ja, iedereen draait een plekje helder. Door. Hè?
1: Ja, iedereen
0: Zegiel
1: draait
0: naar de plek
1: door.
0: Van Houten. Ja. Valente naar de plek van Zegiel.
2: Ja.
1: Zo bij Go Ahead inderdaad. Flatakker eruit. En Oscar Sievertsen. Lijkt wel of Feyenoord een Europese wedstrijd speelt met al die Scandinaviërs. Die in de ploeg is gekomen. Achterbal genomen door Go Ahead. Feyenoord moet wel echt oppassen met toch die kansen die Go Ahead ineens bij elkaar weet te spelen. En nu ook weer op zoek naar een aanval is.
0: Over de rechterkant naar balverlies van Sam Stijn. En dan in de buurt van de achterlijn. Wordt er een blok gezet door Borges, die mee verdedigt. Hoekschop voor Go Ahead. Het zal toch niet dat Feyenoord tegen onnodig punten verliezen hier thuis. Hij gaat aanlopen. Go Ahead gelooft daar nog in. Dat het na die 2-1 ook een 2-2 kan maken. Het is Feyenoord nog niet gelukt om daarna weer grip op de wedstrijd te krijgen. Hier komt de hoekschop van Go Ahead. In de 74ste minuut. De bal draait hoog in naar de tweede paal. Een wijfelende Ernst Kramer kopt. Dan wordt hij alsnog gekopt op de paal. En daarna weggerost door Stijn. Feyenoord ontsnapt zich aan de 2-2. Feyenoord ontsnapt weer aan de 2-2. Eerst met Edvardsen. En nu met de kopbal dacht van Kramer. De voorzet komt opnieuw van Go Ahead. Weggekopt door Feyenoord. Nog verder weggekopt door Feyenoord. Borges pikt op. Feyenoord heeft een 3-1 nodig om de spanning weer wat minder te maken. Stijn opent naar de rechterkant. Maar een geweldige bal naar Hartsmoussa. Aanname niet helemaal optimaal. Maar de kans is er nog. Hartsmoussa dolt namelijk met zijn tegenstander. Moet hem nu geven op Valente. Hij gaat zelf en schiet hem naast. Hij moet hem afgeven hier. Hij moet hem echt afgeven hier. Maar wel weer eindelijk een kans van Feyenoord. Vol uit de tegenstoot. Nadat Go Ahead hier... Nou, wijfelend optreden van Ernst, moet ik ook zeggen, hoor.
1: Met die hoge ballen, hè?
0: Go Ahead hier de 2-2 normaal gesproken maakt. Maar de paal redt Feyenoord.
1: Uitstekend, de paas van Sam Stijn. Je ziet als het tempo omhoog gaat bij Feyenoord... dat Go Ahead het daar moeilijk mee heeft. Het gaat vaak in een te laag tempo... waardoor Go Ahead het juist achterin makkelijk dicht kan houden. Deze paas van Stijn was echt geweldig. De aanname van Hartsmoussa was goed. De actie ook. Alleen vervolgens gaat hij voor eigen succes... terwijl hij hem had mee moeten geven aan Valente. Die had dan oog in oog met de keeper gestaan... en hij wil hem dan in de verre hoek krullen. Onnodig dat deze kans niet om wordt gezet in een doelpunt. En hier dat Feyenoord meer succes uit kunnen en moeten halen. Het valt wel op dat sommige spelers toch iets te graag voor eigen succes gaan. Dat zien we bij Diarra, zien we bij Hartsmoussa. Dat is niet helemaal nodig. Terwijl Ueda nu doorgaat, is dit denk ik een corner voor Feyenoord. Van Kooi hier een doeltrap geeft. Hoe kon je dat nou niet zien, joh? Dat is toch gewoon een bal die door Samsted achteruit getrapt wordt. Waar Ueda volgens mij helemaal niet aan zit. Ja, dan geeft hij een doeltrap. De spelers zijn het er niet mee eens, de supporters zijn het er niet mee eens. Ja, ik vanaf mijn plek, zoals je kunt horen, ook niet. Maar het is Go Ahead dat de doeltrap heeft genomen. Kramer die gaat lopen, gaat Valente erachteraan. De slijding gooit hij eruit, kan er niet bij. Lotomba zit ertussen en gaat Valente de bal binnenhouden en neemt Feyenoord weer over.
0: Goed dat Valente dat doet, want Lotomba raakt hem het laatste. Daarna wordt er een overtreding gemaakt op Valente. Wordt de bal hier weggegooid. Door Thibaut Baten. Scheidsrechter doet er niets aan. Dan baat het Baten ook niet. Nee, dan schaadt het Baten ook niet. Al die spreekwoorden altijd door elkaar. Kwartiertje nog. Feyenoord Go Ahead 2-1. Spannende wedstrijd hier in de Kuip. Maar het bijna 2-2 was er. Feyenoord blijft slordig, hoor. Hier is het balverlies van Marmol. Een te laconiek balletje. Tankstedt speelt er namens Go Ahead naar rechts. Dat is ook naar links. Dat is ook een slechte bal. Daar baalt James dan vervolgens van. Hij krijgt daar een duwtje van Lotomba. Want die wil de inworp gaan nemen. En die gooit hem naar Stijn. Stijn naar Sint-Juste. Sint-Juste naar Kraaienveld. Feyenoord in de buurt van zijn eigen goal. Met die verdedigers, logischerwijs. Segia wordt nu ingespeeld. Ietsjes dieper op het midden, ietsjes lager op het middenveld nu. Wel balverlies. Go Ahead wil de bal klaarleggen voor Baten. Maar Kraaienveld werkt daar niet aan mee. Trapt de bal weg. Wel weer in de voeten van de tegenstander. Feyenoord is echt een ander Feyenoord dan voor rust, hoor. Wel de bal goed afgepakt nu door Marmol. En als het over de zijlijn gaat daarna, is de inworp gewoon voor Feyenoord. Even kijken of Kooi daar ook zin in heeft deze keer. Ja, hij geeft hem ook daadwerkelijk aan Feyenoord. Moet je hem afwachten ook. En de bal is weer in het spel gebracht met de worp richting Ueda. Ook hij is zelfs op zijn eigen helft nu. Ueda speelt de bal naar Valente, krijgt hem weer terug en gaat nu zelf ermee vandoor. Een sliding van een van de Go Ahead-spelers waar Ueda gewoon langs loopt. Speelt hem dan naar Borges. Borges! Ja, die vuurt vanaf de punt van 16 meter gebied, maar ook over de kruising heen. De spelers zijn ook wat te zelfzuchtig, hoor. Dat zagen we voor rust met Diarra, daarnet met Hartsmoussa, nu met Borges. Het is wel een teamsport.
1: Het is ook een doeltrap die inmiddels genomen is door Go Ahead. Feyenoord probeert er gelijk druk te zetten met CGL en Hartsmoussa. Minuut 78, tussenstand is 2-1. Terwijl dit een lekkere terugspelbal is voor een keeper. Van die Lindhorst, wat een dramatische bal. Daar zit dan Hartsmoussa ook nog eens bijna tussen. En is het goed gedaan door Sint-Juste. Die bal kopt, daar zit CGL bij. Het hakje dan van Valente. Met een beetje mazzel krijgt hij de bal weer mee. En is het fijn dat dat over weet te nemen. En Ernst, die toch bij een aantal hoge ballen twijfelt of die moet komen of niet. Speelt nu de bal in naar Sam Stijn. Kwam net met de schrik vrij, die Duitse keeper. Want die zag de bal ineens op de paal wel landen. Nadat Go Ahead eerder deze tweede helft was het in de eerste helft trouwens, dat die bal op de lat werd getrapt door Ragbouni. Nu een lange trap van Ernst, gekopt door Go Ahead Eagles. Wordt daar weer overgenomen rond de middencirkel. Daar zit Sam Steiner goed tussen, neemt Marmol over. En is het Feyenoord dat kan gaan draaien richting de helft van Go Ahead. Tempo maken, dat weet Valente ook. Dat doet hij dan ook. Gaat naar de rechterkant, naar Hajmoussa. Daar is het Lotomba die buitenom meekomt. Hajmoussa gaat kappen naar zijn linker. Ja, Hajmoussa doet dat te makkelijk. Ja, hij schakelt dan ook niet om, hè. Hij geeft dan ook niet gelijk het gas erop om terug te schakelen. Omdat hij weet, ja, er is een lang stuk wat ik moet lopen. Hij gaat dan nu pas meesprinten. Omdat hij ook ziet dat Lotomba er nog niet is. Die stond al een heel stuk verder naar voren. En de spelers van Go Ahead mee naar voren komen. Niet goed van Hajmoussa. En ook de omschakeling daarna niet goed van Hajmoussa. Dan heeft ze just over. Gaat wel ten koste van een overtreding op Dean James. Waardoor het een vrije trap is voor Go Ahead Eagles. In de omschakeling doet Feyenoord dat niet goed. Een aantal keren nu gezien dat de bal naar voren wordt gespeeld. Feyenoord daar wat uit weet, zou moeten kunnen halen met de kwaliteiten die ze hebben. Want dan is het toch slordig. Zeker nu met Hajmoussa die daar te veel tijd nodig heeft. En voor eigen succes wil gaan. Daarna de bal kwijtraakt en vooral niet omschakelt.
2: Dus, ja, terwijl juist Lotomba er overheen komt.
1: Ja.
2: Die doet dat omdat hij dan de bal verwacht. Die geeft Hajmoussa niet en dan... Leidt hij het balverlies, ligt het meteen natuurlijk op die flank helemaal open. En als je dan ook nog stil blijft staan en gaat lopen balen... dan dupeer je ploeg daarmee. Zeker met een 2-1 tussenstand en de spanning die er is. In de laatste 10 minuten. Go Ahead wisselt weer. Lindhorst gaat eruit. Kelvin Twicht komt hem vervangen.
3: Drie wissels bij Go Ahead Eagles. Daar zijn Dean James.
2: Dean James gaat naar de kant. En ook Søren Tengstedt, de doelpuntenmaker, is eruit gegaan. En ook Margaret en Sigurdsson zijn erin gekomen. Sigurdsson. Stefan voor Intimi. Dat is zijn voornaam. De vrije trap voor Go Ahead. Daar zijn we gebleven. Die bal wordt ingebracht naar het 16 meter gebied. Laag, daar komt de voorzet. De kopbal. Het is meteen een doelpunt. De 2-2. Sigurdsson die... Net is ingevallen. Dit is zijn eerste balcontact. En hij kopt hem. Ernst zit er nog met de hand aan, maar hij valt wel binnen. Het eerste balcontact van die IJslandse invaller is de 2-2. En Feyenoord geeft het in een slechte tweede helft helemaal weg. Van 2-0 voor is het 2-2. En Feyenoord heeft nog maar 10 minuten om toch de 3 punten te pakken vandaag. Er komt nog een check, een buitenspelcheck. Wat Feyenoord-spelers halen verhaal. Er komt daar dan nog enige redding van. Komt daar dan nog een redding van? Van de VAR, dat dit dan buitenspel zou zijn. En dat dit IJslandse droomverhaal voor Sigurdsson niet doorgaat. De vrije trap wordt ingebracht. Ik denk dat dit geen buitenspel is. Dat de 2-2 gaat blijven staan. Feyenoord staat er klaar om af te trappen al. De scheidsrechter geeft aan nog even wachten.
1: Doelpunt geeft hij aan.
2: En geeft nu aan dat het inderdaad, wat wij hier op het scherm ook zagen, een doelpunt is. Feyenoord moet aan de bak. Heeft een 2-0 weggegeven. Het is 2-2 thuis tegen Go Ahead. Dat mag niet. En dus moet er dan een goal komen. Ja. En snel ook.
1: Ja, en zal Feyenoord dat in de komende 8,5 officiële minuten moeten gaan doen. Misschien wat blessuretijd. Valente dan met een kans. Valente ziet zijn bal geblokt worden. Gaat Go Ahead overnemen. Ja, die zullen misschien wel denken. Ja, misschien zit er nog wel meer in voor Go Ahead Eagles. Feyenoord moet dan ook nog wel eens op gaan passen dat het niet nog in het mes loopt. 2-0 voor in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Met alle respect. Maar dat had natuurlijk al lang en breed beslist moeten zijn in Rotterdams voordeel. Maar dat gebeurt dus niet. Ja, en dan kom je uiteindelijk van een koude kermis thuis. 2-2. Dan komt Feyenoord ook nog eens goed weg met die bal die ook nog eens op de paal terecht kwam. Een paar minuten geleden. Een lange trap van Ernst richting Ueda. Shirt wordt bijna uitgetrokken, maar hij weet hem toch nog te koppen. Terwijl hij via een van de Go Ahead spelers over de zijlijn heen is gegaan. Is het een ingooi die door Marmol genomen zal gaan worden? Net over de middenlijn. Marmol met de bal in zijn handen. De Spaanse linksback van nu bij Feyenoord. Gooit hem vooruit. Daar wurmt Borges zich knap te langs. Die gaat de 16 ook in. Borges dan. Stikt hem te ver van zich uit. En dan is het Haug die eruit komt. En de bal in zijn handen kan pakken. Voordat Borges daar iets anders mee had kunnen doen. Dat gebeurt niet. De bal wordt uitgegooid door die keeper naar Kramer. Dan zijn we 83 minuten onderweg. Stond het 2-0. Staat het 2-2.
0: En geeft Kraaienveld hier een licht duwtje. En denkt daarna de bal te kunnen overnemen. Maar Surai staat er ook nog achter namens Go Ahead. Dus gaat de aanval van die ploeg door. Krijgt Sint Juste de bal tegen zich aangespeeld. Die voorgegeven wordt. En landt hij op het dak van het doel bij Feyenoord. Ja, inmiddels nog maar 6,5 minuut. Heeft Feyenoord voor een winnend doelpunt. Leek het een makkelijker editie te worden dan vorig seizoen, toen er pas in blessuretijd werd gewonnen door een strafschop van Kasper Tengstedt. En Feyenoord heeft weer zo'n narrow escape nodig. Als het al goed komt vandaag. Eerst moet er verdedigd worden nu. En beter dan tot nu toe in die tweede helft gebeurd is. Met de corner van Go Ahead. Daar komt hij vanaf de rechterkant. Die bal komt voor. Sint Juste kopt hem omhoog en ook weg. Hij wordt door Go Ahead weer terug ingekopt. Zo in de handen van Ernst. Oh. Kijken of hij hem snel voorin bij iemand kwijt kan. Dat probeert hij wel. Snel was ook wat te gehaast. Want Go Ahead kan makkelijk de bal weer wegtrappen. Is hij bij Marmol. Die draait weg bij Sivertsen. Speelt de bal dan naar Valente.
1: Weer terug naar Marmol. Vooruit dan naar Borges. Twee man om zich heen. Borges draait. Eén voorbij. Twee voorbij bij die tweede. Die is inmiddels weer terug.
0: Ja, hij is er langs. Hij is er langs.
1: Door Gonçalo Borges. Meerdere spelers van Feyenoord mee naar voren. Goed afleggen. Nu kans voor Hasmoussa. Kan er net niet bij. Schot daar in de kiem gesmoord. Daar een kans van Stijn. In de redding van de keeper. Feyenoord voert de druk wel op. Op zoek naar drie punten hier in Rotterdam. Na die aanval via Gonçalo Borges. Die net te kort was voor Hasmoussa. Maar voor de voeten van Stijn terecht kwam. Hij haalt uit. Bal door de keeper overgetikt. 85 minuten onderweg in de Kuip. Als de hoekschop genomen gaat worden door Sam Stijn. Vanaf links indraaiend. Terwijl het publiek er volle bak achter gaat staan. Is het Sam Stijn met de aanloop. Neemt daar heel even de tijd voor om een goede voorzet te geven. Die komt dan terecht bij de tweede paal. Kan die gekopt worden door eigenlijk helemaal niemand. Is het een doeltrap voor Go Ahead. Is het wel een hoekschop die wel lekker was als je bij die tweede paal staat. Ja, daar staat dan niemand. Dus zelt die over de achterlijn heen. Nemen ze daar heel veel tijd voor. Aan de kant van Go Ahead geeft de scheidsrechter aan dat de tijd weer loopt. Nog 2 seconden, dan moet die genomen worden. Dan gaat dat nu gebeuren. Anders hadden we een corner voor Feyenoord geweest. Lange trap en Marmol krijgt een duw in zijn rug.
0: Hij zag de keeper opeens toch haast maken om hem snel te nemen. Dat deed hij net op tijd. Het pech dan voor Feyenoord. Als het die bal onderweg nog raakt, dat het wel een inworp voor Go Ahead is. Die gaat richting de middenlijn. En de roep om Shaquille van Persie. Ja, die zou nog wel een doelpuntje kunnen maken, inderdaad.
1: Gaat ook komen volgens mij, Denzel. Ik zie wel wat beweging bij de bank.
0: Ja, maar dat heeft een doelpunt van hem. Of van wie dan ook nodig ook. 2-2 is het. Laatste 4 minuten. Go Ahead Eagles zoekt de aanval. Wil ook nog steeds meer. Geeft de bal laag voor. Margaret doet dat. Sint Juste trapt hem weg. Er staat niemand van Feyenoord voorin nu. Maar je wil dat Feyenoord die bal heeft. Dat Feyenoord blijft komen om voor die winnende te gaan. Is het Go Ahead dat nu de bal heeft. En dan wordt er een stokje voor gestoken door Zegio. Uitstekend gedaan, de bal afgepakt. Stijn dan met de bal naar Hasmoussa. Nu moet het snel gaan bij Feyenoord. Hasmoussa, tegenstander 1 voorbij. Komt naar binnen toe. Tegenstander 2 voorbij. Geeft hem aan Zegio. Zegio naar Borges. Borges met een hoog balletje. Wat een slechte bal zeg. Over de achterlijn.
1: Nu denk je, waarom schiet Hasmoussa nu niet zelf?
0: Ja. Ja, of 16. Waarom schiet Borges nu niet zelf? En dan tilt hij hem gevoelig richting de tweede paal. Net verkeerde keuzes op het laatste moment. En dan heb je iemand nodig met een neusje voor de goal. Iemand die ze vraagt niet hoe erin weet te wurmen. En die komt er nu in. Met Shaquille van Persie. Een paar minuutjes heeft hij maar. Maar misschien, en dat hopen wij Den, heeft hij daar genoeg aan. Want Feyenoord heeft een goal nodig.
1: Hij gaat wel denk ik een soort middenveldersrol invullen van Persie. Op de plek van Valente gaat hij staan.
0: Ja, ik denk wanneer Feyenoord de bal niet heeft.
1: Ja, maar hij heeft ook wel eens gezegd van joh, ik zou eventueel ook gewoon op 10 kunnen spelen als de trainer me daar nodig heeft. Dat het liefst natuurlijk als een spits. Maar ook op de flank hebben we gezien. En nu dus als een soort middenvelder. Terwijl Go Ahead een aanval opzet. Sivertsen met misschien wel een kans om eens te gaan schieten. Sivertsen in de redding van Tjark Ernst. Op die inzet van die Zweedse aanvallende middenvelder van Go Ahead. Bal op de grond gelegd door Ernst. 88e minuut loopt inmiddels. Tempo maken, kom op. Als de bal wordt meegegeven aan Kraaienveld naar Marmol aan de linkerkant. is het wachten op die kans die zometeen nog komen gaat. Borges die hem aanneemt, neemt hem daar goed mee. Gaat naar Zegiel, goede bal naar Zegiel. Goed gedaan door Zegiel. Kom op, die gaat lopen. Zegiel op avontuur de 16 in. Nu terugleggen en uithalen. De bal geblokt daar. Borges staat dan daar stil. En moet dan gelijk omschakelen. Sam Stijn weet hoe het werkt. Gelijk volle de achtervolging. Maar voorlopig is het Go Ahead dat overneemt. Hij moet Feyenoord oppassen voor deze omschakeling. Met Dean James aan de linkerkant.
4: En de bal die binnengehouden wordt door Margaret. Het is de aanvaller die de bal teruglegt. Schot van afstand misschien mogelijk. Ernst die hem wegbokst, maar wel weer in de voeten van Margaret. Die komt naar binnen toe. Weer een schot. De bal gaat naast van Mathis Surai.
1: Dan staan ze daar vrij, zeg.
4: Ja,
1: ongekend. Het
4: kan ook 2-3 worden. Hè. Go Ahead loert op tegenstoot en is daar heel gevaarlijk nu mee. Van 2-0 naar 2-3 te gaan. Dat is ook een mogelijkheid. Feyenoord neemt risico's om voor die winnende nog te gaan. Hij heeft daar nog maar heel kort de tijd voor. Nog 1 minuut reguliere speeltijd. Maar Feyenoord is weer snel de bal kwijt. Hij gaat er weer overheen richting die Reginald Margaret tegenover Lotomba. Margaret draait naar binnen toe. Heeft er ook St. Just nog. Margaret schiet en Ernst bokst de bal naast. De beste kansen. De beste kansen, Den. Zijn er voor Go Ahead.
1: Ongekend. Ongekend. Ik vind het echt een goede redding van Ernst. Een beetje een Manuel Neuer redding. Waar hij dat misschien wel van afgekeken heeft. In zijn linkerhoek met twee handen die bal als een soort volleyballer over de achterlijn heen werkt. Maar het is toch te bizar voor woorden dat je 2-0 voor staat. Dat er eigenlijk al 3 of 4-0 had moeten staan. En het bijna 2-3 wordt voor Go Ahead Eagles. Dat een corner gaat nemen vanaf de linkerkant van Feyenoord uitgezien. Waar het wel weer erg lang duurt hoor, vind ik, voordat die corners genomen worden. Ik denk dat er wel een minuut of 5-6 blessuretijd bij gaat komen. Als die corner genomen wordt, komt Feyenoord er niet tussen. Gaat hij nog een keer zometeen voorgegeven worden. Richting het 5 meter gebied. Weggekopt daar door Marmol. Overgenomen door Samstedt. Weer terug naar die rechterkant. Langs Stijn. Samstedt met de voorzet. Kans! En die gaat over het doel heen. Weer een corner voor Go Ahead. 4 minuutjes maar. Aan extra tijd die ook direct ingaat.
4: Ja, je wil Feyenoord in de aanval zien. Maar het is de laatste paar minuten alleen maar Go Ahead dat het kan doen. Met dus weer een corner nu. Die wordt kort genomen. Gaat naar Surai. Surai kaatst er weer het 16 meter gebied in. Daar een blok van Feyenoord. Gaat het weer een hoekschop worden. Zo tikt die tijd maar weg. Zonder dat Feyenoord in de aanval is om nog voor de winnende te gaan met die 2-2 stand. Wordt de bal nog hier goed gelegd door Go Ahead. Kijkt Harts Moussa vragend naar Kooi of hij er iets aan doet. Dat is niet het geval. Bal gaat weer terug naar Surai. Surai met een schot
1: zo,
4: vanaf.
1: Zo.
4: Onderkant lat! Onderkant lat en eruit. En dan nog een schot vanaf dat het naast gaat. Go Ahead is dichter bij de 3-2 overwinning dan dat Feyenoord het is geweest in de blessuretijd, Den.
1: Feyenoord zwijnt echt in deze fase van de wedstrijd hoor. Eerst al een bal op de lat, net nog een bal op de paal. Nu weer een bal op de lat. En Go Ahead met deze kansen toch echt heel dicht bij de 3 punten. Voorlopig proberen zij er weer van door te gaan. Nadat Feyenoord die bal naar voren trapt, zit Feyenoord er nu wel tussen. Wat een knal als van Surai zegt. Via de onderkant van de lat stuit hij weer terug het veld in. Komt Feyenoord er echt met de schrik vrij. Ueda die de bal verlengt naar Borges aan de zijkant. Aan de linkerkant van het veld. Marmol die zich daaraan komt bieden. Van Persie zegt kom maar op. Ik maak er wel wat van. Maar krijgt hem voorlopig nog niet. Borges die wordt gezocht. Hij moet voorgegeven worden. Als Borges een actie gaat maken. Trekt hem naar zijn rechter. Voorzet daar. Weggekopt door Go Ahead. Gaat Lotomba daar het duel half-half aan. Er zit Harts Moussa die ingrijpt. En Harts Moussa die de bal meeneemt. Houdt hem even onder controle. Legt hem daar voor zich neer. Dan naar Zegiel. Jozef Oosting zegt tegen zijn ploeg vooruit voetballen. We lopen terug. Nou ja, dat is een goed teken. Want dan kan Feyenoord misschien wat maken. Hey, Hens. De bal voorgegeven. Ueda kan koppen. Bal blijft hangen. Is het Marmol die voor zijn voeten krijgt? Mooi!
4: Oh,
1: op de lat. Wat een pegel ook van die linksback van Feyenoord zegt. Als Lotomba hem ophaalt en nog een keer voorgeeft.
4: Die bal wordt geschampt door Go Ahead. Gaat er nog gekeken worden naar die Hensbal van zo even. Geen hands wordt er aangegeven. Het is al bekeken. Marmol raakt ook de lat nadat Go Ahead dat er net deed. Doet Feyenoord het nu ook. Zo hadden beiden nog kunnen winnen in de blessuretijd. Die nog 1,5 minuut nu bedraagt. Een krankzinnige slotfase bij Feyenoord Go Ahead. En er kan nog steeds een winnaar komen. Die laatste 90 tellen. Feyenoord nog een keer met die bal naar voren. Ueda kopt hem door. Stijn verlengt hem ook nog. Daar gaat Van Persie lopen. Wordt niet bereikt. Ueda kan hem nog een keer koppen. Die bal is te kort voor Borges. Marmol dan misschien nog zo. Die wordt daar nog meegenomen met een sliding.
1: Trap dan.
4: En de vrije trap voor Feyenoord inderdaad.
0: Als we bijna de laatste minuut ingaan van die 4 minuten blessuretijd. De vrije trap langs de zijlijn. Aan de linkerkant moet Feyenoord ook tempo maken met wie hem gaat nemen. Daar wordt Stijn nu op gewezen dat hij dat geacht wordt te doen. Die trekt zijn sprint, komt eraan. En moet hem ook snel, maar wel nauwkeurig gaan trappen. Gaat Feyenoord net als vorig seizoen nog ontsnappen tegen Go Ahead met een goal in de blessuretijd. Die moet dan komen, Den, uit deze vrije trap vanaf de zijlijn van Sam Stijn.
1: Hij gaat hem indraaien richting het 16 meter gebied van Go Ahead Eagles. Waar Van Persie natuurlijk staat te loeren. Wie anders? Ook met de Ueda. Die mannen die sterk in de lucht zijn. Die bal is wel heel hoog,
0: is hoog.
1: Stijn, maar kan wel terechtkomen, ja. Wilde ik zeggen, bij Hans Moussa. Maar raakt hem dan niet goed. Daarmee zou je toch zeggen dat de laatste kans op een overwinning verkeken is. Als de scheidsrechter aangeeft dat het tempo gemaakt moet worden met deze doeltrap, is het Haug die hem naar voren gaat trappen. Nog 20 seconden te gaan. Zonde zeg, want dit was echt nog een kans die er voor Feyenoord wellicht in had gezeten. Stijn dan naar Zegiel. Bal meegenomen naar de linkerkant. Hij moet naar voren. Marmol weet dat ook. Hij moet hem eigenlijk gewoon erin pompen. En dan hopen dat hij goed gaat vallen. Nog 5 seconden te gaan, want dan gaat hij affluiten. En als je gaat lopen breien aan die zijkant, dan gaat deze kans verkeken. Inbrengen die bal. Daar komt hij van Persie. Die kan er niet bij. Bal weggekopt. En Kooi gaat affluiten voor het einde van de wedstrijd. Het is afgelopen. Feyenoord levert een wanprestatie tegen Go Ahead Eagles. Door 2-0 voor te staan. Het had wel 3-4-0 moeten staan voor Feyenoord. Grote kansen bijvoorbeeld gezien ook voor Ayasse Ueda. Maar na de goals van Ueda en Zegiel levert Feyenoord een wanprestatie in de tweede helft. Tengstedt en Sigurðsson brengen uiteindelijk Go Ahead Eagles terug op 2-2. En dat is de eindstand na 94 minuten voetballen. Van 2-0 voor eindigt het in 2-2.

Ajax is art.

0: nummer 30, Aaron Bouwman. En met nummer 68, Abdellah Ouattan.
1: Dat zijn dezelfde elf als vorige week bij de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Die Ajax in een ultieme slotfase met 2-0 wist te winnen. Of in ieder geval aan het einde van de wedstrijd trok het die wedstrijd naar zich toe. Dat kwam een beetje door de wissels. Nou, die zijn nu allemaal weer beschikbaar natuurlijk. Daley Blind niet. Die is er niet bij. Dat is de enige opmerking die ik misschien even moet maken. Hij is toch niet helemaal fit uit Ierland teruggekomen. Ajax speelt in het rood met wit dus in de eerste helft richting het platform met de zuidzijde in de rug. De wedstrijd is al afgetrapt naar de man in het zwart. Want Heerenveen had de aftrap en Bernd Klaverboer is hun doelman. En dan doen ze ook dat heel klassiek. Even terug naar de doelman en de bal maar naar voren schieten. We zijn 12 seconden op weg bij Ajax tegen Heerenveen. Misschien wel de eerste echte test voor het Ajax van Michel Sanchez. Meepraten kan als je zit te luisteren bij Ajax Radio. Natuurlijk zoals altijd via onze mailbox radio@ajax.nl. Het balbezit is bij ons aller Ajax, bij Juri Baas achterin.
2: Baas die speelt hem opzij. Daar staat dus Caio Henrique, geen Owen Wijndal. Die wisselen elkaar een beetje af tussen de Europese en de Eredivisie wedstrijden. Zo lijkt dat voorlopig te gaan. Aan de rechterkant nu Steven Berghuis. Meter of 10 over de middenlijn ingespeeld. Gaat de 1-2 aan met Rosa die op de rechtsbackpositie staat. Geen Guy dus. En zo combineert Ajax door. Glog met een balletje terug naar Juri Baas. Die staat in de middencirkel. Geen Daley Blind dus. Ook geen aanvoerdersband voor Juri Baas. Want die is bij Berghuis om de arm. Dat roeleert ook redelijk in de ronde in de beginfase van dit seizoen. Berghuis nu aan de rechterkant aan de bal. Heeft twee verdedigers bij zich. Voorzet is met rechts richting Dolberg. Maar de bal komt in de handen van Klaverboer. Vorig seizoen, Diederik, 1 november 2025, was dit een lastige wedstrijd. 1-1 gelijk spel. Doelpunten maken voor Ajax. Mika Gols, dat hebben we ook nog niet benoemd.
1: Ja, die speelt niet en zit ook niet op de bank natuurlijk. Want hij is echt getransfereerd. Hij is naar Parijs. Ajax heeft er zelfs een spandoek voor neergelegd. Daar langs de Canal de Saint-Martin zag ik het volgens mij liggen. Om te vertellen, zorg goed voor hem. En Ajax jaagt hier in de Johan Cruijff Arena. Goed, met Glog op de verdediging van Heerenveen. Het wordt uiteindelijk...

0: Van Ouazzane bij Henrique en een strakke voorzet in de voeten van Gloch. Maar die krijgt zijn voet niet lekker achter die bal. En dus geen overtuigend schot op doel. Inmiddels de bal achterin bij Ajax. Aan de rechterkant is het Rosa.
1: Terwijl ik zie dat de wisselspelers van Heerenveen wel fanatiek sprintjes aan het trekken zijn. Het zou zomaar kunnen zijn dat Robin Veldman dus wat eerder gaat wisselen dan Michel. Ajax nu met Klaassen. Herstelt een fout van Gloch, want kreeg hem te kort aangespeeld. Van diezelfde Gloch. Goede opening nu van de leer rechterkant van Berghuis naar Henrique. Die maakt Hens, maar die mag toch verder. Geeft hem naar zijn linkerkant. Daar is het Ouazzane. Ouazzane naar de achterlijn. Ouazzane is er voorbij. Voorzet en die wordt weggewerkt. Henrique staat daar nog. En die, denk ik, raakt de bal als laatst. Terwijl die over de zijlijn gaat, krijgt hij ook nog de ingooi mee. Heeft hij twee keer geluk in een minuutje. Hij maakte zich net breed bij die bal van Berghuis. En volgens mij raakte hij hem dus toen met zijn arm. Maar ik zal de nadruk er verder niet op leggen. Want het is door Alex Bos ook niet gezien. Ajax in balbezit met een actie bij Ouazzane. Schiet maar eens anders van zover. Nee, eerst toch maar dribbelen. En dat kan hij ook als de beste. De nummer 68 van Ajax. Probeert met een hakje richting Henrique. Dat lukt niet. Dan zit Henrique er alsnog bijna tussen. Is het Lindé met een tikje naar voren door de lucht. Niet goed genoeg. En dan wordt het hersteld door Ouazzane. Ajax weer in balbezit met Gloch. En Henrique, die had hem niet helemaal verwacht. Caio Henrique moet er nu voorbij bij de verdediging van Heerenveen. Maar die staan nog voor zijn neus. Dus maar even terug achteruit Ouazzane. En dan helemaal in het midden van het veld Aaron Bouwman.
0: Bouwman naar de rechterkant. Daar staat Berghuis. De bal gaat snel en soepel rond bij Ajax. Net als in het begin van de eerste helft. Dat is goed om te zien. De tempo wordt wat opgevoerd. Goede paas van Berghuis uiteindelijk naar Regeer in het midden van het veld. Dan lijkt Ajax de bal te verliezen. Maar ook snel weer heroverd. Jury Regeer opnieuw met de bal. Paasje tussendoor naar Berghuis is de bedoeling. De uitvoering is wat minder inleveren bij Heerenveen. Zagaritis, maar twee Ajaxiden er bovenop. Net iets te fel, want de overtreding is gemaakt door Rosa op Oyen. Dus de vrije trap voor Heerenveen. Snel genomen door Willemsen naar zijn collega centrale verdediger Kersten. Die wat meters maakt aan de rechterkant, halverwege de eigen helft. De bal afgeeft aan Proper. Die Proper geeft hem weer terug naar Kersten. En zo Kersten is het de bal helemaal terug naar Klaverboer. Heerenveen opnieuw aan de opbouw bezig. Terwijl Ajax mondjesmaat wat druk zet op de bal. Maar niet genoeg om Heerenveen van de leg te brengen. Wat in de eerste helft een aantal keer wel goed lukte. Over de rechterkant combineert Heerenveen er nu vandoor. Over de middenlijn Lindé naar de rechterkant. Daar staat Trensco. Trensco weer terug naar Lindé. Langdurig balbezit nu voor Heerenveen. En nu die bal naar voren. Waar Heerenveen al eventjes op zat te wachten. Maar dan gaat het meteen mis. En de bal komt helemaal in de voeten bij Ter Stegen.
1: Ter Stegen zo'n beetje bij de penaltystip. Legt hij hem rustig naar voren. Op de rand van de 16 ligt hij nu stil. Witte handschoenen waarmee hij met zijn vingers gebaard. Kom eens wat dichterbij. Vooral naar Gloch volgens mij. En als niemand komt geeft hij een lage bal naar Dolberg. Goeie bal verlengd dan richting Berghuis. Berghuis druk erop. Maar dat is prima verdedigd door Zagaritis. Die was nog de enige die achter Berghuis stond. En die kopte hem in de handen van zijn doelman. Die heeft hem rustig naar voren geschoven. Is het balletje van Lindé door Kersten. Nu het spel verdelen met Meerveld. Nee, met Braude. Opening gaat richting Vente vanuit de rechtsbackpositie richting de spits. Vente door twee Ajaxiden die daar moeten staan. Goed verdedigd. Bal gaat uiteindelijk van Baas terug naar de doelman Ter Stegen. Er is helemaal niks mis met de naam Ter Stegen. We kregen een mailtje van meneer Zwaanswijk. Wat is er mis met de naam Ter Stegen? Dat zijn niet allemaal bakkers uit de Achterhoek. Ja, dat zeiden we in de eerste. Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Zijn het niet die koekjes ook Ter Stegen? Nou, hartstikke lekkere koekjes. Niks mis met de naam Ter Stegen. Maar om aan te geven dat het onze doelman is. De grote Duitse doelman Ter Stegen. Daarom zeggen we Ter Stegen en niet Ter Stegen. Sorry, meneer. Een gele kaart ondertussen voor Jacob Trensco. Voor een overtreding in de middencirkel. Stand is 2-1 bij Ajax tegen Heerenveen. We vinden het leuk dat je luistert, waar je ook luistert. Ajax probeert natuurlijk op 6 punten te komen. Iets dat PSV niet is gelukt. Zij zijn op 4 na de overwinning van gisteravond. En ook Feyenoord niet, want zij speelden 2-2 eerder vanmiddag tegen Go Ahead Eagles. Ajax in balbezit met aan de linkerkant van de aanval Ouazzane en dan door naar Berghuis.
0: Balverlies bij Berghuis, die een mooi paasje op Ouazzane in gedachten heeft. Maar de uitvoering laat te wensen over. Overname van Ajax is daar wel weer. Maar dan een slordigheidje bij Regeer, die de bal zo over de zijlijn kopt. Ja, het zou voor het eerst sinds seizoen 22-23 zijn dat Ajax een eredivisie-seizoen begint met 6 punten uit de eerste 2 wedstrijden. Daar tekenen we voor. En de voortekenen zijn op zich ook goed. De voorsprong is daar. Die had groter mogen zijn op basis

0: van de eerste helft. Die 2-1 vlak voor de rust. Gooit een beetje roet in het eten. Maar Ajax komt goed uit de kleedkamer. Net zoals dat in de eerste helft dus het geval was. Ter Stegen speelt naar Rosa aan de rechterkant. Heerenveen zet veel druk. We bespraken het net al even in de rust, Diederik. Mijn topanalyse is dat omdat Heerenveen eigenlijk best wel heel erg aanvallend speelt, we hier ook gewoon een leuke open wedstrijd zien waar er aan beide kanten veel ruimte ligt. Nu aan de linkerkant bij Ouazzane. Ouazzane met Braude. Buitenom komt ook nog Henrique. Ouazzane gaat naar het midden. Daar staat Gloch. Kasper Dolberg kan dan gaan schieten. Hij doet dat ook tegen de rug van Willemsen aan. Had misschien nog even opzij kunnen leggen naar Berghuis. Maar nog steeds Ajax met Baas richting de tweede paal. Daar staat Berghuis, het hoofd van Trensko, die daar helemaal achterin mee aan het verdedigen is. Zorgt ervoor dat de bal over de zijlijn gaat. Bijna tegen de cornervlag aan. Inworp. Steven Berghuis die gooit hem naar Rosa. Rosa, iedereen rond en in de 16 van Heerenveen. Nu loopt iedereen daar een beetje uit als de bal wat teruggaat bij Bouwman. Bouwman speelt Gloch in. Die draait mooi weg bij Linde. Ja, Linde echt tegen de vlakte aan. Goeie actie van de nummer 10 van Ajax, die uiteindelijk weer terugspeelt naar Bouwman.
1: Bouwman in de middencirkel schuift hem naar voren richting Oscar Gloch. En dan is het Regeer. Regeer door naar de linkerkant. Is het Henrique met de open? Nee, Baas naar Ouazzane. Hoek van de 16 meter. Ouazzane staat helemaal stil tegenover zijn mannetje Trensko. En dan maar even terug. Is het Baas in de voeten van Regeer, Klaassen, Regeer, Baas. En dan aan de linkerkant. 54e minuut van de wedstrijd. Is het Baas die wat indribbelt. Paast hem door. Voorzet Henrique. Was te laag en wordt weggekopt door Kersten. Ajax met de druk erop. Natuurlijk Klaassen. Klaassen heeft een overtreding gemaakt. Het was Baas die het deed, zag de scheidsrechter. Alex Bos dus gefloten voor een vrije trap. Oh, het is een scheidsrechtersbal blijkbaar. Wordt even teruggegeven van Sam Kersten. Nou, dan snap ik helemaal niet zo goed wat er gebeurd is. Zijn we inmiddels bij Linde. Balbezit dus bij Heerenveen. Aan de rechterkant gaat de bal via Braude achteruit naar Kersten. Kersten, de man waarvan Ajax hoopt dat hij opbouwt. Laat het dan Dirk Proper. Dirk Proper zeker een man die wat beter is in het paasgeven. Dat zie je ook aan de manier waarop Ajax is geïnstrueerd. Want zodra hij de bal krijgt, zitten ze er bovenop. Is daar nu aan de rechterkant een bal naar voren van Braude. Richting Vente. Vente goed het duel aangegaan van Bouwman. En Bouwman door naar het centrum bij Baas. Baas weer naar de rechterkant. Rossa. Niet de meest interessante fase van deze wedstrijd. Ajax met 1-0 voor. We zijn al bijna 10 minuten bezig in de eerste helft. Is dit dan zo'n moment, Daaf? Kan ik het nu al gaan doen eigenlijk?
0: Ja, het lijkt er wel een beetje op. Er wordt gewandeld. Ajax achterin in balbezit. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd van welke hoeken van de wereld er allemaal naar ons wordt geluisterd.
1: Nou ja, bijvoorbeeld de Ardennen. Want daar zit Noam te luisteren. En dan Gerlisa, misschien wel zijn moeder. Die stuurt ook een mailtje. Dus ze hebben allebei gemaild binnen een minuut van elkaar. Die zullen samen wel zitten te luisteren. Gerlisa en Noam. Dan is er nog iemand uit Rotterdam-Zuid. Die helemaal niet fan van Ajax is, die mailt. Nou, je mag altijd luisteren. Hartstikke leuk. Hartstikke welkom, John.
0: Het hoeft niet.
1: Super, super gezellig dat je luistert. Hazy View in Zuid-Afrika. Daar zit iemand lekker in het zonnetje aan het zwembad.
0: Wat een uitzicht.
1: Bommetje trouwens erbij ook nog.
0: Ja, goede foto.
1: Ja, het is alleen geen infinity pool. Het is toch nog mooier als het een infinity pool is. Maarten zit op Kreta, ook op het strand. Ja, en nu ben ik wel klaar met die strandfoto's. We gaan weer naar de wedstrijd kijken. Ja. 56e minuut van de wedstrijd. Opening is van Regeer naar de linkerkant. En daar de aanname van Ouazzane heel lekker aangenomen. Lage bal, misschien mist deze aanval wat snelheid. Regeer geeft hem aan Berghuis. En dan aan de zijkant is het Rossa. Rossa met de actie. Rossa naar binnen met links lage voorzet. Die is te verdedigen.
0: Bouwman vangt die bal op daar achterin. Net een metertje over de middenlijn. Speelt naar Jurie Regeer. Die speelt hem weer terug naar Bouwman. Die wordt nu wat teruggedwongen door het druk zetten van Braude. Bal helemaal terug bij Ter Stegen. Die speelt hem weer af naar Bouwman. Die daar echt het aanspeelpunt is achterin. Het spel verdeelt. Zou je misschien toch ook van Jurie Baas verwachten. Maar toch zie ik vandaag meer Bouwman die rol op zich neemt. Om daar achterin de meeste passes te versturen. Dat zelfvertrouwen dat heeft hij. En heeft ook gewoon een goede paas in de benen over name van Heerenveen. Zagaritis speelt naar Meerveld. Die komt dan denk ik terug uit buitenspelpositie. Ja, inderdaad, vlag omhoog. Kans verkeken voor Heerenveen. Waar ze ook een wisselplaats gaat vinden. Daar staat Rivera klaar langs de zijkant. De kleine Fransman, buitenspeler. Slechte aanname bij Jury Regeer. Zo ingeleverd bij Meerveld. Ja, dan is dit een professionele overtreding, kunnen we dat zo noemen. Gele kaart voor Regeer, want die trekt aan het shirtje van Meerveld om zijn fout te herstellen. Ja, een hele bewuste gele kaart is dit. Want het had ook echt wel een grote mogelijkheid voor Heerenveen kunnen inleiden. Balverlies op een gevaarlijke plek. Hier komt dan die wissel aan Heerenveen zijde. Het is nummer 11, Luca Ooyen, die naar de kant gaat. En voor hem dus inderdaad Maxence Rivera, 24-jarige Fransman. Die vorig seizoen goed was voor 5 goals en 8 assists bij Heerenveen. Hij krijgt nog een minuut of 35 om wat te forceren voor Heerenveen. Dat nog altijd op een 1-2 achterstand staat. 2-1 achterstand moet ik eigenlijk zeggen. En nu de vrije trap gaat nemen. Dirk Proper achter de bal.
1: Dirk Proper slingert hem straks vanuit het midden de rechterkant van de 16 meter in. Daar wordt hij ingebracht met het hoofd. En dan gelukkig goed verdedigd door Dolberg. Die maakt er een corner van voor Heerenveen aan de rechterkant onder het uitvak. Ja, dat is altijd lekker daar dan. En Heerenveen zit nog in de wedstrijd in de 56e minuut. En dat is zonde. Dat komt allemaal door het doelpunt van Trensco. Zo precies op slag van rust. Nu dus diezelfde Trensco met de corner aan de rechterkant van het veld. Daar heeft hij hem neergelegd. Wordt het een indraaiende bal met zijn linker. De man van de assists. En ook de doelpunten. Maar toch vooral assists bij Heerenveen vorig jaar. Hij gaat met één arm de lucht in en dat betekent een lange bal. Ter Stegen moet plukken en plukt hem ook. Hij heeft hem en geeft hem laag naar de rechterkant. Waar het Berghuis is, die er op 7 mijls lazen vandoor gaat. Geeft hem door naar Ouazzaan, die nu aan de rechterkant is. Veel Heerenveen-spelers al terug uit. En dus gaan we terug en is het Vernijn al uit de counter. Klaassen heeft hem, geeft hem aan Regeer. En aan de linkerkant nu het rustige aannemen bij Baas. Ajax temporiseert. Het lijken ook wel haast stalinstructies in de tweede helft. Niet meer zo vol naar voren. Ja, dat vinden we als publiek natuurlijk wel jammer. Zeker omdat het pas 2-1 is. Maar Ajax doet het wat zorgvuldiger in de tweede helft. Wil ook vooral achterin niet zoveel meer weggeven. En dat lukt vooralsnog ook goed in de tweede helft. Berghuis aan de rechterkant nu richting de achterlijn. Berghuis met de voorzet. En die gaat er wel goed overheen. Dolberg draait zo dat hij klaar staat voor een omhaal. Maar dat komt er niet aan. En aan de linkerkant is het nu Glog. Glog, maar die heeft twee man van Heerenveen voor zich. Is maar even terug richting Jury Baas.
0: Speelt hem af naar zijn naamgenoot Jury Regeer. Naar Bouwman door. Rechterkant staat Berghuis vrij. Die krijgt de bal ook. Berghuis door naar Rosa die er overheen gaat. In een stevig duel met de pro. Eventjes terug, Rosa. Daar staat Berghuis dan. Daar legt hij de bal zo'n beetje in de voeten. Berghuis met een paas naar het midden. Daar is ruimte bij Jury Baas. Die ziet ook nog meer ruimte aan de linkerkant. Ouazzaan voor zijn rechter. Die schept hem naar de tweede paal. Klaassen met het hoofd. Die legt hem terug. Is het dan Glog? Is het dan Baas? Nee, schot geblokt door Willemsen. Uiteindelijk nog Rosa met een beetje een afzwaaier met zijn linker. Een grote kans nog weer voor Ajax. Een kans leek het te worden voor Dolberg. Uiteindelijk is het Baas die nog de trekker overhaalt. Maar er staan gewoon te veel Heerenveen-spelers in de 16 om de bal echt op doel te krijgen. Maar een gevaarlijk moment is het zeker. Een doeltrap uiteindelijk is het voor Klaverboer.
1: Ja, omdat dat schot van Rossa te wild was. Maar hij moest wel, hè. Je moet hem wel schieten. Voor hetzelfde geld raak je hem net lekker en gaat hij de onderkant lat in. Dan ben je eigenlijk verplicht om die bal te schieten, vind ik. En dat snapt hij heus wel. Lucas Rossa, toch ook echt wel een publiekslieveling aan het worden natuurlijk. Heb je ook gezien hoe hij zijn, ik denk, zoontje opvoedt?
0: Heb ik niet gezien.
1: Hij heeft een zoontje van, ik denk ik, net 1 of zo, die nog niet echt kan praten. Maar die staat dan in een luiertje en dan op de achtergrond, dat zie ik dan op de stories van Rossa, is Rossa hem alle ultraliedjes aan het leren van Ajax. Ja, zo maak je jezelf natuurlijk populair en het ziet er ook schattig uit. Ja, het is zijn zoontje volgens mij. Ik ben er wel vrij zeker van. Ja, die wordt alvast tot Ajax Ultra opgeleid.
0: Wat mooi.
1: En nu laat Ouazzaan daar de bal, of Berghuis daar de bal lopen. Die krijgt van Rossa omdat hij buitenspel staat. En dan kan Heerenveen verder. Maar dan wordt er toch nog gefloten voor buitenspel. Prima. 61 minuten gespeeld. En daar komt een wissel. En dat vinden ze leuk hier. Tolu gaat er zo meteen inkomen. Want die maakte vorige week toch impact. Of nee, hij wordt alleen maar gestuurd om warm te gaan lopen. En daar wordt al voor geapplaudiseerd. Heb ik dat goed gesignaleerd? Volgens mij wel, hè?
0: Ja, ook Julian Brandt. Op datzelfde moment werd naar de duckout geroepen, die al bezig was aan de warming-up. Dus voor één van de twee was het applaus, of een beetje voor allebei. Ik kan het me goed voorstellen. Brandt gaat er misschien zo wel in komen, want die werd dus inderdaad van de warming-up naar de duckout geroepen. Dat zou een mooie creatieve impuls geven op het middenveld. Maar in de tweede helft toch niet heel veel gebeurt. Misschien nu veel ruimte op het middenveld in de middencirkel bij Oscar Glog. Veel spelers van Heerenveen achter de bal. Bal opzij naar Ouazzaan. Is net een beetje achter hem. Tempo er een beetje uit, maar nog steeds veel ruimte voor Ouazzaan. De 16 in, buitenom gaat Henrique. Die bal is ook niet helemaal lekker. Daar zat meer in voor Ajax. Er lag heel veel ruimte. Maar een beetje slordigheid in de passing zorgt ervoor dat het niet tot een kans komt. Wel een hoekschop. Vanaf die linkerkant staat Oscar Glog klaar om de bal voor het doel te gaan slingeren.
1: Ja, aan de linkerkant onder vak 124. Helemaal aan de linkerkant. Eén hand de lucht in. Lage bal richting Henrique. Henrique, lage bal richting Ouazzaan. Schiet van afstand van een meter of 17, 18. En dan is daar Henrique met de voorzet. En die wordt door Regeer verlengd. Ah, lekker gekopt van Regeer. Maar Klaverboer zag hem helaas wel aankomen. En dus heeft de in het zwart geklede doelman van Heerenveen die bal dan klem. En hij gooit hem rustig richting Kersten. Goede aanval van Ajax. Dat weer wat nadrukkelijker drukt bij Heerenveen. En hopelijk zorgt dat snel voor de 3-1. Dan ga ik even wat comfortabeler zitten. Dat zou Ajax zichzelf eigenlijk cadeau moeten doen op de 30ste verjaardag van het stadion. Weet je wat ik ook mooi vind? Dat ik de vlaggenloper weer zie gaan.
0: Ja.
1: En dat is ook een echt fenomeen in de arena natuurlijk. Leg jij eens uit wat het is, Daaf?
0: Ja, dat is inderdaad tegenover de perstribune waar wij zitten. Als Heerenveen ondertussen in de aanval is, daar zal ik de focus eventjes op leggen. Dat gaat wel mis. Overname van Ajax met Ouazzaan. Kan Ajax er dan misschien snel uitkomen? Nee, ook weer de overname van Heerenveen. Ik kom zo terug op de vlaggenloper, maar nu is er gevaar. Weer van Heerenveen met Meerveld die een balletje tussendoor wil steken naar Vente. Dat gaat niet goed. Ter Stegen met de bal in de handen. Nee, die vlaggenloper die loopt stevast elke wedstrijd. Ongeveer dus rond de 64ste minuut die we nu noteren. Over die eerste ring, lange zijde. Eén of twee keer heen en weer met een mooie Ajax-vlag. En dat doet hij gewoon echt al, nou, hoe lang?
1: 15 jaar, 20 jaar. Ja. Hij heet Gerard.
0: Gerard.
1: Daar is Glog. Glog door het midden. Glog gaat met links schieten en hij schiet hem over. Jammer. Het is ook altijd wel leuk om Gerard te belonen met een doelpunt. Er zijn ook wel eens fanatieke stewards geweest die Gerard even tegen hebben gehouden. Maar gelukkig weet men meestal inmiddels dat dit gewaardeerd wordt door iedereen. In ieder geval door ons. En we noemen het ook bijna altijd wel eventjes. Oscar Glog wordt naar de kant gehaald. Voor hem in de plaats komt Julian Brandt. En ook Casper Dolberg gaat naar de kant. En voor hem in de plaats nummer 38 Marcus Leonardo. De Braziliaanse spits die nog wacht op zijn eerste doelpunt voor Ajax. Vanmiddag lijkt mij een goede middag. Dat geldt natuurlijk niet voor Brandt, want hij scoorde donderdagavond nog. En vorige week ook al. Vorige week, hè, dat doelpunt bij PEC Zwolle. Ik heb hem nog eens een paar keer teruggekeken, Daaf. Ik heb het idee dat hij dwong de man die de paas gaf zo ver naar buiten.
0: Ja.
1: Het was, wie gaf de voorzet? Klocht, denk ik. Waardoor hij moest hem wel teruggeven. Dus ik denk dat hij al wist hoe hij de paas geeft. Ja. Hij wist al, als hij de paas naar buiten geeft, dat ik hem terugkrijg en dat ik dan zelf de kans krijg.
0: Nee, klopt. Nee, die twee wisten elkaar goed te vinden. Het is jammer dat we dat helaas niet meer gaan zien. Gods en Brandt met elkaar combinerend. Want Mika Gods, het zal je vast niet zijn ontgaan, die voetbalt per heden in Parijs bij Paris Saint-Germain. Als het spel eventjes stil ligt, er ligt een speler van Heerenveen op de grond. Daar eigenlijk in de hoek waar het uitvak zich ook bevindt. Dat uitvak waar de Heerenveen supporters nog steeds goed aan het aanmoedigen zijn. Er zijn nog een paar shirts extra uitgegaan als ik het zo goed bekijk ten opzichte van de eerste helft. Nou vind ik het ook best wel warm, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Laten we hier ons shirt op de perstribune maar wel aanhouden. Dat zou er een beetje gek uitzien. Ja, dus verzorging ter plaatse. Ik kan even niet goed zien wie er nou precies op de grond zit. Misschien is het Dirk Proper. Twee verzorgers van Heerenveen zijn daar ter plaatse. Ja, lijkt naar de knie te grijpen. En op dat moment, of op dit moment, is er ook sprake van een vrije trap voor Heerenveen. Daar ligt die bal. Eigenlijk staan alle spelers klaar in de 16, wachtend op die vrije trap.
1: Brian Brobbey op het scherm.
0: Op het scherm. Brian Brobbey. En die kan op een gigantisch applaus rekenen van de arena. Zwaait nu ook eventjes. Allemaal te zien dus op de grote schermen. Die Brian Brobbey, die schoot een lekker doelpuntje binnen, hè?
1: Ja, het was een vriendschappelijke wedstrijd waarin Brian Brobbey deze week, ik denk gisteren of vrijdag,
0: een paar dagen geleden,
1: eigenlijk een kans leek te missen. 1-1 op de doelman, maar vervolgens liep hij op de verdediger zo bonkig door, zoals we Brobbey kennen.
0: Ja.
1: Dat hij vervolgens het zo omdraaide dat het eigenlijk een goal was waar wij het nu op Ajax Radio, ondanks dat het een vriendschappelijke wedstrijd was van een speler die niet meer bij ons speelt, toch nog over hebben. En hij is dus ook in de arena aanwezig, Brian Brobbey. Ik kreeg net al een berichtje dat hij er zou zijn. Nou, het klopt, hij was net op de grote schermen te zien. Gaat nu ook even op de foto met een fan. Ondertussen een gevaarlijke vrije trap voor Heerenveen. Aan de rechterkant van het veld is het Trensco die hem neemt. En die wordt gekopt door Heerenveen er weer in. Maar dat loopt allemaal goed af. Meerveld kopte die bal. Die geeft hem nu trouwens, omdat hij heel snel terug moet rennen. Ook terug op zijn doelman, op Bernd Klaverboer. 68e minuut en het blijft nog wat penibel. Inmiddels is Brandt dus binnen de lijnen. Die joeg ook door zojuist op Klaverboer. En de linkerkant van het veld is de opbouw voor Willemsen. De aanvoerder Maas Willemsen, 23 jaar pas. Opvallende keuze wel als aanvoerder bij Heerenveen. Geeft hem rustig naar voren naar Marcus Linde.
0: Linde aan de linkerkant staat Rivera, die invaller. Franse buitenspeler, nog niet veel gezien, maar ze gaat nu de sprint aan. Krijgt eigenlijk alle ruimte. Rosa moet toch richting die Fransman gaan. Doet dat uiteindelijk, maar geeft daarbij wel een hoekschop weg voor Heerenveen. Die gaat genomen worden vanaf de linkerkant. Daar was er even wat verdedigende onoplettendheid, leek het. Want Rivera kon zo doorlopen. Niemand greep in. Misschien een miscommunicatie. Rosa bleef iets te lang achteruit lopen, als je het mij vraagt. Het loopt goed af. Het is een hoekschop. Trensco gaat achter die bal staan. Een uitdraaiende hoekschop wordt het dan. Trensco is een linkspoot. Neemt die corner dus vanaf de linkerkant. Heerenveen-spelers staan in een soort treintje daar klaar. Net binnen de 16. Het is een variant waar duidelijk op geoefend is. De bal is daar richting de eerste paal, weggekopt door een Ajaxiet. De bal komt wel achterin terecht bij Linde. Speelt hem opzij naar de rechterkant. Daar staat Brouwde. En zo blijft Heerenveen druk zetten op dat doel van Ajax. Wordt nu een beetje teruggedwongen omdat Ajax druk aan het zetten is. Bal terug naar Linde. Linde op de eigen helft, halverwege de eigen helft. Steekt het veld wat over naar de linkerkant. Geeft hem af aan Zagaritis. Druk zetten is daar van Berghuis. Bal opzij naar Willemsen. Zo laat Heerenveen de bal rustig en gemakkelijk rondgaan als we de 69e minuut noteren wij nog altijd die 2-1 stand op het scorebord.
1: Ja, Ajax haalt in de tweede helft niet meer het niveau van de eerste, maar geeft al minder weg dan in dezelfde eerste helft. Dat zal dan misschien voor de volgers aan de kant, de staf, een positief signaal zijn. Maar ja, als je naar de bal kijkt, zoals wij de hele tijd, en toch ook wel zo kan genieten van het aanvallend voetbal, dan zit je in de tweede helft zo af en toe een beetje met je ogen te knipperen, denk je. Waarom niet nog wat meer aanvallen? Het zou lekker zijn. Maxence Rivera in balbezit voor Heerenveen aan de linkerkant. Tikt hem even terug in de voeten van Maas Willemsen. Dan door naar het midden. Daar is het Linde. En dan weer Willemsen. Willemsen gaat naar Dirk Proper. Proper achteruit. Sam Kersten rustig weer naar Proper. Ja. Ajax laat de Vriezen de bal. Lage bal richting de voeten van Vassilos Zagaritis. En dan lijkt de aanval van Heerenveen spaak te lopen. Maar niet helemaal. Belandt met geluk weer in de voeten van Rivera. En die hoopt hem naar de rechterkant. En is dit gevaar bij Meerveld in de 16. Die draait terug de drukte in. En dat is goed nieuws voor Ajax. Meerveld sowieso erg lang nu in balbezit. Probeert hem door zijn linies door te spelen. Dat lukt ook. Iemand moet die bal nu wegschieten namens Ajax. Want er zijn wel heel veel Heerenveen-spelers in de 16. Iemand gaat naar de grond. Wil een penalty. Gelukkig was de bal niet in de buurt. En lijkt daar dus ook niet voor te worden gefloten. Goed even Baas doorgezet. Ja, die wil met wat vernijn nu laten zien. Jongens, we moeten ze niet te ver laten komen. Kersten nu de 16 in. Kersten zet de combinatie op. De centrale verdediger nota bene. Wordt nu ook weer gezocht met een bal vanuit Meerveld. Nee, het mag ver komen, maar ook weer niet zo ver. Nu terug uit richting Linde.
0: Ja, de bal gaat al heel soepel rond bij Heerenveen. Ook op de helft van Ajax. Dat zorgt voor wat gefluit en wat onvrede op de tribunes van de Johan Cruijff Arena. hetzelfde moment wordt er ook weer gezang ingezet vanaf de F-side. Vooral erachter blijven staan, zou ik zeggen. Een overtreding nu op Juri Baas van Vente, die daar net iets te fel doorjaagt. En dan is de bal dus weer voor Ajax. Neemt Ajax even de tijd om op adem te komen na een fase van veel druk zetten van Heerenveen op dat doel van Ter Stegen. Het komt niet tot een kans als Ajax nu weer aan de opbouw is begonnen met Juri de Geer. Die gaat richting de middenlijn, speelt Julian Brandt in, die daar voor het eerst of voor de tweede keer aan de bal komt. Nog niet echt gezien. Een paar minuten geleden dus ingevallen voor Oscar Glog. Ook Marcos Leonardo staat in de spits. Die twee moeten elkaar gaan vinden daarvoor in. Leonardo nu voor het eerst ingespeeld. Komt inzakken, meter of 5 over de middenlijn naar de rechterkant. Daar staat Davy Klaassen en ook Steven Berghuis. Berghuis die gaat naar het midden toe. In de middencirkel staat hij. Geeft af aan Regeer. Brandt, nu gaat de bal goed rond bij Ajax. Rossa kan wat meters maken aan de rechterkant. Staat Klaassen, puntje van de 16. Speelt door naar Rossa. Mooi gevoetbal, tweede paal. Hey, duwtje in de rug toch bij Leonardo. Daar wordt niet voor gefloten. Het lijkt een opzichtige duw. En door die duw lijkt Leonardo ook niet bij die bal te komen. Daar zou nog wel eens een VAR naar kunnen gaan kijken. Want zoiets hebben we vorige week ook in de Eredivisie gezien.
1: Ja, maar toen schoot hij hem erin. Hè. Nu was het misschien een kansje geweest. Linkerkant, Ouazzaan. Ouazzaan schiet hem over. En dat is dan het moment voor Clerou Petit om even te gaan kijken. Er wordt naar de kant gewezen, maar dat is niet vanwege de VAR. Dat is naar die grote Tolu. De Nigeriaan komt onder het toezicht oog van...
2: Mokio.
1: Je hebt gelijk, het is Mokio die klaar staat aan de zijlijn. En dus nog niet Tolu, maar wel die andere doelpunt te maken van vorige week. Jordi Mokio. En Klaassen wordt gewisseld, heeft eventjes... bij Berghuis de band ingeleverd, volgens mij.
0: Ja.
1: Dus dan had Klaassen toch de band.
0: Oh ja, ik heb eerder...
1: We hebben het in de eerste helft Berghuis
0: gehad. Ja, ik heb eerder gezegd Berghuis, maar ja. dat slaat natuurlijk nergens op als Davy Klaassen binnen de lijnen staat. Nee, Davy Klaassen had gewoon die aanvoerdersband om. Heeft hem nu wel afgegeven aan Steven Berghuis als Jordi Mokio binnen de lijnen staat. En ook Heerenveen heeft gewisseld. En de man met de prachtige naam... Lenroy Machine het veld in is gekomen. Je schrijft het dus als machine. Het is een Fransman, dus we zullen het ook wel op zijn Frans uitspreken. Of gaan we wel machine zeggen, Diederik? Zeg het maar.
1: Ja, het is wel leuk, maar laten we dat... Nee, we gaan hem gewoon respecteren voor wie die is. Lenroy Machine. Maar komt met enige verwachting naar Heerenveen. Het is best wel een speler die kansen schijnt te kunnen creëren. En hij staat nu klaar om de bal te krijgen. Maar eerst gaan we de kans voor Rivera zien. Rivera aan de linkerkant. Oh, die verprutst hem. Die man met dat staartje van Heerenveen. Maar Heerenveen toch wel gevaarlijk daar. Kan weer ver komen. En nu is het Rivera die in de 16 kan schieten. Nu Vente aangespeeld bij de eerste paal. Is dat geen buitenspel? Nee, maar terug dan. En dan moet Willemsen die bal inbrengen. Nee, laat het aan Linde. Linde in het centrum van het veld. Even de combinatie. Willemsen weer. Ja, het is Heerenveen dat aanvalt. Dat Ajax omsingelt. En nu de nieuwe kans voor Rivera. En nu heeft hij hem recht op Ter Stegen afgeschoten. Die heeft hem geblokt en had hem niet klem. En nu Rossa. Die probeert op de achterlijn Ajax nog gewoon in balbezit te houden. Dat lukt hem door hem nu bij Berghuis af te leveren. Die krijgt een zet. En Ajax de vrije trap. Slim van Steven Berghuis. Maar Ajax maakt het zichzelf toch lastiger dan nodig. Zo lijkt het in de 75e minuut bij die minimale voorsprong van 2-1.
0: Ja, op deze manier kan het nog 15 minuten billenknijpen worden. Want Heerenveen begint beter en beter te spelen. Combineert er lustig op los op die helft van Ajax. En creëert ook kansen. Dit was echt een grote mogelijkheid. Veel spelers van Heerenveen in de 16. En daar zag het er verdedigend eventjes niet goed uit bij Ajax. Het loopt goed af doordat die kleine Rivera dat gewoon niet goed doet. Als Ajax inmiddels weer naar voren probeert te voetballen. Maar Heerenveen zit er bovenop. Maar Juri de Geer ook. Ajax weer met de overname. Brandt ziet aan de linkerkant ruimte bij Ouazzaan. Ouazzaan maakt meters richting de 16. De 16 nu in. Eroverheen gaat Enrique. Dus Ouazzaan. Die probeert aan Leonardo te bereiken in de 16. Dat was een goed idee. Maar de paas is niet zuiver. Dus de bal komt bij Kersten terecht. Die de bal vervolgens een harde trap naar voren geeft. Wat een inworp voor Ajax inleidt. Die is snel genomen door Juri Baas. Die gooit hem naar Ter Stegen.
1: Ja, je kan nu al stemmen voor de Ajax-seat van de wedstrijd. En dat is voor mij toch Ouazzaan. Want dit was ook echt een lekkere actie, man. Echt heel verrassend snel teruggekapt op een manier die ook zo op het pleintje gemaakt kan worden. Eigenlijk alleen op het pleintje. En hier in de Johan Cruijff Arena, zoals dat vaker gaat. Het is ook echt een pleinvoetballer, hè, Ouazzaan. Ook al is hij lang en ook al heeft hij body en kan hij ook mee verdedigen. Ja, het is de fysiek van Gravenberg soms. En dan met de aanvallende actie van, wat zullen we zeggen, Mika God soms? Nee, daar lijkt het niet op. Maar gevaarlijk kan hij wel worden. Hij kan uit de heup schieten zoals Rijn Babel dat in zijn goede tijden kon. Het is echt een lekkere speler om naar te kijken. Alabdella Ouazzane heeft er één gemaakt in deze wedstrijd. Maar wat mij betreft, als je moet stemmen nu via de Ajax-app, doe het op Abdella Ouazzane. En wat jou betreft, Daaf.
0: Ja, dat is een goede mogelijkheid. Ik zou zo nu niet weten wie het anders moet worden. Dus mijn stem zou die ook krijgen. Er kan over niet al te lang gestemd gaan worden, denk ik.
1: Klaverboer misschien?
0: Klaverboer, ja, die heeft hem er heel mooi ingeschoten. In zijn doel dan wel te verstaan. Dat was al in minuut 5 als Heerenveen in balbezit is. Net voor de middenlijn. Zoekende is Kersten of voor een afspeelmogelijkheid. Veel Ajaxide om hem heen. Nu wel een goede paas verstuurd naar Linde. Die wat ruimte heeft aan de rechterkant van het veld. Mooie paas van Trensko in de richting van Meerveld. En dan kan Brouwden een kans krijgen als hij daar langs Bouwman komt. Maar dat lukt niet. Goede ingreep van de verdediger van Ajax. Als Ajax nu een inworp krijgt. Stevig duel met van Ouazzane met Kersten. Die ver door komt dekken op de helft van Ajax. Inworp genomen door Baas. Via Enrique de bal bij Regeer. En het spel verplaatst zich nu naar de rechterkant. Bouwman gaat richting de middenlijn. Rosa staat daar al voorbij. Die krijgt de bal. Rosa ziet Mokio diep gaan. Mooie bal. Mokio meteen de 16 in. Kan de voorzet geven met rechts. Maar stuit dan op Zagaritis. Die goed naar de bal kijkt. En verdedigt daarmee wel een hoekschop weggeeft. En het is Steven Berghuis die gaat nemen vanaf de rechterkant.
1: In de 78e minuut van de wedstrijd. Aan de rechterkant is lage bal snel naar Dolberg. Dolberg legt hem naar zijn. Dit is Brand natuurlijk. Brand. Dolberg is eraf. Berghuis 16 in. Berghuis gaat wel heel ver. Geeft dan een voorzet die te ver terugtrekt. Lekker schot van afstand. Maar die gaat toch wel erg ver over van Jurie Baas. Vooruit. Het was met zijn rechter. Maar ook dit was er zo eentje die je moet schieten. Je kunt niet wachten. Je moet hem rammen. En dan is het de dood of de gladiolen. En de dood is in dit geval de bal de eerste ring opschieten. En dat doet hij dus ook. En daar is die bal gevangen door een van die fanatieke supporters daar. 78 minuten gespeeld. Ajax nog steeds met 2-1 voor tegen Heerenveen. Ze kunnen de steun van het publiek goed gebruiken. Want zo lekker als het liep in de eerste helft. Zo stopt de machine in de tweede helft toch wel een klein beetje. Met machine binnen de lijnen bij Heerenveen. Maar die hebben nog niet veel aan de bal gezien.
0: Nee, die heeft nog geen mogelijkheid gekregen om zich te onderscheiden. Laten we hopen dat dat zo blijft voor Ajax. Als Heerenveen probeert op te bouwen vanaf de linkerkant. Met Willemsen, de aanvoerder van 23 jaar oud, speelt Proper in. Die speelt de bal vervolgens weer terug. Proper naar de rechterkant. Daar is Kersten, metertje of 5 voor de middenlijn. Die heeft een crosspaas in gedachten en dat voert hij aardig uit ook. Daar is hij dan. Machine, die speelt de bal naar Rivera, die andere buitenspeler. Maar daar gaat het mis. Ajax met de overname. Rosa schiet de bal vervolgens keihard tegen Rivera op. Krijgt hem terug. Krijgt hem ook bij Berghuis. Die helemaal tegen de eigen achterlijn opduikt zo'n beetje. Speelt af aan Regeer. Ajax speelt hier vooralsnog goed onder de druk van Heerenveen uit. Brand. Die kan je ook aan hem overlaten natuurlijk. Via het been van Proper gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Dat is ongeveer halverwege de helft van Ajax aan de rechterkant. Rosa pakt de bal in de handen. En dan gaat de bal naar Regeer. Even terug naar Jurie Baas. Aan de linkerkant ligt er misschien wat ruimte. Bal eerst terug naar Ter Stegen. Die speelt hem weer terug naar Baas. En is kan balletje wel, maar dat loopt goed af. Rustig gebleven door Jurie Baas. En afgespeeld naar de man die aan zijn linkerzijde staat. Dat is Caio Henrique. Via Baas de bal nu naar Regeer. Ajax komt niet helemaal van die eigen helft af. Ter Stegen gaat het nu via de rechterkant proberen. Daar staat Rosa.
1: Rosa op de hoek van de 16 meter. Geeft hem even terug uit. Nee, dat leek hij te doen. Maakt het Bouwman nog klap lastig. Goeie bal van Bouwman richting Brand. Brand op Berghuis. Ook goed met zijn hoofd. En aan de opening van Berghuis naar links. Leek ook goed, maar Henrique kan hem niet aannemen. En dan gaat de bal over de zijlijn en is er ingegooid de hoogte van de middenlijn. En kunnen we zeggen dat het niveau van Ajax in de tweede helft toch wel gedaald is. Maar dan zijn dit soort counters toch de mogelijkheid, ondanks dat het aanvallend allemaal niet zo lekker loopt, er toch nog een keer uit te komen. En zou het feit dat er zoveel ruimte komt misschien ook betekenen dat Heerenveen wat moe gestreden is, wat te ver naar voren leunt. Laten we hopen dat Ajax dat zo meteen kan afstraffen. Achterin nu Willemsen voor Heerenveen. Lage bal van hem. Met Linde, die inderdaad net voor de aanval staat. Of net achter de aanval nu eigenlijk. Als een soort diepe nummer 10. En dat kan wel wat gaan schelen voor Ajax. Ouazzane met Brand naar de rechterkant. En dan is het nu Rossa met wat ruimte voor zich. Wordt toch dichtgelopen. Berghuis door aan de zijlijn. Ter hoogte van de 16 meter. Geeft hij hem laag. Goede bal naar Brand. Brand terug naar Berghuis. Goede bal. Berghuis lage voorzet. Rossa gekraakte bal. En dan de voorzet van Rossa. Niet helemaal begrepen door zijn landgenoot Leonardo. Anders had hij hier zijn eerste voor Ajax gemaakt.
0: Ja, die bal is iets te hard van Rosa. Voorzet, die lage voorzet, die keihard de 16 doorschiet. En aan de andere kant van het veld over de zijlijn gaat. Als de Arena er nog maar een keer achter gaat staan. Nog 10 minuten officiële speeltijd. 9 eigenlijk, met nog een paar minuten die er vast en zeker bij komen. Nog altijd die 2-1 stand op het scorebord. Eigen doelpunt Klaverboer en Ouazzane in de eerste helft. Een eerste helft waarin Ajax beter speelde dus dan in deze tweede helft. Heerenveen had een goede fase in de tweede helft. Die is ook een beetje tot rust gekomen. Ajax zit er wel weer iets lekkerder in de afgelopen 10 minuten. Maar komt niet tot grote kansen. Ja, goed, als het zo blijft, dan zullen we daarvoor tekenen. Dan blijven de 3 punten in Amsterdam. En dan staan we op afstand van zowel PSV als Feyenoord na 2 rondes. Dat is een mooi vooruitzicht. Maar we zijn er nog niet. Heerenveen in balbezit met Linde in duel met Brandt. Heeft zich nu van Brandt ontdaan. Linde naar de rechterkant. Daar staat Trensco. Trensco, randje van de 16. Geeft hem door naar Linde in de 16. Voorzet is goed. Vente, maar een hele goede verdedigende actie van Bouwman. Maar de afvallende bal wordt binnengeschoten door Rivera. Het is 2-2. En dan gaat het toch mis voor Ajax. Of is er misschien nog sprake van buitenspel? Nee, het lijkt er niet op. Er gaat geen vlag omhoog. En Rivera die schiet die bal keihard via de onderkant van de lat in het Ajax-doel.
1: Oh, Ter Stegen kijkt naar zijn verdediging. Wat lieten ze hem in de steek? Want Vente lag al druk te appelleren voor een penalty. Had het misschien ook nog wel kunnen zijn. En dan kan daar ook nog eens gewoon worden afgedrukt. En is het door Rivera, die eerder 2 kansen miste. Nu alsnog 2-2. Ik zie een herhaling op een schermpje voor mijn neus. Het is een goede actie van Linde. De opening naar de rechterkant. En daar is het Linde met de lage voorzet. Appel voor Hens, snap ik ook nog wel. 2 keer zelfs bijna Hens. En Rivera schiet hem uiteindelijk dan genadeloos binnen. En dan maakt dat appel voor Hens allemaal ook niet meer echt uit. En is dit de druk gezet door Machine. Een soort van hens gemaakt door Bouwman. Afslaande bal is voor Rivera. Ajax in de 83ste minuut, de deksel op de neus. 2-2 in deze wedstrijd die Ajax in de eerste helft volledig domineerde. De 2-1 was een hele belangrijke, zo blijkt nu. Want daardoor bleef Heerenveen in de wedstrijd vlak voor rust. Kreeg het weer vertrouwen, was er ongetwijfeld zo'n speech van Robin Veldman. Dat er een moment zou komen in de tweede helft. En er kwamen er zelfs meerdere. En zo is het nu 2-2. En kan Ajax toch echt averij gaan oplopen in deze wedstrijd die zo lang gemakkelijk leek.
0: Ja, weer is Heerenveen er vandoor. Het zal toch niet nog erger worden voor Ajax. Verdedigende actie van Bouwman is goed. Daar is Machine. Maar een ingreep en ook een vlag die de lucht in is dit keer wel voor buitenspel. Ja, Ajax moet echt nog van goede huizen gaan komen in die laatste 7 minuten. Om toch nog een overwinning over de streep te trekken hier. Het geluid in het stadion komt vooralsnog vooral uit het uitvak. Waar iedereen aan het springen is. Dan Juri Basis aan de bal. Die speelt hem naar Ouazzane. Die gaat naar de grond. Maar er wordt niet voor gefloten. Ja, uiteindelijk toch wel een duel was dat met Kersten. En de vrije trap voor Ajax snel genomen door Brandt. Ja, daar had Heerenveen niet op gerekend. De steekpaas in de richting van Leonardo is niet goed van Brandt. Want die komt zo bij Kersten terecht. En dus weer de overname van Heerenveen. De bal gaat opnieuw naar Kersten. Aan de rechterkant staat Braudevrij. Daar gaat de bal ook naartoe. Ja, Heerenveen heeft natuurlijk het momentum te pakken. En lijkt niet van plan om het rustig aan te gaan doen. Bal inmiddels weer terug bij diezelfde Kersten. Kijkt om zich heen. Ajax zet niet echt druk. Dat wilde Johan Cruijff Arena duidelijk wel. Dus daarom wat gefluit. Trensco, proper ingespeeld. Die speelt naar de linkerkant. Daar staat Zagaritis. Zagaritis helemaal terug naar Klaverboer.
1: Ja, en nu staat Tolu toch echt wel klaar. En ook Edwardsen. Die gaan nog invallen voor de laatste 5 minuten tegen Heerenveen. Waarin Ajax iets moet doen om het alsnog naar zich toe te trekken. Ter Stegen is de 16 uitgekomen om een diepe bal van Heerenveen aan te nemen. Heerenveen zakt nu weer in. En Bouwman geeft de bal naar zijn rechterkant. Daar is het Rossa die hem terugspeelt weer naar Bouwman. En iedereen staat naar links te wijzen. In ieder geval Regeer die zegt de ruimte is bij Juri Baas. En die wordt nu ook aangespeeld. Juri Baas door aan de zijkant naar Ouazzane. En dan Baas weer terug richting Aaron Bouwman. 85 minuten precies gespeeld. Het is frustrerend, maar het is waar. Het is 2-2 geworden. En Ajax ziet Bouwman aan de bal. Lage bal van Bouwman richting Leonardo. Ja, daar staan 3 Heerenveen-spelers op één bij elkaar in de buurt. Dus die zullen wel makkelijk aan de bal komen. Geel nu voor Rossa. Goedkoop gegeven, moet ik zeggen, van Alex Bos. Maar ook wat frustratie bij Rossa. Wissel gaat er dan aankomen. Zowel bij Ajax als ook bij Heerenveen. Want daar staat Christian Petrov klaar.
0: Ja, die wissel die gaat nu plaatsvinden. Een aantal spelers van Heerenveen maken van het moment gebruik om even wat slokken water te nemen. En nog wat instructies te ontvangen van de trainer van Heerenveen. Daar is dan inderdaad die wissel. Steven Berghuis gaat van het veld af. Die doet de aanvoerdersband dan om bij Edwardsen. Dat is ook een primeur, denk ik.
1: Ja.
0: En dan is het Tolu die er ook in gaat komen. Dat is voor Ouazzaan. Dan ja, zal het zo zijn dat Ajax dus met twee spitsen gaat spelen. Misschien Leonardo wat meer vanaf links als Tolu in de spits staat. Ik zie in hem toch meer een buitenspeler dan in Tolu. Maar ik denk dat het gewoon klassiek met twee spitsen voorin gaat worden. En dat kan Ajax ook wel gebruiken. Want er moet een doelpunt gemaakt worden in die laatste vier minuten van de wedstrijd. Wisselmoment is nog altijd bezig. Nu ook die speler van Heerenveen, Petrov, erin gekomen. Een centrale verdediger. Heerenveen zal vrede hebben met deze stand. Maar ook nog heus wel op jacht gaan naar een doelpunt. Nu is het spel hervat en is het Kersten met de bal in de voet.
1: Nou, voor de supporters was het al de hele wedstrijd feest. Maar nu is het groot feest. Ze spelen, ze springen synchroon allemaal in het uitvak. Het is een indrukwekkende vertoning. Terwijl de rest van het stadion toch knap stil is gevallen. De 30e verjaardag van de Johan Cruijff Arena was eergisteren. En voor de wedstrijd was er een mooi eerbetoon. Met bijna alle spelers van de eerste wedstrijd die Ajax hier speelde in het stadion. En zij zien nu hoe Ajax aan het verspelen is in de tweede helft. Met Victor Edwardsen inderdaad als Oliver Edwardsen als de aanvoerder van Ajax. Geeft hem even terug. Oliver Edwardsen met voor Rossa met de voorzet. Leonardo niet. Dan Tolu. Tolu uit de draai. Net naast. Aangeraakt. Corner. En hij brengt weer meteen wat. Tolu. Dit is de dreiging. De ballen kunnen op hem gegeven worden. Leonardo deed dit ook slim, moet ik zeggen. En zo komt er een kans. En die schiet hij ook nog behoorlijk binnen. Maar wordt van richting veranderd. Corner voor Ajax aan de linkerkant.
0: Julian Brandt staat achter de bal. En achter hem gaan ook alle supporters staan. Gaat iedereen nog even achter Ajax staan. Die laatste minuten. Voorzet. Corner van Brandt richting de tweede paal. Daar staat Mokkio. Die krijgt zijn hoofd niet lekker tegen de bal. En de bal dan in de handen bij Klaverboer. Maar het heeft wel weer wat leven in de brouwerij gebracht in het stadion. Dat schot van Tolu, dat hij knap aannam en in één keer uit de lucht nam. Maar ja, vond dus een speler van Heerenveen op zijn pad. Als Heerenveen nu op de eigen helft onder de druk van Ajax probeert te voetballen. En dat lukt aardig. Aan de rechterkant is er waardig wat ruimte bij Trensko. Ajax moet nu snel terug. Trensko kan de hele helft van Ajax een beetje oversteken. Richting de 16 komt Brandt tegen. Geeft hem nu eventjes af. In het midden staat Linde. Nu iedereen van Ajax wel weer terug en in positie. Maar Heerenveen nog steeds overspelend op die helft van Ajax met Linde. Aan de rechterkant Brouwde. Brouwde kan geen voorzet geven. Dus speelt hem terug naar Kersten. Ja, de omsingeling van de 16 van Ajax is nu eigenlijk een feit. Willemsen speelt de bal naar de linkerkant. Rivera in duel met Rossa. Goede tackle van Rossa. En dan kan Ajax er misschien snel uitkomen. Mokkio en Brandt is er vandoor over links. Gezien door Mokkio. Goede paas. Maar net niet goed genoeg. Want Kersten die zit daartussen. Brandt is niet de allersnelste. En kan die bal gewoon simpelweg niet halen. Overname dus weer van Heerenveen. Met Linde, die een 1-2 aangaat met Brouwde. Kinderlijk eenvoudig speelt Heerenveen daar richting de helft van Ajax. Linde kan heel veel meters maken richting de 16 van Ajax. Trensko nu aan de bal in duel met Henrique. Trensko met een dubbele schaar. Het schot gaat net over. Maar het is echt even billen knijpen hoor, deze acties. Heerenveen komt er vaak snel uit. En dan ziet het er verdedigend bij Ajax niet altijd best uit.
1: Ja, het verdedigende middenvelder die daar doorjaagt. Op een driehoekje. Ja, dan word je er gemakkelijk uit gevoetbald, Jury de Geer. Niet handig van hem. Rechterkant van het veld is het Bouwman. Bouwman door naar Geer, die wel weer helemaal snel terug is gerend. Het ligt niet aan gebrek aan meters bij Jury de Geer. Bal naar de linkerkant. Daar is het Brandt. Brandt met de aanname. Moet maar even terug. We zijn op 90 minuten bijna. Nog 20, 25 seconden. En dan zit dat er alvast op. En er worden geen enorme minuten meer bijgegeven. Geen gigantische minuten. Nee, wat zeg ik? Niet heel veel minuten meer dit seizoen. Bal wordt voorgegeven door Ajax, door Rossaak. Valt bij Brandt. Brandt aan de linkerkant. Ja, goed tikje door in de voeten van Henrique. Henrique Mokkio. Goed, Brandt naar de achterlijn. Brandt, lage voorzet. Daar is Leonardo. Oh, die maakt hem bijna. Maar er staat nog een verdediger in de buurt. 4 minuten krijgen we erbij. Wat was dit lekker geweest voor hem en voor Ajax. Maar Leonardo ziet zijn kopbal gekraakt.
0: Ja, Ajax nog steeds in balbezit op de helft van Heerenveen. Jury Baas speelt naar Mokkio. Mokkio opzij naar Bouwman, die halverwege de helft van Heerenveen staat. Geeft aan Rosa aan de rechterkant. Voorzet van Rosa richting Leonardo. Daar staat ook Tolu de kopbal.
1: Jongens, maar ze springen over elkaar heen.
0: Ja, ze staan eigenlijk elkaar in de weg. Maar er staan gewoon twee spelers, zowel Tolu als Leonardo, die eigenlijk gewoon de bal helemaal vrij hebben om in te koppen. Maar het gaat helemaal mis. kopbal van Leonardo. Die gaat echt een meter of zes naast het doel van Klaverboer. Dit had hem toch echt moeten zijn. Een gigantische kans, zeg. Een mooie voorzet van Brandt. Maar die kopbal die laat te wensen over. En nu Heerenveen met een lange bal naar voren. Machine is de bedoeling, maar Bouwman zit ertussen. Ajax heeft het momentum en heeft nog 3 minuten om een doelpunt te maken. De bal gaat naar Bouwman.
1: Ja, Heerenveen ook met vermoeidheid zichtbaar. Ook bij Vente die er nog achteraan jaagt. Of staat hij er nog in? Ja, dat is hem volgens mij wel. En dan naar achteren, naar de zijkant richting de onvermoeibare man met de aanvoerdersband. Nu Edwardsen voor Ajax. Rossa raakt hem toch niet helemaal lekker volgens mij, maar krijgt hem bij Regeer. Voorzet van Regeer wordt eruit gehaald ten koste van een corner. Ja, prima. En inderdaad, het momentum, je hebt er gelijk in, is voor Ajax. En Ajax krijgt een corner met nog 2,5 minuut blessuretijd. En zal dat dan misschien toch nog genoeg zijn? Kan Ajax het tij keren, het vertrouwen terugbrengen, de hoop? Het maakt dan helemaal niks uit hoe het gegaan is. Als het maar gelijk komt met Groningen en AZ. De enige twee ploegen in de Eredivisie met de maximale score tot nu toe. Ajax wil zich daarbij voegen. Leek zich er ook lang bij te gaan voegen. Maar het kan alleen als er nu nog gescoord wordt. 1 hand de lucht in van Brandt. Gaat naar de eerste paal. Wordt weggekopt door Heerenveen. Nog 2 minuten blessuretijd zijn er. En Edwardsen pakt de bal op.
0: Edwardsen speelt opzij. Daar staat Rosa in de middencirkel aan de linkerkant. Enrique. Nog veel spelers van Ajax rond die 16 van Heerenveen. Enrique speelt hem dan niet te ver voor zich uit. Maar belandt dan in een duel met Braude. Overtreding gemaakt door laatstgenoemde. De rechtsback van Heerenveen. Dus een vrije trap voor Ajax. Dat is iets over de helft van Heerenveen. Aan de linkerkant een mooie plek voor Enrique. Om die bal de 16 in te slingeren. Ook Brandt komt zich melden bij die vrije trap. Een van die twee gaat hem dus nemen. En voor de rest bijna alle Ajaxiden ter hoogte van de penalty stip. In een rijtje daar in de 16 van Heerenveen. Rechterhand de lucht in bij Enrique. Die wel die vrije trap lijkt te gaan nemen. Die bal gaat daar richting de eerste paal. Tolu wil zijn hoofd er tegenaan zetten. Maar het hoofd van Kersten is eerder bij die bal. Maar Ajax pikt wel weer op met Enrique. Die nog een keer die bal erin gaat pompen richting de tweede paal. Daar staat Tolu en ook Mokio. Mokio kan de bal voor gaan geven. Daar staat geen Ajaxiet. Weggekopt door Kersten. En Enrique nu met het schot. Een zondagschot uit de lucht. Ja, dat had hij beter niet kunnen doen. Want er is nog maar minder dan een minuut. Of eigenlijk precies een minuut over. En dit was misschien wel de laatste kans die Ajax kon krijgen.
1: Ja, dit was geen zondagschot hoor, Daaf. Als een zondagschot was geweest, dan hadden we nu aan het juichen geweest.
0: Dat is waar.
1: 2-2, 94e minuut. Er schijnt nog wat zon in de Johan Cruijff Arena op een paar vakken op de tweede ring. Maar bij mij is het gemoed toch behoorlijk bedaard. En donkere wolken boven mijn Ajax-humeur. Met een ingooi van Bouwman terug richting Ter Stegen. Goed in de voeten, eigenlijk op de dijbenen van Brandt. Die opent naar de rechterkant, op de borst aangenomen door Edwardsen. Kan Ajax nog één keer, een halve minuut is er nog. Heerenveen jaagt er vol achteraan en daarmee is het momentum van Ajax misschien wel een beetje gekeerd. Moeten we terug naar Ter Stegen en dat vindt de arena niet mooi. Opening naar links van Ter Stegen is ook lastig voor Enrique. Ja, die moet dan ook weer terug. Ja, doet de Heerenveen hier goed werk. Is dit een slechte bal van Regeer? Jongen. Ja, ik snap dat er enig opportunisme bij moet komen kijken. Maar dit is de laatste kans dan echt verkeken op een aanval. Alhoewel Brandt hier mag gooien. Nou, hop ingooien naar Mokio. Die staat helemaal vrij daar in het midden. Nu ziet hij het. Ja, het is nu 94 minuten. En dan geef je de kans om af te fluiten. 2-2. Het uitvak gaat uit hun dak. En wij zeker niet. Dit is een grote kans die Ajax hier laat liggen. Het had absoluut de toppositie van de traditionele top 3 voor het grijpen. Maar het laat dat lopen en blijft gelijk met Feyenoord en PSV. 4 punten door deze gelijke stand na 90 minuten. 94 tegen Heerenveen. Dat in de eerste helft, net voor het einde van de eerste helft, scoorde via Trensko. 2-2 maakt in de tweede helft via Rivera. En dan zijn die doelpunten, dat eigen doelpunt dat door Ajax werd afgedwongen. En dat heerlijke doelpunt van Ouazzaan, toch maar 1 punt waard, Daaf.
0: Ja, een hele, hele bittere pil. Mijn Ajax hart heeft het ook zwaar te verduren, moet ik zeggen. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Maar toch defensief werd er niet goed genoeg opgetreden tegen die aanvallen van Heerenveen. Eindstand dus 2-2. En daar zat echt veel meer in. Het is toch wat ook met die jubileumwedstrijden op de een of andere manier. Dat gaat altijd mis voor mijn gevoel.
1: Ja, niet toen Ajax 125 jaar bestond, toch?
0: Ja, jawel. Dat was AZ thuis.
1: Oh, je hebt gelijk. Ja.
0: Nee, dat is geen gelukkige match, die jubileums, jubilea. laten we ze gewoon niet meer vieren vanaf nu. Op wedstrijddagen in ieder geval.
1: Ah, het was zo mooi met dat hulde voor de wedstrijd. Ja. Nou goed, donderdag speelt Ajax weer. Let op, 7:15 in Sion. Zwitserland, Ajax Radio is erbij. De eerste van twee wedstrijden in de play-offs van de Conference League. Hartstikke belangrijk. Gaat Ajax de hoofdfase van een Europees toernooi halen. We moeten het nog maar zien natuurlijk. Want Ajax heeft de laatste twee wedstrijden niet gewonnen. En er is genoeg werk aan de winkel voor Michel Sanchez en zijn mannen. Bedankt voor het luisteren voor nu. Voor je komst naar het stadion als je hier was. En hoe dan ook, tot donderdag bij Ajax Radio.
0: Tot donderdag.

0: Ik was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

0: Maar vanaf hoe laat horen zij ons dan? Weet je dat?
1: Nu.
0: Maar ja, ze luisteren ook al.
1: Ja.
0: Oh, nou. Ik wens jullie een hele goede middag. Ja. Kan niet anders,
1: vanaf de perstribune in de Rolsvesten.
0: Ah, heerlijk. Het is echt, hoe ik het zou, dit is makkelijk om te zeggen, de ideale voetbalmiddag. Maar zondag 2:30. Een aangename temperatuur, maar wel gewoon een goed zonnetje en een gevulde Grolsvesten.
1: Ja, waar ik me dan altijd over verbaas is dat de stadionlampen aan zijn. Dat is altijd
0: nu het zegt.
1: Dat is altijd zo. Daar ben ik altijd zo verbaasd over.
0: Waar ik altijd zo verbaasd om ben, is dat zie je in die stadions. En dat is, hier valt het nog mee, maar ik ben bijvoorbeeld bij NEC ben ik geweest. En Roda voor de beker. Roda, daar zaten denk ik 12 supporters, zaten er. Op de donderdagavond. Maar die muziek stond hard.
1: Ja, dat is hier ook zo.
0: Het is echt, oh man, je hebt echt de tinnitus hou je eraan over.
1: Ja, ik was hier in het voorjaar een keer bij... Ben iemand te gast hier in het stadion?
0: Ja.
1: Als je daar bij de shop liep, dan had je ook ik noem het nog toch maar even een restaurant, maar het is waar de fans zitten.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar stond de muziek ook zo enorm hard. Ja, het geeft wel een bepaalde sfeer. Ook
0: ja, natuurlijk.
1: Kun je zeggen wat je wil?
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar het is wat ik probeer te zeggen is van, je wil natuurlijk wat afgeven, zeg maar, wat laten zien.
1: Ja.
0: Maar wel een godman wat hard.
1: Het gaat om de passie, om de strijd. Ja. En dan wil je natuurlijk met de opkomst, met het warmlopen, wil je dat allemaal een beetje in gang zetten. En ondertussen hebben we ook het scheidsrechtersgespan al op het toneel, zie ik. We gaan snel.
0: Arbitrage, ja. Ik zit even te kijken, wie is de VAR, Wim?
1: Heb ik niet in beeld.
0: Heb ik ook niet in beeld.
1: Op het formulier. We hebben onze scheidsrechter is Lindhout. Met de assistent scheidsrechters Johan Balder en Murat Kutsukerbier. Kijk, heb ik dat weer. we hebben direct even een vuurdoop.
0: Ik ga eens even kijken. Twente Pek. Ja. Statistieken, standen.
1: Want we zijn een VAR nodig vanmiddag. Let maar op. We zijn hem nodig.
0: Ja.
1: Het gaat erom spannen, want we hebben natuurlijk allebei gezien dat we twee ploegen op het veld hebben die vorige week nou niet hun beste entree hadden in de Eredivisie.
0: Ik vond Twente, er werd veel geschreven, loom. Ik denk dat er geen raker begrip is voor de wedstrijd in Heerenveen. Het optreden van Twente daar, dan loom. Het leek wel alsof ze met een zak aardappelen op de rug voetbal.
1: Pap in de benen.
0: Pap in de benen, ja. Maar echt,
1: heb je zelf gevoetbald?
0: Ja, wel. Ik heb mijn kruisband afgescheurd. Okay. Dus ik ben nu in revalidatie. Ja. Maar
1: ik moest stoppen op mijn 22e, maar ik heb ook wel gevoetbald. En als je dan dat weer had van vorige week, zeg maar, dan snap ik die pap in de benen, dat snap ik wel.
0: Ja, maar ja, je kunt als 20 zijn niet zo voor de dag komen. Het leek ook ongemotiveerd.
1: Nee, ja.
0: En het was allerminst goed wat Twente niet zien. Maar goed.
1: Ja, en tegenover hebben we natuurlijk Pek Zwolle, die het vorige week op inzet in het begin wel redelijk goed deed tegen Ajax. Maar ja, toen de overtreding van Floranus en een rode kaart. En je staat met 10 man.
0: Ja, maar de Ajax had tot, zeg maar, die rode kaart kwam in de 65e minuut.
1: Zo is, ja.
0: En tot dat moment, dus ruim een uur, is Ajax amper in de 16 geweest van Pek.
1: Ja.
0: En hebben hem vrijwel niets gecreëerd. En dan komt die rode kaart. En ja, Floranus die trok ook wel echt zelf het boetekleed aan. Hij zei, ja, ik heb mijn team in de steek gelaten. Door mij hebben ze verloren.
1: Ja, maar ja, dat zie je ook. Dan onderscheidt een topclub zich ook van een middenmotor schuinerscheep degradatiekandidaat.
0: Ja, ja, zeker.
1: Want die zeggen de Pek Zwolle een degradatiekandidaat is. Want ook Twente staat natuurlijk op 0.
0: Ja.
1: Maar we zijn net begonnen. Het seizoen is nog jong. De bal is rond. En alle clichés heb ik al voorbij horen komen. Maar ja, laat niet onverlaat. 3 puntjes vanmiddag voor Twente.
0: Nee. Nee,
1: andere opdracht is er niet.
0: Nee, en kijk, stel je verliest vandaag weer, dan kom je daar bij Utrecht en Willem II uit. Die ook nog puntloos zijn na 2 duels. Ja, dat is toch, moet je toch zien te voorkomen natuurlijk. Bedoel, je ziet bij Utrecht bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk gewoon een hele vervelende start. Voor die nieuwe trainer ook natuurlijk. Is ook wel lastig, hè. Bedoel, de eerste

0: denk ik van ja, we gaan het wiel toch niet allemaal uitvinden. Ik bedoel,
1: nee.
0: Dat iemand daar iets nieuws bedenkt is hartstikke leuk. En dat het goed uitpakt is ook leuk. Maar dat had Utrecht dus voor een seizoen, hè?
1: Ja. Nee, maar zo is het ook. Maar om dan even terug te komen bij deze wedstrijd. Kijk, PEC is op papier misschien qua selectie een tegenstander. Kijk, Twente moet natuurlijk winnen vandaag.
0: Ja.
1: Laat dat voorop staan. Als Twente vandaag niet wint, hebben ze geen goede middag. Is hij niet geslaagd. Alleen, er wordt ook van dit FC Twente wel wat verwacht. Al denk ik wel, dus dat PEC is denk ik geen makkelijke tegenstander, hoor.
0: Nee, maar als je nou naar FC Twente kijkt, er wordt heel erg geënt op de verhalen. Laten we het maar gewoon uitspreken. Het verhaal van de derde spits.
1: Ja.
0: De keepers worden overbelicht. Het gaat maar door.
1: Centraal achterin.
0: En je moet rust hebben. Je moet rust hebben in de organisatie. En dan gaat het gewoon goed. Maar wat ben je daarvoor nodig? Een overwinning.
1: Ja.
0: En zo simpel is.
1: Ja.
0: En dan gaat het over hoe Ten Hag in de organisatie staat. Dan gaat het over hoe John van der Brom zich opstelt ten opzichte van Ten Hag en ten opzichte van de selectie. Is allemaal prima. Maar je moet uiteindelijk gewoon 3 punten pakken.
1: Ja.
0: En dat is vandaag de dag. Punt.
1: Nee, zeker. Zeker.
0: Kijk, en als je vorige week allebei de eerste wedstrijd verloren. Ja, dat doet natuurlijk wel pijn. Dat doet pijn bij de selectie zelf. Uiteraard ook bij de supporters.
1: Ja.
0: En dan is zo'n wedstrijd als deze, wat dan toch een derby is, tussen de Tukkers en de Blauwvingers. Ja, hey, kom maar op.
1: Die wil je winnen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ik kijk er echt naar uit. De PEC natuurlijk ook, ja. Daar wordt niet veel van verwacht. Ook na vorig seizoen, maar toch wel een beetje een sof was. Maar het eerste seizoen van trainer Henry van der Vecht. Nou ja, die heeft natuurlijk ook weer een paar maanden kunnen nadenken. Er zijn een paar jongens bijgekomen. Denk aan wie er ook in de basis staan. Kunnen we ook wel misschien wel naartoe. Maar zoals Sommer, Sørensen en Bajo misschien terug. Misschien kan die weer wat nieuws brengen. Nieuwe gif in de selectie. Ik bedoel maar. Ja. Het is,
0: ja. Nou ja, er zit altijd wel een leuke verrassing tussen. En toch, ik ken vanuit... Ik kom dan uit het Drentse land. Maar Thijs Oosting bijvoorbeeld,
1: ja,
0: had ik echt wel goede verwachtingen van. En kwam er vorig jaar ook niet helemaal uit.
1: Nee.
0: En ik hoop altijd nog een beetje op het moment, niet vandaag, maar vanaf volgende week mag hij gaan vlammen. Maar Thijs Oosting is op PEC wel een speler waar ik van denk van ja, die kan nog meer brengen. Maar speel hem op die manier ook aan en in. Maar ja, goed, weet je, zo gaan dingen. En zo hebben we natuurlijk ook bij FC Twente, en laten we het ook niet onder stoelen of banken schuiven, Wout Weghorst in de spits.
1: Ja.
0: Daar mogen we ook iets van verwachten, want daar verwacht het publiek ook iets van.
1: Ja, het is voor Weghorst ook wel lastig. Ik had verwacht dat hij niet verguisd, maar wel uitgefloten zou worden na zijn mindere optredens. Alleen je moet ook wel voorstellen, hoe stom het ook klinkt, Weghorst is niet heel veel meer dan een vogelverschrikker, hè? Die gewoon heel goed kan doelpunten maken. En met heel veel bombardie al dat aankomt overal. Maar daar moet je niet van verwachten dat die 4 man voorbij lopen.
0: Nee, Floris, maar als je er vanmiddag 2 inprikt en we winnen met 2.
1: Niks aan de hand. Is iedereen vergeten?
0: Iedereen het mannetje. Ja. Is voor iedereen het mannetje. En dan gaan we gewoon lekker door.
1: Zeker, zeker. Zeker.
0: Dus wat dat betreft kan dat ook alle kanten op. Maar ja, dat is voetbal, zeggen we dan maar. Voor nu hebben we nog 2 keer 3 kwartier te voetballen. En kunnen we in de rust nog een beetje bijschaven, mocht het zo nodig zijn.
1: Ja.
0: Maar ik ga van een overwinning uit vanmiddag.
1: Ik ook. Ik ook. Even een heel flauw. Scorebord journalistiek, heb je nog een voorspelling?
0: Ah, ik heb net al een uitspraak gedaan voor 2-1 voor Enschede.
1: 2-1 voor Enschede.
0: FC Twente, Enschede 2-1 tegen PEC Zwolle.
1: Nou, ik heb een soort slecht voorgevoel, maar dan ben ik te pessimistisch misschien. Omdat de mensen die ons in hun oren hebben, die zijn hier voor de FC, de lokale FC. Maar ik denk dat het niet gemakkelijk gaat. Ik denk, 1-0, 2-1 of zo, een minimale marge, zoiets.
0: Floris, winst is goed.
1: Ja, winst is goed.
0: Winst is goed.
1: Nee, zeker. En ik denk dat als jij wint, dan maakt het spel niet eens heel veel uit. Want als jij vandaag een goede pot op de mat legt, je creëert veel kansen. Maar je maakt ze niet af, waar ik niet van uitga. Want Weghorst en Vennegoor, die scoren allebei vrij makkelijk. En waren bij Lammers er nog een beetje aan schort. Als je de kansen creëert als Twente zijn, dan gaan ze er ook wel in.
0: Ja.
1: Alleen dat was in Heerenveen dus niet het geval.
0: Nou,
1: en als dat wel komt vandaag, dan zie ik voor Twente geen probleem.
0: Nou, weet je, en er is natuurlijk wat opschudding in de selectie. We hebben natuurlijk een nieuwe speler, Philip Thorvaldsson.
1: Ja.
0: De man uit Noorwegen, een rechtsbuitenspeler. Ja, ooit, maar dat is voor jouw tijd geweest, hadden we hier Halvard Thorsen.
1: Ja.
0: Ja, legendarisch.
1: Ik ken de naam.
0: En die man die heeft ook nog heel veel voor FC Twente betekend. En hij gaat ook naar zijn commentaar.
1: Ja. Ja,
0: die man, die nieuwe rechtsbuiten, Philip Thorvaldsson, kan echt iets toevoegen.
1: Ja.
0: Maar hij staat er nog niet in.
1: Nee, hij begint op de bank bij de Tukkers.
0: Ja.
1: Even kijken. Zullen we de opstelling maar gewoon doen?
0: Ja. Maar goed, het is beginnend dan met de bezoekers. PEC komt hier met op doel Jasper Schendelaar. Dat betekent dus dat De Graaf andermaal op de bank zit. Hij is officieel gepasseerd en Schendelaar is dit seizoen dus wel de eerste keeper. Linksback staat.

0: Van der Haar. Daar komt dan dat Floranus natuurlijk geschorst is. Naar die charge vorige week.
1: Ja.
0: Tegen Ajax. Nick Viergever en Graafes vormen het centrum. De 37-jarige Viergever en de Deen bij Pek Zwolle. Respect aan Oliver Aartsen. Voor hen staan Ryan Thomas, aanvoerder vandaag bij de Blauwvingers. En Tobias Sommer, de Deen. Dan nog een Deen op de linker buitenkant. Elias Seurensen. En Bayo, die is terug van zijn huurperiode van Stade Lavallois. Ligue 2. De bel staat rechts buiten. Dan staat in de spits staat Koen Kostons. En achter hem staat dus die Thijs Oosting. Ja, Groningen. De naam Oosting is hier ook niet onbekend natuurlijk in Twente.
2: Nee, dat wil ik net zeggen. Ja, dat is natuurlijk wel een saillant detail. Want ja, vorig jaar trainer Oosting hier weggestuurd. Jordan Oosting inmiddels bij Go Eagles. Ja, ik vind het een hele goede kerel. Hoe dat allemaal gegaan is, gaan we nu niet meer belichten. Maar ik denk dat hij zijn plek heeft gewonnen bij Go Eagles.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Hij heeft bij Pek de harten veroverd. 4-1 werd het vorige week tegen Willem II. Zij trappen over 10 minuten ook af. In de Kuip tegen Feyenoord. Goed, dat is allemaal niet van belang. We gaan voor de thuisploeg. Wie staan er bij de thuisploeg in de basis?
2: Ik wil er nog even aanvullen op Pek. Want Pek heeft deze week nog een nieuwe verdediger gehaald.
0: Ja.
2: Jan Burger, 19 jaar. Hij komt van Wolfsburg. Hij speelt bij Duitse elftal onder 19. Verdediger schijnt nog wel een bikkeltje te zijn. Ik heb hem even opgezocht, maar is wel een mannetje. Dus,
0: er werd echt wel geschreven dat het echt wel een hele aanwinst is. En dat ze ook bij Pek niet 1, 2, 3 hadden verwacht dat hij in Zwolle zou tekenen. Maar hij is gekomen. Dus, en daar mogen ze heel blij mee zijn.
2: Ja, heel mooi. Heel mooi.
0: Twente.
2: Ja, Twente. Onder leiding van John van der Brom gaan we naar de keeper. Oenestal. Ja, weet je, de discussie over de keepers hoeft er wat mij betreft niet te zijn. Als je een nieuwe keeper haalt. Dan weet je dat er discussie komt, dat er een lekkere strijd komt. Nou, daar is zo'n extra keeper voor bedoeld.
0: Ja.
2: En we gaan kijken of Drommel zich in dat geweld kan mengen. Maar vooral Oenestal onder de lat. We hebben rechtsachter Pat van Rooij. Daarnaast staat Prupper, Nijstad en Adelgaard op linksback. Ja, ook een echte vleugelverdediger.
0: Ja,
2: die kan heel mooi opkomen en lekkere acties maken. Ik vind het echt een mooie voetballer om te zien.
0: Hij kwam over van de Eagles. Hè? En hij heeft zich daar echt van de Eagles B-speler, zeg maar, als het ware. Zich na de selectie als bankspeler, als backup. Ja. En toen James geblesseerd raakte, heeft hij die linksback-positie in Deventer echt geweldig ingevuld.
2: Ja.
0: En Twente dacht van, nou ja, waarom moeilijk zoeken als het makkelijk kan. We gaan gewoon even 40, 50 kilometer verderop in Deventer zoeken.
2: Kon op de fiets, hè?
0: Hij kon op de fiets deze kant op. Ja, nee, zeker, zeker.
2: Op het middenveld hebben we dan de bal over naar Zerouki. Hoeft eigenlijk geen toelichting, maar is natuurlijk een geweldige voetballer. Draaft soms wat door, maar goed, we gaan er zien vanmiddag wat hij extra kan brengen. Daarnaast staat Weidman, Ouda Weidman. En dan, Piazza.
0: Echt een mooie speler, hè?
2: Dat is echt een Twente-voetballer.
0: Dat is een Twente-voetballer. Een stevige jongen. Zo, buitenspeler.
2: Ja.
0: Niet altijd met evenveel flair. En hij heeft niet dat laconieke, wat soms wel leuk is om te zien.
2: Ja.
0: Want aan de andere kant staat dus Urja Zetter. Geven we dat ook al even. Dus die is terug nadat hij misschien afwezig zou zijn wegens privéredenen. Maar die staat in de basis bij Twente. Maar terugkomend op Piazza. Hij is recht toe, recht aan.
2: Ja.
0: En dat is voor de tukkers is precies wat ze zoeken.
2: Goed.
0: Recht toe, recht aan. Niet te moeilijk. Gewoon op. Naar binnen komen en schieten. Ja. En dat deed hij twee keer uitstekend afgelopen donderdag.
2: Ja, prima. Ja, achter Wout Weghorst in de spits. En daarachter Daan Rots. Je zet er heb je al even verklapt op linksbuiten. Dus ik denk dat we een prima basis hebben staan. We kijken naar de klok. Het is 8 minuten voor 2:30. Dus we krijgen zometeen de opkomst hier in de Grolsvesten van de twee teams. FC Twente tegen Pek Zwolle. En ja, toch wel een beetje het duel wat er om gaat wat mij betreft. Ik vind het mooi dat we hier nu de eerste thuiswedstrijd hebben. Natuurlijk hadden we de eerste graag gewonnen. Maar we vinden het wel mooi dat we nu de druk erop zetten. En tegen Pek Zwolle. Mooie derby. En ja, 2-1 heb ik gezegd. Ik hou het nog steeds vol.
3: 37 voor de bal. 38
0: Zou ik even een muziekje instarten, Wim? Dat we nog even...
2: ik vind het mooi.
0: Kan ik dat zo... Nee, dat is de verkeerde.

0: de vlaggen die worden gezwaaid. We gaan ons opmaken voor de opkomst van zowel FC Twente als PEC Zwolle en het scheidsrechters trio hier in de Grolsvesten. We gaan ons opmaken voor FC Twente tegen PEC Zwolle.
1: Nou, dat zeg je heel goed.
0: Langzaam, stadion loopt ook een beetje vol. De supporters van PEC hebben zich met z'n allen verzameld. Nou, ik vind het altijd een beetje klapvee in een soort hondel, in een soort schapenhok. Maar het is, ze zitten daar goed met z'n allen. Hebben zich daar verzameld. Vlaggen zwaaien rond. Het bier gaat rijkelijk in grote hoeveelheden door de tap vandaag. Voor omzet gedraaid in dat opzicht. Ja, het ziet er goed uit. Een voetbalmiddag. Een ideale voetbalmiddag. Ik zal het niet te vaak noemen, maar één keer kan nog wel.
2: Jawel, dat mag wel. En op zo'n ideale voetbalmiddag mag je de bierleverancier ook best noemen in de Grolsvesten. Dat is helemaal geen probleem. Trotse hoofdsponsor GGM Gastro. De rode bal op de middenstip wordt strak getrokken. De vlaggen die staan strak. Ze worden opgetild op de 16-meterlijn en langs het veld. En de kleinere vlaggen bij de entree van de teams. Die wordt gewapperd door de kleine mannen en vrouwen. Geweldig om te zien. Alle camera's zijn gericht op de ingang van het veld. En daar we zitten hier op een geweldige locatie, hè, ter hoogte van de middellijn. AC/DC erop, er weer nog meer, jongens. Ja. Maar dit moeten we vanmiddag niet hebben. Geen Thunderstruck.
0: Nee, dat zou ook wel meevallen, denk ik.
2: Dan is het Houston, we have a problem. Ja. Heb je één keer gehad in het stadion? Nou, dat wil je niet. De Kuip. Het is toch altijd typisch dat zo vlak voor de wedstrijd nog zoveel stoeltjes leeg zijn. Ja, en zo in één keer is het knippen met je vingers en het zit vol. En voor ons installeren de mannen van PEC Zwolle nog het een en ander op de laptop. Iets met een verbinding en iets met iets te laat begonnen.
0: Ja.
2: Gelukkig hebben wij dat niet. We hebben alle rust. We kunnen ons voorbereiden. Heerlijke koffie in de perskamer. Prima voor elkaar hier. Twee minuten voor 14:30 en we gaan nu ons opmaken. Want de camera's worden op het veld gezet om een mooi shot te krijgen vanaf de grasmat. En de muziek zakt weg. Heb je er zin in? Nogmaals, heb je er zin in?
0: We hebben er heel veel zin in.
2: Kijk.
0: En ik hoor het Twente Niet-lied, het opkomstlied voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen 2026-2027. Het You Never Walk Alone in de Grolsvesten. Daar gaan we, Wim.
2: We luisteren mee.

0: Zondag 16 augustus, 2:30, speelronde 2 in de Eredivisie. 30.000 supporters hebben zich hier gemeld in de Goalsvesten. En we zijn los voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor FC Twente. Lange bal, Jasper Schendelaar.
1: Ja, duel aangaan door Saruki van middenveld. Hij verliest hem met het eerste schot op goal. Gaat over. En Lars Onderstal neemt even zijn tijd om een bal te pakken. Tegenwoordig is het allemaal anders. Ze mogen de bal niet meer aanreiken. Maar de bal moet opgehaald worden van een pionnetje. En hij neemt de bal rustig in zijn arm en gaat de bal neerleggen. We gaan kijken hoe ze uit gaan voetballen bij dit 5 meter gebied.
2: Prachtig, dat You Never Walk Alone.
1: Ja, kippenvel.
2: Dat went nooit. Ik kom ook wel eens bij Twente. Je komt nog wel eens ergens. En het blijft gewoon elke keer gewoon iets bijzonders, toch? Ja. Fantastisch. Ja, Twente bouwt vanuit de achteruit op lange bal richting Wout Weghorst. Komt van de voeten van Nijstad. Komt niet bij Weghorst terecht. Kan het spel niet verleggen. Dus is pek aan de hand. Linkerkant Sørensen heeft daar wel Prupper bij zich. En het is uiteindelijk Sørensen die hem als laatste raakt. Jazeker. Dus gaat de bal uiteindelijk via hem over de zijlijn. Inworp voor FC Twente. Bart van Rooij. Hij zag er vorige week niet heel goed uit. Bij de tegengoal doen Luca Ooyen van Heerenveen de bal zo in de korte hoek kon schuiven. Van Rooij, die werd daar eenvoudig geklopt. Hopelijk komt hij vandaag iets beter voor de dag. Saruki daar in duel met, dat is Sommer. Beukt hem daarom ver, wil Van der Belt verder spelen, maar dat mag niet. Dus uiteindelijk, mag uiteindelijk niet. Vrije trap voor PEC Zwolle. Het gaat genomen worden daardoor. Damien van der Haar waarschijnlijk. PEC spelers dus richting het strafschopgebied van FC Twente. Op een metertje of, wat zal het zijn, 35-40.
1: Sommer bij de bal, Sommer overlegt even. Ze gaan hem, dat denk ik, toch gewoon ingooien. Even kijken hoe hij dat aan gaat pakken. Er is wat overleg. Lindhorst. Hij fluit nu voor, dat zijn de gebruikelijke taferelen. Even in het begin wat indruk maken als scheidsrechter. Van elkaar afblijven, geef elkaar de ruimte.
2: Gaat die genomen worden daar?
1: Dat was een schijnbeweging.
2: Schijnbeweging wordt ingebracht bij de tweede paal. De bal iedereen kan achter hem laten lopen. Niks aan de hand. Doeltrap voor FC Twente. Ja, de FC Twente, wat dus in de voorbeschouwing ook werd besproken. Het is tot nu toe, ze wilden al spreken van een crisis. Dat vind ik wel heel overdreven. Maar het gaat nog niet heel erg lekker met Twente. Natuurlijk eenvoudig uitgeschakeld door Ferencvaros in de Europa League kwalificatie. Dat was in juli begon dat al. Maar dat was voor Twente echt wel even een moment van oké, we worden met beide benen aan de grond gezet. En toen kwamen ze afgelopen donderdag. Eerst vorige week natuurlijk in Heerenveen al slecht voor de dag. En vorige week donderdag was helemaal beschamend hoe de Tukkers zich presenteerden. Tegen Dutch. Natuurlijk, het stond al 6-0. Maar het was echt beschamend hoe zij daar voor de dag kwamen. Van Rooij wil naar voren. Wordt onvergelopen door Oosting. Dus een vrije trap voor FC Twente op de eigen helft. Wat wil je aanvullen, Wim?
1: Op zich is zo'n wedstrijd 3-3 is natuurlijk prima. Want je stond al met 6-0 voor. Dus klaar. Alleen er zijn supporters die meegaan. Je wilt iets neerzetten. En als Twente ben je dan ook een soort van verplicht om daaraan te voldoen. En we hadden net voor de wedstrijd even over dat Piazza natuurlijk een hele goede voetballer is. En die daar uiteindelijk nog wel zijn stempel kan drukken. Maar goed, we moeten vandaag zien hoe we daar weer uitkomen. Op dit moment wordt de bal rondgespeeld achterin. Prupper die speelt weer op Van Rooij. Ja, en Van Rooij die probeert de opbouw te kiezen. En vindt Rots. En gaat nu om de speler heen en trekt op aan de rechterkant. Op rechts voorbij. En Weghorst die wil hem hebben. Ze spelen naar de 16. Komt die net niet goed uit. Jammer.
2: Laag echt mogelijkheden hier voor Twente. Is het uiteindelijk Adelkaart die hem over de achterlijn tikt. Dus gaat Schendelaar de bal ophalen om hem uit te nemen. Maar hier kwam Twente er uitstekend uit. Ja. Rots die als 10 natuurlijk fungeert. Maar die vaak op de rechterzijkant zal zijn om daar zich met het spel te bemoeien natuurlijk. Veel zal via de rechterkant gaan. Via Van Rooij aanvankelijk. En dan Piazza die daar ook staat. En Rots die kwam er langs. Weghorst in de diepte. Maar hij koos voor de linkerkant. En de bal naar Urjazetten. Maar die was niet goed. Urjazetten kreeg hem achter zich. Dus is het dan uiteindelijk via Adelgaard, die nog wat proberen daar bij de achterlijn, de bal over de achterlijn gegaan. Heeft Schendelaar ondertussen de bal genomen, tikt Beckham achterin rond, Van der Haar aan de linkerzijkant, richting Sørensen. De Deen wil wegdraaien bij Van Rooij, maar zonder succes. Van Rooij pakt de bal uitstekend af. Hij ontvangt ook een applaus van de Twente-aanhang. 4 minuten en 30 seconden zijn we onderweg in Enschede. Het is Nijstad achterin. Speelt Adelgaard even aan. En Adelgaard, die kijkt wat er mogelijk is voor een verdere opbouw.
1: Prupper die speelt even terug op Onderstal. Onderstal even het overzicht. Wil eigenlijk wel diep spelen, maar toch weer breed op Nijstad. Ja, en nu gaan we toch even denken van, staat het alles al? Gaan we het allemaal vinden? We zagen net bij de verdedigende actie van PEC ook dat daar wat wanorde was. Want zelfs de spits en Boyo moest terug mee om de bal te verdedigen. En nu gaan we bezig met de opbouw. We gaan bezig met de opbouw via Piazza aan de rechterkant. Gaat weer terug naar Bart van Rooy. En Bart van Rooy wijst. Seruki ontvangt. En dan over de middenlijn. Wout Weghorst kan draaien. Draait niet. Draait de verkeerde kant op. Geeft een slechte paas. Is de snelheid weer uit de aanval. Bart van Rooy kan weer opnieuw. En gaat over de hele. En daar staat Nijstad. Nijstad net niet over de middenlijn. En kan even het overzicht creëren. Even de rust. Even kijken hoe alle pionnen staan. En we gaan langzamerhand weer bezig met de opbouw.
2: Ja, Seruki daar aangespeeld in de blok op het middenveld. Ontvangt hem dan weer. Verplaatst het spel naar de rechterkant. Goeie bal naar Van Rooy die nu naar voren kan. Op een metertje of 20.16 gaat hem voorgeven. Wijman aangespeeld. Maar die heeft een slechte aanname. Probeert Peck eruit te komen. Dat lukt niet. Dus Twente wel weer aan de bal. Aan de linkerkant bij Urjazetter in de 1 tegen 1. Heeft daar Mbayo bij zich. Ja, Urjazetter, dubbele dekking. Vind ik ook niet zo gek. Want dat is bij Twente de man die uit iets kan creëren. En daar zijn er tegenwoordig in het voetbal niet zo heel veel meer van. Maar Sir Urjazetter heeft het echt in zich. Ik denk, als je als Twente zeide hem veelvuldig aanspeelt vandaag, zoals hier, dat er wat kan gebeuren. Daar is hij weer. Urjazetter, punt 16. Valt de aards aan. Links, rechts, kap. Geeft hem dan voor en eindelijk richting Weghorst. Wordt niet gevonden. Sir is zijn werk weg. Kost ons dan in de counteraanval, maar dat lukt niet. Misschien nu dan via Van der Haar. Peck probeert iets, maar het is Nijstad die daar goed oplost. Het zal het beeld vandaag gaan zijn. Twente veel aan de bal. Twente heeft natuurlijk ook graag de bal. Van der Brom heeft graag de bal. Maar doelpunten maken zal niet makkelijk worden. Dat heeft Twente namelijk al de laatste jaren niet tegen PEC. De laatste 4 wedstrijden won Twente immers niet van de ploeg uit Zwolle. Urjazetter aan de linkerkant ontvangt hem. Aardse voorzet, ik word even onderbroken. Urjazetter die kan hem rustig aannemen daar op bij de zijlijn. Daar op de helft van PEC. Seruki dan. Seruki tussen de linies door. Probeert hij wat te zoeken. Bal weer naar de rechterkant. Piazza, dit ziet er op zich goed uit voor Twente. Nu bij de achterlijn daar. Van Rooy de 16 geeft de voorrichting Weghorst. Wordt niet gevonden dan in de rebound nog. Piazza, nee. Maar Twente wordt sterker. Je hoort het ook aan het publiek. Het is gevaarlijk wat de ploeg aan Enschede laat zien.
1: Ja, Bart van Rooy zit op dit moment aan de rechterkant uiteraard. Even weer terug naar het middenveld. Nijstad wordt aangespeeld. En we gaan dan achterlangs via Adelgaard. En zoek naar het gaatje. Zoeken naar het gaatje. Want onze baltovenaar Seruki wil heel graag de bal. Staat heel graag vrij. Wordt nog iets te weinig aangespeeld. Wordt nu door Nijstad wel gezien, maar wordt overgeslagen. Prupper aan de bal op de middenlijn. We gaan naar rechts. Piazza die krijgt de bal en kijkt. Wat doet Rots? Wat is de beweging? Bart van Rooy aan de bal. En nu wordt Rots ingespeeld en er wordt gekaatst. Kijk, dat wil je zien. Je wil driehoekjes zien. Je wil snelheid zien. En dan wil je naar die achterlijn. En daar gaat hij. Net niet. Bart van Rooy speelt nu breed. Helemaal breed. En we gaan verder met
2: Aske Adelgaard.
1: Adelgaard is dat.
2: Deen, overgegoal van Go Eagles. Nee, maar het is voor Twente lastig om tegen PEC veel doelpunten te maken. De laatste wedstrijd eindigde in 1-1, 1-0, 0-1 en 1-2. Dus gemiddeld 1,4 goal. Anderhalve goal per wedstrijd is weinig als je dat gemiddeld ziet. Dus het zal niet makkelijk worden vandaag voor Twente om doelpunten te maken. Goed, het is uiteindelijk wel weer gewoon Twente wat het balbezit heeft. Daar Prupper aanvoerder wordt aangespeeld. 32 jaar, maar liefst speelt hem naar Piazza, 31 jaar. Die gaat zijn man opzoeken daar. Hij zoekt daar Van der Haar op. Beschaartje, buitenkant, voorzet, Weghorst. Nee, wordt niet gevonden. Dan richting punt 16 daar, Sørensen. Van PEC wil hem wegwerken, maar zonder succes. Want het is Rots die overneemt. Zit dat te priegelen met de bal in de kleine ruimte. Komt er niet uit. Het is PEC wat er weer uitkomt. Nu omhoog in de lucht. Komt nu wel. Twente wel weer aan de bal met Van Rooy. Daar bij de rechterzijlijn denkt veel Van Rooy dat er een overtreding op. Denkt Van Rooy tenminste dat er een overtreding op hem gemaakt wordt. Maar dat gebeurt niet. Oosting daar wel langs Seruki. Wordt dan in het gelaat geraakt. Ook geen overtreding. Dus voetbal Twente verder. Inmiddels Urjazetter. Urjazetter wil Weghorst zoeken. Lukt niet. Wil Urjazetter zelf doorlopen op de keeper. Maar het is Schendelaar die eerder is dan de Noorse vleugelflitser van FC Twente.
1: Schendelaar die de bal even bij zich houdt. En hij gooit hem naar Nick Viergever. Wij hebben natuurlijk Rots op nummer 10 achter Weghorst staan. Maar zij hebben een Rots in de verdediging. Nick Viergever die daar net ook heel netjes even ingreep bij een voorzet van FC Twente. Op dit moment Twente weer aan de bal. Nijs staat achterin. Seruki op de middellijn. En die kan mooi strooien met de paas. En doet het op dit moment niet. Speelt hem diep op Wijdman. Ja. En daar gaan we een vrije bal zien. Gegeven door Lindhout. Ongeveer op 30 meter van de goal van de Zwolle. We gaan verder aan de linkerkant. Er wordt er kort genomen. En we gaan kijken of die bal ervoor wordt gegooid. Nee, wordt nog rustig rondgespeeld. Zit nog iets te weinig lef in. Iets te weinig diepte in het spel. En Nijstad die probeert een mannetje te passeren. Gaat nu zelf mee naar voren. Wilde langs, maar Urjazetter die passeert de man. Gaat richting de achterlijn. Snijdt nu naar binnen op de punt 16. En Helaas. Sommige geven. Ik ga het over de rots.
0: Aanval spat uiteen. Ja, dit is ook wat ik precies zei. We zijn 9,5 minuut onderweg. We naderen de eerste 10 minuten. Mijn Twente heeft eigenlijk constant de bal. In januari troffen de ploegen elkaar ook. Hier in Enschede werd het dus 1-1. Pek had 3 schoten, waarvan 1 op doel. Twente had 26 schoten. En toch kon Twente niet zijn stempel drukken op die wedstrijd. En liet het echt 2 punten liggen. Goed, vandaag is anders natuurlijk. Zerouki daar, de dirigent van dit elftal, speelt een te korte bal richting Piazza van der Haren met een interventie. Maar ja, dat gaat wel ten koste van een inworp. Dus is Twente weer aan de bal. En dan is het de 10e minuut. In de 10e minuut, het zat er al aan te komen. Een applaus voor Sam Lammers. De derde spits bij FC Twente. Op een dood spoor geraakt, wil ik niet zeggen. Maar nou, hij krijgt heel weinig kansen nog van de Brom. Terwijl hij toch bij Twente altijd wel veel heeft bewezen. En nu moet hij het dus ontgelden onder de trainer uit Amersfoort, Van der Brom, 59 jaar, die hem op de bank neerzet. Derde spits, dus achter Wout Weghorst, maar ook Vennegoor of Hesseling. Opmerkelijk, vervelend voor hem, lastige situatie. Maar mooi dat de supporters hem toch om hart onder de riem steken.
1: Ja, je hebt als derde spits eigenlijk maar 1 opdracht. En daardoor ik van de week Gert-Jan van Beek ook zeggen, want ja, je bent eigenlijk geen derde spits, je bent gewoon spits. En als je spits bent, dan moet je wachten op het moment dat je invalt en dan moet je knallen. Ja, en dan moet je op een goede plekje staan en de doelpunten maken en dan moet je weer gezien worden door de trainer. Ja, dan doe je best. Als vanmiddag iets gebeurt en je bent weer nodig, dan ben je gewoon de spits. De bal wordt voorgezet en ook weer weggekopt vanuit de verdediging door Graves. En op dit moment een ingooi van FC Twente ter hoogte van de 16. De bal wordt teruggegooid naar Ruud Nijstad.
0: 18 jaar oud, Ruud Nijstad speelt de bal naar Prupper. Supporters gaan er weer even achter staan, ja, want die laten zich graag horen hier in de Grolsvesten. Ook helemaal als bier ook nog zoveel met een neus in een bierglas zitten. Dan gaat het helemaal hard. Dat is op deze zondag niet anders, denk ik. Rots daar. Wat ik dus zei, in de rechter aan de zon en de rechterzijkant duikt hij veel op. Waardoor Piazza naar de rechtshalf verhuist. En Zerouki en Wijkman kunnen opschuiven. Wijkman daar veel tussen op team fungerend. Nu wil de bal graag hebben. We krijgen hem voorlopig niet. Want dus Urias zit er, die zelf naar binnen gaat. Urias zit er, wil hem voorgeven. Had zelf kunnen schieten. Doet hij niet dan. Zerouki daar op rand 16. Nee. Van Rooij dan. Piazza dan. Aan de rechterzijkant. Ondertussen daar. Rots in de 16 aangespeeld. Wil terugkaatsen. Rots, dit duurt te lang. En dan uiteindelijk weggewerkt door Nick Viergever. De Nestor van Pek Zwolle. En is het misschien dat Pek Zwolle wat we gaan omschakelen hier. Van de Haar of Aarts aan de rechterkant. Nee, die laat de bal over de zijlijn rollen. Inworp voor Pek Zwolle. Olivier Aartsen.
1: Olivier Aartsen gooit de bal in. 10 meter voor de middellijn. En dan gooit hem terug. We gaan opbouwen bij FC Zwolle via de keeper Schendelaar. Even rust in het geheel, want ja, Zwolle is natuurlijk ook onder indruk van de eerste 12-13 minuten hier in de Grolsvesten. Bal wordt zomaar uitgespeeld. En we gaan ingooi zien van Bart van Rooij. Terug opruppen en rustig opbouwen. En kijken hoe het gaat gebeuren. We zagen te veel acties willen doen in de 16 meter, de eerste 10 minuten. En het is toch niet echt het spel van Twente. Naar binnen komen de vleugelspitsen en dan lekker voorzetten of afronden. Dat is natuurlijk het devies waar we op vorige week ook gezien hebben tegen Heerenveen. Toen kwam het er helaas net niet goed uit, maar in eerdere wedstrijden zagen we dat ook. Wijdman op dit moment naar Weghorst. Weghorst een goede bal, draait om zijn as op het middenveld. Zerouki krijgt de bal en speelt hem breed naar
0: zonder Urea zetter.
1: En Weghorst, ja, ik zet even Weghorst in de gaten te houden. Weghorst is alleen maar aan het wijzen. Ja, daar gaan we dus vanmiddag wel meer zien, denk ik. En Zerouki, die trekt zich weer iets terug. Laat zich mooi terugzakken. Wil aanspeelbaar zijn. Staat ook nu te vragen van, kom erop met die bal. Ik wil hem hebben. En de bal gaat via. Ja, komt hij wel weer zo in Zerouki. En nu gaan we weer opbouwen aan de rechterkant. Prupper gaat hier naar Piazza. Dit gaan we veel meer zien vanmiddag. En nu gaan we naar de achterlijn. Let op, bam, daar gaat hij. Nee, gaat toch binnen door. En mooie bal, Wijdman.
0: Kleine ruimte.
1: Ja, kleine ruimte. En we krijgen weer die actie in de 16. Ja, dat hebben we vaker gezien. Je hoort het publiek nu ook. Dat werkt dus niet.
0: Nee, gewoon niet pielen. Volgeven dat ding. Je hebt Wout Weghorst te staan. Die is zo groot, die drinkt thuis niet uit de kraam, maar uit het dak groot. Ik bedoel, geven mis. Ja, maar ja, zo is het wel, toch? En als tweede spits heb je dan Vennegoor of Hesseling. Die is ook lang. Ja, waarom zou je dan in hemelsnaam over de grond voetballen? Nu komt de bal plots voor de voeten van Wijdman. Die moet met links. Maar zijn schot, ja, er is een afzwaaier, een hele zachte afzwaaier, want hij raakt hem niet zuiver. Dus is het een achterbal voor Pek Zwolle. Jasper Schendelaar verzorgt hij.
1: Schendelaar legt de bal midden voor de goal neer. Hij wijst de halspelers schuif op, krijgen we meer ruimte achterin. Nick Viergever biedt zich aan, krijgt de bal niet. En we gaan naar rechts. En dat is de Aartsen. De nieuwe man terug op Schendelaar. En nu wel bij Nick Viergever. En nu gaan we naar voren spelen. Ja, de lange bal naar voren. En daar is het Nijstad die even heel goed zijn werk moet doen. Want ze komen met z'n allen. En dan komen ze misschien snel. Thijs Oosting net te laat. Oh, sorry, Thijs Oosting was het niet. Thijs Oosting loopt in de spits natuurlijk. En is nu bij Onderstal om te proberen om druk te zetten. Maar ze komen onder de druk uit. Maar niet verder dan een meter of 30 van de goal.
2: Nee, slecht weggewerkt door Onderstal. Die hem zo weer bij Sommer inlevert. Sommer de lucht in dan. Wint ook het kopduel van Piazza. Dan Peck even aan de aanvallende hand. Is het een ding voor de Blauwvingers. In het groen spelend vandaag. Groen met shirt, met witte accenten hier en daar. Twente gewoon natuurlijk in het Twentse rood. Dan de Twente dat al jaren heeft, clubkleuren. Het is inworp dus, Kostons wil gevonden worden. Lukt niet, en dan gaat Prupper zelf maar aan de wandel. Wordt omgelegd door Sørensen, vrije trap FC Twente op de eigen helft. Het is even rustig aan doen, nee, we temperen voor de thuisploeg. 16e minuut zitten we momenteel in. Het is 0-0 in Enschede.
1: Vrije bal van Saruki over de hele, zoals we dat noemen. En dan lekker diagonaal op de inzetter. En nu krijgen we een ingooi rond de middellijn. Die bal die gaat terug op Nijstad. We gaan rustig opbouwen. Kijken om zich heen. Ja, het is toch, het blijft toch een beetje aftasten. We hebben wel wat acties gezien, maar net niet genoeg. Net niet doelgericht. Als ik het hard optel, hebben we volgens mij nog niet één schot echt binnen de palen gehad. Van beide kanten niet. Dus wat dat betreft is er nog wel wat werk te doen. We zijn 16 minuten onderweg op dit moment. We gaan weer van links. Je zet de trekker mooi naar binnen. En je verwacht nog eens een keer zo'n mooie krul in de verre hoek. Maar ja, het lukt hem nog niet. En op dit moment weer terug bij Bart van Rooij. Robin Prupper wordt overgeslagen. Rots in de center. Nu hebben we een steekbal. Mooie steekbal op de achterlijn. Bart van Rooij en nu inkomen. En er is maar één voet of één hoofd die er tegenaan hoeft. Maar hij komt niet. En nu is Saruki. Kan hij uithalen? Nee, Saruki haalt niet uit. Hensbal telt niet. Nee, arm langs het lichaam. We kennen het allemaal. Wordt niet meer naar gekeken. Allemaal niet zo spannend. Wijdman speelt breed. En hier is Prupper aan de bal. Speelt op de hoek van de 16 Bart van Rooij aan.
2: Het is Twente wat aarzelt en aarzelt. Dus ik zou zeggen, hij is een wederdienende. Schiet een keer op goal en hij zit erin. Maar Twente durft niet. Het is priegelen voor het doel van Peck. En ja, als je zo doorgaat. Ik ben dan wel weer bang dat we weer 86 minuten kunnen wachten op een doelpunt. Dat was immers in januari zo. Nu wel weer zijn rookie daar in de buurt van het strafschopgebied aan de bal. Maar dan voor de doelman wordt de bal weggewerkt. Is het een overtreding wat gemaakt is op Thijs Oosting, die wel erg graag gaat liggen. Vraag me bij Thijs Oosting wel eens af van wat hij denkt. Of hij denkt dat er Hollywood scouts op de tribune zitten. Alleen maar op de grond en een geweldig acteerwerk. En de scheidsrechter die trapt het constant in. Dus nou ja, ik zou er niet mee ophouden als ik hem was. Want het heeft zijn pakse voordeel ermee. Maar het is voor Twente stiekelijk irritant. Het is Peck Zwolle aan de bal. Het is een keer Peck Zwolle aan de bal. Schendelaar daar. De eigen 16 opgejaagd door vogelverschrikker Wout Weghorst. Speelt Peck daar goed de vrije man in. Dat is in dit geval Thomas. En dan kan Peck nu voetballen. Nou, hij heeft ruimte aan de linkerkant. Sørensen heeft Van der Haar bij zich. Sørensen derde naar as. Hakje teruggelegd. Maar die komt niet bij een medespeler terecht. Iemand in een groen shirt. Twente gaat er nu weer uitkomen.
1: Ja, er wordt niet snel genoeg omgeschakeld. Wijdman blijft de bal vasthouden. Er loopt een meter of 10 met de bal. En je hoort ook aan het publiek. Ja, ze verwachten toch meer vooruit voetbal. En het is gewoon wat angst. Er wordt wat gefloten in het stadion. En dat wil je natuurlijk niet. Dat gaat je ook weer in de benen zitten. We hebben de vorige voor de wedstrijd ook even over gehad. Over het bekende pap in je benen verhaal. Vorige week bij Heerenveen.
2: Loom. Heel erg loom.
1: Ja, en je ziet nu ook een beetje dat toch een beetje overheerst. Er is wat angst. En we zitten nu op de 16. Wout Weghorst, Wijdman. Het is weer geklungel en geprutst op de 16 meter. En Zwolle voetbalt er gewoon even lekker uit. Net niet genoeg. Dus FC Twente weer in balbezit via Ruud Nijstad op de middellijn.
2: Ja, het zijn de aanvallers bij Peck, moet ik ook wel heel eerlijk zeggen, die al echt latent aanwezig zijn. Kunnen ze zichzelf ook wel aanrekenen. Maar ze moeten gewoon veel verdedigen vandaag. Adelkaart dan op 30 meter. Haal maar eens uit. Maar die bal vliegt een metertje of 2-3 boven de goal. Maar het was niet Adelkaart Wijman, neem me niet kwalijk. Die dacht, ik haal de trekker eens over. En dat moet Twente meer doen, als je het mij vraagt.
1: Dat is het dus.
2: Dat gepriegel en geprut, zoals jij zei. Dat constant combineren op de rand van de 16. Ja, Peck is ook niet helemaal van gisteren. Die gaan natuurlijk gewoon met 11 man voor de goal hangen. En die wachten tot Twente komt. En ja, als ze de bal niet door de lucht gaan spelen. Terwijl, ja, je hebt er iemand staan van bijna 2 meter. Dan vindt Peck dat helemaal niet erg.
1: Nee, dus, vergis je niet, ook wij behoren tot de beste stuurlui. En die staan nog steeds aan wal.
2: Ja, dat weet ik ook wel. Dat klopt.
1: We kunnen er heerlijk verslag van geven bovenuit het stadion. En dat is super gemakkelijk. Maar ja. We geven weer wat we zien. En op dit moment is dat Ruud Nijstad die rustig opdribbelt richting de middellijn. Wordt opgevangen door onder andere Thijs Oosting bij de middellijn. En die schuift nu iets naar rechts. Bal wordt niet goed gegeven. Bal wordt opgevangen en Urizetter doet ook niet echt zijn best om die bal te veroveren. Je moet echt even een tandje erbij zetten nu FC Twente. Want Pek Zwolle komt nu aan het voetballen.
2: Ja, en daar een goede bal naar Mbaye waar de ruimte ligt. Mbaye wordt neergelegd. Die gaat over de knie in het strafschopgebied bij Nijstad. Maar het is geen penalty, zeg. Zo, dit is Link Hiekel Twente goed weg als je het mij vraagt. We gaan even kijken wat de VAR gaat doen. Ja. Er zitten mensen in Zeist. Wij hebben niet op het formulier staan wie dat is. Maar er zal vast iemand zitten met bekwaamheid. Die gaat kijken of dit een strafschop is. Want Mbaye werd er aangespeeld. Was langs Nijstad. En Nijstad, de 18-jarige verdediger met nog een brille carrière. En natuurlijk wat onervarenheid. Die legt daar Mbaye gemakkelijk over de knie. Maar nee, het spel wordt hervat.
1: Kijk, we gaan door.
2: Uwestal heeft uitgenomen vanaf de 5 meter. En Nijstad, die dus net een overtreding beging op Mbaye. Blijft dus onbestraft. FC Twente kan weer gaan voetballen. Robin Pruppen wordt opgejaagd door Oosting.
1: We moeten nu wel
2: wakker
1: zijn, maar dit gaat paaien. Doelpunt.
2: En dat is 1-0.
1: Doelpunt.
2: 1-0. Pek Zwolle op voorsprong. Seurissen daar. De Deen maakt bij zijn debuut voor Pek. Maakt hij zijn eerste direct een doelpunt. Hij had 21 minuten nodig. Het is opbouwen van Twente. Uwestal speelt hij in de 16. Speelt hij Pruppen aan. De Pruppen wil open draaien. Maar daar was Oosting al. Waarvan Twente nu beklacht doet bij de scheidsrechter. Was dit geen overtreding van Thijs Oosting. Maar voorlopig is het Pek wat op voorsprong komt in Enschede. 0-1.
1: Ja, dit hebben we dus gezegd. Er wordt veel te veel gepriegeld in het 16 meter gebied bij FC Twente. Je gaat zien dat FC Twente, Pek Zwolle meer gaat voetballen. Je zag ze beter gaan tikken. En ze zoeken het gewoon op. De strafschop wordt net niet toegekend. Dan weet je dat je daar goed mee om moet gaan. Dan moet die bal weg. Nee, er wordt dan weer rustig opgebouwd vanuit de 5. En het gaat gewoon keihard verkeerd. We staan met de stand van 0-1 in de 21ste minuut. Doelpunten maken Seurissen. Pek Zwolle leidt in Enschede met 0-1.
2: Twente kan weer van vooraf aan gaan beginnen. Kwartwedstrijd gevoetbald en Twente staat. Ja, hoe onverdiend het dan ook mag zijn, want dat is het wel eens vaker in het voetbal. Staat het achter, maar is het wel onverdiend, Wim? Ik bedoel,
1: nou, ik vind het niet. Ik vind het niet.
2: Nee, je roept het echt over jezelf af.
1: Als je dit zo analyseert, bedoel, we zijn nu dik 20 minuten bezig. Dan is het 20 minuten heen en weer. Het is iets naar voren. Het is gepingel in de 16 meter. Ja, en dan moet je gewoon je boetekleed nu aantrekken. Je staat met 1-0 achter. Zijn zij veel effectiever in het afwerken en in de 16 meter?
2: Elke verticale bal naar voren wordt heel makkelijk onderschept. En dat moet Twente zichzelf weg aanrekenen. Er moet met meer komen. Supporters gaan erachter staan. Dat hoort u ook. Weghorst daar wordt aangespeeld. Dan schiet Rels per ongeluk tegen Weghorst aan. En denkt ze, Roek, ik ben er klaar mee. Lange bal naar Urias zetten. Want alsjeblieft, zet die jongen in de 1 tegen 1. Daarin is hij het sterkst. En daarin kan hij voor Twente wat creëren. Het is Wijdman daar. Wijdman dus, wat ik zei, schuift veel op als een soort 10 in de zone voor de 16. Om daar te komen. Ze gaat Adelgaard iets naar voren. Komt er ruimte bij Urjasetter. Goeie bal dit weer van zijn rookie, de dirigent van Twente. Urjasetter naar binnen. Naar Wijdman. Wijdman, haal maar eens aan. 20 meter. Maar het is Schendelaar die eenvoudig de bal kan vastpakken. Dus 0-1. Het is ongelooflijk bij Pek. Ja, spring voor Pek. Dan zien we rechts in het... het is gezellig daar in het uitvak. Wordt daar een... Wijdman die wil daar vroeg druk zetten op Thomas. Thomas gaat liggen. Wat een beetje hetzelfde gebeurde als bij Oosting en Prupper. Maar daar wordt niet voor gefloten. Anders was hier een grote kans. Waarschijnlijk een doelpunt uitgekomen. Maar...
1: Het is de boeren slimheid van een verdediger is dit. Hè? Ik bedoel, het is een middenvelder, maar het is wel even slim.
2: Ja, maar en de ervarenheid. Een Nieuw-Zeelander is 31 jaartjes jong. En die denkt, ik ga liggen. Ik voel wat. Ja. Een windvlaag en een kuchje in mijn rug. Ik denk, ik ga naar de grasmat. Viergever, ook ervaren. De nestop dus van Pek. Die speelt daar uiteindelijk via Van der Haar. Daar kost onzin. Wordt Thomas daar gevonden op de as. Maar Wijkman die is echt wel druk bezig.
1: Wijkman
2: met
1: is een oorlogspart.
2: Die is echt een oorlogspart. Die is ergens op uit vandaag. En Bayo wel aan de rechterzijkant daar. En Bayo naar binnen richting Kostons. Kostons tikkie naar Oosting, maar die is net niet goed. Pek wordt sterker.
1: Ja, Pek wordt sterker. En ze pakken nu, zoals Twente in de eerste 20 minuten deed, rustig de bal op achterin. En op dit moment is het Aartsen die de bal rustig inspeelt. Rustig rondspelen rond de 16. Oosting laat zich helemaal terugzakken. En gaat nu de dirigent uithangen van Pek Zwolle. Ja, weet je, je loopt op dit moment weer achter jezelf aan te hollen. Je staat met 1-0 achter in je eigen goalsvesten. Dat is gewoon niet goed.
2: Nee, eigen schuld, dikke bult. Je roept het over jezelf af. Zo ben ik van mening. En ik heb geen voetbal gestudeerd, maar het lijkt me toch wel duidelijk dat je als Twente zijnde met alleen maar die horizontale ballen van zijkant naar zijkant, dat je daarmee het Pek niet heel moeilijk gaat maken vandaag.
1: Nou, het enige wat je wil is dreiging creëren. Je wil dreiging creëren in het veld. En op dit moment wordt er 0,0
2: van Roy Andermaal slordig hier. Dat is ook niet voor het eerst vandaag.
0: viergever dan uiteindelijk. Die wil hem naar voren spelen in de richting van Kostons. Maar onderschept door Van Rooij in de lucht. Uiteindelijk wel weer Peck aan de bal. Alleen het is slordig van beide ploegen. Uiteindelijk via Twente neemt Peck weer over. Diepe bal naar Kostons. Alleen Oerenstal is eerder dan de spits die vorige helft keer trefzeker was voor Peck Zwolle. 25e minuut loopt en Nijstad die is namens Twente aan het kijken wat er mogelijk is met de bal aan zijn voet.
1: Ja, Wijdman in balbezit. Wordt eventjes aangetikt. Ja, Lindhout ziet het. Vrije bal. Oh, het geeft voordeel. Heel goed. Voordeel voor Wijdman. En nu inmiddels Seruki op de middellijn. En kan Van Rooij inspelen. Van Rooij inspelen. Piazza staat er iets te dicht op. En deze bal overstapje. Heel mooi. Weg als leg terug. Seruki speelt breed. Ja, dan gaan we weer. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar we gaan weer pingelen rond de 16. Het is wel een muur waar je tegen voetbal natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk wel een club wat met 1-0 voor staat, Pek Zwolle. En die heeft het iets makkelijker dan de aanvallende partij. Maar je moet gewoon je openingen creëren.
0: Ja, nee, als je dit zo ziet inderdaad, hebben ze het uit China afgekeken. Zo'n muur staat er. Alleen, je moet het anders bestrijden, denk ik. Ik bedoel, gooi de bal er eens in. Wel weer Twente nu dus aan de bal. Het is Van Rooij aan de rechterkant. Prupper dan, Nijstad. En het is Nijstad, die zal nog weer naar Urja zitten gaan spelen. Met een 1 tegen 1 te zetten, dat klopt niet. Terug naar Prupper. Twente dus even op zoek. Het is wel mooi dat... Prupper voor zijn nu in richting Weghorst. Nee, wat aan de andere kant van het strafschopgebied uit is dat Hens voorlopig niet. Bal weer voor de goal gegooid. En dan Rots, uiteindelijk via Rots over de achterlijn. Maar dit is wat we willen zien. Dit is graag wat we willen zien. Wat ik wilde zeggen is dat het is mooi dat er vandaag minimaal 1 ploeg van de nul afkomt. Want dat is toch wat je wil. Ja, maar laat dat toch alsjeblieft Twente zijn.
1: De laatste jaren zijn we ook niet verwend met veel doelpunten tussen
0: Twente en Peck.
1: Peck Zwolle, Twente in wat voor vormen ook uit of thuis. Dus het is altijd 1-1, 0-1, 1-0, bedenk het maar. Een keer 3-1 gezien en voor de rest is het nog niet zo bezaaid. Maar ja, voorlopig staan we als Twente weer met beide benen op de grond. We staan met 0-1 achter. En Peck Zwolle die toch een paar keer er goed tussendoor voetbalt en uiteraard het doelpunt creëert. Op dit moment zijn de Twentenaren toch weer in beeld om een aanval op te zetten. Op de rechterkant op Piazza. Piazza die kijkt en die wijst. En ja, dat is gewoon weer een hele slechte bal. De bal wordt heel simpel tegengehouden door de verdediger. En nu mag Peck Zwolle nog in gaan gooien. 10 meter van de achterlijn, dus op zich, ja, er kan nog wel druk op. Maar je ziet ook niet echt veel vuur bij Twente van... kom op, jij gaat daar staan, we gaan dit anders doen. Nee, er zit organisatorisch iets in het veld wat niet helemaal klopt.
0: Nee. En ik denk dat ook wel ligt aan dat jij een team mist die de bal wil hebben. Ik mis een beetje bij Rots. Kijk, hij komt daar mooi in de zone aan de rechterkant. En Bijtman kan daardoor opschuiven als een soort team. En daardoor als een soort team fungeren. Maar ik heb er een beetje moeite mee dat ze willen de bal niet hebben, lijkt wel. En dan ga je maar gewoon dit soort dingen proberen. Lange bal maar weer via Piazza dan naar Weghorst. Weghorst dan weer terugkaatsen. Dan en nu ligt de ruimte. Het ziet er veelbelovend uit. Dit aan Seruki. Seruki, Urja zet erin. Urja zet er in de 16. Gaat hij dan naar binnen? Dat doet hij zeker. Urja zet er langs de directe tegenstander. Moet hem toch weer terugleggen op Adelgaard. Is toch weer jammer weer. Want dan staat de Peck Zwolle. Afleiding of gerelateerd aan de Chinese muur staat daar weer opgesteld. Probeert Twente er doorheen te voetballen. Dat lukt niet. Peck aan de bal. Het is Kostons die het spel kan verleggen. Makkelijk langs Seruki. En dan houdt de spits Koen Kostons even in.
1: Mick Wiegever aan de bal. Die lekker binnendoor speelt. Ryan Thomas aanspeelt. En Ryan Thomas denkt van nou, ik ga eens even rondkijken. En ik kan hem heerlijk breed leggen. En we gaan over de middellijn nou. Ja, dat is... Ja, ook daar komt weer geen goede paas uit. We gaan... De omschakeling moet veel sneller. Ja, overtreding op Seruki. Ja, op zich wel prima. Thijs Oosting accepteert hem nog steeds. Krijgt geen gele kaart. Publiek wil het wel. Ja, ik snap het wel. Het is net niet wat je allemaal wil zien, maar ze doen het wel slim. We zitten op dit moment aan de linkerkant. Urja Zetter speelt zich vrij. Iedere keer diezelfde beweging. Er zit ook weinig verrassing in. Seruki ter hoogte van de 16 meter lijn. Nu niet. Wijdman komt vrij. Oh, schot een goal. Schendelaar stopt hem in de verre hoek. En de corner voor FC Twente.
0: Eerste echte gevaarlijke mogelijkheid voor Twente. Eerste echte redding van Jasper Schendelaar. Hij moest al een keer een bal klemmen die door Wijdman werd geschoten. Dit schot van Wijdman was gevaarlijker. Goed in de hoek geplaatst, hard. En Schendelaar moest daar een hand achter zetten. 29e minuut loopt. Het is Wijdman die de bal ook gaat inbrengen. Daar natuurlijk lange mensen voor de goal. Bal wordt ingebracht. Daar wordt daar niet weggekopt. Hij wordt ingekopt op Piazza, zeg. In de hoek. Alleen het is weer die doelman Schendelaar in het paars gekleed die de bal pakt. En dan wil hij hem snel naar voren schieten richting Mbayo. Maar het is Adelgaard die opruimt. Dus kan Twente weer gaan voetballen.
1: Ja, 10 meter voor de middellijn wandelt Bart van Rooij rustig naar voren. Doen het allemaal heel rustig aan. Ja, je hoort het publiek. Ze willen toch meer vuur, meer actie. En ik snap dat wel. We zijn bijna een half uur onderweg. 29, 30e minuut loopt inmiddels. Ja, en iedere keer dat angstige opbouwen. Het breed. Ja, aan wie ligt dat? Zeg het maar. Ligt het aan de spelers? Ligt het aan de voorbespreking? Ligt het aan toch de angst van we staan nu met 0-1 achter. We moeten even zien te voorkomen dat we met 0-2 de rust in gaan straks. Ja, je wilt het niet. Je wilt met 2-1 voorstaan. En misschien wel met 3-1. Dus we moeten meer georganiseerd gaan voetballen. Bal op dit moment in diepte. Wijdman probeert hem te pakken, maar in dit geval pikt Schendelaar de bal op de 16.
2: Ja, speelt hem. Heeft hem rustig vast. Gaat even rustig kijken daar in die semi-modderpoel bij zijn eigen 5 meter. Veld ligt er op zich goed bij hoor. Maar op een paar plekken zie je wat de bruine vlekken waar het gras is verdwenen. En de aarde eronder wegkomt. Hier Uriasetter dan. Weer aan de bal. Opnieuw dan. Kan hier dan wel gevaar uitkomen. Uriasetter. Mannetje opzoeken. Dan toch weer terug. Nee, hij heeft daar twee spelers van PEC bij zich. Dus voor Adokaat ingespeeld. Adokaat gaat hem voorleggen. Nee, het is opnieuw het priegelen. En je hoort dat het publiek het daar niet helemaal mee eens is. Het publiek wil gewoon karaktervoetbal zien. Het publiek wil zien, gooi de bal er maar eens in en kijk wat daarmee bereikt kan worden. Snij staat dan. Ja, alle spelers van Twente ver op de helft van PEC. Maar alle spelers van PEC dicht bij hun eigen 16. Dus ja, dan weet je wel hoe het erbij staat. Nu balletje tussendoor, maar dat lukt niet. En dan kan Thomas makkelijk wegwerken. Kostons dan, kan hij het overnemen voor PEC? Nee, het is Nijstad die daar wint van de langere verdediger. Of de langere aanvaller van PEC Zwolle. Nu wel Oosting eruit. En dan om Mbayo. Maar het is wisselhordig wat we hier zien. Het is constant PEC de bal, Twente de bal, PEC de bal, Twente de bal. En dan gaat de bal nu over de zijlijn. Is het toch weer, nadat Twente de bal had, PEC de bal.
1: Ja, het is net voetbal.
2: Het is net voetbal, hè.
1: Ja. Bal wordt ingegooid en even rustig via Thomas. Thomas gaat even kijken waar die naartoe kan gaan. Via de verdediging gaat de bal rond aan Nick Viergever. En die staat een meter of 10 voor de 16. Speelt hem in. Bal wordt heel rustig rondgespeeld bij PEC. Ja, dit kunnen ze wel. Die staat wel een stuk ervaring achterin. Maar ook zij kunnen verkeerde passes geven. En de bal komt weer bij Prupper. Prupper naar Van Rooij. Van Rooij dendert voort. Dendert voort en zit nu rond punt 16. Legt hem breed op Jatsa. Ook weer een slechte bal. Op zijn linkervoet ingespeeld. Dat die man echt goed rechts is. En daar komt de dreiging wel vandaan. Dat hebben we de afgelopen wedstrijden ook gezien. Bal komt achterin. Dan wordt als corner verwerkt.
2: Ja, achterin de 16 inderdaad. Dook daar Wijnman nog op. Maar die kon niet de bal of zijn hoofd tegen de bal krijgen. Want hij werd over de achterlijn gekopt door een PEC-speler. Tweede corner dus van deze wedstrijd voor FC Twente. Genomen weer dus door die Wijnman, die Fransman. Die hem zal gaan inbrengen, ja.
1: En dan hebben we het gehad over spelervattingen. Waar FC Utrecht op traint, waar AZ op traint. Dat zullen ze hier ook doen. Maar kijk even wat er gebeurt. We hebben iedere keer dezelfde opstelling bij de cornerbal. En ze komen niet in.
2: Nee,
1: hij komt ook niet van de grond, Wout. Hij springt niet.
2: Nee, de problemen dus voor FC Twente. Van Rooij die hem andermaal inbrengt. Daar, kopbal van... Dat was Piazza, geloof ik. Maar die kopt hem zeker anderhalve meter naast. Hij ontvangt nog een applaus van het publiek. Maar het moet beter. Twente moet uit een ander vaatje gaan tappen. Misschien wel dat vaatje wat ze hier uit die fusten waar dat bier al uitkomt. Ja. Want daar lopen ze in. Ze lopen hier aan alle kanten. Lopen ze hier naar beneden met volle treetjes met bier.
1: Ja, ik kijk ook om me heen. Ik ben wel enigszins verbaasd dat het hier ook allemaal gebeurt, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is wel mooi om te zien. Ja, we gaan het even vastzetten achterin. Denk Piazza, nee, lukt niet helemaal. Daar rotsluit op. Ja, pak nu de bal af. Ja, heel goed. Nu druk zetten. Een snelheid opbouwen. Piazza wordt weggestuurd. Piazza gaat door naar de achterlijn. Net niet. Hij draait terug. Ja, die man is rechts. Kijk toch eens wat hij doet. En dan geef je een bal weg. En heb je gewoon een ingooi aan de andere kant.
2: Het is... Het doet zeer aan je ogen. Het is een vervelende dag voor een Twente supporter om ogen te hebben. Als je de eerste half uur van deze editie Twente PEC hebt gezien. Het is... Er gebeurt nog weinig. Het is... dat chagrijn is ook merkbaar op de tribunes. En ondanks, ik zei het net ook al, er wordt heel veel bier gedronken, dus ze hebben het wel gezellig hoor. Maak je daar maar geen zorgen over. Alleen, ja, je wilt toch ook een goede wedstrijd zien en een Twente wat aan de winnende hand is. Maar dat ziet er voorlopig echt nog niet naar uit. Het is, klopt. Het is vervelend.
1: En, we kwamen ook naar het stadion en we hadden allemaal echt zoiets van, ja, vanmiddag gaat het gebeuren. Ja. Het was echt zo'n dag dat je denkt van, nou, hier kijk je nog lang op terug. Weet je nog, de tweede wedstrijd van het seizoen.
2: Dat 26, was een soort ommekeer, had ik verwacht. Maar het wordt alleen maar erg, joh.
1: Na één wedstrijd was het de ommekeer, maar tot nu toe was het nog niet.
2: Ja, maar je moet ook die voorronde natuurlijk ook wel meerekenen. Ik bedoel, tegen Dutch was het natuurlijk... ze gingen met schaamrood op de kaken terug naar Enschede. En het was die 6-0 hier. Dat was al een soort gala-voorstelling. Maar toen kwam Dutch helemaal niet goed voor de dag. En nou ja, tegen Heerenveen was het niet goed. Ferencvaros twee keer was het ook niet goed. Ja, ik moet het vandaag ook echt wel maar zien, hoor. Ik vond PEC, ik zei het ook in de voorbeschouwing. Ik bedoel, PEC is geen tegenstander waar je wel even van wint natuurlijk. Ook gezien de recente uitslagen. Maar Twente moet beter voor de dag komen.
1: Ja.
2: echt, laat dat duidelijk zijn.
1: Ik heb 2-1 voorspeld. 2-1 kan nog steeds voor Twente. Maar op dit moment gaan we toch de andere kant op, denk ik. Dat moet niet. We moeten positief blijven. FC Twente nog steeds in de race. We hebben nog een aantal minuten te voetballen in die eerste helft. Nog een dikke 10 minuten. Plus wat tijd misschien wat erbij komt. Maar tot nu toe nog niet zo heel veel. We kijken naar een verdedigende actie van Nijsa. Die wil de bal eigenlijk achterlaten gaan. Maar ja, dat gaat net verkeerd. En het wordt een cornerbal voor FC Pek Zwolle.
2: Ja. Eerst de tweede corner van de wedstrijd voor Pek, geloof ik ook. En dan kan Twente dus zich gaan opmaken voor wat verdedigingswerk. Want dat hebben ze nog niet veel hoeven doen, de verdedigende arbeid. Maar goed, ja, eigen schuld door een eigen fout in de opbouw, dus ook de goal weggegeven. 35 of 36e minuut is gaan lopen. Corner dus voor Pek Zwolle. Die zal aan de andere kant aan de overzijde genomen worden daar. Dus niet voor vak P, maar aan de andere kant. Linkspootje gaan hem indraaien. Bij Pek komen ze allemaal vanaf de 11 meter stip ingelopen. Bal wordt nu ingebracht. Laag over de grond. Piazza werkt weg. Staat er niemand voor een eventuele countermogelijkheid. Dus is het Schendelaar die de bal naar Thomas speelt. En Thomas die kan het spel gaan verleggen. Doet hij ook bal tussendoor. Alleen ja, die gaat naar het niemandsland. In de handen van Oenerstal. Die maar weer snel naar voren schiet. Oenerstal ziet ook en moet tempo gemaakt gaan worden. Alleen ja, haastige spoed is zelden goed. En dat zien we ook bij deze uittrap. Want het is Pek wat weer aan de bal is.
1: Ja, en hier gaan we nou een duel zien op het middenveld. En Rots mengt zich er wel in, maar ook weer niet helemaal. En het is allemaal een beetje half-half. Er moet eens een keer een kerel op staan die zegt van nou, nu is het klaar en nu gaan we voetballen en nu gaan we naar voren. Het is allemaal een beetje zacht. Het is al een beetje... het mag wel zo. Ja, dat is het niet. Het moet vanmiddag gebeuren. Pek Zwolle een vrije bal, ongeveer 20 meter over de middellijn. Nou ja, zeg even tussen de 16 en de middellijn ligt hij straks. We hebben net gezien dat Sommer de bal zou gaan nemen. Dat is een geweldige vrije bal in gedachten. Dat is niet gelukt. Nu wordt die bal gestoken. En Seurissen mag de actie gaan maken op de hoek van de 16. Speelt hem terug naar Sommer. En nu wordt hij ingegooid. En nou moet je als verdediger ook laten zien. Er zit er volledig mis. Ja, bal is achter. Dat is je geluk. Doeltrap. FC Twente.
2: Ze gingen met z'n tweeën de lucht in. En bewonderenswaardig ging hij door hen heen. Dus nou ja, goed. Weet je, eind goed al goed. Het is een doeltrap voor FC Twente. Nee, staat daar dan. Ja, het is misschien wel weer hetzelfde scenario als in januari dus. Toen ook de thuiswedstrijd tegen Pek voor FC Twente.
1: Die ging het bij de 0-1 mis.
2: Toen was Rots in de branding met ook die achternaam, Daan Rots. Die toen dus na 86 minuten voor FC Twente trefzeker werd en nog een punt redde. Maar ja, toen was het ook constant Twente wat de bal in bezit had. Twente wat de bovenliggende partij was. Maar toch bijna het onderspit moest delven. Ongelooflijk. Maar dat werd dus voorkomen door Daros. Het is Wijkman op de helft van Pek. Natuurlijk op de helft van Pek aan de bal. Het is Prupper daar aan de rechterkant. Van Roy dan maar weer in. Kan er gecombineerd worden. Nou, die wordt wel daar. De daadkrachtige Zerouki in stelling gebracht. Daar Weghorst aangespeeld. Kort gepriegeld daar. Dat is met een spits als Weghorst misschien niet zo handig. Dus dan maar weer naar de zijkant dan. Via Nijstad naar Uriazetter. Uriazetter in de 1 tegen 1. Natuurlijk dubbele dekking. Want dat moet je wel hebben tegen de Noord. Die wat kan creëren. Maar dan nu Wijkman. Aan de rand 16. Haal maar weer eens aan, Wijkman. Haal maar eens aan. Het is kappen. Het is schieten. Oh! Yeah! Doelpunt.
1: Hij zit erin.
2: Wel. Hij zit er wel in. Met links.
1: We konden het niet zien.
2: Nee, ik dacht dat hij het zijn net ging. Maar met links draait hij hem in achter Jasper Schendelaar. Want Twente gaat door. De Fransman met de eerste doelpunt van het seizoen voor hem. Voor FC Twente en voor al die supporters hier. Goed dat Twente dit nodig zegt.
1: En dit zeggen we dus. Je moet direct gaan voetballen. Op die goal af. Probeer het maar eens een keer. En Wijkman zeggen nu zelf ook, zo moeten we doorgaan. Je wil zien dat er op die goal geschoten wordt. Je wil acties zien. Er komt niks tot nu toe. En nu staan we weer op 1-1. Voor weer alle gelijke kansen. En we gaan ons erop maken voor een heerlijke, heerlijke paar laatste minuten van deze eerste helft.
2: Ja, het is een iets wat eigenaardig ging. Die bal dus via de hand van de doelman en de binnenkant van de paal rolde die een soort binnen. Ik dacht dat hij naast ging, maar dat was...
1: Het was een beetje zo'n doelpunt dat het hele stadion denkt dat het doelpunt is en dat hij dan naast is.
2: Ja, inclusief wij twee. Ja. Maar hij zit erin. Dus Twente weer op 1-1. Een scenario van Rots dat vijf minuten voor tijd een punt moet redden. Dat zullen we dan misschien niet krijgen. Maar we hebben nog een paar heerlijke minuten te gaan. 39e minuut loopt in Enschede. Het is 1-1. Twente Pek.
1: En zorg er nou eens voor dat je goed weer rustig gaat. En het hoeft heus niet met 2 of 3-1. Het mag ook rustig met 1-1. Maar hou er een goed gevoel over in de laatste minuten. Want je gaat de tweede helft in. Zoals je de eerste helft geëindigd bent. En dat moet alleen maar met druk zijn. Je moet aanwezig zijn in je eigen stadion. Want hier in de Grolsvesten zijn we onverslaanbaar.
2: Ja, zo is het. Het is zomer daar voor Peck, die hem in de eigen 16 rot speelt. Schendelaar dan, vrije man zoeken. Dat zal Van der Haar worden. Ja, dat is Van der Haar. Maar Twente jaagt op. Twente gaat nu wel dus inderdaad met iets meer elan voetballen. Met iets meer de borst vooruit en iets meer dat karakter waar ze naar snakken hier vanmiddag in Enschede. Want het was... Tot voor die goal was het echt bedroevend, kun je misschien wel zeggen.
1: Nou ja, en je hebt hier in Twente natuurlijk een belangrijke gegeven van de 12e man. Heb je misschien heel stadion wel, maar hier is dat nog meer. En die 12e man, daar had je nog niet echt een gevoel van dat hij achter je stond, dat hij meedeed. Terwijl we even kijken naar Schendelaar. Nee, is geen terugspeelbal, het kan rustig doorgevoetbald worden. Maar je hebt dus het gevoel dat die 12e man niet echt achter je staat. En dat is het probleem. En dat wil je wel, want daar word je beter van. En daar wordt de tegenstander ook door geïntimideerd.
2: Klopt, zo is het. Het is achterin Nijstad, de 41ste minuut loopt. Het is hij die de bal speelt naar Adelgaard. Adelgaard dan, Urias zet erin spelen. Die drukt daar zijn directe tegenstander Aartsen naar de grond. Om misschien voor hemzelf een kans te creëren, maar dat lukt niet. Gaat de bal wel via Aarts over de zijlijn. Is de inworp dus voor Twente. Het is Adelgaard die rond de middenlijn gooit. Bal terug dan naar Nijstad. Nijstad die rustig kijkt naar mogelijkheden voor FC Twente. Dus het is nog 5 minuten reguliere speeltijd tot aan de rust. Robin Prupper dan, aanvoerder die de bal maar eens lang speelt naar Weghorst. Weghorst weer
1: vast.
2: Opnieuw latent aanwezig.
1: Weer niet
2: en ook
1: vast.
2: Dit is weer niet goed wat de Bornse spits laat zien. Hè. Het is, hij valt gewoon het heel erg tegen Weghorst. Terwijl we wel blij waren met zijn komst. Dit is slordig van Peck. Eerste slordigheidje waar ik ze op kan betrappen vandaag. Want Peck speelt tot nu toe een hele zekere, gewoon een goede geconcentreerde wedstrijd. Is ook nodig tegen dit FC Twente hoor. Maar dat doen ze heel goed. Daarom ook de stand nog steeds 1-1. Maar nee, Weghorst komt, dat wilde ik zeggen, totaal nog niet uit de verf. De arbeid die hij levert is goed bedoeld. Maar misschien is hij wel overijverig. Want er komt nog weinig, gaat nog weinig van hem uit. Laat ik het zo zeggen.
1: Wij zijn natuurlijk geen coach. Maar we snappen best wel wat de opstelling van Weghorst inhoudt. Je moet hem aanspelen. Hij moet de bal vasthouden. Hij moet de bal erin knikken. Hij moet lastig zijn. Noem maar op. Op dit moment zie je daar eigenlijk nog niet zoveel van.
2: Nee.
1: En gaan we ons nu even richten op de laatste 3-4 minuten van de eerste helft. Nij staat in balbezit, de bal wordt naar links gespeeld. Urias zet er en je verwacht van hem op dit moment ook iets meer. Want hij heeft een paar slappe balletjes voorgezet en dat brengt nog niet echt iets. Weidman nu helemaal aan de linkerkant uitgeweken, steekt hem tussendoor. Daar is Saruki. Saruki op hoek 16, legt hem terug op Weidman. Kan hij het nog een keer? Oeh, wordt bijna Bart van Rooij. Bart van Rooij, Schendelaar. Goede redding van de keeper van Peck Zwolle. Daar was weer een schone goal. Kijk, en dan hoor je direct die beleving van de 12e man. Dat willen we zien. En die passie willen we hebben.
2: Twente wordt sterker. Het is Piazza dan via de achterlijn. Van Rooij voorgeven met links daar. Wordt Weghorst gevonden? Nee. Bros wel, maar die ging onder de bal door. Inborg wel weer voor Twente, want Peck werkt hem niet goed weg. En je hoort inderdaad de supporters. Ze gaan erachter staan. Kijken of Nijstad

0: naar binnen. Iedere keer dezelfde beweging. Maar ja, hij valt hem vast een keer goed. En dan weer naar Saruki terug. En we gaan rustig kijken. Adelgaard, even rust. En nou weer terug. Oké, we gaan opnieuw beginnen. We gaan via de rechterkant.
1: Robin Prupper. Het is, Prupper speelt hem naar Piazza aan de rechterzijkant inderdaad. De 31-jarige Kroaat. Was nog twee keer trefzeker donderdag. Doe dat dan nu dan ook eens, zou ik zeggen. Piazza schiet met links. Piazza! De handen van Jasper Schendelaar. Applaus voor de Kroaat. Maar hij kan Twente nog niet op voorsprong zetten. Prima schot hoor van hem.
0: Hij is toch tweebeniger dan ik dacht.
1: Ja, ja, al moet ik zeggen. Die, voorzet met, die voorzet met links was echt heel armetierig. Ja, maar deze bal schoot hij goed binnen. Maar daar stond toch weer die doelman in de weg. Waar Twente vaker last al van heeft gehad vanmiddag. Want Twente schoot zeker vaker op de goal dan Peck. Het is Thomas daar. De aanvoerder speelt naar de rechterkant naar Aartsen. Aartsen wat ruimte. Steekt de middenlijn over. Heeft daar en Bayo bij zich. Toch maar weer terug naar Thomas. Peck doet het even rustig aan Thijs Oosting. Dan een kaatsje. Het is op rollator tempo hoe de bal rondgaat aan de voet van Ryan Thomas. Thomas dan. Maar de lange bal dan in de richting van der Haar. Zit Van Rooij tussen. En de tweede bal is ook niet voor Peck. Dus kan Piazza overnemen. Piazza dan. Daar. Urias zet er vrij. Suzuki wil hem terugspelen. Maar een ontzettend matige terugspelbal.
0: Je verwacht een omschakeling.
1: Maar Suzuki gaat direct weer in de achteruit. Ook niet zijn beste pot vanmiddag. Zo eerlijk mogen we het er nu toch wel stellen. En Saruki daar wil opbouwen. Nou wordt op de huid gezeten daar in zijn eigen 16 door Thomas. Gaat goed dan. Lange bal. Daar Sommer die hem alweer overneemt voor Peck. Het is weer hotse knossen op en neer voetbal. En dat komt het niveau niet ten goede. Maar het amusement wel. Dus dat vind ik leuk. Maar het is Twente wat nogmaals gewoon niet goed voor de dag komt. Het is de laatste minuut van de reguliere speeltijd die loopt. Prupper dan? Nee, ja, Prupper wel. En dan Prupper eroverheen dan. Hey, Rots aan de bal daar. Rots, we hebben Weghorst en Urias zetter. Weghorst meldt zich voor de goal. Bal gaat naar Piazza. Dan toch Weghorst. Weghorst, hamer is aan. Nee, het is Björn Rots. Hij ligt voor zijn linker. Maar het is Nick Viergever die in de baan van het schot staat. Gaat wel via hem over de achterlijn. Gaan we kijken hoeveel minuten erbij gaan komen. De vrouwelijke arbiter staat beneden met het bord omhoog. Met daarop 1 minuut
0: slechts.
1: In die 1 minuut gaat Douda Wijkman, de Fransman, nog een corner nemen. Aan de andere kant.
0: Wijdman pakt rustig de bal. We gaan denk ik deze actie als laatste zien in deze eerste helft van FC Twente tegen Pek Zwolle. Wijdman legt de bal neer. Is ingestudeerd. We zien een andere samenstelling. Iets andere samenstelling nu. Toch weer alles bij de middenstip. Waar leg je de bal neer? Wijdman neemt de bal. De bal komt voor.
1: Ja,
0: en dan is er toch weer niemand in de buurt van de bal.
1: Hoe kan dat nou? Piazza is lang, Weghorst is lang, Prupper is lang. Dat is echt wel, die zijn echt wel van de luchtmacht, hoor. Die kunnen echt wel hun hoofd tegen de bal aanzetten.
0: Ja,
1: die is goed opgejaagd door Wijkman. De mensen die zeggen al nee, dit is geen overtreding. En dat was het ook zeker niet voorzet van Wijkman. Nog een corner. Daar, het is Rots die met tempo haast richting de cornervlag om de bal te gaan nemen en voor te gooien. Maar kom op man, dit moet toch beter kunnen deze standaard situaties. Bal kort dan. Het is daar de bal bij Urias zetten. Urias zetten brengt hem in. Indraaien daar. Piazza tegen de bal. Wil hem verlengen daar bij de tweede paal. Maar daar staat niemand in een rood FC Twente shirt. Gaat het zo
0: laat
1: rust
0: hem nog geven.
1: Nee,
0: hij geeft hem
1: nog een corner. Nog een corner. Wim, vertel maar. Wat gaat er gebeuren?
0: Ja, toch nog een cornerbal. Iedereen dacht van nou, hij fluit af. Nee, hij geeft hem alsnog. We zijn nog in de voorwaartse beweging, zoals we dat dan noemen. En dan fluit de scheidsrechter eigenlijk nooit af. Nou ja, je kunt daarover discussiëren. Maar Wijdman pakt weer de bal. Legt hem weer neer. We gaan nu toch zien dat hij eindelijk een keer een bal op een kopje legt. Dat je denkt van, hoe gaan we de rust in? Nou, we gaan de rust in met gewoon een hele simpele 1-1. Kan ik je vertellen, want ik denk dat hij nu afluit.
1: Ja, ja,
0: het is rust.
1: Zeker.
0: We gaan met 1-1 aan de T.
1: Ja, met 1-1 aan de T. Twente dus op achterstand kwamen ze door een doelpunt van, dat was... Wie was het?
0: Seurissen
1: inderdaad, ja. Seurissen door goed opjaagwerk van Oosting. En uiteindelijk kwam Twente wel op gelijke hoogte. Maar het is moeizaam wat Twente laat zien. Het is nog steeds loom en met weinig energie. Maar hopelijk kan het in het tweede bedrijf. Gaat dat hopelijk anders.
0: Tot zo. Geniet even van de rust.
1: Zo, ja.
0: We zijn er weer.
1: Tweede helft. Twente tegen Peck.
0: Peck alweer op het veld. Twente alweer op het veld.
1: Ja, Weghorst staat klaar om de tweede helft te initiëren. En het is Saruki. Maar het is, Twente heeft wel wat meer, moet van betere huizen komen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat moet echt. En kijk, de 1-1 valt op een redelijk goed moment. Redelijk vlak voor rust. 38e minuut. Nog wat kansjes gehad. Dus ja, je bent zo goed als je laatste moment. En daar moeten we nu gaan verder. Prupper schiet de bal naar voren richting Weghorst in dit geval. Maar ja, de bal wordt weggekoppeld door de verdediging. Saruki weer aan de bal. Pratja aan, even naar buiten. Oh, mooie voorzet. Niet helemaal.

0: Maal scherp, hè?
1: Nee, niet je, iemand in een rood shirt gevonden.
2: Even scherp beginnen nu weer. En dan weer in de hoek gedrukt.
1: Nou ja,
2: ingooi FC Twente.
1: Kun je als Twente zijn het momentum pakken waarbij je de eerste helft mee eindigde? Bedoel, nou ja, dan kun je toch een heel eind komen. Dat zou toch prettig zijn. Dus goed, we gaan zien wat het teweeg brengt. Het is één wolf daar. Wordt ingebracht daar. Weggorst de lucht in. Kan hem niet pakken. De rebound wellicht. Nee, maar het is Twente dat allicht, wil je eigenlijk zeggen, weer gaat priegelen. Rondom de 16. Het is Wijkman. Doelpunt te maken in de eerste helft voor de Tukkers. Die hem aan Nijstad geeft. Hem ook weer terugkrijgt. En hier kijkt via de linies wat er mogelijk is.
2: Ja, en Pek Zwolle weet natuurlijk heel goed dat Seruki, de centrale man, een beetje, we noemen net al Baltovenaar, toch wel gezien wordt als aanspeelpunt. En die halen ze redelijk goed uit de wedstrijd, moet ik zeggen. Op dit moment ook weer niet aanspeelbaar. Is wel in van goede bedoeling. Maar ja, Nijsland staat echt een beetje te zoeken van waar ga ik naartoe.
1: Ja.
2: Gaat nu breed naar Uyen zetten en Adelkaart die vraagt hem in de voet. Durvers. Gewoon durven. Balvastheid. En dan Uyen zet er aan de buitenkant. Komt 9 van de 10 keer naar binnen. En nu ook de 10e van de 10 keer. Alleen de bal gaat over de achterlijn.
1: Ja. Het is een beetje een Noorse straatvoetballer. Het is alleen, ja, je kunt daar niet echt op straatvoetballen. Want volgens mij ligt er overal ijs. Alleen waar het op neerkomt is dat die jongen die heeft zo'n goede actie in huis. En het ziet er allemaal zo ontzettend gemakkelijk uit. Hoe hij zijn tegenstanders omspeelt. En kappen links en rechts. Ze worden helemaal misselijk als ze tegenover hem hebben gestaan een middag. Alleen, ik mis bij hem gewoon. Ja, dat is natuurlijk een standaard verhaal wat ik nu weer voordraag. Alleen hij mist het rendement. In de eindfase geven ze een goede, strakke bal. Die wel op het hoofd komt van iemand. Noem eens Wout Weghorst. Of schiet hij zelf en dan wel met scherp. Want ook als hij schiet, ja, je kan die ballen van hem echt op de A1 ophalen altijd. En dat is zo ontzettend jammer. Want als je dit ook weer ziet, werkethiek schort het niet aan. Zijn individuele actie schort het niet aan. Alleen hij komt er nog niet helemaal lekker uit de verf wat betreft rendement en doelpunten. Al zal Ajax hem wel op de korrel hebben, is nog niks van bevestigd. Dus ik zou er snel over ophouden. Hij voetbalt nu in een Twente-shirt met een paard op zijn borst. En ziet dat Weghorst de bal wil ontvangen. Dat lukt niet, wordt op de huid gezeten door viergever met succes. Het is pek, dat mag gaan ingooien.
2: Ja, we gaan niet te kritisch worden over Weghorst. Maar laten we nou eens inzetten op één goede actie. Eén goede actie, goed bal vast, goed inspelen en dan weer verder.
1: Dan
2: hebben
1: zijn.
2: We al een winst. Punt wat betreft Wout. Ja. Kijk, hier ook weer. Net niet. Ja, we gaan hem niet te kritisch aanvallen, want dat hebben genoeg andere mensen al gedaan. En er zitten genoeg mensen op de tribune die er veel meer verstand van hebben dan wij. Op dit moment laat Zoenestal in bal bezitten. We gaan weer helemaal opnieuw beginnen in de 16. Bal naar Ruud Nijstad. Wandelt rustig met de bal naar voren. Grote passen. Snel thuis. Ja, dit is een mooie opening op Katja. Hij komt op rechts voor. En komt... Bart komt buitenom, ja nee, net niet. Bal op Wijdman stapt over de bal in en de kans gaat naar Pek Zwolle.
1: En Bayo neemt over, het speltuig in de handen van Pek, ja. Maar daar zit Wijdman en Bayo op de huid. Wordt van de bal afgezet, maar gaat daarbij ook een overtreding op de Belgische buitenspeler. Vorig jaar nog uitkomend op huurbasis voor het Franse Stade Lavillois in de Ligue 2. Maar nu weer terug bij Pek en hij mocht in de basis starten vandaag. Sissoko dus op de bank en Sørensen de doelpunten maken. Daar in de basis op de linkerflank. Goed, het is Twente aan de bal. Wijkman die tot nu toe best een behoorlijke wedstrijd speelt. Toch, we moeten hem ook het krediet geven die hij verdient. Seruki daar, alleen die schiet tegen de scheidsrechter aan. Ja, ja daar rots, dat is inderdaad heel frustrerend. Dat vinden wij ook. Het is de scheidsrechter ja, als 12e man. Het is 12 tegen 12 dus. Met een mannetje extra, de supporters van Twente en de scheidsrechter in dit geval. Bal naar Urias zetten aan de zijkant. Daar aan elkaar bij zich. Toch maar weer terug naar Nijstad. Speltuig gaat langzaam heen en weer. Het is Van Rooy daar. Van Rooy daar dan. Tussen de linies door vindt Rots op punt 16 in het strafschopgebied daar. Rots naar buiten met rechts voorgeven over de grond. Hard wordt dan toch weggewerkt door een Pek-speler. En dan kan misschien Costons daarvoor Pek overnemen. Alleen doet dat niet goed. En dan zit Adelkaart er goed tussen. Goed gedaan van de voormalige go-ahead-speler. Maar nu toch wel weer Pek wat overneemt. Het is Sommer aan de bal. Daar wordt van de huid op de huid gezeten door Daan Rots. En die begaat daarbij dus andermaal een overtreding.
2: Ja, je kijkt een beetje door het stadion en je denkt daarvan... ja, oh, zondagmiddag, de zon schijnt, stand is 1-1. Het mag wel zo, maar ja, je hoort toch om je heen wat gemor, wat gevoeter, wat gefluit. Ja. Je hoort het in de rust net ook al. Mensen zitten wat te mijmeren van, ja, hoe moet dit anders? Ja, zo is John van der Brom waarschijnlijk ook al in de rust wat dingen gezegd wat anders moet. Ja, het moet wel uitgevoerd worden. En in mijn optiek moet het gewoon scherper. En als je om je heen kijkt, is het publiek ook niet echt scherp. Ja, op het moment dat een verkeerde paas komt, wordt er gefloten. Maar het is een beetje gezapig allemaal. En moet het met z'n allen misschien een keer goed achter gaan staan.
1: Ja. Zo is het. Het is een inworp aan de rechterkant. Oliver Aartsen gaat die verzorgen. Gooit hem in de richting van Mbayo. Daar gaat de Adelkaart kan niet goed zijn hoofd tegen de bal zetten. Dus Mbayo komt in balbezit daar. Ruimte daar. Maar Prupper zet hem uitstekend van de bal. En dan gaat Prupper met links werkt hij hem weg. Uiteindelijk over de zijlijn. Dus wel nog een inworp voor PEC Zwolle. Maar dit deed Robin Prupper, de aanvoerder, goed van Twente. Kon hem niet alleen geen goed vervolg geven. Excuses. Dus is het Graafis van PEC Zwolle. Steeft een groen shirt aan en het embleem van de blauwe vingers op de borst. Die speelt hem naar viergever Weghorst. Die hem rustig zijn kansen afwacht om hem op te jagen. Doet het niet lange bal in de richting van Oosting. Maar dat wordt eenvoudig weggewerkt door Nijstad. En dan nu misschien via Wijkman een goed vervolg. Er ligt echt ruimte nu voor Twente. Met snel omschakelen dan. Wijkman daar heeft Surya Zetter bij zich. Gaat hij zelf Wijkman en gaat trek naar binnen richting de as. Alleen hij kan net niet goed de bal
2: hij
1: meenemen om te schieten.
2: Hij werd aangeraakt.
1: Ja, en dat was genoeg om van de bal af te zetten. Dus is het een pek dat met Jozef Oosting wil ik zeggen, met Thijs Oosting overneemt.
2: Thijs Oosting en Mbayo op dit moment op de rechterkant. Terwijl Thijs Oosting net even werd neergelegd door Seruki. Even de tempo uit de aanval. En Mbayo pakt hem opnieuw. En Thijs Oosting wijst van, ja, we gaan toch maar die hoek in, is mijn voorstel. Nu in de 16. Ja, wel gevaarlijk hoor. Even aantikken en je bent een stapje verder. In de eerste helft zijn we al door het oog van de naald gekropen met een VAR moment. Wat het voordeel van FC Twente uitpakte gelukkig. Dus geen strafschop op dit moment. Ingooi ter hoogte van de middenlijn.
1: Het is Oliver Aartsen die dat verzorgde. Graaf is dan in de voeten bij de Deen. Sommer goed aangespeeld aan Thomas die goed wegwerkt. En ja, Thomas, dat deed hij in de eerste helft ook al twee momenten. Die kan jij je vast ook nog wel heugen, Wim. Dat hij denkt van, ik voel wat. Ik denk, ik ga heerlijk op het gras liggen. Want het ligt heerlijk bij de grondsvesten. Het biljartbaan laken van de grondsvesten vanmiddag. Dus hij weer horizontaal op de grasmaat. Vrije bal dus weer voor PEC. Op, ik denk, een metertje of hemelsbreed. 30 van het doel, 35. 35 gaan we maar vanuit. En het is Sommer die daar achter de bal staat. Een soort vrije trap voorzetachtig. En het is hij dus, de Deen, die je met zijn rechter zal gaan inbrengen. Of misschien wel Van der Haar met links. Maar het gaat één hand de lucht in van Sommer. Voorzet daar. Bij de tweede paal daar.
2: Ja,
1: Oosting.
2: Ja.
1: Die werkt hem uiteindelijk over de achterlijn. Oei, oei. Maar daar zat ook nog.
2: Als we daarna gaan kijken.
1: Dat is, wie zat daarbij? Ik kan het niet goed
2: zien.
1: Ja, daar
2: was het, volgens mij was het Weghorst.
1: Nee, ja, die hem een douw gaf in zijn rug inderdaad.
2: Ja, maar, we gaan door.
1: Maar wie er voor de goal kwam. Oh, dat was viergever geloof ik. Ja, viergever was dat. Maar goed, die kwam daar goed bij. Maar gaat Twente nu wel in de omschakeling. PEC met iets meer lef in de tweede helft. Van der Vecht zal wel gezegd hebben, de trainer van PEC, van hey, jongens, kom op, laten we een beetje onze schulp kruipen en een beetje zorgen dat wij ook tot kansen
2: het
1: komen.
2: Mag ook, het mag ook. Dan krijg je ook wat meer voetbal. En op dit moment zien we toch wat meer op en neer gaan. Alleen er moet meer constructief voetbal uit voortkomen.
1: Nu wel Piazza. Maar die bal gaat over. Moeilijke hoek ook, hè?
2: Ja, richting vak P. Ook daar is het gezapig. De trommelaar is wel fanatiek, maar krijgt ze niet echt mee. Dus ja, we moeten vuur. We willen vuur. En we zitten inmiddels in de 54e minuut. Het mag onderhand ook wel even.
1: Ja.
2: Keeper Schendelaar neemt zijn tijd voor de uittrap. Ja, doet wel even moeite om iets te versnellen. Maar nee, och. Prima middagje zo in de Rolsvesten. Hij wordt kort genomen, neem ik aan dat ik dat zo zie. Ja, Graves krijgt de bal. Weghorst jaagt hem op. Hier ging het bij de 0-1 ging het fout. Voor FC Twente, nu gaat het goed voor PEC Zwolle. Alhoewel Bart van Rooij nu in mag gooien. Het duurt weer te lang. Het duurt weer te lang. Op dit moment Prupper aan de bal weer naar Van Rooij. En Prupper denkt, ja, en nu gaan we weer breed. Nijstad pakt hem over, schuift op. Toch weer breed. En hier Euerzetter. We gaan Euerzetter toch eens even in de gaten houden. Hij moet eens een keer een actie maken. Dat we denken van zo, die herinneren we ons
1: al. En gewoon heel, wat ik merk, heel weinig versnelling als de ruimtes klein worden richting het doel van PEC. En dat is toch wel wat Twente van moet hebben als je over de grond wil combineren. Doen ze nu niet bal voor de goal, maar wordt eenvoudig weggekopt door een PEC-speler. Ja, als je dan de bal wil voorzetten. Nou ja, die jongens die zien elkaar, wat zal het zijn, een uurtje of 10 per week op een trainingsveld. Daar kun je toch wel even wat tijd besteden aan een goede voorzet afleveren. Nou ja. En op het hoofd van, nou ja, noem eens bijvoorbeeld Wout Weghorst.
2: Daar heb je hem. We hebben vanmiddag nog niet één voorzet gezien die ook de man van 2,20 meter zijn voorhoofd geplaatst wordt. En dan kun je Wout op aanspreken, maar je kan ook de vleugelspits erop aanspreken.
1: Ja,
2: dus op dit moment kijken we toch naar de wisselspelers die in de hoek warm lopen. Loopt daar een potentieel bij? Ja, misschien moeten we Van der Goor of Hesseling wel hebben die meer een voetballer is. En die ook een afmaker is. Of een Sam Lammers.
1: Ja, of een Sam Lammers. Waarom zou je die niet brengen? Misschien heeft dat applaus hem wel, weet ik veel, iets gebracht waarvan wij het bestaan niet vanaf weten.
2: Ik heb gedacht, breng hem eens. Ja. Laat hem het tegendeel bewijzen. Ah. En hoe dat dan ook uitpakt. Laat hem nou gewoon eens gaan.
1: Ja.
2: Dan
1: ja.
2: heb je die discussiemissie gesmoord en dan ben je een stap verder. Ja, op dit moment is het nog niet zo ver, want iedereen blijft nog rennen en vliegen daar in die hoek. En ja. er gebeurt niet zoveel.
1: Mbayo, tot ziens, zegt hij tegen Adelgaat. En dan kan hij wel in de achtervolging. Het is Mbayo daarbij, zegt Thomas dan. Thomas moet wegdraaien, gepriegeld. Sørensen, excuses. Sørensen die wordt neergelegd door Adelgaat. En ja, dan is de scheidsrechter weer heel snel met de fluit in de mond.
2: Hoofdblessure voor Mbayo.
1: Hoofdblessure
2: voor Mbayo.
1: Moet iemand bij. Maar hier kan Peck er goed uit. Leuke actie van Mbayo. Dat zie ik toch graag. Weet je wel, een buitenspeler met een beetje lef en een beetje opportunisme. Ja. En dat kwam hier. Want ja, als Mbayo daar de bal was verloren met dat gekke hakje van hem. Ja, dan had het heel anders af kunnen lopen. Maar voor hem gelukkig niet. Het is Peck dus op de helft van Twente dat zo een vrije trap gaat krijgen op de helft van de helft. Dus ongeveer een metertje of 30. Zoiets.
2: Ja, maar dit is wel een rare situatie. Want de scheidsrechter heeft nu al bijna een halve minuut in de gaten dat hij een hoofdblessure heeft. Gaat er nu pas naartoe, tilt hem overeind, kijk zelf of er wat aan de hand is en weer door.
1: Ja, geen verzorging.
2: Hoef je dus niet naar de kant.
1: Nee.
2: Dat scheelt ook.
1: Ja, dat scheelt voor hem wel inderdaad, maar het blijft vrij curieus inderdaad.
2: Er zit op een meter of 25 van de goal. Onderstal die regisseert zijn muurtje. Gaat zelf bij de paal staan. Kijkt, die hoek is voor jullie, die hoek is voor mij. Lindhout die zet de muur op afstand. Ondertussen kijken, even stiekem de Van der Brom of daar al iets rommelt. Nou, de wisselspelers worden teruggeroepen in de dugout. Dus ze gaan eigenlijk allemaal weer zitten. En ik zie niemand die zich echt gereed maakt. Dus nee, er is nog geen onrust aan die kant.
1: Nee.
2: Dus we gaan ons opmaken voor de vrije bal.
1: Gaat komen van de voet dus of weer van der Haar. Een van de weinige linkspoten in de Zwolse selectie vandaag. Of van Sommer. Het wordt Sommer. Sommer gaat schieten in één keer. Maar het is klemvast voor de Duitse sluitpost van de lokale FC. Oerenstal met zijn 35 jaar tegen de borstkas aan. En dan kan de bal diep. Uriazetter, hier ligt veel ruimte voor de Noor. Die met veel pekspelers moeten terug. Maar Uriazetter, als je tempo maakt, buitenom, binnenom, buitenom.
2: Heel goed.
1: Via Van Rooij dan. Van Rooij kan die een goede voorzet afleveren. Dat gaan we nu zien. Rood,
2: en daar
1: de
2: is het.
1: Hier. Hier had hij kunnen
2: gaan. Het had gewoon zo moeten zijn. Deze moet zitten. Als hij zo uitspeelt. En je mooi uitrapen. Je kunt de snelheid erin houden. Dan moet zo'n bal zitten.
1: 58e minuut. De eerste. Eindelijk goede voorzet die wordt afgeleverd en op het hoofd terecht komt van Daros. Die hier Twente op voorsprong had moeten zetten.
2: Dit is de benzine die op het vuur moet. Je hoort het gelijk aan het hele toeschouwers.
1: Ja, het publiek heeft er zin in.
2: We gaan erachter. De rest van de supporters staan erachter.
1: Ruim een half uur nog in Tukkeland. En ik heb er zin in, Wim. Laat maar komen. 1-1 op het scorebord. Er wordt luidkeels gezongen vanuit vak P en de rest van het stadion. Er zitten er tenslotte 30.000, dus die mogen ook wel wat laten horen natuurlijk. En om de Tukkers te steunen. Ik zit toch even te kijken, toch wel naar wissels inderdaad. Sam Lammers daar met zijn blauwe kiksen herkenbaar. Die loopt al een beetje warm. En ik zie nog niemand naar de dugout.
2: Ze zijn nu weer terug. Ze waren net weer richting de dugout. Ja. En nu zijn ze weer terug. Dus de rommel toch?
1: Misschien dat daar wel wat vanuit kan.
2: Ja, we zien hier ook iets heel leuks. De scheidsrechter zie je tegenwoordig ook steeds vaker aftellen bij een inworp. Ja. Er zitten natuurlijk een aantal seconden aan vast. En je ziet echt dat de scheidsrechter zijn hand opsteken. Dan 5, 4, 3, 2 enzovoort. Echt, de tijdrekregel heeft wel gewerkt. Ja. En ze zijn er nog wat regels die we in de loop van dit seizoen voorbij zien komen. Waar spelers nog wel aan moeten wennen.
1: Ja.
2: Ze hebben allemaal een uitleg gehad van de KNVB. En je ziet hier ook op het veld dat het echt werkt, want de snelheid blijft wel.
1: Oh, eigen doelpunt! Zo!
2: Eigen doelpunt Mbayo.
1: Ja, het is Mbayo die hem binnenwerkt inderdaad. En de spelers van Peck liggen verslagen in de doelmond. De bal gaat binnen, Twente op voorsprong 2-1, Pardoes. Want jij zat nog inderdaad nog in een verhaal, maar het is Peck de bal via de rechterkant voorgegeven door Van Rooij. En in de kluts vliegt die bal hoog in het goal, in het dak van het doel. En Twente op voorsprong in de 59e minuut. Twente 2, Peck 1.
2: En Mbayo schiet hem in eigen goal volgens mij. We gaan het zo meteen zien in de herhaling. Ik weet niet of het helemaal duidelijk is. Ja, het is gewoon... Hij wil hem uitverdedigen en hij schiet hem snoeihard achter de keeper. Ja, en dan is het gebeurd. En dan sta je met 2-1 voor. En dan is de zon in één keer heel erg in jouw voordeel.
1: Ja, het is Mbayo inderdaad die hem heel hoog in het doel schiet. Onhoudbaar voor Schendela. Die redelijk goed optreden heeft vandaag. Maar deze kon die niet houden. Het is dus 2-1 FC Twente op voorsprong. En dit is lekker. Dit had Twente nodig.
2: Maar was een donderslag bij heldere hemel.
1: Ja, dit was een... Ik hoop niet dat we dat nu krijgen, want het is heldere hemel vandaag in Enschede. Nog geen wolkenbreuken gezien, dus dat is lekker. Maar Nee, heel curieus, maar wel lekker. In het voordeel van FC Twente.
2: Dus. En Bajo is wel een speler die dus nu ook in de verdediging meedoet. Zei ik direct in het begin van de wedstrijd al. Die man die is overal iets aan het zoeken. En nu heb je dus een rechtsbuiten. Een rechter vleugelspits. Ja. Die in mijn eigen doel schiet. Dan denk ik van ja, daar zit ook wel een beetje een buk in hoor. Dat kan misschien ook anders. Maar goed, dat is weer een lering voor PEC. Voorlopig staan wij voor met 2-1.
1: Het is Mbayo daar. Tot ziens, Adelgaard. Andermaal voorzet op de achterlijn. Wordt niet goed. Aartsen dan in de 16. Kan die in de bal komen? Nee. Zo, dan werd Adelgaard weer even uitgezwaaid door Mbayo met een heerlijke panna. Het is Mbayo opnieuw daar. Gaat hij nog een panna doen? Nee, naar de achterlijn naar Oosting. Rechterkant 16 meter gebied. Maar Seruki ruimt op. Gaat wel ten koste van een hoekschop. Dus die zal zo genomen gaan worden door Pekma. Maar Mbayo, hij is de grilligheid zelf. Maar dit deed hij uitstekend. Dus,
2: ja, Pek zal de bal neer voor de corner. En kijkt even, Mbayo staat kort. Gaan we hem voorgeven, gaan we hem kort nemen. Ingestudeerd, we kennen het allemaal. De trucjes wel. Deze wordt gewoon op de 5 meter gegooid en ingekopt en overgekopt. Onderstal kan zich rustig opmaken voor de doeltrap.
1: Op het dak van het doel kwam die terecht. En het is een doeltrap dus inderdaad voor FC Twente. Uur gevoetbald, ruim een uur gevoetbald. We zitten bijna op een uur en een minuut. En Twente dus op een 2-1 voorsprong. Het kwam achter door een doelpunt van, dat was Sørensen. Door een aangepriegel bij FC Twente. Er werd geknoeid en Pruppen werd dus van de bal afgezet. Toen later kwam Twente op gelijke hoogte. Door, dat was Wijkman met een afstandsschot waarvan wij dachten dat hij naast was. En het laatste doelpunt werd Twente in het zadel geworden. En Bajo die hem hard achter de eigen doelman schoot naar een voorzet van Van Rooij. Dus dat gebeurde enkele minuten geleden. Nijstad dus, die hem achterin naar zijn doelman terugtikt. Oenerstal dan maar lang naar voren in de richting van Piazza. Zat Piazza de lucht in, dan kan Weghorst erbij komen. Maar Weghorst dan weer aan de gepiegel van Graves. Weghorst, daar gaat hij. Is het Uriazetter daar op de rand van de 16. Uriazetter naar rechts. Schieten. Nee, wordt geblokt. Uriazetter. Maar dit was goed jaagwerk van Weghorst. Dit zou ook zijn verdienste natuurlijk. Hè? Want de bal daar aan de rechterzijkant gespeeld. Goede bal in de richting van Piazza door Uriazetter. Piazza de 16 daar. Rots in gespeeld. Wil wegdraaien, maar dat lukt niet. Is het Adelgaard daar. Wijkman. Ja, het speelt hem naar Uriazetter. Ruimte ligt daar wel weer aan de rechterzijkant voor Van Rooij. Van Rooij voorzet, maar Weghorst niet gevonden. Misschien de rebound weer. Pek geeft ruimte weg, want Pek moet zelf ook natuurlijk staan achter. En dat komt Twente allemaal ten goede. Ja. Dus uiteindelijk de bal helemaal terug op de eigen helft naar Prupper. Maar hier werd Twente even gevaarlijk. Momentje van opleving.
2: Je voelt het weer, het zwelt weer aan, het gons weer. Ja. Het publiek gaat er weer achter staan, dus dan heb je weer vertrouwen. Deze, ja, natuurlijk, je staat met 2-1 voor.
1: Ja, deze momentjes van opleving hadden de tukkers echt nodig hier.
2: Ja. En dan, dan doen de promolages in bloed doen ook wat. Dus dat is hartstikke mooi, man. Inmiddels Prupper aan de bal en speelt naar rechts Bart Van Rooij in. En Bart Van Rooij gaat snelheid maken. Wil hij de achterlijn zoeken of wil hij eens inspitten? Weghorst mist de bal volledig. Ja, en dan heeft Zwolle wel een omschakelmoment. En Mbayo, Mbayo kan wel veel, maar dit gaat hij niet halen. Dit gaat hij niet halen.
1: Nee, ook Usain Bolt had deze bal niet gered.
2: kan niet voetballen. Die kan helemaal niet voetballen.
1: Usain Bolt, ik heb geen flauw idee, maar hij was wel snel.
2: Seruki aan de bal, 10 meter voor de middellijn. En laat de bal aan Wijdman even temporiseren. En Prupper neemt hem over en gaat de bal helemaal rechts naar Patja. En drijft hem weer op. In midden Seruki helemaal vrij. Ja, wordt nu gevonden. Ja, dit willen we wel zien. Dat Seruki eigenlijk een rol krijgt die van links naar rechts mooi de balletje steekt en steeft. En dan aan de buitenkant. Zet er weer naar binnen. Ja, dat heb je als verdediger op een gegeven moment ook al in de gaten. En dit is te scherp voor Wout Weghorst. Een voorzet wordt opgepakt door Schendelaar.
1: Ja, de voorzet was van Adelgaard inderdaad. Van der Brom bevolen aan de zijlijn. Iets wat geagiteerd. En dan gaat, er wordt gefloten. Want daar gaat liggen zitten op de grond. Dat is Sørensen. Nee, dat is opmerkelijk.
2: Wissel.
1: Hij wil gewisseld worden. Nou, kan Pek Zwolle zich erop maken voor een wissel.
2: We krijgen een acute drinkpauze.
1: Is het even een acute drinkpauze, inderdaad. Ja, ik wil ook wel. Doen wij ook even een kleine drinkpauze. Een
2: kleine slok, helemaal goed.
1: Ik heb ook wel een lekker biertje gelust. Maar ja, we zijn aan het werk. Dus dat gaat lastig. Samen met de andere supporters hier.
2: Inmiddels de verzorger is erbij. Ja. En vraagt even wat er aan de hand is. Ik denk dat het Engels gaat. Maar hij heeft al aangegeven dat het niet verder kan. Hij wil gewisseld worden. En we gaan even kijken wie er dan in gaat komen. Bij onze Zwollenaren. En we hebben natuurlijk wel een heel mooi rijtje.
1: Sissoko zal het gaan worden, denk ik. Tenminste, dat is mijn gok. Want die moest het ontgelden vandaag. Ja. Die werd op de bank neergezet. Ja. Ten koste dus van Sørensen.
2: En, je kunt altijd je tegendeel bewijzen. Hij komt er inderdaad in. Nummer 22 komt erin.
1: Ja, dat zal het wel worden.
2: Nog een wissel.
1: Oh, dan nog eentje. Dan ben ik wel dan ben ik benieuwd. Gaan we daar in spanning even afwachten voor de resterende kwart, het laatste kwart van deze wedstrijd die wij die we nog hebben. 65e minuut loopt. Zal natuurlijk wel wat tijd bijkomen door deze blessurebehandeling. Door die twee doelpunten, of tenminste door dat doelpunt van Twente. En ja, dus even kijken. Nummer 18 komt er ook in. Dat is Aldi Velanas. Die gaat ook binnen de lijn komen. En dan samen met Sissoko dus gaat eraf voor Sørensen natuurlijk. Die gaat eruit. En uit het veld gaat...
2: Ik kan de nummers net niet,
1: weet ik niet zien.
2: Jij wel.
1: Oosting, die gaat eraf. Die wordt dan denk ik vervangen door Velanas. Daar gaan we dan maar even voor gemakshalve van uit. Daar komt ook binnen de lijnen, zie ik. Dus Gabriel Reiziger. Die gaat erin komen voor Mbayo, zie ik. Mbayo er dus af. Die met een paar keer gevaarlijk werd op de zijkant.
2: De hele voorhoede vervangen.
1: Ja, het is, en dan inderdaad komt Sissoko. Die komt dan voor... Ja, die komt dan voor Sørensen. Dan klopt het allemaal. Dan hebben wij de administratie ook weer goed bijgewerkt. Maar inderdaad, een hele nieuwe voorhoede. Ja, dat is toch opmerkelijk, Pim.
2: Ja, we hebben dus Reiziger in de aanval. Ja. We hebben Velanos in de aanval. En Sissoko. Ja, dat geeft wel aan wat de trainer wil. Hè? De trainer die wil toch meer druk zetten.
1: Aanvallen.
2: En die wil je de kansen hebben. En die wil de kansen benutten. En die gaat aanvallen. We gaan even kijken hoe Twente daarop gaat reageren. Inmiddels geeft Saruki een hoge peer. En die komt boven de stadionlampen uit. Maar hij valt nog binnen het veld. Weidman mist de bal. Ja, dan moet je wel oppassen voor die omschakeling. Want ze zijn natuurlijk fris daarvoor in.
1: Ja.
2: En op het moment dat die bal scherp naar voren kan. Nick Vier geeft nu aan de bal te hoogte van de middenlijn. En linksbuiten, we hebben hem al genoemd, Sissoko, staat helemaal scherp aan de buitenkant. En die heeft me daar een ruimte. Die wordt echt in de zone gedekt door Van Rooij.
1: Ja, die heeft echt kalk aan de schoenen. Maar nu kan Van Rooij hem gaan druk zetten. Sissoko voor het eerst geeft hem goed mee aan Sommer. Die liggen ruimte voor Peck. Twente moet zich goed gaan organiseren. Anders gaat het niet mis. Velanas dan. Velanas van hem doortikken naar Reiziger. Maar dat gaat fout. De zoon van kan niet aan de bal komen. Zijn vader was nog even in beeld om bondscoach te worden. Maar het werd uiteindelijk Xavier Hernandez. Heeft hij ongetwijfeld meegekregen. Corner voor Peck Zwolle. Via Weidman gaat die bal over de zijlijn. En gaat hij zo genomen worden over enkele ogenblikken. Maar inderdaad, frisse krachten dus voor Peck. Kijken wat dat teweeg kan brengen. En ik hoop voor Twente dat het ze niet de kop gaat kosten.
2: Ja, 67e minuut inmiddels hier in de Grolsvesten. Cornerbal door FC Twente. En we zien de hele luchtmaak komt van achter naar voren in Denderen. En ja, bal komt iets te laat. Ja, dan zie je maar één persoon daarachter staan. Oh, een beetje onrust in de 16 bij FC Twente. Ja. Sissoko vangt de bal op puntje 16 en gaat buitenom.
1: Ziet er veelbelovend uit dit.
2: Ja, er ziet er veelbelovend uit. Ze zijn steeds een balbezit, maar hij maakt de actie niet af.
1: Mijn leven aan spelers daar voor de doelmond kon ook geen doelkans creëren. Dus gaat de bal over de zijlijn uiteindelijk via
2: FC
1: een pekspeler.
2: FC Twente snelheid maken. Snelheid maken en dan het rode van de middellijn ingooien.
1: Ja, Uria zet er tempo erachter.
2: Nu direct naar de zijkant weer. Meegeven. Die bal voor. Weghorst scherp en maken die bal. Ja, dan krijg je zo'n interventie. Kom op, man.
1: Slap, man.
2: Dit is jammer, hoor. Nee, dit is jammer.
1: Gaan ze verder bij Peck Thomas, die kinderlijk eenvoudig van de bal wordt gezet. En dan moet Peck weer in de achteruit, want daar komt Twente weer. Rots staan. Nu in de rechterzijkant. Rots daar voorgeven. Weghorst, nee, wat niet gevonden. Bal gaat 4-7
2: langs onder de bal, hoor.
1: Ja, bal ging rakelings langs de tweede paal heen.
2: Die raakt. Zo.
1: Zal er maar één vliegen, zeg. Nee, nog steeds. Dus 2-1 in het voordeel van FC Twente. Dubbele wissel bij FC Twente, horen wij door de speakers. Bart van Rooij gaat eraf. Daar zal hij het ongetwijfeld niet mee eens zijn. Alleen ja, hij is niet anders. Bart van Rooij totaal uit vorm de laatste weken. Hij wordt vervangen door Peixoto. Peixoto die komt binnen lijnen. En daarnaast gaat ook Marco Piazza het veld verlaten. Voor hem komt binnen de lijnen Christian Linsson. Linsson dus, die krijgt nog een goede 20 minuten om het verschil misschien nog wel te maken voor Twente. Even kijken, Linsson, ja, die staat genoteerd. De IJslander die binnen de lijnen komt voor FC Twente voor. Nou, wat het nog waard is, de 21 minuten reguliere speeltijd en nog een beetje. Peck bouwt op in de eigen 16. Daar waar het fout ging voor FC Twente, komt Peck er uitstekend uit. Uitstekend uit wil ik niet zeggen, want ze zijn hem alweer kwijt. Dit is daar Rots, daar op rand 16. Rots schiet maar in!
2: Yes!
1: Stan Rots met 3-1.
2: Dit is een mooi doelpunt.
1: Treffen.
2: En gericht voor geschoten. Keurig.
1: Daar Rots met zijn eerste, hij ook met zijn eerste van het seizoen. 3-1 voor Twente, dit hadden ze nodig. Twente, dat vind ik echt revancheert. Een remonte van de Tukkers en Het is Daros die hem goed binnenschuift op rand 16. Gepruts achterin bij Peck, want Graafis die hem eenvoudig inlevert bij Zerouki. Zerouki die overneemt en hem aan Ros geeft. En Ros wist er wel raad mee. Die schiet hem in de, lang, in de korte hoek langs Schendelaar. Schendelaar kansloos. 3-1 FC Twente.
2: Ik heb inmiddels de toto verloren, maar dat vind ik niet zo erg hoor.
1: Nee, dat is helemaal niet erg.
2: Maar dit zijn de momenten die je als Twente even nodig hebt. Je moet even over het dode punt.
1: Ja,
2: en dan ga je het vieren met vak P. Helemaal prima. Het stadion staat er weer achter. We staan weer met 3-1 voor. We hadden een beetje het gevoel dat Zwolle toch wel de overweging ging krijgen met die drie nieuwe spitsen. En dan zo neer valt de andere kant op.
1: Maar goed, Wim, kijk, we hebben natuurlijk het voetbal niet uitgevonden. Maar wij zaten de eerste half uur naar een draak van een wedstrijd te kijken. Helemaal van Twentse zijde. En omdat Twente natuurlijk wel de bal had, maar alleen maar horizontale ballen speelde. Als er een keer een rechte bal kwam, verticaal, dan werd hij ingeleverd bij iemand met een groen shirt. En je ziet nu gewoon dat via de zijkanten het gevaar veel groter is. En nou ja, alle drie de ballen, of tenminste die van Wijkman en Ros waren van buiten de 16. En die voorzet van Van Rooy werd dus binnengelopen door Mbayo. En zodoende is Twente dus op 3 in voorsprong gekomen. Ja, kijk, we zeiden al, we opperden al om gewoon de bal voor te gooien en vanuit de tweede lijn te gaan schieten. In plaats van maar constant combineren, Wim. Want dat heeft ook maar weer gebleken. Werkt ook niet altijd.
2: Ja, ik gooi er toch even wat nuchterheid in. En een beetje dialect, maar we bent er nog niet.
1: Nee, zeker niet. Want
2: want het voetbal brengt niet met zich mee dat je nu kunt rusten en zeggen van ja, het is 3-1, het is klaar.
1: Nee, de goede 20 minuten nog voor Twente en PEC Zwolle. Dus we gaan zien wat dat teweeg brengt. Het is Oenestalda, die heeft de bal in de handen, in het blauw gekleed. Moet ook een keer letten op Alan Lindhout, de arbiter. Die loopt er echt bij als iemand van de wegen wacht met dat geel, met dat knalgele pak aan. Maar goed, maakt verder niet uit. Het is Wijkman daar aan de bal, de linkerkant van het middenveld. Speelt hem maar weer, dat is naar Urja Zetter. Urja Zetter opnieuw zijn man opzoeken. Nu naar de achterlijn, naar binnen. Urja Zetter, prachtig! Alleen. Zijn schot wordt gekraakt. Het is een pekspeler die ertussen gaat, die ervoor gaat liggen. Maar Twente leeft weer een moment van opleving. En je hoort ook op het publiek is van gemor naar gejuich gegaan en zingen. Dat is goed om te zien.
2: Ik hoop ook dat onze luisteraars dat zo ervaren, dat je het aanvoelt zwellen zeg maar, in het stadion. Het is natuurlijk met 3-1, dat zingt allemaal wat makkelijker, dat lalt allemaal wat makkelijker. Maar je moet er wel achter gaan staan. En je voelt het ook in het stadion dat het nu gewoon iets meer rust geeft. En je moet er gaan voetballen. Je moet er gewoon de acties durven maken. En het gaat wel eens een keer fout. Zerouki gaat nu ook fout op het middenveld, terwijl Oenestaal nu gewoon uit kan trappen. Slaat ook helemaal nergens op. Komt niet goed terecht. Ja, ik zeg toch steeds, je hebt een man van 2 meter nog wat in de spits staan. Geef die bal op de borst, hoe moeilijk is dat volgens mij niet voor deze professionals. En dan heb je rust en dan kun je van daaruit weer verder beduren. Maar ja, goed, op dit moment wordt er wel druk gezet. Zerouki pakt de bal op. Oh, Weghorst laat hem keurig lopen. En Rod zet hem voor. En 16 meter.
1: Oh, ja, daar!
2: Doelpunt!
1: Oh.
2: Nee, net niet. Net naast.
1: Oh man, wat een mogelijkheid.
2: De Zetter had hem nu kunnen maken. Met rechts. Ja, normaal wel zijn sterke poot. Maar in dit geval gaat hij heel slap naast. Ja, zit er niet in. Schendelaar heeft de bal. En we gaan weer verder.
1: Urja Zetter weer niet sterk in de afronding. En dat is zo ontzettend jammer om te zien. Nee, deze aanval eindigt weer als een soft. Toch zonde. Het is Schendelaar die de bal op de 5 meter lijn heeft neergelegd. En hem zo gaat schieten. En 73ste minuut loopt. Ruim een kwartier regulier. De speeltijd nog, gaat nog wel wat blessuretijd bijkomen. Ik zou als Twente zijn er gewoon, misschien maar gewoon meer naar voren. Riskeer maar een 3-2, maar ik denk niet dat die gaat vallen. Want ja, het was zo'n toevalstreffer voor PEC. Omdat Twente, door Twente eigenlijk, Twente hielp PEC ermee in het zadel. En ik denk dat er nog wel een 4 en ook nog wel een 5 in bij kan. Maar dan moet het wel minder slordig dan dat het nu is. Want Linson wordt niet gevonden. Het is Ryan Thomas die hem het spel verlegt. Middels een bal naar Graves. Graves dan daar. Velanas tussen de linies. Wil hem wel hebben. Sissoko daar weer. Met kalk aan de voeten aan de overzijde daar. Had hem ook wel willen hebben. Het is uiteindelijk de bal naar Velanas daar richting de achterlijn. Maar interventie van de jonge 18-jarige. Met 43 rugnummer spelende met hele lage kousjes. En lange mouwen. Ruud Nijstad.
2: We kijken naar een ingooi van PEC Zwolle. Meter of 10 van de cornervlag. Aan de kant van de hoofdtribune wordt die bal ingegooid. En rustig weggewerkt, wou ik zeggen. Maar die wordt helemaal verkeerd geraakt. Ja, oeh, dit gaat net goed. Ja, weer een ingooi weggegeven aan de andere kant. De kant van de Kids Club. Ja, ik ben er nog niet helemaal rustig op. Viergever die wijst ook naar het midden. Niet alles naar de zijkant. Gewoon ook durven inspelen. Ja. Kom maar op. Ja. De middenvelders durven zich niet aan te bieden bij PEC Zwolle. Dus ook hier weer nu. Ja, wel een goede inspeelbal.
1: Op de huid gezeten.
2: Lindhout laat doorvoetballen. Wijdman heeft die bal veroverd. Wijdman drijft op. En speelt Weghorst. Nu Wout Weghorst aan. En Wout die kapt. En Wout schiet. En dit is een cornerbal.
1: Slechte aanname van Wout Weghorst. Hij laat nog niet zien wat je toch van Wout Weghorst verlangt. En dat is dat met veel bombardie aankomen. En met op karakter. Alleen ja, goed, dit was weer...
2: Dit is wel het moment dat je zoekt voor een kaars. En dat deed hij dan nu wel goed.
1: Ja, nou ja, dat klopt. Alleen de kans die hij creëerde, ja, die ging al, het ging al te langzaam. Ja. Misschien had hij hem toch af moeten geven. Goed, het is allemaal de koe in de kont kijken. Het is een corner voor Twente wat wel nog rest. Dus dat is mooi. Wij man die hem gaan inbrengen. Wel opmerkelijk. Lindhout laat echt veel doorspelen vandaag. En dat vind ik helemaal niet zo heel erg. Bal wordt ingebracht bij achter in het 16 meter gebied. Urias zet het aan. En op rand 16 speelt dan naar Prupper. Prupper dan, klein combinatietje. Nee.
2: Nou, Willem, Prupper de actie gaan maken.
1: Poogt hem wel bij, hij poogt hem wel bij Urias zet er een 100 te brengen in die actie. Dat lukt alleen net niet. Goed geprobeerd van aanvoerder van de FC. Is het een inworp dan? Ja. Arrogaat die hem gaat gooien, dacht ik. Maar Urias net zegt, kom, we gaan tempo maken. We gaan op zoek naar een 4-1. Laatste kwartier. Voor
2: en we voetballen de goede kant op. Hè. We gaan richting vak P. Dat klinkt heel lullig voor de andere kant. Zo bedoel ik het niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Er wordt aangejaagd. Er wordt op gegokt bij de TOS. Nou, we spelen die kant op. Kom op, laat zien wat je kan. Dit moment Nij staat met de bal terug. Oprupper. Middellijntje. Ja, het is allemaal heel veilig. Ik snap het ook wel. 3-1 voor. 76 minuut loopt. Nou, we kunnen wel iets zeggen van... Ja, het lijkt de goede kant op te gaan. Maar het is toch tricky, hoor. Ik vind het tricky tegen Zwolle. Die hebben toch van die mannen in de spits lopen nu... dat je denkt van het kan alle kanten lopen. Maar de Giefse geeft ook ruimte. En ruimte aan dit geval aan de rechterkant van Daan Ros. Daan Ros leggen we slim neer. En dan komt Lietzon.
1: Lietzon
2: mist de bal.
1: Oh. Wat een mogelijkheid voor Twente om 4-1 te maken. Maar we zijn er nog.
2: Aan de bal. Seruki aan de bal en maakt een slechte paas over 10 meter niet in de voet. En dan ben je weg en dan geef je een doeltrap weg.
1: Ligt dat nou aan concentratie? Ligt dat nou aan focus? Ik kan er niet aan kwaliteit liggen, Wim. Want Twente heeft echt wel kaliber spelers op het veld staan, hoor. Echt doodzonde. Maar nee, het was weer slordig van Twente in de eindfase. Weer pek dus wat. Kan gaan kijken naar mogelijkheden voor. Misschien nog een tegentreffer. Kwartiertje nog. Het is Schendelaar die hem... zo lang gaat peren in de richting van niemand anders dan niemand minder dan Koen Kostons. Vorig jaar dus zeker goed voor 11 doelpunten. Sissoko dan via Kostons. Maar Sissoko, ja, slechte bal weer van de man die Nederland geboren in Nijmegen. Maar komt uit voor Guinea. Ouders die daar vandaan komen. De jongen uit 23-jarige jongen kwam over van Toulouse. Sissoko, het is Nijstad dan. Bal aan de voet, speeltuig naar de linkerkant in de richting van Adelkaart. Adelkaart steekt de middellijn over. Dan in de richting van, wilde zeggen Weghorst, die wordt niet aangespeeld. Van der Brom zegt, joh, speel maar terug. Daar geeft Aske Adelkaart gehoor aan de bal Ruud Nijstad. Het is weer Adelkaart dan in de binnenkant spelend nu. Door het inzakken van Wijkman. Nee, het is Wijkman die zwerft. Wijkman die ook echt wel het spel wil maken. En dat vind ik goed van hem. Want ja, van die jongen, daar kun je toch niet altijd van uitgaan van Wijkman. Gezien hij is overgekomen van RKC in de winter. Ja, ik bedoel, het is niet altijd basisspeler geweest. Maar hij speelt een behoorlijke wedstrijd.
2: Hij heeft het wel in zich. Hij heeft het wel in zich om echt een man of the match te worden. Misschien wordt hij dat vandaag wel. We kunnen erop stemmen, heb ik net gezien in de app. Dus wie dat graag wil, doe dat vooral. Maar vooralsnog zijn we op zoek naar een beetje een punt. Of een uitroepteken achter deze wedstrijd. En dat zal wat mij betreft toch echt de 4-1 zijn. En dan moet je dan wel naar gaan voetballen. Seruki op dit moment speelt op links. Je setter speelt 16 meter binnen. Oeh, buitenkantje rechts. Nee, dat zijn van die ballen. Die wil je niet. Het moet strakker. Enfin.
1: Het is
2: doeltrap.
1: Doeltrap uiteindelijk.
2: Vrije bal misschien nog wel. Ik kan niet eens zien.
1: Worden we wat geklaagd. Ze gaan bij PEC weer makkelijk liggen. Daar hebben ze hele binnen al een handje van. Oh, ja. We gaan weer even pennen voor de administratie, Wim. In het veld. Kom, even kijken. Ryan Thomas gaat eraf, dat is één ding zeker. Dat is een Fichtinger. Die komt binnen de lijnen voor de laatste 10 minuten van dit duel. En hij vervangt dus inderdaad Nieuw-Zeelander Ryan Thomas. Wordt er verder nog gewisseld, Wim?
2: Volgens mij kan ik het niet ontwaren. Nee, we zijn weer aan het voetballen. En Graaf is achterin bij PEC Zwolle aan de bal. Wordt gewoon rustig rondgespeeld. Ze doen echt wel hun best om het gaatje te vinden. Maar ja, Nick Viergever nu op de 16 drijft de bal op. Graaf is vrijgespeeld. Ja, Weghorst, die wil wel scoren. Maar echt, hè, die laatste 2 meter, dan houdt hij weer in.
1: Ja. Toch,
2: we moeten even zien dat we meer consolideren. Vanuit die consolidatie dan toch maar die 4-1 erin knallen. En dan is klaar. Dan kan iedereen rustig gaan zingen en vlaggen. En van alles
1: en
2: nog wat.
1: En doen, ja.
2: Wat zit er dan niet echt in? Nou ja, 3-1 is genoeg. Moeten we ook niet omheen draaien. Op dit moment hebben we gejuich. Ja, dan denk ik dat ik weet wie erin gaat komen.
1: Ja, dat onze is Sam Lammers. Maar goed, nu is nog weg. Oh ja, Torvalds kan ook Rots met een schot. Rots rebound! Ja. Die vliegt hard en hoog over en dan weet Rots zelf ook. Weghorst had hem graag willen hebben. Kreeg hem niet van Daan Rots. Ja, Daan Rots ook goede goal
2: op,
1: natuurlijk.
2: Let
1: hè.
2: Op, let op. Van der Belt en Torvalds komen erin. Ik heb niet gezien van wie. Er zit net de cameraman volgens mij. Kun jij het zien?
1: Bijtman. Staat eraf. Ja, kijk. Dit is mooi. Dit is mooi. Goed ontvangst voor de jonge Noor. Kom over van Vålerenga in Noorwegen.
2: Thorvaldsson komt voor.
1: Thorvaldsson, hij komt voor Sondre Ørjasæter. Die gaat eraf. Speelt een prima wedstrijd. En dan gaat Van der Belt erin komen. Bijtman dus doelpunt te maken eraf. Wel nog wat gefluit, want de mensen willen Sam Lammers zien. Goed, voorlopig blijft Wout Weghorst staan. Hopen misschien voor hem dat hij nog een doelpunt kan meepikken. Dat zou hem goed doen voor het vertrouwen, voor het Twentse vertrouwen überhaupt. En dan kunnen we ons gaan opmaken. Van der Belt kwam voor Douda Wijkman. De Fransman heeft het veld verlaten. Van der Belt dus nu bal de diepte naar Rots. Dat lukt niet. Ingreep van daar Van der Haar. Kan Peck overnemen. Misschien kan Peck nog wat doen. Maar nee, Peck heel slordig. Twente komt aan de bal. En dan u hoort gejuich. Aan de bal. Thorvaldsson. Daar komt hij. Thorvaldsson. Balletje aan de voet. Sleepje. Ja, daar. Tegenstander bij zich. Gaat terug. Daar komt hij. Hij blijft hem opzoeken. Hij naar de zijkant. Prima. Hij ziet er leuk uit. Thorvaldsson in de 16. Thorvaldsson gaat liggen. Lietzel. Dan Lietzel naar de pol van de Belt. Nee. Oei. Wat een kans. Maar dit ziet er veelbelovend uit. Dit ziet er veelbelovend uit. Met Elan. Met Flair. Daar langs zijn directe tegenstander. Thorvaldsson. Hij is in het veld. Hij is binnen. De Noor. En dat vind ik mooi om te zien. Heerlijk.
2: Doelgericht. Dat is leuk.
1: Ja, doelgericht ook inderdaad. En ook je ziet aan hem dat hij goed is aan de bal. Nu wel in de verdediging. Dat laat hij na. Dus kan Peck eruit komen. Velanas dan. Tussen de linies daar. Maar Avogaard weet de bal goed weg te werken. Dus Van der Belt maar weer. Die dus vandaag het vanaf de bank moest doen. Wijkman kreeg de voorkeur. En dat vind ik niet geheel onterecht. Zerouki. Mooi lopje. Over de benen heen van Vichtingen. Daar dan terug Van der Belt. Van der Belt schieten. Nee, hij speelt naar de rechterzijkant. Peixoto de 16 in voorzet. In de richting van Weghorst, alleen in de baan van die voorzet. Baan van die voorzet. Jasper Schendelaar.
2: Schendelaar heeft de bal wijs. En we worden zelf een beetje moedeloos van het eenrichtingsverkeer van FC Twente natuurlijk. Want ja, je wil natuurlijk wel als Zwolle nog wat uitroepteken zetten aan het eind van deze wedstrijd. En vergeet het ook niet, ze hebben nog steeds alle kansen. Frisse voorhoede. Dus ja, op dit moment van de rechterkant. Nummer 20.
1: Gabriel Reiziger.
2: Reiziger is dat, ja, inderdaad.
1: Ja,
2: Rubber ruikt op en rust. Ja, weet je, op dit moment is het even weer zoeken. We hebben een aantal wissels gezien. Er moet even weer rust komen in het geheel. En dan ga je toch opmaken voor die wissel van Sam Lammers.
1: Sam Lammers. Gaat buiten de lijnen.
2: En Sam Lammers komt in de wedstrijd.
1: Veld. Ja, Weghorst weet ook, ik ga tempo maken, want ik hoef geen fluitconcert. Ja, dit is ook wel weer een steek in de rug van Van der Brom. En ik vind hem wel ergens ook wel, ik vind het ergens ook wel lekker dat de supporters hem zo hard toejuichen. Want Lammers verdient meer.
2: Ja, maar dit heb je nodig. Je hebt vertrouwen nodig van je trainer, maar ook van je publiek.
1: En ik hoop nu ook dat Sam Lammers er eentje inschiet ook. Maar goed, eerst deze aanval van Peck. Maar daar gaat Lammers al in de diepte. Verdedigen zijn weg van Peck.
2: Gewoon
1: Lammers, daar
2: gewoon
1: gaat hij.
2: Doen.
1: Schieten. Ah, hij gaat naar de zijkant.
2: Ja,
1: dat is toch
2: jammer.
1: Maar hij kan zelf. Hij schiet zelf. Lammers! Die bal ging, ik denk, twee teenlengtes naast het doel.
2: Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn.
1: Sam Lammers, wat een mogelijkheid. Wat een entree voor hem.
2: En Schendelaar denk ik ook van, ik moet nu even rustig aan.
1: Tempo maken inderdaad, ja.
2: Even rustig aan.
1: Zo,
2: dat wordt nu wel een storm.
1: Was mooi dit.
2: Ja, blessure. Blessure bij FC Zwolle op de 16.
1: Hey, ik zie de herhaling nu op de schermen, Wim. Het scheelde echt, de twee teenlengtes, twee teennagellengtes scheelde het echt. Goeie dag, man. Dat is echt... Wat een kans dit voor Twente om de 4-1 te maken. Goed. Ja, we mogen weer aan de administratie, want dan wordt er gewisseld. Je mag er tegenwoordig 5 keer wisselen. Dat is voor onze commentatoren iets minder gunstig. Maar goed, dat maakt niet uit. Buiten de lijnen gaat Damien van der Haar. Linksback gaat eraf.
2: Ja.
1: Kreeg vandaag dus een basisplek, omdat Floranus aanwezig is. Voor hem in de ploeg is erbij gekomen Thijs Veldhuis. Geboren in Oldenzaal, Thijs Veldhuis.
2: Thijs Veldhuis, mijn jongen.
1: Ja, precies. Thijs Veldhuis,
2: mijn jongen. Schelderwaar die geeft de bal weg op 5 meter. Dat wordt even spannend. Maar het loopt goed af. Joko aan de buitenkant. Probeert hem te kaatsen. Ah, ja, net op tijd. Nij staat goed in. Oh, goede actie. Nu doorspelen. Door, toma, meters.
1: Schiet maar.
2: Ja, dan moet je schieten. Hij schiet net over. Jammer, net over de goal, maar wel tussen de palen.
1: Het wordt leuk, het wordt gezellig in de Grolsvesten. Lammers erin. Een paar frisse krachten erin. Thorvaldsson. Ja, ik ga hier nog wel even voor zitten. Ik vind het jammer dat het over 7 minuten dat we aan de blessuretijd moeten beginnen. Want ik kan hier de hele middag wel nog blijven zitten. Heerlijk.
2: Je kent die uitspraak, hè? Gelukkig hebben we de blessuretijd nog.
1: Gelukkig hebben we de blessuretijd nog. Schendelaren gaan hem uitnemen. En het is de 85e minuut. Die loopt, wat luid gezongen. Het is gezellig in de Grolsvesten. Er wordt ook weer, ik moet toch even melden, weer heel veel bier gedronken. En komt de sfeer alleen maar ten goede.
2: Waar gebeurt het niet? Torvaldson aan de bal, wordt in de rug aangevallen. Nee, maar ja, de bal valt goed. Middellijn, Rob schuift op. Rob schuift op aan de rechterkant. En Peixoto komt buitenom. Durft hij hem?
1: Ja,
2: hij steekt hem keurig op Peixoto. En nu binnen en Linsson. Oh, Linsson mist.
1: Torvaldson naar binnen, boom. Nee, geeft hem aan van Rots. Slap schot weer van Rots. Het is voorin, zijn ze niet scherp. Het vizier staat er niet goed over. Dat is echt zonde, want het was een goede actie. Dit goed overlapt op Peixoto, valt goed in de restback. Ja. En Van Rooyen, Peixoto die hem voorgaf. Alleen helaas, Linsson kon er niet goed tegenaan lopen. Opnieuw een doeltrap, dat is de 140ste vandaag zo ongeveer voor Jasper Schendelaar. 86ste minuut loopt, 3 tegen 1.
2: En je ziet ook dat zo'n wissel van Peixoto ten opzichte van Rooy, ja, geeft toch direct weer dreiging. Is net weer een fitte kracht. En zo ben je de breedte van je selectie, ben je gewoon nodig.
1: Ja.
2: En dat geldt ook voor Sam Lammers. Niks derde spits, gewoon je bent spits, punt. En je moet erin en er wordt wat van je gevraagd en je moet leveren. Nou, op dit moment hebben we een inworp aan de rechterzijde. En we voetballen dus richting het vak P op dit moment. Middenveld van Seruki. Seruki probeert vooruit te denken en dat doet hij goed. Seruki weer in balbezit. Linsson die draait en die kaart. Ja, kijk, dit is wel even goed. Gewoon even de baas zijn op het veld. Nu moet eigenlijk Nijstad moet inschuiven. Had eerder gekund. Ja, gebeurt dan niet. Dan heb je geen dreiging. Dan sta je gewoon in de verdediging, sta je een bal te kaatsen. Torvaldson aan de linkerkant. En je voelt die dynamiek in het stadion. En mensen die vinden het toch mooi. Zo'n creatieve, enthousiaste speler. Gewoon een keer doen.
1: Ja.
2: Gewoon een keer spelen.
1: Ah, is leuk man dit. Top. Ik vind nu al een mooie aankoop. Ros dan. Ros bij Schotter eroverheen geeft hem voor bij de achterlijn. Torvaldson, kopbal. Nee, gaat er onderdoor. Is het uiteindelijk Adelgaard die overneemt. Dan wordt het een inworp voor FC Twente. 86 minuten en 20 seconden hebben wij achter de rug. Dus we hebben nog een mooie 3,5 minuten reguliere speeltijd. Dat is toch mooi. En gelukkig hebben we inderdaad een blessuretijd nog. Want Twente op jacht naar 4-1. En die verdienen ze een keer meer dan 2 doelpunten bij een onderrondje tussen Twente en Pek. Dat is ook wel een keer mooi.
2: Nou ja, we hebben de laatste jaren niet zoveel doelpunten gezien bij dit soort wedstrijden. Dus zowel uit als thuis bleef het altijd bij 1-0, 1-1 of andersom. Ja, en dan wil je toch dit soort wedstrijden wel hebben. En we gaan ons de invalbeurt van Torvaldson toch wel herinneren als een goeie. En Seruki, ja, dat is geen... Nee, Sam, dat was te gemakkelijk. Nee. Sam Lammers wilde een overstapje doen en dat pakt dan verkeerd uit. Overtreding op Sissoko, ja. Even ademhalen, even rustig. En een vrije bal voor FC Zwolle in de verdediging.
1: Ja. Uiteindelijk dus een vrije trap voor Pek. Wat rest nog op ongeveer, ik denk, 20 meter van de middenlijn. 30 meter van het doel van Twente. Is het waar Twente moet scoren, van Pek bedoel ik. Het is Schendelaar die hem uitneemt, bal aan de rechterzijkant. Maar slordig weer en ja, wat cynisch gejuich van de Twente-aanhang. Twente gaat op zoek naar 4-1. Ik zit op te wachten, speelt Torvaldson maar weer aan. Hij is tot op dit punt een genot voor het oog.
2: De verslaggevers van ESPN die gaan inmiddels al naar beneden. Die hebben al gezien hoe dit af gaat lopen. Nou, we vinden het allemaal prima als dit zo afloopt. Maar van ons net als gezegd, nog even een doelpuntje bij. We zitten op dit moment in de 88ste minuut. En dan nog de blessuretijd. En ja, we verwachten gewoon nog een doelpuntje. Heel
1: begraafd.
2: Oh, er ligt een extra bal in het veld. Ja, dit wordt lastig. Gaat hij dit afluiten? Nee, daar hebben we niet echt last van. Die bal ligt er wel en die moet weg. Ja, Lindhout ziet het ook. En de baljongen die gaat het veld in. We spelen op dit moment met 12 man. Eentje met een zwart shirt.
1: Ja.
2: Nu weer buiten de lijn. Is weer uit het veld.
1: Is allemaal weer
2: opgelost.
1: Mooi. Nee, Torvaldson had er verder geen last van. Die Sissoko, dat is echt... Kijk, er komt van alles vanuit. Maar het is gewoon niet... Het is niet rendabel wat hij laat zien. Het ziet er allemaal heel leuk uit, maar...
2: Codewoord is rendement, hè?
1: Codewoord is rendement. En dat mis je dus ook bij Urias zetten. En misschien dat Torvaldson het wel kan brengen. Want dat ziet er dan nu wel veelbelovend en leuk uit. Als je het mij vraagt.
2: Ja, goed, maar we moeten het zien. Dan klink ik heel erg down misschien. Maar moet wel zien over 90 minuten. En je hoeft niet gelijk 90 minuten te vlammen. Maar je moet wel iets brengen.
1: Ja, klopt. Het is een lange bal. Die gaat in de richting van Kostons. Kostons latent aanwezig vandaag voor hem, helaas. Voor Twente gelukkig, want wat ik zei... Hij heeft wel neusje voor de goal, die jongen. Niet aanspeelbaar geweest. Adelgaard aan de bal dan. De 90ste minuut gaat zo lopen. Twente kwam achter tegen Pek Zwolle met 0-1... maar wist zich daarna goed te revancheren. De remonte was nodig, dat was wat Twente zocht. En gelukkig kwam die er door doelpunten van... Even kijken, dan moet ik even goed terugdenken. Eigen doelpunt. Dat was Rots. En de 3-1 kwam van de voeten van...
2: De 3-1 was van Daan Roos. De 2-1 was van de eigen doelpunt van Mbayo.
1: Kijk, die zocht ik. Die zocht ik. Het is,
2: Maar goed, weet je wat het is? We zitten vlak bij de Duitse grens. Wie brauchen 3 punten?
1: Ja, die hebben we nodig.
2: En wie brauchen die 3 punten? En het staat niet meer op het scorebord straks hoe het gehaald is. Het zijn gewoon 3 puntjes met een stand tot nu toe van 3-1 in het voordeel van FC Twente. Twente in balbezit ter hoogte van de middellijn. Van der Belt probeert een oude ploeggenoot uit te spelen. En dat lukt hem. Hij blijft op de been. Ja. Mag ook wel eens gezegd worden, want hij wil nog wel eens wat... Ja, nou, dit dus.
1: Paar te veel voorbij spelen.
2: Niet goed uit. Nee, pakt niet goed uit. Bal gaat over de achterlijn. En Schendelaar is er helemaal klaar mee. Ja. Die laat rustig de bal over de achterlijn lopen. Pakt hem op zijn 11:30 weer op. Hij weet ook, dit gaat hem niet meer worden vanmiddag.
1: Nee, het wordt, gaat lastig worden inderdaad. Ja, mooi dwarsverband inderdaad noemde hier. De in Zwolle geboren Van der Belt speelt vandaag in het shirt van Twente tegen zijn geliefde PEC. 3 minuten, 180 seconden kunnen we er nog bij schrijven. En dan zit deze editie, de eerste thuiswedstrijd van FC Twente erop. Lange bal van Schendelaar richting Kostons. Wil hem doorkoppen. Maar zonder succes. Bal wordt weggewerkt door Prupper. Prupper dan richting Lammers. Lammers helaas toch nog weinig gezien. Misschien nu nog dan in de blessuretijd. Wordt Thorvaldson naar de grond gewerkt. Vandaar ook het fluitconcert. En dan weer in de richting Kostons. Die wil hem van Prupper afpakken.
2: Eerst is het grote verlaten alweer het veld. Het stadion moet ik zeggen. Die hebben het wel gezien. Ja, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, auto op de verkeerde plek staan. Je wil weer eerder naar huis. Allemaal helemaal goed. Beetje genieten van het mooie weer.
1: Ja.
2: Ja, dus het stadion loopt heel langzaam leeg. Maar ja, we willen natuurlijk wel die 3 punten vieren straks met z'n allen. Want ja, die 3 punten zijn in de tas. Daar kunnen we niet zo moeilijk meer over doen. We willen nog graag een slotakkoord. En op dit moment vindt het slotakkoord eigenlijk een beetje plaats in de achterhoede. En daar willen we geen slotakkoord. We willen een slotakkoord in de voorhoede.
1: Ja, daar is het de ingevallen Thijs Veldhuizen uit Oldenzaal. Thijs Veldhuizen, zei je toch? Thijs Veldhuizen die hem naar zijn doelman speelt. Die hem maar andermaal lang speelt de bal. In de voet uiteindelijk dan bij Reiziger. Want slordig van Zerouki dan Velanas. Zerouki wil zichzelf revancheren, maar dat lukt niet. Bal diep dan in de richting van... Dat is Fichtinger, geloof ik. Kijk. Maar nee, hij maakt hem niet af. De buitenspeler, goede redding van Oenerstal, was uiteindelijk wel buitenspel.
2: Zou ook wel lekker voor de keeper, hè?
1: Ja, joh, dat weet
2: hij. Even zo'n bal pakken.
1: Dat weet hij toch ook weer. Oenerstal, die heel weinig te doen heeft gehad. Ik kan me geen doelpoging herinneren van PEC in de tweede helft. Jij wel,
2: Nee, hij hoeft zijn schoenen vandaag niet te poetsen. Hij kan ze zo ongepoetst in de kast zetten.
1: Ja, hij kan hetzelfde shirt donderdagavond aan.
2: Ze blijven nog rijden.
1: Ruimte nu bij Thorvaldson. Dan gaat hij daar op punt 16. Hij heeft verdedigers voor zich.
2: Hij wil.
1: Oh, wat een actie zeg van Filip Thorvaldson.
2: Ja, maar dit wil je.
1: Dit is een sensatie. Dit is heerlijk. Dit willen we zien in Enschede. Thorvaldson met een geweldige actie tussen twee man door. Wat eigenlijk niet kan, maar Thorvaldson krijgt het ongelooflijk maar waar voor elkaar. En het is wel uiteindelijk in de korte hoek. Schendelaar die dat doelpunt nog in de weg lag voor hem. Een debuutgoal. Het is Schendelaar die hem lang speelt. Komt inderdaad boven de eerste ring uit. Die bal gaat richting Sommer. Er wordt olé, olé, olé gezongen. Wat aangeeft dat ze bij Twente weer tevreden zijn. Twente kan terugkijken op een uiteindelijk een fijne middag. Thorvaldson, even kijken. Wie werd er aanvoerder of wie werd de man of the match uiteindelijk? Heb jij het gehoord? Ik heb het ook niet gehoord. Nou, is ook een bijzaak in het geval. De hoofdzaak momenteel is dat Nijstad het speeltuig in de voeten neerlegt bij Zerouki. Zerouki die gaat ermee lopen. Zerouki dan middenlijn over. Dit is sterk van Zerouki, maar neemt te veel voor. Hooi op zijn vork. Henry van der Vecht vangbal. Dus Zerouki is af. Al heeft hij nog maar een half minuut te voetballen. Want zo lang hebben wij
2: nog. We gaan staan voor FC Twente. Want we zitten in de laatste secondes van deze wedstrijd. FC Twente tegen PEC Zwolle met een stand van 3-1 op het scorebord. Gaat Linsson nog een keer vandoor. Linsson sprint richting de achterlijn, zoekt de 16 meter op. Wel echt wel. Oeh, hij gunt Thorvaldson een goal, maar het lukt net niet. Van der Belt pikt de bal op en brengt hem nog een keer voor. Komt Sam Lammers nog in stelling? Net niet. Nee, Schendelaar pakt hem op. Ja, en ik denk dat Lindhout op zijn klokje kijkt. En we hebben 3 punten in de tas. De wedstrijd FC Twente tegen FC Zwolle. Eindstand 3-1 hier in de Grolsvesten. Het zit erop. Ja, hebben we een mooie wedstrijd gezien.
1: Ja, tweede helft toch wel bij vlagen was leuk. Maar de eerste helft viel ontzettend tegen.
2: Uiteindelijk is de conclusie, het kan minder.
1: Ja, klopt zeker. Het kan ook wel slechter, maar het had zeker beter gekund. Werk aan de winkel voor FC Twente. Want komende donderdag dan speelt FC Twente hier in de eigen Grolsvesten tegen Karabach voor de finale van de play-offs voor een plek in de UEFA Conference League. Dat is toch voor Twente wel het minimale wat je wil aan Europese affiches.
2: Ja, dat moet je halen.
1: Maar dan moeten er dus in ieder geval 2 keer worden afgerekend met het Azerbeidzjaanse Karabach. Goed, daar zijn wij ook gewoon weer bij. En ja, we wensen u een hele fijne middag nog verder.
2: Iedereen bedankt voor het luisteren. Wellicht op donderdag en anders bij een volgende wedstrijd van FC Twente. Dankjewel en tot horens.
1: Tot ziens.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

shorts.

0: U bent weer terug op de Vreethiel, beste voetbalvrienden. Niemand die wij zullen vrezen, want... puntje, puntje, puntje. Het komt uit het clublied van SK Beveren, want wij zijn SKB. Zou er dan moeten volgen. Mensen zijn nog hun plaats aan het innemen op deze zondagmiddag. Voetbal op zondagmiddag, Peter. Het heeft toch altijd nog iets, hè? Dat is zoals vroeger, hè? Toch?
1: Ja, ook voor de spelers, denk ik. Die zondagmiddag 1:30 is altijd mentaal toch wel de moeilijke. Ja. Dan,
0: vroeger was het 3:00 allemaal, hè?
1: Ja.
0: Goed, Peter. Op 1 maart 1996, het was een vrijdagavond, toen stond jij in Dubai de wedstrijd van SK Beveren tegen Anderlecht. Het werd 0-2. Weet je nog wie toen 2 keer scoorde?
1: God, dat kan ik niet herinneren. Meestal is het zo, de doelpunten die ik tegenkreeg, dat herinner ik me eigenlijk allemaal niet meer zo goed. Dus daar was ik al niet mee bezig.
0: Het was Johnny Bosman.
1: Ja, Johnny.
0: En jouw goede vriend Jan Boskamp was de trainer van Anderlecht. Ja. Daar is het antwoord met die andere mooie tifo achter het doel. Want wij zijn SKB. Wel knap gedaan van de supporters van Beveren voor de terugkeer. De terugkeer van hun ploeg, van hun favorieten op het hoogste niveau. 5 jaar weg geweest. 5 jaar in het vage vuur van de Challenger Pro League. Maar wat een seizoen hebben zij daar vorig jaar afgewerkt. Bij manier van spreken waren ze met kerstmis al zeker van de titel. Zo verpletterend, zo dominant waren zij gedurende heel seizoen. En een hele seizoen niet verliezen, zelfs van het allerlaagste niveau, is dat niet simpel. In 4e provinciale proberen het maar eens te doen. Het gebeurt niet elk jaar. Het is nog altijd een vrij warme zondagmiddag, mogen we zeggen. Het is bijzonder zacht nog. Ook al is de temperatuur al een beetje naar beneden gegaan in vergelijking met de voorbije dagen natuurlijk. Het zal toch best warm zijn. En dan is spelen om 1:30 inderdaad niet alles. En toch zal het tempo, de intensiteit hoog liggen. Anderlecht kan en wil niet meer anders. En Beveren zal het moeten matchen als het wil overeind blijven. De Hollandse school van Tim Bakens. Benieuwd wat hij tegen lefgozer Vitor Bruno vermag. Wat voor wedstrijd verwacht jij dan, Peter, hier tussen de lijnen vandaag?
1: Ja, ik denk niet veel anders dan de voorafgaande wedstrijden. Dus twee teams die echt wel durven contrapres te geven. Dus in dat opzicht, als dat zal gebeuren, dan zal er wel wat ruimte komen in het middenveld. En dan ontstaat er wel wat mogelijkheden voor snelheid te maken en verticaliteit. En dan zien we doelpogingen.
0: Nog eens de opstellingen waar dus bij Beveren eigenlijk niks veranderd is. Enkel dus de jonge Bonen die vorige week geblesseerd raakt al na 10, 11 minuten op de Bosuil. Vervangen door Johnny Gomis. Maar dat is toch ook al redelijk usual van vorig seizoen. En bij Anderlecht dus wel een aantal wijzigingen ten opzichte van die wedstrijd van afgelopen donderdag. Hier zien we dat Henrik Jansana degene is met wie Nathan Verbomen de scheidsrechter zal praten tijdens de wedstrijd als Colin Kozemans niet in de buurt is.
2: Respect voor UEFA. Dat zijn UEFA. Blijf staan.
0: Okay. Laurent Jans is de aanvoerder van Beveren in 2 periodes. Bij de jongens van de Vreethiel natuurlijk. Hij speelde hier al van 2015 tot 2018. Hij was er ook bij in oktober 2016. Toen Beveren voor het laatst won van Anderlecht 2-1. Werd het toen. En hij is een habitué. Meer velden dan zijn kilometers heeft afgerend aan de rechterkant.
2: Dit is de main part. Play forward. Defend forward. Very important today, guys. We have no fear. And we go full for these 3 points, guys. We have to believe in 3 points. Nothing else. It's not something between. It's 3 points. Nothing else. Come on, come on, come on, guys.
0: Interessant. Vol voor de 3 punten. En hij benadrukte, vergeet niet, voorwaarts spelen. Vooruit verdedigen. Het klinkt allemaal heel positief. We zien het heel graag terug van het moment dat de bal rolt zo meteen.
1: Ja, en dat heeft hij het liefste. Dus vooral diepte, dat hij diepte kan hebben in zijn spel. Dat hij in de laatste derde kan komen voor zijn voorzet te gebruiken.
0: Na Nathan Verbome is dus de scheidsrechter. Daar heeft Anderlecht niet zo fantastische herinneringen aan. 26 keer heeft die Anderlecht geleid. En dat waren uiteindelijk maar 10 overwinningen voor die van Paarswit. 6 nederlagen op. Benieuwd ook naar wat Oliver Antman vermag. Die staat nu aan de linkerkant. Deze opstelling. Ja, we zien dit soort dingen natuurlijk van bij de aftrap meer. Gisteren bij Club Brugge stonden ze met 6 aan de ene kant. En dan bouwden ze op aan de andere kant om meteen met heel veel volk in de box te zijn. Maar dan moet je wel in balbezit geraken natuurlijk. Sikan met een eerste luchtduel. Lokeza, een van de 3 bij Beveren met een verleden bij Anderlecht. Een ver verleden of een jeugdverleden is dat dan. In het geval van Bruno Godot en van Sieben de Waalen. Dat is de 3e. Pakje van Antoine. Of beter van Augustinsson was dat. Hier is Nathan Saliba al bijna tussendoor voor Antman. En hier is nu Ambros die zo'n fraaie goal maakte tegen Pauk. Bal aan de voet, vooral dat doordraaien meteen was knap. 1 beweging waarmee hij 2 tegenstanders in de wind zet. Dat is alweer best een aardige start van Anderlecht. Maar via het voetje van Ferre Slegers nu toch doelman Schenk. Johannes Schenk. Ja, dit is knap gedaan van Lokeza, vindt Abrams. Ook een van die belangrijke figuren in het titelseizoen in de Challenger Pro League van Beveren. Hier is Lokeza.
1: Dan zie je op deze fase, dat zal heel snel toch al in een laag blok komen Anderlecht. Voor die balrecuperatie. En van daaruit terug proberen op te bouwen.
0: Biancone een eerste keer. Die dus voor defensieve stabiliteit zorgt tot nu samen met zijn landgenoot Leo Petro. Maker van een belangrijke snelle goal tegen de Grieken van Saloniki. Die bal is over de zijlijn geweest van Augustinsson.
1: En Beveren die al onmiddellijk laat zien dat ze hoge druk willen geven. Dat ze niet inzakken in een laag blok. Dus dat wordt heel interessant.
0: Jomis op Johannes Schenk. Opgeleid bij Bayern München. Je zit niet voor niks van je 14 tot je 21 bij de recordmeister uit München. Abrams en ze komen meteen mee. Jans dus. Even een slipper van Abrams. Nu er wel door. Abrams vol vertrouwen en vol op het been van Colin Kozemans. En die heeft zich bezeerd. En tegenwoordig kan je niet zomaar blijven liggen.
1: Ja, hele goede actie. Hè? Dus alles open gespeeld door de buitenkanten. Hier was de 45-bal wel, denk ik, ook op zijn plaats geweest. Omdat de hoek heel klein was voor de shot.
0: Eens kijken hoe of waar hij zich dan precies heeft bezeerd aan de voet. Ja, misschien wel in het neerkomen.
1: Dan denk ik,
0: dat is echt een probleem.
1: Dan denk ik in deze fase de enkel verzwikking. Ja. Iets meer zal het waarschijnlijk niet kunnen zijn. Want er was geen contact.

0: Justin Heken gaat dan mogelijk wel invallen. Ambros is naar de kant, maar die moet wachten tot het spel hervat is. En dan mag die, of moet hij een minuut aan de kant blijven. Want de speler die blijft liggen, op die manier, verzorging of niet, ja, dat is een minuut naar de kant. Maar met een doelman kan je dat moeilijk natuurlijk. Dan moet er een veldspeler een minuut aan de kant blijven.
1: Ja.
0: Nieuwe regels?
1: Heel een eigenaardige regel vind ik dit.
0: En gisteren, op een bepaald moment, Peter, duurde die minuut volle 2 minuten.
1: Ja, ik denk wel dat er interpretatie nodig is op die regel. En de scheidsrechter kan beslissen van in hoeverre hij hem wil toepassen.
0: En je geeft het nog eens aan. 1 minuut vanaf het moment dat de bal in het spel is. Eens kijken of dat effectief zo is. We zitten nog niet aan de volle 5 minuten dat we bezig zijn. Colin Kozemans. Hij denkt misschien dat die minuut die loopt al 20 seconden.
1: Ja, dat is slim.
0: Maar zo is het, ja, maar zo is het in principe niet. Nee. Want anders heeft Jasper Vergoot het gisteren helemaal verkeerd geïnterpreteerd.
1: Dat is de bedoeling van die regel waarschijnlijk
0: maar
1: niet.
0: Maar dit kan je natuurlijk wel doen. Nu is de bal in het spel om nu een beetje te wachten. En dat is wat Colin Kozemans nu wel doet. Voilà. Ambros dus nog altijd aan de kant.
1: Ja, en dus, ik denk niet dat dit de bedoeling is dat je het spel dan gaat vertragen. Voor die minuut vol te krijgen. Dat kan de bedoeling toch ook niet zijn voor het spelbeeld te bevorderen.
0: Kijk. Ja, dit is, laat ons zeggen, gebruik maken van de nieuwe regel. Of misbruik maken van de nieuwe regel. Noem het zoals je wil. Maar het is wel degelijk vanaf het moment dat de bal in het spel is. En dus Colin Kozemans heeft hij nu bijna een volle minuut bij zich gehouden. En de minuut is voorbij. Voilà. Ambros mag komen. En nu gaat Kozemans weer spelen. Zo creatief zijn de spelers dan toch weer. Slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar goed, Ali Mama.
1: Of het is doorgegeven, hè, dat het zo moet van de kant.
0: Ja, dat zal wel zijn. Ambros op de hakken van Mama. Jan Sana ging iets te mak naar die bal. Bruno Godot, zijn ervaring is ook belangrijk gebleken. Vorig seizoen maakte zelfs 4 goals op standaard situaties. Ex-speler van heel wat ploegen natuurlijk. Dit is veel minder van Godot. Sikan, dat is geen te beste bal. Christophe Janssens ertussen met een goede sliding. Lokeza, Ruls. Oh, met één beweging en nog een beweging. En nu even aangelopen door Jansana. Lekkere start voor Christian Bruls. Nogmaals zeggen, hij wordt 38 eind september. Maar dus voetballen en die bal aan zijn voet is hij niks verleerd. Kijk, deze Vijns en dan nog eens. Heerlijk.
1: Ja, en ze proberen Bruls aan de bal te krijgen door Bruls laten in te zakken in de positie van Saliba. En Segers hoger door te duwen, waardoor dat zij constant keuzes moeten maken aan de weg. Want zij willen hem toch wel aan de bal krijgen, Bruls.
0: Ja, nog even geraakt die bal. Inderdaad, dat is een ingooi voor Beveren. Vijf goals vorig jaar, zowat alles gespeeld. 16 assists in de competitie. Hij was al 36 toen hij kwam in 2024.
1: Ja, is de coach op het veld.
0: Verlengstuk van Tim Baaks.
1: Ja.
0: En ingooien kan hij ook nog altijd ver. Goed doorgekopt. Ergens een arm in de buurt bij Ferre Slegers. Zegt Nathan Verbomen. Kozemans, een verleden bij Beveren natuurlijk. 80 wedstrijden voor Waasland-Beveren tussen 2012 en 2015. Nadat hij zijn eerste stappen had gemaakt op het hoogste niveau bij Club Brugge.
1: Ja, heel goede opening.
0: De greep voor Mama. Het kan naar Ambros. Ja, net iets te lang gewacht, Mama. Dus iemand ertussen. Saliba, Antman. De greep. Mama die de oversteek maakt, die vrijheid heeft hij ook. Daar kwam hij eigenlijk in het verleden bijna nooit. Niet vergeten dat hij eigenlijk opgeleid is als 8. Ali Mama. Bruls voor Sleeks. Die heeft nu even Henrik Jansana bij de Leuven. Leo Petro. Aangename kennismaking is het voorlopig met die linkspoot. Altijd ideaal, of idealer natuurlijk, als je met een links- en een rechtspoot centraal achterin kan spelen. Sikan. Mama. Ja, die twee zijn goede maten intussen. Ze kennen elkaar niet echt vooraf, Petro en Bianconi. Maar ze geven Anderlecht een stuk degelijkheid. Degelijk is het van achteruit weer een goede beweging. Dit is Ambros op zijn best. En dit, mooie bal. Moeilijke aanname wel. Antman maakt er nog wel wat van. Maar wat een heerlijk geborsteld balletje in de rug van Laurent Jans en Co. daar naar Antman van Lucas Ambros.
1: Ja, deze bal moest hij eigenlijk gewoon met zijn linkse voet aannemen. En dan komt hij eigenlijk goed voor zijn rechts te liggen. En hij deed het eigenlijk andersom.
0: Maar hij heeft iets, hè. Die Tsjech. Met zijn linkspoot, Ambros.
1: Ja, hij is echt een nummer 10. Hè? Dus hij legt die balletjes echt wel overal goed tussenin. En dat zoekt hij ook.
0: Hier is Antman. Vindt hij dus bij Go Ahead Eagles best wel brokken maakt. Samen met Henrik Jansana toen de KNVB-beker gewonnen.
1: Ja, die moet elkaar wel kennen, denk ik, in de automatismes.
0: De Greef. Die ook vrijheid krijgt, want die is zeker niet vastgeplakt tegen die linkerkant. Mag altijd een stukje naar binnen spelen. Het is een zeer hybride invulling bij Anderlecht onder Vitor Bruno. Via Jansana, Augustinsson en Antman.
1: Ja, daarom denk ik dat Jansana ook vanuit de linkse kant opereert. En Saliba meer vanuit de rechtse kant voor die connectie te krijgen met Antman.
0: Petro, Jacone, Anderlecht duwt Beveren terug. Ambros met rechts kan ook natuurlijk bijna een ongel. Of nu dan, Sikan, daar had hij toch weer bijna gescoord. De Oekraïner, Mama, drinkt nog aan. Oma! Niet vol geraakt, Tristan de Greef. Die zich excuseert bij Oliver Antman, maar hij mocht er wel voor gaan. Stel je maar voor dat hij erin gaat. Eerst een goede doelpoging van Anderlecht, een dubbele.
1: Heel goede infiltratie, een diagonale infiltratie waar de bal komt. En dan zeker genoeg mensen in de 16, rond de 16. 1 voor af te werken en 2 om voor die tweede bal op te pikken.
0: Goed balletje van Ali Mama in die tweede zone. Joni Gomis.
1: Kijk, daar is dus dichte ruimte bij Bruls. En dan moet Bianconi al heel ver doorschuiven. Hij moet aan de bal komen.
0: Janssens.
1: Bruls.
0: Goed gelopen van Mertens. Dit en hij is er door. Lennart Mertens. De voet van Petro nodig. Hier is Beveren. Lokeza. Corner voor Beveren. Het antwoord van de thuisploeg. Met die bal in de rug van de verdediging van Anderlecht, van Bianconi meer bepaald. En Lennart Mertens die wel een goede run maakt.
1: Ja, als gevolg van het doorschuiven van Bianconi op Bruls. Omdat er ruimte ontstond in zijn rug.
0: Corner met Christian Bruls. De Eupenaar. Kan je dat zo zeggen? Ja, we zeggen het toch. Weg. via Sikan. Jans. Verre Slegers.
1: Goeie linker is die.
0: Oh, wat een goal van Bremer. Johnny Gomis. Fantastische bal van Verre Slegers. In de rug van de defensie. Minuut 14. En Beveren zet de boel hier in de fik. Met een vroege voorsprong. Een uitstekende goal is het. Johnny Gomis, 20 jaar.
1: Dat was in de eerste 5 minuten. We hebben laten zien Beveren met heel veel intensiteit. Kunnen ze al verzilveren door een heel mooi doelpunt.
0: Daarnet maakt hij bijna een own goal aan de overkant. Heeft hij die pech bijna, ontsnapt daar. Maar dit, hij duikt er ook perfect naartoe. Maar wat een voorzet. Hier moet je je hoofd maar tegenzetten eigenlijk. Oké, hij maakt de beweging. Maar zo'n voorzet, ik zou bijna zeggen een Frankie Verkouterbal. Heerlijk. En niemand die bij Anderlecht die bal kon verdedigen. Kozemans die daar ook niet kan opkomen zomaar. En dan ben je eigenlijk kansloos.
1: Nee, maar ook die achterste lijn die sluit niet snel genoeg aan. Want Pintro die stond eigenlijk nog 2 meter achter de lijn. Achter de andere verdedigers. Waardoor de buitenspelval niet open ging.
0: Was ook niet echt druk op. Meteen druk op Verre Slegers. Oké, die gaf zichzelf wel wat ruimte. Na die corner hier is Schenk trouwens.
1: Goed, maar die achterste lijn moet goed staan. Die bal mag eigenlijk nooit erachter vallen.
0: Ze zijn al wel eens op achterstand gekomen. Anderlecht vorige week tegen La Louvière natuurlijk een achterstand moeten goedmaken. Ook tegen Hammarby thuis een achterstand moeten goedmaken.
1: Maar we kunnen eigenlijk niet zeggen dat Anderlecht mak gestart is. Dus nee. Anderlecht zelf creëerde ook zelf genoeg.
0: We hebben een interview met onze NBA vertegenwoordiger, een van de twee. Toumani Camara van de Portland Trailblazers. U kan dat interview bekijken, reportage op de app van DAZN. Maar voor de wedstrijd is dit geweldig natuurlijk. Voor de neutrale liefhebber. Dat Beveren hier 1-0 voor staat tegen Anderlecht. We staan voor een lange Europese trip. Bijna 10 uur vliegen is het naar het uiteinde van Kazachstan richting de Chinese grens. Al dinsdag vliegen ze.
1: En Beveren zet het goed vast in de opbouw van Anderlecht. Ze hebben een goed middenblok met Bruut, Bruls, Slegers en Mertens. Waardoor de Liansana niet aan de bal kan. Dit is dan de oplossing. Een linie snijden.
0: Keza, goed tussen, Bruls. Die bal duwt u net iets te ver, maar de ingooi is wel nog voor Beveren. De ploeg proberen hoger te krijgen, hoorden we Tim Bakers zeggen. Bruls. Tweede Bundesliga. Maar was op een bepaald moment derde doelman bij Bayern. Achter Manu Neuer en Sven Ulreich. En ze hebben een goede opvolger gevonden in hem van Bo Reus. Nu bij het Hearts.
1: Ah, krijg je de bal mee. Dan krijgt de bal heel goed rond. Ideale kantwissel hier.
0: Jans. Antwan moet mee terug. Jans met een voorzet over Mertens. Kijk, hier verschalkt hij bijna zijn eigen doelman. Dan ligt hij ook nog in de weg. Dan gaat hij aan de overkant even inhouden en goed inlopen. Maar er wordt daardoor niemand opgepikt. En inderdaad, geen buitenspel omdat de achterste lijn van Anderlecht niet gretig genoeg was. In de herneming van die hoekschop of in de afvallende bal om meteen op te schuiven. Godot, een beetje rust zoeken bij Johannes Schenk, 23, dus niet meer Piep Jong. Uiteraard goed met de voeten. En zeer proactief. Als je het kan leren van iemand als Manu Neuer op training, dat is wel goud natuurlijk. Dat weet jij als ex-doelman ook, hè Peter?
1: Ja.
0: Jansala. Augustinsson. De zon schijnt boven de Vreethiel. Netjes gedaan van Florian Jans. 34 intussen. De Luxemburg. Beetje een kat met 7 levens. Negen levens, zeggen ze zeker. Maar niet. 20 minuten bezig. Anderlecht moet die drive, die schoen van de eerste 8 à 10 minuten er weer proberen in krijgen. Sikan. Godot niet akkoord. En dat had Verbomen niet akkoord met de reactie van Godot. Hij is ervan overtuigd dat het geen hoekschop was. Eens kijken of dat het buitenspel zou zijn misschien. Ik denk dat hij vooral wilde dat er gevlacht werd. Dat is niet. Antwan met de corner voor Anderlecht. De Greef. Ambros. Niet ineens. Dan toch maar Ali Mama. Beveren nog vrij laag. Jan Sala. De Greef. Iemand moet die bal nu gaan steken. Het doet het op deze manier net iets te hoog voor Danilo Sikan. Met een rugprobleem vervangen tegen Pauk in de slotfase. Maar wel een heerlijke goal maakte de Oekraïner. Borstelde die bal heerlijk in de verste hoek.

Overtreding op Simon de Waal. 62% balbezit voor Anderlecht in het eerste wedstrijdkwart.

0: De Walen zat liefst 9 jaar bij Parsvit. Maar nu was het derde seizoen bij Beveren. 16 wedstrijden in het eerste elftal opgespeeld. De tijd van Zan Pompanino. Voetje van Gomis. De voet dan van Johannes Schenk. Jan Koning.
1: Augustinsson heel dikwijls aan de binnenkant. Probeert de wisselwerking te maken met Altman. Maar in een, tegen een laag blok is dat moeilijk. In de omschakelingsmomenten is dat iets gemakkelijker.
0: Saliba. Daar is Augustinsson weer. Van de IJslander naar de Fin. En hier is Mama. Dat is voordeel gegeven door Verbomen. Want er was wel degelijk een armbeweging van Ali Mamar. Bruls. Nee, dit is wel te ver. Gelezen door Colin Kozemans. Saliba. Ambros. Even verdwenen uit de wedstrijd. En de bal afhandig gemaakt door Christian Bruls. Slegers naar Anderlecht. Recupereert de bal. Ambros heeft heel wat in huis om een echte publiekslieveling te worden. Hij is zeker al met een charmoffensief begonnen de voorbije weken. Kijk, dit is dan toch wel een wapen ook. Zo Petro die met een links die diagonale kan spelen. En ineens twee lijnen uitschakelen.
1: En Anderlecht probeert stelselmatig het initiatief meer en meer naar zich toe te trekken. Beveren komt er iets minder uit, zoals in de beginfase.
0: Antman.
1: En er zijn al wat momenten geweest dat die bal net niet goed viel. Voor tot een doelpoging te komen.
0: Opnieuw de Fin. Daar is een kopbal van Sika. Voorlangs. Ja, kroop goed voor zijn tegenstander. Op die voorzet. Danilo Sika. Je kan erover discussiëren of je kan er een debat over openen. Of het nu een echte diepe spits is. Jij vindt bijvoorbeeld van niet.
1: Nee. Ik vind dat hij heeft laten zien in de vorige wedstrijden. Als hij vanuit de tweede lijn kan komen. Dan kan hij ook nog in schietpositie. Hij heeft echt een hele goede trap van buiten de 16.
0: Oliver Antman trouwens. Gisteren 25 geworden. Aan de overkant Lennart Mesters. Eergisteren 34 geworden. Die beleeft zijn eerste momenten op het hoogste niveau. Daar moet je dan zo oud voor geworden zijn inderdaad. Veel goals in de Challenger Pro League. Goals in de eerste amateur, het derde niveau dus. Vorig jaar 20 competitiegoals in 30 wedstrijden. Benieuwd wat hij vermag in de Jupiler Pro League. Maar geweldig verhaal natuurlijk voor Lennart Mertens. Hij krijgt wel een beetje concurrentie, want Peters heeft nog een spits gehaald. Die zit ook al op de bank. Dat is Elohim Caboré. Speelde nog met Hammarby tegen Anderlecht. Nog ingevallen in de kwalificatiefase. De voorrondes van de Europa League een paar weken geleden. Jonge kerel ook. 19 pas. En iemand met potentieel. Die toch al wel wat goals heeft gemaakt en meegedaan heeft. In weliswaar de Zweedse hoogste klasse. Maar iemand met potentieel. Er zit nog iemand waar Bob Peters veel van verwacht op de bank. In de figuur van Sheik Condé. Geen familie van Dimitri De. Helemaal niet. Guineer. Een echte zes. Stevige kerel. Die bij Venezia nog heeft gespeeld.
1: Heel wat ervaring.
0: Ja, zeker.
1: De Italiaanse competitie.
0: 26 jaar. En ook in Zwitserland bij FC Zürich. Een basisspion geweest. Dus iemand die Beveren wel stabiliteit ook kan geven daar in een steunvlak. Anderlecht schuift weer op. Beveren plooit terug. Toch weer even ruimte tussen de lijnen. Dit is niet goed uitgevoerd van Saliba. Ik denk dan toch nog altijd iets beter in de recuperatie en in het infiltreren zonder bal dan echt in het tikwerk of in de juiste pas. Mertens houdt zich bezig en houdt Petro bezig. Maar hij is dan toch de bal kwijt. Kan meedoen met een Fantasy Pro League. Door je eigen ploeg op te stellen, uit te kiezen, te selecteren. Iets voor jou, Peter, zo Fantasy Pro League? Nee, ik denk het niet. Jij wil een echte ploeg opstellen. Ja. Daar beneden. Dat snap ik. Bianconi. Veel aan de bal. Maar hij iets minder dan Petro, de man van ballen tussendoor. Of echt om een paar spelers uit te schakelen. Ambros. Die is voor Schenk.
1: Wel wat loopacties vanuit de midden Anderlecht. Maar dan komt die bal niet. En natuurlijk, hoe langer dat duurt, hoe kleiner het speelveld wordt voor die ballen eigenlijk achter die lijn te krijgen bij Beveren. Dus het mag wel wat sneller op dit moment. Want het tempo zit wat, is er wat uit in de
0: balcirculatie. Het is wat ingezakt. Christof Janssens. Oei. Eigenlijk schiet Bruls tegen hem aan. En nu geeft Beveren een corner weg. Tenzij Janssens daar een vrije trap nog krijgt voor mogelijk een overtreding. Er is wel een contact geweest met Tristan de Greef. Ja, ligt even KO.
1: Ik denk dat het een ongelukje was.
0: Ja, laat wel zijn voet hangen. Vergeet niet, zegt Nathan Verbomen, als je blijft liggen. Oei. Dan ga je er een minuut uit. Hij viel ook op zijn hoofd even. Op zijn achterhoofd, Christof Janssens. Even weer bij zijn positieve komen. Tijd voor de corner voor Lucas Ambros. Op het half uur intussen. 1-0 de voorsprong voor Bever. Goeie corner is dit. En het is Gomis die dat duel wint.
1: Schenk onder de bal door. Die was geklopt. Gelukkig voor Beveren werd het duel gewonnen.
0: Hij werd misschien een klein beetje uitgeboekt, maar toch dat zijn eigen schuld.
1: Ja, het was een blok, maar ik denk een heel zuiver blok.
0: Ja. Hij liep zelf vooruit en kwam dan iemand tegen die gewoon was blijven staan.
1: Ja, op momenten dat je probeert er tussen te komen en je zit niet goed, dan kan je niet meer achteruit als er blok zit.

0: Bordeaux. Af en toe kruipt hij in de rol van een ouderwetse laatste man. Bruns, niet zonder risico. Maar geeft die bal maar hier, denk ik. Vol vertrouwen. En even comfortabel links als rechts aan de bal.
1: Ja, dat is Bruls. Bruls is altijd, zal altijd een speler zijn die initiatief zoekt. En die het risico niet schuwt. En die dan nog zo'n bal kan geven.
0: Kijk, verschaft zichzelf de tijd en de ruimte om dan aangespeeld te worden. En dit soort dingen dan te doen. Zo slim is hij ook wel. Maar hij mist geen enkele training, zei Bob Petersen. En deze is goed doorgelaten, al of niet bewust. Maar Laurent Jans pikt er eigenlijk de verkeerde uit.
1: Ja, goed geanticipeerd van Mamar op die bal.

0: een weg wijst. Jommies.
1: En we zien eigenlijk een heel ijverige Sikan in de pressing. Maar er is geen vervolg van Ambros. Is een andere type als Svetkovic. Als hij diep zit en Sikan erachter. Dus in dat opzicht vind ik Sikan iets te veel energie verbruiken.
0: Hier het vaak, te vaak voorkomende geval. Diepe bal. Verdediger zit ervoor. Verdediger houdt even in. Klein contact. Verdediger gaat neer. Vrije trap. Intussen Bruls.
1: Oh,
0: nu... Ook de verkeerde keuze, Abrahams. Ja, Abrahams.
1: Een goede keuze, maar Bruls bleef staan. Bruls wilde eigenlijk niet meer in het vervolg zitten. Als Bruls meeloopt in de 16, dan komt hij in vrije schietpositie.
0: Maar ze waren er wel weer doorheen daar.
1: Ja, maar vanuit de balrecuperatie.
0: Ambrose van links. Oh, goede redding.
1: Als Bruls meeloopt in de 16, dan komt hij in vrije schietpositie.
0: Maar ze waren er wel weer doorheen daar.
1: Ja, maar vanuit de balrecuperatie.
0: Ambrose van links. Oh, goede redding. Hij wilde hem borstelen in de verste hoek. En hij leek goed op weg ook. Hier gaan we dat beter zien. En hij staat een beetje voor zijn doel, maar hij is groot. En hij tikt hem nog met zijn twee handen in een hoekschop.
1: Een heel goede redding. Ook een heel goede doelpoging van Ambrose.
0: 1,91 meter is hier de jonge Duitse. Knappe krul van Lucas Ambros. Die nog eens een fraaie traptechniek toont. Doet hij hier met een voorzetje. Godot de grootste. Augustinsson is hier op rechts verzeild nu.
1: Kijk eens wat ruimte in de midden hier, achter Sikan.
0: Ja, ze liggen helemaal open. Bianconi stond ook te hoog. Ja. Of nog hoog. Was nog niet terug. En het evenwicht was er ook nog niet dus bij Anderlecht. Antman. Maar dat wordt een moeilijke expeditie daar met heel veel geel rond zich. Sikan. De Greef.
1: Als buitenspel.
0: Dat lijkt me wel. Nee, het was geen buitenspel, dat zien we hier. Ja. Godot was blijven hangen. Wachten op Godot. Veel passes in het laatste derde, maar niet allemaal even juist. Kesa geeft mee. En dat is goed gesloten van Bianconi. Mama. Loopt met de bal buiten. Het was Christophe Janssens die blijven hangen was daarnet. Waardoor het geen buitenspel was van Sikan. Nu dan ook. Schenk. Sneller op de bal.
1: En heel wat positiewisselingen van Beveren. Waar Anderlecht het toch moeilijk mee heeft. Als je ziet dat Bruls... nu weer al acteert vanuit de rechterkant. En Slegers vanuit deze kant. Waar ze altijd wel keuzes moeten maken. En Bruls slaagt er constant in voor vrij te komen.
0: Mooie bal. En mooie redding. Een fotografenbal. Mertens,

0: eerste aflevering van het nieuwe seizoen van MVP. De heer Frey van Antwerpen was de eerste die bezoek kreeg van Thijs. Elsana, Saliba. Het kan naar Augustins. Nieuwe Jansana, maar intussen staat Beveren weer in de formatie. En gaat het net niet snel genoeg bij Anderlecht. Soms net iets te weinig beweging ook. Nu op actie van Ambros. De wedstrijd donderdag heeft natuurlijk ook weer kracht en energie gekost. Weinig tijd voor de recuperatie. En straks staat dus de league phase van de Europa League op het spel. Wat toch nog altijd een trap hoger en interessanter is dan die van de Conference League. Augustinsson. Met een vrijblijvende voorzet. En kijk, zo slim is Bruls ook. Met het hoofd de paas. Rustig naar zijn doelman. Er zijn er niet te veel die dat vandaag doen. Het is wel een beetje risico, want het was een hele afstand die hij moest overbruggen. Dit is wel een overtreding van Jan Koning. Dat deed Mertens goed.
1: En hij is weer de vrije man. Dan zal Anderlecht toch iets moeten op verzinnen dat hij kort en minder aan de bal kan komen. Want zo krijgen ze Beveren nooit onder druk.
0: Ambros. Buitenspel was het, maar voordeel gegeven. Dit is een mooie bal van Jans. Lokeza niet. En Petro komt zijn landgenoot ook te hulp. Goeie bal wel van Laurent Jans. Er zit een goede variatie in van het korte spel en het dan snel overbruggen. Ja. Of van kant wisselen bij Beveren.
1: Inderdaad, er zit heel wat vloeiende bewegingen. Er zitten heel wat automatismes in dit spel. Dat ze vorig jaar, denk ik, vanuit die heel goede periode, vanuit die heel veel winstwedstrijden hebben gecreëerd. En daar zit er nog in.
0: Nou, ook wel goed dat Tim Bakens de goede dingen allemaal heeft meegenomen. Zoals je zei, ongetwijfeld gaan we met het verloop van het seizoen en van de wedstrijden meer ook de eigen accenten gaan zien.
1: Ja, dat is ook nodig ook. Dus je moet
0: evolueren
1: nieuwe
0: ook
1: accenten leggen.
0: En je zit ook op een ander niveau te spelen, ja, tegen andere tegenstanders. Dat vraagt een andere aanpak. Jansana buitenom is op wandel, de Nederlander. Haalt er een hoekschop uit.

0: Spaanse roots, maar hij spreekt geen Catalaans meer. Hij was nog heel klein. Ze naar Nederland. Ambros is naar de overkant gegaan voor die corner. 5 minuten op de klok nog in de eerste helft. Nog altijd die voorsprong voor Beveren.
1: 3 spelers van Beveren in de zone bij hoekschoppen.
0: Bal valt in het bak. Schenk gooit zich erop. Hoe is het? Petro die even is blijven liggen. De onderrug. Sportief dat Schenk die bal wel uitgooit. Buiten de lijnen.
1: Vooral belegd. 2 spelers die echt kopbalsterk zijn. Petro en Bianconi is toch iets te weinig. Met al de stilstaande fases zij gaan creëren.
0: Beveren de enige van de thuisploeg. Anderlecht heeft er 2 laten noteren. Beveren moet wel op die corner toestaan.
1: En we hebben Mama nog niet gezien. Dus Mama heeft...
0: Nee, AliExpress is nog niet vertrokken vandaag. Staat voorlopig nog in het station. In de stelplaats. Antman, ja, over alles en iedereen heen. Nelsana, toch over de zijlijn. Jawel. Oliver Antman, 25 geworden dus. Een Fin met finesse. Maar toch afwachten of hij in de Belgische competitie... veel kan klaarmaken. Nog blijken. Eerste keer in de basis vandaag. Anderlecht heeft natuurlijk de jeugd. 5 corners al zien. De jeugd op de bank zitten. Met de Kakana. Met Noah Ogea. Met Tony Asseke. En ook met Svetkovic. Want die is ook nog jong natuurlijk. Wisselopties genoeg. Victor Bruno die straks van stal wil halen. Hul dacht de rond buitenkant rechts moet kunnen. Dat was uiteindelijk niet helemaal precies. Dus we gaan wel richting het einde van de eerste helft. Waarin Beveren het gewoon voortreffelijk heeft gedaan. Misschien is gelukkig is weggekomen op een bepaald moment. Maar aan de bal leuke dingen heeft getoond. Weer zo'n bal van Petro. En een uitstekende goal heeft gemaakt. Daar gaat het uiteindelijk toch ook nog om. Ook positief gevoetbald. Eruit gekomen.
1: Ja, zonder complexen. Hè. Dus,
0: 100%. De Balen. Niet veel in het stuk voor, maar werkt wel hard. Sikan. Nee, dat is te hard voor Ambros.
1: Jammer, het was een goede opening.
0: Op zich deed hij het goed.
1: En Sikan is wel iemand die het spel wil versnellen. Dus dat zie je ook in deze actie. Het is nooit aan 50% bij hem.
0: We zijn in de slotminuut van de eerste helft van de reguliere speeltijd. Er komen 2 minuten bij. Hier is Sikan.
1: Ja. Daar zie ik mijn liefste. Op de 9,5.
0: Tussen de lijnen.
1: Ja.
0: Antman. Anderlecht drinkt nog even aan. straks zij richting lege kant, om het zo te zeggen. Dat is wel een beetje jammer dat het daar nog altijd zo eruit ziet. Aan die kant van de Vreetiel. Nee, dit is niet goed van Augustinsson. In één tijd moest hij heel precies zijn. Maar die bal miste gewoon die kwaliteit.
1: En dat doet Beveren ook redelijk goed. Dus Augustinsson aan de bal laten. Dus op het moment dat hij aan de bal is, moet hij creatief zijn. Moet hij die laatste bal geven. En tot nu toe slaagt hij er niet in.
0: Dat is soms iets te veel gevraagd van hem. Dat is soms iets te veel gevraagd van hem, zo blijkt. Hij heeft dat wel. Lucas Ambros, buitenkant links. De Greef kan er nog wat van maken. Maar het is nog wachten op volk in de 16. Sikan op de rand van de 16. Saliba is er wel. Expected goals heeft Anderlecht een neuslengte voor. Maar op het scorebord is het 1-0 voor de thuisploeg. En het is een ingooi voor Beveren. Daar is Antoine het niet over eens. Of niet mee eens. Laura Jans was wel overtuigd. En Verbomen is al aan het tellen. Moet ook voor hem vooruit gaan. Laatste minuut, laatste moment voor Anderlecht. Om voor de rust nog aan de gelijkmaker te geraken. Jan Sala, dit is niet zijn allerbeste kwaliteit of zijn allergrootste gave, die ballen. Te lang gewacht eigenlijk, Janssens. Dit is een lichte hoor, vind ik. En de schoen uit bij Ali Mama. En dan zullen ze deze eerste helft wel kunnen volmaken bij Beveren. Als Schenk nu gewoon die lange bal trapt.
1: Maar we zien dat de Greef meer en meer opgeschoven is in de centrale as. En de Ambros meer en meer terug vanuit zijn positie komt te spelen. Zoals hij eigenlijk in de voorafgaande wedstrijden gespeeld heeft.
0: Applaus voor de ballenbanken hier op de Vreetiel. Tenminste voor iedereen die Beveren gezind is. Want de thuisploeg leidt met 1-0 halfweg tegen Anderlecht. Je kan zeggen dat het al bij al wel verder evenwichtig is. Anderlecht meer aan de bal. Beetje meer dreiging. Een gelijkspel was misschien fijner geweest. Maar gestolen heeft Beveren het ook niet. Want er zijn nog een aantal momenten geweest die ze niet helemaal hebben uitgespeeld zoals het had gekund.
1: Zeker in de eerste 15 minuten vond ik dat de twee teams allebei hun kansen wel gehad hebben. En wie dan scoort komt natuurlijk heel comfortabel in de wedstrijd te zitten. En de wedstrijd is in evenwicht. Beveren is niet zo dat ze altijd in verdedigende stelling zitten.
0: We gaan luisteren naar een eerste reactie beneden bij Thijs. Die heeft Jelle Slegers bij zich, de middenvelder van de ploeg die op 1-0 staat.
2: Vers Legers, wat een penseelstreek zoals ze zeggen. Heb je er al eens aan gedacht om die linkervoet te laten verzekeren?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel content over die goal maken. Een goede voorzet en Joni kopte me goed binnen.
2: Was het een ingestudeerd nummertje effectief met Joni Gomis?
3: Nee, absoluut niet. Ik zag de ruimte en hij loopt er goed in. Dus het is leuk dat die bal erin gaat.
2: Jullie spelen bij momenten zeer vloeiend voetbal. Waar liggen de valkuilen nog voor jullie?
3: Ik denk, zoals gezegd, dat we goed voetbal spelen. Maar dat we die kans ook moeten gaan afmaken. We staan nu 1-0 voor. Ik denk dat we zeker nog een tweede hadden kunnen maken. En dat we niet te velden achteruit gaan krippen, dat Anderlecht meer en meer kan komen.
2: Duidelijk, dankjewel. Succes in de tweede helft. On enchaîne avec Julian Biancon. Les Héroïens, qu'est-ce qui se passe là dans l'organisation défensivement?
4: On se prend un but sur un centre, on est mal organisé après un corner. Normalement, direct après le corner, on doit être en zone et chacun doit respecter la ligne. Il y a un mec qui arrive tout seul et qui n'a plus qu'à fusiller colline, donc c'est une erreur de marquage. Après, dans le jeu, on n'est pas trop mal, on a réussi à mettre le pied sur le ballon, mais il faut qu'on crée un peu plus de danger, il faut qu'on arrive à avoir un peu plus de créativité dans les 30 derniers mètres si on veut égaliser et gagner le match en seconde période.
2: Et peut-être trouver une solution pour Christian Brus qui se trouve très souvent libre.
4: Bah ouais, il est libre, il bouge de partout sur le terrain. C'est difficile de le suivre, mais il va falloir qu'on fasse des ajustements tactiques. Mais j'ai confiance au coach pour faire ça. Et on va revenir dans un mi-temps avec d'autres intentions parce que c'est vraiment nécessaire.
2: Merci, bonne continuation.
0: Andere intenties na de rust zullen nodig zijn, maar vertrouwen in wat de coach als oplossing aanreikt om bijvoorbeeld de zwervende Christian Broels, de slimme Christian Broels, wat beter te kunnen bespelen. Aldus Julian Biancone, die zei het is gewoon een dekkingsfout eigenlijk bij die goal. Wij moeten veel sneller georganiseerd zijn weer. Iedereen in de juiste zone, de lijnen mee. En dat was niet het geval. We moeten ook meer gevaar gaan creëren, want in die laatste 30 meter moet het beter. Verre Slegers, ja, die was natuurlijk Verre en niet Jelle. En Lapsus, die was natuurlijk wel tevreden. Maar die beseft ook, als Beveren hier die 3 punten wil pakken, dan zal het misschien toch straks een van de kansen nog moeten afmaken. Tot zometeen. Welkom terug in Beveren, waar de helft van het veld gesproeid wordt. En we gaan kijken naar de momenten van de eerste helft tussen SK Beveren en Anderlecht. Best een interessante eerste helft geweest, Peter.
5: Ja, vooral de eerste 15 minuten met heel veel intensiteit. Goede infiltratie, zoals hier van de Greven aan de binnenkant van Ambros. En waar toch wel ontstond dat er veel mensen in de 16 waren. En dat die bal wel goed viel voor de aanvallers, maar niet tot een doelkans kwam.
0: Anderlecht begon inderdaad zeer goed, of best goed. En hier Gomis al in een belangrijke rol. En dan is er de tweede fase van de corner.
5: Ja, hier een afvallende bal. Waar Anderlecht eigenlijk niet goed sluit. Als je het ziet vanuit de lijn, dan is Petro die niet echt aanschuift. En hij kan dus infiltreren door de midden. Waardoor er ontstond dat hij een heel gemakkelijke doelkans kreeg. Hier ontstaat het. En dat is denk ik toch wel een aandachtsmoment voor de coach. Voor te zeggen, van kijk, als we aansluiten, dan verdedigen we de zone en niet de man.
0: Mooie voorzet wel van Ferre Slegers. Inderdaad, een penseelstreek. Zoals Thijs het omschreef.
5: Ja.
0: Deze meneer, deze jongeman kan voetbal. Ja. Lucas Ambros.
5: Lucas Ambros ook
0: een penseelstreek.
5: Ja, ook geen druk op hem. Hij kon dus rustig op de rand van de 16 meter komen. En zijn vizier richten. Dat deed hij goed. En ik denk ook een heel goede redding van Schenk.
0: Johanna Schenk, ja. Leuke kennismaking met die jonge Duitse doelman. Hier zien we de cijfers. Bijna 60% balbezit, dus een beetje logisch. In het geval van Anderlecht natuurlijk 6 doelpogingen al alles samen. 2 tussen de palen. Anderlecht is zeker geen verloren zaak. Wat denk jij dat er anders moet, Koort?
5: Ja, ik denk in eerste instantie moet de pressing anders. Van momenten dat Beveren in balbezit komt, laag. Dan zie je Sikan pressen, maar er is geen opvolging van. En dan krijg je hun nooit onder druk. En kunnen ze Bruls in een stelling krijgen aan de buitenkanten. Die zowel links als rechts altijd de vrije ruimtes opzoekt. En zo komen ze eigenlijk heel gemakkelijk in linie voorwaarts. En moet Anderlecht achteruit.
0: Een stukje van die eerste MVP-repo die u volledig kan bekijken op de app van DAZN kan u nu bekijken. En daarna zijn wij met een streepje reclame terug en dan klaar voor de tweede helft. Tot zo. Het is een minuut over 2:30 in Beveren en bij u thuis ook al licht. En wij wachten op de spelers voor de tweede helft tussen Anderlecht en Beveren. 1-0 de voorsprong voor SK Beveren. Dat zou wel zijn, mochten ze hun terugkeer en hun eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League in ruim 5 jaar opluisteren met een overwinning tegen Anderlecht. In elk geval hun eerste helft mocht er helemaal zijn. We hebben niemand gezien die extra intensief is gaan opwarmen tijdens de rust. Ook niet aan de kant van Anderlecht trouwens. Benieuwd wat Vitor Bruno op een bepaald moment gaat hertekenen. Hoe hij zijn schaakbord, de pionnen, de lopers, de torens enzovoorts gaat verschuiven. En als het nog lang blijft zoals het nu is, namelijk 1-0. En het is niet de bedoeling dat het Anderlecht hier punten laat. Nog altijd zonder nederlaag ook, laten we dat niet vergeten. En in de hele voorbereiding waren dat 3 wedstrijden en intussen 5 wedstrijden met inzet. De laatste 4 allemaal gewonnen tegen Hammarby. De thuiswedstrijd 2 keer tegen PAOK. En tussendoor dus die ommekeer tegen La Louvière. Een ommekeer kan nog altijd. Vorige week hebben ze die in de slotfase pas gerealiseerd. Dus het hoeft nog niet meteen helemaal anders. Die van Bever allemaal klaar. Die van Anderlecht krijgen nog veel instructies. Nathan Verboom is er ook. Ja, met 1 ploeg kan je nog niet starten, Peter.
5: Ja, en het is wat je zegt, Peter. Anderlecht heeft al verschillende wedstrijden in het laatste kwartier nog het verschil kunnen maken. Ook door omstandigheden. En ik ben benieuwd of ze er vandaag in een zondagnamiddag een wedstrijd ook kunnen opbrengen.
0: Voilà, daar is Colin Kozemans met in zijn zog. De andere team. Jeremy Taravel nog wat uitleg aan Tristan de Greef. Aan Lucas Ambros, sorry. En hier de supporters van Anderlecht die met een goed gevoel aan dit nieuwe seizoen zijn begonnen. Zou het lukken straks in mei, 10 jaar na de laatste titel, om weer eens in de prijzen te vallen? Ze willen het vurig en ze steunen hun ploeg in elk geval. Ook al is hij dus weer grondig gewijzigd. Nieuwe gezichten, maar ook potentieel nieuwe lievelingen. Voilà, begonnen aan de tweede helft. Een diepe bal van Ferre Slegers, die niet aankomt. Antman. Jan Sana. Niks aan de hand, zegt Verbomen. Daar trap ik niet in. Gaat nu zelf weer jagen, Henrik Jan Sana. Loopijver heeft hij voldoende. Toch nog even pulsen bij Verbomen. Waarom hij daar...
5: Ja, de Greef in een heel andere positie nu. Je ziet hem centraal nu lopen. Het zal waarschijnlijk te maken hebben dat ze iets meer druk naar voren kunnen zetten. Ambros vanuit de rechterkant. Voor ruimte te creëren voor Mamar. Naar de automatismes die er in de voorafgaande wedstrijden waren.
0: Bruls met een eerste bal richting de zone in de rug van de verdediging. Tikje tegen Abrams, de Zuid-Afrikaan, die ook belangrijk was vorig seizoen. 9 goals. Dat offensieve kwartet van Bever. Met ook Margarita, die nu op de bank zit.
5: Ja, daar verwacht ik ook nog iets van. Want Margarita die zal wel inkomen. Hele mooie speler.
0: Ja, en die zat van de week op de tribune bij de terugwedstrijd van Anderlecht tegen PAOK. Links en rechts werd al gezegd, ja, Anderlecht zoekt wel nog een winger. En dat soort type, maar toch al wat meer ervaring. Tenminste, hij is al 26. Wie weet. Dit is een goede bal hoor. Oeh, Kozemans blijft liggen. Kozemans geveld.
5: Ja, ik denk buitenspel in eerste instantie van Mertens.
0: Meteen komen, zegt iedereen.
5: Maar ook een fout op Kozemans. Alhoewel, de bal was nog los.
0: Spelers die meteen ook Kozemans op zijn zij leggen. Ja, u kent het gevaar van het inslikken van de tong. Meteen buiten Westen. Boem, ja, de knie tegen zijn gezicht. Krijgt de knie van de speler van Beveren tegen zich. Ja, hij zegt van de wereld.
5: Ja, ben ik bewegen.
0: Goeie voorzet wel weer van Slegers. Poeh, wat is een serieuze botsing hoor. Lennart Mertens kan er natuurlijk ook niet aan doen.
5: Nee, want de bal was op dat moment was nog los. Dus...
0: Maar dat was een serieuze botsing. Dit is gevaarlijk, dat soort dingen. Moet je mee uitkijken. Dat duurt wel even, denk ik. Vooraleer dit helemaal is opgelost. Justin Heker. Dan zouden we 2 Duitse doelmannen in doel krijgen. Man van 1,96. Maakt zich klaar. Uit in uw beeld nu. Twee wedstrijden gespeeld in de Champions Playoffs voor Anderlecht. Tegen Agent en tegen Union. Die laatste wedstrijd kreeg je toen 5 in de bak. In mei. Tegen Gent won Anderlecht. Van die onder meer bij Borussia Mönchengladbach heeft gezeten. En Schalke. Opgeleid bij Mönchengladbach. En dan even Patro IJzer, die andere paars witte. Hoe zit het intussen? Nee, Colin Kozemans.
5: Ik heb het gevoel dat hij wel verder kan. Ik denk, anders was het signaal naar de bank al iets anders geweest, denk ik.
0: Ik denk dat Oliver Antman al richting de zijlijn gaat. De uitleg wordt opnieuw gegeven.
5: Ja, en het is buitenspel, denk ik.
0: Het is inderdaad buitenspel. Maar moet Antman opnieuw naar de kant? Om een minuut uit het veld te moeten. Kozemans staat weer. Krijgt applaus ook van het publiek achter zich. Want nogmaals, hij is natuurlijk ex-speler van SK Beveren.
5: Maar in deze situaties vind ik toch dat we op deze regel uitzonderingen moeten maken. Want dit is toch heel duidelijk dat er hier geen misbruik gemaakt wordt van de situatie.
0: Nee, Antman vraagt ook nog een beetje uitleg. Misschien zegt Nathan Verbommen, los het maar opnieuw op zoals je het straks deed als je dat wil. Antman inderdaad naar de kant. Vitor Bruno begrijpt er niks van.
5: Kijk, hij mag er al onmiddellijk op.
0: Hij is er in elk geval al terug op. Het is, lijkt mij inderdaad logisch. Misschien moeten we Jonathan Lardot morgen nog eens die uitleg laten doen. Hoe dat nu precies zit. Antman. Heeft hem nog altijd. Maar geen doorkomen aan bij Gomis. Staat goed te verdedigen. Bleef goed naar de bal kijken. De man van de goal. Ja, Saliba kwam helpen, maar maakte het uiteindelijk moeilijk. Hè? En hier is Ferris Legers weer. Terugkeer van Tristan de Greef. Heel duurde goed. Net iets te lang.
5: Heel goede actie van de Greef.
0: Verbomen. Zorgt voor redelijk wat onbegrip. Nou ja, heeft die bal heel licht geraakt. In zo'n geval moet je toch gewoon laten spelen, of niet?
5: Zo is hij.
0: Ja, dan moet het helemaal volgens het boekje. Intussen Sikan. En weer Gomis. Uitstekende partij. Ambros. Antman. Ambros. Antman. Nog eens Ambros. Nee. Te gehaast. Abrahams. De Greef. Zorgt de tweede zone. Het is een corner veranderd.
5: Ja, je ziet dat Ambros houdt enorm van het spelletje. Maar het moet wel rendement blijven hebben.
0: Schenk heeft de bal. Twee keer Ambros hier weer. Solenwerk. Vaardige speler. En iemand die het publiek van Anderlecht kan bekoren. En misschien ook wel op termijn meer en meer in vervoering. Antman. Goede beweging. De Greef. Dit is een goede aanval van Anderlecht. Augustinsson. Maar is ook op komst in de tweede zone. De Greef. Opnieuw Ludwig Augustinsson. Tijd voor de voorzet. Daar is hij. Maar Saliba. Ja. Kwam net iets te laat. Viel die bal niet aan in de tweede zone.
5: Daar moet je zitten. Die infiltratie moet je kunnen maken.
0: Ja, hij reageert hier te laat.
5: En kijk. Maar het tempo is wel omhoog geschoten van Anderlecht. Zeker in die balcirculatie. En zie je toch wel met de Greef centraler dat ze meer grip hebben.
0: De Greef, daar stuurt hij... Een balletje in de tweede zone. Biancone kon niet voluit koppen. Gomis wordt voor het tweede seizoen op rij gehuurd van Strasbourg. ziet ook dat die jongen een goede opleiding heeft gehad.
5: Ja, hij heeft goede voetjes. Vorig jaar heeft hij ook heel veel vanuit de linkerkant gespeeld als rechtsvoet.
0: Strasbourg dat er toch 2 miljoen heeft voor betaald aan de haven waar hij grotendeels is gevormd. Uitstekende wedstrijd vandaag. Tot nu. En dan hebben we het niet alleen over het redden van een tegengoal en het maken van de goal die voorlopig Beveren de voorsprong geeft en laat dromen van een overwinning. Ali Mama, daar komt hij weer tussen. Hij leest het spel ook gewoon uitstekend als verdediger. De greep wordt heel veel gebruikt in de opbouw. Augustinsson. Sikan, goed in de bal gekomen. Dit is ook goed. Als het geen buitenspel is, Ambroos naar zijn linker. En Godot die de deur dicht doet. Dit heeft Biancone goed gezien. Snelle recuperatie van Anderlecht nu.
5: Je moet hier toch meer mee doen, Ambroos, met deze bal. Die moet hij helemaal vrij krijgen in zijn kap. Er mag eigenlijk niemand meer tussen zitten. Alles lag open.
0: Goeie opening was het trouwens wel. Arsenal, Manchester City. Dat is niet verkeerd natuurlijk qua affiche. De Community Shield, dat is een handsbal.
5: En Mamar krijgt nu wel veel meer ruimte.
0: Nee, inderdaad, geen buitenspel. De tweede toets is net iets te diep. Ja, die... En daardoor is de kap ook net iets te breed.
5: Ja, maar vanuit de kap moet je onmiddellijk kunnen trappen. Dat moet een korte kattenpoot zijn. Ja,
0: dat was, heeft hij nogthans wel. Maar hier in deze fase niet goed genoeg. Als dit snel gaat, Lokeza krijgt sleuvelslegers. Lokeza zelf. Man van de goal op Antwerp. Kozemans uiteindelijk niet in verlegenheid gebracht.
5: En hier zag je de goede slegers weer al die actie maakte, die loopactie buitenom. Waardoor Lokeza naar binnen kon komen en eigenlijk een vrije schietpositie kwam, maar er iets te weinig mee deed.
0: Is een beetje gehaald ook als vervanger van Mathis Servet. Ik vind hem iets betere voeten hebben dan de middenvelder van de KV Mechelen.
5: 21 jaar. Toch een heel goede opleiding in Nederland gehad. Het er niet gemakkelijk gehad.
0: En maar bij toch... Racing Genk natuurlijk ook gezet. En dan MVV zeg. Daar goede cijfers gehaald. Verre slegers. Jong en Belgisch. Lovenswaardig dat Beveren
5: mist nog een beetje kracht, maar vandaag vind ik hem echt wel goed spelen en bepalend in zijn passing. Bestrijkt een heel groot oppervlakte, verre slegers.
0: Beveren doet het dan vandaag hier zonder, laat ons maar zeggen, grote, sterke, bonkige zes. Die er misschien wel dus op de bank al klaar zit met die Sheik Condé. Want Sibe de Waalen cijfert zich voor een stuk weg. En Slegers kan hoger meedoen.
5: Ja, maar Bruls. Het is een verdienste van Beveren. En ze spelen eigenlijk echt maar met 1-6. En Slegers speelt echt wel een rijtje hoger op de nacht.
0: Bruls. Vuurde richting de korte hoek. Bruls nog eens. Jans, kijk eens hoeveel mensen van Beveren. 5 man in de box. Biancone hing even aan Mertens. En daar, Bruls kan niet vol trappen. Want er was een kans op de voorzet van Slegers. Anderlecht ontsnapt. Gomis nu wel uitgespeeld. En kijk.
5: Onmiddellijk op de counter. De Greef komt helemaal los.
0: Dat is te kort. Dat is te kort. De Greef komt nog. En daar is Gomis terug. Nog een keer. Ook een kant met 9 levens.
5: Ja, en... deze situatie met Bruls, denk ik dat hij moet deviëren in plaats van trappen. Omdat er iets te veel trappen op die bal is. Hij zit zo dicht bij het doel, waardoor hij eigenlijk zijn trap mist.
0: Daar komt hij nu toch, Sheik Condé. Hier nog eens de ingreep van Gomis, net op tijd. En hier de dubbele kans. Met eerst Mertens net niet, en dan Slegers laag. En dan heeft Bruls net niet de overtuiging. Ja, hij probeerde wel, maar raakt die bal net niet goed genoeg.
5: Was
0: tegen Augustinsson.
5: Iets achter hem, die bal. Ja.
0: Intussen is Cheick Kondé er dus in. 26 dus. Stevige kerel. En nu dus een echte 6 daar in het steunvlak. En Kurt Abrahams is naar de kant gegaan. Ja, je kan deze zone. Slegers komt daar nu een klein beetje in die zone. Die zone van Augustinsson wel een beetje loslaten, om het zo te zeggen. Lokeza duwt hem te ver.
5: Ja, dan komt Slegers toch nog aan de binnenkant te spelen. Laten ze de buitenkant helemaal open, omdat Abrahams wegvalt.
0: Keza maakt niet meer de meest frisse indruk. Jan Sana, Petro. Spelen precies een uur nu. Beveren heeft de voorsprong nog altijd vast. Heel erg veel is er nog altijd niet aan de hand. Nee, ze probeert wel, zoekt wel.
5: Ze hebben zelfs nog een heel goede kans gehad op de tweede.
0: Absoluut. Naar de eerste keer. Condé in het duel. Sikan. Dat redt Ambros nog wel net. Maar naar binnen. Ambros zelf. En Sikan. Niet waar de diepe spits hoort te zijn of waar je hem verwacht. Petro. Aantman. Legt hem bij Ambros. Maar goede aanval is dit en bijna een on-goal weer. Want het was niet Antman, wel degelijk Sieben de Waalen. Die zijn eigen doelman aan het werk zet, Johannes Schenk.
5: En ik vind Antman echt wel goed. Ik vind hem heel goed naar binnen spelen. Zijn passing is altijd vooruit.
0: Ja, dit was nodig hoor van Sieben de Waalen. Het is een vrije inschietkans voor Oliver Antman anders. Svetkovic, Bertaccini, Kana, Gakana en Ochea. Nee, allemaal aan de opwarming bij Anderlecht. Ambros voor de corner. Goeie. Giancone. Doeltrap voor Johannes Schenk. Christof Janssens zou wel kunnen gewisseld worden. Dominic Thompson, die zich klaarmaakt aan de kant van Beveren. Netjes gedaan hier van Janssens. Werd het hier in het laatste duel tussen Beveren en Anderlecht. Waasland Beveren toe. Nog in september 2020. In volle COVID-periode. Voor een zeer beperkte aanwezigheid van publiek. En op Anderlecht ging Beveren wel 0-0 spelen. 2-4. Tegen het andere licht van Vincent Kompany. Met goals van Tribel, Doku, Verschaar en Lucas Metja. Spel. Weer een nieuwe man klaar in de figuur van die Dominic Thompson. De nieuwkomer, de Londenaren die voorbij twee seizoenen in Schotland spelen. En in de jeugdopleiding van Arsenal heeft gezeten. Die vorige week ook al in. Twee wedstrijden in de Premier League gespeeld. Oei! Wisseltje van Cheick Kondé.
5: Ja, en
0: daarvoor is hij niet gehaald.
5: Dat vind ik Anderlecht niet scherp genoeg op die ballen. Deze bal, die is vrij. Ik denk dat we er veel scherper moeten op zetten.
0: Nou, Sikan maakt niet meer de allerscherpste indruk, Peter. Ongefilterd, elke maandag is er gratis te bekijken in de app van de Zon. De podcast met onder meer Rajan Angolan, Olivier de Schacht, Stijn Stijnen. Schenk speelt goed mee.
5: Ja, hij geeft een heel goede indruk. Monument als reus vervangen is niet zo simpel. En hij doet dat goed.
0: Nogmaals, 7 jaar in de opleiding van Bayern München. Tot zijn 21. Bij Bayern 2 gespeeld. Derde doelman geweest.
5: Ja, dat kan je normaal niet onder de indruk zijn.
0: Nee, ben je wel wat gewend. Heeft natuurlijk ook in de tweede Bundesliga in grote stadions gespeeld waar het ook vol zit.
5: Ja.
0: Als je het over Hannover, over Schalke, Kaiserslautern enzovoort hebt. Düsseldorf. Thompson dus erin. Condé werkt weg. Bion Coné duwt hem iets te ver. Verbomen heeft een overtreding gezien in het voordeel van Anderlecht. Dit is te ver geduwd in elk geval.
5: Ja, dan kan je de vraag stellen, wie maakt hier de fout?
0: Ja, dat is toch geen overtreding? Dus, oké, hij heeft zich bezeerd, knie tegen knie. Maar hij duwt die bal te ver. Nou, dit vinden we geen overtreding. Maar goed, Anderlecht heeft een vrije trap. En Sikan heeft de bal. En die heeft een uitstekende traptechniek. Die kan die bal ook zo laten neerploffen.
5: Ja, een flodder bal, hè. Dus een bal die van richting verandert door de snelheid. Beetje binnenkant voet, tip van de voet. En ik kan ze laag houden.
0: Ambroos kan ook vandaag naar de korte hoek. De 1,91 meter van Schenk zullen nodig zijn. Het zal toch zien kan worden. De focus bij de Oekraïner. Komt hij. En daar laat hij hem weer vallen. Maar Schenk had er een goed zicht op.
5: Ja, er zat iets meer krul op dan normaal. Wat de keeper niet meer zicht heeft op de bal.
0: Als ik nu zag, dat was toch een voetje. Echt een trapbeweging. Dat moet ik zeggen.
5: Een goede redding.
0: Ja, ja. Was misschien wel binnenkant paal binnen. Jan Sana van heel ver. En dit is ook goed naar de buitenkant geduwd, want Saliba staat daar. Als je hem ietsje voor je duwt, heb je een probleem.
5: Ja.
0: Schenk zijn. Kijk, dit is een goede uithaal van Hendrik Jansala.
5: 2 meter. Ten dicht bij de keeper. Hier hebben we Bruls nog eens aan de buitenkant.
0: Met veel tijd. De Greef moet er dan naartoe. Bruls, rustig aan, de Walen. Condé, dat is iets te hoog voor Lokeza. Maar ik denk dat daar het beste ook vanaf is. Van Chris Lokeza.
5: Condé ook niet onder de indruk als je aan de bal komt met een man in de rug. Dus dat is ook goed.
0: Lokeza die scoorde op Antwerpen en wilde vieren met zijn familie. En dit is een kans dat u... Ai! Slegers had hem moeten geven, dat vindt Lennart Mertens ook. 2 tegen 1 was het.
5: Ja, iets te weinig overzicht, iets te overhaast in die situatie. 2 tegen 1 moet hij beter uitspelen.
0: Kreeg geel dus Lokeza, omdat hij zo gezegd ging uitdagen. Alleen was dat richting zijn eigen familie die daar in de tribune zat. In de hoofdtribune van Antwerpen.
5: Maar ik wel zie in het spel van Anderlecht iets te weinig kantwisselingen. Op het moment dat ze balrecuperatie krijgen aan de ene kant, blijft die bal ook zitten aan die kant.
0: Mertens, het is geen makkelijke situatie voor de centrumspits van Beveren. Maar hij maakt er het beste van. Oei, 2 tegelijk daar met z'n 2. Geen goede combinatie, communicatie tussen De Walen en Gomis. Bruls. Hij gaat nog eens terugkappen of een poortje proberen. Lukt uiteindelijk niet. Augustinsson. Ndiaye en Svetkovic. Een duw van Augustinsson leek het. Maar het mag. Bakens niet tevreden. De 70ste minuut loopt. Saliba. Elf doelpogingen tussen van Anderlecht, alles samen. Maar had moeten openen. Saliba, goede inzet van Ambros. Maar heeft dan in het doorglijden toch Slegers meegepakt. Ali Mama ook nog weinig gezien in de tweede helft, Peter.
5: Ja. De eerste 5-6 minuten is hij een paar keer heel goed doorgekomen, maar dat is eigenlijk weer weggevallen.
0: Het is een offensieve keuze op het middenveld. Jan Sana eruit en Svetkovic erin, dus dan weet je dat Sikan iets terug kan gaan vallen. En ook Ndiaye, die meer een voetballende linksachter is dan Ludwig Augustinsson. Offensief denkende, af en toe in een defensief opzicht wel eens in de problemen. Niet weggeraakt. Hij die op uitleen beurt zat bij Schalke. Dit is een goede ingreep in elk geval.
5: Dan zal Liba echt voor de verdediging moeten blijven.
0: Bal niet over de lijn. Roes. Kijken, kijken. Was aan het wachten op de juiste beweging of de komst van Lennart Mertens. Daar is Schenk weer. Moet hem nu wel goed raken. Maar als je van de voeten van Neuer hebt geleerd. Thompson. Condé. Goed hoor. Ontlever. Slegers. Jans. Slegers. Niet gevonden.
5: En Condé duidelijk gebracht voor meer in de zone van de Greeft te laten voetballen. Dat de Greeft minder aan de bal komt.
0: Greeft nu helemaal naar links.
5: Ja.
0: Antman wat meer naar binnen.
5: Anderlecht nu volledig in het middenveld met de punt naar achter.
0: De laatste echte SK Beveren tegen Anderlecht. Eindigde op 1-1. De commissie hier iets te lichtzinnig. Het was in 2006.
5: Lennart Mertens vandaag niet echt aanwezig, vind ik. Niet genoeg ballen kunnen vasthouden. Wel hard gewerkt.
0: Mama. Goddo. Roes heeft Lokees al gevonden. Mama is weg, dus Biancone moet uit. Petro komt terug. Hier is Bruls. Tweede zone. Ai. Te ver voor Mertens. Die kon zich er niet meer naartoe gooien.
5: Hij moest van ver komen, Bruls. Maar hij zag weer de opening. En zelfs hij zag Lennart Mertens nog in die tweede zone. Als je dat krijgt, is dat echt wel weer een hele goede actie. Maar je ziet dat alles bij hem begint.
0: Het is in een ander melodietje. Maar kom aan, Beveren. Klinkt weer op de Vreedhiel vol enthousiasme. liefhebbers. Want...
5: krijgt is dat echt wel weer een heel goede actie. Maar je ziet dat alles bij hem begint.
0: Het is in een ander melodietje. Maar kom aan, Beveren. Klinkt weer op de Vreedhiel vol enthousiasme. Liefhebbers van de atletiek. Op het allerhoogste niveau. Sierlijk. De Greef. Mama. Verkort. De Greef. Ja, verrassend om die bal daar naar de tweede zone te sturen. Scherp. Een goed idee.
5: Goed verdedigd.
0: Ook. Een kwartier reguliere speeltijd nog. Het is nog altijd 1-0 voor SK Beveren. En heel veel grote kansen voor Anderlecht zijn er niet geweest in de tweede helft, Peter.
5: Nee, want ik verwacht nog een Anderlecht in money time.
0: Ambros mag nog eens een hoekschop voor doel slingeren. Doet dat goed. Maar Johannes Schenk. De uittrap is wat minder. Maar de plukbal was onberispelijk.
5: Ja, en dat zie je van dit Beveren. Hè. Dus het is niet zo dat Schenk gaat liggen en tijd gaat beginnen te winnen. Nee, als er een opening is, proberen ze vooruit de voetbal. Proberen ze nog iets te creëren. Dit Beveren gaat nog verrassen, dit voetbalseizoen.
0: Jacone, die Roels bijna uitkleedt. Je ziet het. Wordt je hier uitgekapt en dan kleed je bijna uit.
5: Dat is ook een gele kaart.
0: Eigenlijk wel. Elf 1 de hoekschoppenverhouding in het voordeel van Anderlecht. Maar dit is wel iets wat kan doorgaan voor een hoekschop. Een vrije trap van op die zone. Met Bruls achter de bal. En Petro die hem... En dat is goed. Goed idee van Slegers met rechts. Hard terug in het pak sturen. Moet er maar eentje hem even raken. En het kan bingo zijn. Sieben de Walen werkt ook hard.
5: Is echt wel de rots in de branding. Knapt heel veel werk op dat we zelfs nog niet zien.
0: Nee. Negen jaar de paars-witte kleuren verdedigd. Van zijn 12 tot zijn 21, Sieben de Waal. Goed tussendoor. Van de Greef en hier is Antman. Maar daar is ook Lokeza. En Biancone moet uit. En die heeft opnieuw Lokeza vast. Goed gedaan van Lokeza. Uitstekend. Maar weer een goede ingreep van Tristan de Greef. Die werkt ook verdorie hard, Peter. En toch, uiteindelijk door de eerst gaf hij toch voordeel. Of eerst gaf hij toch het voordeel aan Anderlecht, of niet?
5: Ik denk dat hij zijn eigen bedacht of al heeft in de ingeving gekregen. Dit is zuiver bal.
0: Ja, beslissing. Joshua Gakana staat klaar.
5: Nog wat creativiteit erbij.
0: Antman aan de kant. Die vorige week, jongeman die vorige week voor de gelijkmaker zorgde en daar de MVP-trofee aan overhield. Leuke speler.
5: Bevredigende wedstrijd vind ik van Antman.
0: Ah, ik snap je. Is niet beslissend geweest, niet doorslaggevend geweest. Heeft niet, wat dat betreft, ik weet niet wat kunnen doen, maar viel niet tegen.
5: Snelle voetjes, dat zien we graag. En die heeft hij in zijn acties.
0: aan Christian Bruls. Gakana komt eruit. Even bij de loeven gevat. En dus is er het voordeel voor Anderlecht en Colin Kozemans. Dit is altijd een risico, moet je mee uitkijken. Als er niemand het doel, het verlaten doel bewaakt, of daar in de buurt, als je daar balverlies aan leidt.
5: Maar dat tekent ook zijn lef in die situaties, dat hij toch wel onder controle heeft.
0: 80 minuten bezig intussen. En het is niet zo dat Anderlecht de laatste pakker 10 minuten echt serieuze druk heeft ontwikkeld. Of Schenk echt is gaan bedreigen.
5: Nee, en ook Beveren zakt ook niet weg. Dus Beveren...
0: staan nog altijd goed, hè?
5: Staan nog altijd goed en ze zetten nog heel veel energie er tegenover.
0: Ze reiken naar een eerste 3 punten. En eentje die eigenlijk dubbel telt. Ook al doen we niks meer aan de punten met halvering enzovoort. Maar deze tegen Anderlecht. Als première bij de terugkeer zou kunnen tellen mocht het zover zijn. Het is nog niet zover. Anderlecht leeft nog altijd. Dit is geen goede bal. En gelezen door Cheikh Condé.
5: Ah, heel slim. Twee mensen in buitenspelpositie. Temporiseert goed. Balbezit.

zullen we nog wel eens zien. Al wordt ingespeeld. Wil uit de weg. Maar komt zo vol in de baan van Christian Bruns.

0: Zeven reddingen intussen van de jonge Duitse doelman. Een van de hoofdrolspelers in wat voorlopig een erg fraai succes zou zijn van SK Beheer. Gakana. Saliba. Svetkovic. En daar is hij weer. Sikan. Nog een keer. Schenk.
1: Als grote spel. Ja.
0: Goed idee op zich.
1: Ja, hij vertrok achter Godot. Maar hij stond buitenspel op het moment dat hij de bal aan het speel kreeg.
0: Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Als we het hier op zien. Maar hoe dan ook. Ja. Dan tellen de reddingen van Schenk wel als 8 en 9, zou ik zeggen.
1: Absoluut.
0: Iemand die in volle Duitse stadions heeft gespeeld, zou deze zegen zoet smaken. Als kennismaking ook met het thuispubliek. En tegen een club met in de geschiedenis wel de grootste naam in het Belgisch voetbal.
1: Ja, Bever hebben al wel goede keepers gezeten, hè, Peter?
0: Allee, Peter, zo over jezelf praten. Je bedoelt Jean-Marie en ja, Geert de Vlieger.
1: Onder andere.
0: Dirk Rosé is er ook nog geweest. Tristan Peersman, ja, heeft hier ook nog gezeten.
1: Erwin Lemmes.
0: Erwin Lemmes.
1: Ook een transferje naar Spanje gedaan.
0: Jij één seizoen toch?
1: Ja, en gedegradeerd. Ik zal het er maar meteen bij zeggen. Maar wel een transfer naar Standaard.
0: Ah, daar heb je nog flink wat meegespeeld, toch?
1: Het was dan toch niet zo slecht in de...
0: Een gele kaart. Een zeldzaamheid in deze wedstrijd. Ze is voor Danilo Sikan. Voor het afstoppen van Christo Chiesa. Die wil drinken. De 85ste minuut is ook al bijna volgemaakt. Bruns. Mertens niet. Condé wel. Mertens in de draai. Droomde van een geweldige goal, denk ik. Met de zwaai. Vanuit de zwaai met links.
1: Maar stel nu dat ik Lokeza, ken ik van de RKC.
0: Ja.
1: Als ik zie wat progressie dat die jongen gemaakt heeft in balverlies. Dat is enorm belangrijk.
0: Dat is een Hasselaar, hè?
1: Ja.
0: Uit Hasselt dus, voor de niet-Limburgers. Is er sinds januari. En ook een verleden bij Genk en bij Anderlecht.
1: De joker staat klaar, werd het zien.
0: Marco Canna ook. Saliba, ja. Niet de zuiverste, ook zelfs op de korte of middellange afstand.
1: Ja, ik vind hem vandaag niet goed spelen.
0: Nee.
1: Als ik dan Kana zag in de voorbijgaande wedstrijden, veel meer aan de bal als hij. Hij echt wel altijd in dezelfde tempo, wat Kana ook nog wel heeft. Maar Kana heeft wel een heel goede positionering in balbezit.
0: Tristan de Greef zeker niet de minste bij Anderlecht.
1: Nee. Nadrukkelijk aanwezig, tweede helft.
0: Geen zweetief.
1: In het vierde kwartier.
0: Hij heeft zich niet verstopt. Hij heeft niet op een druppel zweet gekeken. Nee. Marco Canna er dus in samen met Adriano Bertancini. Dat is zo'n beetje zijn periode of zijn moment in de wedstrijd. Ook naar de kant. Ferre Slegers en Christian Bruls. En Lennart Mertens. Alle drie mogen ze eruit. Guillaume de Schrijver. Dante Rigo

0: en de nieuweling.
1: Dit is
0: Elohim Cabaret.
1: Dit is ook de Nederlandse voetbalschool voor de coaches. Hè? Dus die durven gerust 3-4 spelers tegelijkertijd in mij.
0: Dante Rigo, over Nederland gesproken. Onder Philippe Cocu, gedebuteerd bij PSV. En ook onder Marc van Bommel. Heeft hij nog meer dan een keer mogen meedoen. Oei. Normaal, hè, buitenspel ja. Van Cabaret. Jawel, toch? Wanneer gaat die vlag omhoog? Jans. Thompson.
1: Ja, nu moet die vlag niet meer omhoog, nee. Peter.
0: De tijd dringt voor paars en wit. Want de eerste nederlaag onder Vitor Bruno loert nu wel heel nadrukkelijk op de hoek.
1: Ja, en vandaag zie je toch wel verval in die intensiteit die zij normaal gezien in de voorafgaande wedstrijden hebben kunnen leggen.
0: Toch de vermoeidheid mogelijk van wat ze al op het bord hebben gekregen met die Europese belasting.
1: Ja, en misschien tegenstrever die het eigenlijk heel goed gedaan heeft in balbezit.
0: Ja,
1: die
0: zeker ook.
1: Zichzelf eigenlijk nooit in bal en onder druk heeft laten zetten.
0: 5-3 pogingen tussen de palen.
1: Oei.
0: Doet hij uiteindelijk toch weer goed.
1: Ja.
0: Kom eens. Ja. Jesko.
1: Heel autoritair. Heel veel vertrouwen.
0: De bal van de borst. Glijden. Altijd op de goede plek. Moet onze man Thijs Vloeberg het maar eens met Joni Gomis hebben over zijn goal. En over dat hij een hele wedstrijd op de goede plek stond. 5 minuten komen erbij. 5,5 heeft Anderlecht nog. Om niet al op speeldag 2 met een eerste nederlaag geconfronteerd te worden. Had niet gehoeven alles samen. Maar je kan moeilijk zeggen dat Beveren die zomaar heeft gestolen. Anderlecht op veel cijfervlakken. In de cijfer bedoel ik op veel vlakken wel de bovenhand. Maar het is niet zo dat ze Beveren hier losjes hebben weggezet. Ook die enkele momenten net niet goed genoeg genomen. En ja, gepakt op een moment dat ze niet goed stonden.
1: Ja, en Anderlecht, zoals tegen La Lavière, veel doelkansen, veel in de 16 meter, maar de momenten niet genomen. En vandaag hebben ze die momenten ook wel gehad.
0: De eerste van 5 extra minuten is aangebroken. De vierde man wilde controleren. Een assistent wilde pakken. Vitor Bruno wilde er ook aan de bal. Kan niet snel genoeg gaan voor hem.

0: Peter, je zei het straks al, maar met dit Beveren gaan er meerdere niet zomaar klaar zijn.
1: Nee, dat hebben ze vorige week al laten zien op Antwerpen. Want daar verdienen ze eigenlijk ook meer.
0: Eerste helft waren ze gewoon de betere ploeg. Ja. En dan hielden ze het uiteindelijk geen 90 minuten vol. Vandaag zijn ze nooit uit structuur gevallen. Nee. Nooit uit elkaar gevallen.
1: En dan kijk ik ook naar de diepte en kijk naar de spelerskern. En die jongens die ingevallen zijn, die hebben het ook allemaal goed gedaan. Dus er zijn toch wel wat mogelijkheden.
0: Maar over de mensen in het centrum heen. Bertaccini, Jans, hier is Kozemans als een echte laatste man. Nu kan hij die lange bal gaan trappen. Toch maar Ambros. Mensen met een goede trap hier. Petro is wel vooraan gebleven als extra vuurtoren, om het maar zo te zeggen. Giancone in de expected goals heeft Anderlecht ook het voordeel. Lokeza is blijven liggen. Heeft weinig zin om dat nu te doen. Ngakana. Mamar. Bertaccini. Kana. Johan Schenk heeft de bal.
1: Genoeg mensen in de 16, maar te weinig gestalte voor de duels te winnen.
0: En de extra tijd is al bijna half weg.

0: Koundé. Thompson. Iets te makkelijk weggegeven deze. Die telt nog niet goed. Kozemans drijft op. Nu is het voor Bever een kwestie van overleven. Voor Anderlecht poppen. Nou, wie stond daar? Het heeft een naam. Joni, voornaam. Gomis, achternaam.
1: Gomis, ja.
0: Voor mij de man van de wedstrijd. Los van zijn goal.
1: In deze fase, ik denk dat hij het bewust doet. Die bal achteruit.
0: Ja, zeker. Dat geleerd van Christian Bruls in de eerste. Jans. Niet opvallend. Minder offensief dan vroeger. Laurent Jans. Maar goede kapitein hoor, de Luxemburg. Bertaccini geeft nog mee aan Svetkovic. Weinig kunnen doen sinds zijn invalbeurt te Servië. Hier is wel Bertaccini. Dus een goede bal. En Thompson verdedigt ook goed mee. Voor een Gakkanader was. Goede beweging hier nog met Svetkovic en Bertaccini.
1: Ja, infiltratie Bertaccini. Te weinig mensen in de 16, vind ik.
0: Is dit nu de 12e of al de 13e corner? In elk geval heel veel. Kijk, Colin Kozemans die de corner gaat trappen.
1: Dit is ook nieuw.
0: Dit is nieuw. Dit hebben we nog niet gezien. Of toch maar niet. Nee, laat maar. Vitor Bruno, ver uit zijn zone. Teruggestuurd.
1: En hem nu binnenkoppen.
0: Door Nathan Verbomen. Kozemans is dus mee. Lopkeza in de bewaking. Daar is hij. Hij was er. Ja. Het voordeel is voor Bever.
1: Over en uit.
0: En de 5 minuten zijn voorbij. Wat een feest hier op de Freetiel. Wat een herontdekking van een bruisend stadion zoals het ooit heeft gebruist. Het is zover. Het heeft Anderlecht geklopt met 1-0. Vermoeidheid en teleurstelling maken zich meester van nogal wat spelers van Anderlecht. Die lang uit op de grond liggen. Maar Beveren wint met 1-0. En heeft zijn eerste 3 punten nu al te pakken. En dan wel nog tegen Anderlecht. Een eerste nederlaag dus voor Paars en Wit. Een eerste onder de nieuwe coach. Maar het zal niet de laatste ploeg zijn die hier onderuit gaat. Wat een mooie rentrée voor geel-blauw SKB.
1: En verdiend. Ik vind Bever wel verdiend vandaag van te winnen.
0: Ja, ook al ben je op cijfervlak, dus op veel domeinen, net de mindere. Toch kan het verdiend zijn. En dan kan ik je volgen wel. Zeer hard gewerkt. Allemaal goed in uw rol. En dat waren ook weer spelers, Peter, die van deze meneer Tim Bakens duidelijke richtlijnen. Die weten allemaal wat ze moeten doen.
1: Ja, en ik denk niet.
0: Er zit een idee achter. Ja, aan de bal, zonder bal.
1: Dat is vorig jaar ontstaan. Hè? Dus als ik de lengte as ziet, heel degelijk. Keeper is heel goed vervangen. Gomez die heel goed speelt, De Walen, Bruls. Ja, daar heb je toch iets in die centrale as zitten.
0: Slegers, goed.
1: En al die jongens die zich aan de selectie hebben toegevoegd. Ja, chapeau voor Bob Peters.
0: Applaus voor Bob. Goed gedaan, Bob. 1-0. Oude tijden herleven in de Klapperstraat. Maar blijven ze met de vriendjes eigenlijk? Vroeger was dat hier met vriendjes na de wedstrijd voor de mensen van de pers. Maar goed, Anderlecht dus. Geen 6-6, geen 4-6. Het is een 3-6. Dinsdag vliegen ze naar Almaty. Tenminste naar Kazachstan om dan die wedstrijd te spelen tegen Kairat Almaty. De heenwedstrijd om een plaats te veroveren in de definitieve league phase van de Europa League. Ze hebben het vangnet van de league phase van de Conference League. Maar dat is toch een trap of 2 laag. Ze zullen zich snel moeten herstellen, zowel fysiek als mentaal. We zien Vitor Bruno daar een beetje ijsberen.
1: Ja, en dan zie je dat Anderlecht nog in volledige ontwikkeling zit. En dat je dit wel kan tegenkomen, want het kilgehalte van Anderlecht is nog altijd te weinig.
0: Ja, dat is een beetje gebleken. Christian Bruls, beneden bij Thijs, een eerste reactie.
2: Christian Bruls, moest je ooit een boek schrijven, heb ik al een titelsuggestie voor jou. Das herumtollende Reh, das nicht altet.
3: Ja, ik weet. Sommigen zeggen dat nu de laatste tijd, maar ja, voor mij blijft hetzelfde. Ik speel nu een paar jaar voetbal, ik doe dat nog graag. Je hebt goede dagen, je hebt minder goede dagen. Vandaag was eentje waar ik conditioneel moeilijk had, maar ik voelde me wel goed. Dus we winnen, dat is belangrijk.
2: Ja, hoe positief is dit resultaat na toch al positieve signalen vorige week?
3: Ja, vorige week hebben wij een half goed gespeeld. Vandaag ook, maar vandaag wisten wij het resultaat te houden. Ik denk, we hebben heel veel energie ingelegd tegen een heel goede ploeg van Anderlecht. Die gaan ook eindigen. Heel goede ploeg, maar vandaag moesten wij strijden. Dat hebben we gedaan. En, we kunnen praten over de 3 punten, maar we hebben ze. Dus,
2: Dat is het belangrijkste. Hoe verklaar jij dat ze jou maar niet aan banden konden leggen? Dat jij altijd ruimte had?
3: Ja, ik denk, we spelen ook, zeker op mijn positie, we spelen daarvoor ook mijzelf ruimte te creëren, maar ook voor anderen. En de ruimte komen altijd, ook tegen goede ploegen zoals Anderlecht. En dan moet je gewoon die momenten benutten.
2: Dankjewel. Proficiat met de eerste 3 punters.
0: Christian Bruls, polyglot is hij ook. Dat weet u ook, natuurlijk na al zijn jaren. Maar ja, slimme antwoorden. En hij bleef nog bescheiden, want hij had zoiets van... Ja, misschien is het niet helemaal verdiend, maar... Ja, en lof voor Anderlecht. Maar je zag ook wel aan zijn rood aangelopen gezicht... dat het veel kracht en energie heeft gekost. Hij een beetje ontploft, hè, in zijn gezicht.
1: Ja, de kracht van een interview is... als je wint, lof geven aan een tegenstander. Dat is altijd het gemakkelijkste. Dus, want je hebt toch gewonnen. Dus maar Christian, tweede helft iets minder zwervend, iets meer centraal. Kwam je ook iets minder aan de bal. Dus met er zal wel een stukje meer vermoeidheid te maken gehad. Maar wel een hele belangrijke schakel in dit elftal.
0: Ik wilde net zeggen, je kan het niet overschatten. Hè? Dit is echt ontzettend belangrijk. Hij als kompas, als verbindingsman, als sturende man daar, als verlengstuk van de trainer.
1: Ja, en... het elftal moet ook zo opgebouwd zijn wanneer hij beweegt, wanneer hij naar de buitenkanten komt. Dat ze ook balbezit kunnen spelen tot ze in de laatste fase bij Christian terechtkomen. En dan heb je nog lopende mensen. Ja, dit elftal is goed in balans.
0: Ja, er komt wel mogelijk nog wat bij. Bob Peters wist me te vertellen dat ze nog wel met een aantal profielen bezig zijn. Of dat die er nog wel... op de lijst staan. We gaan eens luisteren naar een eerste reactie uit het verliezende kamp. Het kamp van Anderlecht. Léo Petro bij Thijs.
2: Léo Petro, comment peux-tu expliquer ces résultats?
4: Ouais, je pense qu'aujourd'hui on fait pas un bon match. On a mis du temps à rentrer dans ce match et on prend ce premier but. Et après, on a longtemps couru derrière le score. On a essayé parfois de jouer un petit peu trop rapide. Je pense qu'on aurait dû prendre un petit peu plus le temps. Mais on est sûr qu'on a manqué aussi d'intensité dans les duels notamment, mais dans les courses aussi. Plus de rapidité avec le ballon pour aller d'un côté à l'autre, pour faire mal à l'adversaire. Et je pense que c'est tout ce qui nous a manqué aujourd'hui pour pouvoir gagner ce match.
2: En termes de fatigue, après déjà 5 matchs cette saison, 6e maintenant, comment l'équipe se sent?
4: Non, ça c'est pas une excuse, la fatigue... au contraire, on doit être bien parce qu'on enchaîne les matchs et c'est ce qu'on veut jouer tous les 3 jours. Donc justement, quand on veut jouer tous les 3 jours, faut faire plus et ce soir, ça n'a pas suffi.
2: Tu faisais partie des attaquants à la fin du match. Quelles étaient les consignes là-bas?
4: Non, après, c'est aussi une prise d'initiative. Quand on perd 1-0 et qu'il reste 5 minutes, j'essaye d'aider devant pour qu'on puisse revenir au score sur les coups de pied arrêtés.
2: Quelle chose prends-tu maintenant avec à l'Avignon, déjà lundi?
4: Comment, j'ai pas compris?
2: Tu prends avec quelle chose, quel truc positif déjà à l'Avignon lundi?
4: Non, le point positif c'est que ça va nous permettre aussi de remettre peut-être en question parce qu'on sait que les victoires c'est bien d'enchaîner les victoires, mais parfois il faut aussi se remettre en question. Je dis pas qu'on l'a pas fait, mais une défaite ça permet aussi de tout remettre à plat, d'analyser et pour repartir plus fort.
2: Très clair, merci.
0: Een nederlaag kan dienen om zichzelf eens in vraag te stellen. En dat moeten we doen om dan weer op te pikken. Dat was de vraag van Thijs. Wat Leo Petro zal meenemen op het vliegtuig nu van deze wedstrijd. Maar goed, het was niet goed genoeg. We hadden te veel tijd nodig om in die wedstrijd te komen. We rollen dan achter de feiten aan na dat tegendoelpunt. Misschien spelen we soms wel een beetje te snel. Het ontbrak ons zeker ook wel aan intensiteit vandaag. Misschien hadden we ook, of we hadden zeker sneller van vlak moeten wisselen. En de vermoeidheid, nee, dat mag eigenlijk geen excuus zijn. Want uiteindelijk willen we heel graag om de 3 dagen spelen. Wel, dan moet je dit kunnen brengen. Voilà, dat was wat Leo Petro te melden had. Lennart Mertens heeft een speciale manier om te vieren. Peter, heb je het ook gezien? Ja. Even de broek af. Gelukkig niet de binnenbroek, zeg maar. Maar goed. Hier is hij, Lennart Mertens. Ja, het is wel een sprookje wat hij beleeft. Hè? Voor het eerst op het hoogste niveau. En zijn tweede wedstrijd, zijn eerste voor eigen publiek in de Jupiler Pro League tegen Anderlecht. Oké, hij niet meteen een hoofdrol, maar hij wint wel met zijn ploeg.
1: Ja, een lange carrière met toch wel heel goede statistieken. En in 1B krijgt hij nu de kans om door te groeien op zijn late leeftijd op het hoogste niveau.
0: Terwijl het zoontje van Bruno Godot bijna een enorme misser liet optekenen. Hij scoorde uiteindelijk toch. Luisteren we naar de man of the match. Ik denk dat het Johannes Schenk is.
2: Johannes Schenk, gratuleren zum Jupiler man of the match. How are you feeling?
5: I have a great feeling. It feels very great because the whole team gave it all today on the pitch. And a clean sheet for a goalkeeper, I think it's the best way to end a game. So, and with 3 points, so I'm very happy.
2: They did make it difficult on you keeping that clean sheets on 2 occasions, I think.
5: Yeah, I give it all every time when I go to the pitch, and I want to win every game. So I'm here to win and to stay the league. And I think with this team is everything possible. And we show the whole league that we can fight and get points.
2: I did see today that you trained with Manuel Neuer, because I did see a couple of interventions way out on the pitch. Is that allowed by the coach?
5: I hope so. I didn't ask him, but I think when I'm right and I get a ball, I think it's okay. When I go out and I don't have the ball, it would be difficult. But today it was great. I had a great feeling today, and yeah, so I get some actions outside the box.
2: You've played in incredible atmospheres. You come from Germany. You know what fans are. Obviously, first home game of the season. First home game for you. What was it like?
5: It was crazy. The whole crowd, the whole game, they were with us, and they shouted and gave us a good feeling on the pitch, I think. And after the game, the celebration, I think I never done that before, and it was crazy.
2: Last question. Did you find an apartment already, or still sleeping in a hotel, meaning that this one needs to be taken care of?
5: Tomorrow I will move to Antwerp. So I had a little apartment on the side of Beveren that I don't have too much time. I need too much time to the training. And tomorrow is the big moving from Münster here, because I really fast find a new apartment, and I'm glad to have one.
2: The perfect housewarming gift.
5: We'll get a special place in the apartment, I think. I have to organize a vitrine or something like that. I hope it's not the last.
2: Thank you. Congrats.
0: Ik moet dus op zoek naar een vitrinekast of zo om deze in te zetten, zegt Johannes Schenk. Die gaat verhuizen naar Antwerpen, een appartementje gevonden, want de afstanden zijn een beetje te groot geworden. Geweldig gevoel, ja, voor iemand die inderdaad ervaring heeft in de sfeer van in de Duitse topstadions mee te hebben gemaakt. Was dit toch helemaal gek? Crazy was het. Geweldig gevoel. De mensen, de supporters, ons gesteund hebben een hele wedstrijd lang. En dan ook die viering. Ik heb dit nooit meegemaakt. Zei, wel, dat is wel knap als we dat horen van iemand die dus zich duidelijk lekker voelt. En die inderdaad uit de box, buiten de box, zeker een aantal interventies heeft gehad. En wie weet dat meegekregen heeft van Manuel Neuer. Zolang ik het goed doe dan en ik heb de bal, dan zal de trainer tevreden zijn. En anders heb ik een probleem, zei hij. De clean sheet bovenop de 3 punten. Dat is natuurlijk ideaal voor een doelman.